0: Sanchez. Aanvoerder Rodri noemde het winnen van het WK een kroon op zijn carrière. De FIFA heeft een aanklager aangesteld om onderzoek te doen naar het opstootje na de WK-finale tussen Spanje en Argentinië. Met name de Argentijnse middenvelder Leandro Paredes ging over de schreef door onder meer de Spaanse verdediger Eric Garcia tegen de grond te werken en bij de keel te grijpen. Spanje won de finale in East Rutherford met 1-0 na een doelpunt van invaller Ferran Torres in de verlenging. Een Formule 1-race op het TT-circuit van Assen gaat er niet komen, schrijft de Telegraaf. De directie van het circuit heeft te horen gekregen dat de Formule 1-kalender tot en met 2030 vol zit en dat de kansen daarna vrijwel nihil zijn. TT-directeur Mark van Aalderen ziet daarom geen heil in de noodzakelijke miljoeneninvesteringen voor de vereiste veiligheidslicentie. Volgende maand vindt op Zandvoort voorlopig de laatste Nederlandse Grand Prix plaats. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is er in het westen vrij veel bewolking, maar vooral in het noordoosten schijnt de zon. Het blijft droog. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af met temperaturen van 18 graden op de Wadden tot 25 graden in het zuidoosten. Er waait een matige noordwestenwind. Vanavond neemt de bewolking toe en kan in het noorden wat motregen vallen. Morgen wordt het grijs met lichte buien en een stuk koeler, rond 17 tot 21 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. De 108e Nijmegen Vierdaagse is dinsdagochtend vroeg begonnen. Om 4 uur vertrokken de eerste lopers van de 50 kilometer. Van de 47.000 ingeschrevenen hebben ruim 1200 zich niet gemeld. Het weer is gunstig, met temperaturen tussen de 21 en 24 graden. Door de droogte moest Defensie wel een aanpassing doen aan de pontonbrug over de Maas bij Kuik. Studenten van Solar Team Eindhoven hebben een ambulance ontwikkeld die op zonne-energie rijdt. De Stella Juva heeft zonnepanelen op het dak die zowel de motor als de medische apparatuur aan boord van stroom voorzien. Op een zonnige dag en op een verharde weg kan de ambulance volgens de bouwers 715 kilometer ver komen. In augustus wordt de wagen getest in afgelegen gebieden in Kenia, samen met hulporganisatie AMREF. Het zou de eerste ambulance ter wereld zijn die volledig op zonne-energie werkt. De lobbyregels voor oud-bewindslieden worden niet versoepeld, schrijft de Telegraaf. Verschillende oud-politici klagen dat de aangescherpte regels tegen belangenverstrengeling neerkomen op een beroepsverbod. Minister Heerma van Binnenlandse Zaken wijst dat van de hand en zegt dat er nog veel mogelijk is, onder meer via een ontheffingsmogelijkheid. Uit een eerdere rondgang bleek dat voormalig bewindslieden massaal sollicitaties afbraken uit vrees voor een negatief oordeel van het adviescollege. In Ter Apel is maandagavond laat iemand gewond geraakt bij een steekincident aan de Ter Apelervenen. De politie kreeg rond 22:50 s'avonds een melding en heeft een verdachte aangehouden. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Of het incident verband houdt met het nabijgelegen aanmeldcentrum voor asielzoekers, kan de politie niet zeggen. De politie onderzoekt de aanleiding. Leraren laten zich bij het geven van een schooladvies beïnvloeden door het niveau van de klas, schrijft Trouw, op basis van onderzoek van de Erasmus School of Economics. Leerlingen die tot de beste van een zwakkere klas behoren, krijgen vaker een hoger advies dan kinderen met dezelfde toetsscore in een sterkere klas. Opvallend genoeg laten juist de meest ervaren docenten zich hierdoor het sterkst beïnvloeden.

0: De brand bij een Turkse buurtsuper in het centrum van Hilversum is onder controle. Het vuur brak maandagavond rond 7:30 uit aan de Schravenlandseweg. Er kwam veel rook vrij en meerdere woningen werden ontruimd. Niemand raakte gewond en de brand bleef beperkt tot het pand. De oorzaak is nog niet bekend. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Verenigde Staten hebben overwogen om de banden met VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR te verbreken, melden bronnen aan persbureau Reuters. Aanleiding zou een meningsverschil zijn over de benoeming van een plaatsvervangend hoge commissaris. Lobbyinspanningen van diplomaten en VN-functionarissen hebben het besluit mogelijk uitgesteld of voorkomen. De VS waren in 2025 de grootste donor van de UNHCR, met een bijdrage van $868 miljoen, ongeveer een kwart van de totale bijdrage. In Italië is ophef ontstaan over het overlijden van een 42-jarige Marokkaanse man die zondag in Bologna stierf nadat de politie hem tegen de grond hield. In een video is te zien dat hij om hulp smeekt terwijl agenten op hem zitten. Het Openbaar Ministerie is een onderzoek gestart. In diverse steden braken protesten uit, waarbij het in Bologna tot confrontaties kwam. Volgens Italiaanse media raakten 11 mensen gewond. De Verenigde Staten en Iran hebben in de nacht van maandag op dinsdag over en weer aanvallen uitgevoerd. Het Amerikaanse leger meldt dat het Iraanse militaire commandocentra maritieme capaciteiten, lanceerplaatsen voor raketten en drones en luchtverdedigingssystemen heeft geraakt. De Iraanse Revolutionaire Garde zegt op haar beurt met drones en raketten Amerikaanse militaire installaties in Bahrein en Kuwait te hebben aangevallen. Een tanker in de straat van Hormuz is voor de kust van Oman geraakt door een onbekend projectiel, meldt de Britse scheepvaartmonitor UKMTO. De bemanning heeft het schip verlaten en is opgevangen op een reddingsboot. Er zou geen milieuschade zijn. Afgelopen vrijdag werd ook al een tanker bij Oman getroffen. De Iraanse Revolutionaire Garde meldt daarnaast dat 2 olietankers in brand zijn gevlogen na explosies in de straat van Hormuz. Bij het bootongeluk voor de kust van Guyana zijn minstens 27 mensen omgekomen. Naar 83 opvarenden wordt nog gezocht, terwijl 69 mensen gered konden worden. Dat heeft de Guyanese premier Phillips maandag bekendgemaakt. Volgens hem waren er 179 mensen aan boord van de veerboot MV Barima, meer dan de 133 op de passagierslijst. De kapitein en minstens 1 bemanningslid zitten vast nadat ze positief testten op marihuana. Het Iraanse leger heeft een Amerikaanse basis in Kuwait aangevallen met raketten, meldt het Iraanse staatspersbureau IRNA. Het zou gaan om de Arif-Yan-basis, waar Amerikaanse raketsystemen staan. De aanval is volgens Iran een reactie op nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Het Amerikaanse Central Command meldde kort daarvoor dat het een nieuwe reeks aanvallen op Iran was begonnen, gericht op het verzwakken van Iraanse militaire capaciteiten die worden ingezet voor aanvallen op de commerciële scheepvaart in de straat van Hormuz.
2: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Het grootste deel van de Nederlandse AI-bedrijven zit in Noord-Holland, schrijft het FD op basis van een analyse van Rank My AI. Van de 2000 AI-bedrijven in Nederland is 35% in die provincie gevestigd. Alleen Amsterdam telt al 525 bedrijven, ruim een kwart van het totaal. Rotterdam en Utrecht volgen op flinke afstand. De Verenigde Staten gaan een invoerheffing van 50% opleggen op verschillende Canadese producten. President Trump ondertekende daarvoor een decreet als reactie op wat het Witte Huis discriminerende behandeling van Amerikaanse auto's, alcohol en zuivelproducten noemt. De heffingen gelden over een maand en treffen onder meer wijn, ijshockeysticks en cement. De Canadese premier Carney zegt bereid te zijn tot gesprekken, maar ook alle nodige maatregelen te nemen om Canadese bedrijven te ondersteunen. Het merendeel van de 90 industriële bedrijven nabij kwetsbare natuurgebieden weet niet wat de stikstofplannen van het kabinet voor hen betekenen, schrijft het Financiële Dagblad. Investeringen blijven daardoor uit. De industrie moet in 2035 de helft minder ammoniak uitstoten dan in 2019. Maar de plannen bieden verre weinig houvast. Ook een nieuwe tenderregeling van 125 miljoen euro roept vooral vragen op bij bedrijven. Veel Nederlandse ondernemers ervaren weinig gevolgen van de oorlog in het Midden-Oosten en de geopolitieke spanningen, blijkt uit onderzoek van de Kamer van Koophandel onder ruim 500 ondernemers. Een meerderheid merkt wel hogere brandstof, inkoop- en transportkosten, vooral in de groothandel en logistiek. Grotere MKB-bedrijven worden harder geraakt dan kleinere. Een derde van de ondernemers is onzeker over toekomstige inkomsten. Meer dan de helft heeft nog geen maatregelen genomen. De beurzen in New York stonden maandag onder druk door zorgen over het conflict in het Midden-Oosten. Beleggers hielden zich daarnaast rustig in aanloop naar kwartaalcijfers van grote techbedrijven later deze week. De S&P 500 verloor 0,2%, de Dow Jones daalde 0,16% en de Nasdaq sloot een fractie lager. De olieprijzen stegen, met Brentolie op bijna $89 per vat. Vliegende taxibedrijf Archer Aviation sprong bijna 20% omhoog na nieuws over certificeringsplannen voor de Olympische Spelen van 2028. AliExpress gaat in beroep tegen de boete van 550 miljoen euro die de Europese Commissie heeft opgelegd. Het Chinese webwinkelplatform noemt de straf onevenredig en zegt het niet eens te zijn met het besluit. AliExpress kreeg de recordboete omdat het te weinig doet tegen de verkoop van illegale, onveilige en namaakproducten. Daarmee schond het platform de Europese digitale regels. Het bedrijf zegt fors te investeren in productveiligheid en consumentenbescherming.
3: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
4: Tot slot het sportnieuws. UEFA-voorzitter Alexander Ceferin heeft geweigerd naar de WK-finale tussen Spanje en Argentinië te gaan vanwege meningsverschillen met Wereldvoetbalbond FIFA. Dat meldt persbureau Reuters. Het gaat onder meer om het terugdraaien van de schorsing van de Amerikaanse spits Folarin Balogun na een telefoontje van president Trump met FIFA-voorzitter Infantino. Ook het weigeren van de toegang tot de Verenigde Staten van een Somalische WK-scheidsrechter viel slecht bij de UEFA. Darter Kevin Dootz is uitgeschakeld in de eerste ronde van het World Matchplay in Blackpool. De 28-jarige Nederlander verloor ondanks een gemiddelde van ruim 104 met 6-10 van de Brit Ross Smith. Michael van Gerwen en Gian van Veen bereikten eerder al de tweede ronde. Van Gerwen treft daarin landgenoot Dirk van Duivenbode, terwijl Van Veen het opneemt tegen Wessel Nijman. Feyenoord heeft afscheid genomen van middenvelder Wang In-beom. De 29-jarige Zuid-Koreaanse international vertrekt per direct naar de Portugese landskampioen FC Porto. Wang kwam in de zomer van 2024 over van Rode Ster Belgrado en speelde 54 wedstrijden voor Feyenoord. Daarin was hij goed voor 4 doelpunten en 8 assists. Meer dan 1 miljoen mensen hebben wereldkampioen Spanje toegejuicht tijdens een parade door Madrid. De ploeg van bondscoach Luis de la Fuente won zondag de WK-finale van Argentinië. Spanje werd eerder op maandag bedankt door koning Felipe VI, gevolgd door een ontvangst van premier Pedro Sanchez. Aanvoerder Rodri noemde het winnen van het WK een kroon op zijn carrière. De FIFA heeft een aanklager aangesteld om onderzoek te doen naar het opstootje na de WK-finale tussen Spanje en Argentinië. Met name de Argentijnse middenvelder Leandro Paredes ging over de schreef door onder meer de Spaanse verdediger Eric Garcia tegen de grond te werken en bij de keel te grijpen. Spanje won de finale in East Rutherford met 1-0 na een doelpunt van invaller Ferran Torres in de verlenging. Een Formule 1-race op het TT-circuit van Assen gaat er niet komen, schrijft de Telegraaf. De directie van het circuit heeft te horen gekregen dat de Formule 1-kalender tot en met 2030 vol zit en dat de kansen daarna vrijwel nihil zijn. TT-directeur Mark van Aalderen ziet daarom geen heil in de noodzakelijke miljoeneninvesteringen voor de vereiste veiligheidslicentie. Volgende maand vindt op Zandvoort voorlopig de laatste Nederlandse Grand Prix plaats. Dit was het laatste sportnieuws.
5: Je luistert naar Talk Radio.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Goedemorgen. Vanochtend is er vooral in het westen en zuiden nog vrij veel bewolking. Maar in het noordoosten schijnt de zon al. In de loop van de dag breekt de zon op de meeste plaatsen door. Het blijft droog met temperaturen tussen 18 graden op de Wadden en 25 graden in het zuidoosten. De wind is matig uit het noordwesten. Vanavond neemt de bewolking toe en in het noorden kan wat motregen vallen. Morgen wordt het grijs met lichte buien. En het wordt een stuk koeler, met maximaal 17 tot 21 graden.
7: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
8: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het Trimbos Instituut start nieuw onderzoek naar mensen die online medicatie kopen zonder toezicht van een arts, meldt de NOS. Het instituut wil weten hoe groot deze groep is en waarom mensen hiervoor kiezen. Eerder keek het Trimbos al naar het online aanbod, maar over de gebruikers zelf is nog weinig bekend. Het onderzoek gebeurt in opdracht van minister van Volksgezondheid Sophie Hermans. De 108e Nijmegen Vierdaagse is dinsdagochtend vroeg begonnen. Om 4 uur vertrokken de eerste lopers van de 50 kilometer. Van de 47.000 ingeschrevenen hebben ruim 1200 zich niet gemeld. Het weer is gunstig, met temperaturen tussen de 21 en 24 graden. Door de droogte moest Defensie wel een aanpassing doen aan de pontonbrug over de Maas bij Kuik. Studenten van Solar Team Eindhoven hebben een ambulance ontwikkeld die op zonne-energie rijdt. De Stella Juva heeft zonnepanelen op het dak die zowel de motor als de medische apparatuur aan boord van stroom voorzien. Op een zonnige dag en op een verharde weg kan de ambulance volgens de bouwers 715 kilometer ver komen. In augustus wordt de wagen getest in afgelegen gebieden in Kenia, samen met hulporganisatie AMREF. Het zou de eerste ambulance ter wereld zijn die volledig op zonne-energie werkt. De lobbyregels voor oud-bewindslieden worden niet versoepeld, schrijft de Telegraaf. Verschillende oud-politici klagen dat de aangescherpte regels tegen belangenverstrengeling neerkomen op een beroepsverbod. Minister Heerma van Binnenlandse Zaken wijst dat van de hand en zegt dat er nog veel mogelijk is, onder meer via een ontheffingsmogelijkheid. Uit een eerdere rondgang bleek dat voormalig bewindslieden massaal sollicitaties afbraken uit vrees voor een negatief oordeel van het adviescollege. In Ter Apel is maandagavond laat iemand gewond geraakt bij een steekincident aan de Ter Apelervenen. De politie kreeg rond 22:50 s'avonds een melding en heeft een verdachte aangehouden. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.
0: Of het incident verband houdt met het nabijgelegen aanmeldcentrum voor asielzoekers, kan de politie niet zeggen. De politie onderzoekt de aanleiding. Leraren laten zich bij het geven van een schooladvies beïnvloeden door het niveau van de klas, schrijft Trouw, op basis van onderzoek van de Erasmus School of Economics. Leerlingen die tot de beste van een zwakkere klas behoren, krijgen vaker een hoger advies dan kinderen met dezelfde toetsscore in een sterkere klas. Opvallend genoeg laten juist de meest ervaren docenten zich hierdoor het sterkst beïnvloeden.
2: Dit was het Binnenlands Nieuws.
8: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. De Verenigde Staten hebben overwogen om de banden met VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR te verbreken, melden bronnen aan persbureau Reuters. Aanleiding zou een meningsverschil zijn over de benoeming van een plaatsvervangend hoge commissaris. Lobbyinspanningen van diplomaten en VN-functionarissen hebben het besluit mogelijk uitgesteld of voorkomen. De VS waren in 2025 de grootste donor van de UNHCR, met een bijdrage van $868 miljoen, ongeveer een kwart van de totale bijdrage. In Italië is ophef ontstaan over het overlijden van een 42-jarige Marokkaanse man die zondag in Bologna stierf nadat de politie hem tegen de grond hield. In een video is te zien dat hij om hulp smeekt terwijl agenten op hem zitten. Het Openbaar Ministerie is een onderzoek gestart. In diverse steden braken protesten uit, waarbij het in Bologna tot confrontaties kwam. Volgens Italiaanse media raakten 11 mensen gewond. De Verenigde Staten en Iran hebben in de nacht van maandag op dinsdag over en weer aanvallen uitgevoerd. Het Amerikaanse leger meldt dat het Iraanse militaire commandocentra maritieme capaciteiten, lanceerplaatsen voor raketten en drones en luchtverdedigingssystemen heeft geraakt. De Iraanse Revolutionaire Garde zegt op haar beurt met drones en raketten Amerikaanse militaire installaties in Bahrein en Kuwait te hebben aangevallen. Een tanker in de straat van Hormuz is voor de kust van Oman geraakt door een onbekend projectiel, meldt de Britse scheepvaartmonitor UKMTO. De bemanning heeft het schip verlaten en is opgevangen op een reddingsboot. Er zou geen milieuschade zijn. Afgelopen vrijdag werd ook al een tanker bij Oman getroffen. De Iraanse Revolutionaire Garde meldt daarnaast dat 2 olietankers in brand zijn gevlogen na explosies in de straat van Hormuz. Bij het bootongeluk voor de kust van Guyana zijn minstens 27 mensen omgekomen. Naar 83 opvarenden wordt nog gezocht, terwijl 69 mensen gered konden worden. Dat heeft de Guyanese premier Phillips maandag bekendgemaakt. Volgens hem waren er 179 mensen aan boord van de veerboot MV Barima, meer dan de 133 op de passagierslijst. De kapitein en minstens 1 bemanningslid zitten vast nadat ze positief testten op marihuana. Het Iraanse leger heeft een Amerikaanse basis in Kuwait aangevallen met raketten, meldt het Iraanse staatspersbureau IRNA. Het zou gaan om de Arif Jan-basis waar Amerikaanse raketsystemen staan. De aanval is volgens Iran een reactie op nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Het Amerikaanse Central Command meldde kort daarvoor dat het een nieuwe reeks aanvallen op Iran was begonnen, gericht op het verzwakken van Iraanse militaire capaciteiten die worden ingezet voor aanvallen op de commerciële scheepvaart in de straat van Hormuz. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
8: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws.
0: Het grootste deel van de Nederlandse AI-bedrijven zit in Noord-Holland, schrijft het FD op basis van een analyse van Rank My AI. Van de 2000 AI-bedrijven in Nederland is 35% in die provincie gevestigd. Alleen Amsterdam telt al 525 bedrijven, ruim een kwart van het totaal. Rotterdam en Utrecht volgen op flinke afstand. De Verenigde Staten gaan een invoerheffing van 50% opleggen op verschillende Canadese producten. President Trump ondertekende daarvoor een decreet als reactie op wat het Witte Huis discriminerende behandeling van Amerikaanse auto's, alcohol en zuivelproducten noemt. De heffingen gelden over een maand en treffen onder meer wijn, ijshockeysticks en cement. De Canadese premier Carney zegt bereid te zijn tot gesprekken, maar ook alle nodige maatregelen te nemen om Canadese bedrijven te ondersteunen. Het merendeel van de 90 industriële bedrijven nabij kwetsbare natuurgebieden weet niet wat de stikstofplannen van het kabinet voor hen betekenen, schrijft het Financiële Dagblad. Investeringen blijven daardoor uit. De industrie moet in 2035 de helft minder ammoniak uitstoten dan in 2019. Maar de plannen bieden verre weinig houvast. Ook een nieuwe tenderregeling van 125 miljoen euro roept vooral vragen op bij bedrijven. Veel Nederlandse ondernemers ervaren weinig gevolgen van de oorlog in het Midden-Oosten en de geopolitieke spanningen, blijkt uit onderzoek van de Kamer van Koophandel onder ruim 500 ondernemers. Een meerderheid merkt wel hogere brandstof, inkoop- en transportkosten, vooral in de groothandel en logistiek. Grotere MKB-bedrijven worden harder geraakt dan kleinere. Een derde van de ondernemers is onzeker over toekomstige inkomsten. Meer dan de helft heeft nog geen maatregelen genomen. De beurzen in New York stonden maandag onder druk door zorgen over het conflict in het Midden-Oosten. Beleggers hielden zich daarnaast rustig in aanloop naar kwartaalcijfers van grote techbedrijven later deze week. De S&P 500 verloor 0,2%, de Dow Jones daalde 0,16% en de Nasdaq sloot een fractie lager. De olieprijzen stegen, met Brentolie op bijna $89 per vat. Vliegende taxibedrijf Archer Aviation sprong bijna 20% omhoog na nieuws over certificeringsplannen voor de Olympische Spelen van 2028. AliExpress gaat in beroep tegen de boete van 550 miljoen euro die de Europese Commissie heeft opgelegd. Het Chinese webwinkelplatform noemt de straf onevenredig en zegt het niet eens te zijn met het besluit. AliExpress kreeg de recordboete omdat het te weinig doet tegen de verkoop van illegale, onveilige en namaakproducten. Daarmee schondt het platform de Europese digitale regels. Het bedrijf zegt fors te investeren in productveiligheid en consumentenbescherming. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
4: Tot slot het sportnieuws. UEFA-voorzitter Alexander Ceferin heeft geweigerd naar de WK-finale tussen Spanje en Argentinië te gaan vanwege meningsverschillen met Wereldvoetbalbond FIFA. Dat meldt persbureau Reuters. Het gaat onder meer om het terugdraaien van de schorsing van de Amerikaanse spits Folarin Balogun na een telefoontje van president Trump met FIFA-voorzitter Infantino. Ook het weigeren van de toegang tot de Verenigde Staten van een Somalische WK-scheidsrechter viel slecht bij de UEFA. Darter Kevin Dootz is uitgeschakeld in de eerste ronde van het World Matchplay in Blackpool. De 28-jarige Nederlander verloor ondanks een gemiddelde van ruim 104 met 6-10 van de Brit Ross Smith. Michael van Gerwe en Gian van Veen bereikten eerder al de tweede ronde. Van Gerwe treft daarin landgenoot Dirk van Duivenbode, terwijl Van Veen het opneemt tegen Wessel Nijman. Feyenoord heeft afscheid genomen van middenvelder Wang In-beom. De 29-jarige Zuid-Koreaanse international vertrekt per direct naar de Portugese landskampioen FC Porto. Wang kwam in de zomer van 2024 over van Rode Ster Belgrado en speelde 54 wedstrijden voor Feyenoord. Daarin was hij goed voor 4 doelpunten en 8 assists. Meer dan 1 miljoen mensen hebben wereldkampioen Spanje toegejuicht tijdens een parade door Madrid. De ploeg van bondscoach Luis de la Fuente won zondag de WK-finale van Argentinië. Spanje werd eerder op maandag bedankt door koning Felipe VI, gevolgd door een ontvangst van premier Pedro Sanchez. Aanvoerder Rodri noemde het winnen van het WK een kroon op zijn carrière. De FIFA heeft een aanklage aangesteld om onderzoek te doen naar het opstootje na de WK-finale tussen Spanje en Argentinië. Met name de Argentijnse middenvelder Leandro Paredes ging over de schreef door onder meer de Spaanse verdediger Eric Garcia tegen de grond te werken en bij de keel te grijpen. Spanje won de finale in East Rutherford met 1-0 na een doelpunt van invaller Ferran Torres in de verlenging. Een Formule 1-race op het TT-circuit van Assen gaat er niet komen, schrijft de Telegraaf. De directie van het circuit heeft te horen gekregen dat de Formule 1-kalender tot en met 2030 vol zit en dat de kansen daarna vrijwel nihil zijn. TT-directeur Mark van Aalderen ziet daarom geen heil in de noodzakelijke miljoeneninvesteringen voor de vereiste veiligheidslicentie. Volgende maand vindt op Zandvoort voorlopig de laatste Nederlandse Grand Prix plaats. Dit was het laatste sportnieuws.
5: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Goedemorgen. Vanochtend is er vooral in het westen en zuiden nog vrij veel bewolking. Maar in het noordoosten schijnt de zon al. In de loop van de dag breekt de zon op de meeste plaatsen door. Het blijft droog met temperaturen tussen 18 graden op de Wadden en 25 graden in het zuidoosten. De wind is matig uit het noordwesten. Vanavond neemt de bewolking toe en in het noorden kan wat motregen vallen. Morgen wordt het grijs met lichte buien. En het wordt een stuk koeler, met maximaal 17 tot 21 graden.
7: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
8: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het Trimbos Instituut start nieuw onderzoek naar mensen die online medicatie kopen zonder toezicht van een arts, meldt de NOS. Het instituut wil weten hoe groot deze groep is en waarom mensen hiervoor kiezen. Eerder keek het Trimbos al naar het online aanbod, maar over de gebruikers zelf is nog weinig bekend. Het onderzoek gebeurt in opdracht van minister van Volksgezondheid Sophie Hermans. De 108e Nijmegen Vierdaagse is dinsdagochtend vroeg begonnen. Om 4 uur vertrokken de eerste lopers van de 50 kilometer. Van de 47.000 ingeschrevenen hebben ruim 1200 zich niet gemeld. Het weer is gunstig, met temperaturen tussen de 21 en 24 graden. Door de droogte moest Defensie wel een aanpassing doen aan de pontonbrug over de Maas bij Kuik. Studenten van Solar Team Eindhoven hebben een ambulance ontwikkeld die op zonne-energie rijdt. De Stella Juva heeft zonnepanelen op het dak die zowel de motor als de medische apparatuur aan boord van stroom voorzien. Op een zonnige dag en op een verharde weg kan de ambulance volgens de bouwers 715 kilometer ver komen. In augustus wordt de wagen getest in afgelegen gebieden in Kenia, samen met hulporganisatie AMREF. Het zou de eerste ambulance ter wereld zijn die volledig op zonne-energie werkt. De lobbyregels voor oud-bewindslieden worden niet versoepeld, schrijft de Telegraaf. Verschillende oud-politici klagen dat de aangescherpte regels tegen belangenverstrengeling neerkomen op een beroepsverbod. Minister Heerma van Binnenlandse Zaken wijst dat van de hand en zegt dat er nog veel mogelijk is, onder meer via een ontheffingsmogelijkheid. Uit een eerdere rondgang bleek dat voormalig bewindslieden massaal sollicitaties afbraken uit vrees voor een negatief oordeel van het adviescollege. In Ter Apel is maandagavond laat iemand gewond geraakt bij een steekincident aan de Ter Apelervenen. De politie kreeg rond 10:50 s'avonds een melding en heeft een verdachte aangehouden. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Of het incident verband houdt met het nabijgelegen aanmeldcentrum voor asielzoekers, kan de politie niet zeggen. De politie onderzoekt de aanleiding. Leraren laten zich bij het geven van een schooladvies beïnvloeden door het niveau van de klas, schrijft Trouw, op basis van onderzoek van de Erasmus School of Economics. Leerlingen die tot de beste van een zwakkere klas behoren, krijgen vaker een hoger advies dan kinderen met dezelfde toetsscoren in een sterkere klas. Opvallend genoeg laten juist de meest ervaren docenten zich hierdoor het sterkst beïnvloeden.
2: Dit was het Binnenlands Nieuws.
8: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. De Verenigde Staten hebben overwogen om de banden met VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR te verbreken, melden bronnen aan persbureau Reuters. Aanleiding zou een meningsverschil zijn over de benoeming van een plaatsvervangend hoge commissaris. Lobbyinspanningen van diplomaten en VN-functionarissen hebben het besluit mogelijk uitgesteld of voorkomen. De VS waren in 2025 de grootste donor van de UNHCR, met een bijdrage van $868 miljoen, ongeveer een kwart van de totale bijdrage. In Italië is ophef ontstaan over het overlijden van een 42-jarige Marokkaanse man die zondag in Bologna stierf nadat de politie hem tegen de grond hield. In een video is te zien dat hij om hulp smeekt terwijl agenten op hem zitten. Het Openbaar Ministerie is een onderzoek gestart. In diverse steden braken protesten uit, waarbij het in Bologna tot confrontaties kwam. Volgens Italiaanse media raakten 11 mensen gewond. De Verenigde Staten en Iran hebben in de nacht van maandag op dinsdag over en weer aanvallen uitgevoerd. Het Amerikaanse leger meldt dat het Iraanse militaire commandocentra maritieme capaciteiten, lanceerplaatsen voor raketten en drones en luchtverdedigingssystemen heeft geraakt. De Iraanse Revolutionaire Garde zegt op haar beurt met drones en raketten Amerikaanse militaire installaties in Bahrein en Kuwait te hebben aangevallen. Een tanker in de straat van Hormuz is voor de kust van Oman geraakt door een onbekend projectiel, meldt de Britse scheepvaartmonitor UKMTO. De bemanning heeft het schip verlaten en is opgevangen op een reddingsboot. Er zou geen milieuschade zijn. Afgelopen vrijdag werd ook al een tanker bij Oman getroffen. De Iraanse Revolutionaire Garde meldt daarnaast dat 2 olietankers in brand zijn gevlogen na explosies in de straat van Hormuz. Bij het bootongeluk voor de kust van Guyana zijn minstens 27 mensen omgekomen. Naar 83 opvarenden wordt nog gezocht, terwijl 69 mensen gered konden worden. Dat heeft de Guyanese premier Phillips maandag bekendgemaakt. Volgens hem waren er 179 mensen aan boord van de veerboot MV Barima, meer dan de 133 op de passagierslijst. De kapitein en minstens 1 bemanningslid zitten vast nadat ze positief testten op marihuana. Het Iraanse leger heeft een Amerikaanse basis in Kuwait aangevallen met raketten, meldt het Iraanse staatspersbureau IRNA. Het zou gaan om de Arif-Yan-basis waar Amerikaanse raketsystemen staan. De aanval is volgens Iran een reactie op nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Het Amerikaanse Central Command meldde kort daarvoor dat het een nieuwe reeks aanvallen op Iran was begonnen, gericht op het verzwakken van Iraanse militaire capaciteiten die worden ingezet voor aanvallen op de commerciële scheepvaart in de straat van Hormuz. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
8: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte.
9: Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws.
0: Het grootste deel van de Nederlandse AI-bedrijven zit in Noord-Holland, schrijft het FD op basis van een analyse van Rank My AI. Van de 2000 AI-bedrijven in Nederland is 35% in die provincie gevestigd. Alleen Amsterdam telt al 525 bedrijven, ruim een kwart van het totaal. Rotterdam en Utrecht volgen op flinke afstand.
2: De Verenigde Staten gaan een invoerheffing van 50% opleggen op verschillende Canadese producten. President Trump ondertekende daarvoor een decreet als reactie op wat het Witte Huis discriminerende behandeling van Amerikaanse auto's, alcohol en zuivelproducten noemt. De heffingen gelden over een maand en treffen onder meer wijn, ijshockeysticks en cement. De Canadese premier Carney zegt bereid te zijn tot gesprekken, maar ook alle nodige maatregelen te nemen om Canadese bedrijven te ondersteunen. Het merendeel van de 90 industriële bedrijven nabij kwetsbare natuurgebieden weet niet wat de stikstofplannen van het kabinet voor hen betekenen, schrijft het Financiële Dagblad. Investeringen blijven daardoor uit. De industrie moet in 2035 de helft minder ammoniak uitstoten dan in 2019. Maar de plannen bieden verre weinig houvast. Ook een nieuwe tenderregeling van 125 miljoen euro roept vooral vragen op bij bedrijven. Veel Nederlandse ondernemers ervaren weinig gevolgen van de oorlog in het Midden-Oosten en de geopolitieke spanningen, blijkt uit onderzoek van de Kamer van Koophandel onder ruim 500 ondernemers. Een meerderheid merkt wel hogere brandstof, inkoop- en transportkosten, vooral in de groothandel en logistiek. Grotere MKB-bedrijven worden harder geraakt dan kleinere. Een derde van de ondernemers is onzeker over toekomstige inkomsten. Meer dan de helft heeft nog geen maatregelen genomen. De beurzen in New York stonden maandag onder druk door zorgen over het conflict in het Midden-Oosten. Beleggers hielden zich daarnaast rustig in aanloop naar kwartaalcijfers van grote techbedrijven later deze week. De S&P 500 verloor 0,2%, de Dow Jones daalde 0,16% en de Nasdaq sloot een fractie lager. De olieprijzen stegen, met Brentolie op bijna $89 per vat. Vliegende taxibedrijf Archer Aviation sprong bijna 20% omhoog na nieuws over certificeringsplannen voor de Olympische Spelen van 2028. AliExpress gaat in beroep tegen de boete van 550 miljoen euro die de Europese Commissie heeft opgelegd. Het Chinese webwinkelplatform noemt de straf onevenredig en zegt het niet eens te zijn met het besluit. AliExpress kreeg de recordboete omdat het te weinig doet tegen de verkoop van illegale, onveilige en namaakproducten. Daarmee schondt het platform de Europese digitale regels. Het bedrijf zegt fors te investeren in productveiligheid en consumentenbescherming.
0: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
4: Tot slot het sportnieuws. UEFA-voorzitter Alexander Ceferin heeft geweigerd naar de WK-finale tussen Spanje en Argentinië te gaan vanwege meningsverschillen met Wereldvoetbalbond FIFA. Dat meldt persbureau Reuters. Het gaat onder meer om het terugdraaien van de schorsing van de Amerikaanse spits Follarin Balogun na een telefoontje van president Trump met FIFA-voorzitter Infantino. Ook het weigeren van de toegang tot de Verenigde Staten van een Somalische WK-scheidsrechter viel slecht bij de UEFA. Darter Kevin Dootz is uitgeschakeld in de eerste ronde van het World Matchplay in Blackpool. De 28-jarige Nederlander verloor ondanks een gemiddelde van ruim 104 met 6-10 van de Brit Ross Smith. Michael van Gerwen en Gian van Veen bereikten eerder al de tweede ronde. Van Gerwen treft daarin landgenoot Dirk van Duivenbode, terwijl Van Veen het opneemt tegen Wessel Nijman. Feyenoord heeft afscheid genomen van middenvelder Wang In-beom. De 29-jarige Zuid-Koreaanse international vertrekt per direct naar de Portugese landskampioen FC Porto. Wang kwam in de zomer van 2024 over van Rode Ster Belgrado en speelde 54 wedstrijden voor Feyenoord. Daarin was hij goed voor 4 doelpunten en 8 assists. Meer dan 1 miljoen mensen hebben wereldkampioen Spanje toegejuicht tijdens een parade door Madrid. De ploeg van bondscoach Luis de la Fuente won zondag de WK-finale van Argentinië. Spanje werd eerder op maandag bedankt door koning Felipe VI, gevolgd door een ontvangst van premier Pedro Sanchez. Aanvoerder Rodri noemde het winnen van het WK een kroon op zijn carrière. De FIFA heeft een aanklager aangesteld om onderzoek te doen naar het opstootje na de WK-finale tussen Spanje en Argentinië. Met name de Argentijnse middenvelder Leandro Paredes ging over de schreef door onder meer de Spaanse verdediger Eric Garcia tegen de grond te werken en bij de keel te grijpen. Spanje won de finale in East Rutherford met 1-0 na een doelpunt van invaller Ferran Torres in de verlenging. Een Formule 1-race op het TT-circuit van Assen gaat er niet komen, schrijft de Telegraaf. De directie van het circuit heeft te horen gekregen dat de Formule 1-kalender tot en met 2030 vol zit en dat de kansen daarna vrijwel nihil zijn. TT-directeur Mark van Aalderen ziet daarom geen heil in de noodzakelijke miljoeneninvesteringen voor de vereiste veiligheidslicentie. Volgende maand vindt op Zandvoort voorlopig de laatste Nederlandse Grand Prix plaats. Dit was het laatste sportnieuws.
5: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Goedemorgen. Vanochtend is er vooral in het westen en zuiden nog vrij veel bewolking. Maar in het noordoosten schijnt de zon al. In de loop van de dag breekt de zon op steeds meer plaatsen door en het blijft droog. De temperatuur loopt op naar 18 graden op de Wadden tot 25 graden in het zuidoosten. Er staat een matige noordwestenwind. Vanavond neemt de bewolking toe vanuit het noordwesten en in het noorden kan later wat motregen vallen. Morgen wordt het grijs met lichte buien en een koele 18 tot 21 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
8: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het Trimbos Instituut start nieuw onderzoek naar mensen die online medicatie kopen zonder toezicht van een arts, meldt de NOS. Het instituut wil weten hoe groot deze groep is en waarom mensen hiervoor kiezen. Eerder keek het Trimbos al naar het online aanbod, maar over de gebruikers zelf is nog weinig bekend. Het onderzoek gebeurt in opdracht van minister van Volksgezondheid Sophie Hermans. De 108e Nijmegen Vierdaagse is dinsdagochtend vroeg begonnen. Om 4 uur vertrokken de eerste lopers van de 50 kilometer. Van de 47.000 ingeschrevenen hebben ruim 1200 zich niet gemeld. Het weer is gunstig, met temperaturen tussen de 21 en 24 graden. Door de droogte moest Defensie wel een aanpassing doen aan de pontonbrug over de Maas bij Kuik. Studenten van Solar Team Eindhoven hebben een ambulance ontwikkeld die op zonne-energie rijdt. De Stella Juva heeft zonnepanelen op het dak die zowel de motor als de medische apparatuur aan boord van stroom voorzien. Op een zonnige dag en op een verharde weg kan de ambulance volgens de bouwers 715 kilometer ver komen. In augustus wordt de wagen getest in afgelegen gebieden in Kenia, samen met hulporganisatie AMREF. Het zou de eerste ambulance ter wereld zijn die volledig op zonne-energie werkt. De lobbyregels voor oud-bewindslieden worden niet versoepeld, schrijft de Telegraaf. Verschillende oud-politici klagen dat de aangescherpte regels tegen belangenverstrengeling neerkomen op een beroepsverbod. Minister Heerma van Binnenlandse Zaken wijst dat van de hand en zegt dat er nog veel mogelijk is, onder meer via een ontheffingsmogelijkheid. Uit een eerdere rondgang bleek dat voormalig bewindslieden massaal sollicitaties afbraken uit vrees voor een negatief oordeel van het adviescollege. In Ter Apel is maandagavond laat iemand gewond geraakt bij een steekincident aan de Ter Apelervenen. De politie kreeg rond 22:50 s'avonds een melding en heeft een verdachte aangehouden. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Of het incident verband houdt met het nabijgelegen aanmeldcentrum voor asielzoekers, kan de politie niet zeggen. De politie onderzoekt de aanleiding. Leraren laten zich bij het geven van een schooladvies beïnvloeden door het niveau van de klas, schrijft Trouw, op basis van onderzoek van de Erasmus School of Economics. Leerlingen die tot de beste van een zwakkere klas behoren, krijgen vaker een hoger advies dan kinderen met dezelfde toetsscore in een sterkere klas. Opvallend genoeg laten juist de meest ervaren docenten zich hierdoor het sterkst beïnvloeden. Dit was het Binnenlands Nieuws.
10: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Verenigde Staten hebben overwogen om de banden met VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR te verbreken, melden bronnen aan persbureau Reuters. Aanleiding zou een meningsverschil zijn over de benoeming van een plaatsvervangend hoge commissaris. Lobbyinspanningen van diplomaten en VN-functionarissen hebben het besluit mogelijk uitgesteld of voorkomen. De VS waren in 2025 de grootste donor van de UNHCR, met een bijdrage van $868 miljoen, ongeveer een kwart van de totale bijdrage. In Italië is ophef ontstaan over het overlijden van een 42-jarige Marokkaanse man die zondag in Bologna stierf nadat de politie hem tegen de grond hield. In een video is te zien dat hij om hulp smeekt terwijl agenten op hem zitten. Het Openbaar Ministerie is een onderzoek gestart. In diverse steden braken protesten uit, waarbij het in Bologna tot confrontaties kwam. Volgens Italiaanse media raakten 11 mensen gewond. De Verenigde Staten en Iran hebben in de nacht van maandag op dinsdag over en weer aanvallen uitgevoerd. Het Amerikaanse leger meldt dat het Iraanse militaire commandocentra maritieme capaciteiten, lanceerplaatsen voor raketten en drones en luchtverdedigingssystemen heeft geraakt. De Iraanse Revolutionaire Garde zegt op haar beurt met drones en raketten Amerikaanse militaire installaties in Bahrein en Kuwait te hebben aangevallen. Een tanker in de straat van Hormuz is voor de kust van Oman geraakt door een onbekend projectiel, meldt de Britse scheepvaartmonitor UKMTO. De bemanning heeft het schip verlaten en is opgevangen op een reddingsboot. Er zou geen milieuschade zijn. Afgelopen vrijdag werd ook al een tanker bij Oman getroffen. De Iraanse Revolutionaire Garde meldt daarnaast dat 2 olietankers in brand zijn gevlogen na explosies in de straat van Hormuz. Bij het bootongeluk voor de kust van Guyana zijn minstens 27 mensen omgekomen. Naar 83 opvarenden wordt nog gezocht, terwijl 69 mensen gered konden worden. Dat heeft de Guyanese premier Phillips maandag bekendgemaakt. Volgens hem waren er 179 mensen aan boord van de veerboot MV Barima, meer dan de 133 op de passagierslijst. De kapitein en minstens 1 bemanningslid zitten vast nadat ze positief testten op marihuana. Het Iraanse leger heeft een Amerikaanse basis in Kuwait aangevallen met raketten, meldt het Iraanse staatspersbureau IRNA. Het zou gaan om de Arif Jan-basis, waar Amerikaanse raketsystemen staan. De aanval is volgens Iran een reactie op nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Het Amerikaanse Central Command meldde kort daarvoor dat het een nieuwe reeks aanvallen op Iran was begonnen, gericht op het verzwakken van Iraanse militaire capaciteiten die worden ingezet voor aanvallen op de commerciële scheepvaart in de Straat van Hormuz. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
11: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws.
12: De investeringen van bedrijven in Nederland zijn in mei opnieuw gedaald, meldt het CBS. Ondernemingen investeerden 3,8% minder dan een jaar eerder, na een daling van 3,3% in april. Vooral in gebouwen, infrastructuur en machines werd minder geld gestoken. Volgens de investeringsradar van het CBS waren de omstandigheden in juni wel iets minder ongunstig dan in mei.
2: Het grootste deel van de Nederlandse AI-bedrijven zit in Noord-Holland, schrijft het FD op basis van een analyse van Rank My AI. Van de 2000 AI-bedrijven in Nederland is 35% in die provincie gevestigd. Alleen Amsterdam telt al 525 bedrijven, ruim een kwart van het totaal. Rotterdam en Utrecht volgen op flinke afstand.
12: De Verenigde Staten gaan een invoerheffing van 50% opleggen op verschillende Canadese producten. President Trump ondertekende daarvoor een decreet als reactie op wat het Witte Huis discriminerende behandeling van Amerikaanse auto's, alcohol en zuivelproducten noemt. De heffingen gelden over een maand en treffen onder meer wijn, ijshockeysticks en cement. De Canadese premier Carney zegt bereid te zijn tot gesprekken, maar ook alle nodige maatregelen te nemen om Canadese bedrijven te ondersteunen. Het merendeel van de 90 industriële bedrijven nabij kwetsbare natuurgebieden weet niet wat de stikstofplannen van het kabinet voor hen betekenen, schrijft het Financiële Dagblad. Investeringen blijven daardoor uit. De industrie moet in 2035 de helft minder ammoniak uitstoten dan in 2019. Maar de plannen bieden verre weinig houvast. Ook een nieuwe tenderregeling van 125 miljoen euro roept vooral vragen op bij bedrijven.
2: Veel Nederlandse ondernemers ervaren weinig gevolgen van de oorlog in het Midden-Oosten en de geopolitieke spanningen, blijkt uit onderzoek van de Kamer van Koophandel onder ruim 500 ondernemers. Een meerderheid merkt wel hogere brandstof, inkoop- en transportkosten, vooral in de groothandel en logistiek. Grotere MKB-bedrijven worden harder geraakt dan kleinere. Een derde van de ondernemers is onzeker over toekomstige inkomsten. Meer dan de helft heeft nog geen maatregelen genomen.
12: De beurzen in New York stonden maandag onder druk door zorgen over het conflict in het Midden-Oosten. Beleggers hielden zich daarnaast rustig in aanloop naar kwartaalcijfers van grote techbedrijven later deze week. De S&P 500 verloor 0,2%, de Dow Jones daalde 0,16% en de Nasdaq sloot een fractie lager. De olieprijzen stegen, met Brentolie op bijna $89 per vat. Vliegende taxibedrijf Archer Aviation sprong bijna 20% omhoog na nieuws over certificeringsplannen voor de Olympische Spelen van 2028.
2: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
4: Tot slot het sportnieuws. UEFA-voorzitter Alexander Ceferin heeft geweigerd naar de WK-finale tussen Spanje en Argentinië te gaan vanwege meningsverschillen met Wereldvoetbalbond FIFA. Dat meldt persbureau Reuters. Het gaat onder meer om het terugdraaien van de schorsing van de Amerikaanse spits Folarin Balogun na een telefoontje van president Trump met FIFA-voorzitter Infantino. Ook het weigeren van de toegang tot de Verenigde Staten van een Somalische WK-scheidsrechter viel slecht bij de UEFA. Darter Kevin Dootz is uitgeschakeld in de eerste ronde van het World Matchplay in Blackpool. De 28-jarige Nederlander verloor ondanks een gemiddelde van ruim 104 met 6-10 van de Brit Ross Smith. Michael van Gerwen en Gian van Veen bereikten eerder al de tweede ronde. Van Gerwen treft daarin landgenoot Dirk van Duivenbode, terwijl Van Veen het opneemt tegen Wessel Nijman. Feyenoord heeft afscheid genomen van middenvelder Wang In-beom. De 29-jarige Zuid-Koreaanse international vertrekt per direct naar de Portugese landskampioen FC Porto. Wang kwam in de zomer van 2024 over van Rode Ster Belgrado en speelde 54 wedstrijden voor Feyenoord. Daarin was hij goed voor 4 doelpunten en 8 assists. Meer dan 1 miljoen mensen hebben wereldkampioen Spanje toegejuicht tijdens een parade door Madrid. De ploeg van bondscoach Luis de la Fuente won zondag de WK-finale van

0: Eric Garcia tegen de grond te werken en bij de keel te grijpen. Spanje won de finale in East Rutherford met 1-0 na een doelpunt van invaller Ferran Torres in de verlenging. Een Formule 1-race op het TT-circuit van Assen gaat er niet komen, schrijft de Telegraaf. De directie van het circuit heeft te horen gekregen dat de Formule 1-kalender tot en met 2030 vol zit en dat de kansen daarna vrijwel nihil zijn. TT-directeur Mark van Aalderen ziet daarom geen heil in de noodzakelijke miljoeneninvesteringen voor de vereiste veiligheidslicentie. Volgende maand vindt op Zandvoort voorlopig de laatste Nederlandse Grand Prix plaats. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Goedemorgen. Vanochtend is er vooral in het westen en zuiden nog vrij veel bewolking, maar in het noordoosten schijnt de zon al. In de loop van de dag breekt de zon op steeds meer plaatsen door en blijft het droog. De temperatuur loopt op naar 18 graden op de Wadden tot 25 graden in het zuidoosten. Er staat een matige noordwestenwind. Vanavond neemt de bewolking toe vanuit het noordwesten en in het noorden kan later wat motregen vallen. Morgen wordt het grijs met lichte buien en is het met maximaal 18 tot 21 graden koel voor de tijd van het jaar. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het Trimbos Instituut start nieuw onderzoek naar mensen die online medicatie kopen zonder toezicht van een arts, meldt de NOS. Het instituut wil weten hoe groot deze groep is en waarom mensen hiervoor kiezen. Eerder keek het Trimbos al naar het online aanbod, maar over de gebruikers zelf is nog weinig bekend. Het onderzoek gebeurt in opdracht van minister van Volksgezondheid Sophie Hermans. De 108e Nijmegen Vierdaagse is dinsdagochtend vroeg begonnen. Om 4 uur vertrokken de eerste lopers van de 50 kilometer. Van de 47.000 ingeschrevenen hebben ruim 1200 zich niet gemeld. Het weer is gunstig, met temperaturen tussen de 21 en 24 graden. Door de droogte moest Defensie wel een aanpassing doen aan de pontonbrug over de Maas bij Kuik. Studenten van Solar Team Eindhoven hebben een ambulance ontwikkeld die op zonne-energie rijdt. De Stella Juva heeft zonnepanelen op het dak die zowel de motor als de medische apparatuur aan boord van stroom voorzien. Op een zonnige dag en op een verharde weg kan de ambulance volgens de bouwers 715 kilometer ver komen. In augustus wordt de wagen getest in afgelegen gebieden in Kenia, samen met hulporganisatie AMREF. Het zou de eerste ambulance ter wereld zijn die volledig op zonne-energie werkt. De lobbyregels voor oud-bewindslieden worden niet versoepeld, schrijft de Telegraaf. Verschillende oud-politici klagen dat de aangescherpte regels tegen belangenverstrengeling neerkomen op een beroepsverbod. Minister Heerma van Binnenlandse Zaken wijst dat van de hand en zegt dat er nog veel mogelijk is, onder meer via een ontheffingsmogelijkheid. Uit een eerdere rondgang bleek dat voormalig bewindslieden massaal sollicitaties afbraken uit vrees voor een negatief oordeel van het adviescollege. In Ter Apel is maandagavond laat iemand gewond geraakt bij een steekincident aan de Ter Apelervenen. De politie kreeg rond 22:50 s'avonds een melding en heeft een verdachte aangehouden. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Of het incident verband houdt met het nabijgelegen aanmeldcentrum voor asielzoekers, kan de politie niet zeggen. De politie onderzoekt de aanleiding. Leraren laten zich bij het geven van een schooladvies beïnvloeden door het niveau van de klas, schrijft Trouw, op basis van onderzoek van de Erasmus School of Economics. Leerlingen die tot de beste van een zwakkere klas behoren, krijgen vaker een hoger advies dan kinderen met dezelfde toetsscore in een sterkere klas.

0: Opvallend genoeg laten juist de meest ervaren docenten zich hierdoor het sterkst beïnvloeden. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Verenigde Staten hebben overwogen om de banden met VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR te verbreken, melden bronnen aan persbureau Reuters. Aanleiding zou een meningsverschil zijn over de benoeming van een plaatsvervangend hoge commissaris. Lobbyinspanningen van diplomaten en VN-functionarissen hebben het besluit mogelijk uitgesteld of voorkomen. De VS waren in 2025 de grootste donor van de UNHCR, met een bijdrage van $868 miljoen, ongeveer een kwart van de totale bijdrage. In Italië is ophef ontstaan over het overlijden van een 42-jarige Marokkaanse man die zondag in Bologna stierf nadat de politie hem tegen de grond hield. In een video is te zien dat hij om hulp smeekt terwijl agenten op hem zitten. Het Openbaar Ministerie is een onderzoek gestart. In diverse steden braken protesten uit, waarbij het in Bologna tot confrontaties kwam. Volgens Italiaanse media raakten 11 mensen gewond. De Verenigde Staten en Iran hebben in de nacht van maandag op dinsdag over en weer aanvallen uitgevoerd. Het Amerikaanse leger meldt dat het Iraanse militaire commandocentra maritieme capaciteiten, lanceerplaatsen voor raketten en drones en luchtverdedigingssystemen heeft geraakt. De Iraanse Revolutionaire Garde zegt op haar beurt met drones en raketten Amerikaanse militaire installaties in Bahrein en Kuwait te hebben aangevallen. Een tanker in de straat van Hormuz is voor de kust van Oman geraakt door een onbekend projectiel, meldt de Britse scheepvaartmonitor UKMTO. De bemanning heeft het schip verlaten en is opgevangen op een reddingsboot. Er zou geen milieuschade zijn. Afgelopen vrijdag werd ook al een tanker bij Oman getroffen. De Iraanse Revolutionaire Garde meldt daarnaast dat 2 olietankers in brand zijn gevlogen na explosies in de straat van Hormuz. Bij het bootongeluk voor de kust van Guyana zijn minstens 27 mensen omgekomen. Naar 83 opvarenden wordt nog gezocht, terwijl 69 mensen gered konden worden. Dat heeft de Guyanese premier Phillips maandag bekendgemaakt. Volgens hem waren er 179 mensen aan boord van de veerboot MV Barima, meer dan de 133 op de passagierslijst. De kapitein en minstens 1 bemanningslid zitten vast nadat ze positief testten op marihuana. Het Iraanse leger heeft een Amerikaanse basis in Kuwait aangevallen met raketten, meldt het Iraanse staatspersbureau IRNA. Het zou gaan om de Arif-Yan-basis, waar Amerikaanse raketsystemen staan. De aanval is volgens Iran een reactie op nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Het Amerikaanse Central Command meldde kort daarvoor dat het een nieuwe reeks aanvallen op Iran was begonnen, gericht op het verzwakken van Iraanse militaire capaciteiten die worden ingezet voor aanvallen op de commerciële scheepvaart in de straat van Hormuz. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. De investeringen van bedrijven in Nederland zijn in mei opnieuw gedaald, meldt het CBS. Ondernemingen investeerden 3,8% minder dan een jaar eerder, na een daling van 3,3% in april. Vooral in gebouwen, infrastructuur en machines werd minder geld gestoken. Volgens de investeringsradar van het CBS waren de omstandigheden in juni wel iets minder ongunstig dan in mei. Het grootste deel van de Nederlandse AI-bedrijven zit in Noord-Holland, schrijft het FD op basis van een analyse van Rank My AI. Van de 2000 AI-bedrijven in Nederland is 35% in die provincie gevestigd. Alleen Amsterdam telt al 525 bedrijven, ruim een kwart van het totaal. Rotterdam en Utrecht volgen op flinke afstand. De Verenigde Staten gaan een invoerheffing van 50% opleggen op verschillende Canadese producten. President Trump ondertekende daarvoor een decreet als reactie op wat het Witte Huis discriminerende behandeling van Amerikaanse auto's, alcohol en zuivelproducten noemt. De heffingen gelden over een maand en treffen onder meer wijn, ijshockeysticks en cement. De Canadese premier Carney zegt bereid te zijn tot gesprekken, maar ook alle nodige maatregelen te nemen om Canadese bedrijven te ondersteunen. Het merendeel van de 90 industriële bedrijven, nabij kwetsbare natuurgebieden, weet niet wat de stikstofplannen van het kabinet voor hen betekenen, schrijft het Financiële Dagblad. Investeringen blijven daardoor uit. De industrie moet in 2035 de helft minder ammoniak uitstoten dan in 2019. Maar de plannen bieden verre weinig houvast. Ook een nieuwe tenderregeling van 125 miljoen euro roept vooral vragen op bij bedrijven. Veel Nederlandse ondernemers ervaren weinig gevolgen van de oorlog in het Midden-Oosten en de geopolitieke spanningen, blijkt uit onderzoek van de Kamer van Koophandel onder ruim 500 ondernemers. Een meerderheid merkt wel hogere brandstof, inkoop- en transportkosten, vooral in de groothandel en logistiek. Grotere MKB-bedrijven worden harder geraakt dan kleinere. Een derde van de ondernemers is onzeker over toekomstige inkomsten. Meer dan de helft heeft nog geen maatregelen genomen. De beurzen in New York stonden maandag onder druk door zorgen over het conflict in het Midden-Oosten. Beleggers hielden zich daarnaast rustig in aanloop naar kwartaalcijfers van grote techbedrijven later deze week. De S&P 500 verloor 0,2%, de Dow Jones daalde 0,16% en de Nasdaq sloot een fractie lager. De olieprijzen stegen, met Brentolie op bijna $89 per vat. Vliegende taxibedrijf Archer Aviation sprong bijna 20% omhoog na nieuws over certificeringsplannen voor de Olympische Spelen van 2028. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. UEFA-voorzitter Alexander Ceferin heeft geweigerd naar de WK-finale tussen Spanje en Argentinië te gaan vanwege meningsverschillen met Wereldvoetbalbond FIFA. Dat meldt persbureau Reuters. Het gaat onder meer om het terugdraaien van de schorsing van de Amerikaanse spits Folarin Balogun na een telefoontje van president Trump met FIFA-voorzitter Infantino. Ook het weigeren van de toegang tot de Verenigde Staten van een Somalische WK-scheidsrechter viel slecht bij de UEFA. Darter Kevin Dootz is uitgeschakeld in de eerste ronde van het World Matchplay in Blackpool. De 28-jarige Nederlander verloor ondanks een gemiddelde van ruim 104 met 6-10 van de Brit Ross Smith. Michael van Gerwen en Gian van Veen bereikten eerder al de tweede ronde. Van Gerwen treft daarin landgenoot Dirk van Duivenbode, terwijl Van Veen het opneemt tegen Wessel Nijman. Feyenoord heeft afscheid genomen van middenvelder Wang In-beom. De 29-jarige Zuid-Koreaanse international vertrekt per direct naar de Portugese landskampioen FC Porto. Wang kwam in de zomer van 2024 over van Rode Ster Belgrado en speelde 54 wedstrijden voor Feyenoord. Daarin was hij goed voor 4 doelpunten en 8 assists. Meer dan 1 miljoen mensen hebben wereldkampioen Spanje toegejuicht tijdens een parade door Madrid. De ploeg van bondscoach Luis de la Fuente won zondag de WK-finale van Argentinië. Spanje werd eerder op maandag bedankt door koning Felipe VI, gevolgd door een ontvangst van premier Pedro Sanchez. Aanvoerder Rodri noemde het winnen van het WK een kroon op zijn carrière. De FIFA heeft een aanklager aangesteld om onderzoek te doen naar het opstootje na de WK-finale tussen Spanje en Argentinië.
2: Met name de Argentijnse middenvelder Leandro Paredes ging over de schreef door onder meer de Spaanse verdediger Eric Garcia tegen de grond te werken en bij de keel te grijpen. Spanje won de finale in East Rutherford met 1-0 na een doelpunt van invaller Ferran Torres in de verlenging. Een Formule 1-race op het TT-circuit van Assen gaat er niet komen, schrijft de Telegraaf. De directie van het circuit heeft te horen gekregen dat de Formule 1-kalender tot en met 2030 vol zit en dat de kansen daarna vrijwel nihil zijn. TT-directeur Mark van Aalderen ziet daarom geen heil in de noodzakelijke miljoeneninvesteringen voor de vereiste veiligheidslicentie. Volgende maand vindt op Zandvoort voorlopig de laatste Nederlandse Grand Prix plaats.
3: Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Goedemorgen. Vanochtend is er vooral in het westen en zuiden nog vrij veel bewolking, maar in het noordoosten schijnt de zon al. In de loop van de dag breekt de zon op steeds meer plaatsen door en blijft het droog. De temperatuur loopt op naar 18 graden op de Wadden tot 25 graden in het zuidoosten, met een matige noordwestenwind. Vanavond neemt de bewolking toe vanuit het noordwesten en in het noorden kan later wat motregen vallen. Morgen wordt het grijs met lichte buien en is het met maximaal 18 tot 21 graden koel voor de tijd van het jaar.
6: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
7: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het Trimbos Instituut start nieuw onderzoek naar mensen die online medicatie kopen zonder toezicht van een arts, meldt de NOS. Het instituut wil weten hoe groot deze groep is en waarom mensen hiervoor kiezen. Eerder keek het Trimbos al naar het online aanbod, maar over de gebruikers zelf is nog weinig bekend. Het onderzoek gebeurt in opdracht van minister van Volksgezondheid Sophie Hermans. De 108e Nijmegen Vierdaagse is dinsdagochtend vroeg begonnen. Om 4 uur vertrokken de eerste lopers van de 50 kilometer. Van de 47.000 ingeschrevenen hebben ruim 1200 zich niet gemeld. Het weer is gunstig, met temperaturen tussen de 21 en 24 graden. Door de droogte moest Defensie wel een aanpassing doen aan de pontonbrug over de Maas bij Kuik. Studenten van Solar Team Eindhoven hebben een ambulance ontwikkeld die op zonne-energie rijdt. De Stella Juva heeft zonnepanelen op het dak die zowel de motor als de medische apparatuur aan boord van stroom voorzien. Op een zonnige dag en op een verharde weg kan de ambulance volgens de bouwers 715 kilometer ver komen. In augustus wordt de wagen getest in afgelegen gebieden in Kenia, samen met hulporganisatie AMREF. Het zou de eerste ambulance ter wereld zijn die volledig op zonne-energie werkt. De lobbyregels voor oud-bewindslieden worden niet versoepeld, schrijft de Telegraaf. Verschillende oud-politici klagen dat de aangescherpte regels tegen belangenverstrengeling neerkomen op een beroepsverbod. Minister Heerma van Binnenlandse Zaken wijst dat van de hand en zegt dat er nog veel mogelijk is, onder meer via een ontheffingsmogelijkheid. Uit een eerdere rondgang bleek dat voormalig bewindslieden massaal sollicitaties afbraken uit vrees voor een negatief oordeel van het adviescollege. In Ter Apel is maandagavond laat iemand gewond geraakt bij een steekincident aan de Ter Apelervenen. De politie kreeg rond 22:50 s'avonds een melding en heeft een verdachte aangehouden. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Of het incident verband houdt met het nabijgelegen aanmeldcentrum voor asielzoekers, kan de politie niet zeggen. De politie onderzoekt de aanleiding. Leraren laten zich bij het geven van een schooladvies beïnvloeden door het niveau van de klas, schrijft Trouw, op basis van onderzoek van de Erasmus School of Economics. Leerlingen die tot de beste van een zwakkere klas behoren, krijgen vaker een hoger advies dan kinderen met dezelfde toetsscoren in een sterkere klas. Opvallend genoeg laten juist de meest ervaren docenten zich hierdoor het sterkst beïnvloeden.
8: Dit was het Binnenlands Nieuws.
7: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Verenigde Staten hebben overwogen om de banden met VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR te verbreken, melden bronnen aan persbureau Reuters. Aanleiding zou een meningsverschil zijn over de benoeming van een plaatsvervangend hoge commissaris. Lobbyinspanningen van diplomaten en VN-functionarissen hebben het besluit mogelijk uitgesteld of voorkomen. De VS waren in 2025 de grootste donor van de UNHCR, met een bijdrage van $868 miljoen, ongeveer een kwart van de totale bijdrage. In Italië is ophef ontstaan over het overlijden van een 42-jarige Marokkaanse man die zondag in Bologna stierf nadat de politie hem tegen de grond hield. In een video is te zien dat hij om hulp smeekt terwijl agenten op hem zitten. Het Openbaar Ministerie is een onderzoek gestart. In diverse steden braken protesten uit, waarbij het in Bologna tot confrontaties kwam. Volgens Italiaanse media raakten 11 mensen gewond. De Verenigde Staten en Iran hebben in de nacht van maandag op dinsdag over en weer aanvallen uitgevoerd. Het Amerikaanse leger meldt dat het Iraanse militaire commandocentra maritieme capaciteiten, lanceerplaatsen voor raketten en drones en luchtverdedigingssystemen heeft geraakt. De Iraanse Revolutionaire Garde zegt op haar beurt met drones en raketten Amerikaanse militaire installaties in Bahrein en Kuwait te hebben aangevallen. Een tanker in de straat van Hormuz is voor de kust van Oman geraakt door een onbekend projectiel, meldt de Britse scheepvaartmonitor UKMTO. De bemanning heeft het schip verlaten en is opgevangen op een reddingsboot. Er zou geen milieuschade zijn. Afgelopen vrijdag werd ook al een tanker bij Oman getroffen. De Iraanse Revolutionaire Garde meldt daarnaast dat 2 olietankers in brand zijn gevlogen na explosies in de straat van Hormuz. Bij het bootongeluk voor de kust van Guyana zijn minstens 27 mensen omgekomen. Naar 83 opvarenden wordt nog gezocht, terwijl 69 mensen gered konden worden. Dat heeft de Guyanese premier Phillips maandag bekendgemaakt. Volgens hem waren er 179 mensen aan boord van de veerboot MV Barima, meer dan de 133 op de passagierslijst. De kapitein en minstens 1 bemanningslid zitten vast nadat ze positief testten op marihuana. Het Iraanse leger heeft een Amerikaanse basis in Kuwait aangevallen met raketten, meldt het Iraanse staatspersbureau IRNA. Het zou gaan om de Arif-Yan-basis waar Amerikaanse raketsystemen staan. De aanval is volgens Iran een reactie op nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Het Amerikaanse Central Command meldde kort daarvoor dat het een nieuwe reeks aanvallen op Iran was begonnen, gericht op het verzwakken van Iraanse militaire capaciteiten die worden ingezet voor aanvallen op de commerciële scheepvaart in de straat van Hormuz.
8: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
7: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. De investeringen van bedrijven in Nederland zijn in mei opnieuw gedaald, meldt het CBS. Ondernemingen investeerden 3,8% minder dan in dezelfde maand een jaar eerder. Vooral in gebouwen, infrastructuur en machines werd minder geld gestoken. Volgens de investeringsradar van het CBS waren de omstandigheden in juni wel iets minder ongunstig dan in mei. Het grootste deel van de Nederlandse AI-bedrijven zit in Noord-Holland, schrijft het FD op basis van een analyse van RankMyAI. Van de 2000 AI-bedrijven in Nederland is 35% in die provincie gevestigd. Alleen Amsterdam telt al 525 bedrijven, ruim een kwart van het totaal. Rotterdam en Utrecht volgen op flinke afstand. De Verenigde Staten gaan een invoerheffing van 50% opleggen op verschillende Canadese producten. President Trump ondertekende daarvoor een decreet als reactie op wat het Witte Huis discriminerende behandeling van Amerikaanse auto's, alcohol en zuivelproducten noemt. De heffingen gelden over een maand en treffen onder meer wijn, ijshockeysticks en cement. De Canadese premier Carney zegt bereid te zijn tot gesprekken, maar ook alle nodige maatregelen te nemen om Canadese bedrijven te ondersteunen. Het merendeel van de 90 industriële bedrijven nabij kwetsbare natuurgebieden weet niet wat de stikstofplannen van het kabinet voor hen betekenen, schrijft het Financiële Dagblad. Investeringen blijven daardoor uit. De industrie moet in 2035 de helft minder ammoniak uitstoten dan in 2019. Maar de plannen bieden verre weinig houvast. Ook een nieuwe tenderregeling van 125 miljoen euro roept vooral vragen op bij bedrijven. Veel Nederlandse ondernemers ervaren weinig gevolgen van de oorlog in het Midden-Oosten en de geopolitieke spanningen, blijkt uit onderzoek van de Kamer van Koophandel onder ruim 500 ondernemers. Een meerderheid merkt wel hogere brandstof, inkoop- en transportkosten, vooral in de groothandel en logistiek. Grotere MKB-bedrijven worden harder geraakt dan kleinere. Een derde van de ondernemers is onzeker over toekomstige inkomsten. Meer dan de helft heeft nog geen maatregelen genomen. De beurzen in New York stonden maandag onder druk door zorgen over het conflict in het Midden-Oosten. Beleggers hielden zich daarnaast rustig in aanloop naar kwartaalcijfers van grote techbedrijven later deze week. De S&P 500 verloor 0,2%, de Dow Jones daalde 0,16% en de Nasdaq sloot een fractie lager. De olieprijzen stegen, met Brentolie op bijna $89 per vat. Vliegende taxibedrijf Archer Aviation sprong bijna 20% omhoog na nieuws over certificeringsplannen voor de Olympische Spelen van 2028. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
9: Tot slot het sportnieuws. UEFA-voorzitter Alexander Ceferin heeft geweigerd naar de WK-finale tussen Spanje en Argentinië te gaan vanwege meningsverschillen met Wereldvoetbalbond FIFA. Dat meldt persbureau Reuters. Het gaat onder meer om het terugdraaien van de schorsing van de Amerikaanse spits Folarin Balogun na een telefoontje van president Trump met FIFA-voorzitter Infantino. Ook het weigeren van de toegang tot de Verenigde Staten van een Somalische WK-scheidsrechter viel slecht bij de UEFA. Darter Kevin Dootz is uitgeschakeld in de eerste ronde van het World Matchplay in Blackpool. De 28-jarige Nederlander verloor ondanks een gemiddelde van ruim 104 met 6-10 van de Brit Ross Smith. Michael van Gerwen en Gian van Veen bereikten eerder al de tweede ronde. Van Gerwen treft daarin landgenoot Dirk van Duivenbode, terwijl Van Veen het opneemt tegen Wessel Nijman. Feyenoord heeft afscheid genomen van middenvelder Wang In-beom. De 29-jarige Zuid-Koreaanse international vertrekt per direct naar de Portugese landskampioen FC Porto. Wang kwam in de zomer van 2024 over van Rode Ster Belgrado en speelde 54 wedstrijden voor Feyenoord. Daarin was hij goed voor 4 doelpunten en 8 assists. Meer dan 1 miljoen mensen hebben wereldkampioen Spanje toegejuicht tijdens een parade door Madrid. De ploeg van bondscoach Luis de la Fuente won zondag de WK-finale van Argentinië. Spanje werd eerder op maandag bedankt door koning Felipe VI, gevolgd door een ontvangst van premier Pedro Sanchez. Aanvoerder Rodri noemde het winnen van het WK een kroon op zijn carrière. De FIFA heeft een aanklage aangesteld om onderzoek te doen naar het opstootje na de WK-finale tussen Spanje en Argentinië. Met name de Argentijnse middenvelder Leandro Paredes ging over de schreef door onder meer de Spaanse verdediger Eric Garcia tegen de grond te werken en bij de keel te grijpen. Spanje won de finale in East Rutherford met 1-0 na een doelpunt van invaller Ferran Torres in de verlenging. Een Formule 1-race op het TT-circuit van Assen gaat er niet komen, schrijft de Telegraaf. De directie van het circuit heeft te horen gekregen dat de Formule 1-kalender tot en met 2030 vol zit en dat de kansen daarna vrijwel nihil zijn. TT-directeur Mark van Aalderen ziet daarom geen heil in de noodzakelijke miljoeneninvesteringen voor de vereiste veiligheidslicentie. Volgende maand vindt op Zandvoort voorlopig de laatste Nederlandse Grand Prix plaats. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Goedemorgen. Vanochtend is er vooral in het westen en zuiden nog vrij veel bewolking, maar in het noordoosten schijnt de zon al. In de loop van de dag breekt de zon op steeds meer plaatsen door en blijft het droog. De temperatuur loopt op naar 18 graden op de Wadden tot 25 graden in het zuidoosten. Er staat een matige noordwestenwind. Vanavond neemt de bewolking toe vanuit het noordwesten en in het noorden kan later wat motregen vallen. Morgen wordt het grijs met lichte buien en een stuk koeler, rond de 18 tot 21 graden. Later op de dag wordt het geleidelijk droog. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
7: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het Trimbos Instituut start nieuw onderzoek naar mensen die online medicatie kopen zonder toezicht van een arts, meldt de NOS. Het instituut wil weten hoe groot deze groep is en waarom mensen hiervoor kiezen. Eerder keek het Trimbos al naar het online aanbod, maar over de gebruikers zelf is nog weinig bekend. Het onderzoek gebeurt in opdracht van minister van Volksgezondheid Sophie Hermans. De 108e Nijmegen Vierdaagse is dinsdagochtend vroeg begonnen. Om 4 uur vertrokken de eerste lopers van de 50 kilometer. Van de 47.000 ingeschrevenen hebben ruim 1200 zich niet gemeld. Het weer is gunstig, met temperaturen tussen de 21 en 24 graden. Door de droogte moest Defensie wel een aanpassing doen aan de pontonbrug over de Maas bij Kuik. Studenten van Solar Team Eindhoven hebben een ambulance ontwikkeld die op zonne-energie rijdt. De Stella Juva heeft zonnepanelen op het dak die zowel de motor als de medische apparatuur aan boord van stroom voorzien. Op een zonnige dag en op een verharde weg kan de ambulance volgens de bouwers 715 kilometer ver komen. In augustus wordt de wagen getest in afgelegen gebieden in Kenia, samen met hulporganisatie AMREF. Het zou de eerste ambulance ter wereld zijn die volledig op zonne-energie werkt. De lobbyregels voor oud-bewindslieden worden niet versoepeld, schrijft de Telegraaf. Verschillende oud-politici klagen dat de aangescherpte regels tegen belangenverstrengeling neerkomen op een beroepsverbod. Minister Heerma van Binnenlandse Zaken wijst dat van de hand en zegt dat er nog veel mogelijk is, onder meer via een ontheffingsmogelijkheid. Uit een eerdere rondgang bleek dat voormalig bewindslieden massaal sollicitaties afbraken uit vrees voor een negatief oordeel van het adviescollege. In Ter Apel is maandagavond laat iemand gewond geraakt bij een steekincident aan de Ter Apelervenen. De politie kreeg rond 22:50 s'avonds een melding en heeft een verdachte aangehouden. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Of het incident verband houdt met het nabijgelegen aanmeldcentrum voor asielzoekers, kan de politie niet zeggen. De politie onderzoekt de aanleiding. Leraren laten zich bij het geven van een schooladvies beïnvloeden door het niveau van de klas, schrijft Trouw, op basis van onderzoek van de Erasmus School of Economics. Leerlingen die tot de beste van een zwakkere klas behoren, krijgen vaker een hoger advies dan kinderen met dezelfde toetsscore in een sterkere klas. Opvallend genoeg laten juist de meest ervaren docenten zich hierdoor het sterkst beïnvloeden. Dit was het Binnenlands Nieuws.
7: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
8: Nu het buitenlands nieuws. De nieuwe Britse premier Andy Burnham verlaagt als een van zijn eerste maatregelen de belasting op elektriciteit. Daarmee wil hij miljoenen huishoudens financiële ademruimte geven in de komende winter. De maatregel wordt betaald door het schrappen van de plannen voor een digitaal identificatiebewijs van voorganger Keir Starmer. Dat maakt 1,8 miljard pond vrij, omgerekend ruim 2,1 miljard euro. Verdere maatregelen moeten in de komende begroting worden geregeld. De Verenigde Staten hebben overwogen om de banden met VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR te verbreken, melden bronnen aan persbureau Reuters. Aanleiding zou een meningsverschil zijn over de benoeming van een plaatsvervangend hoge commissaris. Lobbyinspanningen van diplomaten en VN-functionarissen hebben het besluit mogelijk uitgesteld of voorkomen. De VS waren in 2025 de grootste donor van de UNHCR, met een bijdrage van $868 miljoen, ongeveer een kwart van de totale bijdrage. In Italië is ophef ontstaan over het overlijden van een 42-jarige Marokkaanse man die zondag in Bologna stierf nadat de politie hem tegen de grond hield. In een video is te zien dat hij om hulp smeekt terwijl agenten op hem zitten. Het Openbaar Ministerie is een onderzoek gestart. In diverse steden braken protesten uit, waarbij het in Bologna tot confrontaties kwam. Volgens Italiaanse media raakten 11 mensen gewond. De Verenigde Staten en Iran hebben in de nacht van maandag op dinsdag over en weer aanvallen uitgevoerd. Het Amerikaanse leger meldt dat het Iraanse militaire commandocentra maritieme capaciteiten, lanceerplaatsen voor raketten en drones en luchtverdedigingssystemen heeft geraakt. De Iraanse Revolutionaire Garde zegt op haar beurt met drones en raketten Amerikaanse militaire installaties in Bahrein en Kuwait te hebben aangevallen. Een tanker in de straat van Hormuz is voor de kust van Oman geraakt door een onbekend projectiel, meldt de Britse scheepvaartmonitor UKMTO. De bemanning heeft het schip verlaten en is opgevangen op een reddingsboot. Er zou geen milieuschade zijn. Afgelopen vrijdag werd ook al een tanker bij Oman getroffen. De Iraanse Revolutionaire Garde meldt daarnaast dat 2 olietankers in brand zijn gevlogen na explosies in de straat van Hormuz. Bij het bootongeluk voor de kust van Guyana zijn minstens 27 mensen omgekomen. Naar 83 opvarenden wordt nog gezocht, terwijl 69 mensen gered konden worden. Dat heeft de Guyanese premier Phillips maandag bekendgemaakt. Volgens hem waren er 179 mensen aan boord van de veerboot MV Barima, meer dan de 133 op de passagierslijst. De kapitein en minstens 1 bemanningslid zitten vast nadat ze positief testten op marihuana. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
7: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
8: En nu het economisch nieuws. De stichting Benadeelden in Actie sleept de autoriteit Consument en Markt voor de rechter namens voormalige klanten van het failliete Flex Energie. De stichting eist minimaal 15,7 miljoen euro schadevergoeding. Volgens de stichting had de ACM de energieleverancier nooit mogen toelaten op de markt en is er niet op tijd ingegrepen.
0: Klanten betaalden voorschotten waar nooit energie voor is geleverd. De investeringen van bedrijven in Nederland zijn in mei opnieuw gedaald, meldt het CBS. Ondernemingen investeerden 3,8% minder dan in dezelfde maand een jaar eerder. Vooral in gebouwen, infrastructuur en machines werd minder geld gestoken. Volgens de investeringsradar van het CBS waren de omstandigheden in juni wel iets minder ongunstig dan in mei. Het grootste deel van de Nederlandse AI-bedrijven zit in Noord-Holland, schrijft het FD op basis van een analyse van RankMyAI. Van de 2000 AI-bedrijven in Nederland is 35% in die provincie gevestigd. Alleen Amsterdam telt al 525 bedrijven, ruim een kwart van het totaal. Rotterdam en Utrecht volgen op flinke afstand. De Verenigde Staten gaan een invoerheffing van 50% opleggen op verschillende Canadese producten. President Trump ondertekende daarvoor een decreet als reactie op wat het Witte Huis discriminerende behandeling van Amerikaanse auto's, alcohol en zuivelproducten noemt. De heffingen gelden over een maand en treffen onder meer wijn, ijshockeysticks en cement. De Canadese premier Carney zegt bereid te zijn tot gesprekken, maar ook alle nodige maatregelen te nemen om Canadese bedrijven te ondersteunen. Het merendeel van de 90 industriële bedrijven nabij kwetsbare natuurgebieden weet niet wat de stikstofplannen van het kabinet voor hen betekenen, schrijft het Financiële Dagblad. Investeringen blijven daardoor uit. De industrie moet in 2035 de helft minder ammoniak uitstoten dan in 2019. Maar de plannen bieden verre weinig houvast. Ook een nieuwe tenderregeling van 125 miljoen euro roept vooral vragen op bij bedrijven. Veel Nederlandse ondernemers ervaren weinig gevolgen van de oorlog in het Midden-Oosten en de geopolitieke spanningen, blijkt uit onderzoek van de Kamer van Koophandel onder ruim 500 ondernemers. Een meerderheid merkt wel hogere brandstof, inkoop- en transportkosten, vooral in de groothandel en logistiek. Grotere MKB-bedrijven worden harder geraakt dan kleinere. Een derde van de ondernemers is onzeker over toekomstige inkomsten. Meer dan de helft heeft nog geen maatregelen genomen. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
9: Tot slot het sportnieuws. UEFA-voorzitter Alexander Čeferin heeft geweigerd naar de WK-finale tussen Spanje en Argentinië te gaan vanwege meningsverschillen met Wereldvoetbalbond FIFA. Dat meldt persbureau Reuters. Het gaat onder meer om het terugdraaien van de schorsing van de Amerikaanse spits Folarin Balogun na een telefoontje van president Trump met FIFA-voorzitter Infantino. Ook het weigeren van de toegang tot de Verenigde Staten van een Somalische WK-scheidsrechter viel slecht bij de UEFA. Darter Kevin Dootz is uitgeschakeld in de eerste ronde van het World Matchplay in Blackpool. De 28-jarige Nederlander verloor ondanks een gemiddelde van ruim 104 met 6-10 van de Brit Ross Smith. Michael van Gerwe en Gian van Veen bereikten eerder al de tweede ronde. Van Gerwe treft daarin landgenoot Dirk van Duivenbode, terwijl Van Veen het opneemt tegen Wessel Nijman. Feyenoord heeft afscheid genomen van middenvelder Wang In-beom. De 29-jarige Zuid-Koreaanse international vertrekt per direct naar de Portugese landskampioen FC Porto. Wang kwam in de zomer van 2024 over van Rode Ster Belgrado en speelde 54 wedstrijden voor Feyenoord. Daarin was hij goed voor 4 doelpunten en 8 assists. Meer dan 1 miljoen mensen hebben wereldkampioen Spanje toegejuicht tijdens een parade door Madrid. De ploeg van bondscoach Luis de la Fuente won zondag de WK-finale van Argentinië. Spanje werd eerder op maandag bedankt door koning Felipe VI, gevolgd door een ontvangst van premier Pedro Sanchez. Aanvoerder Rodri noemde het winnen van het WK een kroon op zijn carrière. De FIFA heeft een aanklage aangesteld om onderzoek te doen naar het opstootje na de WK-finale tussen Spanje en Argentinië. Met name de Argentijnse middenvelder Leandro Paredes ging over de schreef door onder meer de Spaanse verdediger Eric Garcia tegen de grond te werken en bij de keel te grijpen. Spanje won de finale in East Rutherford met 1-0 na een doelpunt van invaller Ferran Torres in de verlenging. Een Formule 1-race op het TT-circuit van Assen gaat er niet komen, schrijft de Telegraaf. De directie van het circuit heeft te horen gekregen dat de Formule 1-kalender tot en met 2030 vol zit en dat de kansen daarna vrijwel nihil zijn. TT-directeur Mark van Aalderen ziet daarom geen heil in de noodzakelijke miljoeneninvesteringen voor de vereiste veiligheidslicentie. Volgende maand vindt op Zandvoort voorlopig de laatste Nederlandse Grand Prix plaats. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Goedemorgen, vanochtend is er vooral in het westen en zuiden nog vrij veel bewolking. In het noordoosten schijnt de zon al. In de loop van de dag breekt de zon op steeds meer plaatsen door en het blijft droog. De temperatuur komt uit tussen 18 graden op de Wadden en 25 graden in het zuidoosten. Er waait een matige noordwestenwind. Vanavond neemt de bewolking toe vanuit het noordwesten en in het noorden kan later wat motregen vallen. Morgen wordt het grijs met lichte buien en is het met zo'n 18 tot 21 graden koel voor de tijd van het jaar. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
7: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het Trimbos Instituut start nieuw onderzoek naar mensen die online medicatie kopen zonder toezicht van een arts, meldt de NOS. Het instituut wil weten hoe groot deze groep is en waarom mensen hiervoor kiezen. Eerder keek het Trimbos al naar het online aanbod, maar over de gebruikers zelf is nog weinig bekend. Het onderzoek gebeurt in opdracht van minister van Volksgezondheid Sophie Hermans. De 108e Nijmegen Vierdaagse is dinsdagochtend vroeg begonnen. Om 4 uur vertrokken de eerste lopers van de 50 kilometer. Van de 47.000 ingeschrevenen hebben ruim 1200 zich niet gemeld. Het weer is gunstig, met temperaturen tussen de 21 en 24 graden. Door de droogte moest Defensie wel een aanpassing doen aan de pontonbrug over de Maas bij Kuik. Studenten van Solar Team Eindhoven hebben een ambulance ontwikkeld die op zonne-energie rijdt. De Stella Juva heeft zonnepanelen op het dak die zowel de motor als de medische apparatuur aan boord van stroom voorzien. Op een zonnige dag en op een verharde weg kan de ambulance volgens de bouwers 715 kilometer ver komen. In augustus wordt de wagen getest in afgelegen gebieden in Kenia, samen met hulporganisatie AMREF. Het zou de eerste ambulance ter wereld zijn die volledig op zonne-energie werkt. De lobbyregels voor oud-bewindslieden worden niet versoepeld, schrijft de Telegraaf. Verschillende oud-politici klagen dat de aangescherpte regels tegen belangenverstrengeling neerkomen op een beroepsverbod. Minister Heerma van Binnenlandse Zaken wijst dat van de hand en zegt dat er nog veel mogelijk is, onder meer via een ontheffingsmogelijkheid. Uit een eerdere rondgang bleek dat voormalig bewindslieden massaal sollicitaties afbraken uit vrees voor een negatief oordeel van het adviescollege. In Ter Apel is maandagavond laat iemand gewond geraakt bij een steekincident aan de Ter Apelervenen. De politie kreeg rond 22:50 s'avonds een melding en heeft een verdachte aangehouden. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Of het incident verband houdt met het nabijgelegen aanmeldcentrum voor asielzoekers, kan de politie niet zeggen. De politie onderzoekt de aanleiding. Leraren laten zich bij het geven van een schooladvies beïnvloeden door het niveau van de klas, schrijft Trouw, op basis van onderzoek van de Erasmus School of Economics. Leerlingen die tot de beste van een zwakkere klas behoren, krijgen vaker een hoger advies dan kinderen met dezelfde toetsscoren in een sterkere klas. Opvallend genoeg laten juist de meest ervaren docenten zich hierdoor het sterkst beïnvloeden.
10: Dit was het Binnenlands Nieuws.
7: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
11: Nu het buitenlands nieuws. De nieuwe Britse premier Andy Burnham verlaagt als een van zijn eerste maatregelen de belasting op elektriciteit. Daarmee wil hij miljoenen huishoudens financiële ademruimte geven in de komende winter. De maatregel wordt betaald door het schrappen van de plannen voor een digitaal identificatiebewijs van voorganger Keir Starmer. Dat maakt 1,8 miljard pond vrij, omgerekend ruim 2,1 miljard euro. Verdere maatregelen moeten in de komende begroting worden geregeld.
12: De Verenigde Staten hebben overwogen om de banden met VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR te verbreken, melden bronnen aan persbureau Reuters. Aanleiding zou een meningsverschil zijn over de benoeming van een plaatsvervangend hoge commissaris. Lobbyinspanningen van diplomaten en VN-functionarissen hebben het besluit mogelijk uitgesteld of voorkomen. De VS waren in 2025 de grootste donor van de UNHCR, met een bijdrage van $868 miljoen, ongeveer een kwart van de totale bijdrage.
13: In Italië is ophef ontstaan over het overlijden van een 42-jarige Marokkaanse man die zondag in Bologna stierf nadat de politie hem tegen de grond hield. In een video is te zien dat hij om hulp smeekt terwijl agenten op hem zitten. Het Openbaar Ministerie is een onderzoek gestart. In diverse steden braken protesten uit, waarbij het in Bologna tot confrontaties kwam. Volgens Italiaanse media raakten 11 mensen gewond.
14: De Verenigde Staten en Iran hebben in de nacht van maandag op dinsdag over en weer aanvallen uitgevoerd. Het Amerikaanse leger meldt dat het Iraanse militaire commandocentra maritieme capaciteiten, lanceerplaatsen voor raketten en drones en luchtverdedigingssystemen heeft geraakt. De Iraanse Revolutionaire Garde zegt op haar beurt met drones en raketten Amerikaanse militaire installaties in Bahrein en Kuwait te hebben aangevallen.
15: Een tanker in de straat van Hormuz is voor de kust van Oman geraakt door een onbekend projectiel, meldt de Britse scheepvaartmonitor UKMTO. De bemanning heeft het schip verlaten en is opgevangen op een reddingsboot. Er zou geen milieuschade zijn. Afgelopen vrijdag werd ook al een tanker bij Oman getroffen. De Iraanse Revolutionaire Garde meldt daarnaast dat 2 olietankers in brand zijn gevlogen na explosies in de straat van Hormuz.
16: Bij het bootongeluk voor de kust van Guyana zijn minstens 27 mensen omgekomen. Naar 83 opvarenden wordt nog gezocht, terwijl 69 mensen gered konden worden. Dat heeft de Guyanese premier Phillips maandag bekendgemaakt. Volgens hem waren er 179 mensen aan boord van de veerboot MV Barima, meer dan de 133 op de passagierslijst. De kapitein en minstens 1 bemanningslid zitten vast nadat ze positief testten op marihuana.
17: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
18: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
19: En nu het economisch nieuws. Steeds meer bedrijven buiten de techsector vermelden kunstmatige intelligentie in hun vacaturetitels, meldt vacaturesite Indeed. Sinds 2022 is het aantal AI-gerelateerde functietitels verviervoudigd. Denk aan functies als AI Business Consultant of Projectleider AI Implementatie. In Nederland valt inmiddels 58% van die vacatures buiten de techsector, waarmee ons land tot de Europese koplopers behoort.
20: De investeringen van bedrijven in Nederland zijn in mei opnieuw gedaald, meldt het CBS. Ondernemingen investeerden 3,8% minder dan in dezelfde maand een jaar eerder. Vooral in gebouwen, infrastructuur en machines werd minder geld gestoken. Volgens de investeringsradar van het CBS waren de omstandigheden in juni wel iets minder ongunstig dan in mei.
21: De stichting Benadeelden in Actie sleept de autoriteit Consument en Markt voor de rechter namens voormalige klanten van het failliete Flex Energie. De stichting eist minimaal 15,7 miljoen euro schadevergoeding. Volgens de stichting had de ACM de energieleverancier nooit mogen toelaten op de markt en is er niet op tijd ingegrepen. Klanten betaalden voorschotten waar nooit energie voor is geleverd.
22: Het grootste deel van de Nederlandse AI-bedrijven zit in Noord-Holland, schrijft het FD op basis van een analyse van Rank My AI. Van de 2000 AI-bedrijven in Nederland is 35% in die provincie gevestigd. Alleen Amsterdam telt al 525 bedrijven, ruim een kwart van het totaal. Rotterdam en Utrecht volgen op flinke afstand.
23: De Verenigde Staten gaan een invoerheffing van 50% opleggen op verschillende Canadese producten. President Trump ondertekende daarvoor een decreet als reactie op wat het Witte Huis discriminerende behandeling van Amerikaanse auto's, alcohol en zuivelproducten noemt. De heffingen gelden over een maand en treffen onder meer wijn, ijshockeysticks en cement. De Canadese premier Carney zegt bereid te zijn tot gesprekken, maar ook alle nodige maatregelen te nemen om Canadese bedrijven te ondersteunen.
24: Het merendeel van de 90 industriële bedrijven nabij kwetsbare natuurgebieden weet niet wat de stikstofplannen van het kabinet voor hen betekenen, schrijft het Financiële Dagblad. Investeringen blijven daardoor uit. De industrie moet in 2035 de helft minder ammoniak uitstoten dan in 2019. Maar de plannen bieden verre weinig houvast. Ook een nieuwe tenderregeling van 125 miljoen euro roept vooral vragen op bij bedrijven.
25: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
26: Tot slot het sportnieuws. UEFA-voorzitter Alexander Ceferin heeft geweigerd naar de WK-finale tussen Spanje en Argentinië te gaan vanwege meningsverschillen met Wereldvoetbalbond FIFA. Dat meldt persbureau Reuters. Het gaat onder meer om het terugdraaien van de schorsing van de Amerikaanse spits Folarin Balogun na een telefoontje van president Trump met FIFA-voorzitter Infantino. Ook het weigeren van de toegang tot de Verenigde Staten van een Somalische WK-scheidsrechter viel slecht bij de UEFA.
27: Darter Kevin Dootz is uitgeschakeld in de eerste ronde van het World Matchplay in Blackpool. De 28-jarige Nederlander verloor ondanks een gemiddelde van ruim 104 met 6-10 van de Brit Ross Smith. Michael van Gerwen en Gian van Veen bereikten eerder al de tweede ronde. Van Gerwen treft daarin landgenoot Dirk van Duivenbode, terwijl Van Veen het opneemt tegen Wessel Nijman.
28: Feyenoord heeft afscheid genomen van middenvelder Wang In-beom. De 29-jarige Zuid-Koreaanse international vertrekt per direct naar de Portugese landskampioen FC Porto. Wang kwam in de zomer van 2024 over van Rode Ster Belgrado en speelde 54 wedstrijden voor Feyenoord. Daarin was hij goed voor 4 doelpunten en 8 assists. Meer dan een miljoen mensen hebben wereldkampioen Spanje toegejuicht tijdens een parade door Madrid. De ploeg van bondscoach Luis de la Fuente won zondag de WK-finale van Argentinië. Spanje werd eerder op maandag bedankt door koning Felipe VI, gevolgd door een ontvangst van premier Pedro Sanchez. Aanvoerder Rodri noemde het winnen van het WK een kroon op zijn carrière. De FIFA heeft een aanklager aangesteld om onderzoek te doen naar het opstootje na de WK-finale tussen Spanje en Argentinië. Met name de Argentijnse middenvelder Leandro Paredes ging over de schreef door onder meer de Spaanse verdediger Eric Garcia tegen de grond te werken en bij de keel te grijpen. Spanje won de finale in East Rutherford met 1-0 na een doelpunt van invaller Ferran Torres in de verlenging. Een Formule 1-race op het TT-circuit van Assen gaat er niet komen, schrijft de Telegraaf. De directie van het circuit heeft te horen gekregen dat de Formule 1-kalender tot en met 2030 vol zit en dat de kansen daarna vrijwel nihil zijn.

0: ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Goedemorgen. Vanochtend is er in het westen en zuiden nog vrij veel bewolking, maar in het noordoosten schijnt de zon al. In de loop van de dag breekt de zon op steeds meer plaatsen door en blijft het droog. Vanmiddag wordt het 18 graden op de Wadden tot 25 graden in het zuidoosten met een matige noordwestenwind. Vanavond neemt de bewolking toe en kan er in het noorden wat motregen vallen. Morgen wordt het grijs met lichte buien en een stuk koeler, rond 18 tot 21 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het Trimbos Instituut start nieuw onderzoek naar mensen die online medicatie kopen zonder toezicht van een arts, meldt de NOS. Het instituut wil weten hoe groot deze groep is en waarom mensen hiervoor kiezen. Eerder keek het Trimbos al naar het online aanbod, maar over de gebruikers zelf is nog weinig bekend. Het onderzoek gebeurt in opdracht van minister van Volksgezondheid Sophie Hermans. De 108e Nijmegen Vierdaagse is dinsdagochtend vroeg begonnen. Om 4 uur vertrokken de eerste lopers van de 50 kilometer. Van de 47.000 ingeschrevenen hebben ruim 1200 zich niet gemeld. Het weer is gunstig, met temperaturen tussen de 21 en 24 graden. Door de droogte moest Defensie wel een aanpassing doen aan de pontonbrug over de Maas bij Kuik. Studenten van Solar Team Eindhoven hebben een ambulance ontwikkeld die op zonne-energie rijdt. De Stella Juva heeft zonnepanelen op het dak die zowel de motor als de medische apparatuur aan boord van stroom voorzien. Op een zonnige dag en op een verharde weg kan de ambulance volgens de bouwers 715 kilometer ver komen. In augustus wordt de wagen getest in afgelegen gebieden in Kenia, samen met hulporganisatie AMREF. Het zou de eerste ambulance ter wereld zijn die volledig op zonne-energie werkt. De lobbyregels voor oud-bewindslieden worden niet versoepeld, schrijft de Telegraaf. Verschillende oud-politici klagen dat de aangescherpte regels tegen belangenverstrengeling neerkomen op een beroepsverbod. Minister Heerma van Binnenlandse Zaken wijst dat van de hand en zegt dat er nog veel mogelijk is, onder meer via een ontheffingsmogelijkheid. Uit een eerdere rondgang bleek dat voormalig bewindslieden massaal sollicitaties afbraken uit vrees voor een negatief oordeel van het adviescollege. In Ter Apel is maandagavond laat iemand gewond geraakt bij een steekincident aan de Ter Apelervenen. De politie kreeg rond 10:50 s'avonds een melding en heeft een verdachte aangehouden. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Of het incident verband houdt met het nabijgelegen aanmeldcentrum voor asielzoekers, kan de politie niet zeggen. De politie onderzoekt de aanleiding. Leraren laten zich bij het geven van een schooladvies beïnvloeden door het niveau van de klas, schrijft Trouw, op basis van onderzoek van de Erasmus School of Economics. Leerlingen die tot de beste van een zwakkere klas behoren, krijgen vaker een hoger advies dan kinderen met dezelfde toetsscore in een sterkere klas. Opvallend genoeg laten juist de meest ervaren docenten zich hierdoor het sterkst beïnvloeden. Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Iraanse revolutionaire garde zegt infrastructuur van het Amerikaanse bedrijf Amazon in Bahrein te hebben aangevallen. Over de omvang van de schade is nog niets bekend. Iran valt de afgelopen dagen meerdere golfstaten aan als vergelding voor Amerikaanse aanvallen. Amazon heeft onder meer in Bahrein en de Verenigde Arabische Emiraten datacenters staan, die eerder ook al werden bestookt door Iraanse drones. Iran beschouwt Amerikaanse bedrijven als rechtmatig

0: gedoelwitten. De nieuwe Britse premier Andy Burnham verlaagt als een van zijn eerste maatregelen de belasting op elektriciteit. Daarmee wil hij miljoenen huishoudens financiële ademruimte geven in de komende winter. De maatregel wordt betaald door het schrappen van de plannen voor een digitaal identificatiebewijs van voorganger Keir Starmer. Dat maakt 1,8 miljard pond vrij, omgerekend ruim 2,1 miljard euro. Verdere maatregelen moeten in de komende begroting worden geregeld. De Verenigde Staten hebben overwogen om de banden met VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR te verbreken, melden bronnen aan persbureau Reuters. Aanleiding zou een meningsverschil zijn over de benoeming van een plaatsvervangend hoge commissaris. Lobbyinspanningen van diplomaten en VN-functionarissen hebben het besluit mogelijk uitgesteld of voorkomen. De VS waren in 2025 de grootste donor van de UNHCR, met een bijdrage van $868 miljoen, ongeveer een kwart van de totale bijdrage. In Italië is ophef ontstaan over het overlijden van een 42-jarige Marokkaanse man die zondag in Bologna stierf nadat de politie hem tegen de grond hield. In een video is te zien dat hij om hulp smeekt terwijl agenten op hem zitten. Het Openbaar Ministerie is een onderzoek gestart. In diverse steden braken protesten uit, waarbij het in Bologna tot confrontaties kwam. Volgens Italiaanse media raakten 11 mensen gewond. De Verenigde Staten en Iran hebben in de nacht van maandag op dinsdag over en weer aanvallen uitgevoerd. Het Amerikaanse leger meldt dat het Iraanse militaire commandocentra maritieme capaciteiten, lanceerplaatsen voor raketten en drones en luchtverdedigingssystemen heeft geraakt. De Iraanse Revolutionaire Garde zegt op haar beurt met drones en raketten Amerikaanse militaire installaties in Bahrein en Kuwait te hebben aangevallen. Een tanker in de straat van Hormuz is voor de kust van Oman geraakt door een onbekend projectiel, meldt de Britse scheepvaartmonitor UKMTO. De bemanning heeft het schip verlaten en is opgevangen op een reddingsboot. Er zou geen milieuschade zijn. Afgelopen vrijdag werd ook al een tanker bij Oman getroffen. De Iraanse Revolutionaire Garde meldt daarnaast dat 2 olietankers in brand zijn gevlogen na explosies in de straat van Hormuz. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. De stichting Veilige Bakfiets vreest dat de voorgenomen overname van Babu, moederbedrijf Axel, door een bedrijf uit Singapore een massaclaim tegen het bakfietsmerk kan dwarsbomen. De stichting heeft advocaten van Babu gevraagd al het bewijsmateriaal te bewaren en geen activa uit het bedrijf weg te halen. Duizenden gedupeerde bakfietseigenaren hopen via een claimzaak schadevergoeding te krijgen. De NVWA legde Babu in 2024 een verkoopstop op, omdat verschillende modellen onveilig bleken. Het aantal vacatures met een verwijzing naar kunstmatige intelligentie in de functietitel is sinds 2022 verviervoudigd, meldt vacaturesite Indeed. Steeds vaker zoeken ook bedrijven buiten de techsector medewerkers met AI-ervaring. Bijvoorbeeld marketeers, klantenservice-medewerkers en AI-trainers. In Nederland valt inmiddels 58% van de AI-gerelateerde functietitels buiten de techsector. Daarmee behoort Nederland tot de Europese koplopers. De Stichting Benadeelden in Actie eist minstens 15,7 miljoen euro van de Autoriteit Consument en Markt namens voormalige klanten van het in 2018 failliete Flex Energie. Volgens de stichting heeft de ACM als toezichthouder gefaald door de energieleverancier toe te laten op de markt en niet op tijd in te grijpen. De schade bestaat onder meer uit voorschotten waarvoor nooit energie is geleverd. De ACM stelt dat Flex Energie destijds aan de eisen voldeed en dat er wel degelijk is ingegrepen. Sinds 2022 zijn de eisen voor een leveringsvergunning aangescherpt. De investeringen van bedrijven in Nederland zijn in mei opnieuw gedaald, meldt het CBS. Ondernemingen investeerden 3,8% minder dan in dezelfde maand een jaar eerder. Vooral in gebouwen, infrastructuur en machines werd minder geld gestoken. Volgens de investeringsradar van het CBS waren de omstandigheden in juni wel iets minder ongunstig dan in mei. Het grootste deel van de Nederlandse AI-bedrijven zit in Noord-Holland, schrijft het FD op basis van een analyse van Rank My AI. Van de 2000 AI-bedrijven in Nederland is 35% in die provincie gevestigd. Alleen Amsterdam telt al 525 bedrijven, ruim een kwart van het totaal. Rotterdam en Utrecht volgen op flinke afstand. De Verenigde Staten gaan een invoerheffing van 50% opleggen op verschillende Canadese producten. President Trump ondertekende daarvoor een decreet als reactie op wat het Witte Huis discriminerende behandeling van Amerikaanse auto's, alcohol en zuivelproducten noemt. De heffingen gelden over een maand en treffen onder meer wijn, ijshockeysticks en cement. De Canadese premier Carney zegt bereid te zijn tot gesprekken, maar ook alle nodige maatregelen te nemen om Canadese bedrijven te ondersteunen. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. UEFA-voorzitter Alexander Ceferin heeft geweigerd naar de WK-finale tussen Spanje en Argentinië te gaan vanwege meningsverschillen met Wereldvoetbalbond FIFA. Dat meldt persbureau Reuters. Het gaat onder meer om het terugdraaien van de schorsing van de Amerikaanse spits Folarin Balogun na een telefoontje van president Trump met FIFA-voorzitter Infantino. Ook het weigeren van de toegang tot de Verenigde Staten van een Somalische WK-scheidsrechter viel slecht bij de UEFA. Darter Kevin Dootz is uitgeschakeld in de eerste ronde van het World Matchplay in Blackpool. De 28-jarige Nederlander verloor ondanks een gemiddelde van ruim 104 met 6-10 van de Brit Ross Smith. Michael van Gerwen en Gian van Veen bereikten eerder al de tweede ronde. Van Gerwen treft daarin landgenoot Dirk van Duivenbode, terwijl Van Veen het opneemt tegen Wessel Nijman. Feyenoord heeft afscheid genomen van middenvelder Wang In-beom. De 29-jarige Zuid-Koreaanse international vertrekt per direct naar de Portugese landskampioen FC Porto. Wang kwam in de zomer van 2024 over van Rode Ster Belgrado en speelde 54 wedstrijden voor Feyenoord. Daarin was hij goed voor 4 doelpunten en 8 assists. Meer dan 1 miljoen mensen hebben wereldkampioen Spanje toegejuicht tijdens een parade door Madrid. De ploeg van bondscoach Luis de la Fuente won zondag de WK-finale van Argentinië. Spanje werd eerder op maandag bedankt door koning Felipe VI, gevolgd door een ontvangst van premier Pedro Sanchez. Aanvoerder Rodri noemde het winnen van het WK een kroon op zijn carrière. De FIFA heeft een aanklage aangesteld om onderzoek te doen naar het opstootje na de WK-finale tussen Spanje en Argentinië. Met name de Argentijnse middenvelder Leandro Paredes ging over de schreef door onder meer de Spaanse verdediger Eric Garcia tegen de grond te werken en bij de keel te grijpen. Spanje won de finale in East Rutherford met 1-0 na een doelpunt van invaller Ferran Torres in de verlenging. Een Formule 1-race op het TT-circuit van Assen gaat er niet komen, schrijft de Telegraaf. De directie van het circuit heeft te horen gekregen dat de Formule 1-kalender tot en met 2030 vol zit en dat de kansen daarna vrijwel nihil zijn. TT-directeur Mark van Aalderen ziet daarom geen heil in de noodzakelijke miljoeneninvesteringen voor de vereiste veiligheidslicentie. Volgende maand vindt op Zandvoort voorlopig de laatste Nederlandse Grand Prix plaats. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Goedemorgen. Vanochtend is er vooral in het westen en zuiden nog vrij veel bewolking, maar in het noordoosten schijnt de zon al. In de loop van de dag breekt de zon op steeds meer plaatsen door en blijft het droog. De temperatuur loopt op naar 18 graden op de Wadden tot 25 graden in het zuidoosten. Er waait een matige noordwestenwind. Vanavond neemt de bewolking toe vanuit het noordwesten en in het noorden kan later wat motregen vallen. Morgen wordt het grijs met af en toe lichte buien en het is met zo'n 18 tot 21 graden koel voor de tijd van het jaar. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. In de buurt van Oldenzaal is in de nacht van maandag op dinsdag grondvorst gemeten. De temperatuur daalde tot 1/10 graad onder nul, meldt Weer Online. Grondvorst in juli is zeer zeldzaam en kwam sinds 1971 slechts op 9 dagen in die maand voor. In de warmste periode van het jaar, tussen 20 juli en 21 augustus, was het zelfs nog nooit eerder voorgekomen. Het Trimbos Instituut start nieuw onderzoek naar mensen die online medicatie kopen zonder toezicht van een arts, meldt de NOS. Het instituut wil weten hoe groot deze groep is en waarom mensen hiervoor kiezen. Eerder keek het Trimbos al naar het online aanbod, maar over de gebruikers zelf is nog weinig bekend. Het onderzoek gebeurt in opdracht van minister van Volksgezondheid Sophie Hermans. De 108e Nijmegen Vierdaagse is dinsdagochtend vroeg begonnen. Om 4 uur vertrokken de eerste lopers van de 50 kilometer. Van de 47.000 ingeschrevenen hebben ruim 1200 zich niet gemeld. Het weer is gunstig, met temperaturen tussen de 21 en 24 graden. Door de droogte moest Defensie wel een aanpassing doen aan de pontonbrug over de Maas bij Kuik. Studenten van Solar Team Eindhoven hebben een ambulance ontwikkeld die op zonne-energie rijdt. De Stella Juva heeft zonnepanelen op het dak die zowel de motor als de medische apparatuur aan boord van stroom voorzien. Op een zonnige dag en op een verharde weg kan de ambulance volgens de bouwers 715 kilometer ver komen. In augustus wordt de wagen getest in afgelegen gebieden in Kenia, samen met hulporganisatie AMREF. Het zou de eerste ambulance ter wereld zijn die volledig op zonne-energie werkt. De lobbyregels voor oud-bewindslieden worden niet versoepeld, schrijft de Telegraaf. Verschillende oud-politici klagen dat de aangescherpte regels tegen belangenverstrengeling neerkomen op een beroepsverbod. Minister Heerma van Binnenlandse Zaken wijst dat van de hand en zegt dat er nog veel mogelijk is, onder meer via een ontheffingsmogelijkheid. Uit een eerdere rondgang bleek dat voormalig bewindslieden massaal sollicitaties afbraken uit vrees voor een negatief oordeel van het adviescollege. In Ter Apel is maandagavond laat iemand gewond geraakt bij een steekincident aan de Ter Apelervenen. De politie kreeg rond 22:50 s'avonds een melding en heeft een verdachte aangehouden. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Of het incident verband houdt met het nabijgelegen aanmeldcentrum voor asielzoekers, kan de politie niet zeggen. De politie onderzoekt de aanleiding.
4: Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. De broers Andrew en Tristan Tate verzetten zich tegen hun uitlevering aan het Verenigd Koninkrijk. Hun advocaat noemde het Britse verzoek tijdens een zitting in Miami politiek gemotiveerd en stelde dat de broers onschuldig zijn. De twee werden zaterdag aangehouden in Florida op verzoek van de Britse autoriteiten.
5: Andrew Tate wordt onder meer verdacht van verkrachting, mensenhandel en seksuele uitbuiting. Wanneer de Amerikaanse rechter beslist over de uitlevering, is nog niet bekend. De Iraanse revolutionaire garde zegt infrastructuur van het Amerikaanse bedrijf Amazon in Bahrein te hebben aangevallen. Over de omvang van de schade is nog niets bekend. Iran valt de afgelopen dagen meerdere golfstaten aan als vergelding voor Amerikaanse aanvallen. Amazon heeft onder meer in Bahrein en de Verenigde Arabische Emiraten datacenters staan, die eerder ook al werden bestookt door Iraanse drones. Iran beschouwt Amerikaanse bedrijven als rechtmatige doelwitten. De nieuwe Britse premier Andy Burnham verlaagt als een van zijn eerste maatregelen de belasting op elektriciteit. Daarmee wil hij miljoenen huishoudens financiële ademruimte geven in de komende winter. De maatregel wordt betaald door het schrappen van de plannen voor een digitaal identificatiebewijs van voorganger Keir Starmer. Dat maakt 1,8 miljard pond vrij, omgerekend ruim 2,1 miljard euro. Verdere maatregelen moeten in de komende begroting worden geregeld. De Verenigde Staten hebben overwogen om de banden met VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR te verbreken, melden bronnen aan persbureau Reuters. Aanleiding zou een meningsverschil zijn over de benoeming van een plaatsvervangend hoge commissaris. Lobbyinspanningen van diplomaten en VN-functionarissen hebben het besluit mogelijk uitgesteld of voorkomen. De VS waren in 2025 de grootste donor van de UNHCR, met een bijdrage van $868 miljoen, ongeveer een kwart van de totale bijdrage. In Italië is ophef ontstaan over het overlijden van een 42-jarige Marokkaanse man die zondag in Bologna stierf nadat de politie hem tegen de grond hield. In een video is te zien dat hij om hulp smeekt terwijl agenten op hem zitten. Het Openbaar Ministerie is een onderzoek gestart. In diverse steden braken protesten uit, waarbij het in Bologna tot confrontaties kwam. Volgens Italiaanse media raakten 11 mensen gewond. De Verenigde Staten en Iran hebben in de nacht van maandag op dinsdag over en weer aanvallen uitgevoerd. Het Amerikaanse leger meldt dat het Iraanse militaire commandocentra maritieme capaciteiten, lanceerplaatsen voor raketten en drones en luchtverdedigingssystemen heeft geraakt. De Iraanse revolutionaire garde zegt op haar beurt met drones en raketten Amerikaanse militaire installaties in Bahrein en Kuwait te hebben aangevallen. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
4: En nu het economisch nieuws.
5: De stichting Veilige Bakfiets vreest dat de voorgenomen overname van Babu, moederbedrijf Axel, door een bedrijf uit Singapore een massaclaim tegen het bakfietsmerk kan dwarsbomen. De stichting heeft advocaten van Babu gevraagd al het bewijsmateriaal te bewaren en geen activa uit het bedrijf weg te halen. Duizenden gedupeerde bakfietseigenaren hopen via een claimzaak schadevergoeding te krijgen. De NVWA legde Babu in 2024 een verkoopstop op, omdat verschillende modellen onveilig bleken. Het aantal vacatures met een verwijzing naar kunstmatige intelligentie in de functietitel is sinds 2022 verviervoudigd, meldt vacaturesite Indeed. Steeds vaker zoeken ook bedrijven buiten de techsector medewerkers met AI-ervaring. Bijvoorbeeld marketeers, klantenservice-medewerkers en AI-trainers. In Nederland valt inmiddels 58% van de AI-gerelateerde functietitels buiten de techsector. Daarmee behoort Nederland tot de Europese koplopers. De Stichting Benadeelden in Actie eist minstens €15,7 miljoen van de autoriteit Consument en Markt namens voormalige klanten van het in 2018 failliete Flex Energie. Volgens de stichting heeft de ACM als toezichthouder gefaald door de energieleverancier toe te laten op de markt en niet op tijd in te grijpen. De schade bestaat onder meer uit voorschotten waarvoor nooit energie is geleverd. De ACM stelt dat Flex Energie destijds aan de eisen voldeed en dat er wel degelijk is ingegrepen. Sinds 2022 zijn de eisen voor een leveringsvergunning aangescherpt.
6: De investeringen van bedrijven in Nederland zijn in mei opnieuw gedaald, meldt het CBS. Ondernemingen investeerden 3,8% minder dan in dezelfde maand een jaar eerder. Vooral in gebouwen, infrastructuur en machines werd minder geld gestoken. Volgens de investeringsradar van het CBS waren de omstandigheden in juni wel iets minder ongunstig dan in mei.
7: Het grootste deel van de Nederlandse AI-bedrijven zit in Noord-Holland, schrijft het FD op basis van een analyse van RankMyAI. Van de 2000 AI-bedrijven in Nederland is 35% in die provincie gevestigd. Alleen Amsterdam telt al 525 bedrijven, ruim een kwart van het totaal. Rotterdam en Utrecht volgen op flinke afstand.
8: De Verenigde Staten gaan een invoerheffing van 50% opleggen op verschillende Canadese producten. President Trump ondertekende daarvoor een decreet als reactie op wat het Witte Huis discriminerende behandeling van Amerikaanse auto's, alcohol en zuivelproducten noemt. De heffingen gelden over een maand en treffen onder meer wijn, ijshockeysticks en cement. De Canadese premier Carney zegt bereid te zijn tot gesprekken, maar ook alle nodige maatregelen te nemen om Canadese bedrijven te ondersteunen.
9: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
10: Tot slot het sportnieuws. UEFA-voorzitter Alexander Ceferin heeft geweigerd naar de WK-finale tussen Spanje en Argentinië te gaan vanwege meningsverschillen met Wereldvoetbalbond FIFA. Dat meldt persbureau Reuters. Het gaat onder meer om het terugdraaien van de schorsing van de Amerikaanse spits Follarin Balogun na een telefoontje van president Trump met FIFA-voorzitter Infantino. Ook het weigeren van de toegang tot de Verenigde Staten van een Somalische WK-scheidsrechter viel slecht bij de UEFA. Darter Kevin Dootz is uitgeschakeld in de eerste ronde van het World Matchplay in Blackpool. De 28-jarige Nederlander verloor ondanks een gemiddelde van ruim 104 met 6-10 van de Brit Ross Smith. Michael van Gerwen en Gian van Veen bereikten eerder al de tweede ronde. Van Gerwen treft daarin landgenoot Dirk van Duivenbode, terwijl Van Veen het opneemt tegen Wessel Nijman. Feyenoord heeft afscheid genomen van middenvelder Wang In-beom. De 29-jarige Zuid-Koreaanse international vertrekt per direct naar de Portugese landskampioen FC Porto. Wang kwam in de zomer van 2024 over van Rode Ster Belgrado en speelde 54 wedstrijden voor Feyenoord. Daarin was hij goed voor 4 doelpunten en 8 assists. Meer dan 1 miljoen mensen hebben wereldkampioen Spanje toegejuicht tijdens een parade door Madrid. De ploeg van bondscoach Luis de la Fuente won zondag de WK-finale van Argentinië. Spanje werd eerder op maandag bedankt door koning Felipe VI, gevolgd door een ontvangst van premier Pedro Sanchez. Aanvoerder Rodri noemde het winnen van het WK een kroon op zijn carrière. De FIFA heeft een aanklager aangesteld om onderzoek te doen naar het opstootje na de WK-finale tussen Spanje en Argentinië. Met name de Argentijnse middenvelder Leandro Paredes ging over de schreef door onder meer de Spaanse verdediger Eric Garcia tegen de grond te werken en bij de keel te grijpen. Spanje won de finale in East Rutherford met 1-0 na een doelpunt van invaller Ferran Torres in de verlenging. Een Formule 1-race op het TT-circuit van Assen gaat er niet komen, schrijft de Telegraaf. De directie van het circuit heeft te horen gekregen dat de Formule 1-kalender tot en met 2030 vol zit en dat de kansen daarna vrijwel nihil zijn. TT-directeur Mark van Aalderen ziet daarom geen heil in de noodzakelijke miljoeneninvesteringen voor de vereiste veiligheidslicentie. Volgende maand vindt op Zandvoort voorlopig de laatste Nederlandse Grand Prix plaats. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
11: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Goedemorgen. Vanochtend is er vooral in het westen en zuiden nog vrij veel bewolking, maar in het noordoosten schijnt de zon al. In de loop van de dag breekt de zon op steeds meer plaatsen door en blijft het droog. De temperatuur loopt op naar 18 graden op de Wadden tot 25 graden in het zuidoosten, met een matige noordwestenwind. Vanavond neemt de bewolking toe vanuit het noordwesten en in het noorden kan later wat motregen vallen. Morgen wordt het grijs met lichte buien en is het met maximaal 18 tot 21 graden koel voor de tijd van het jaar. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
12: Dit is het Binnenlands Nieuws. In de buurt van Oldenzaal is in de nacht van maandag op dinsdag grondvorst gemeten. De temperatuur kwam uit op 0,1 graden onder nul, meldt Weeronline. Grondvorst in juli is zeer zeldzaam en werd in de zomerperiode tussen 20 juli en 21 augustus nog nooit eerder gemeten. Volgens een meteoroloog komt het doordat de grond in Twente erg droog is, waardoor droge zandgronden tijdens heldere nachten extra sterk afkoelen.
13: Het Trimbos Instituut start nieuw onderzoek naar mensen die online medicatie kopen zonder toezicht van een arts, meldt de NOS. Het instituut wil weten hoe groot deze groep is en waarom mensen hiervoor kiezen. Eerder keek het Trimbos al naar het online aanbod, maar over de gebruikers zelf is nog weinig bekend. Het onderzoek gebeurt in opdracht van minister van Volksgezondheid Sophie Hermans.
14: De 108e Nijmegen Vierdaagse is dinsdagochtend vroeg begonnen. Om 4 uur vertrokken de eerste lopers van de 50 kilometer. Van de 47.000 ingeschrevenen hebben ruim 1200 zich niet gemeld. Het weer is gunstig, met temperaturen tussen de 21 en 24 graden. Door de droogte moest Defensie wel een aanpassing doen aan de pontonbrug over de Maas bij Kuik.
15: Studenten van Solar Team Eindhoven hebben een ambulance ontwikkeld die op zonne-energie rijdt. De Stella Juva heeft zonnepanelen op het dak die zowel de motor als de medische apparatuur aan boord van stroom voorzien. Op een zonnige dag en op een verharde weg kan de ambulance volgens de bouwers 715 kilometer ver komen. In augustus wordt de wagen getest in afgelegen gebieden in Kenia, samen met hulporganisatie AMREF. Het zou de eerste ambulance ter wereld zijn die volledig op zonne-energie werkt.
16: De lobbyregels voor oud-bewindslieden worden niet versoepeld, schrijft de Telegraaf. Verschillende oud-politici klagen dat de aangescherpte regels tegen belangenverstrengeling neerkomen op een beroepsverbod. Minister Heerma van Binnenlandse Zaken wijst dat van de hand en zegt dat er nog veel mogelijk is, onder meer via een ontheffingsmogelijkheid. Uit een eerdere rondgang bleek dat voormalig bewindslieden massaal sollicitaties afbraken uit vrees voor een negatief oordeel van het adviescollege.
17: In Ter Apel is maandagavond laat iemand gewond geraakt bij een steekincident aan de Ter Apelervenen. De politie kreeg rond 22:50 s'avonds een melding en heeft een verdachte aangehouden. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Of het incident verband houdt met het nabijgelegen aanmeldcentrum voor asielzoekers, kan de politie niet zeggen. De politie onderzoekt de aanleiding.
18: Dit was het Binnenlands Nieuws.
19: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
20: Nu het buitenlands nieuws. De broers Andrew en Tristan Tate verzetten zich tegen hun uitlevering aan het Verenigd Koninkrijk.
0: Hun advocaat noemde het Britse verzoek tijdens een zitting in Miami politiek gemotiveerd en stelde dat de broers onschuldig zijn. De twee werden zaterdag aangehouden in Florida op verzoek van de Britse autoriteiten. Andrew Tate wordt onder meer verdacht van verkrachting, mensenhandel en seksuele uitbuiting. Wanneer de Amerikaanse rechter beslist over de uitlevering, is nog niet bekend. De Iraanse Revolutionaire Garde zegt infrastructuur van het Amerikaanse bedrijf Amazon in Bahrein te hebben aangevallen. Over de omvang van de schade is nog niets bekend. Iran valt de afgelopen dagen meerdere golfstaten aan als vergelding voor Amerikaanse aanvallen. Amazon heeft onder meer in Bahrein en de Verenigde Arabische Emiraten datacenters staan, die eerder ook al werden bestookt door Iraanse drones. Iran beschouwt Amerikaanse bedrijven als rechtmatige doelwitten. De nieuwe Britse premier Andy Burnham verlaagt als een van zijn eerste maatregelen de belasting op elektriciteit. Daarmee wil hij miljoenen huishoudens financiële ademruimte geven in de komende winter. De maatregel wordt betaald door het schrappen van de plannen voor een digitaal identificatiebewijs van voorganger Keir Starmer. Dat maakt 1,8 miljard pond vrij, omgerekend ruim 2,1 miljard euro. Verdere maatregelen moeten in de komende begroting worden geregeld. De Verenigde Staten hebben overwogen om de banden met VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR te verbreken, melden bronnen aan persbureau Reuters. Aanleiding zou een meningsverschil zijn over de benoeming van een plaatsvervangend hoge commissaris. Lobbyinspanningen van diplomaten en VN-functionarissen hebben het besluit mogelijk uitgesteld of voorkomen. De VS waren in 2025 de grootste donor van de UNHCR, met een bijdrage van $868 miljoen, ongeveer een kwart van de totale bijdrage. In Italië is ophef ontstaan over het overlijden van een 42-jarige Marokkaanse man die zondag in Bologna stierf nadat de politie hem tegen de grond hield. In een video is te zien dat hij om hulp smeekt terwijl agenten op hem zitten. Het Openbaar Ministerie is een onderzoek gestart. In diverse steden braken protesten uit, waarbij het in Bologna tot confrontaties kwam. Volgens Italiaanse media raakten 11 mensen gewond. De Verenigde Staten en Iran hebben in de nacht van maandag op dinsdag over en weer aanvallen uitgevoerd. Het Amerikaanse leger meldt dat het Iraanse militaire commandocentra maritieme capaciteiten, lanceerplaatsen voor raketten en drones en luchtverdedigingssystemen heeft geraakt. De Iraanse Revolutionaire Garde zegt op haar beurt met drones en raketten Amerikaanse militaire installaties in Bahrein en Kuwait te hebben aangevallen. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
21: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. De stichting Veilige Bakfiets vreest dat de voorgenomen overname van Axel, het moederbedrijf van Babu, een massaclaim van gedupeerde bakfietseigenaren in gevaar brengt. De stichting heeft advocaten van Babu gevraagd al het bewijsmateriaal te bewaren en geen activa uit het bedrijf weg te halen. Axel moest in 2024 op last van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit stoppen met de verkoop van onveilige Babu-bakfietsen. De stichting wil in gesprek met Babu en de beoogde overnemer Dutech Holdings, maar zet anders op korte termijn een collectieve schadevergoedingsprocedure door. Het aantal vacatures met een verwijzing naar kunstmatige intelligentie in de functietitel is sinds 2022 verviervoudigd, meldt vacaturesite Indeed. Steeds vaker zoeken ook bedrijven buiten de techsector medewerkers met AI-ervaring. Bijvoorbeeld marketeers, klantenservice-medewerkers en AI-trainers. In Nederland valt inmiddels 58% van de AI-gerelateerde functietitels buiten de techsector. Daarmee behoort Nederland tot de Europese koplopers.
4: De Stichting Benadeelden in Actie eist minstens 15,7 miljoen euro van de autoriteit Consument en Markt namens voormalige klanten van het in 2018 failliete Flex Energie. Volgens de stichting heeft de ACM als toezichthouder gefaald door de energieleverancier toe te laten op de markt en niet op tijd in te grijpen. De schade bestaat onder meer uit voorschotten waarvoor nooit energie is geleverd. De ACM stelt dat Flex Energie destijds aan de eisen voldeed en dat er wel degelijk is ingegrepen. Sinds 2022 zijn de eisen voor een leveringsvergunning aangescherpt.
5: De investeringen van bedrijven in Nederland zijn in mei opnieuw gedaald, meldt het CBS. Ondernemingen investeerden 3,8% minder dan in dezelfde maand een jaar eerder. Vooral in gebouwen, infrastructuur en machines werd minder geld gestoken. Volgens de investeringsradar van het CBS waren de omstandigheden in juni wel iets minder ongunstig dan in mei.
22: Het grootste deel van de Nederlandse AI-bedrijven zit in Noord-Holland, schrijft het FD op basis van een analyse van Rank My AI. Van de 2000 AI-bedrijven in Nederland is 35% in die provincie gevestigd. Alleen Amsterdam telt al 525 bedrijven, ruim een kwart van het totaal. Rotterdam en Utrecht volgen op flinke afstand.
23: De Verenigde Staten gaan een invoerheffing van 50% opleggen op verschillende Canadese producten. President Trump ondertekende daarvoor een decreet als reactie op wat het Witte Huis discriminerende behandeling van Amerikaanse auto's, alcohol en zuivelproducten noemt. De heffingen gelden over een maand en treffen onder meer wijn, ijshockeysticks en cement. De Canadese premier Carney zegt bereid te zijn tot gesprekken, maar ook alle nodige maatregelen te nemen om Canadese bedrijven te ondersteunen.
24: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
25: Tot slot het sportnieuws. UEFA-voorzitter Alexander Čeferin heeft geweigerd naar de WK-finale tussen Spanje en Argentinië te gaan vanwege meningsverschillen met Wereldvoetbalbond FIFA. Dat meldt persbureau Reuters. Het gaat onder meer om het terugdraaien van de schorsing van de Amerikaanse spits Folarin Balogun na een telefoontje van president Trump met FIFA-voorzitter Infantino. Ook het weigeren van de toegang tot de Verenigde Staten van een Somalische WK-scheidsrechter viel slecht bij de UEFA. Darter Kevin Dootz is uitgeschakeld in de eerste ronde van het World Matchplay in Blackpool. De 28-jarige Nederlander verloor ondanks een gemiddelde van ruim 104 met 6-10 van de Brit Ross Smith. Michael van Gerwe en Gian van Veen bereikten eerder al de tweede ronde. Van Gerwe treft daarin landgenoot Dirk van Duivenbode, terwijl Van Veen het opneemt tegen Wessel Nijman. Feyenoord heeft afscheid genomen van middenvelder Wang In-beom. De 29-jarige Zuid-Koreaanse international vertrekt per direct naar de Portugese landskampioen FC Porto. Wang kwam in de zomer van 2024 over van Rode Ster Belgrado en speelde 54 wedstrijden voor Feyenoord. Daarin was hij goed voor 4 doelpunten en 8 assists. Meer dan 1 miljoen mensen hebben wereldkampioen Spanje toegejuicht tijdens een parade door Madrid. De ploeg van bondscoach Luis de la Fuente won zondag de WK-finale van Argentinië. Spanje werd eerder op maandag bedankt door koning Felipe VI, gevolgd door een ontvangst van premier Pedro Sanchez. Aanvoerder Rodri noemde het winnen van het WK een kroon op zijn carrière. De FIFA heeft een aanklage aangesteld om onderzoek te doen naar het opstootje na de WK-finale tussen Spanje en Argentinië. Met name de Argentijnse middenvelder Leandro Paredes ging over de schreef door onder meer de Spaanse verdediger Eric Garcia tegen de grond te werken en bij de keel te grijpen. Spanje won de finale in East Rutherford met 1-0 na een doelpunt van invaller Ferran Torres in de verlenging. Een Formule 1-race op het TT-circuit van Assen gaat er niet komen, schrijft de Telegraaf. De directie van het circuit heeft te horen gekregen dat de Formule 1-kalender tot en met 2030 vol zit en dat de kansen daarna vrijwel nihil zijn. TT-directeur Mark van Aalderen ziet daarom geen heil in de noodzakelijke miljoeneninvesteringen voor de vereiste veiligheidslicentie. Volgende maand vindt op Zandvoort voorlopig de laatste Nederlandse Grand Prix plaats. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
6: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Goedemorgen. Vanochtend is er vooral in het westen en zuiden nog vrij veel bewolking, maar in het noordoosten schijnt de zon al. In de loop van de dag breekt de zon op steeds meer plaatsen door en het blijft droog. De temperatuur loopt op naar 18 graden op de Wadden tot 25 graden in het zuidoosten. Er staat een matige noordwestenwind. Vanavond neemt de bewolking toe vanuit het noordwesten en in het noorden kan later wat motregen vallen. Morgen wordt het grijs met lichte buien en een stuk koeler met maximaal 18 tot 21 graden.
8: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
9: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
10: Dit is het Binnenlands Nieuws. In de buurt van Oldenzaal is in de nacht van maandag op dinsdag grondvorst gemeten. De temperatuur kwam uit op 0,1 graden onder nul, meldt Weeronline. Grondvorst in juli is zeer zeldzaam en werd in de zomerperiode tussen 20 juli en 21 augustus nog nooit eerder gemeten. Volgens een meteoroloog komt het doordat de grond in Twente erg droog is, waardoor droge zandgronden tijdens heldere nachten extra sterk afkoelen.
26: Het Trimbos Instituut start nieuw onderzoek naar mensen die online medicatie kopen zonder toezicht van een arts, meldt de NOS. Het instituut wil weten hoe groot deze groep is en waarom mensen hiervoor kiezen. Eerder keek het Trimbos al naar het online aanbod, maar over de gebruikers zelf is nog weinig bekend. Het onderzoek gebeurt in opdracht van minister van Volksgezondheid Sophie Hermans.
27: De 108e Nijmegen Vierdaagse is dinsdagochtend vroeg begonnen. Om 4 uur vertrokken de eerste lopers van de 50 kilometer. Van de 47.000 ingeschrevenen hebben ruim 1200 zich niet gemeld. Het weer is gunstig, met temperaturen tussen de 21 en 24 graden. Door de droogte moest Defensie wel een aanpassing doen aan de pontonbrug over de Maas bij Kuik.
28: Studenten van Solar Team Eindhoven hebben een ambulance ontwikkeld die op zonne-energie rijdt. De Stella Juva heeft zonnepanelen op het dak die zowel de motor als de medische apparatuur aan boord van stroom voorzien. Op een zonnige dag en op een verharde weg kan de ambulance volgens de bouwers 715 kilometer ver komen. In augustus wordt de wagen getest in afgelegen gebieden in Kenia, samen met hulporganisatie AMREF. Het zou de eerste ambulance ter wereld zijn die volledig op zonne-energie werkt.
29: De lobbyregels voor oud-bewindslieden worden niet versoepeld, schrijft de Telegraaf. Verschillende oud-politici klagen dat de aangescherpte regels tegen belangenverstrengeling neerkomen op een beroepsverbod. Minister Heerma van Binnenlandse Zaken wijst dat van de hand en zegt dat er nog veel mogelijk is, onder meer via een ontheffingsmogelijkheid. Uit een eerdere rondgang bleek dat voormalig bewindslieden massaal sollicitaties afbraken uit vrees voor een negatief oordeel van het adviescollege.
30: In Ter Apel is maandagavond laat iemand gewond geraakt bij een steekincident aan de Ter Apelervenen. De politie kreeg rond 22:50 s'avonds een melding en heeft een verdachte aangehouden. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Of het incident verband houdt met het nabijgelegen aanmeldcentrum voor asielzoekers, kan de politie niet zeggen. De politie onderzoekt de aanleiding.
31: Dit was het Binnenlands Nieuws.
32: Geen tijd?
1: Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
3: Nu het buitenlands nieuws. De broers Andrew en Tristan Tate verzetten zich tegen hun uitlevering aan het Verenigd Koninkrijk. Hun advocaat noemde het Britse verzoek tijdens een zitting in Miami politiek gemotiveerd en stelde dat de broers onschuldig zijn. De twee werden zaterdag aangehouden in Florida op verzoek van de Britse autoriteiten. Andrew Tate wordt onder meer verdacht van verkrachting, mensenhandel en seksuele uitbuiting. Wanneer de Amerikaanse rechter beslist over de uitlevering, is nog niet bekend.
11: De Iraanse Revolutionaire Garde zegt infrastructuur van het Amerikaanse bedrijf Amazon in Bahrein te hebben aangevallen. Over de omvang van de schade is nog niets bekend. Iran valt de afgelopen dagen meerdere golfstaten aan als vergelding voor Amerikaanse aanvallen. Amazon heeft onder meer in Bahrein en de Verenigde Arabische Emiraten datacenters staan, die eerder ook al werden bestookt door Iraanse drones. Iran beschouwt Amerikaanse bedrijven als rechtmatige doelwitten.
12: De nieuwe Britse premier Andy Burnham verlaagt als een van zijn eerste maatregelen de belasting op elektriciteit. Daarmee wil hij miljoenen huishoudens financiële ademruimte geven in de komende winter. De maatregel wordt betaald door het schrappen van de plannen voor een digitaal identificatiebewijs van voorganger Keir Starmer. Dat maakt 1,8 miljard pond vrij, omgerekend ruim 2,1 miljard euro. Verdere maatregelen moeten in de komende begroting worden geregeld.
13: De Verenigde Staten hebben overwogen om de banden met VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR te verbreken, melden bronnen aan persbureau Reuters. Aanleiding zou een meningsverschil zijn over de benoeming van een plaatsvervangend hoge commissaris. Lobbyinspanningen van diplomaten en VN-functionarissen hebben het besluit mogelijk uitgesteld of voorkomen. De VS waren in 2025 de grootste donor van de UNHCR, met een bijdrage van $868 miljoen, ongeveer een kwart van de totale bijdrage.
14: In Italië is ophef ontstaan over het overlijden van een 42-jarige Marokkaanse man die zondag in Bologna stierf nadat de politie hem tegen de grond hield. In een video is te zien dat hij om hulp smeekt terwijl agenten op hem zitten. Het Openbaar Ministerie is een onderzoek gestart. In diverse steden braken protesten uit, waarbij het in Bologna tot confrontaties kwam. Volgens Italiaanse media raakten 11 mensen gewond.
15: De Verenigde Staten en Iran hebben in de nacht van maandag op dinsdag over en weer aanvallen uitgevoerd. Het Amerikaanse leger meldt dat het Iraanse militaire commandocentra maritieme capaciteiten, lanceerplaatsen voor raketten en drones en luchtverdedigingssystemen heeft geraakt. De Iraanse Revolutionaire Garde zegt op haar beurt met drones en raketten Amerikaanse militaire installaties in Bahrein en Kuwait te hebben aangevallen.
16: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
17: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
18: En nu het economisch nieuws.
19: De stichting Veilige Bakfiets vreest dat de voorgenomen overname van Axel, het moederbedrijf van Babu, een massaclaim van gedupeerde bakfietseigenaren in gevaar brengt. De stichting heeft advocaten van Babu gevraagd al het bewijsmateriaal te bewaren en geen activa uit het bedrijf weg te halen. Axel moest in 2024 op last van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit stoppen met de verkoop van onveilige Babu-bakfietsen. De stichting wil in gesprek met Babu en de beoogde overnemer Dutech Holdings, maar zet anders op korte termijn een collectieve schadevergoedingsprocedure door.
20: Het aantal vacatures met een verwijzing naar kunstmatige intelligentie in de functietitel is sinds 2022 verviervoudigd, meldt vacaturesite Indeed.
0: Steeds vaker zoeken ook bedrijven buiten de techsector medewerkers met AI-ervaring. Bijvoorbeeld marketeers, klantenservice-medewerkers en AI-trainers. In Nederland valt inmiddels 58% van de AI-gerelateerde functietitels buiten de techsector. Daarmee behoort Nederland tot de Europese koplopers.
2: De Stichting Benadeelden in Actie eist minstens 15,7 miljoen euro van de Autoriteit Consument en Markt namens voormalige klanten van het in 2018 failliete Flex Energie. Volgens de stichting heeft de ACM als toezichthouder gefaald door de energieleverancier toe te laten op de markt en niet op tijd in te grijpen. De schade bestaat onder meer uit voorschotten waarvoor nooit energie is geleverd. De ACM stelt dat Flex Energie destijds aan de eisen voldeed en dat er wel degelijk is ingegrepen. Sinds 2022 zijn de eisen voor een leveringsvergunning aangescherpt.
4: De investeringen van bedrijven in Nederland zijn in mei opnieuw gedaald, meldt het CBS. Ondernemingen investeerden 3,8% minder dan in dezelfde maand een jaar eerder. Vooral in gebouwen, infrastructuur en machines werd minder geld gestoken. Volgens de investeringsradar van het CBS waren de omstandigheden in juni wel iets minder ongunstig dan in mei.
5: Het grootste deel van de Nederlandse AI-bedrijven zit in Noord-Holland, schrijft het FD op basis van een analyse van Rank My AI. Van de 2000 AI-bedrijven in Nederland is 35% in die provincie gevestigd. Alleen Amsterdam telt al 525 bedrijven, ruim een kwart van het totaal. Rotterdam en Utrecht volgen op flinke afstand.
6: De Verenigde Staten gaan een invoerheffing van 50% opleggen op verschillende Canadese producten. President Trump ondertekende daarvoor een decreet als reactie op wat het Witte Huis discriminerende behandeling van Amerikaanse auto's, alcohol en zuivelproducten noemt. De heffingen gelden over een maand en treffen onder meer wijn, ijshockeysticks en cement. De Canadese premier Carney zegt bereid te zijn tot gesprekken, maar ook alle nodige maatregelen te nemen om Canadese bedrijven te ondersteunen.
7: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
8: Tot slot het sportnieuws. Darter Kevin Dootz is uitgeschakeld in de eerste ronde van het World Matchplay in Blackpool. De 28-jarige Nederlander verloor ondanks een gemiddelde van ruim 104 met 6 tegen 10 van de Brit Ross Smith. Michael van Gerwen en Gian van Veen bereikten eerder al de tweede ronde. Van Gerwen treft daarin landgenoot Dirk van Duivenbode, terwijl Van Veen het opneemt tegen Wessel Nijman. Feyenoord heeft afscheid genomen van middenvelder Wang In-beom. De 29-jarige Zuid-Koreaanse international vertrekt per direct naar de Portugese landskampioen FC Porto. Wang kwam in de zomer van 2024 over van Rode Ster Belgrado en speelde 54 wedstrijden voor Feyenoord. Daarin was hij goed voor 4 doelpunten en 8 assists. Meer dan een miljoen mensen hebben wereldkampioen Spanje toegejuicht tijdens een parade door Madrid. De ploeg van bondscoach Luis de la Fuente won zondag de WK-finale van Argentinië. Spanje werd eerder op maandag bedankt door koning Felipe VI, gevolgd door een ontvangst van premier Pedro Sanchez. Aanvoerder Rodri noemde het winnen van het WK een kroon op zijn carrière. De FIFA heeft een aanklager aangesteld om onderzoek te doen naar het opstootje na de WK-finale tussen Spanje en Argentinië. Met name de Argentijnse middenvelder Leandro Paredes ging over de schreef door onder meer de Spaanse verdediger Eric Garcia tegen de grond te werken en bij de keel te grijpen. Spanje won de finale in East Rutherford met 1-0 na een doelpunt van invaller Ferran Torres in de verlenging. Een Formule 1-race op het TT-circuit van Assen gaat er niet komen, schrijft de Telegraaf. De directie van het circuit heeft te horen gekregen dat de Formule 1-kalender tot en met 2030 vol zit en dat de kansen daarna vrijwel nihil zijn. TT-directeur Mark van Aalderen ziet daarom geen heil in de noodzakelijke miljoenen investeringen voor de vereiste veiligheidslicentie.
9: Volgende maand vindt op Zandvoort voorlopig de laatste Nederlandse Grand Prix plaats. Darter Danny Noppert is in de eerste ronde van het World Matchplay uitgeschakeld. De Brit Rob Cross, oud-winnaar van het toernooi, was in Blackpool duidelijk te sterk met 10-3. Van de Nederlanders bereikten Michael van Gerwen, Dirk van Duivenbode, Kian van Veen en Wessel Nijman wel de tweede ronde. Van Gerwen treft dinsdagavond van Duivenbode, terwijl van Veen en Nijman het tegen elkaar opnemen.

0: zuiden nog vrij veel bewolking, maar in het noordoosten schijnt de zon al. In de loop van de dag breekt de zon op steeds meer plaatsen door en blijft het droog. De temperatuur komt uit tussen 18 graden op de Wadden en 24 graden in het zuidoosten, bij een matige noordwestenwind. Vanavond neemt de bewolking toe vanuit het noordwesten en in het noorden kan later wat motregen vallen. Vannacht trekt er in de noordelijke helft af en toe lichte regen over. Morgen ziet het er een stuk grijzer uit, met geregeld lichte buien en maximaal 18 tot 21 graden. Koel voor de tijd van het jaar dus. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Uitgeest is maandagmiddag een overleden man aangetroffen in een woning aan de Benesserlaan. Volgens de politie is hij niet door een misdrijf om het leven gekomen. Forensisch onderzoekers hebben onderzoek gedaan naar de doodsoorzaak. In de woning werden enkele tientallen wietplanten gevonden. Het is onduidelijk of die van de overledene waren. In de buurt van Oldenzaal is in de nacht van maandag op dinsdag grondvorst gemeten. De temperatuur kwam uit op 0,1 graden onder nul, meldt Weeronline. Grondvorst in juli is zeer zeldzaam en werd in de zomerperiode tussen 20 juli en 21 augustus nog nooit eerder gemeten. Volgens een meteoroloog komt het doordat de grond in Twente erg droog is, waardoor droge zandgronden tijdens heldere nachten extra sterk afkoelen. Het Trimbos Instituut start nieuw onderzoek naar mensen die online medicatie kopen zonder toezicht van een arts, meldt de NOS. Het instituut wil weten hoe groot deze groep is en waarom mensen hiervoor kiezen. Eerder keek het Trimbos al naar het online aanbod, maar over de gebruikers zelf is nog weinig bekend. Het onderzoek gebeurt in opdracht van minister van Volksgezondheid Sophie Hermans. De 108e Nijmegen Vierdaagse is dinsdagochtend vroeg begonnen. Om 4 uur vertrokken de eerste lopers van de 50 kilometer. Van de 47.000 ingeschrevenen hebben ruim 1200 zich niet gemeld. Het weer is gunstig, met temperaturen tussen de 21 en 24 graden. Door de droogte moest Defensie wel een aanpassing doen aan de pontonbrug over de Maas bij Kuik. Studenten van Solar Team Eindhoven hebben een ambulance ontwikkeld die op zonne-energie rijdt. De Stella Juva heeft zonnepanelen op het dak die zowel de motor als de medische apparatuur aan boord van stroom voorzien. Op een zonnige dag en op een verharde weg kan de ambulance volgens de bouwers 715 kilometer ver komen. In augustus wordt de wagen getest in afgelegen gebieden in Kenia, samen met hulporganisatie AMREF. Het zou de eerste ambulance ter wereld zijn die volledig op zonne-energie werkt. De lobbyregels voor oud-bewindslieden worden niet versoepeld, schrijft de Telegraaf. Verschillende oud-politici klagen dat de aangescherpte regels tegen belangenverstrengeling neerkomen op een beroepsverbod. Minister Heerma van Binnenlandse Zaken wijst dat van de hand en zegt dat er nog veel mogelijk is, onder meer via een ontheffingsmogelijkheid. Uit een eerdere rondgang bleek dat voormalig bewindslieden massaal sollicitaties afbraken uit vrees voor een negatief oordeel van het adviescollege. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. Israël heeft zich teruggetrokken uit het dorp Zaftar el-Gharbiyeh in Zuid-Libanon, waar het Libanese leger de controle heeft overgenomen. De terugtrekking maakt deel uit van een proef die Israël en de Verenigde Staten maandag aankondigden. Ook de dorpen Shrifa en Froen zijn aangemerkt als proefgebied, maar of het Libanese leger daar al de controle heeft overgenomen is niet bekend. De twee landen sloten vorige maand een raamovereenkomst over de Israëlische terugtrekking. Hezbollah onderhandelde niet mee.

0: Bij een Israëlische luchtaanval op een woning in Gaza-stad zijn dinsdag 6 leden van 1 gezin gedood, onder wie 4 kinderen. Dat melden de Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Israël bevestigt de aanval en zegt dat die gericht was op een strijder van Hamas. Ondanks een staakt het vuren dat in oktober werd gesloten, gaat Israël door met luchtaanvallen op de Gazastrook. Volgens de Palestijnen zijn sindsdien zeker 1150 mensen omgekomen. De broers Andrew en Tristan Tate verzetten zich tegen hun uitlevering aan het Verenigd Koninkrijk. Hun advocaat noemde het Britse verzoek tijdens een zitting in Miami politiek gemotiveerd en stelde dat de broers onschuldig zijn. De twee werden zaterdag aangehouden in Florida op verzoek van de Britse autoriteiten. Andrew Tate wordt onder meer verdacht van verkrachting, mensenhandel en seksuele uitbuiting. Wanneer de Amerikaanse rechter beslist over de uitlevering, is nog niet bekend. De Iraanse Revolutionaire Garde zegt infrastructuur van het Amerikaanse bedrijf Amazon in Bahrein te hebben aangevallen. Over de omvang van de schade is nog niets bekend. Iran valt de afgelopen dagen meerdere golfstaten aan als vergelding voor Amerikaanse aanvallen. Amazon heeft onder meer in Bahrein en de Verenigde Arabische Emiraten datacenters staan, die eerder ook al werden bestookt door Iraanse drones. Iran beschouwt Amerikaanse bedrijven als rechtmatige doelwitten. De nieuwe Britse premier Andy Burnham verlaagt als een van zijn eerste maatregelen de belasting op elektriciteit. Daarmee wil hij miljoenen huishoudens financiële ademruimte geven in de komende winter. De maatregel wordt betaald door het schrappen van de plannen voor een digitaal identificatiebewijs van voorganger Keir Starmer. Dat maakt 1,8 miljard pond vrij, omgerekend ruim 2,1 miljard euro. Verdere maatregelen moeten in de komende begroting worden geregeld. De Verenigde Staten hebben overwogen om de banden met VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR te verbreken, melden bronnen aan persbureau Reuters. Aanleiding zou een meningsverschil zijn over de benoeming van een plaatsvervangend hoge commissaris. Lobbyinspanningen van diplomaten en VN-functionarissen hebben het besluit mogelijk uitgesteld of voorkomen. De VS waren in 2025 de grootste donor van de UNHCR, met een bijdrage van $868 miljoen, ongeveer een kwart van de totale bijdrage. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. De AEX-index is dinsdag met een kleine winst begonnen. De chipbedrijven ASMI, BESI en ASML veerden op na recente zware koersverliezen. De hoofdindex noteerde kort na opening 0,4% hoger op ruim 1095 punten. Beleggers keken ook naar de ontwikkeling in het Midden-Oosten en naar het aankomende rentebesluit van de Europese Centrale Bank. De stichting Veilige Bakfiets vreest dat de voorgenomen overname van Axel, het moederbedrijf van Babu, een massaclaim van gedupeerde bakfietseigenaren in gevaar brengt. De stichting heeft advocaten van Babu gevraagd al het bewijsmateriaal te bewaren en geen activa uit het bedrijf weg te halen. Axel moest in 2024 op last van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit stoppen met de verkoop van onveilige Babu-bakfietsen. De stichting wil in gesprek met Babu en de beoogde overnemer Dutech Holdings, maar zet anders op korte termijn een collectieve schadevergoedingsprocedure door. Het aantal vacatures met een verwijzing naar kunstmatige intelligentie in de functietitel is sinds 2022 verviervoudigd, meldt vacaturesite Indeed. Steeds vaker zoeken ook bedrijven buiten de techsector medewerkers met AI-ervaring. Bijvoorbeeld marketeers, klantenservice-medewerkers en AI-trainers. In Nederland valt inmiddels 58% van de AI-gerelateerde functietitels buiten de techsector. Daarmee behoort Nederland tot de Europese koplopers. Een stichting benadeelde in actie eist minstens 15,7 miljoen euro van de autoriteit Consument en Markt namens voormalige klanten van het in 2018 failliete Flex Energie. Volgens de stichting heeft de ACM als toezichthouder gefaald door de energieleverancier toe te laten op de markt en niet op tijd in te grijpen. De schade bestaat onder meer uit voorschotten waarvoor nooit energie is geleverd. De ACM stelt dat Flex Energie destijds aan de eisen voldeed en dat er wel degelijk is ingegrepen. Sinds 2022 zijn de eisen voor een leveringsvergunning aangescherpt. De investeringen van bedrijven in Nederland zijn in mei opnieuw gedaald, meldt het CBS. Ondernemingen investeerden 3,8% minder dan in dezelfde maand een jaar eerder. Vooral in gebouwen, infrastructuur en machines werd minder geld gestoken. Volgens de investeringsradar van het CBS waren de omstandigheden in juni wel iets minder ongunstig dan in mei. Het grootste deel van de Nederlandse AI-bedrijven zit in Noord-Holland, schrijft het FD op basis van een analyse van RankMyAI. Van de 2000 AI-bedrijven in Nederland is 35% in die provincie gevestigd. Alleen Amsterdam telt al 525 bedrijven, ruim een kwart van het totaal. Rotterdam en Utrecht volgen op flinke afstand. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Darter Kevin Doets is uitgeschakeld in de eerste ronde van het World Matchplay in Blackpool. De 28-jarige Nederlander verloor ondanks een gemiddelde van ruim 104 met 6-10 van de Brit Ross Smith. Michael van Gerwen en Gian van Veen bereikten eerder al de tweede ronde. Van Gerwen treft daarin landgenoot Dirk van Duivenbode, terwijl Van Veen het opneemt tegen Wessel Nijman. Feyenoord heeft afscheid genomen van middenvelder Wang In-beom. De 29-jarige Zuid-Koreaanse international vertrekt per direct naar de Portugese landskampioen FC Porto. Wang kwam in de zomer van 2024 over van Rode Ster Belgrado en speelde 54 wedstrijden voor Feyenoord. Daarin was hij goed voor 4 doelpunten en 8 assists. Meer dan 1 miljoen mensen hebben wereldkampioen Spanje toegejuicht tijdens een parade door Madrid. De ploeg van bondscoach Luis de la Fuente won zondag de WK-finale van Argentinië. Spanje werd eerder op maandag bedankt door koning Felipe VI, gevolgd door een ontvangst van premier Pedro Sanchez. Aanvoerder Rodri noemde het winnen van het WK een kroon op zijn carrière. De FIFA heeft een aanklager aangesteld om onderzoek te doen naar het opstootje na de WK-finale tussen Spanje en Argentinië. Met name de Argentijnse middenvelder Leandro Paredes ging over de schreef door onder meer de Spaanse verdediger Eric Garcia tegen de grond te werken en bij de keel te grijpen. Spanje won de finale in East Rutherford met 1-0 na een doelpunt van invaller Ferran Torres in de verlenging. Een Formule 1-race op het TT-circuit van Assen gaat er niet komen, schrijft de Telegraaf. De directie van het circuit heeft te horen gekregen dat de Formule 1-kalender tot en met 2030 vol zit en dat de kansen daarna vrijwel nihil zijn. TT-directeur Mark van Aalderen ziet daarom geen heil in de noodzakelijke miljoeneninvesteringen voor de vereiste veiligheidslicentie. Volgende maand vindt op Zandvoort voorlopig de laatste Nederlandse Grand Prix plaats. Darter Danny Noppert is in de eerste ronde van het World Matchplay uitgeschakeld. De Brit Rob Cross, oud-winnaar van het toernooi, was in Blackpool duidelijk te sterk met 10-3. Van de Nederlanders bereikten Michael van Gerwen, Dirk van Duivenbode, Kian van Veen en Wessel Nijman wel de tweede ronde. Van Gerwen treft dinsdagavond Van Duivenbode, terwijl Van Veen en Nijman het tegen elkaar opnemen. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is er vooral in het westen en zuiden nog vrij veel bewolking, maar in het noordoosten schijnt de zon al. In de loop van de dag breekt de zon op steeds meer plaatsen door en blijft het droog. De temperatuur komt uit tussen 18 graden op de Wadden en 24 graden in het zuidoosten, met een matige noordwestenwind. Vanavond neemt de bewolking toe vanuit het noordwesten en in het noorden kan later wat motregen vallen. Morgen wordt het grijs met lichte buien en is het met maximaal 18 tot 21 graden koel voor de tijd van het jaar. In de loop van morgenavond wordt het geleidelijk droog.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Oortoestelbedrijf Schoneberg waarschuwt dat festivalgangers risico lopen op gehoorschade door geluidsniveaus tussen de 95 en 110 decibel. Zonder gehoorbescherming kan al na een kwartier schade ontstaan. Volgens onderzoek ervaart 72% van de mensen met tinnitus problemen op de werkvloer, zoals concentratieverlies en vermoeidheid. Hoortoestellen kunnen tinnitusklachten aantoonbaar verminderen, ook bij beperkt gehoorverlies. In Uitgeest is maandagmiddag een overleden man aangetroffen in een woning aan de Benesserlaan. Volgens de politie is hij niet door een misdrijf om het leven gekomen. Forensisch onderzoekers hebben onderzoek gedaan naar de doodsoorzaak. In de woning werden enkele tientallen wietplanten gevonden. Het is onduidelijk of die van de overledene waren. In de buurt van Oldenzaal is in de nacht van maandag op dinsdag grondvorst gemeten. De temperatuur kwam uit op 0,1 graden onder nul, meldt Weeronline. Grondvorst in juli is zeer zeldzaam en werd in de zomerperiode tussen 20 juli en 21 augustus nog nooit eerder gemeten. Volgens een meteoroloog komt het doordat de grond in Twente erg droog is, waardoor droge zandgronden tijdens heldere nachten extra sterk afkoelen. Het Trimbos Instituut start nieuw onderzoek naar mensen die online medicatie kopen zonder toezicht van een arts, meldt de NOS. Het instituut wil weten hoe groot deze groep is en waarom mensen hiervoor kiezen. Eerder keek het Trimbos al naar het online aanbod, maar over de gebruikers zelf is nog weinig bekend. Het onderzoek gebeurt in opdracht van minister van Volksgezondheid Sophie Hermans. De 108e Nijmegen Vierdaagse is dinsdagochtend vroeg begonnen. Om 4 uur vertrokken de eerste lopers van de 50 kilometer. Van de 47.000 ingeschrevenen hebben ruim 1200 zich niet gemeld. Het weer is gunstig, met temperaturen tussen de 21 en 24 graden. Door de droogte moest Defensie wel een aanpassing doen aan de pontonbrug over de Maas bij Kuik. Studenten van Solar Team Eindhoven hebben een ambulance ontwikkeld die op zonne-energie rijdt. De Stella Juva heeft zonnepanelen op het dak die zowel de motor als de medische apparatuur aan boord van stroom voorzien. Op een zonnige dag en op een verharde weg kan de ambulance volgens de bouwers 715 kilometer ver komen. In augustus wordt de wagen getest in afgelegen gebieden in Kenia, samen met hulporganisatie AMREF. Het zou de eerste ambulance ter wereld zijn die volledig op zonne-energie werkt. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Israël heeft zich teruggetrokken uit het dorp Zaftar el-Gharbiye in Zuid-Libanon, waar het Libanese leger de controle heeft overgenomen. De terugtrekking maakt deel uit van een proef die Israël en de Verenigde Staten maandag aankondigden. Ook de dorpen Shrifa en Froen zijn aangemerkt als proefgebied, maar of het Libanese leger daar al de controle heeft overgenomen is niet bekend. De twee landen sloten vorige maand een raamovereenkomst over de Israëlische terugtrekking. Hezbollah onderhandelde niet mee. Bij een Israëlische luchtaanval op een woning in Gaza-stad zijn dinsdag 6 leden van 1 gezin gedood, onder wie 4 kinderen. Dat melden de Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Israël bevestigt de aanval en zegt dat die gericht was op een strijder van Hamas. Ondanks een staakt het vuren dat in oktober werd gesloten, gaat Israël door met luchtaanvallen op de Gazastrook. Volgens de Palestijnen zijn sindsdien zeker 1150 mensen omgekomen. De broers Andrew en Tristan Tate verzetten zich tegen hun uitlevering aan het Verenigd Koninkrijk. Hun advocaat noemde het Britse verzoek tijdens een zitting in Miami politiek gemotiveerd en stelde dat de broers onschuldig zijn. De twee werden zaterdag aangehouden in Florida op verzoek van de Britse autoriteiten. Andrew Tate wordt onder meer verdacht van verkrachting, mensenhandel en seksuele uitbuiting. Wanneer de Amerikaanse rechter beslist over de uitlevering, is nog niet bekend. De Iraanse Revolutionaire Garde zegt infrastructuur van het Amerikaanse bedrijf Amazon in Bahrein te hebben aangevallen. Over de omvang van de schade is nog niets bekend. Iran valt de afgelopen dagen meerdere golfstaten aan als vergelding voor Amerikaanse aanvallen. Amazon heeft onder meer in Bahrein en de Verenigde Arabische Emiraten datacenters staan, die eerder ook al werden bestookt door Iraanse drones. Iran beschouwt Amerikaanse bedrijven als rechtmatige doelwitten. De nieuwe Britse premier Andy Burnham verlaagt als een van zijn eerste maatregelen de belasting op elektriciteit. Daarmee wil hij miljoenen huishoudens financiële ademruimte geven in de komende winter. De maatregel wordt betaald door het schrappen van de plannen voor een digitaal identificatiebewijs van voorganger Keir Starmer. Dat maakt 1,8 miljard pond vrij, omgerekend ruim 2,1 miljard euro. Verdere maatregelen moeten in de komende begroting worden geregeld. De Verenigde Staten hebben overwogen om de banden met VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR te verbreken, melden bronnen aan persbureau Reuters. Aanleiding zou een meningsverschil zijn over de benoeming van een plaatsvervangend hoge commissaris. Lobbyinspanningen van diplomaten en VN-functionarissen hebben het besluit mogelijk uitgesteld of voorkomen. De VS waren in 2025 de grootste donor van de UNHCR, met een bijdrage van $868 miljoen, ongeveer een kwart van de totale bijdrage. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
5: En nu het economisch nieuws.
0: De benzineprijs nadert het hoogste niveau ooit. De adviesprijs van een liter euro 95 steeg dinsdag met bijna 2 cent tot 2,60 euro. Het record van 2,65 euro werd in mei bereikt. De prijsstijging hangt samen met de opgeleide oorlog in het Midden-Oosten, waar aanvallen van de Verenigde Staten en Iran de scheepvaart door de Straat van Hormuz belemmeren. De AEX-index is dinsdag met een kleine winst begonnen. De chipbedrijven ASMI, BESI en ASML veerden op na recente zware koersverliezen. De hoofdindex noteerde kort na opening 0,4% hoger op ruim 1095 punten. Beleggers keken ook naar de ontwikkeling in het Midden-Oosten en naar het aankomende rentebesluit van de Europese Centrale Bank. De stichting Veilige Bakfiets vreest dat de voorgenomen overname van Axel, het moederbedrijf van Babu, een massaclaim van gedupeerde bakfietseigenaren in gevaar brengt. De stichting heeft advocaten van Babu gevraagd al het bewijsmateriaal te bewaren en geen activa uit het bedrijf weg te halen. Axel moest in 2024 op last van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit stoppen met de verkoop van onveilige Babu-bakfietsen. De stichting wil in gesprek met Babu en de beoogde overnemer, Dutech Holdings, maar zet anders op korte termijn een collectieve schadevergoedingsprocedure door. Het aantal vacatures met een verwijzing naar kunstmatige intelligentie in de functietitel is sinds 2022 verviervoudigd, meldt vacaturesite Indeed. Steeds vaker zoeken ook bedrijven buiten de techsector medewerkers met AI-ervaring. Bijvoorbeeld marketeers, klantenservice-medewerkers en AI-trainers. In Nederland valt inmiddels 58% van de AI-gerelateerde functietitels buiten de techsector. Daarmee behoort Nederland tot de Europese koplopers. De Stichting Benadeelden in Actie eist minstens 15,7 miljoen euro van de Autoriteit Consument en Markt namens voormalige klanten van het in 2018 failliete Flex Energie. Volgens de stichting heeft de ACM als toezichthouder gefaald door de energieleverancier toe te laten op de markt en niet op tijd in te grijpen. De schade bestaat onder meer uit voorschotten waarvoor nooit energie is geleverd. De ACM stelt dat Flex Energie destijds aan de eisen voldeed en dat er wel degelijk is ingegrepen. Sinds 2022 zijn de eisen voor een leveringsvergunning aangescherpt. De investeringen van bedrijven in Nederland zijn in mei opnieuw gedaald, meldt het CBS. Ondernemingen investeerden 3,8% minder dan in dezelfde maand een jaar eerder. Vooral in gebouwen, infrastructuur en machines werd minder geld gestoken. Volgens de investeringsradar van het CBS waren de omstandigheden in juni wel iets minder ongunstig dan in mei. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
6: Tot slot het sportnieuws. Feyenoord heeft afscheid genomen van middenvelder Wang In-beom. De 29-jarige Zuid-Koreaanse international vertrekt per direct naar de Portugese landskampioen FC Porto. Wang kwam in de zomer van 2024 over van Rode Ster Belgrado en speelde 54 wedstrijden voor Feyenoord. Daarin was hij goed voor 4 doelpunten en 8 assists. Meer dan 1 miljoen mensen hebben wereldkampioen Spanje toegejuicht tijdens een parade door Madrid. De ploeg van bondscoach Luis de la Fuente won zondag de WK-finale van Argentinië. Spanje werd eerder op maandag bedankt door koning Felipe VI, gevolgd door een ontvangst van premier Pedro Sanchez. Aanvoerder Rodri noemde het winnen van het WK een kroon op zijn carrière. De FIFA heeft een aanklage aangesteld om onderzoek te doen naar het opstootje na de WK-finale tussen Spanje en Argentinië. Met name de Argentijnse middenvelder Leandro Paredes ging over de schreef door onder meer de Spaanse verdediger Eric Garcia tegen de grond te werken en bij de keel te grijpen. Spanje won de finale in East Rutherford met 1-0 na een doelpunt van invaller Ferran Torres in de verlenging. Een Formule 1-race op het TT-circuit van Assen gaat er niet komen, schrijft de Telegraaf. De directie van het circuit heeft te horen gekregen dat de Formule 1-kalender tot en met 2030 vol zit en dat de kansen daarna vrijwel nihil zijn. TT-directeur Mark van Aalderen ziet daarom geen heil in de noodzakelijke miljoeneninvesteringen voor de vereiste veiligheidslicentie. Volgende maand vindt op Zandvoort voorlopig de laatste Nederlandse Grand Prix plaats. Darter Danny Noppert is in de eerste ronde van het World Matchplay uitgeschakeld. De Brit Rob Cross, oud-winnaar van het toernooi, was in Blackpool duidelijk te sterk met 10-3. Van de Nederlanders bereikten Michael van Gerwen, Dirk van Duivenbode, Kian van Veen en Wessel Nijman wel de tweede ronde. Van Gerwen treft dinsdagavond van Duivenbode, terwijl van Veen en Nijman het tegen elkaar opnemen. Het Argentijnse voetbalelftal is na het verliezen van de WK-finale tegen Spanje feestelijk onthaald in Buenos Aires. Duizenden fans trotseerden de kou en regen om de ontroonde wereldkampioen te verwelkomen. Lionel Messi was er niet bij. Hij reisde vanuit New Jersey naar Miami, waar hij woont. De opkomst was veel kleiner dan 4 jaar geleden, toen miljoenen mensen de in Qatar behaalde wereldtitel vierden. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio. Dit is Talk Radio.
0: Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is er in het westen en zuiden nog vrij veel bewolking, maar in het noordoosten schijnt de zon al. In de loop van de dag breekt de zon op steeds meer plaatsen door en blijft het droog. Vanmiddag wordt het 18 graden op de Wadden tot 24 graden in het zuidoosten, met een matige noordwestenwind. Vanavond neemt de bewolking toe en kan er in het noorden wat motregen vallen. Morgen wordt het grijs met lichte buien en een koele 18 tot 21 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Oortoestelbedrijf Schoneberg waarschuwt dat festivalgangers risico lopen op gehoorschade door geluidsniveaus tussen de 95 en 110 decibel. Zonder gehoorbescherming kan al na een kwartier schade ontstaan. Volgens onderzoek ervaart 72% van de mensen met tinnitus problemen op de werkvloer, zoals concentratieverlies en vermoeidheid. Hoortoestellen kunnen tinnitusklachten aantoonbaar verminderen, ook bij beperkt gehoorverlies. In Uitgeest is maandagmiddag een overleden man aangetroffen in een woning aan de Benesserlaan. Volgens de politie is hij niet door een misdrijf om het leven gekomen. Forensisch onderzoekers hebben onderzoek gedaan naar de doodsoorzaak. In de woning werden enkele tientallen wietplanten gevonden. Het is onduidelijk of die van de overledene waren. In de buurt van Oldenzaal is in de nacht van maandag op dinsdag grondvorst gemeten. De temperatuur kwam uit op 0,1 graden onder nul, meldt Weeronline. Grondvorst in juli is zeer zeldzaam en werd in de zomerperiode tussen 20 juli en 21 augustus nog nooit eerder gemeten. Volgens een meteoroloog komt het doordat de grond in Twente erg droog is, waardoor droge zandgronden tijdens heldere nachten extra sterk afkoelen. Het Trimbos Instituut start nieuw onderzoek naar mensen die online medicatie kopen zonder toezicht van een arts, meldt de NOS. Het instituut wil weten hoe groot deze groep is en waarom mensen hiervoor kiezen. Eerder keek het Trimbos al naar het online aanbod, maar over de gebruikers zelf is nog weinig bekend. Het onderzoek gebeurt in opdracht van minister van Volksgezondheid Sophie Hermans. De 108e Nijmegen Vierdaagse is dinsdagochtend vroeg begonnen. Om 4 uur vertrokken de eerste lopers van de 50 kilometer. Van de 47.000 ingeschrevenen hebben ruim 1200 zich niet gemeld. Het weer is gunstig, met temperaturen tussen de 21 en 24 graden. Door de droogte moest Defensie wel een aanpassing doen aan de pontonbrug over de Maas bij Kuik. Studenten van Solar Team Eindhoven hebben een ambulance ontwikkeld die op zonne-energie rijdt. De Stella Juva heeft zonnepanelen op het dak die zowel de motor als de medische apparatuur aan boord van stroom voorzien. Op een zonnige dag en op een verharde weg kan de ambulance volgens de bouwers 715 kilometer ver komen. In augustus wordt de wagen getest in afgelegen gebieden in Kenia, samen met hulporganisatie AMREF. Het zou de eerste ambulance ter wereld zijn die volledig op zonne-energie werkt. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Een Russisch oorlogsschip heeft voor de Britse kust een artillerieoefening gehouden, meldt Sky News op basis van het Britse ministerie van Defensie. Het schip voer zo'n 74 kilometer ten zuiden van Plymouth en werd geschaduwd door de Britse marine. De oefening duurde ongeveer 30 minuten en vond plaats buiten de Britse territoriale wateren. De Russen hadden het Britse marineschip HMS Tyne vooraf ingelicht en gevraagd afstand te houden. Israël heeft zich teruggetrokken uit het dorp Zaftar el-Gharbiye in Zuid-Libanon, waar het Libanese leger de controle heeft overgenomen. De terugtrekking maakt deel uit van een proef die Israël en de Verenigde Staten maandag aankondigden. Ook de dorpen Shrifa en Froen zijn aangemerkt als proefgebied, maar of het Libanese leger daar al de controle heeft overgenomen is niet bekend. De twee landen sloten vorige maand een raamovereenkomst over de Israëlische terugtrekking. Hezbollah onderhandelde niet mee. Bij een Israëlische luchtaanval op een woning in Gaza-stad zijn dinsdag 6 leden van 1 gezin gedood, onder wie 4 kinderen. Dat melden de Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Israël bevestigt de aanval en zegt dat die gericht was op een strijder van Hamas. Ondanks een staakt het vuren dat in oktober werd gesloten, gaat Israël door met luchtaanvallen op de Gazastrook. Volgens de Palestijnen zijn sindsdien zeker 1150 mensen omgekomen. De broers Andrew en Tristan Tate verzetten zich tegen hun uitlevering aan het Verenigd Koninkrijk. Hun advocaat noemde het Britse verzoek tijdens een zitting in Miami politiek gemotiveerd en stelde dat de broers onschuldig zijn. De twee werden zaterdag aangehouden in Florida op verzoek van de Britse autoriteiten. Andrew Tate wordt onder meer verdacht van verkrachting, mensenhandel en seksuele uitbuiting. Wanneer de Amerikaanse rechter beslist over de uitlevering is nog niet bekend. De Iraanse Revolutionaire Garde zegt infrastructuur van het Amerikaanse bedrijf Amazon in Bahrein te hebben aangevallen. Over de omvang van de schade is nog niets bekend. Iran valt de afgelopen dagen meerdere golfstaten aan als vergelding voor Amerikaanse aanvallen. Amazon heeft onder meer in Bahrein en de Verenigde Arabische Emiraten datacenters staan, die eerder ook al werden bestookt door Iraanse drones. Iran beschouwt Amerikaanse bedrijven als rechtmatige doelwitten. De nieuwe Britse premier Andy Burnham verlaagt als een van zijn eerste maatregelen de belasting op elektriciteit. Daarmee wil hij miljoenen huishoudens financiële ademruimte geven in de komende winter. De maatregel wordt betaald door het schrappen van de plannen voor een digitaal identificatiebewijs van voorganger Keir Starmer. Dat maakt 1,8 miljard pond vrij, omgerekend ruim 2,1 miljard euro. Verdere maatregelen moeten in de komende begroting worden geregeld. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
5: En nu het economisch nieuws. De benzineprijs nadert het hoogste niveau ooit. De adviesprijs van een liter euro 95 steeg dinsdag met bijna 2 cent naar 2,60 euro. Het record van 2,65 euro werd in mei bereikt. De prijsstijging hangt samen met de opgeleide spanningen in het Midden-Oosten, waardoor ook de olieprijs is opgelopen. Volgens de ACM kunnen automobilisten tot 25 cent per liter besparen door een goedkoper tankstation te kiezen. De AEX-index is dinsdag met een kleine winst begonnen. Chipbedrijven ASML, BESI en ASMI veerden op naar recente zware koersverliezen en stegen tot 2,6%. Beleggers keken ook naar de spanningen in het Midden-Oosten en naar het rentebesluit van de Europese Centrale Bank later deze week. De Aziatische beurzen herstelden flink, met winsten van ruim 3% in Tokio en Seoul. Op het Damrak melden CM.com en Wereldhaven positieve halfjaarscijfers. De stichting Veilige Bakfiets vreest dat de voorgenomen overname van Axcel, het moederbedrijf van Babu, een massaclaim van gedupeerde bakfietseigenaren in gevaar brengt. De stichting heeft advocaten van Babu gevraagd al het bewijsmateriaal te bewaren en geen activa uit het bedrijf weg te halen. Axcel moest in 2024 op last van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit stoppen met de verkoop van onveilige Babu-bakfietsen. De stichting wil in gesprek met Babu en de beoogde overnemer, Dutec Holdings, maar zet anders op korte termijn een collectieve schadevergoedingsprocedure door.
7: Het aantal vacatures met een verwijzing naar kunstmatige intelligentie in de functietitel is sinds 2022 verviervoudigd, meldt vacaturesite Indeed. Steeds vaker zoeken ook bedrijven buiten de techsector medewerkers met AI-ervaring. Bijvoorbeeld marketeers, klantenservice-medewerkers en AI-trainers. In Nederland valt inmiddels 58% van de AI-gerelateerde functietitels buiten de techsector. Daarmee behoort Nederland tot de Europese koplopers.
8: De Stichting Benadeelden in Actie eist minstens 15,7 miljoen euro van de Autoriteit Consument en Markt namens voormalige klanten van het in 2018 failliete Flex Energie. Volgens de stichting heeft de ACM als toezichthouder gefaald door de energieleverancier toe te laten op de markt en niet op tijd in te grijpen. De schade bestaat onder meer uit voorschotten waarvoor nooit energie is geleverd. De ACM stelt dat Flex Energie destijds aan de eisen voldeed en dat er wel degelijk is ingegrepen. Sinds 2022 zijn de eisen voor een leveringsvergunning aangescherpt.
9: De investeringen van bedrijven in Nederland zijn in mei opnieuw gedaald, meldt het CBS. Ondernemingen investeerden 3,8% minder dan in dezelfde maand een jaar eerder. Vooral in gebouwen, infrastructuur en machines werd minder geld gestoken. Volgens de investeringsradar van het CBS waren de omstandigheden in juni wel iets minder ongunstig dan in mei.
10: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
11: Tot slot het sportnieuws. Meer dan 1 miljoen mensen hebben wereldkampioen Spanje toegejuicht tijdens een parade door Madrid. De ploeg van bondscoach Luis de la Fuente won zondag de WK-finale van Argentinië. Spanje werd eerder op maandag bedankt door koning Felipe VI, gevolgd door een ontvangst van premier Pedro Sanchez. Aanvoerder Rodri noemde het winnen van het WK een kroon op zijn carrière. De FIFA heeft een aanklage aangesteld om onderzoek te doen naar het opstootje na de WK-finale tussen Spanje en Argentinië. Met name de Argentijnse middenvelder Leandro Paredes ging over de schreef door onder meer de Spaanse verdediger Eric Garcia tegen de grond te werken en bij de keel te grijpen. Spanje won de finale in East Rutherford met 1-0 na een doelpunt van invaller Ferran Torres in de verlenging.
12: Een Formule 1-race op het TT-circuit van Assen gaat er niet komen, schrijft de Telegraaf. De directie van het circuit heeft te horen gekregen dat de Formule 1-kalender tot en met 2030 vol zit en dat de kansen daarna vrijwel nihil zijn. TT-directeur Mark van Aalderen ziet daarom geen heil in de noodzakelijke miljoeneninvesteringen voor de vereiste veiligheidslicentie. Volgende maand vindt op Zandvoort voorlopig de laatste Nederlandse Grand Prix plaats.
13: Darter Danny Noppert is in de eerste ronde van het World Matchplay uitgeschakeld. De Brit Rob Cross, oud-winnaar van het toernooi, was in Blackpool duidelijk te sterk met 10-3. Van de Nederlanders bereikten Michael van Gerwen, Dirk van Duivenbode, Kian van Veen en Wessel Nijman wel de tweede ronde. Van Gerwen treft dinsdagavond van Duivenbode, terwijl van Veen en Nijman het tegen elkaar opnemen.
14: Het Argentijnse voetbalelftal is na het verliezen van de WK-finale tegen Spanje feestelijk onthaald in Buenos Aires. Duizenden fans trotseerden de kou en regen om de ontroonde wereldkampioen te verwelkomen. Lionel Messi was er niet bij. Hij reisde vanuit New Jersey naar Miami, waar hij woont. De opkomst was veel kleiner dan 4 jaar geleden, toen miljoenen mensen de in Qatar behaalde wereldtitel vierden.
15: De voorzitter van de Zuid-Amerikaanse Voetbalbond wil dat aan het WK van 2030 64 landen mogen meedoen. Alejandro Domínguez schreef op X dat het 100-jarig jubileum van het WK een uitgelezen kans biedt voor een groter toernooi. Het WK 2030 vindt grotendeels plaats in Spanje, Portugal en Marokko, met de eerste wedstrijden in Argentinië, Uruguay en Paraguay. FIFA-baas Infantino heeft eerder gezegd dat verdere uitbreiding een optie is, maar nog onderzocht moet worden.
16: Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
17: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is er vooral in het westen en zuiden nog vrij veel bewolking. Maar in het noordoosten schijnt de zon al. In de loop van de dag breekt de zon steeds vaker door en blijft het overal droog. De temperatuur loopt op naar 18 graden op de Wadden tot 24 graden in het zuidoosten. Er staat een matige noordwestenwind. Vanavond neemt de bewolking toe vanuit het noordwesten en in het noorden kan later wat motregen vallen. Morgen wordt het grijs met lichte buien en maximaal 18 tot 21 graden. Koel voor de tijd van het jaar. In de loop van morgenavond wordt het geleidelijk droog. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
18: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
19: Dit is het Binnenlands Nieuws. De gemeente Uithoorn, een collectief van tientallen glastuinbouwers in de Kwakel, Kudelstaart en Switch datacenters, hebben een overeenkomst getekend voor een warmtenet. Dat net wordt gevoed met restwarmte uit een nieuw datacenter, zodat tuinders kunnen overstappen van gas naar duurzame warmte. Het project heeft een SDE++-subsidie van het Rijk gekregen, meldt Switch datacenters in een persbericht. Door de restwarmte centraal te benutten, hoeven tuinders geen eigen warmtepomp aan te schaffen, wat de druk op het elektriciteitsnet vermindert.
20: Oortoestelbedrijf Schoneberg waarschuwt dat festivalgangers risico lopen op gehoorschade door geluidsniveaus tussen de 95 en 110 decibel. Zonder gehoorbescherming kan al na een kwartier schade ontstaan. Volgens onderzoek ervaart 72% van de mensen met tinnitus problemen op de werkvloer, zoals concentratieverlies en vermoeidheid. Hoortoestellen kunnen tinnitusklachten aantoonbaar verminderen, ook bij beperkt gehoorverlies.
21: In Uitgeest is maandagmiddag een overleden man aangetroffen in een woning aan de Benesserlaan. Volgens de politie is hij niet door een misdrijf om het leven gekomen. Forensisch onderzoekers hebben onderzoek gedaan naar de doodsoorzaak. In de woning werden enkele tientallen wietplanten gevonden. Het is onduidelijk of die van de overledene waren.
22: In de buurt van Oldenzaal is in de nacht van maandag op dinsdag grondvorst gemeten. De temperatuur kwam uit op 0,1 graden onder nul, meldt Weeronline. Grondvorst in juli is zeer zeldzaam en werd in de zomerperiode tussen 20 juli en 21 augustus nog nooit eerder gemeten. Volgens een meteoroloog komt het doordat de grond in Twente erg droog is, waardoor droge zandgronden tijdens heldere nachten extra sterk afkoelen.
23: Het Trimbos Instituut start nieuw onderzoek naar mensen die online medicatie kopen zonder toezicht van een arts, meldt de NOS. Het instituut wil weten hoe groot deze groep is en waarom mensen hiervoor kiezen. Eerder keek het Trimbos al naar het online aanbod, maar over de gebruikers zelf is nog weinig bekend. Het onderzoek gebeurt in opdracht van minister van Volksgezondheid Sophie Hermans.
24: De 108e Nijmegen Vierdaagse is dinsdagochtend vroeg begonnen. Om 4 uur vertrokken de eerste lopers van de 50 kilometer. Van de 47.000 ingeschrevenen hebben ruim 1200 zich niet gemeld. Het weer is gunstig, met temperaturen tussen de 21 en 24 graden. Door de droogte moest Defensie wel een aanpassing doen aan de pontonbrug over de Maas bij Kuik. Dit was het Binnenlands Nieuws.
18: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
25: Nu het buitenlands nieuws. Pakistan, Qatar, Egypte en andere regionale bemiddelaars proberen een nieuw staakt het vuren van 10 dagen te bewerkstelligen tussen Iran en de Verenigde Staten, meldt Axios. Tijdens die afkoelingsperiode zouden de landen verder moeten praten over een permanent akkoord.
0: De VS overwegen een voorstel voor heropening van de Straat van Hormuz, maar houden ook rekening met mislukking van de onderhandelingen. Het alternatief is verdere escalatie in samenwerking met Israël. Tegelijkertijd hebben de VS Israël gevraagd om geen stappen te zetten die diplomatiek overleg onmogelijk maken.
1: Een Russisch oorlogsschip heeft voor de Britse kust een artillerieoefening gehouden, meldt Sky News op basis van het Britse ministerie van Defensie. Het schip voer zo'n 74 kilometer ten zuiden van Plymouth en werd geschaduwd door de Britse marine. De oefening duurde ongeveer 30 minuten en vond plaats buiten de Britse territoriale wateren. De Russen hadden het Britse marineschip, HMS Tyne, vooraf ingelicht en gevraagd afstand te houden.
4: Israël heeft zich teruggetrokken uit het dorp Zaftar el-Gharbiyeh in Zuid-Libanon, waar het Libanese leger de controle heeft overgenomen. De terugtrekking maakt deel uit van een proef die Israël en de Verenigde Staten maandag aankondigden. Ook de dorpen Srifa en Froen zijn aangemerkt als proefgebied, maar of het Libanese leger daar al de controle heeft overgenomen is niet bekend. De twee landen sloten vorige maand een raamovereenkomst over de Israëlische terugtrekking. Hezbollah onderhandelde niet mee.
5: Bij een Israëlische luchtaanval op een woning in Gaza-stad zijn dinsdag 6 leden van 1 gezin gedood, onder wie 4 kinderen. Dat melden de Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Israël bevestigt de aanval en zegt dat die gericht was op een strijder van Hamas. Ondanks een staakt het vuren dat in oktober werd gesloten, gaat Israël door met luchtaanvallen op de Gazastrook. Volgens de Palestijnen zijn sindsdien zeker 1150 mensen omgekomen.
6: De broers Andrew en Tristan Tate verzetten zich tegen hun uitlevering aan het Verenigd Koninkrijk. Hun advocaat noemde het Britse verzoek tijdens een zitting in Miami politiek gemotiveerd en stelde dat de broers onschuldig zijn. De twee werden zaterdag aangehouden in Florida op verzoek van de Britse autoriteiten. Andrew Tate wordt onder meer verdacht van verkrachting, mensenhandel en seksuele uitbuiting. Wanneer de Amerikaanse rechter beslist over de uitlevering is nog niet bekend.
7: De Iraanse Revolutionaire Garde zegt infrastructuur van het Amerikaanse bedrijf Amazon in Bahrein te hebben aangevallen. Over de omvang van de schade is nog niets bekend. Iran valt de afgelopen dagen meerdere golfstaten aan als vergelding voor Amerikaanse aanvallen. Amazon heeft onder meer in Bahrein en de Verenigde Arabische Emiraten datacenters staan, die eerder ook al werden bestookt door Iraanse drones. Iran beschouwt Amerikaanse bedrijven als rechtmatige doelwitten.
26: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
27: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
28: En nu het economisch nieuws. De benzineprijs nadert het hoogste niveau ooit. De adviesprijs van een liter euro 95 steeg dinsdag met bijna 2 cent naar 2,60 euro. Het record van 2,65 euro werd in mei bereikt. De prijsstijging hangt samen met de opgeleide spanningen in het Midden-Oosten, waardoor ook de olieprijs is opgelopen. Volgens de ACM kunnen automobilisten tot 25 cent per liter besparen door een goedkoper tankstation te kiezen.
29: De AEX-index is dinsdag met een kleine winst begonnen. Chipbedrijven ASML, BESI en ASMI veerden op naar recente zware koersverliezen en stegen tot 2,6%. Beleggers keken ook naar de spanningen in het Midden-Oosten en naar het rentebesluit van de Europese Centrale Bank later deze week. De Aziatische beurzen herstelden flink, met winsten van ruim 3% in Tokio en Seoul. Op het Damrak melden CM.com en Wereldhaven positieve halfjaarcijfers.
30: De stichting Veilige Bakfiets vreest dat de voorgenomen overname van Axel, het moederbedrijf van Babu, een massaclaim van gedupeerde bakfietseigenaren in gevaar brengt. De stichting heeft advocaten van Babu gevraagd al het bewijsmateriaal te bewaren en geen activa uit het bedrijf weg te halen.
2: Axel moest in 2024 op last van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit stoppen met de verkoop van onveilige Babu-bakfietsen. De stichting wil in gesprek met Babu en de beoogde overnemer, Dutech Holdings, maar zet anders op korte termijn een collectieve schadevergoedingsprocedure door.
8: Het aantal vacatures met een verwijzing naar kunstmatige intelligentie in de functietitel is sinds 2022 verviervoudigd, meldt vacaturesite Indeed. Steeds vaker zoeken ook bedrijven buiten de techsector medewerkers met AI-ervaring. Bijvoorbeeld marketeers, klantenservice-medewerkers en AI-trainers. In Nederland valt inmiddels 58% van de AI-gerelateerde functietitels buiten de techsector. Daarmee behoort Nederland tot de Europese koplopers.
9: De Stichting Benadeelden in Actie eist minstens 15,7 miljoen euro van de Autoriteit Consument en Markt namens voormalige klanten van het in 2018 failliete Flex Energie. Volgens de stichting heeft de ACM als toezichthouder gefaald door de energieleverancier toe te laten op de markt en niet op tijd in te grijpen. De schade bestaat onder meer uit voorschotten waarvoor nooit energie is geleverd. De ACM stelt dat Flex Energie destijds aan de eisen voldeed en dat er wel degelijk is ingegrepen. Sinds 2022 zijn de eisen voor een leveringsvergunning aangescherpt.
10: De investeringen van bedrijven in Nederland zijn in mei opnieuw gedaald, meldt het CBS. Ondernemingen investeerden 3,8% minder dan in dezelfde maand een jaar eerder. Vooral in gebouwen, infrastructuur en machines werd minder geld gestoken. Volgens de investeringsradar van het CBS waren de omstandigheden in juni wel iets minder ongunstig dan in mei.
11: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
12: Tot slot het sportnieuws. De FIFA heeft een aanklage aangesteld om onderzoek te doen naar het opstootje na de WK-finale tussen Spanje en Argentinië. Met name de Argentijnse middenvelder Leandro Paredes ging over de schreef door onder meer de Spaanse verdediger Eric Garcia tegen de grond te werken en bij de keel te grijpen. Spanje won de finale in East Rutherford met 1-0 na een doelpunt van invaller Ferran Torres in de verlenging. Een Formule 1-race op het TT-circuit van Assen gaat er niet komen, schrijft de Telegraaf. De directie van het circuit heeft te horen gekregen dat de Formule 1-kalender tot en met 2030 vol zit en dat de kansen daarna vrijwel nihil zijn. TT-directeur Mark van Aalderen ziet daarom geen heil in de noodzakelijke miljoeneninvesteringen voor de vereiste veiligheidslicentie. Volgende maand vindt op Zandvoort voorlopig de laatste Nederlandse Grand Prix plaats. Darter Danny Noppert is in de eerste ronde van het World Matchplay uitgeschakeld. De Brit Rob Cross, oud-winnaar van het toernooi, was in Blackpool duidelijk te sterk met 10-3. Van de Nederlanders bereikten Michael van Gerwe, Dirk van Duivenbode, Kian van Veen en Wessel Nijman wel de tweede ronde. Van Gerwe treft dinsdagavond Van Duivenbode, terwijl Van Veen en Nijman het tegen elkaar opnemen. Het Argentijnse voetbalelftal is na het verliezen van de WK-finale tegen Spanje feestelijk onthaald in Buenos Aires. Duizenden fans trotseerden de kou en regen om de onttroonde wereldkampioen te verwelkomen. Lionel Messi was er niet bij. Hij reisde vanuit New Jersey naar Miami, waar hij woont. De opkomst was veel kleiner dan 4 jaar geleden, toen miljoenen mensen de in Qatar behaalde wereldtitel vierden. De voorzitter van de Zuid-Amerikaanse Voetbalbond wil dat aan het WK van 2030 64 landen mogen meedoen. Alejandro Domínguez schreef op X dat het 100-jarig jubileum van het WK een uitgelezen kans biedt voor een groter toernooi. Het WK 2030 vindt grotendeels plaats in Spanje, Portugal en Marokko, met de eerste wedstrijden in Argentinië, Uruguay en Paraguay. FIFA-baas Infantino heeft eerder gezegd dat verdere uitbreiding een optie is, maar nog onderzocht moet worden. Excelsior heeft aanvaller Derencilly Sanchez Fernandez verkocht aan het Engelse Huddersfield Town. De 25-jarige buitenspeler tekende een contract voor 4 seizoenen.
3: Volgens Huddersfield gaat het om een aanzienlijk bedrag, maar verdere details zijn niet bekendgemaakt. Sanchez Fernandez doorliep de jeugdopleiding bij Excelsior en speelde tussentijds voor FC Utrecht. Afgelopen seizoen scoorde hij 6 keer in de Eredivisie. Dit was het laatste sportnieuws.
13: Je luistert naar

0: steeds meer plaatsen door en blijven droog. De temperatuur loopt op naar 18 graden op de Wadden tot 24 graden in het zuidoosten. Er staat een matige noordwestenwind. Vanavond neemt de bewolking toe vanuit het noordwesten en in het noorden kan later wat motregen vallen. Vannacht in de noordelijke helft af en toe lichte regen. Morgen wordt het grijs en koel met lichte buien en maximaal 18 tot 21 graden. Morgenavond wordt het geleidelijk droog. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Populaire babynamen in Nederland zijn de afgelopen 50 jaar flink korter geworden, blijkt uit onderzoek van Your Surprise. De gemiddelde top 10 jongensnaam kromp van 6,5 letter naar 4 letters. Bij meisjesnamen ging het van bijna 6 naar ruim 4,5 letter. Noah en Noor waren in 2025 de populairste namen. Friesland en Zeeland houden daarbij het meest vast aan eigen namentradities. De gemeente Uithoren, een collectief van tientallen glastuinbouwers in de Kwakel, Kudelstaart en Switch datacenters, hebben een overeenkomst getekend voor een warmtenet. Dat net wordt gevoed met restwarmte uit een nieuw datacenter, zodat tuinders kunnen overstappen van gas naar duurzame warmte. Het project heeft een SDE++-subsidie van het Rijk gekregen, meldt Switch datacenters in een persbericht. Door de restwarmte centraal te benutten, hoeven tuinders geen eigen warmtepomp aan te schaffen, wat de druk op het elektriciteitsnet vermindert.
3: Oortoestelbedrijf Schoneberg waarschuwt dat festivalgangers risico lopen op gehoorschade door geluidsniveaus tussen de 95 en 110 decibel. Zonder gehoorbescherming kan al na een kwartier schade ontstaan. Volgens onderzoek ervaart 72% van de mensen met tinnitus problemen op de werkvloer, zoals concentratieverlies en vermoeidheid. Hoortoestellen kunnen tinnitusklachten aantoonbaar verminderen, ook bij beperkt gehoorverlies. In Uitgeest is maandagmiddag een overleden man aangetroffen in een woning aan de Benesserlaan. Volgens de politie is hij niet door een misdrijf om het leven gekomen. Forensisch onderzoekers hebben onderzoek gedaan naar de doodsoorzaak. In de woning werden enkele tientallen wietplanten gevonden. Het is onduidelijk of die van de overledene waren. In de buurt van Oldenzaal is in de nacht van maandag op dinsdag grondvorst gemeten. De temperatuur kwam uit op 0,1 graden onder nul, meldt Weeronline. Grondvorst in juli is zeer zeldzaam en werd in de zomerperiode tussen 20 juli en 21 augustus nog nooit eerder gemeten. Volgens een meteoroloog komt het doordat de grond in Twente erg droog is, waardoor droge zandgronden tijdens heldere nachten extra sterk afkoelen. Het Trimbos Instituut start nieuw onderzoek naar mensen die online medicatie kopen zonder toezicht van een arts, meldt de NOS. Het instituut wil weten hoe groot deze groep is en waarom mensen hiervoor kiezen. Eerder keek het Trimbos al naar het online aanbod, maar over de gebruikers zelf is nog weinig bekend. Het onderzoek gebeurt in opdracht van minister van Volksgezondheid Sophie Hermans. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
3: Nu het buitenlands nieuws. Pakistan, Qatar, Egypte en andere regionale bemiddelaars proberen een nieuw staakt-het-vuren van 10 dagen te bewerkstelligen tussen Iran en de Verenigde Staten, meldt Axios. Tijdens die afkoelingsperiode zouden de landen verder moeten praten over een permanent akkoord. De VS overwegen een voorstel voor heropening van de Straat van Hormuz, maar houden ook rekening met mislukking van de onderhandelingen. Het alternatief is verdere escalatie in samenwerking met Israël. Tegelijkertijd hebben de VS Israël gevraagd om geen stappen te zetten die diplomatiek overleg onmogelijk maken.

0: Een Russisch oorlogsschip heeft voor de Britse kust een artillerieoefening gehouden, meldt Sky News op basis van het Britse ministerie van Defensie. Het schip voer zo'n 74 kilometer ten zuiden van Plymouth en werd geschaduwd door de Britse marine. De oefening duurde ongeveer 30 minuten en vond plaats buiten de Britse territoriale wateren. De Russen hadden het Britse marineschip HMS Tyne vooraf ingelicht en gevraagd afstand te houden. Israël heeft zich teruggetrokken uit het dorp Zaftar el-Gharbieh in Zuid-Libanon, waar het Libanese leger de controle heeft overgenomen. De terugtrekking maakt deel uit van een proef die Israël en de Verenigde Staten maandag aankondigden. Ook de dorpen Shrifa en Froen zijn aangemerkt als proefgebied, maar of het Libanese leger daar al de controle heeft overgenomen is niet bekend. De twee landen sloten vorige maand een raamovereenkomst over de Israëlische terugtrekking. Hezbollah onderhandelde niet mee. Bij een Israëlische luchtaanval op een woning in Gaza-stad zijn dinsdag 6 leden van 1 gezin gedood, onder wie 4 kinderen. Dat melden de Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Israël bevestigt de aanval en zegt dat die gericht was op een strijder van Hamas. Ondanks een staakt het vuren dat in oktober werd gesloten, gaat Israël door met luchtaanvallen op de Gazastrook. Volgens de Palestijnen zijn sindsdien zeker 1150 mensen omgekomen. De broers Andrew en Tristan Tate verzetten zich tegen hun uitlevering aan het Verenigd Koninkrijk. Hun advocaat noemde het Britse verzoek tijdens een zitting in Miami politiek gemotiveerd en stelde dat de broers onschuldig zijn. De twee werden zaterdag aangehouden in Florida op verzoek van de Britse autoriteiten. Andrew Tate wordt onder meer verdacht van verkrachting, mensenhandel en seksuele uitbuiting. Wanneer de Amerikaanse rechter beslist over de uitlevering is nog niet bekend. De Iraanse Revolutionaire Garde zegt infrastructuur van het Amerikaanse bedrijf Amazon in Bahrein te hebben aangevallen. Over de omvang van de schade is nog niets bekend. Iran valt de afgelopen dagen meerdere golfstaten aan als vergelding voor Amerikaanse aanvallen. Amazon heeft onder meer in Bahrein en de Verenigde Arabische Emiraten datacenters staan, die eerder ook al werden bestookt door Iraanse drones. Iran beschouwt Amerikaanse bedrijven als rechtmatige doelwitten. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Een voormalige werknemer van het Taiwanese chipconcern TSMC is aangeklaagd voor het stelen van kerntechnologie en een poging die naar China te lekken. Volgens het Taiwanese Openbaar Ministerie is het de eerste aanklacht in zijn soort op het eiland. De man werkte tussen mei 2023 en februari 2024 als adjunct manager bij TSMC en zou hebben samengespannen met een Chinese man om een chipbedrijf in China op te richten. De aanklagers eisen een gevangenisstraf van 7 jaar. Steeds meer werkgevers bieden hun medewerkers naast het collectieve pensioen een flexibel individueel deel aan. Dat meldt vermogensbeheerder Vive, die in het afgelopen jaar 5 grote werkgevers met samen bijna 1000 medewerkers voor die opzet zag kiezen. De trend valt samen met de invoering van de wet Toekomstpensioenen, die iedere werknemer een eigen pensioenpot geeft. Volgens Vive groeit de belangstelling naarmate meer werkgevers hun pensioenregeling opnieuw inrichten. De benzineprijs nadert het hoogste niveau ooit. De adviesprijs van een liter euro 95 steeg dinsdag naar 2,60 euro, nog maar een paar cent onder het record van mei. De stijging hangt samen met de opgeleide spanningen in het Midden-Oosten, waar de Verenigde Staten en Iran voor de 10e nacht op rij aanvallen uitvoerden. De scheepvaart door de Straat van Hormuz, een belangrijke route voor olie en gas, is daardoor sterk teruggelopen. Volgens Goldman Sachs kan de olieprijs verder oplopen als de verstoringen aanhouden. De AEX-index is dinsdag met een kleine winst begonnen. chipbedrijven ASML, BC en ASMI veerden op naar recente zware koersverliezen en stegen tot 2,6%. Beleggers keken ook naar de spanning in het Midden-Oosten en naar het rentebesluit van de Europese Centrale Bank later deze week. De Aziatische beurzen herstelden flink, met winsten van ruim 3% in Tokio en Seoul. Op het Damrak melden CM.com en Wereldhaven positieve halfjaarscijfers. De stichting Veilige Bakfiets vreest dat de voorgenomen overname van Axcel, het moederbedrijf van Babu, een massaclaim van gedupeerde bakfietseigenaren in gevaar brengt. De stichting heeft advocaten van Babu gevraagd al het bewijsmateriaal te bewaren en geen activa uit het bedrijf weg te halen. Axcel moest in 2024 op last van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit stoppen met de verkoop van onveilige Babu-bakfietsen. De stichting wil in gesprek met Babu en de beoogde overnemer, Dutech Holdings, maar zet anders op korte termijn een collectieve schadevergoedingsprocedure door. Het aantal vacatures met een verwijzing naar kunstmatige intelligentie in de functietitel is sinds 2022 verviervoudigd, meldt vacaturesite Indeed. Steeds vaker zoeken ook bedrijven buiten de techsector medewerkers met AI-ervaring. Bijvoorbeeld marketeers, klantenservice-medewerkers en AI-trainers. In Nederland valt inmiddels 58% van de AI-gerelateerde functietitels buiten de techsector. Daarmee behoort Nederland tot de Europese koplopers. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. De FIFA heeft een aanklager aangesteld om onderzoek te doen naar het opstootje na de WK-finale tussen Spanje en Argentinië. Met name de Argentijnse middenvelder Leandro Paredes ging over de schreef door onder meer de Spaanse verdediger Eric Garcia tegen de grond te werken en bij de keel te grijpen. Spanje won de finale in East Rutherford met 1-0 na een doelpunt van invaller Ferran Torres in de verlenging. Een Formule 1-race op het TT-circuit van Assen gaat er niet komen, schrijft de Telegraaf. De directie van het circuit heeft te horen gekregen dat de Formule 1-kalender tot en met 2030 vol zit en dat de kansen daarna vrijwel nihil zijn. TT-directeur Mark van Aalderen ziet daarom geen heil in de noodzakelijke miljoeneninvesteringen voor de vereiste veiligheidslicentie. Volgende maand vindt op Zandvoort voorlopig de laatste Nederlandse Grand Prix plaats. Darter Danny Noppert is in de eerste ronde van het World Matchplay uitgeschakeld. De Brit Rob Cross, oud-winnaar van het toernooi, was in Blackpool duidelijk te sterk met 10-3. Van de Nederlanders bereikten Michael van Gerwen, Dirk van Duivenbode, Kian van Veen en Wessel Nijman wel de tweede ronde. Van Gerwen treft dinsdagavond Van Duivenbode, terwijl Van Veen en Nijman het tegen elkaar opnemen. Het Argentijnse voetbalelftal is na het verliezen van de WK-finale tegen Spanje feestelijk onthaald in Buenos Aires. Duizenden fans trotseerden de kou en regen om de ontroonde wereldkampioen te verwelkomen. Lionel Messi was er niet bij. Hij reisde vanuit New Jersey naar Miami, waar hij woont. De opkomst was veel kleiner dan 4 jaar geleden, toen miljoenen mensen de in Qatar behaalde wereldtitel vierden. De voorzitter van de Zuid-Amerikaanse Voetbalbond wil dat aan het WK van 2030 64 landen mogen meedoen. Alejandro Domínguez schreef op X dat het 100-jarig jubileum van het WK een uitgelezen kans biedt voor een groter toernooi. Het WK 2030 vindt grotendeels plaats in Spanje, Portugal en Marokko, met de eerste wedstrijden in Argentinië, Uruguay en Paraguay. FIFA-baas Infantino heeft eerder gezegd dat verdere uitbreiding een optie is, maar nog onderzocht moet worden. Excelsior heeft aanvaller Darren Cilly Sanchez Fernandez verkocht aan het Engelse Huddersfield Town. De 25-jarige buitenspeler tekende een contract voor 4 seizoenen. Volgens Huddersfield gaat het om een aanzienlijk bedrag, maar verdere details zijn niet bekendgemaakt. Sanchez Fernandez doorliep de jeugdopleiding bij Excelsior en speelde tussentijds voor FC Utrecht. Afgelopen seizoen scoorde hij 6 keer in de Eredivisie. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is er flink wat bewolking in het westen en zuiden, maar in het noordoosten schijnt de zon al. In de loop van de dag breekt de zon op steeds meer plaatsen door en blijft het droog. Vanmiddag wordt het 18 graden op de Wadden tot 24 graden in het zuidoosten met een matige noordwestenwind. Vanavond neemt de bewolking toe en kan er in het noorden wat motregen vallen. Morgen wordt het grijs met lichte buien en is het met maximaal 18 tot 21 graden koel voor de tijd van het jaar.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Populaire babynamen in Nederland zijn de afgelopen 50 jaar flink korter geworden, blijkt uit onderzoek van Your Surprise. De gemiddelde top 10 jongensnaam kromp van 6,5 letter naar 4 letters. Bij meisjesnamen ging het van bijna 6 naar ruim 4,5 letter. Noah en Noor waren in 2025 de populairste namen. Friesland en Zeeland houden daarbij het meest vast aan eigen namentradities. De gemeente Uithoren, een collectief van tientallen glastuinbouwers in de Kwakel, Kudelstaart en Switch datacenters, hebben een overeenkomst getekend voor een warmtenet. Dat net wordt gevoed met restwarmte uit een nieuw datacenter, zodat tuinders kunnen overstappen van gas naar duurzame warmte. Het project heeft een SDE++-subsidie van het Rijk gekregen, meldt Switch datacenters in een persbericht. Door de restwarmte centraal te benutten, hoeven tuinders geen eigen warmtepomp aan te schaffen, wat de druk op het elektriciteitsnet vermindert. Oortoestelbedrijf Schoneberg waarschuwt dat festivalgangers risico lopen op gehoorschade door geluidsniveaus tussen de 95 en 110 decibel. Zonder gehoorbescherming kan al na een kwartier schade ontstaan. Volgens onderzoek ervaart 72% van de mensen met tinnitus problemen op de werkvloer, zoals concentratieverlies en vermoeidheid. Hoortoestellen kunnen tinnitusklachten aantoonbaar verminderen, ook bij beperkt gehoorverlies. In Uitgeest is maandagmiddag een overleden man aangetroffen in een woning aan de Benesserlaan. Volgens de politie is hij niet door een misdrijf om het leven gekomen. Forensisch onderzoekers hebben onderzoek gedaan naar de doodsoorzaak. In de woning werden enkele tientallen wietplanten gevonden. Het is onduidelijk of die van de overledene waren. In de buurt van Oldenzaal is in de nacht van maandag op dinsdag grondvorst gemeten. De temperatuur kwam uit op 0,1 graden onder nul, meldt Weeronline. Grondvorst in juli is zeer zeldzaam en werd in de zomerperiode tussen 20 juli en 21 augustus nog nooit eerder gemeten. Volgens een meteoroloog komt het doordat de grond in Twente erg droog is, waardoor droge zandgronden tijdens heldere nachten extra sterk afkoelen. Het Trimbos Instituut start nieuw onderzoek naar mensen die online medicatie kopen zonder toezicht van een arts, meldt de NOS. Het instituut wil weten hoe groot deze groep is en waarom mensen hiervoor kiezen. Eerder keek het Trimbos al naar het online aanbod, maar over de gebruikers zelf is nog weinig bekend. Het onderzoek gebeurt in opdracht van minister van Volksgezondheid Sophie Hermans.
5: Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Bij een aanval op een tanker op de Zwarte Zee zijn 3 mensen gewond geraakt. Volgens de Roemeense president Nicu Sordan was Rusland waarschijnlijk verantwoordelijk.
5: Het schip met vloeibaar gas was onderweg naar Oekraïne en voer onder Liberiaanse vlag. Na de aanval brak een grote brand uit en moest de bemanning worden geëvacueerd. Zondag kwamen bij een Russische beschieting op een vrachtschip in de Zwarte Zee al zeker 10 mensen om het leven. Pakistan, Qatar, Egypte en andere regionale bemiddelaars proberen een staakt het vuren van 10 dagen te bewerkstelligen tussen Iran en de Verenigde Staten, meldt Axios. Tijdens die periode zouden de landen verder moeten praten over een permanent akkoord. De VS overwegen een voorstel voor heropening van de Straat van Hormuz, maar houden ook rekening met verdere escalatie samen met Israël. President Trump heeft volgens Axios nog geen keuze gemaakt. De VS stuurde de afgelopen dagen op grote schaal gevechts- en tankvliegtuigen naar de regio. Een Russisch oorlogsschip heeft voor de Britse kust een artillerieoefening gehouden, meldt Sky News op basis van het Britse ministerie van Defensie. Het schip voer zo'n 74 kilometer ten zuiden van Plymouth en werd geschaduwd door de Britse marine. De oefening duurde ongeveer 30 minuten en vond plaats buiten de Britse territoriale wateren. De Russen hadden het Britse marineschip HMS Tyne vooraf ingelicht en gevraagd afstand te houden. Israël heeft zich teruggetrokken uit het dorp Zaftar el-Gharbiyeh in Zuid-Libanon, waar het Libanese leger de controle heeft overgenomen. De terugtrekking maakt deel uit van een proef die Israël en de Verenigde Staten maandag aankondigden. Ook de dorpen Shrifa en Froen zijn aangemerkt als proefgebied, maar of het Libanese leger daar al de controle heeft overgenomen is niet bekend. De twee landen sloten vorige maand een raamovereenkomst over de Israëlische terugtrekking. Hezbollah onderhandelde niet mee. Bij een Israëlische luchtaanval op een woning in Gaza-stad zijn dinsdag 6 leden van 1 gezin gedood, onder wie 4 kinderen. Dat melden de Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Israël bevestigt de aanval en zegt dat die gericht was op een strijder van Hamas. Ondanks een staakt het vuren dat in oktober werd gesloten, gaat Israël door met luchtaanvallen op de Gazastrook. Volgens de Palestijnen zijn sindsdien zeker 1150 mensen omgekomen. De broers Andrew en Tristan Tate verzetten zich tegen hun uitlevering aan het Verenigd Koninkrijk. Hun advocaat noemde het Britse verzoek tijdens een zitting in Miami politiek gemotiveerd en stelde dat de broers onschuldig zijn. De twee werden zaterdag aangehouden in Florida op verzoek van de Britse autoriteiten. Andrew Tate wordt onder meer verdacht van verkrachting, mensenhandel en seksuele uitbuiting. Wanneer de Amerikaanse rechter beslist over de uitlevering, is nog niet bekend. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
5: En nu het economisch nieuws. Een voormalige werknemer van het Taiwanese chipconcern TSMC is aangeklaagd voor het stelen van kerntechnologie en een poging die naar China te lekken. Volgens het Taiwanese Openbaar Ministerie is het de eerste aanklacht in zijn soort op het eiland. De man werkte tussen mei 2023 en februari 2024 als adjunct manager bij TSMC en zou hebben samengespannen met een Chinese man om een chipbedrijf in China op te richten. De aanklagers eisen een gevangenisstraf van 7 jaar. Steeds meer werkgevers bieden hun medewerkers naast het collectieve pensioen een flexibel individueel deel aan. Dat meldt vermogensbeheerder Vive, die in het afgelopen jaar 5 grote werkgevers met samen bijna 1000 medewerkers voor die opzet zag kiezen. De trend valt samen met de invoering van de wet Toekomstpensioenen, die iedere werknemer een eigen pensioenpot geeft. Volgens Vive groeit de belangstelling naarmate meer werkgevers hun pensioenregeling opnieuw inrichten. De benzineprijs nadert het hoogste niveau ooit. De adviesprijs van een liter euro 95 steeg dinsdag naar 2,60 euro, nog maar een paar cent onder het record van mei. De stijging hangt samen met de opgeleide spanningen in het Midden-Oosten, waar de Verenigde Staten en Iran voor de 10e nacht op rij aanvallen uitvoerden. De scheepvaart door de Straat van Hormuz, een belangrijke route voor olie en gas, is daardoor sterk teruggelopen. Volgens Goldman Sachs kan de olieprijs verder oplopen als de verstoringen aanhouden. De AEX-index is dinsdag met een kleine winst begonnen. Chipbedrijven ASML, BESI en ASMI veerden op naar recente zware koersverliezen en stegen tot 2,6%. Beleggers keken ook naar de spanningen in het Midden-Oosten en naar het rentebesluit van de Europese Centrale Bank later deze week. De Aziatische beurzen herstelden flink, met winsten van ruim 3% in Tokio en Seoul. Op het Damrak melden CM.com en Wereldhaven positieve halfjaarscijfers. De stichting Veilige Bakfiets vreest dat de voorgenomen overname van Axcel, het moederbedrijf van Babu, een massaclaim van gedupeerde bakfietseigenaren in gevaar brengt. De stichting heeft advocaten van Babu gevraagd al het bewijsmateriaal te bewaren en geen activa uit het bedrijf weg te halen. Axcel moest in 2024 op last van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit stoppen met de verkoop van onveilige Babu-bakfietsen. De stichting wil in gesprek met Babu en de beoogde overnemer, Dutech Holdings, maar zet anders op korte termijn een collectieve schadevergoedingsprocedure door. Het aantal vacatures met een verwijzing naar kunstmatige intelligentie in de functietitel is sinds 2022 verviervoudigd, meldt vacaturesite Indeed. Steeds vaker zoeken ook bedrijven buiten de techsector medewerkers met AI-ervaring. Bijvoorbeeld marketeers, klantenservice-medewerkers en AI-trainers. In Nederland valt inmiddels 58% van de AI-gerelateerde functietitels buiten de techsector. Daarmee behoort Nederland tot de Europese koplopers. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Een Formule 1-race op het TT-circuit van Assen gaat er niet komen, schrijft de Telegraaf. De directie van het circuit heeft te horen gekregen dat de Formule 1-kalender tot en met 2030 vol zit en dat de kansen daarna vrijwel nihil zijn. TT-directeur Mark van Aalderen ziet daarom geen heil in de noodzakelijke miljoeneninvesteringen voor de vereiste veiligheidslicentie. Volgende maand vindt op Zandvoort voorlopig de laatste Nederlandse Grand Prix plaats. Darter Danny Noppert is in de eerste ronde van het World Matchplay uitgeschakeld. De Brit Rob Cross, oud-winnaar van het toernooi, was in Blackpool duidelijk te sterk met 10-3. Van de Nederlanders bereikten Michael van Gerwen, Dirk van Duivenbode, Kian van Veen en Wessel Nijman wel de tweede ronde. Van Gerwen treft dinsdagavond Van Duivenbode, terwijl Van Veen en Nijman het tegen elkaar opnemen. Het Argentijnse voetbalelftal is na het verliezen van de WK-finale tegen Spanje feestelijk onthaald in Buenos Aires. Duizenden fans trotseerden de kou en regen om de ontroonde wereldkampioen te verwelkomen. Lionel Messi was er niet bij. Hij reisde vanuit New Jersey naar Miami, waar hij woont. De opkomst was veel kleiner dan 4 jaar geleden, toen miljoenen mensen de in Qatar behaalde wereldtitel vierden. De voorzitter van de Zuid-Amerikaanse Voetbalbond wil dat aan het WK van 2030 64 landen mogen meedoen. Alejandro Domínguez schreef op X dat het 100-jarig jubileum van het WK een uitgelezen kans biedt voor een groter toernooi. Het WK 2030 vindt grotendeels plaats in Spanje, Portugal en Marokko, met de eerste wedstrijden in Argentinië, Uruguay en Paraguay. FIFA-baas Infantino heeft eerder gezegd dat verdere uitbreiding een optie is, maar nog onderzocht moet worden. Excelsior heeft aanvaller Darren Cilly Sanchez Fernandez verkocht aan het Engelse Huddersfield Town. De 25-jarige buitenspeler tekende een contract voor 4 seizoenen. Volgens Huddersfield gaat het om een aanzienlijk bedrag, maar verdere details zijn niet bekendgemaakt. Sanchez Fernandez doorliep de jeugdopleiding bij Excelsior en speelde tussentijds voor FC Utrecht. Afgelopen seizoen scoorde hij 6 keer in de Eredivisie.
6: ADO Den Haag huurt spits Yannick Eduardo voor het komende seizoen van het Duitse Hoffenheim. De 20-jarige jeugdinternational van Tsjechië scoorde afgelopen seizoen 12 keer voor FC Dordrecht in de eerste divisie. Eduardo beschikt ook over de Nederlandse nationaliteit en speelde eerder in de jeugdopleidingen van NEC en RB Leipzig. ADO promoveerde afgelopen seizoen naar de eredivisie. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
7: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is er in het westen en zuiden nog vrij veel bewolking, maar in het noordoosten schijnt de zon al. In de loop van de dag breekt de zon op steeds meer plaatsen door en blijft het droog. De temperatuur loopt op naar 18 graden op de Wadden tot 24 graden in het zuidoosten. Er staat een matige noordwestenwind. Vanavond neemt de bewolking toe vanuit het noordwesten en in het noorden kan later wat motregen vallen. Morgen wordt het grijs met lichte buien en een koele 18 tot 21 graden. Morgenavond wordt het geleidelijk weer droog. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. De eerste deelnemers aan de 108e Nijmeegse Vierdaagse zijn dinsdagochtend aangekomen op de wedren. De wandeltocht ging om 4:00 ochtends van start. Ronald van Doort uit Ridderkerk kwam als eerste binnen in zijn rolstoel. Hij doet voor de 7e keer mee en rijdt dit jaar de 50 kilometer. De eerste etappe voert de wandelaars traditiegetrouw door de Betuwe. Populaire babynamen in Nederland zijn de afgelopen 50 jaar flink korter geworden, blijkt uit onderzoek van Your Surprise. De gemiddelde top 10 jongensnaam kromp van 6,5 letter naar 4 letters. Bij meisjesnamen ging het van bijna 6 naar ruim 4,5 letter. Noah en Noor waren in 2025 de populairste namen. Friesland en Zeeland houden daarbij het meest vast aan eigen namentradities. De gemeente Uithoren, een collectief van tientallen glastuinbouwers in de Kwakel, Kudelstaart en Switch datacenters, hebben een overeenkomst getekend voor een warmtenet. Dat net wordt gevoed met restwarmte uit een nieuw datacenter, zodat tuinders kunnen overstappen van gas naar duurzame warmte. Het project heeft een SDE++-subsidie van het Rijk gekregen, meldt Switch datacenters in een persbericht. Door de restwarmte centraal te benutten, hoeven tuinders geen eigen warmtepomp aan te schaffen, wat de druk op het elektriciteitsnet vermindert.
8: Oortoestelbedrijf Schoneberg waarschuwt dat festivalgangers risico lopen op gehoorschade door geluidsniveaus tussen de 95 en 110 decibel. Zonder gehoorbescherming kan al na een kwartier schade ontstaan. Volgens onderzoek ervaart 72% van de mensen met tinnitus problemen op de werkvloer, zoals concentratieverlies en vermoeidheid. Hoortoestellen kunnen tinnitusklachten aantoonbaar verminderen, ook bij beperkt gehoorverlies.
9: In Uitgeest is maandagmiddag een overleden man aangetroffen in een woning aan de Benesserlaan. Volgens de politie is hij niet door een misdrijf om het leven gekomen. Forensisch onderzoekers hebben onderzoek gedaan naar de doodsoorzaak. In de woning werden enkele tientallen wietplanten gevonden. Het is onduidelijk of die van de overledene waren. In de buurt van Oldenzaal is in de nacht van maandag op dinsdag grondvorst gemeten. De temperatuur kwam uit op 0,1 graden onder nul, meldt Weeronline. Grondvorst in juli is zeer zeldzaam en werd in de zomerperiode tussen 20 juli en 21 augustus nog nooit eerder gemeten. Volgens een meteoroloog komt het doordat de grond in Twente erg droog is, waardoor droge zandgronden tijdens heldere nachten extra sterk afkoelen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd?
10: Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
11: Nu het buitenlands nieuws. Bij een aanval op een tanker op de Zwarte Zee zijn 3 mensen gewond geraakt. Volgens de Roemeense president Nicu Sordan was Rusland waarschijnlijk verantwoordelijk. Het schip met vloeibaar gas was onderweg naar Oekraïne en voer onder Liberiaanse vlag. Na de aanval brak een grote brand uit en moest de bemanning worden geëvacueerd. Zondag kwamen bij een Russische beschieting op een vrachtschip in de Zwarte Zee al zeker 10 mensen om het leven.
5: Pakistan, Qatar, Egypte en andere regionale bemiddelaars proberen een staakt het vuren van 10 dagen te bewerkstelligen tussen Iran en de Verenigde Staten, meldt Axios. Tijdens die periode zouden de landen verder moeten praten over een permanent akkoord. De VS overwegen een voorstel voor heropening van de Straat van Hormuz, maar houden ook rekening met verdere escalatie samen met Israël. President Trump heeft volgens Axios nog geen keuze gemaakt. De VS stuurde de afgelopen dagen op grote schaal gevechts- en tankvliegtuigen naar de regio.
12: Een Russisch oorlogsschip heeft voor de Britse kust een artillerieoefening gehouden, meldt Sky News op basis van het Britse ministerie van Defensie. Het schip voer zo'n 74 kilometer ten zuiden van Plymouth en werd geschaduwd door de Britse marine. De oefening duurde ongeveer 30 minuten en vond plaats buiten de Britse territoriale wateren. De Russen hadden het Britse marineschip, HMS Tyne, vooraf ingelicht en gevraagd afstand te houden.
13: Israël heeft zich teruggetrokken uit het dorp Zaftar el-Gharbiyeh in Zuid-Libanon, waar het Libanese leger de controle heeft overgenomen. De terugtrekking maakt deel uit van een proef die Israël en de Verenigde Staten maandag aankondigden. Ook de dorpen Shrifa en Froen zijn aangemerkt als proefgebied, maar of het Libanese leger daar al de controle heeft overgenomen is niet bekend. De twee landen sloten vorige maand een raamovereenkomst over de Israëlische terugtrekking. Hezbollah onderhandelde niet mee.
14: Bij een Israëlische luchtaanval op een woning in Gaza-stad zijn dinsdag 6 leden van 1 gezin gedood, onder wie 4 kinderen. Dat melden de Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Israël bevestigt de aanval en zegt dat die gericht was op een strijder van Hamas. Ondanks een staakt het vuren dat in oktober werd gesloten, gaat Israël door met luchtaanvallen op de Gaza-strook. Volgens de Palestijnen zijn sindsdien zeker 1150 mensen omgekomen.
15: De broers Andrew en Tristan Tate verzetten zich tegen hun uitlevering aan het Verenigd Koninkrijk. Hun advocaat noemde het Britse verzoek tijdens een zitting in Miami politiek gemotiveerd en stelde dat de broers onschuldig zijn. De twee werden zaterdag aangehouden in Florida op verzoek van de Britse autoriteiten. Andrew Tate wordt onder meer verdacht van verkrachting, mensenhandel en seksuele uitbuiting. Wanneer de Amerikaanse rechter beslist over de uitlevering, is nog niet bekend.
16: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
17: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
18: En nu het economisch nieuws.
19: Een oud-werknemer van het Taiwanese chipconcern TSMC is aangeklaagd voor het stelen van kerntechnologie en een poging die naar China te lekken. Volgens het Taiwanese Openbaar Ministerie is het de eerste aanklacht in zijn soort op het eiland. De man werkte tussen mei 2023 en februari 2024 bij TSMC en zou hebben samengespannen met een Chinese man om een chipbedrijf in China op te richten. De aanklagers eisen 7 jaar gevangenisstraf en stellen dat zijn handelingen Taiwans leidende positie in de chipindustrie zouden uithollen. De vermeende medeplichtige is inmiddels overleden.
20: Steeds meer werkgevers bieden hun medewerkers naast het collectieve pensioen een flexibel individueel deel aan. Dat meldt vermogensbeheerder Vive, die in het afgelopen jaar 5 grote werkgevers met samen bijna 1000 medewerkers voor die opzet zag kiezen. De trend valt samen met de invoering van de wet Toekomstpensioenen, die iedere werknemer een eigen pensioenpot geeft. Volgens Vive groeit de belangstelling naarmate meer werkgevers hun pensioenregeling opnieuw inrichten.
21: De benzineprijs nadert het hoogste niveau ooit. De adviesprijs van een liter euro 95 steeg dinsdag naar 2,60 euro, nog maar een paar cent onder het record van mei. De stijging hangt samen met de opgeleide spanningen in het Midden-Oosten, waar de Verenigde Staten en Iran voor de 10e nacht op rij aanvallen uitvoerden. De scheepvaart door de Straat van Hormuz, een belangrijke route voor olie en gas, is daardoor sterk teruggelopen. Volgens Goldman Sachs kan de olieprijs verder oplopen als de verstoringen aanhouden.
22: De AEX-index is dinsdag met een kleine winst begonnen. Chipbedrijven ASML, BESI en ASMI veerden op naar recente zware koersverliezen en stegen tot 2,6%. Beleggers keken ook naar de spanning in het Midden-Oosten en naar het rentebesluit van de Europese Centrale Bank later deze week. De Aziatische beurzen herstelden flink, met winsten van ruim 3% in Tokio en Seoul. Op het Damrak melden CM.com en Wereldhaven positieve halfjaarcijfers.
23: De stichting Veilige Bakfiets vreest dat de voorgenomen overname van Axel, het moederbedrijf van Babu, een massaclaim van gedupeerde bakfietseigenaren in gevaar brengt. De stichting heeft advocaten van Babu gevraagd al het bewijsmateriaal te bewaren en geen activa uit het bedrijf weg te halen. Axel moest in 2024 op last van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit stoppen met de verkoop van onveilige Babu-bakfietsen. De stichting wil in gesprek met Babu en de beoogde overnemer Dutech Holdings, maar zet anders op korte termijn een collectieve schadevergoedingsprocedure door.
24: Het aantal vacatures met een verwijzing naar kunstmatige intelligentie in de functietitel is sinds 2022 verviervoudigd, meldt vacaturesite Indeed. Steeds vaker zoeken ook bedrijven buiten de techsector medewerkers met AI-ervaring. Bijvoorbeeld marketeers, klantenservice-medewerkers en AI-trainers. In Nederland valt inmiddels 58% van de AI-gerelateerde functietitels buiten de techsector. Daarmee behoort Nederland tot de Europese koplopers.
25: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
26: Tot slot het sportnieuws. Een Formule 1-race op het TT-circuit van Assen gaat er niet komen, schrijft de Telegraaf. De directie van het circuit heeft te horen gekregen dat de Formule 1-kalender tot en met 2030 vol zit en dat de kansen daarna vrijwel nihil zijn. TT-directeur Mark van Aalderen ziet daarom geen heil in de noodzakelijke miljoeneninvesteringen voor de vereiste veiligheidslicentie. Volgende maand vindt op Zandvoort voorlopig de laatste Nederlandse Grand Prix plaats. Darter Danny Noppert is in de eerste ronde van het World Matchplay uitgeschakeld. De Brit Rob Cross, oud-winnaar van het toernooi, was in Blackpool duidelijk te sterk met 10-3. Van de Nederlanders bereikten Michael van Gerwen, Dirk van Duivenbode, Kian van Veen en Wessel Nijman wel de tweede ronde. Van Gerwen treft dinsdagavond van Duivenbode, terwijl van Veen en Nijman het tegen elkaar opnemen.
27: Het Argentijnse voetbalelftal is na het verliezen van de WK-finale tegen Spanje feestelijk onthaald in Buenos Aires. Duizenden fans trotseerden de kou en regen om de onttroonde wereldkampioen te verwelkomen. Lionel Messi was er niet bij. Hij reisde vanuit New Jersey naar Miami, waar hij woont. De opkomst was veel kleiner dan 4 jaar geleden, toen miljoenen mensen de in Qatar behaalde wereldtitel vierden. De voorzitter van de Zuid-Amerikaanse Voetbalbond wil dat aan het WK van 2030 64 landen mogen meedoen. Alejandro Domínguez schreef op X dat het 100-jarig jubileum van het WK een uitgelezen kans biedt voor een groter toernooi.
26: Het WK 2030 vindt grotendeels plaats in Spanje, Portugal en Marokko, met de eerste wedstrijden in Argentinië, Uruguay en Paraguay. FIFA-baas Infantino heeft eerder gezegd dat verdere uitbreiding een optie is, maar nog onderzocht moet worden. Excelsior heeft aanvaller Darren Cilly Sanchez Fernandez verkocht aan het Engelse Huddersfield Town. De 25-jarige buitenspeler tekende een contract voor 4 seizoenen. Volgens Huddersfield gaat het om een aanzienlijk bedrag, maar verdere details zijn niet bekendgemaakt. Sanchez Fernandez doorliep de jeugdopleiding bij Excelsior en speelde tussentijds voor FC Utrecht. Afgelopen seizoen scoorde hij 6 keer in de Eredivisie. ADO Den Haag huurt spits Yannick Eduardo voor het komende seizoen van het Duitse Hoffenheim. De 20-jarige jeugdinternational van Tsjechië scoorde afgelopen seizoen 12 keer voor FC Dordrecht in de Eerste Divisie. Eduardo beschikt ook over de Nederlandse nationaliteit en speelde eerder in de jeugdopleidingen van NEC en RB Leipzig. ADO promoveerde afgelopen seizoen naar de Eredivisie. Dit was het laatste sportnieuws.
0: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is er vooral in het westen en zuiden nog vrij veel bewolking, maar in het noordoosten schijnt de zon al. In de loop van de dag breekt de zon op steeds meer plaatsen door en blijft het droog. Vanmiddag wordt het 18 graden op de Wadden tot 24 graden in het zuidoosten, bij een matige noordwestenwind. Vanavond neemt de bewolking toe en in het noorden kan later wat motregen vallen. Vannacht in de noordelijke helft af en toe lichte regen. Morgen een grijze en koelere dag met lichte buien en maximaal 18 tot 21 graden. Morgenavond wordt het geleidelijk droog.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. Tussen Schiedam en Den Haag, Hollands Spoor, rijden van dinsdag 28 juli tot en met vrijdag 31 juli geen treinen. ProRail voert in die 4 dagen groot onderhoud uit aan het spoor, waaronder vernieuwing van spoorstaven, ballast en dwarsliggers. Ook worden metingen gedaan in de Delftse spoortunnel en werkzaamheden afgerond bij Den Haag-Hollands Spoor. De NS zet bussen in, maar waarschuwt voor een extra reistijd van maximaal 30 minuten. Reizigers kunnen ook omreizen via Gouda. Bij een steekincident aan de Ter Apelerveen in Ter Apel is maandagavond laat een 20-jarige man gewond geraakt. De politie hield een 21-jarige verdachte aan. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Aan de Ter Apelerveen ligt ook het aanmeldcentrum voor asielzoekers, maar de politie kan niet bevestigen of het incident daar plaatsvond. De verdachte zit nog vast en wordt verhoord. De eerste deelnemers aan de 108e Nijmeegse Vierdaagse zijn dinsdagochtend aangekomen op de wedren. De wandeltocht ging om 4 uur 's ochtends van start. Ronald van Dort uit Ridderkerk kwam als eerste binnen in zijn rolstoel. Hij doet voor de 7e keer mee en rijdt dit jaar de 50 kilometer. De eerste etappe voert de wandelaars traditiegetrouw door de Betuwe. Populaire babynamen in Nederland zijn de afgelopen 50 jaar flink korter geworden, blijkt uit onderzoek van Your Surprise. De gemiddelde top 10 jongensnaam kromp van 6,5 letter naar 4 letters. Bij meisjesnamen ging het van bijna 6 naar ruim 4,5 letter. Noah en Noor waren in 2025 de populairste namen. Friesland en Zeeland houden daarbij het meest vast aan eigen namentradities. De gemeente Uithoren, een collectief van tientallen glastuinbouwers in de Kwakel, Kudelstaart en Switch datacenters, hebben een overeenkomst getekend voor een warmtenet. Dat net wordt gevoed met restwarmte uit een nieuw datacenter,
23: zodat tuinders kunnen overstappen van gas naar duurzame warmte. Het project heeft een SDE++-subsidie van het Rijk gekregen, meldt Switch Data Centers in een persbericht. Door de restwarmte centraal te benutten, hoeven tuinders geen eigen warmtepomp aan te schaffen, wat de druk op het elektriciteitsnet vermindert.
1: Oortoestelbedrijf Schoneberg waarschuwt dat festivalgangers risico lopen op gehoorschade door geluidsniveaus tussen de 95 en 110 decibel. Zonder gehoorbescherming kan al na een kwartier schade ontstaan. Volgens onderzoek ervaart 72% van de mensen met tinnitus problemen op de werkvloer, zoals concentratieverlies en vermoeidheid. Hoortoestellen kunnen tinnitusklachten aantoonbaar verminderen, ook bij beperkt gehoorverlies.
5: Dit was het Binnenlands Nieuws.
8: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
9: Nu het buitenlands nieuws. In Indonesië zijn 19 mensen veroordeeld voor mensenhandel met baby's. De bende verkocht pasgeborenen onder het mom van adoptie. De 70-jarige leidster kreeg 7 jaar gevangenisstraf voor het verhandelen van minstens 12 baby's van Indonesië naar Singapore. De andere veroordeelden kregen straffen van 3 tot ruim 6 jaar. 8 baby's werden gered en zijn ondergebracht in een weeshuis. Bij een aanval op een tanker op de Zwarte Zee zijn 3 mensen gewond geraakt. Volgens de Roemeense president Nicu Sordan was Rusland waarschijnlijk verantwoordelijk. Het schip met vloeibaar gas was onderweg naar Oekraïne en voer onder Liberiaanse vlag. Na de aanval brak een grote brand uit en moest de bemanning worden geëvacueerd. Zondag kwamen bij een Russische beschieting op een vrachtschip in de Zwarte Zee al zeker 10 mensen om het leven.
10: Pakistan, Qatar, Egypte en andere regionale bemiddelaars proberen een staakt-het-vuren van 10 dagen te bewerkstelligen tussen Iran en de Verenigde Staten, meldt Axios. Tijdens die periode zouden de landen verder moeten praten over een permanent akkoord. De VS overwegen een voorstel voor heropening van de Straat van Hormuz, maar houden ook rekening met verdere escalatie samen met Israël. President Trump heeft volgens Axios nog geen keuze gemaakt. De VS stuurde de afgelopen dagen op grote schaal gevechts- en tankvliegtuigen naar de regio.
11: Een Russisch oorlogsschip heeft voor de Britse kust een artillerieoefening gehouden, meldt Sky News op basis van het Britse ministerie van Defensie. Het schip voer zo'n 74 kilometer ten zuiden van Plymouth en werd geschaduwd door de Britse marine. De oefening duurde ongeveer 30 minuten en vond plaats buiten de Britse territoriale wateren. De Russen hadden het Britse marineschip HMS Tyne vooraf ingelicht en gevraagd afstand te houden.
12: Israël heeft zich teruggetrokken uit het dorp Zaftar el-Gharbiyeh in Zuid-Libanon, waar het Libanese leger de controle heeft overgenomen. De terugtrekking maakt deel uit van een proef die Israël en de Verenigde Staten maandag aankondigden. Ook de dorpen Shrifa en Froen zijn aangemerkt als proefgebied, maar of het Libanese leger daar al de controle heeft overgenomen is niet bekend. De twee landen sloten vorige maand een raamovereenkomst over de Israëlische terugtrekking. Hezbollah onderhandelde niet mee.
23: Bij een Israëlische luchtaanval op een woning in Gaza-stad zijn dinsdag 6 leden van 1 gezin gedood, onder wie 4 kinderen. Dat melden de Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Israël bevestigt de aanval en zegt dat die gericht was op een strijder van Hamas. Ondanks een staakt-het-vuren dat in oktober werd gesloten, gaat Israël door met luchtaanvallen op de Gazastrook. Volgens de Palestijnen zijn sindsdien zeker 1150 mensen omgekomen.
13: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
28: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
14: En nu het economisch nieuws.
15: Een oud-werknemer van het Taiwanese chipconcern TSMC is aangeklaagd voor het stelen van kerntechnologie en een poging die naar China te lekken. Volgens het Taiwanese Openbaar Ministerie is het de eerste aanklacht in zijn soort op het eiland. De man werkte tussen mei 2023 en februari 2024 bij TSMC en zou hebben samengespannen met een Chinese man om een chipbedrijf in China op te richten. De aanklagers eisen 7 jaar gevangenisstraf en stellen dat zijn handelingen Taiwans leidende positie in de chipindustrie zouden uithollen. De vermeende medeplichtige is inmiddels overleden.
16: Steeds meer werkgevers bieden hun medewerkers naast het collectieve pensioen een flexibel individueel deel aan. Dat meldt vermogensbeheerder Vive, die in het afgelopen jaar 5 grote werkgevers met samen bijna 1000 medewerkers voor die opzet zag kiezen. De trend valt samen met de invoering van de wet Toekomstpensioenen, die iedere werknemer een eigen pensioenpot geeft. Volgens Vive groeit de belangstelling naarmate meer werkgevers hun pensioenregeling opnieuw inrichten.
17: De benzineprijs nadert het hoogste niveau ooit. De adviesprijs van een liter euro 95 steeg dinsdag naar 2,60 euro, nog maar een paar cent onder het record van mei. De stijging hangt samen met de opgeleide spanningen in het Midden-Oosten, waar de Verenigde Staten en Iran voor de 10e nacht op rij aanvallen uitvoerden. De scheepvaart door de Straat van Hormuz, een belangrijke route voor olie en gas, is daardoor sterk teruggelopen. Volgens Goldman Sachs kan de olieprijs verder oplopen als de verstoringen aanhouden.
18: De AEX-index is dinsdag met een kleine winst begonnen. Chipbedrijven ASML, BC en ASMI veerden op naar recente zware koersverliezen en stegen tot 2,6%. Beleggers keken ook naar de spanningen in het Midden-Oosten en naar het rentebesluit van de Europese Centrale Bank later deze week. De Aziatische beurzen herstelden flink, met winsten van ruim 3% in Tokio en Seoul. Op het Damrak melden CM.com en Wereldhave positieve halfjaarcijfers.
19: De Stichting Veilige Bakfiets vreest dat de voorgenomen overname van Axel, het moederbedrijf van Babu, een massaclaim van gedupeerde bakfietseigenaren in gevaar brengt. De stichting heeft advocaten van Babu gevraagd al het bewijsmateriaal te bewaren en geen activa uit het bedrijf weg te halen. Axel moest in 2024 op last van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit stoppen met de verkoop van onveilige Babu-bakfietsen. De stichting wil in gesprek met Babu en de beoogde overnemer, Dutech Holdings, maar zet anders op korte termijn een collectieve schadevergoedingsprocedure door.
20: Het aantal vacatures met een verwijzing naar kunstmatige intelligentie in de functietitel is sinds 2022 verviervoudigd, meldt vacaturesite Indeed. Steeds vaker zoeken ook bedrijven buiten de techsector medewerkers met AI-ervaring. Bijvoorbeeld marketeers, klantenservice-medewerkers en AI-trainers. In Nederland valt inmiddels 58% van de AI-gerelateerde functietitels buiten de techsector. Daarmee behoort Nederland tot de Europese koplopers.
21: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
22: Tot slot het sportnieuws. Darter Danny Noppert is in de eerste ronde van het World Matchplay uitgeschakeld. De Brit Rob Cross, oud-winnaar van het toernooi, was in Blackpool duidelijk te sterk met 10-3. Van de Nederlanders bereikten Michael van Gerwen, Dirk van Duivenbode, Kian van Veen en Wessel Nijman wel de tweede ronde. Van Gerwen treft dinsdagavond Van Duivenbode, terwijl Van Veen en Nijman het tegen elkaar opnemen.
29: Het Argentijnse voetbalelftal is na het verliezen van de WK-finale tegen Spanje feestelijk onthaald in Buenos Aires. Duizenden fans trotseerden de kou en regen om de ontroonde wereldkampioen te verwelkomen. Lionel Messi was er niet bij. Hij reisde vanuit New Jersey naar Miami, waar hij woont. De opkomst was veel kleiner dan 4 jaar geleden, toen miljoenen mensen de in Qatar behaalde wereldtitel vierden. De voorzitter van de Zuid-Amerikaanse Voetbalbond wil dat aan het WK van 2030 64 landen mogen meedoen. Alejandro Domínguez schreef op X dat het 100-jarig jubileum van het WK een uitgelezen kans biedt voor een groter toernooi. Het WK 2030 vindt grotendeels plaats in Spanje, Portugal en Marokko, met de eerste wedstrijden in Argentinië, Uruguay en Paraguay. FIFA-baas Infantino heeft eerder gezegd dat verdere uitbreiding een optie is, maar nog onderzocht moet worden.

0: ADO Den Haag huurt spits Yannick Eduardo voor het komende seizoen van het Duitse Hoffenheim. De 20-jarige jeugdinternational van Tsjechië scoorde afgelopen seizoen 12 keer voor FC Dordrecht in de eerste divisie. Eduardo beschikt ook over de Nederlandse nationaliteit en speelde eerder in de jeugdopleidingen van NEC en RB Leipzig. ADO promoveerde afgelopen seizoen naar de eredivisie. De wielrenners van Red Bull Bora Hans Kroon hebben maandagavond rond 10 uur een dopingtest ondergaan in aanloop naar de tijdrit in de Tour de France. Volgens de ploeg lag een deel van de renners al te slapen. Ploegbaas Ralf Denk zei dat controles terecht zijn vanwege het zwarte verleden van het wielrennen, maar erkende dat ze het herstel belemmeren. Eerder waren ook Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard niet te spreken over nachtelijke dopingcontroles. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is er vooral in het westen en zuiden nog vrij veel bewolking, maar in het noordoosten schijnt de zon al. In de loop van de ochtend breekt de zon op steeds meer plaatsen door. Het blijft droog bij een zwakke tot matige noordelijke wind. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog met maxima van 18 graden op de Wadden tot 24 graden in het zuidoosten. De wind is matig uit het noordwesten. Vanavond neemt de bewolking toe vanuit het noordwesten en in het noorden kan later wat motregen vallen. Morgen wordt het grijs en koel voor de tijd van het jaar, met lichte buien en maximaal 18 tot 21 graden. In de loop van de avond wordt het geleidelijk droog. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. De eerste deelnemers aan de 108e Nijmeegse Vierdaagse zijn dinsdagochtend binnengekomen op de wedren. De eerste finisher was Ronald van Dort uit Ridderkerk, die de 50 kilometer in zijn rolstoel aflegt. Alle 47.000 startbewijzen waren vergeven, al melden ruim 1200 inschrijvers zich niet. Onder de lopers zijn ook bijna 6600 militairen uit 38 landen. Het belooft de hele week prima wandelweer te worden. De vuurwerkshow Waal in Vlammen tijdens de Nijmeegse Vierdaagse Feesten wordt dinsdagavond alsnog uitgevoerd. Het spektakel was zondag afgelast vanwege een defect aan het schip waarvan het vuurwerk zou worden afgeschoten. Door dat defect was er olie op het dek terechtgekomen, wat bij vuurwerk een grote brand had kunnen veroorzaken. Goederen uit illegale Israëlische nederzettingen in bezet gebied mogen vanaf 22 september Nederland niet meer in. Dat meldt minister Berendsen van Buitenlandse Zaken aan de Tweede Kamer. Een kamermeerderheid vroeg vorig jaar al om zo'n verbod. Een Europees verbod bleek niet haalbaar door gebrek aan draagvlak onder EU-lidstaten. België, Spanje en Ierland voerden eerder al nationale sancties in. Bij een steekincident aan de Ter Apelerveen in Ter Apel is maandagavond laat een 20-jarige man gewond geraakt. De politie hield een 21-jarige verdachte aan. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Aan de Ter Apelervenen ligt ook het aanmeldcentrum voor asielzoekers, maar de politie kan niet bevestigen of het incident daar plaatsvond. De verdachte zit nog vast en wordt verhoord. Tussen Schiedam en Den Haag, Holland Spoor, rijden van dinsdag 28 juli tot en met vrijdag 31 juli geen treinen. ProRail voert in die vier dagen groot onderhoud uit aan het spoor, waaronder vernieuwing van spoorstaven, ballast en dwarsliggers. Ook worden metingen gedaan in de Delftse spoortunnel en werkzaamheden afgerond bij Den Haag-Holland Spoor. De NS zet bussen in, maar waarschuwt voor een extra reistijd van maximaal 30 minuten. Reizigers kunnen ook omreizen via Gouda.
5: Populaire babynamen in Nederland zijn de afgelopen

0: afgelopen 50 jaar flink korter geworden, blijkt uit onderzoek van Your Surprise. De gemiddelde top 10 jongensnaam kromp van 6,5 letter naar 4 letters. Bij meisjesnamen ging het van bijna 6 naar ruim 4,5 letter. Noah en Noor waren in 2025 de populairste namen. Friesland en Zeeland houden daarbij het meest vast aan eigen namentradities. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Deutsche Bahn wil het drinken van alcohol op alle circa 5400 stations in Duitsland verbieden. Het verbod moet ingaan op 15 oktober. De maatregel volgt op een incident waarbij een medewerker werd aangevallen door een vermoedelijk dronken passagier en uit een rijdende trein viel. Op enkele grote stations geldt al een alcoholverbod, met volgens Deutsche Bahn goede resultaten. In de treinen zelf blijven alcoholische dranken wel gewoon te koop. In Indonesië zijn 19 mensen veroordeeld voor mensenhandel met baby's. De bende verkocht pasgeborenen onder het mom van adoptie. De 70-jarige leidster kreeg 7 jaar gevangenisstraf voor het verhandelen van minstens 12 baby's van Indonesië naar Singapore. De andere veroordeelden kregen straffen van 3 tot ruim 6 jaar. 8 baby's werden gered en zijn ondergebracht in een weeshuis. Bij een aanval op een tanker op de Zwarte Zee zijn 3 mensen gewond geraakt. Volgens de Roemeense president Nicu Sordan was Rusland waarschijnlijk verantwoordelijk. Het schip met vloeibaar gas was onderweg naar Oekraïne en voer onder Liberiaanse vlag. Na de aanval brak een grote brand uit en moest de bemanning worden geëvacueerd. Zondag kwamen bij een Russische beschieting op een vrachtschip in de Zwarte Zee al zeker 10 mensen om het leven. Pakistan, Qatar, Egypte en andere regionale bemiddelaars proberen een staakt het vuren van 10 dagen te bewerkstelligen tussen Iran en de Verenigde Staten, meldt Axios. Tijdens die periode zouden de landen verder moeten praten over een permanent akkoord. De VS overwegen een voorstel voor heropening van de Straat van Hormuz, maar houden ook rekening met verdere escalatie samen met Israël. President Trump heeft volgens Axios nog geen keuze gemaakt. De VS stuurde de afgelopen dagen op grote schaal gevechts- en tankvliegtuigen naar de regio. Een Russisch oorlogsschip heeft voor de Britse kust een artillerieoefening gehouden, meldt Sky News op basis van het Britse ministerie van Defensie. Het schip voer zo'n 74 kilometer ten zuiden van Plymouth en werd geschaduwd door de Britse marine. De oefening duurde ongeveer 30 minuten en vond plaats buiten de Britse territoriale wateren. De Russen hadden het Britse marineschip, HMS Tyne, vooraf ingelicht en gevraagd afstand te houden. Israël heeft zich teruggetrokken uit het dorp Zaftar el-Gharbiyeh in Zuid-Libanon, waar het Libanese leger de controle heeft overgenomen. De terugtrekking maakt deel uit van een proef die Israël en de Verenigde Staten maandag aankondigden. Ook de dorpen Shrifa en Froen zijn aangemerkt als proefgebied, maar of het Libanese leger daar al de controle heeft overgenomen is niet bekend. De twee landen sloten vorige maand een raamovereenkomst over de Israëlische terugtrekking. Hezbollah onderhandelde niet mee. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Een oud werknemer van het Taiwanese chipconcern TSMC is aangeklaagd voor het stelen van kerntechnologie en een poging die naar China te lekken. Volgens het Taiwanese Openbaar Ministerie is het de eerste aanklacht in zijn soort op het eiland. De man werkte tussen mei 2023 en februari 2024 bij TSMC en zou hebben samengespannen met een Chinese man om een chipbedrijf in China op te richten. De aanklagers eisen 7 jaar gevangenisstraf en stellen dat zijn handelingen Taiwans leidende positie in de chipindustrie zouden uithollen. De vermeende medeplichtige is inmiddels overleden. Steeds meer werkgevers bieden hun medewerkers naast het collectieve pensioen een flexibel individueel deel aan. Dat meldt vermogensbeheerder Vive, die in het afgelopen jaar 5 grote werkgevers met samen bijna 1000 medewerkers voor die opzet zag kiezen. De trend valt samen met de invoering van de wet Toekomstpensioenen, die iedere werknemer een eigen pensioenpot geeft. Volgens Vive groeit de belangstelling naarmate meer werkgevers hun pensioenregeling opnieuw inrichten. De benzineprijs nadert het hoogste niveau ooit. De adviesprijs van een liter euro 95 steeg dinsdag naar 2,60 euro, nog maar een paar cent onder het record van mei. De stijging hangt samen met de opgeleide spanningen in het Midden-Oosten, waar de Verenigde Staten en Iran voor de 10e nacht op rij aanvallen uitvoerden. De scheepvaart door de Straat van Hormuz, een belangrijke route voor olie en gas, is daardoor sterk teruggelopen. Volgens Goldman Sachs kan de olieprijs verder oplopen als de verstoringen aanhouden. De AEX-index is dinsdag met een kleine winst begonnen. Chipbedrijven ASML, BC en ASMI veerden op naar recente zware koersverliezen en stegen tot 2,6%. Beleggers keken ook naar de spanningen in het Midden-Oosten en naar het rentebesluit van de Europese Centrale Bank later deze week. De Aziatische beurzen herstelden flink, met winsten van ruim 3% in Tokio en Seoul. Op het Damrak melden CM.com en Wereldhave positieve halfjaarcijfers. De stichting Veilige Bakfiets vreest dat de voorgenomen overname van Axel, het moederbedrijf van Babu, een massaclaim van gedupeerde bakfietseigenaren in gevaar brengt. De stichting heeft advocaten van Babu gevraagd al het bewijsmateriaal te bewaren en geen activa uit het bedrijf weg te halen. Axel moest in 2024 op last van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit stoppen met de verkoop van onveilige Babu-bakfietsen. De stichting wil in gesprek met Babu en de beoogde overnemer, Dutech Holdings, maar zet anders op korte termijn een collectieve schadevergoedingsprocedure door. Het aantal vacatures met een verwijzing naar kunstmatige intelligentie in de functietitel is sinds 2022 verviervoudigd, meldt vacaturesite Indeed. Steeds vaker zoeken ook bedrijven buiten de techsector medewerkers met AI-ervaring. Bijvoorbeeld marketeers, klantenservice-medewerkers en AI-trainers. In Nederland valt inmiddels 58% van de AI-gerelateerde functietitels buiten de techsector. Daarmee behoort Nederland tot de Europese koplopers. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. Darter Danny Noppert is in de eerste ronde van het World Matchplay uitgeschakeld. De Brit Rob Cross, oud-winnaar van het toernooi, was in Blackpool duidelijk te sterk met 10-3. Van de Nederlanders bereikten Michael van Gerwen, Dirk van Duivenbode, Kian van Veen en Wessel Nijman wel de tweede ronde. Van Gerwen treft dinsdagavond Van Duivenbode, terwijl Van Veen en Nijman het tegen elkaar opnemen. Het Argentijnse voetbalelftal is na het verliezen van de WK-finale tegen Spanje feestelijk onthaald in Buenos Aires. Duizenden fans trotseerden de kou en regen om de ontroonde wereldkampioen te verwelkomen. Lionel Messi was er niet bij. Hij reisde vanuit New Jersey naar Miami, waar hij woont. De opkomst was veel kleiner dan 4 jaar geleden, toen miljoenen mensen de in Qatar behaalde wereldtitel vierden. De voorzitter van de Zuid-Amerikaanse Voetbalbond wil dat aan het WK van 2030 64 landen mogen meedoen. Alejandro Domínguez schreef op X dat het 100-jarig jubileum van het WK een uitgelezen kans biedt voor een groter toernooi. Het WK 2030 vindt grotendeels plaats in Spanje, Portugal en Marokko, met de eerste wedstrijden in Argentinië, Uruguay en Paraguay. FIFA-baas Infantino heeft eerder gezegd dat verdere uitbreiding een optie is, maar nog onderzocht moet worden. Excelsior heeft aanvaller Darren Cilly Sanchez Fernandez verkocht aan het Engelse Huddersfield Town. De 25-jarige buitenspeler tekende een contract voor 4 seizoenen. Volgens Huddersfield gaat het om een aanzienlijk bedrag, maar verdere details zijn niet bekendgemaakt. Sanchez Fernandez doorliep de jeugdopleiding bij Excelsior en speelde tussentijds voor FC Utrecht. Afgelopen seizoen scoorde hij 6 keer in de Eredivisie. ADO Den Haag huurt spits Yannick Eduardo voor het komende seizoen van het Duitse Hoffenheim. De 20-jarige jeugdinternational van Tsjechië scoorde afgelopen seizoen 12 keer voor FC Dordrecht in de Eerste Divisie. Eduardo beschikt ook over de Nederlandse nationaliteit en speelde eerder in de jeugdopleidingen van NEC en RB Leipzig. ADO promoveerde afgelopen seizoen naar de Eredivisie. De wielrenners van Red Bull Bora Hans Kroe hebben maandagavond rond 10 uur een dopingtest ondergaan in aanloop naar de tijdrit in de Tour de France. Volgens de ploeg lag een deel van de renners al te slapen. Ploegbaas Ralf Denk zei dat controles terecht zijn vanwege het zwarte verleden van het wielrennen, maar erkende dat ze het herstel belemmeren. Eerder waren ook Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard niet te spreken over nachtelijke dopingcontroles. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af en blijft het droog. Het wordt 18 graden op de Wadden tot 24 graden in het zuidoosten, met een matige noordwestenwind. Vanavond neemt de bewolking toe en in het noorden kan wat motregen vallen. Komende nacht af en toe lichte regen in de noordelijke helft. Morgen veel bewolking met lichte buien en met 18 tot 21 graden vrij koel voor de tijd van het jaar. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De eerste deelnemers aan de 108e Nijmeegse Vierdaagse zijn dinsdagochtend binnengekomen op de wedren. De eerste finisher was Ronald van Dort uit Ridderkerk, die de 50 kilometer in zijn rolstoel aflegt. Alle 47.000 startbewijzen waren vergeven, al melden ruim 1200 inschrijvers zich niet. Onder de lopers zijn ook bijna 6600 militairen uit 38 landen. Het belooft de hele week prima wandelweer te worden. De vuurwerkshow Waal in Vlammen tijdens de Nijmeegse Vierdaagse Feesten wordt dinsdagavond alsnog uitgevoerd. Het spektakel was zondag afgelast vanwege een defect aan het schip waarvan het vuurwerk zou worden afgeschoten. Door dat defect was er olie op het dek terechtgekomen, wat bij vuurwerk een grote brand had kunnen veroorzaken. Goederen uit illegale Israëlische nederzettingen in bezet gebied mogen vanaf 22 september Nederland niet meer in. Dat meldt minister Berendsen van Buitenlandse Zaken aan de Tweede Kamer. Een kamermeerderheid vroeg vorig jaar al om zo'n verbod. Een Europees verbod bleek niet haalbaar door gebrek aan draagvlak onder EU-lidstaten. België, Spanje en Ierland voerden eerder al nationale sancties in. Bij een steekincident aan de Ter Apelerveen in Ter Apel is maandagavond laat een 20-jarige man gewond geraakt. De politie hield een 21-jarige verdachte aan. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Aan de Ter Apelervenen ligt ook het aanmeldcentrum voor asielzoekers, maar de politie kan niet bevestigen of het incident daar plaatsvond. De verdachte zit nog vast en wordt verhoord. Tussen Schiedam en Den Haag, Holland Spoor, rijden van dinsdag 28 juli tot en met vrijdag 31 juli geen treinen. ProRail voert in die 4 dagen groot onderhoud uit aan het spoor, waaronder vernieuwing van spoorstaven, ballast en dwarsliggers. Ook worden metingen gedaan in de Delftse spoortunnel en werkzaamheden afgerond bij Den Haag-Holland Spoor. De NS zet bussen in, maar waarschuwt voor een extra reistijd van maximaal 30 minuten. Reizigers kunnen ook omreizen via Gouda. Populaire babynamen in Nederland zijn de afgelopen 50 jaar flink korter geworden, blijkt uit onderzoek van Your Surprise. De gemiddelde top 10 jongensnaam kromp van 6,5 letter naar 4 letters. Bij meisjesnamen ging het van bijna 6 naar ruim 4,5 letter. Noah en Noor waren in 2025 de populairste namen. Friesland en Zeeland houden daarbij het meest vast aan eigen namentradities. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Deutsche Bahn wil het drinken van alcohol op alle circa 5400 stations in Duitsland verbieden. Het verbod moet ingaan op 15 oktober. De maatregel volgt op een incident waarbij een medewerker werd aangevallen door een vermoedelijk dronken passagier en uit een rijdende trein viel. Op enkele grote stations geldt al een alcoholverbod, met volgens Deutsche Bahn goede resultaten. In de treinen zelf blijven alcoholische dranken wel gewoon te koop. In Indonesië zijn 19 mensen veroordeeld voor mensenhandel met baby's. De bende verkocht pasgeborenen onder het mom van adoptie. De 70-jarige leidster kreeg 7 jaar gevangenisstraf voor het verhandelen van minstens 12 baby's van Indonesië naar Singapore. De andere veroordeelden kregen straffen van 3 tot ruim 6 jaar. 8 baby's werden gered en zijn ondergebracht in een weeshuis. Bij een aanval op een tanker op de Zwarte Zee zijn 3 mensen gewond geraakt. Volgens de Roemeense president Nicu Sordan was Rusland waarschijnlijk verantwoordelijk. Het schip met vloeibaar gas was onderweg naar Oekraïne en voer onder Liberiaanse vlag. Na de aanval brak een grote brand uit en moest de bemanning worden geëvacueerd. Zondag kwamen bij een Russische beschieting op een vrachtschip in de Zwarte Zee al zeker 10 mensen om het leven. Pakistan, Qatar, Egypte en andere regionale bemiddelaars proberen een staakt het vuren van 10 dagen te bewerkstelligen tussen Iran en de Verenigde Staten, meldt Axios. Tijdens die periode zouden de landen verder moeten praten over een permanent akkoord. De VS overwegen een voorstel voor heropening van de Straat van Hormuz, maar houden ook rekening met verdere escalatie samen met Israël. President Trump heeft volgens Axios nog geen keuze gemaakt. De VS stuurde de afgelopen dagen op grote schaal gevechts- en tankvliegtuigen naar de regio. Een Russisch oorlogsschip heeft voor de Britse kust een artillerieoefening gehouden, meldt Sky News op basis van het Britse ministerie van Defensie. Het schip voer zo'n 74 kilometer ten zuiden van Plymouth en werd geschaduwd door de Britse marine. De oefening duurde ongeveer 30 minuten en vond plaats buiten de Britse territoriale wateren. De Russen hadden het Britse marineschip HMS Tyne vooraf ingelicht en gevraagd afstand te houden. Israël heeft zich teruggetrokken uit het dorp Zaftar el-Gharbiyeh in Zuid-Libanon, waar het Libanese leger de controle heeft overgenomen. De terugtrekking maakt deel uit van een proef die Israël en de Verenigde Staten maandag aankondigden. Ook de dorpen Shrifa en Froen zijn aangemerkt als proefgebied, maar of het Libanese leger daar al de controle heeft overgenomen is niet bekend. De 2 landen sloten vorige maand een raamovereenkomst over de Israëlische terugtrekking. Hezbollah onderhandelde niet mee.
3: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten.
6: Gewoon Nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Chipfabrikant TSMC overweegt volgend jaar de prijzen van zijn chips met maximaal 10% te verhogen, meldt zakenkrant Nikkei Asia. Daardoor dreigen smartphones, tablets en laptops duurder te worden. TSMC wil met de verhoging de stijgende kosten van materialen, apparatuur en de bouw van nieuwe fabrieken opvangen. Het bedrijf maakt chips voor onder meer Nvidia en Apple en investeert in totaal $265 miljard in fabrieken in de Verenigde Staten. Een oud-werknemer van het Taiwanese chipconcern TSMC is aangeklaagd voor het stelen van kerntechnologie en een poging die naar China te lekken. Volgens het Taiwanese Openbaar Ministerie is het de eerste aanklacht in zijn soort op het eiland. De man werkte tussen mei 2023 en februari 2024 bij TSMC en zou hebben samengespannen met een Chinese man om een chipbedrijf in China op te richten. De aanklagers eisen 7 jaar gevangenisstraf en stellen dat zijn handelingen Taiwans leidende positie in de chipindustrie zouden uithollen. De vermeende medeplichtige is inmiddels overleden. Steeds meer werkgevers bieden hun medewerkers naast het collectieve pensioen een flexibel individueel deel aan. Dat meldt vermogensbeheerder Vive, die in het afgelopen jaar 5 grote werkgevers met samen bijna 1000 medewerkers voor die opzet zag kiezen. De trend valt samen met de invoering van de wet Toekomstpensioenen, die iedere werknemer een eigen pensioenpot geeft. Volgens Vive groeit de belangstelling naarmate meer werkgevers hun pensioenregeling opnieuw inrichten. De benzineprijs nadert het hoogste niveau ooit. De adviesprijs van een liter euro 95 steeg dinsdag naar €2,60, nog maar een paar cent onder het record van mei. De stijging hangt samen met de opgeleide spanningen in het Midden-Oosten, waar de Verenigde Staten en Iran voor de 10e nacht op rij aanvallen uitvoerden. De scheepvaart door de Straat van Hormuz, een belangrijke route voor olie en gas, is daardoor sterk teruggelopen. Volgens Goldman Sachs kan de olieprijs verder oplopen als de verstoringen aanhouden. De AEX-index is dinsdag met een kleine winst begonnen. Chipbedrijven ASML, BESI en ASMI veerden op naar recente zware koersverliezen en stegen tot 2,6%. Beleggers keken ook naar de spanningen in het Midden-Oosten en naar het rentebesluit van de Europese Centrale Bank later deze week. De Aziatische beurzen herstelden flink, met winsten van ruim 3% in Tokio en Seoul. Op het Damrak melden CM.com en Wereldhaven positieve halfjaarcijfers. De stichting Veilige Bakfiets vreest dat de voorgenomen overname van Axcel, het moederbedrijf van Babu, een massaclaim van gedupeerde bakfietseigenaren in gevaar brengt. De stichting heeft advocaten van Babu gevraagd al het bewijsmateriaal te bewaren en geen activa uit het bedrijf weg te halen. Axcel moest in 2024 op last van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit stoppen met de verkoop van onveilige Babu-bakfietsen. De stichting wil in gesprek met Babu en de beoogde overnemer, Dutech Holdings, maar zet anders op korte termijn een collectieve schadevergoedingsprocedure door. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. Darter Danny Noppert is in de eerste ronde van het World Matchplay uitgeschakeld. De Brit Rob Cross, oud-winnaar van het toernooi, was in Blackpool duidelijk te sterk met 10-3. Van de Nederlanders bereikten Michael van Gerwen, Dirk van Duivenbode, Kian van Veen en Wessel Nijman wel de tweede ronde. Van Gerwen treft dinsdagavond van Duivenbode, terwijl van Veen en Nijman het tegen elkaar opnemen. Het Argentijnse voetbalelftal is na het verliezen van de WK-finale tegen Spanje feestelijk onthaald in Buenos Aires. Duizenden fans trotseerden de kou en regen om de onttroonde wereldkampioen te verwelkomen. Lionel Messi was er niet bij. Hij reisde vanuit New Jersey naar Miami, waar hij woont. De opkomst was veel kleiner dan 4 jaar geleden, toen miljoenen mensen de in Qatar behaalde wereldtitel vierden. De voorzitter van de Zuid-Amerikaanse Voetbalbond wil dat aan het WK van 2030 64 landen mogen meedoen. Alejandro Dominguez schreef op X dat het 100-jarig jubileum van het WK een uitgelezen kans biedt voor een groter toernooi. Het WK 2030 vindt grotendeels plaats in Spanje, Portugal en Marokko, met de eerste wedstrijden in Argentinië, Uruguay en Paraguay. FIFA-baas Infantino heeft eerder gezegd dat verdere uitbreiding een optie is, maar nog onderzocht moet worden. Excelsior heeft aanvaller Darren Cilly Sanchez Fernandez verkocht aan het Engelse Huddersfield Town. De 25-jarige buitenspeler tekende een contract voor 4 seizoenen. Volgens Huddersfield gaat het om een aanzienlijk bedrag, maar verdere details zijn niet bekendgemaakt. Sanchez Fernandez doorliep de jeugdopleiding bij Excelsior en speelde tussentijds voor FC Utrecht. Afgelopen seizoen scoorde hij 6 keer in de Eredivisie. ADO Den Haag huurt spits Yannick Eduardo voor het komende seizoen van het Duitse Hoffenheim. De 20-jarige jeugdinternational van Tsjechië scoorde afgelopen seizoen 12 keer voor FC Dordrecht in de Eerste Divisie. Eduardo beschikt ook over de Nederlandse nationaliteit en speelde eerder in de jeugdopleidingen van NEC en RB Leipzig. ADO promoveerde afgelopen seizoen naar de Eredivisie. De wielrenners van Red Bull Bora Hansgrohe hebben maandagavond rond 10 uur een dopingtest ondergaan in aanloop naar de tijdrit in de Tour de France. Volgens de ploeg lag een deel van de renners al te slapen. Ploegbaas Ralf Denk zei dat controles terecht zijn vanwege het zwarte verleden van het wielrennen, maar erkende dat ze het herstel belemmeren. Eerder waren ook Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard niet te spreken over nachtelijke dopingcontroles. Dit was het laatste sportnieuws.
7: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af en blijft het droog. In het Waddengebied trekt het dicht. Het wordt 19 graden op de Wadden tot 24 graden in het zuidoosten met een matige noordwestenwind. Vanavond neemt de bewolking toe en in het noorden kan wat motregen vallen. Morgen een grauwe dag met lichte buien en maximaal 18 tot 21 graden. Koel voor de tijd van het jaar. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven oordeelt dat kippen vangen door ze aan 2 poten op te tillen niet mag. De staatssecretaris had daar een uitzondering voor gemaakt, maar dat is in strijd met de Europese regels. De zaak was aangespannen door dierenrechtenorganisatie Wakker Dier. Tegen de uitspraak van het college is geen hoger beroep mogelijk. De eerste deelnemers aan de 108e Nijmeegse Vierdaagse zijn dinsdagochtend binnengekomen op de wedren. De eerste finisher was Ronald van Dort uit Ridderkerk, die de 50 kilometer in zijn rolstoel aflegt. Alle 47.000 startbewijzen waren vergeven, al melden ruim 1200 inschrijvers zich niet. Onder de lopers zijn ook bijna 6600 militairen uit 38 landen. Het belooft de hele week prima wandelweer te worden. De vuurwerkshow Waal in Vlammen tijdens de Nijmeegse Vierdaagse Feesten wordt dinsdagavond alsnog uitgevoerd. Het spektakel was zondag afgelast vanwege een defect aan het schip waarvan het vuurwerk zou worden afgeschoten. Door dat defect was er olie op het dek terechtgekomen, wat bij vuurwerk een grote brand had kunnen veroorzaken. Goederen uit illegale Israëlische nederzettingen in bezet gebied mogen vanaf 22 september Nederland niet meer in. Dat meldt minister Berendsen van Buitenlandse Zaken aan de Tweede Kamer.
8: Een Kamermeerderheid vroeg vorig jaar al om zo'n verbod. Een Europees verbod bleek niet haalbaar door gebrek aan draagvlak onder EU-lidstaten. België, Spanje en Ierland voerden eerder al nationale sancties in.
9: Bij een steekincident aan de Ter Apeler Veen in Ter Apel is maandagavond laat een 20-jarige man gewond geraakt. De politie hield een 21-jarige verdachte aan. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Aan de Ter Apeler Venen ligt ook het aanmeldcentrum voor asielzoekers, maar de politie kan niet bevestigen of het incident daar plaatsvond. De verdachte zit nog vast en wordt verhoord.
10: Tussen Schiedam en Den Haag, Holland Spoor, rijden van dinsdag 28 juli tot en met vrijdag 31 juli geen treinen. ProRail voert in die vier dagen groot onderhoud uit aan het spoor, waaronder vernieuwing van spoorstaven, ballast en dwarsliggers. Ook worden metingen gedaan in de Delftse spoortunnel en werkzaamheden afgerond bij Den Haag-Holland Spoor. De NS zet bussen in, maar waarschuwt voor een extra reistijd van maximaal 30 minuten. Reizigers kunnen ook omreizen via Gouda.
11: Dit was het Binnenlands Nieuws.
12: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
13: Nu het buitenlands nieuws. In Bologna zijn bij rellen in de nacht van maandag op dinsdag tientallen agenten gewond geraakt. Demonstranten raakten slaags met de politie na ophef over de dood van een Marokkaanse man die zondag werd gearresteerd door de politie. Een video van het incident ging viral en leidde tot grote woede. Volgens politievakbonden raakten tussen de 50 en 60 agenten gewond. Demonstranten gooiden flessen en vuurwerk en staken een auto in brand.
14: Bij een Israëlische luchtaanval op een woning in Gaza-stad zijn dinsdag 6 leden van één gezin gedood, onder wie 4 kinderen. Dat melden de Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Israël bevestigt de aanval en zegt dat die gericht was op een Hamas-strijder. Sinds het staakt het vuren van oktober voert Israël nog steeds luchtaanvallen uit op Gaza. Hulporganisatie CARE slaat daarnaast alarm over de gezondheidssituatie, omdat schoon water nauwelijks beschikbaar is.
15: Deutsche Bahn wil het drinken van alcohol op alle circa 5400 stations in Duitsland verbieden. Het verbod moet ingaan op 15 oktober. De maatregel volgt op een incident waarbij een medewerker werd aangevallen door een vermoedelijk dronken passagier en uit een rijdende trein viel. Op enkele grote stations geldt al een alcoholverbod, met volgens Deutsche Bahn goede resultaten. In de treinen zelf blijven alcoholische dranken wel gewoon te koop.
16: In Indonesië zijn 19 mensen veroordeeld voor mensenhandel met baby's. De bende verkocht pasgeborenen onder het mom van adoptie. De 70-jarige leidster kreeg 7 jaar gevangenisstraf voor het verhandelen van minstens 12 baby's van Indonesië naar Singapore. De andere veroordeelden kregen straffen van 3 tot ruim 6 jaar. 8 baby's werden gered en zijn ondergebracht in een weeshuis.
17: Bij een aanval op een tanker op de Zwarte Zee zijn 3 mensen gewond geraakt. Volgens de Roemeense president Nicu Sordan was Rusland waarschijnlijk verantwoordelijk. Het schip met vloeibaar gas was onderweg naar Oekraïne en voer onder Liberiaanse vlag. Na de aanval brak een grote brand uit en moest de bemanning worden geëvacueerd. Zondag kwamen bij een Russische beschieting op een vrachtschip in de Zwarte Zee al zeker 10 mensen om het leven.
18: Pakistan, Qatar, Egypte en andere regionale bemiddelaars proberen een staakt het vuren van 10 dagen te bewerkstelligen tussen Iran en de Verenigde Staten, meldt Axios. Tijdens die periode zouden de landen verder moeten praten over een permanent akkoord. De VS overwegen een voorstel voor heropening van de Straat van Hormuz, maar houden ook rekening met verdere escalatie samen met Israël. President Trump heeft volgens Axios nog geen keuze gemaakt. De
8: De VS stuurde de afgelopen dagen op grote schaal gevechts- en tankvliegtuigen naar de regio.
19: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
20: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
21: En nu het economisch nieuws.
22: De Taiwanese chipfabrikant TSMC overweegt volgend jaar de prijzen van zijn chips met tot 10% te verhogen, meldt zakenkrant Nikkei Asia. Daardoor dreigen smartphones, tablets en laptops duurder te worden. TSMC wil met de verhoging de stijgende kosten van materialen en de bouw van nieuwe chipfabrieken opvangen. Het bedrijf trekt $265 miljard uit voor fabrieken in de Verenigde Staten. Ook chipmachinemaker ASML zou volgens techsite The Information zijn prijzen willen verhogen.
23: Een oud-werknemer van het Taiwanese chipconcern TSMC is aangeklaagd voor het stelen van kerntechnologie en een poging die naar China te lekken. Volgens het Taiwanese Openbaar Ministerie is het de eerste aanklacht in zijn soort op het eiland. De man werkte tussen mei 2023 en februari 2024 bij TSMC en zou hebben samengespannen met een Chinese man om een chipbedrijf in China op te richten. De aanklagers eisen 7 jaar gevangenisstraf en stellen dat zijn handelingen Taiwans leidende positie in de chipindustrie zouden uithollen. De vermeende medeplichtige is inmiddels overleden.
24: Steeds meer werkgevers bieden hun medewerkers naast het collectieve pensioen een flexibel individueel deel aan. Dat meldt vermogensbeheerder Vive, die in het afgelopen jaar 5 grote werkgevers met samen bijna 1000 medewerkers voor die opzet zag kiezen. De trend valt samen met de invoering van de wet Toekomstpensioenen, die iedere werknemer een eigen pensioenpot geeft. Volgens Vive groeit de belangstelling naarmate meer werkgevers hun pensioenregeling opnieuw inrichten.
25: De benzineprijs nadert het hoogste niveau ooit. De adviesprijs van een liter euro 95 steeg dinsdag naar €2,60, nog maar een paar cent onder het record van mei. De stijging hangt samen met de opgeleide spanningen in het Midden-Oosten, waar de Verenigde Staten en Iran voor de 10e nacht op rij aanvallen uitvoerden. De scheepvaart door de Straat van Hormuz, een belangrijke route voor olie en gas, is daardoor sterk teruggelopen. Volgens Goldman Sachs kan de olieprijs verder oplopen als de verstoringen aanhouden.
26: De AEX-index is dinsdag met een kleine winst begonnen. Chipbedrijven ASML, BC en ASMI veerden op naar recente zware koersverliezen en stegen tot 2,6%. Beleggers keken ook naar de spanningen in het Midden-Oosten en naar het rentebesluit van de Europese Centrale Bank later deze week. De Aziatische beurzen herstelden flink, met winsten van ruim 3% in Tokio en Seoul. Op het Damrak melden CM.com en Wereldhave positieve halfjaarcijfers.
27: De stichting Veilige Bakfiets vreest dat de voorgenomen overname van Axel, het moederbedrijf van Babu, een massaclaim van gedupeerde bakfietseigenaren in gevaar brengt. De stichting heeft advocaten van Babu gevraagd al het bewijsmateriaal te bewaren en geen activa uit het bedrijf weg te halen. Axel moest in 2024 op last van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit stoppen met de verkoop van onveilige Babu-bakfietsen. De stichting wil in gesprek met Babu en de beoogde overnemer, Dutech Holdings, maar zet anders op korte termijn een collectieve schadevergoedingsprocedure door.
19: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. Het Argentijnse voetbalelftal is na het verliezen van de WK-finale tegen Spanje feestelijk onthaald in Buenos Aires. Duizenden fans trotseerden de kou en regen om de onttroonde wereldkampioen te verwelkomen. Lionel Messi was er niet bij. Hij reisde vanuit New Jersey naar Miami, waar hij woont. De opkomst was veel kleiner dan 4 jaar geleden, toen miljoenen mensen de in Qatar behaalde wereldtitel vierden. De voorzitter van de Zuid-Amerikaanse Voetbalbond wil dat aan het WK van 2030 64 landen mogen meedoen.
0: Alejandro Domínguez schreef op X dat het 100-jarig jubileum van het WK een uitgelezen kans biedt voor een groter toernooi. Het WK 2030 vindt grotendeels plaats in Spanje, Portugal en Marokko, met de eerste wedstrijden in Argentinië, Uruguay en Paraguay. FIFA-baas Infantino heeft eerder gezegd dat verdere uitbreiding een optie is, maar nog onderzocht moet worden. Excelsior heeft aanvaller Derencilly Sanchez Fernandez verkocht aan het Engelse Huddersfield Town. De 25-jarige buitenspeler tekende een contract voor 4 seizoenen. Volgens Huddersfield gaat het om een aanzienlijk bedrag, maar verdere details zijn niet bekendgemaakt. Sanchez Fernandez doorliep de jeugdopleiding bij Excelsior en speelde tussentijds voor FC Utrecht. Afgelopen seizoen scoorde hij 6 keer in de Eredivisie. ADO Den Haag huurt spits Yannick Eduardo voor het komende seizoen van het Duitse Hoffenheim. De 20-jarige jeugdinternational van Tsjechië scoorde afgelopen seizoen 12 keer voor FC Dordrecht in de Eerste Divisie. Eduardo beschikt ook over de Nederlandse nationaliteit en speelde eerder in de jeugdopleidingen van NEC en RB Leipzig. ADO promoveerde afgelopen seizoen naar de Eredivisie. Wielrenners van Red Bull Bora Hansgrohe hebben maandagavond rond 10 uur een dopingtest ondergaan voor de tijdrit in de Tour de France. Volgens de ploeg lag een deel van de renners al te slapen. Ook renners van onder meer Decathlon, CMA CGM, Picnic, PostNL en Jayco Alula werden gecontroleerd. Eerder waren Pogacar en Vingegaard niet te spreken over onaangekondigde nachtelijke controles. Wielrennersvakbond CPA noemde de nachtelijke tests schadelijk voor herstel, gezondheid en veiligheid van de renners. Telstar huurt aanvaller Emirhan Demirtian voor een jaar van FC Utrecht. De 21-jarige Turkse jeugdinternational kwam afgelopen seizoen vooral uit voor de Utrechtse belofte in de Eerste Divisie. Volgens technisch directeur Jordi Zuidam is de verhuur een goede stap, omdat er bij het eerste elftal van Utrecht weinig speeltijd voor hem was weggelegd. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af en blijft het droog. In het Waddengebied trekt het dicht. Het wordt 19 graden op de Wadden tot 24 graden in het zuidoosten, met een matige noordwestenwind. Vanavond neemt de bewolking toe en kan het in het noorden wat motregenen. Vannacht valt er in de noordelijke helft lichte regen. Morgen een grijze dag met lichte buien en maximaal 18 tot 21 graden. Koel voor de tijd van het jaar. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een jaar na de invoering van de kentekenplicht voor elektrische steps rijden er volgens vergelijkingssite overstappen.nl nog altijd veel e-steps zonder kenteken op de openbare weg. Sinds 1 juli 2026 moet iedere goedgekeurde elektrische step een blauw kenteken hebben. Populaire merken als Xiaomi en Denver hebben geen RDW-goedkeuring en kunnen dus geen kenteken krijgen. Toch zijn deze steps gewoon in Nederland te koop, waardoor veel consumenten niet weten dat ze er niet mee de weg op mogen. Wie zonder geldig kenteken rijdt, riskeert een boete tussen de €290 en €490 en in beslagname van de step.
7: Nederland verbiedt vanaf 22 september de invoer en doorvoer van goederen uit illegale Israëlische nederzettingen. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft de Tweede Kamer over de ingangsdatum geïnformeerd. Een meerderheid in de Kamer vroeg vorig jaar al om zo'n verbod, nadat een Europees verbod niet haalbaar bleek. Ook de tussenhandel en activiteiten om het verbod te omzeilen worden verboden.
9: De Raad van State heeft geen bezwaren, maar uit wel twijfels over de handhaafbaarheid.
10: Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven oordeelt dat kippen vangen door ze aan twee poten op te tillen niet mag. De staatssecretaris had daar een uitzondering voor gemaakt, maar dat is in strijd met de Europese regels. De zaak was aangespannen door dierenrechtenorganisatie Wakker Dier. Tegen de uitspraak van het college is geen hoger beroep mogelijk. De eerste deelnemers aan de 108e Nijmeegse Vierdaagse zijn dinsdagochtend binnengekomen op de wedren. De eerste finisher was Ronald van Dort uit Ridderkerk, die de 50 kilometer in zijn rolstoel aflegt. Alle 47.000 startbewijzen waren vergeven, al melden ruim 1200 inschrijvers zich niet. Onder de lopers zijn ook bijna 6600 militairen uit 38 landen. Het belooft de hele week prima wandelweer te worden. De vuurwerkshow Waal in Vlammen tijdens de Nijmeegse Vierdaagse Feesten wordt dinsdagavond alsnog uitgevoerd. Het spektakel was zondag afgelast vanwege een defect aan het schip waarvan het vuurwerk zou worden afgeschoten. Door dat defect was er olie op het dek terechtgekomen, wat bij vuurwerk een grote brand had kunnen veroorzaken.
11: Bij een steekincident aan de Ter Apelerveen in Ter Apel is maandagavond laat een 20-jarige man gewond geraakt. De politie hield een 21-jarige verdachte aan. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Aan de Ter Apelervenen ligt ook het aanmeldcentrum voor asielzoekers, maar de politie kan niet bevestigen of het incident daar plaatsvond. De verdachte zit nog vast en wordt verhoord. Dit was het Binnenlands Nieuws.
12: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
13: Nu het buitenlands nieuws. In Bologna zijn bij rellen in de nacht van maandag op dinsdag tientallen agenten gewond geraakt. Demonstranten raakten slaags met de politie na ophef over de dood van een Marokkaanse man die zondag werd gearresteerd door de politie. Een video van het incident ging viral en leidde tot grote woede. Volgens politievakbonden raakten tussen de 50 en 60 agenten gewond. Demonstranten gooiden flessen en vuurwerk en staken een auto in brand.
14: Bij een Israëlische luchtaanval op een woning in Gaza-stad zijn dinsdag 6 leden van één gezin gedood, onder wie 4 kinderen. Dat melden de Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Israël bevestigt de aanval en zegt dat die gericht was op een Hamas-strijder. Sinds het staakt het vuren van oktober voert Israël nog steeds luchtaanvallen uit op Gaza. Hulporganisatie CARE slaat daarnaast alarm over de gezondheidssituatie, omdat schoon water nauwelijks beschikbaar is.
15: Deutsche Bahn wil het drinken van alcohol op alle circa 5400 stations in Duitsland verbieden. Het verbod moet ingaan op 15 oktober. De maatregel volgt op een incident waarbij een medewerker werd aangevallen door een vermoedelijk dronken passagier en uit een rijdende trein viel. Op enkele grote stations geldt al een alcoholverbod, met volgens Deutsche Bahn goede resultaten. In de treinen zelf blijven alcoholische dranken wel gewoon te koop.
16: In Indonesië zijn 19 mensen veroordeeld voor mensenhandel met baby's. De bende verkocht pasgeborenen onder het mom van adoptie. De 70-jarige leidster kreeg 7 jaar gevangenisstraf voor het verhandelen van minstens 12 baby's van Indonesië naar Singapore. De andere veroordeelden kregen straffen van 3 tot ruim 6 jaar. 8 baby's werden gered en zijn ondergebracht in een weeshuis.
28: Bij een aanval op een tanker op de Zwarte Zee zijn 3 mensen gewond geraakt. Volgens de Roemeense president Nicu Sordan was Rusland waarschijnlijk verantwoordelijk. Het schip met vloeibaar gas was onderweg naar Oekraïne en voer onder Liberiaanse vlag. Na de aanval brak een grote brand uit en moest de bemanning worden geëvacueerd. Zondag kwamen bij een Russische beschieting op een vrachtschip in de Zwarte Zee al zeker 10 mensen om het leven.
8: Pakistan, Qatar, Egypte en andere regionale bemiddelaars proberen een staakt het vuren van 10 dagen te bewerkstelligen tussen Iran en de Verenigde Staten, meldt Axios. Tijdens die periode zouden de landen verder moeten praten over een permanent akkoord. De VS overwegen een voorstel voor heropening van de Straat van Hormuz, maar houden ook rekening met verdere escalatie samen met Israël. President Trump heeft volgens Axios nog geen keuze gemaakt. De VS stuurde de afgelopen dagen op grote schaal gevechts- en tankvliegtuigen naar de regio.
17: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
18: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
20: En nu het economisch nieuws.
21: De Taiwanese chipfabrikant TSMC overweegt volgend jaar de prijzen van zijn chips met tot 10% te verhogen, meldt zakenkrant Nikkei Asia. Daardoor dreigen smartphones, tablets en laptops duurder te worden. TSMC wil met de verhoging de stijgende kosten van materialen en de bouw van nieuwe chipfabrieken opvangen. Het bedrijf trekt $265 miljard uit voor fabrieken in de Verenigde Staten. Ook chipmachinemaker ASML zou volgens techsite The Information zijn prijzen willen verhogen.
22: Een oud-werknemer van het Taiwanese chipconcern TSMC is aangeklaagd voor het stelen van kerntechnologie en een poging die naar China te lekken. Volgens het Taiwanese Openbaar Ministerie is het de eerste aanklacht in zijn soort op het eiland. De man werkte tussen mei 2023 en februari 2024 bij TSMC en zou hebben samengespannen met een Chinese man om een chipbedrijf in China op te richten. De aanklagers eisen 7 jaar gevangenisstraf en stellen dat zijn handelingen Taiwans leidende positie in de chipindustrie zouden uithollen. De vermeende medeplichtige is inmiddels overleden.
23: Steeds meer werkgevers bieden hun medewerkers naast het collectieve pensioen een flexibel individueel deel aan. Dat meldt vermogensbeheerder Vive, die in het afgelopen jaar 5 grote werkgevers met samen bijna 1000 medewerkers voor die opzet zag kiezen. De trend valt samen met de invoering van de wet Toekomstpensioenen, die iedere werknemer een eigen pensioenpot geeft. Volgens Vive groeit de belangstelling naarmate meer werkgevers hun pensioenregeling opnieuw inrichten.
24: De benzineprijs nadert het hoogste niveau ooit. De adviesprijs van een liter €0,95 steeg dinsdag naar €2,60, nog maar een paar cent onder het record van mei. De stijging hangt samen met de opgeleide spanningen in het Midden-Oosten, waar de Verenigde Staten en Iran voor de 10e nacht op rij aanvallen uitvoerden. De scheepvaart door de Straat van Hormuz, een belangrijke route voor olie en gas, is daardoor sterk teruggelopen. Volgens Goldman Sachs kan de olieprijs verder oplopen als de verstoringen aanhouden.
25: De AEX-index is dinsdag met een kleine winst begonnen. Chipbedrijven ASML, BESI en ASMI veerden op naar recente zware koersverliezen en stegen tot 2,6%. Beleggers keken ook naar de spanningen in het Midden-Oosten en naar het rentebesluit van de Europese Centrale Bank later deze week. De Aziatische beurzen herstelden flink, met winsten van ruim 3% in Tokio en Seoul. Op het Damrak melden CM.com en Wereldhaven positieve halfjaarcijfers.
29: De stichting Veilige Bakfiets vreest dat de voorgenomen overname van Axel, het moederbedrijf van Babu, een massaclaim van gedupeerde bakfietseigenaren in gevaar brengt. De stichting heeft advocaten van Babu gevraagd al het bewijsmateriaal te bewaren en geen activa uit het bedrijf weg te halen. Axel moest in 2024 op last van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit stoppen met de verkoop van onveilige Babu-bakfietsen. De stichting wil in gesprek met Babu en de beoogde overnemer, Dutech Holdings, maar zet anders op korte termijn een collectieve schadevergoedingsprocedure door.
30: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
31: Tot slot het sportnieuws. Het Argentijnse voetbalelftal is na het verliezen van de WK-finale tegen Spanje feestelijk onthaald in Buenos Aires. Duizenden fans trotseerden de kou en regen om de ontroonde wereldkampioen te verwelkomen. Lionel Messi was er niet bij. Hij reisde vanuit New Jersey naar Miami, waar hij woont. De opkomst was veel kleiner dan 4 jaar geleden, toen miljoenen mensen de in Qatar behaalde wereldtitel vierden. De voorzitter van de Zuid-Amerikaanse Voetbalbond wil dat aan het WK van 2030 64 landen mogen meedoen. Alejandro Dominguez schreef op X dat het 100-jarig jubileum

0: Volgens Huddersfield gaat het om een aanzienlijk bedrag, maar verdere details zijn niet bekendgemaakt. Sanchez Fernandez doorliep de jeugdopleiding bij Excelsior en speelde tussentijds voor FC Utrecht. Afgelopen seizoen scoorde hij 6 keer in de Eredivisie. ADO Den Haag huurt spits Yannick Eduardo voor het komende seizoen van het Duitse Hoffenheim. De 20-jarige jeugdinternational van Tsjechië scoorde afgelopen seizoen 12 keer voor FC Dordrecht in de Eerste Divisie. Eduardo beschikt ook over de Nederlandse nationaliteit en speelde eerder in de jeugdopleidingen van NEC en RB Leipzig. ADO promoveerde afgelopen seizoen naar de Eredivisie. Wielrenners van Red Bull Bora Hansgrohe hebben maandagavond rond 10 uur een dopingtest ondergaan voor de tijdrit in de Tour de France. Volgens de ploeg lag een deel van de renners al te slapen. Ook renners van onder meer Decathlon, CMA CGM, Picnic, PostNL en Jayco Alula werden gecontroleerd. Eerder waren Pogacar en Vingegaard niet te spreken over onaangekondigde nachtelijke controles. Wielrennersvakbond CPA noemde de nachtelijke tests schadelijk voor herstel, gezondheid en veiligheid van de renners. Telstar huurt aanvaller Emirhan Demirtian voor een jaar van FC Utrecht. De 21-jarige Turkse jeugdinternational kwam afgelopen seizoen vooral uit voor de Utrechtse belofte in de Eerste Divisie. Volgens technisch directeur Jordi Zuidam is de verhuur een goede stap, omdat er bij het eerste elftal van Utrecht weinig speeltijd voor hem was weggelegd. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af en blijft het droog. Op de Wadden wordt het zo'n 19 graden. In het zuidoosten kan het 24 graden worden. Er staat een matige noordwestenwind. Vanavond neemt de bewolking toe en kan er in het noorden wat motregen vallen. Komende nacht valt er in de noordelijke helft af en toe lichte regen. Morgen is het grijs en koel met lichte buien en maximaal 18 tot 21 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven oordeelt dat kippen vangen door ze aan twee poten op te tillen niet mag. De staatssecretaris had een uitzondering gemaakt die dat gedoogde, maar volgens het college is dat in strijd met de Europese transportregels. De zaak was aangespannen door dierenrechtenorganisatie Wakker Dier. Het vangen van kippen aan de poten is al zo'n 20 jaar verboden in Europa. Tegen de uitspraak is geen hoger beroep mogelijk.
5: Nederland verbiedt vanaf 22 september de invoer en doorvoer van goederen uit illegale Israëlische nederzettingen. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft de Tweede Kamer over de ingangsdatum geïnformeerd. Een meerderheid in de Kamer vroeg vorig jaar al om zo'n verbod, nadat een Europees verbod niet haalbaar bleek. Ook de tussenhandel en activiteiten om het verbod te omzeilen worden verboden. De Raad van State heeft geen bezwaren, maar uit wel twijfels over de handhaafbaarheid. Een jaar na de invoering van de kentekenplicht voor elektrische steps rijden er volgens vergelijkingssite overstappen.nl nog altijd veel e-steps zonder kenteken op de openbare weg. Sinds 1 juli 2026 moet iedere goedgekeurde elektrische step een blauw kenteken hebben. Populaire merken als Xiaomi en Denver hebben geen RDW-goedkeuring en kunnen dus geen kenteken krijgen. Toch zijn deze steps gewoon in Nederland te koop, waardoor veel consumenten niet weten dat ze er niet mee de weg op mogen. Wie zonder geldig kenteken rijdt, riskeert een boete tussen de 290 en 490 euro en in beslagname van de step. De eerste deelnemers aan de 108.

0: gevlochten Nijmeegse Vierdaagse zijn dinsdagochtend binnengekomen op de wedren. De eerste finisher was Ronald van Dort uit Ridderkerk, die de 50 kilometer in zijn rolstoel aflegt. Alle 47.000 startbewijzen waren vergeven, al melden ruim 1200 inschrijvers zich niet. Onder de lopers zijn ook bijna 6600 militairen uit 38 landen. Het belooft de hele week prima wandelweer te worden. De vuurwerkshow Waal in Vlammen tijdens de Nijmeegse Vierdaagse Feesten wordt dinsdagavond alsnog uitgevoerd. Het spektakel was zondag afgelast vanwege een defect aan het schip waarvan het vuurwerk zou worden afgeschoten. Door dat defect was er olie op het dek terechtgekomen, wat bij vuurwerk een grote brand had kunnen veroorzaken. Bij een steekincident aan de Ter Apelerveen in Ter Apel is maandagavond laat een 20-jarige man gewond geraakt. De politie hield een 21-jarige verdachte aan. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Aan de Ter Apelervenen ligt ook het aanmeldcentrum voor asielzoekers, maar de politie kan niet bevestigen of het incident daar plaatsvond. De verdachte zit nog vast en wordt verhoord. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Rusland verwacht geen verbetering van de relatie met het Verenigd Koninkrijk onder de nieuwe premier Andy Burnham. Een woordvoerder van het Kremlin zei dat Burnham direct zijn steun voor Oekraïne heeft uitgesproken. Daarmee zet hij volgens Moskou de lijn van zijn voorganger Keir Starmer voort. Ook de Oekraïnse president Zelensky zei erop te vertrouwen dat de Britse steun standvastig blijft. In Bologna zijn bij rellen in de nacht van maandag op dinsdag tientallen agenten gewond geraakt. Demonstranten raakten slaags met de politie na ophef over de dood van een Marokkaanse man die zondag werd gearresteerd door de politie. Een video van het incident ging viral en leidde tot grote woede. Volgens politievakbonden raakten tussen de 50 en 60 agenten gewond. Demonstranten gooiden flessen en vuurwerk en staken een auto in brand. Bij een Israëlische luchtaanval op een woning in Gaza-stad zijn dinsdag 6 leden van één gezin gedood, onder wie 4 kinderen. Dat melden de Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Israël bevestigt de aanval en zegt dat die gericht was op een Hamas-strijder. Sinds het staakt het vuren van oktober voert Israël nog steeds luchtaanvallen uit op Gaza. Hulporganisatie CARE slaat daarnaast alarm over de gezondheidssituatie, omdat schoon water nauwelijks beschikbaar is. Deutsche Bahn wil het drinken van alcohol op alle circa 5400 stations in Duitsland verbieden. Het verbod moet ingaan op 15 oktober. De maatregel volgt op een incident waarbij een medewerker werd aangevallen door een vermoedelijk dronken passagier en uit een rijdende trein viel. Op enkele grote stations geldt al een alcoholverbod, met volgens Deutsche Bahn goede resultaten. In de treinen zelf blijven alcoholische dranken wel gewoon te koop. In Indonesië zijn 19 mensen veroordeeld voor mensenhandel met baby's. De bende verkocht pasgeborenen onder het mom van adoptie. De 70-jarige leidster kreeg 7 jaar gevangenisstraf voor het verhandelen van minstens 12 baby's van Indonesië naar Singapore. De andere veroordeelden kregen straffen van 3 tot ruim 6 jaar. 8 baby's werden gered en zijn ondergebracht in een weeshuis. Bij een aanval op een tanker op de Zwarte Zee zijn 3 mensen gewond geraakt. Volgens de Roemeense president Nicu Sordan was Rusland waarschijnlijk verantwoordelijk. Het schip met vloeibaar gas was onderweg naar Oekraïne en voer onder Liberiaanse vlag. Na de aanval brak een grote brand uit en moest de bemanning worden geëvacueerd. Zondag kwamen bij een Russische beschieting op een vrachtschip in de Zwarte Zee al zeker 10 mensen om het leven. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon Nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws.
0: De Taiwanese chipfabrikant TSMC overweegt volgend jaar de prijzen van zijn chips met tot 10% te verhogen, meldt zakenkrant Nikkei Asia. Daardoor dreigen smartphones, tablets en laptops duurder te worden. TSMC wil met de verhoging de stijgende kosten van materialen en de bouw van nieuwe chipfabrieken opvangen. Het bedrijf trekt $265 miljard uit voor fabrieken in de Verenigde Staten. Ook chipmachinemaker ASML zou volgens techsite The Information zijn prijzen willen verhogen. Een oud werknemer van het Taiwanese chipconcern TSMC is aangeklaagd voor het stelen van kerntechnologie en een poging die naar China te lekken. Volgens het Taiwanese Openbaar Ministerie is het de eerste aanklacht in zijn soort op het eiland. De man werkte tussen mei 2023 en februari 2024 bij TSMC en zou hebben samengespannen met een Chinese man om een chipbedrijf in China op te richten. De aanklagers eisen 7 jaar gevangenisstraf en stellen dat zijn handelingen Taiwans leidende positie in de chipindustrie zouden uithollen. De vermeende medeplichtige is inmiddels overleden. Steeds meer werkgevers bieden hun medewerkers naast het collectieve pensioen een flexibel individueel deel aan. Dat meldt vermogensbeheerder Vive, die in het afgelopen jaar 5 grote werkgevers met samen bijna 1000 medewerkers voor die opzet zag kiezen. De trend valt samen met de invoering van de wet Toekomstpensioenen, die iedere werknemer een eigen pensioenpot geeft. Volgens Vive groeit de belangstelling naarmate meer werkgevers hun pensioenregeling opnieuw inrichten. De benzineprijs nadert het hoogste niveau ooit. De adviesprijs van een liter euro 95 steeg dinsdag naar €2,60, nog maar een paar cent onder het record van mei. De stijging hangt samen met de opgeleide spanningen in het Midden-Oosten, waar de Verenigde Staten en Iran voor de 10e nacht op rij aanvallen uitvoerden. De scheepvaart door de Straat van Hormuz, een belangrijke route voor olie en gas, is daardoor sterk teruggelopen. Volgens Goldman Sachs kan de olieprijs verder oplopen als de verstoringen aanhouden. De AEX-index is dinsdag met een kleine winst begonnen. Chipbedrijven ASML, BC en ASMI veerden op naar recente zware koersverliezen en stegen tot 2,6%. Beleggers keken ook naar de spanningen in het Midden-Oosten en naar het rentebesluit van de Europese Centrale Bank later deze week. De Aziatische beurzen herstelden flink, met winsten van ruim 3% in Tokio en Seoul. Op het Damrak melden CM.com en Wereldhaven positieve halfjaarscijfers. De stichting Veilige Bakfiets vreest dat de voorgenomen overname van Axel, het moederbedrijf van Baboe, een massaclaim van gedupeerde bakfietseigenaren in gevaar brengt. De stichting heeft advocaten van Baboe gevraagd al het bewijsmateriaal te bewaren en geen activa uit het bedrijf weg te halen. Axel moest in 2024 op last van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit stoppen met de verkoop van onveilige Baboe-bakfietsen. De stichting wil in gesprek met Baboe en de beoogde overnemer, Dutec Holdings, maar zet anders op korte termijn een collectieve schadevergoedingsprocedure door. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Het Argentijnse voetbalelftal is na het verliezen van de WK-finale tegen Spanje feestelijk onthaald in Buenos Aires. Duizenden fans trotseerden de kou en regen om de ontroonde wereldkampioen te verwelkomen. Lionel Messi was er niet bij. Hij reisde vanuit New Jersey naar Miami, waar hij woont. De opkomst was veel kleiner dan 4 jaar geleden, toen miljoenen mensen de in Qatar behaalde wereldtitel vierden. De voorzitter van de Zuid-Amerikaanse Voetbalbond wil dat aan het WK van 2030 64 landen mogen meedoen. Alejandro Domínguez schreef op X dat het 100-jarig jubileum van het WK een uitgelezen kans biedt voor een groter toernooi.
3: Het WK 2030 vindt grotendeels plaats in Spanje, Portugal en Marokko, met de eerste wedstrijden in Argentinië, Uruguay en Paraguay. FIFA-baas Infantino heeft eerder gezegd dat verdere uitbreiding een optie is, maar nog onderzocht moet worden. Excelsior heeft aanvaller Derencilly Sanchez Fernandez verkocht aan het Engelse Huddersfield Town. De 25-jarige buitenspeler tekende een contract voor 4 seizoenen. Volgens Huddersfield gaat het om een aanzienlijk bedrag, maar verdere details zijn niet bekendgemaakt. Sanchez Fernandez doorliep de jeugdopleiding bij Excelsior en speelde tussentijds voor FC Utrecht. Afgelopen seizoen scoorde hij 6 keer in de Eredivisie. ADO Den Haag huurt spits Yannick Eduardo voor het komende seizoen van het Duitse Hoffenheim. De 20-jarige jeugdinternational van Tsjechië scoorde afgelopen seizoen 12 keer voor FC Dordrecht in de Eerste Divisie. Eduardo beschikt ook over de Nederlandse nationaliteit en speelde eerder in de jeugdopleidingen van NEC en RB Leipzig. ADO promoveerde afgelopen seizoen naar de Eredivisie. Wielrenners van Red Bull Bora Hansgrohe hebben maandagavond rond 10 uur een dopingtest ondergaan voor de tijdrit in de Tour de France. Volgens de ploeg lag een deel van de renners al te slapen. Ook renners van onder meer Decathlon, CMA CGM, Picnic, PostNL en Jayco Alula werden gecontroleerd. Eerder waren Pogacar en Vingegaard niet te spreken over onaangekondigde nachtelijke controles. Wielrennersvakbond CPA noemde de nachtelijke tests schadelijk voor herstel, gezondheid en veiligheid van de renners. Telstar huurt aanvaller Emirhan Demirtian voor een jaar van FC Utrecht. De 21-jarige Turkse jeugdinternational kwam afgelopen seizoen vooral uit voor de Utrechtse belofte in de Eerste Divisie. Volgens technisch directeur Jordi Zuidam is de verhuur een goede stap, omdat er bij het eerste elftal van Utrecht weinig speeltijd voor hem was weggelegd. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af en blijft het droog. In het Waddengebied trekt het dicht. Het wordt 19 graden op de Wadden tot 24 graden in het zuidoosten, met een matige noordwestenwind. Vanavond neemt de bewolking toe en kan er in het noorden wat motregen vallen. Vannacht in de noordelijke helft af en toe lichte regen. Morgen overwegend grijs met lichte buien en een koele 18 tot 21 graden. In de loop van de avond wordt het weer droog. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. In het centrum van Roermond woedt een grote brand aan de Swalmerstraat. Politie en brandweer adviseren bewoners in het hele centrum ramen en deuren te sluiten vanwege de rookontwikkeling. De hulpdiensten roepen mensen op om niet onnodig de straat op te gaan. De eerste deelnemers aan de Nijmeegse Vierdaagse zijn dinsdagochtend binnengekomen op de wedren. De 108e editie ging om 4 uur 's ochtends van start, met zo'n 47.000 deelnemers. Eerste binnenkomer was Ronald van Dort uit Ridderkerk, die de tocht in zijn rolstoel aflegt. Het Rode Kruis meldt dat vooral jongere lopers last hebben van blaren, terwijl ervaren wandelaars beter voorbereid zijn. Het belooft de hele week prima wandelweer te worden. Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven oordeelt dat kippen vangen door ze aan twee poten op te tillen niet mag. De staatssecretaris had een uitzondering gemaakt die dat gedoogde, maar volgens het college is dat in strijd met de Europese transportregels. De zaak was aangespannen door dierenrechtenorganisatie Wakker Dier. Het vangen van kippen aan de poten is al zo'n 20 jaar verboden in Europa. Tegen de uitspraak is geen hoger beroep mogelijk. Nederland verbiedt vanaf 22 september de invoer en doorvoer van goederen uit illegale Israëlische nederzettingen. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft de Tweede Kamer over de ingangsdatum geïnformeerd. Een meerderheid in de Kamer vroeg vorig jaar al om zo'n verbod, nadat een Europees verbod niet haalbaar bleek. Ook de tussenhandel en activiteiten om het verbod te omzeilen worden verboden. De Raad van State heeft geen bezwaren, maar uit wel twijfels over de handhaafbaarheid. Een jaar na de invoering van de kentekenplicht voor elektrische steps rijden er volgens vergelijkingssite overstappen.nl nog altijd veel e-steps zonder kenteken op de openbare weg. Sinds 1 juli 2026 moet iedere goedgekeurde elektrische step een blauw kenteken hebben. Populaire merken als Xiaomi en Denver hebben geen RDW-goedkeuring en kunnen dus geen kenteken krijgen. Toch zijn deze steps gewoon in Nederland te koop, waardoor veel consumenten niet weten dat ze er niet mee de weg op mogen. Wie zonder geldig kenteken rijdt, riskeert een boete tussen de 290 en 490 euro en in beslagname van de step. De vuurwerkshow Waal in Vlammen tijdens de Nijmeegse Vierdaagse Feesten wordt dinsdagavond alsnog uitgevoerd. Het spektakel was zondag afgelast vanwege een defect aan het schip waarvan het vuurwerk zou worden afgeschoten. Door dat defect was er olie op het dek terechtgekomen, wat bij vuurwerk een grote brand had kunnen veroorzaken. Dit was het Binnenlands Nieuws.
7: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Een rechtbank in Mumbai heeft 44 Somaliërs veroordeeld tot levenslange gevangenisstraffen voor piraterij. Ze kaapten een goederenschip en een vissersboot en gijzelden de bemanning. De Indiase marine greep in en bevrijdde de opvarenden. Volgens de rechtbank hebben de veroordeelden schuld bekend. Ze hadden gedreigd de bemanningsleden te doden en hen als menselijk schild gebruikt. Rusland verwacht geen verbetering van de relatie met het Verenigd Koninkrijk onder de nieuwe premier Andy Burnham. Een woordvoerder van het Kremlin zei dat Burnham direct zijn steun voor Oekraïne heeft uitgesproken. Daarmee zet hij volgens Moskou de lijn van zijn voorganger Keir Starmer voort. Ook de Oekraïnse president Zelensky zei erop te vertrouwen dat de Britse steun standvastig blijft. In Bologna zijn bij rellen in de nacht van maandag op dinsdag tientallen agenten gewond geraakt. Demonstranten raakten slaags met de politie na ophef over de dood van een Marokkaanse man die zondag werd gearresteerd door de politie. Een video van het incident ging viral en leidde tot grote woede. Volgens politievakbonden raakten tussen de 50 en 60 agenten gewond. Demonstranten gooiden flessen en vuurwerk en staken een auto in brand. Bij een Israëlische luchtaanval op een woning in Gaza-stad zijn dinsdag 6 leden van één gezin gedood, onder wie 4 kinderen. Dat melden de Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Israël bevestigt de aanval en zegt dat die gericht was op een Hamas-strijder. Sinds het staakt het vuren van oktober voert Israël nog steeds luchtaanvallen uit op Gaza. Hulporganisatie CARE slaat daarnaast alarm over de gezondheidssituatie, omdat schoon water nauwelijks beschikbaar is. Deutsche Bahn wil het drinken van alcohol op alle circa 5400 stations in Duitsland verbieden. Het verbod moet ingaan op 15 oktober. De maatregel volgt op een incident waarbij een medewerker werd aangevallen door een vermoedelijk dronken passagier en uit een rijdende trein viel. Op enkele grote stations geldt al een alcoholverbod, met volgens Deutsche Bahn goede resultaten. In de treinen zelf blijven alcoholische dranken wel gewoon te koop. In Indonesië zijn 19 mensen veroordeeld voor mensenhandel met baby's. De bende verkocht pasgeborenen onder het mom van adoptie. De 70-jarige leidster kreeg 7 jaar gevangenisstraf voor het verhandelen van minstens 12 baby's van Indonesië naar Singapore. De andere veroordeelden kregen straffen van 3 tot ruim 6 jaar. 8 baby's werden gered en zijn ondergebracht in een weeshuis.
2: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
8: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws.
0: De Amerikaanse president Trump voert deze week naar verwachting nieuwe importheffingen in voor tientallen landen, schrijft de Financial Times. De huidige tijdelijke wereldwijde heffing van 10% loopt vrijdag af. De nieuwe tarieven zouden daar op korte termijn aan gelijk zijn. Maar Washington werkt ook aan mogelijkheden voor hogere invoertarieven. Trump kondigde maandag al heffingen van 50% aan op Canadese goederen.
9: De Houthis hebben rederijen gewaarschuwd niet meer naar Saoedische havens te varen, meldt Bloomberg. De Jemenitische groep stelde maandag een zeeblokkade in tegen Saoedi-Arabië. De blokkade geldt niet alleen voor Saoedische schepen en kan grote gevolgen hebben voor de olie-export van het land. Vooral de haven van Yanbu aan de Rode Zee komt in de problemen, die juist belangrijker was geworden als uitwijkroute vanwege de blokkade van de Straat van Hormuz. De Taiwanese chipfabrikant TSMC overweegt volgend jaar de prijzen van zijn chips met tot 10% te verhogen, meldt zakenkrant Nikkei Asia. Daardoor dreigen smartphones, tablets en laptops duurder te worden. TSMC wil met de verhoging de stijgende kosten van materialen en de bouw van nieuwe chipfabrieken opvangen. Het bedrijf trekt $265 miljard uit voor fabrieken in de Verenigde Staten. Ook chipmachinemaker ASML zou volgens techsite The Information zijn prijzen willen verhogen.
10: Een oud-werknemer van het Taiwanese chipconcern TSMC is aangeklaagd voor het stelen van kerntechnologie en een poging die naar China te lekken. Volgens het Taiwanese Openbaar Ministerie is het de eerste aanklacht in zijn soort op het eiland. De man werkte tussen mei 2023 en februari 2024 bij TSMC en zou hebben samengespannen met een Chinese man om een chipbedrijf in China op te richten. De aanklagers eisen 7 jaar gevangenisstraf en stellen dat zijn handelingen Taiwans leidende positie in de chipindustrie zouden uithollen. De vermeende medeplichtige is inmiddels overleden.
11: Steeds meer werkgevers bieden hun medewerkers naast het collectieve pensioen een flexibel individueel deel aan. Dat meldt vermogensbeheerder Vive, die in het afgelopen jaar 5 grote werkgevers met samen bijna 1000 medewerkers voor die opzet zag kiezen. De trend valt samen met de invoering van de wet Toekomstpensioenen, die iedere werknemer een eigen pensioenpot geeft. Volgens Vive groeit de belangstelling naarmate meer werkgevers hun pensioenregeling opnieuw inrichten.
12: De benzineprijs nadert het hoogste niveau ooit. De adviesprijs van een liter euro 95 steeg dinsdag naar €2,60, nog maar een paar cent onder het record van mei. De stijging hangt samen met de opgeleide spanningen in het Midden-Oosten, waar de Verenigde Staten en Iran voor de 10e nacht op rij aanvallen uitvoerden. De scheepvaart door de Straat van Hormuz, een belangrijke route voor olie en gas, is daardoor sterk teruggelopen. Volgens Goldman Sachs kan de olieprijs verder oplopen als de verstoringen aanhouden.
13: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
14: Tot slot het sportnieuws. Het Argentijnse voetbalelftal is na het verliezen van de WK-finale tegen Spanje feestelijk onthaald in Buenos Aires. Duizenden fans trotseerden de kou en regen om de ontroonde wereldkampioen te verwelkomen. Lionel Messi was er niet bij. Hij reisde vanuit New Jersey naar Miami, waar hij woont. De opkomst was veel kleiner dan 4 jaar geleden, toen miljoenen mensen de in Qatar behaalde wereldtitel vierden. De voorzitter van de Zuid-Amerikaanse Voetbalbond wil dat aan het WK van 2030 64 landen mogen meedoen.
3: Alejandro Domínguez schreef op X dat het 100-jarig jubileum van het WK een uitgelezen kans biedt voor een groter toernooi. Het WK 2030 vindt grotendeels plaats in Spanje, Portugal en Marokko, met de eerste wedstrijden in Argentinië, Uruguay en Paraguay. FIFA-baas Infantino heeft eerder gezegd dat verdere uitbreiding een optie is, maar nog onderzocht moet worden. Excelsior heeft aanvaller Derencilly Sanchez Fernandez verkocht aan het Engelse Huddersfield Town. De 25-jarige buitenspeler tekende een contract voor 4 seizoenen. Volgens Huddersfield gaat het om een aanzienlijk bedrag, maar verdere details zijn niet bekendgemaakt. Sanchez Fernandez doorliep de jeugdopleiding bij Excelsior en speelde tussentijds voor FC Utrecht. Afgelopen seizoen scoorde hij 6 keer in de Eredivisie. ADO Den Haag huurt spits Yannick Eduardo voor het komende seizoen van het Duitse Hoffenheim. De 20-jarige jeugdinternational van Tsjechië scoorde afgelopen seizoen 12 keer voor FC Dordrecht in de Eerste Divisie. Eduardo beschikt ook over de Nederlandse nationaliteit en speelde eerder in de jeugdopleidingen van NEC en RB Leipzig. ADO promoveerde afgelopen seizoen naar de Eredivisie. Wielrenners van Red Bull Bora Hansgrohe hebben maandagavond rond 10 uur een dopingtest ondergaan voor de tijdrit in de Tour de France. Volgens de ploeg lag een deel van de renners al te slapen. Ook renners van onder meer Decathlon, CMA CGM, Picnic, PostNL en Jayco Alula werden gecontroleerd. Eerder waren Pogacar en Vingegaard niet te spreken over onaangekondigde nachtelijke controles. Wielrennersvakbond CPA noemde de nachtelijke tests schadelijk voor herstel, gezondheid en veiligheid van de renners. Telstar huurt aanvaller Emirhan Demirtian voor een jaar van FC Utrecht. De 21-jarige Turkse jeugdinternational kwam afgelopen seizoen vooral uit voor de Utrechtse belofte in de Eerste Divisie. Volgens technisch directeur Jordi Zuidam is de verhuur een goede stap, omdat er bij het eerste elftal van Utrecht weinig speeltijd voor hem was weggelegd. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
15: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af en blijft het droog. Op de Wadden wordt het zo'n 19 graden. In het zuidoosten kan het 24 graden worden. De wind is matig uit het noordwesten. Vanavond neemt de bewolking toe en in het noorden kan wat motregen vallen. Vannacht in de noordelijke helft af en toe lichte regen. Morgen een grauwe dag met lichte buien en maximaal 18 tot 21 graden. Koel voor de tijd van het jaar. Later op de avond wordt het geleidelijk droog. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
16: Dit is het Binnenlands Nieuws. In het centrum van Roermond woedt een grote brand aan de Swalmerstraat. Politie en brandweer adviseren bewoners in het hele centrum ramen en deuren te sluiten vanwege de rookontwikkeling. De hulpdiensten roepen mensen op om niet onnodig de straat op te gaan. De eerste deelnemers aan de Nijmeegse Vierdaagse zijn dinsdagochtend binnengekomen op de wedren. De 108e editie ging om 4 uur 's ochtends van start met zo'n 47.000 deelnemers. Eerste binnenkomer was Ronald van Dort uit Ridderkerk, die de tocht in zijn rolstoel aflegt. Het Rode Kruis meldt dat vooral jongere lopers last hebben van blaren, terwijl ervaren wandelaars beter voorbereid zijn. Het belooft de hele week prima wandelweer te worden. Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven oordeelt dat kippen vangen door ze aan 2 poten op te tillen niet mag. De staatssecretaris had een uitzondering gemaakt die dat gedoogde, maar volgens het college is dat in strijd met de Europese transportregels.
17: De zaak was aangespannen door dierenrechtenorganisatie Wakker Dier. Het vangen van kippen aan de poten is al zo'n 20 jaar verboden in Europa. Tegen de uitspraak is geen hoger beroep mogelijk.
18: Nederland verbiedt vanaf 22 september de invoer en doorvoer van goederen uit illegale Israëlische nederzettingen. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft de Tweede Kamer over de ingangsdatum geïnformeerd. Een meerderheid in de Kamer vroeg vorig jaar al om zo'n verbod, nadat een Europees verbod niet haalbaar bleek. Ook de tussenhandel en activiteiten om het verbod te omzeilen worden verboden. De Raad van State heeft geen bezwaren, maar uit wel twijfels over de handhaafbaarheid. Een jaar na de invoering van de kentekenplicht voor elektrische steps rijden er volgens vergelijkingssite overstappen.nl nog altijd veel e-steps zonder kenteken op de openbare weg. Sinds 1 juli 2026 moet iedere goedgekeurde elektrische step een blauw kenteken hebben. Populaire merken als Xiaomi en Denver hebben geen RDW-goedkeuring en kunnen dus geen kenteken krijgen. Toch zijn deze steps gewoon in Nederland te koop, waardoor veel consumenten niet weten dat ze er niet mee de weg op mogen. Wie zonder geldig kenteken rijdt, riskeert een boete tussen de 290 en 490 euro en in beslagname van de step. De vuurwerkshow Waal in Vlammen tijdens de Nijmeegse Vierdaagse Feesten wordt dinsdagavond alsnog uitgevoerd. Het spektakel was zondag afgelast vanwege een defect aan het schip waarvan het vuurwerk zou worden afgeschoten. Door dat defect was er olie op het dek terechtgekomen, wat bij vuurwerk een grote brand had kunnen veroorzaken. Dit was het Binnenlands Nieuws.
19: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
18: Nu het buitenlands nieuws. Rusland verbiedt schepen aan te meren in delen van havens die niet worden beschermd door luchtverdediging. Het gaat om de havens Azov en Kafkas, beide belangrijk voor de export van Russisch graan. Oekraïne heeft de aanvallen op Russische schepen in de zee van Azov de laatste tijd flink opgevoerd. Niet alleen militaire vaartuigen, maar ook schepen die bijvoorbeeld brandstoffen vervoeren, zijn daarbij doelwit. Een rechtbank in Mumbai heeft 44 Somaliërs veroordeeld tot levenslange gevangenisstraffen voor piraterij. Ze kaapten een goederenschip en een vissersboot en gijzelden de bemanning. De Indiase marine greep in en bevrijdde de opvarenden. Volgens de rechtbank hebben de veroordeelden schuld bekend. Ze hadden gedreigd de bemanningsleden te doden en hen als menselijk schild gebruikt. Rusland verwacht geen verbetering van de relatie met het Verenigd Koninkrijk onder de nieuwe premier Andy Burnham. Een woordvoerder van het Kremlin zei dat Burnham direct zijn steun voor Oekraïne heeft uitgesproken. Daarmee zet hij volgens Moskou de lijn van zijn voorganger Keir Starmer voort. Ook de Oekraïnse president Zelensky zei erop te vertrouwen dat de Britse steun standvastig blijft. In Bologna zijn bij rellen in de nacht van maandag op dinsdag tientallen agenten gewond geraakt. Demonstranten raakten slaags met de politie na ophef over de dood van een Marokkaanse man die zondag werd gearresteerd door de politie. Een video van het incident ging viral en leidde tot grote woede. Volgens politievakbonden raakten tussen de 50 en 60 agenten gewond. Demonstranten gooiden flessen en vuurwerk en staken een auto in brand. Bij een Israëlische luchtaanval op een woning in Gaza-stad zijn dinsdag 6 leden van 1 gezin gedood, onder wie 4 kinderen. Dat melden de Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Israël bevestigt de aanval en zegt dat die gericht was op een Hamas-strijder. Sinds het staakt het vuren van oktober voert Israël nog steeds luchtaanvallen uit op Gaza. Hulporganisatie CARE slaat daarnaast alarm over de gezondheidssituatie, omdat schoon water nauwelijks beschikbaar is. Deutsche Bahn wil het drinken van alcohol op alle circa 5400 stations in Duitsland verbieden.
20: Het verbod moet ingaan op 15 oktober. De maatregel volgt op een incident waarbij een medewerker werd aangevallen door een vermoedelijk dronken passagier en uit een rijdende trein viel. Op enkele grote stations geldt al een alcoholverbod, met volgens Deutsche Bahn goede resultaten. In de treinen zelf blijven alcoholische dranken wel gewoon te koop.
21: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
22: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws.
23: Het aantal bezoekers bij Taco Bell in de Verenigde Staten is fors gedaald na een uitbraak van de parasiet Cyclospora. De autoriteiten wezen een salaleverancier aan als oorzaak, maar melden later dat het om een vals positief ging. Toch lag het bezoekersaantal afgelopen vrijdag bijna 19% onder het gemiddelde voor vrijdagen dit jaar. Taco Bell gebruikt inmiddels geen sla meer van leverancier Taylor Farms.
24: De Amerikaanse president Trump voert deze week naar verwachting nieuwe importheffingen in voor tientallen landen, schrijft de Financial Times. De huidige tijdelijke wereldwijde heffing van 10% loopt vrijdag af. De nieuwe tarieven zouden daar op korte termijn aan gelijk zijn. Maar Washington werkt ook aan mogelijkheden voor hogere invoertarieven. Trump kondigde maandag al heffingen van 50% aan op Canadese goederen.
25: De Houthis hebben rederijen gewaarschuwd niet meer naar Saoedische havens te varen, meldt Bloomberg. De Jemenitische groep stelde maandag een zeeblokkade in tegen Saoedi-Arabië. De blokkade geldt niet alleen voor Saoedische schepen en kan grote gevolgen hebben voor de olie-export van het land. Vooral de haven van Yanbu aan de Rode Zee komt in de problemen, die juist belangrijker was geworden als uitwijkroute vanwege de blokkade van de Straat van Hormuz.
26: De Taiwanese chipfabrikant TSMC overweegt volgend jaar de prijzen van zijn chips met tot 10% te verhogen, meldt zakenkrant Nikkei Asia. Daardoor dreigen smartphones, tablets en laptops duurder te worden. TSMC wil met de verhoging de stijgende kosten van materialen en de bouw van nieuwe chipfabrieken opvangen. Het bedrijf trekt $265 miljard uit voor fabrieken in de Verenigde Staten. Ook chipmachinemaker ASML zou volgens techsite The Information zijn prijzen willen verhogen.
27: Een oud werknemer van het Taiwanese chipconcern TSMC is aangeklaagd voor het stelen van kerntechnologie en een poging die naar China te lekken. Volgens het Taiwanese Openbaar Ministerie is het de eerste aanklacht in zijn soort op het eiland. De man werkte tussen mei 2023 en februari 2024 bij TSMC en zou hebben samengespannen met een Chinese man om een chipbedrijf in China op te richten. De aanklagers eisen 7 jaar gevangenisstraf en stellen dat zijn handelingen Taiwans leidende positie in de chipindustrie zouden uithollen. De vermeende medeplichtige is inmiddels overleden.
28: Steeds meer werkgevers bieden hun medewerkers naast het collectieve pensioen een flexibel individueel deel aan. Dat meldt vermogensbeheerder Vive, die in het afgelopen jaar 5 grote werkgevers met samen bijna 1000 medewerkers voor die opzet zag kiezen. De trend valt samen met de invoering van de wet Toekomstpensioenen, die iedere werknemer een eigen pensioenpot geeft. Volgens Vive groeit de belangstelling naarmate meer werkgevers hun pensioenregeling opnieuw inrichten.
2: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws. De voorzitter van de Zuid-Amerikaanse Voetbalbond wil dat aan het WK van 2030 64 landen mogen meedoen. Alejandro Dominguez schreef op X dat het 100-jarig jubileum van het WK een uitgelezen kans biedt voor een groter toernooi. Het WK 2030 vindt grotendeels plaats in Spanje, Portugal en Marokko, met de eerste wedstrijden in Argentinië, Uruguay en Paraguay. FIFA-baas Infantino heeft eerder gezegd dat verdere uitbreiding een optie is, maar nog onderzocht moet worden.
0: Excelsior heeft aanvaller Derencili Sanchez Fernandez verkocht aan het Engelse Huddersfield Town. De 25-jarige buitenspeler tekende een contract voor 4 seizoenen. Volgens Huddersfield gaat het om een aanzienlijk bedrag, maar verdere details zijn niet bekendgemaakt. Sanchez Fernandez doorliep de jeugdopleiding bij Excelsior en speelde tussentijds voor FC Utrecht. Afgelopen seizoen scoorde hij 6 keer in de Eredivisie. ADO Den Haag huurt spits Yannick Eduardo voor het komende seizoen van het Duitse Hoffenheim. De 20-jarige jeugdinternational van Tsjechië scoorde afgelopen seizoen 12 keer voor FC Dordrecht in de Eerste Divisie. Eduardo beschikt ook over de Nederlandse nationaliteit en speelde eerder in de jeugdopleidingen van NEC en RB Leipzig. ADO promoveerde afgelopen seizoen naar de Eredivisie.
1: Wielrenners van Red Bull Bora Hansgrohe hebben maandagavond rond 10 uur een dopingtest ondergaan voor de tijdrit in de Tour de France. Volgens de ploeg lag een deel van de renners al te slapen. Ook renners van onder meer Decathlon, CMA CGM, Picnic, PostNL en Jayco Alula werden gecontroleerd. Eerder waren Pogacar en Vingegaard niet te spreken over onaangekondigde nachtelijke controles. Wielrennersvakbond CPA noemde de nachtelijke tests schadelijk voor herstel, gezondheid en veiligheid van de renners. Telstar huurt aanvaller Emirhan Demircan voor een jaar van FC Utrecht. De 21-jarige Turkse jeugdinternational kwam afgelopen seizoen vooral uit voor de Utrechtse belofte in de Eerste Divisie. Volgens technisch directeur Jordi Zuidam is de verhuur een goede stap, omdat er bij het eerste elftal van Utrecht weinig speeltijd voor hem was weggelegd. Het Europees kampioenschap padel vindt volgend jaar in Nederland plaats. De eerste 2 fases van het toernooi zijn begin maart. De finale week is van 7 tot en met 11 juli. Het EK wordt volgens tennisbond KNLTB georganiseerd in meerdere speelsteden door heel Nederland. De exacte locaties en het speelschema volgen in september. Het Nederlandse mannenteam eindigde bij het laatste EK als 4e. De vrouwen behoren tot de beste 8 landen van de wereld.
7: Dit was het laatste sportnieuws.
8: Je luistert naar Talk Radio.
9: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
10: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af en blijft het droog. Het wordt 19 tot 24 graden met een matige noordwestenwind. Vanavond neemt de bewolking toe en in het noorden kan later wat motregen vallen. Komende nacht in de noordelijke helft af en toe lichte regen met minima rond 10 tot 15 graden. Morgen overwegend bewolkt met lichte buien en maximaal 18 tot 21 graden. Koel voor de tijd van het jaar.
11: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
12: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
13: Dit is het Binnenlands Nieuws. In het centrum van Roermond woedt een grote brand aan de Swalmerstraat. Politie en brandweer adviseren bewoners in het hele centrum ramen en deuren te sluiten vanwege de rookontwikkeling. De hulpdiensten roepen mensen op om niet onnodig de straat op te gaan. De eerste deelnemers aan de Nijmeegse Vierdaagse zijn dinsdagochtend binnengekomen op de wedren. De 108e editie ging om 4 uur 's ochtends van start met zo'n 47.000 deelnemers. Eerste binnenkomer was Ronald van Dort uit Ridderkerk, die de tocht in zijn rolstoel aflegt. Het Rode Kruis meldt dat vooral jongere lopers last hebben van blaren, terwijl ervaren wandelaars beter voorbereid zijn. Het belooft de hele week prima wandelweer te worden. Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven oordeelt dat kippen vangen door ze aan 2 poten op te tillen niet mag. De staatssecretaris had een uitzondering gemaakt die dat gedoogde,
4: maar volgens het college is dat in strijd met de Europese transportregels. De zaak was aangespannen door dierenrechtenorganisatie Wakker Dier. Het vangen van kippen aan de poten is al zo'n 20 jaar verboden in Europa. Tegen de uitspraak is geen hoger beroep mogelijk.
5: Nederland verbiedt vanaf 22 september de invoer en doorvoer van goederen uit illegale Israëlische nederzettingen. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft de Tweede Kamer over de ingangsdatum geïnformeerd. Een meerderheid in de Kamer vroeg vorig jaar al om zo'n verbod, nadat een Europees verbod niet haalbaar bleek. Ook de tussenhandel en activiteiten om het verbod te omzeilen worden verboden. De Raad van State heeft geen bezwaren, maar uit wel twijfels over de handhaafbaarheid.
6: Een jaar na de invoering van de kentekenplicht voor elektrische steps rijden er volgens vergelijkingssite overstappen.nl nog altijd veel e-steps zonder kenteken op de openbare weg. Sinds 1 juli 2026 moet iedere goedgekeurde elektrische step een blauw kenteken hebben. Populaire merken als Xiaomi en Denver hebben geen RDW-goedkeuring en kunnen dus geen kenteken krijgen. Toch zijn deze steps gewoon in Nederland te koop, waardoor veel consumenten niet weten dat ze er niet mee de weg op mogen. Wie zonder geldig kenteken rijdt, riskeert een boete tussen de 290 en 490 euro en in beslagname van de step.
14: De vuurwerkshow Waal in Vlammen tijdens de Nijmeegse Vierdaagse Feesten wordt dinsdagavond alsnog uitgevoerd. Het spektakel was zondag afgelast vanwege een defect aan het schip waarvan het vuurwerk zou worden afgeschoten. Door dat defect was er olie op het dek terechtgekomen, wat bij vuurwerk een grote brand had kunnen veroorzaken.
15: Dit was het Binnenlands Nieuws.
16: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
17: Nu het buitenlands nieuws. Bij rellen in Bologna zijn in de nacht van maandag op dinsdag tientallen agenten gewond geraakt. Demonstranten raakten slaags met de politie na ophef over de dood van een Marokkaanse man die zondag bij zijn arrestatie om hulp riep. Beelden daarvan gingen viral op sociale media. Politievakbonden spreken van 50 tot 60 gewonde agenten. Premier Meloni veroordeelde het geweld, maar riep ook op tot een grondig onderzoek naar de dood van de man.
18: Rusland verbiedt schepen aan te meren in delen van havens die niet worden beschermd door luchtverdediging. Het gaat om de havens Azov en Kafkas, beide belangrijk voor de export van Russisch graan. Oekraïne heeft de aanvallen op Russische schepen in de zee van Azov de laatste tijd flink opgevoerd. Niet alleen militaire vaartuigen, maar ook schepen die bijvoorbeeld brandstoffen vervoeren, zijn daarbij doelwit.
19: Een rechtbank in Mumbai heeft 44 Somaliërs veroordeeld tot levenslange gevangenisstraffen voor piraterij. Ze kaapten een goederenschip en een vissersboot en gijzelden de bemanning. De Indiase marine greep in en bevrijdde de opvarenden. Volgens de rechtbank hebben de veroordeelden schuld bekend. Ze hadden gedreigd de bemanningsleden te doden en hen als menselijk schild gebruikt.
29: Rusland verwacht geen verbetering van de relatie met het Verenigd Koninkrijk onder de nieuwe premier Andy Burnham. Een woordvoerder van het Kremlin zei dat Burnham direct zijn steun voor Oekraïne heeft uitgesproken. Daarmee zet hij volgens Moskou de lijn van zijn voorganger Keir Starmer voort. Ook de Oekraïense president Zelensky zei erop te vertrouwen dat de Britse steun standvastig blijft.
30: Bij een Israëlische luchtaanval op een woning in Gaza-stad zijn dinsdag 6 leden van één gezin gedood, onder wie 4 kinderen. Dat melden de Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Israël bevestigt de aanval en zegt dat die gericht was op een Hamas-strijder. Sinds het staakt het vuren van oktober voert Israël nog steeds luchtaanvallen uit op Gaza. Hulporganisatie CARE slaat daarnaast alarm over de gezondheidssituatie, omdat schoon water nauwelijks beschikbaar is.
2: Deutsche Bahn wil het drinken van alcohol op alle circa 5400 stations in Duitsland verbieden. Het verbod moet ingaan op 15 oktober. De maatregel volgt op een incident waarbij een medewerker werd aangevallen door een vermoedelijk dronken passagier en uit een rijdende trein viel. Op enkele grote stations geldt al een alcoholverbod, met volgens Deutsche Bahn goede resultaten. In de treinen zelf blijven alcoholische dranken wel gewoon te koop.
3: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
20: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
21: En nu het economisch nieuws. De Amerikaanse president Trump voert deze week naar verwachting nieuwe importheffingen in voor tientallen landen, schrijft de Financial Times. Zijn adviseurs waarschuwen dat dit economisch onverstandig is. De huidige tijdelijke wereldwijde heffing van 10% loopt vrijdag af en wordt naar verwachting vervangen door vergelijkbare tarieven. Trump kondigde maandag al heffingen van 50% aan op Canadese goederen. De handelsoorlog komt op een ongunstig moment, nu de energieprijzen wereldwijd oplopen door de Iran-oorlog.
22: De Houthis hebben rederijen gewaarschuwd niet meer naar Saoedische havens te varen en een zeeblokkade ingesteld tegen Saoedi-Arabië. Volgens Bloomberg geldt de blokkade niet alleen voor Saoedische schepen, wat grote gevolgen kan hebben voor de olie-export van het land. Vooral de haven Yanbu aan de Rode Zee wordt getroffen, die juist belangrijker was geworden als alternatief voor de geblokkeerde straat van Hormuz. Voor Nederlandse schepen verandert er weinig, zegt de Koninklijke Vereniging Nederlandse Reders, omdat Nederlandse reders al terughoudend zijn om door het gebied te varen.
23: Het aantal bezoekers bij Taco Bell in de Verenigde Staten is fors gedaald na een uitbraak van de parasiet Cyclospora. De autoriteiten wezen een salaleverancier aan als oorzaak, maar melden later dat het om een vals positief ging. Toch lag het bezoekersaantal afgelopen vrijdag bijna 19% onder het gemiddelde voor vrijdagen dit jaar. Taco Bell gebruikt inmiddels geen sla meer van leverancier Taylor Farms.
24: De Taiwanese chipfabrikant TSMC overweegt volgend jaar de prijzen van zijn chips met tot 10% te verhogen, meldt zakenkrant Nikkei Asia. Daardoor dreigen smartphones, tablets en laptops duurder te worden. TSMC wil met de verhoging de stijgende kosten van materialen en de bouw van nieuwe chipfabrieken opvangen. Het bedrijf trekt $265 miljard uit voor fabrieken in de Verenigde Staten. Ook chipmachinemaker ASML zou volgens techsite The Information zijn prijzen willen verhogen.
25: Een oud werknemer van het Taiwanese chipconcern TSMC is aangeklaagd voor het stelen van kerntechnologie en een poging die naar China te lekken. Volgens het Taiwanese Openbaar Ministerie is het de eerste aanklacht in zijn soort op het eiland. De man werkte tussen mei 2023 en februari 2024 bij TSMC en zou hebben samengespannen met een Chinese man om een chipbedrijf in China op te richten. De aanklagers eisen 7 jaar gevangenisstraf en stellen dat zijn handelingen Taiwans leidende positie in de chipindustrie zouden uithollen. De vermeende medeplichtige is inmiddels overleden.
26: Steeds meer werkgevers bieden hun medewerkers naast het collectieve pensioen een flexibel individueel deel aan. Dat meldt vermogensbeheerder Vive, die in het afgelopen jaar 5 grote werkgevers met samen bijna 1000 medewerkers voor die opzet zag kiezen. De trend valt samen met de invoering van de wet Toekomstpensioenen, die iedere werknemer een eigen pensioenpot geeft. Volgens Vive groeit de belangstelling naarmate meer werkgevers hun pensioenregeling opnieuw inrichten.
3: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
27: Tot slot het sportnieuws. De voorzitter van de Zuid-Amerikaanse Voetbalbond wil dat aan het WK van 2030 64 landen mogen meedoen. Alejandro Dominguez schreef op X dat het 100-jarig jubileum van het WK een uitgelezen kans biedt voor een groter toernooi.
0: Het WK 2030 vindt grotendeels plaats in Spanje, Portugal en Marokko, met de eerste wedstrijden in Argentinië, Uruguay en Paraguay. FIFA-baas Infantino heeft eerder gezegd dat verdere uitbreiding een optie is, maar nog onderzocht moet worden. Excelsior heeft aanvaller Derencilly Sanchez Fernandez verkocht aan het Engelse Huddersfield Town. De 25-jarige buitenspeler tekende een contract voor 4 seizoenen. Volgens Huddersfield gaat het om een aanzienlijk bedrag, maar verdere details zijn niet bekendgemaakt. Sanchez Fernandez doorliep de

0: NEC en RB Leipzig. ADO promoveerde afgelopen seizoen naar de Eredivisie. Wielrenners van Red Bull Bora Hansgrohe hebben maandagavond rond 10 uur een dopingtest ondergaan voor de tijdrit in de Tour de France. Volgens de ploeg lag een deel van de renners al te slapen. Ook renners van onder meer Decathlon, CMA CGM, Picnic, PostNL en Jayco Alula werden gecontroleerd. Eerder waren Pogacar en Vingegaard niet te spreken over onaangekondigde nachtelijke controles. Wielrennersvakbond CPA noemde de nachtelijke tests schadelijk voor herstel, gezondheid en veiligheid van de renners. Telstar huurt aanvaller Emirhan Demirtian voor een jaar van FC Utrecht. De 21-jarige Turkse jeugdinternational kwam afgelopen seizoen vooral uit voor de Utrechtse belofte in de eerste divisie. Volgens technisch directeur Jordi Zuidam is de verhuur een goede stap, omdat er bij het eerste elftal van Utrecht weinig speeltijd voor hem was weggelegd. Het Europees kampioenschap padel vindt volgend jaar in Nederland plaats. De eerste twee fases van het toernooi zijn begin maart. De finale week is van 7 tot en met 11 juli. Het EK wordt volgens tennisbond KNLTB georganiseerd in meerdere speelsteden door heel Nederland. De exacte locaties en het speelschema volgen in september. Het Nederlandse mannenteam eindigde bij het laatste EK als vierde. De vrouwen behoren tot de beste 8 landen van de wereld. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af en blijft het droog. In het Waddengebied trekt de bewolking dicht. Het wordt 19 tot 24 graden met een matige noordwestenwind. Vanavond neemt de bewolking toe en in het noorden kan wat motregen vallen. Komende nacht in de noordelijke helft af en toe lichte regen. Morgen overwegend bewolkt met lichte buien en maximaal 18 tot 21 graden. Koel voor de tijd van het jaar. Later op de dag wordt het geleidelijk droog. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. In het centrum van Roermond woedt een grote brand aan de Swalmerstraat. Politie en brandweer adviseren bewoners in het hele centrum ramen en deuren te sluiten vanwege de rookontwikkeling. De hulpdiensten roepen mensen op om niet onnodig de straat op te gaan. De eerste deelnemers aan de Nijmeegse Vierdaagse zijn dinsdagochtend binnengekomen op de wedren. De 108e editie ging om 4 uur 's ochtends van start met zo'n 47.000 deelnemers. Eerste binnenkomer was Ronald van Dort uit Ridderkerk, die de tocht in zijn rolstoel aflegt. Het Rode Kruis meldt dat vooral jongere lopers last hebben van blaren, terwijl ervaren wandelaars beter voorbereid zijn. Het belooft de hele week prima wandelweer te worden. Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven oordeelt dat kippen vangen door ze aan twee poten op te tillen niet mag. De staatssecretaris had een uitzondering gemaakt die dat gedoogde, maar volgens het college is dat in strijd met de Europese transportregels. De zaak was aangespannen door dierenrechtenorganisatie Wakker Dier. Het vangen van kippen aan de poten is al zo'n 20 jaar verboden in Europa. Tegen de uitspraak is geen hoger beroep mogelijk.
6: Nederland verbiedt vanaf 22 september de invoer en doorvoer van goederen uit illegale Israëlische nederzettingen. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft de Tweede Kamer over de ingangsdatum geïnformeerd. Een meerderheid in de Kamer vroeg vorig jaar al om zo'n verbod, nadat een Europees verbod niet haalbaar bleek. Ook de tussenhandel en activiteiten om het verbod te omzeilen worden verboden. De Raad van State heeft geen bezwaren, maar uit wel twijfels over de handhaafbaarheid.

0: Een jaar na de invoering van de kentekenplicht voor elektrische steps rijden er volgens vergelijkingssite overstappen.nl nog altijd veel e-steps zonder kenteken op de openbare weg. Sinds 1 juli 2026 moet iedere goedgekeurde elektrische step een blauw kenteken hebben. Populaire merken als Xiaomi en Denver hebben geen RDW-goedkeuring en kunnen dus geen kenteken krijgen. Toch zijn deze steps gewoon in Nederland te koop, waardoor veel consumenten niet weten dat ze er niet mee de weg op mogen. Wie zonder geldig kenteken rijdt, riskeert een boete tussen de 290 en 490 euro en in beslagname van de step. De vuurwerkshow Waal in Vlammen tijdens de Nijmeegse Vierdaagse Feesten wordt dinsdagavond alsnog uitgevoerd. Het spektakel was zondag afgelast vanwege een defect aan het schip waarvan het vuurwerk zou worden afgeschoten. Door dat defect was er olie op het dek terechtgekomen, wat bij vuurwerk een grote brand had kunnen veroorzaken. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Russische bedrijven lijden volgens het Kremlin onder Oekraïnse aanvallen op magazijnen van Wildberries, de grootste online marktplaats van Rusland. Afgelopen weekend werden twee logistieke centra getroffen. Naast Wildberries worden ook kleine en middelgrote bedrijven geraakt die via het platform verkopen. Wildberries verwerkt dagelijks meer dan 20 miljoen bestellingen. Oekraïne stelt dat de magazijnen worden gebruikt voor militaire voorraden, maar Rusland ontkent dat. Bij rellen in Bologna zijn in de nacht van maandag op dinsdag tientallen agenten gewond geraakt. Demonstranten raakten slaags met de politie na ophef over de dood van een Marokkaanse man die zondag bij zijn arrestatie om hulp riep. Beelden daarvan gingen viral op sociale media. Politievakbonden spreken van 50 tot 60 gewonde agenten. Premier Meloni veroordeelde het geweld, maar riep ook op tot een grondig onderzoek naar de dood van de man. Rusland verbiedt schepen aan te meren in delen van havens die niet worden beschermd door luchtverdediging. Het gaat om de havens Azov en Kafkas, beide belangrijk voor de export van Russisch graan. Oekraïne heeft de aanvallen op Russische schepen in de Zee van Azov de laatste tijd flink opgevoerd. Niet alleen militaire vaartuigen, maar ook schepen die bijvoorbeeld brandstoffen vervoeren, zijn daarbij doelwit. Een rechtbank in Mumbai heeft 44 Somaliërs veroordeeld tot levenslange gevangenisstraffen voor piraterij. Ze kaapten een goederenschip en een vissersboot en gijzelden de bemanning. De Indiase marine greep in en bevrijdde de opvarenden. Volgens de rechtbank hebben de veroordeelden schuld bekend. Ze hadden gedreigd de bemanningsleden te doden en hen als menselijk schild gebruikt. Rusland verwacht geen verbetering van de relatie met het Verenigd Koninkrijk onder de nieuwe premier Andy Burnham. Een woordvoerder van het Kremlin zei dat Burnham direct zijn steun voor Oekraïne heeft uitgesproken. Daarmee zet hij volgens Moskou de lijn van zijn voorganger Keir Starmer voort. Ook de Oekraïnse president Zelensky zei erop te vertrouwen dat de Britse steun standvastig blijft. Bij een Israëlische luchtaanval op een woning in Gaza-stad zijn dinsdag 6 leden van 1 gezin gedood, onder wie 4 kinderen. Dat melden de Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Israël bevestigt de aanval en zegt dat die gericht was op een Hamas-strijder. Sinds het staakt het vuren van oktober voert Israël nog steeds luchtaanvallen uit op Gaza. Hulporganisatie CARE slaat daarnaast alarm over de gezondheidssituatie, omdat schoon water nauwelijks beschikbaar is. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws.
0: Mercedes-Benz wil dat de Verenigde Staten een wet aanpassen die de verkoop van auto's door fabrikanten met meer dan 15% Chinees eigendom verbiedt. Dat meldt Bloomberg op basis van ingewijden. Mercedes is voor bijna 20% in Chinese handen en dringt erop aan de drempel naar 25% te verhogen. Amerikaanse politici overwegen ook een kwalitatieve toets op basis van nationale veiligheidsrisico's als alternatief.
2: De Amerikaanse president Trump voert deze week naar verwachting nieuwe importheffingen in voor tientallen landen, schrijft de Financial Times. Zijn adviseurs waarschuwen dat dit economisch onverstandig is. De huidige tijdelijke wereldwijde heffing van 10% loopt vrijdag af en wordt naar verwachting vervangen door vergelijkbare tarieven. Trump kondigde maandag al heffingen van 50% aan op Canadese goederen. De handelsoorlog komt op een ongunstig moment, nu de energieprijzen wereldwijd oplopen door de Iran-oorlog.
3: De Houthis hebben rederijen gewaarschuwd niet meer naar Saoedische havens te varen en een zeeblokkade ingesteld tegen Saoedi-Arabië. Volgens Bloomberg geldt de blokkade niet alleen voor Saoedische schepen, wat grote gevolgen kan hebben voor de olie-export van het land. Vooral de haven Yanbu aan de Rode Zee wordt getroffen, die juist belangrijker was geworden als alternatief voor de geblokkeerde straat van Hormuz. Voor Nederlandse schepen verandert er weinig, zegt de Koninklijke Vereniging Nederlandse Reders, omdat Nederlandse reders al terughoudend zijn om door het gebied te varen.
2: Het aantal bezoekers bij Taco Bell in de Verenigde Staten is fors gedaald na een uitbraak van de parasiet Cyclospora. De autoriteiten wezen een salaleverancier aan als oorzaak, maar melden later dat het om een vals positief ging. Toch lag het bezoekersaantal afgelopen vrijdag bijna 19% onder het gemiddelde voor vrijdagen dit jaar. Taco Bell gebruikt inmiddels geen sla meer van leverancier Taylor Farms. De Taiwanese chipfabrikant TSMC overweegt volgend jaar de prijzen van zijn chips met tot 10% te verhogen, meldt zakenkrant Nikkei Asia. Daardoor dreigen smartphones, tablets en laptops duurder te worden. TSMC wil met de verhoging de stijgende kosten van materialen en de bouw van nieuwe chipfabrieken opvangen. Het bedrijf trekt $265 miljard uit voor fabrieken in de Verenigde Staten. Ook chipmachinemaker ASML zou volgens techsite The Information zijn prijzen willen verhogen.
3: Een oud werknemer van het Taiwanese chipconcern TSMC is aangeklaagd voor het stelen van kerntechnologie en een poging die naar China te lekken. Volgens het Taiwanese Openbaar Ministerie is het de eerste aanklacht in zijn soort op het eiland. De man werkte tussen mei 2023 en februari 2024 bij TSMC en zou hebben samengespannen met een Chinese man om een chipbedrijf in China op te richten. De aanklagers eisen 7 jaar gevangenisstraf en stellen dat zijn handelingen Taiwans leidende positie in de chipindustrie zouden uithollen. De vermeende medeplichtige is inmiddels overleden.
4: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. ADO Den Haag huurt spits Yannick Eduardo voor het komende seizoen van het Duitse Hoffenheim. De 20-jarige jeugdinternational van Tsjechië scoorde afgelopen seizoen 12 keer voor FC Dordrecht in de eerste divisie. Eduardo beschikt ook over de Nederlandse nationaliteit en speelde eerder in de jeugdopleidingen van NEC en RB Leipzig. ADO promoveerde afgelopen seizoen naar de eredivisie. Wielrenners van Red Bull Bora Hansgrohe hebben maandagavond rond 10 uur een dopingtest ondergaan voor de tijdrit in de Tour de France. Volgens de ploeg lag een deel van de renners al te slapen. Ook renners van onder meer Decathlon, CMA-CGM, Picnic, PostNL en Jayco Alula werden gecontroleerd. Eerder waren Pogacar en Vingegaard niet te spreken over onaangekondigde nachtelijke controles. Wielrennersvakbond CPA noemde de nachtelijke tests schadelijk voor herstel, gezondheid en veiligheid van de renners. Telstar huurt aanvaller Emirhan Demirtjan voor een jaar van FC Utrecht.
5: De 21-jarige Turkse jeugdinternational kwam afgelopen seizoen vooral uit voor de Utrechtse Belofte in de Eerste Divisie. Volgens technisch directeur Jordi Zuidam is de verhuur een goede stap, omdat er bij het eerste elftal van Utrecht weinig speeltijd voor hem was weggelegd. Het Europees kampioenschap padel vindt volgend jaar in Nederland plaats. De eerste twee fases van het toernooi zijn begin maart. De finale week is van 7 tot en met 11 juli. Het EK wordt volgens tennisbond KNLTB georganiseerd in meerdere speelsteden door heel Nederland. De exacte locaties en het speelschema volgen in september. Het Nederlandse mannenteam eindigde bij het laatste EK als vierde. De vrouwen behoren tot de beste 8 landen van de wereld. FC Volendam heeft een clubrecord gebroken met de verkoop van doelman Kene van Oevelen aan het naar de Premier League gepromoveerde Ipswich Town. Nooit eerder ontvingen de Noord-Hollanders zo'n hoog basisbedrag voor een speler. Volgens verschillende media gaat het om zo'n 4 miljoen euro. Het vorige record stond op naam van Mickey van de Ven, die in 2021 naar VfL Wolfsburg vertrok. De individuele tijdrit in de Tour de France is dinsdag om 13 uur begonnen. Het is de 16e etappe en de eerste rit van de laatste week. De renners leggen ruim 26 kilometer af van Evian-les-Bains naar Thonon-les-Bains, met in de eerste 10 kilometer een beklimming van de tweede categorie. Gele truidrager Tadej Pogacar start als laatste om 5:15, vlak na Remco Evenepoel als voorlaatste. Dit was het laatste sportnieuws.
6: Je luistert naar Talk Radio.
7: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
8: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af en blijft het droog. In het Waddengebied trekt het dicht. Het wordt 19 graden op de Wadden tot 24 graden in het zuidoosten, met een matige noordwestenwind. Vanavond neemt de bewolking toe en in het noorden kan later wat motregen vallen. Vannacht in de noordelijke helft af en toe lichte regen. Morgen overwegend grijs met lichte buien en met 18 tot 21 graden koeler dan normaal voor de tijd van het jaar. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
9: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
10: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven oordeelt dat kippenvangen door ze aan twee poten op te tillen niet mag. De staatssecretaris had daar een uitzondering voor gemaakt. Maar dat is in strijd met de Europese transportregels. Dierenrechtenorganisatie Wakker Dier had de zaak aangespannen. Uiterlijk op 1 januari 2027 moet de sector definitief gestopt zijn met het vangen aan de poten. De maximale dwangsom gaat omhoog, van 15.000 naar 60.000 euro.
11: In het centrum van Roermond woedt een grote brand aan de Swalmerstraat. Politie en brandweer adviseren bewoners in het hele centrum ramen en deuren te sluiten vanwege de rookontwikkeling. De hulpdiensten roepen mensen op om niet onnodig de straat op te gaan. De eerste deelnemers aan de Nijmeegse Vierdaagse zijn dinsdagochtend binnengekomen op de wedren. De 108e editie ging om 4 uur 's ochtends van start met zo'n 47.000 deelnemers. Eerste binnenkomer was Ronald van Dort uit Ridderkerk, die de tocht in zijn rolstoel aflegt. Het Rode Kruis meldt dat vooral jongere lopers last hebben van blaren, terwijl ervaren wandelaars beter voorbereid zijn. Het belooft de hele week prima wandelweer te worden.
12: Nederland verbiedt vanaf 22 september de invoer en doorvoer van goederen uit illegale Israëlische nederzettingen. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft de Tweede Kamer over de ingangsdatum geïnformeerd. Een meerderheid in de Kamer vroeg vorig jaar al om zo'n verbod, nadat een Europees verbod niet haalbaar bleek. Ook de tussenhandel en activiteiten om het verbod te omzeilen worden verboden.
13: De Raad van State heeft geen bezwaren, maar uit wel twijfels over de handhaafbaarheid.
14: Een jaar na de invoering van de kentekenplicht voor elektrische steps rijden er volgens vergelijkingssite overstappen.nl nog altijd veel e-steps zonder kenteken op de openbare weg. Sinds 1 juli 2026 moet iedere goedgekeurde elektrische step een blauw kenteken hebben. Populaire merken als Xiaomi en Denver hebben geen RDW-goedkeuring en kunnen dus geen kenteken krijgen. Toch zijn deze steps gewoon in Nederland te koop, waardoor veel consumenten niet weten dat ze er niet mee de weg op mogen. Wie zonder geldig kenteken rijdt, riskeert een boete tussen de 290 en 490 euro en in beslagname van de step.
15: De vuurwerkshow Waal in Vlammen tijdens de Nijmeegse Vierdaagse Feesten wordt dinsdagavond alsnog uitgevoerd. Het spektakel was zondag afgelast vanwege een defect aan het schip waarvan het vuurwerk zou worden afgeschoten. Door dat defect was er olie op het dek terechtgekomen, wat bij vuurwerk een grote brand had kunnen veroorzaken.
16: Dit was het Binnenlands Nieuws.
17: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
18: Nu het buitenlands nieuws. Iran heeft bij aanvallen op Kuwait ook energie- en ontziltingsinstallaties bestookt. Volgens de autoriteiten zijn de branden geblust en worden reparaties uitgevoerd. Het was de vierde dag op rij dat dergelijke aanvallen plaatsvonden. Kuwait ligt in de vuurlinie nu het conflict tussen de VS en Iran verder escaleert, omdat er Amerikaanse militairen in de Golfstaat zijn gelegerd.
19: Nog nooit was in Frankrijk rond deze tijd van het jaar zo'n groot gebied getroffen door natuurbranden. Volgens de Europese monitor EFIS is dit jaar tot half juli meer dan 42.000 hectare afgebrand. Meer dan in heel vorig jaar. Een lange hittegolf en weinig regen in juni zorgden voor veel branden, onder meer in de buurt van Parijs en op Corsica. Ook andere landen kampen met droogte en natuurbranden, waaronder Spanje, waar begin deze maand 13 mensen omkwamen.
20: Russische bedrijven lijden volgens het Kremlin onder Oekraïense aanvallen op magazijnen van Wildberries, de grootste online marktplaats van Rusland. Afgelopen weekend werden twee logistieke centra getroffen. Naast Wildberries worden ook kleine en middelgrote bedrijven geraakt die via het platform verkopen. Wildberries verwerkt dagelijks meer dan 20 miljoen bestellingen. Oekraïne stelt dat de magazijnen worden gebruikt voor militaire voorraden, maar Rusland ontkent dat.
21: Bij rellen in Bologna zijn in de nacht van maandag op dinsdag tientallen agenten gewond geraakt. Demonstranten raakten slaags met de politie na ophef over de dood van een Marokkaanse man die zondag bij zijn arrestatie om hulp riep. Beelden daarvan gingen viral op sociale media. Politievakbonden spreken van 50 tot 60 gewonde agenten. Premier Meloni veroordeelde het geweld, maar riep ook op tot een grondig onderzoek naar de dood van de man.
22: Rusland verbiedt schepen aan te meren in delen van havens die niet worden beschermd door luchtverdediging. Het gaat om de havens Azov en Kafkas, beide belangrijk voor de export van Russisch graan. Oekraïne heeft de aanvallen op Russische schepen in de zee van Azov de laatste tijd flink opgevoerd. Niet alleen militaire vaartuigen, maar ook schepen die bijvoorbeeld brandstoffen vervoeren, zijn daarbij doelwit.
23: Een rechtbank in Mumbai heeft 44 Somaliërs veroordeeld tot levenslange gevangenisstraffen voor piraterij. Ze kaapten een goederenschip en een vissersboot en gijzelden de bemanning. De Indiase marine greep in en bevrijdde de opvarenden. Volgens de rechtbank hebben de veroordeelden schuld bekend. Ze hadden gedreigd de bemanningsleden te doden en hen als menselijk schild gebruikt.
24: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
25: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten.
0: Gewoon Nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. Luchtvaartmaatschappij Swiss heeft 2 piloten vlak voor een vlucht vanuit Genève uit dienst gehaald, omdat ze vermoedelijk dronken waren. Bemanningsleden sloegen in mei enkele uren voor vertrek alarm. De piloten werden al in hun hotel vervangen en hebben sindsdien niet meer gevlogen. Het onderzoek loopt nog en volgens Swiss kunnen overtredingen van de veiligheidsprincipes arbeidsrechtelijke gevolgen hebben. De Verenigde Staten en China zijn van plan om in september gesprekken te voeren over kunstmatige intelligentie, meldt persbureau Reuters op basis van ingewijden. De besprekingen vinden waarschijnlijk plaats voor het bezoek van de Chinese president Xi Jinping aan de VS op 24 september. De gesprekken waren een belangrijke uitkomst van de top tussen president Trump en Xi in mei. Vanuit de VS zou minister van Financiën Scott Bessent de gesprekken leiden. De voorbereidingen bevinden zich volgens bronnen nog in een beginfase. Mercedes-Benz wil dat de Verenigde Staten een aankomende wet versoepelen die de verkoop van auto's van fabrikanten met meer dan 15% Chinees eigendom verbiedt, meldt Bloomberg. Mercedes is voor bijna 20% in Chinese handen en dringt erop aan de drempel naar 25% te verhogen. Amerikaanse politici overwegen ook een kwalitatieve toets op basis van het nationale veiligheidsrisico. Een verkoopverbod in Noord-Amerika zou een nieuwe klap zijn voor Mercedes, dat daar juist betere verkoopcijfers liet zien. De Amerikaanse president Trump voert deze week naar verwachting nieuwe importheffingen in voor tientallen landen, schrijft de Financial Times. Zijn adviseurs waarschuwen dat dit economisch onverstandig is. De huidige tijdelijke wereldwijde heffing van 10% loopt vrijdag af en wordt naar verwachting vervangen door vergelijkbare tarieven. Trump kondigde maandag al heffingen van 50% aan op Canadese goederen. De handelsoorlog komt op een ongunstig moment, nu de energieprijzen wereldwijd oplopen door de Iran-oorlog. De Houthis hebben rederijen gewaarschuwd niet meer naar Saoedische havens te varen en een zeeblokkade ingesteld tegen Saoedi-Arabië. Volgens Bloomberg geldt de blokkade niet alleen voor Saoedische schepen, wat grote gevolgen kan hebben voor de olie-export van het land. Vooral de haven Yanbu aan de Rode Zee wordt getroffen, die juist belangrijker was geworden als alternatief voor de geblokkeerde straat van Hormuz. Voor Nederlandse schepen verandert er weinig, zegt de Koninklijke Vereniging Nederlandse Reders, omdat Nederlandse reders al terughoudend zijn om door het gebied te varen. Het aantal bezoekers bij Taco Bell in de Verenigde Staten is fors gedaald na een uitbraak van de parasiet Cyclospora. De autoriteiten wezen een salaleverancier aan als oorzaak, maar melden later dat het om een vals positief ging. Toch lag het bezoekersaantal afgelopen vrijdag bijna 19% onder het gemiddelde voor vrijdagen dit jaar. Taco Bell gebruikt inmiddels geen sla meer van leverancier Taylor Farms.
2: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws. ADO Den Haag huurt spits Yannick Eduardo voor het komende seizoen van het Duitse Hoffenheim. De 20-jarige jeugdinternational van Tsjechië scoorde afgelopen seizoen 12 keer voor FC Dordrecht in de eerste divisie. Eduardo beschikt ook over de Nederlandse nationaliteit en speelde eerder in de jeugdopleidingen van NEC en RB Leipzig. ADO promoveerde afgelopen seizoen naar de eredivisie.
4: Wielrenners van Red Bull Bora Hansgrohe hebben maandagavond rond 10 uur een dopingtest ondergaan voor de tijdrit in de Tour de France. Volgens de ploeg lag een deel van de renners al te slapen. Ook renners van onder meer Decathlon, CMA CGM, Picnic, PostNL en Jayco Alula werden gecontroleerd. Eerder waren Pogacar en Vingegaard niet te spreken over onaangekondigde nachtelijke controles. Wielrennersvakbond CPA noemde de nachtelijke tests schadelijk voor herstel, gezondheid en veiligheid van de renners.
5: Telstar huurt aanvaller Emirhan Demirtian voor een jaar van FC Utrecht. De 21-jarige Turkse jeugdinternational kwam afgelopen seizoen vooral uit voor de Utrechtse belofte in de eerste divisie. Volgens technisch directeur Jordi Zuidam is de verhuur een goede stap, omdat er bij het eerste elftal van Utrecht weinig speeltijd voor hem was weggelegd. Het Europees kampioenschap padel vindt volgend jaar in Nederland plaats. De eerste twee fases van het toernooi zijn begin maart. De finale week is van 7 tot en met 11 juli. Het EK wordt volgens tennisbond KNLTB georganiseerd in meerdere speelsteden door heel Nederland. De exacte locaties en het speelschema volgen in september. Het Nederlandse mannenteam eindigde bij het laatste EK als vierde. De vrouwen behoren tot de beste 8 landen van de wereld. FC Volendam heeft een clubrecord gebroken met de verkoop van doelman Kene van Oevelen aan het naar de Premier League gepromoveerde Ipswich Town. Nooit eerder ontvingen de Noord-Hollanders zo'n hoog basisbedrag voor een speler. Volgens verschillende media gaat het om zo'n 4 miljoen euro. Het vorige record stond op naam van Mickey van de Ven, die in 2021 naar VfL Wolfsburg vertrok. De individuele tijdrit in de Tour de France is dinsdag om 13 uur begonnen. Het is de 16e etappe en de eerste rit van de laatste week. De renners leggen ruim 26 kilometer af van Evian-les-Bains naar Thonon-les-Bains, met in de eerste 10 kilometer een beklimming van de tweede categorie. Gele truidrager Tadej Pogacar start als laatste om 4:15, vlak na Remco Evenepoel als voorlaatste. Dit was het laatste sportnieuws.
6: Je luistert naar Talk Radio.
7: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
8: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af en blijft het droog. In het Waddengebied trekt het dicht. De temperatuur komt uit op 19 graden aan de kust tot 24 graden in het zuidoosten, met een matige noordwestenwind. Vanavond neemt de bewolking toe en kan er in het noorden wat motregen vallen. Komende nacht valt er in de noordelijke helft af en toe lichte regen. Morgen een grijze dag met lichte buien en maximaal 18 tot 21 graden. Koel voor de tijd van het jaar.
9: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
25: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
26: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven oordeelt dat kippen vangen door ze aan twee poten op te tillen niet mag. De staatssecretaris had daar een uitzondering voor gemaakt. Maar dat is in strijd met de Europese transportregels. Dierenrechtenorganisatie Wakker Dier had de zaak aangespannen. Uiterlijk op 1 januari 2027 moet de sector definitief gestopt zijn met het vangen aan de poten. De maximale dwangsom gaat omhoog, van 15.000 naar 60.000 euro.
27: In het centrum van Roermond woedt een grote brand aan de Swalmerstraat. Politie en brandweer adviseren bewoners in het hele centrum ramen en deuren te sluiten vanwege de rookontwikkeling. De hulpdiensten roepen mensen op om niet onnodig de straat op te gaan.
28: De eerste deelnemers aan de Nijmeegse Vierdaagse zijn dinsdagochtend binnengekomen op de wedren. De 108e editie ging om 4 uur 's ochtends van start met zo'n 47.000 deelnemers. Eerste binnenkomer was Ronald van Dort uit Ridderkerk, die de tocht in zijn rolstoel aflegt. Het Rode Kruis meldt dat vooral jongere lopers last hebben van blaren, terwijl ervaren wandelaars beter voorbereid zijn. Het belooft de hele week prima wandelweer te worden.
29: Nederland verbiedt vanaf 22 september de invoer en doorvoer van goederen uit illegale Israëlische nederzettingen. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft de Tweede Kamer over de ingangsdatum geïnformeerd. Een meerderheid in de Kamer vroeg vorig jaar al om zo'n verbod,
28: nadat een Europees verbod niet haalbaar bleek. Ook de tussenhandel en activiteiten om het verbod te omzeilen worden verboden. De Raad van State heeft geen bezwaren, maar uit wel twijfels over de handhaafbaarheid.
10: Een jaar na de invoering van de kentekenplicht voor elektrische steps rijden er volgens vergelijkingssite overstappen.nl nog altijd veel e-steps zonder kenteken op de openbare weg. Sinds 1 juli 2026 moet iedere goedgekeurde elektrische step een blauw kenteken hebben. Populaire merken als Xiaomi en Denver hebben geen RDW-goedkeuring en kunnen dus geen kenteken krijgen. Toch zijn deze steps gewoon in Nederland te koop, waardoor veel consumenten niet weten dat ze er niet mee de weg op mogen. Wie zonder geldig kenteken rijdt, riskeert een boete tussen de 290 en 490 euro en in beslagname van de step.
28: De vuurwerkshow Waal in Vlammen tijdens de Nijmeegse Vierdaagse Feesten wordt dinsdagavond alsnog uitgevoerd. Het spektakel was zondag afgelast vanwege een defect aan het schip waarvan het vuurwerk zou worden afgeschoten. Door dat defect was er olie op het dek terechtgekomen, wat bij vuurwerk een grote brand had kunnen veroorzaken.
11: Dit was het Binnenlands Nieuws.
25: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
10: Nu het buitenlands nieuws.
28: Bij een Israëlische luchtaanval op een wijk in Gaza-stad zijn dinsdag 6 leden van 1 gezin gedood, onder wie 4 kinderen. Israël zegt dat de aanval gericht was op een Hamas-strijder. Sinds het staakt het vuren van oktober gaat Israël door met luchtaanvallen, waarbij volgens de Palestijnen zeker 1150 mensen zijn omgekomen. Het Mensenrechtenkantoor van de VN stelt dat het nergens veilig is voor Palestijnen en dat de aanvallen de laatste dagen zelf zijn geïntensiveerd. Hulporganisatie CARE slaat alarm over de gezondheidssituatie, omdat schoon drinkwater nauwelijks beschikbaar is.
10: Afrika is voor het eerst het continent met de meeste mensen die honger lijden, blijkt uit een rapport van de Verenigde Naties. Vorig jaar hadden naar schatting 309 miljoen Afrikanen te kampen met honger, zo'n 20% van de bevolking. Azië staat nu op de tweede plek, met 292 miljoen. Volgens de VN-voedselorganisatie pakken landen als China en India honger steeds beter aan, terwijl Afrika juist wordt getroffen door klimaatrampen en conflicten. Wereldwijd daalde het percentage mensen met honger van 8,6% in 2022 naar 7,8% dit jaar. Iran heeft bij aanvallen op Kuwait ook energie- en ontziltingsinstallaties bestookt. Volgens de autoriteiten zijn de branden geblust en worden reparaties uitgevoerd. Het was de vierde dag op rij dat dergelijke aanvallen plaatsvonden. Kuwait ligt in de vuurlinie nu het conflict tussen de VS en Iran verder escaleert, omdat er Amerikaanse militairen in de Golfstaat zijn gelegerd. Nog nooit was in Frankrijk rond deze tijd van het jaar zo'n groot gebied getroffen door natuurbranden. Volgens de Europese monitor EFIS is dit jaar tot half juli meer dan 42.000 hectare afgebrand, meer dan in heel vorig jaar. Een lange hittegolf en weinig regen in juni zorgden voor veel branden, onder meer in de buurt van Parijs en op Corsica. Ook andere landen kampen met droogte en natuurbranden, waaronder Spanje, waar begin deze maand 13 mensen omkwamen.
28: Russische bedrijven lijden volgens het Kremlin onder Oekraïnse aanvallen op magazijnen van Wildberries, de grootste online marktplaats van Rusland. Afgelopen weekend werden 2 logistieke centra getroffen. Naast Wildberries worden ook kleine en middelgrote bedrijven geraakt die via het platform verkopen. Wildberries verwerkt dagelijks meer dan 20 miljoen bestellingen. Oekraïne stelt dat de magazijnen worden gebruikt voor militaire voorraden, maar Rusland ontkent dat.
12: Bij rellen in Bologna zijn in de nacht van maandag op dinsdag tientallen agenten gewond geraakt. Demonstranten raakten slaags met de politie na ophef over de dood van een Marokkaanse man die zondag bij zijn arrestatie om hulp riep. Beelden daarvan gingen viral op sociale media. Politievakbonden spreken van 50 tot 60 gewonde agenten. Premier Meloni veroordeelde het geweld, maar riep ook op tot een grondig onderzoek naar de dood van de man.
13: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
14: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
15: En nu het economisch nieuws.
16: Mercedes-Benz wil dat de Verenigde Staten een aankomende wet versoepelen die de verkoop van auto's van fabrikanten met meer dan 15% Chinees eigendom verbiedt, meldt Bloomberg. Mercedes is voor bijna 20% in Chinese handen en dringt erop aan de drempel naar 25% te verhogen. Amerikaanse politici overwegen ook een kwalitatieve toets op basis van het nationale veiligheidsrisico. Een verkoopverbod in Noord-Amerika zou een nieuwe klap zijn voor Mercedes, dat daar juist betere verkoopcijfers liet zien.
17: Luchtvaartmaatschappij Swiss heeft twee piloten vlak voor een vlucht vanuit Genève uit dienst gehaald, omdat ze vermoedelijk dronken waren. Bemanningsleden sloegen in mei enkele uren voor vertrek alarm. De piloten werden al in hun hotel vervangen en hebben sindsdien niet meer gevlogen. Het onderzoek loopt nog. En volgens Swiss kunnen overtredingen van de veiligheidsprincipes arbeidsrechtelijke gevolgen hebben.
18: De Verenigde Staten en China zijn van plan om in september gesprekken te voeren over kunstmatige intelligentie, meldt persbureau Reuters op basis van ingewijden. De besprekingen vinden waarschijnlijk plaats voor het bezoek van de Chinese president Xi Jinping aan de VS op 24 september. De gesprekken waren een belangrijke uitkomst van de top tussen president Trump en Xi in mei. Vanuit de VS zou minister van Financiën Scott Bessent de gesprekken leiden. De voorbereidingen bevinden zich volgens bronnen nog in een beginfase.
19: De Amerikaanse president Trump voert deze week naar verwachting nieuwe importheffingen in voor tientallen landen, schrijft de Financial Times. Zijn adviseurs waarschuwen dat dit economisch onverstandig is. De huidige tijdelijke wereldwijde heffing van 10% loopt vrijdag af en wordt naar verwachting vervangen door vergelijkbare tarieven. Trump kondigde maandag al heffingen van 50% aan op Canadese goederen. De handelsoorlog komt op een ongunstig moment, nu de energieprijzen wereldwijd oplopen door de Iran-oorlog.
20: De Houthis hebben rederijen gewaarschuwd niet meer naar Saoedische havens te varen en een zeeblokkade ingesteld tegen Saoedi-Arabië. Volgens Bloomberg geldt de blokkade niet alleen voor Saoedische schepen, wat grote gevolgen kan hebben voor de olie-export van het land. Vooral de haven Yanbu aan de Rode Zee wordt getroffen, die juist belangrijker was geworden als alternatief voor de geblokkeerde straat van Hormuz. Voor Nederlandse schepen verandert er weinig, zegt de Koninklijke Vereniging Nederlandse Reders, omdat Nederlandse reders al terughoudend zijn om door het gebied te varen.
21: Het aantal bezoekers bij Taco Bell in de Verenigde Staten is fors gedaald na een uitbraak van de parasiet Cyclospora. De autoriteiten wezen een salaleverancier aan als oorzaak, maar melden later dat het om een vals positief ging. Toch lag het bezoekersaantal afgelopen vrijdag bijna 19% onder het gemiddelde voor vrijdagen dit jaar. Taco Bell gebruikt inmiddels geen sla meer van leverancier Taylor Farms.
30: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
31: Tot slot het sportnieuws. ADO Den Haag huurt spits Yannick Eduardo voor het komende seizoen van het Duitse Hoffenheim. De 20-jarige jeugdinternational van Tsjechië scoorde afgelopen seizoen 12 keer voor FC Dordrecht in de eerste divisie. Eduardo beschikt ook over de Nederlandse nationaliteit en speelde eerder in de jeugdopleidingen van NEC en RB Leipzig. ADO promoveerde afgelopen seizoen naar de eredivisie. Wielrenners van Red Bull Bora Hansgrohe hebben maandagavond rond 10 uur een dopingtest ondergaan voor de tijdrit in de Tour de France. Volgens de ploeg lag een deel van de renners al te slapen. Ook renners van onder meer Decathlon, CMA CGM, Picnic, PostNL en Jayco Alula werden gecontroleerd. Eerder waren Pogacar en Vingegaard niet te spreken over onaangekondigde nachtelijke controles. Wielrennersvakbond CPA noemde de nachtelijke tests schadelijk voor herstel, gezondheid en veiligheid van de renners. Telstar huurt aanvaller Emirhan Demirtian voor een jaar van FC Utrecht. De 21-jarige Turkse jeugdinternational kwam afgelopen seizoen vooral uit voor de Utrechtse belofte in de eerste divisie. Volgens technisch directeur Jordi Zuidam is de verhuur een goede stap, omdat er bij het eerste elftal van Utrecht weinig speeltijd voor hem was weggelegd. Het Europees kampioenschap padel vindt volgend jaar in Nederland plaats. De eerste twee fases van het toernooi zijn begin maart. De finale week is van 7 tot en met 11 juli. Het EK wordt volgens tennisbond KNLTB georganiseerd in meerdere speelsteden door heel Nederland. De exacte locaties en het speelschema volgen in september. Het Nederlandse mannenteam eindigde bij het laatste EK als vierde. De vrouwen behoren tot de beste 8 landen van de wereld. FC Volendam heeft een clubrecord gebroken met de verkoop van doelman Kene van Oevelen aan het naar de Premier League gepromoveerde Ipswich Town. Nooit eerder ontvingen de Noord-Hollanders zo'n hoog basisbedrag voor een speler. Volgens verschillende media gaat het om zo'n 4 miljoen euro. Het vorige record stond op naam van Mickey van de Ven, die in 2021 naar VfL Wolfsburg vertrok. De individuele tijdrit in de Tour de France is dinsdag om 13 uur begonnen. Het is de 16e etappe en de eerste rit van de laatste week. De renners leggen ruim 26 kilometer af van Evian-les-Bains naar Thonon-les-Bains, met in de eerste 10 kilometer een beklimming van de tweede categorie. Gele truidrager Tadej Pogacar start als laatste om 4:15, vlak na Remco Evenepoel als voorlaatste. Dit was het laatste sportnieuws.
0: Je luistert naar Talk Radio.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af en blijft het droog. Het wordt 19 tot 24 graden met een matige noordwestenwind. Vanavond neemt de bewolking toe en in het noorden kan later wat motregen vallen. Vannacht valt er in het noorden af en toe lichte regen. Morgen is het grijs en koel met lichte buien, rond de 18 tot 21 graden. In de loop van de avond wordt het geleidelijk droog.
3: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
25: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven oordeelt dat kippenvangen door ze aan twee poten op te tillen niet mag. De staatssecretaris had daar een uitzondering voor gemaakt. Maar dat is in strijd met de Europese transportregels. Dierenrechtenorganisatie Wakker Dier had de zaak aangespannen. Uiterlijk op 1 januari 2027 moet de sector definitief gestopt zijn met het vangen aan de poten. De maximale dwangsom gaat omhoog, van 15.000 naar 60.000 euro.
5: In het centrum van Roermond woedt een grote brand aan de Swalmerstraat. Politie en brandweer adviseren bewoners in het hele centrum ramen en deuren te sluiten vanwege de rookontwikkeling. De hulpdiensten roepen mensen op om niet onnodig de straat op te gaan.
6: De eerste deelnemers aan de Nijmeegse Vierdaagse zijn dinsdagochtend binnengekomen op de wedren. De 108e editie ging om 4 uur 's ochtends van start met zo'n 47.000 deelnemers. Eerste binnenkomer was Ronald van Dort uit Ridderkerk,
7: die de tocht in zijn rolstoel aflegt. Het Rode Kruis meldt dat vooral jongere lopers last hebben van blaren, terwijl ervaren wandelaars beter voorbereid zijn. Het belooft de hele week prima wandelweer te worden.
8: Nederland verbiedt vanaf 22 september de invoer en doorvoer van goederen uit illegale Israëlische nederzettingen. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft de Tweede Kamer over de ingangsdatum geïnformeerd. Een meerderheid in de Kamer vroeg vorig jaar al om zo'n verbod, nadat een Europees verbod niet haalbaar bleek. Ook de tussenhandel en activiteiten om het verbod te omzeilen worden verboden. De Raad van State heeft geen bezwaren, maar uit wel twijfels over de handhaafbaarheid.
9: Een jaar na de invoering van de kentekenplicht voor elektrische steps rijden er volgens vergelijkingssite overstappen.nl nog altijd veel e-steps zonder kenteken op de openbare weg. Sinds 1 juli 2026 moet iedere goedgekeurde elektrische step een blauw kenteken hebben. Populaire merken als Xiaomi en Denver hebben geen RDW-goedkeuring en kunnen dus geen kenteken krijgen. Toch zijn deze steps gewoon in Nederland te koop, waardoor veel consumenten niet weten dat ze er niet mee de weg op mogen. Wie zonder geldig kenteken rijdt, riskeert een boete tussen de 290 en 490 euro en in beslagname van de step.
10: De vuurwerkshow Waal in Vlammen tijdens de Nijmeegse Vierdaagse Feesten wordt dinsdagavond alsnog uitgevoerd. Het spektakel was zondag afgelast vanwege een defect aan het schip waarvan het vuurwerk zou worden afgeschoten. Door dat defect was er olie op het dek terechtgekomen, wat bij vuurwerk een grote brand had kunnen veroorzaken.
11: Dit was het Binnenlands Nieuws.
25: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
22: Nu het buitenlands nieuws. De Italiaanse politie heeft in de haven van Vado Ligure 770 kilo cocaïne gevonden in een gekoelde container uit Ecuador. De drugs zaten verstopt tussen de bananen en hebben een geschatte straatwaarde van een kwart miljard euro. Het is de tweede grote drugsvondst in korte tijd in die haven, na een eerdere onderschepping van 340 kilo cocaïne. De autoriteiten hebben het toezicht aangescherpt omdat Vado Ligure steeds belangrijker wordt als handelsknooppunt in Europa.
23: In Duitsland zijn de ouders van een 4 maanden oude baby veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf voor moord. Het kind overleed door verhongering in hun woning in het noordelijke Brunsbüttel. Volgens de rechter hebben de ouders bewust geaccepteerd dat hun dochter door gebrek aan voeding zou kunnen overlijden. De ouders hadden geldproblemen en misten afspraken bij de kinderarts, meldt Omroep NDR.
24: Pet Service Holding neemt de bedrijfsactiviteiten over van RHR Concepts, een producent van premium kattenproducten. Daarmee versterkt het beursgenoteerde bedrijf uit Wormerveer zijn positie in de Europese markt voor huisdierproducten. De overname omvat onder meer de merken RHR Cat Trees en Dierenvilla. RHR Concepts kwam ondanks groeiende omzet in financiële problemen door oplopende kosten. De overname is volledig gefinancierd uit eigen middelen.
26: Afrika is voor het eerst het continent met de meeste mensen die honger lijden, blijkt uit een rapport van de Verenigde Naties. Vorig jaar hadden naar schatting 309 miljoen Afrikanen te kampen met honger, zo'n 20% van de bevolking. Daarmee heeft Afrika Azië ingehaald, dat op 292 miljoen staat. Volgens de VN zijn klimaatrampen en conflicten in landen als Soedan en Congo belangrijke oorzaken. Wereldwijd daalde het percentage mensen met honger wel licht naar 7,8%.
27: Bij een Israëlische luchtaanval op een wijk in Gaza-stad zijn dinsdag 6 leden van 1 gezin gedood, onder wie 4 kinderen. Israël zegt dat de aanval gericht was op een Hamas-strijder. Sinds het staakt het vuren van oktober gaat Israël door met luchtaanvallen, waarbij volgens de Palestijnen zeker 1150 mensen zijn omgekomen. Het Mensenrechtenkantoor van de VN stelt dat het nergens veilig is voor Palestijnen en dat de aanvallen de laatste dagen zelf zijn geïntensiveerd. Hulporganisatie CARE slaat alarm over de gezondheidssituatie, omdat schoon drinkwater nauwelijks beschikbaar is. Iran heeft bij aanvallen op Kuwait ook energie- en ontziltingsinstallaties bestookt. Volgens de autoriteiten zijn de branden geblust en worden reparaties uitgevoerd. Het was de vierde dag op rij dat dergelijke aanvallen plaatsvonden. Kuwait ligt in de vuurlinie nu het conflict tussen de VS en Iran verder escaleert, omdat er Amerikaanse militairen in de Golfstaat zijn gelegerd. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
25: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
27: En nu het economisch nieuws. De Verenigde Staten en China zijn van plan om in september gesprekken te voeren over kunstmatige intelligentie. Dat meldt persbureau Reuters op basis van ingewijden. De besprekingen vinden waarschijnlijk plaats voorafgaand aan het bezoek van de Chinese president Xi Jinping aan de VS op 24 september. Vanuit de VS zou minister van Financiën Scott Bessent de gesprekken leiden. Het zouden de eerste officiële gesprekken over AI tussen beide landen zijn sinds Trump president is. Datacenters zijn in 2035 waarschijnlijk verantwoordelijk voor ongeveer een vijfde van het totale elektriciteitsverbruik in de Verenigde Staten. Dat heeft onderzoeksbureau Bloomberg NEF becijferd. Nu zijn datacenters nog goed voor bijna 6% van de Amerikaanse stroomvraag. Maar door de opmars van kunstmatige intelligentie stijgt dat aandeel snel. Vooral na 2030 neemt het stroomgebruik van datacenters fors toe, wat de stroomnetten flink onder druk zet. Mercedes-Benz wil dat de Verenigde Staten een aankomende wet versoepelen die de verkoop van auto's van fabrikanten met meer dan 15% Chinees eigendom verbiedt, meldt Bloomberg. Mercedes is voor bijna 20% in Chinese handen en dringt erop aan de drempel naar 25% te verhogen. Amerikaanse politici overwegen ook een kwalitatieve toets op basis van het nationale veiligheidsrisico. Een verkoopverbod in Noord-Amerika zou een nieuwe klap zijn voor Mercedes, dat daar juist betere verkoopcijfers liet zien. Luchtvaartmaatschappij Swiss heeft twee piloten vlak voor een vlucht vanuit Genève uit dienst gehaald, omdat ze vermoedelijk dronken waren. Bemanningsleden sloegen in mei enkele uren voor vertrek alarm. De piloten werden al in hun hotel vervangen en hebben sindsdien niet meer gevlogen. Het onderzoek loopt nog. En volgens Swiss kunnen overtredingen van de veiligheidsprincipes arbeidsrechtelijke gevolgen hebben. De Amerikaanse president Trump voert deze week naar verwachting nieuwe importheffingen in voor tientallen landen, schrijft de Financial Times. Zijn adviseurs waarschuwen dat dit economisch onverstandig is. De huidige tijdelijke wereldwijde heffing van 10% loopt vrijdag af en wordt naar verwachting vervangen door vergelijkbare tarieven. Trump kondigde maandag al heffingen van 50% aan op Canadese goederen. De handelsoorlog komt op een ongunstig moment, nu de energieprijzen wereldwijd oplopen door de Iran-oorlog. De Houthis hebben rederijen gewaarschuwd niet meer naar Saoedische havens te varen en een zeeblokkade ingesteld tegen Saoedi-Arabië. Volgens Bloomberg geldt de blokkade niet alleen voor Saoedische schepen, wat grote gevolgen kan hebben voor de olie-export van het land. Vooral de haven Yanbu aan de Rode Zee wordt getroffen, die juist belangrijker was geworden als alternatief voor de geblokkeerde straat van Hormuz. Voor Nederlandse schepen verandert er weinig, zegt de Koninklijke Vereniging Nederlandse Reders, omdat Nederlandse reders al terughoudend zijn om door het gebied te varen. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
31: Tot slot het sportnieuws. ADO Den Haag huurt spits Yannick Eduardo voor het komende seizoen van het Duitse Hoffenheim. De 20-jarige jeugdinternational van Tsjechië scoorde afgelopen seizoen 12 keer voor FC Dordrecht in de Eerste Divisie. Eduardo beschikt ook over de Nederlandse nationaliteit en speelde eerder in de jeugdopleidingen van NEC en RB Leipzig. ADO promoveerde afgelopen seizoen naar de Eredivisie.

0: Gezondheid en veiligheid van de renners. Telstar huurt aanvaller Emirhan Demircan voor een jaar van FC Utrecht. De 21-jarige Turkse jeugdinternational kwam afgelopen seizoen vooral uit voor de Utrechtse belofte in de eerste divisie. Volgens technisch directeur Jordi Zuidam is de verhuur een goede stap, omdat er bij het eerste elftal van Utrecht weinig speeltijd voor hem was weggelegd. Het Europees kampioenschap padel vindt volgend jaar in Nederland plaats. De eerste twee fases van het toernooi zijn begin maart. De finale week is van 7 tot en met 11 juli. Het EK wordt volgens tennisbond KNLTB georganiseerd in meerdere speelsteden door heel Nederland. De exacte locaties en het speelschema volgen in september. Het Nederlandse mannenteam eindigde bij het laatste EK als vierde. De vrouwen behoren tot de beste 8 landen van de wereld. FC Volendam heeft een clubrecord gebroken met de verkoop van doelman Kene van Oevelen aan het naar de Premier League gepromoveerde Ipswich Town. Nooit eerder ontvingen de Noord-Hollanders zo'n hoog basisbedrag voor een speler. Volgens verschillende media gaat het om zo'n 4 miljoen euro. Het vorige record stond op naam van Mickey van de Ven, die in 2021 naar VfL Wolfsburg vertrok. De individuele tijdrit in de Tour de France is dinsdag om 13 uur begonnen. Het is de 16e etappe en de eerste rit van de laatste week. De renners leggen ruim 26 kilometer af van Evian-les-Bains naar Thonon-les-Bains, met in de eerste 10 kilometer een beklimming van de tweede categorie. Gele truidrager Tadej Pogacar start als laatste om 16:45, vlak na Remco Evenepoel als voorlaatste. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af en blijft het droog. Op de Wadden wordt het zo'n 19 graden. In het zuidoosten kan het 24 graden worden. Er staat een matige noordwestenwind. Vanavond neemt de bewolking toe en in het noorden kan wat motregen vallen. Morgen wordt het grijs met lichte buien en een koele 18 tot 21 graden. Tegen de avond wordt het geleidelijk droog. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. In het centrum van Roermond is dinsdag aan het einde van de ochtend een grote brand uitgebroken aan de Zwalmerstraat. De politie en brandweer adviseerden bewoners in het hele centrum ramen en deuren te sluiten vanwege de rookontwikkeling. Rond 14 uur meldde de veiligheidsregio dat de brand flink was afgenomen en dat er nauwelijks nog rook vrij kwam. De brand ontstond in het dak van een woning en breidde zich niet uit naar naastgelegen panden. Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven oordeelt dat kippen vangen door ze aan twee poten op te tillen niet mag. De staatssecretaris had daar een uitzondering voor gemaakt. Maar dat is in strijd met de Europese transportregels. Dierenrechtenorganisatie Wakker Dier had de zaak aangespannen. Uiterlijk op 1 januari 2027 moet de sector definitief gestopt zijn met het vangen aan de poten. De maximale dwangsom gaat omhoog, van 15.000 naar 60.000 euro. De eerste deelnemers aan de Nijmeegse Vierdaagse zijn dinsdagochtend binnengekomen op de wedren. De 108e editie ging om 4 uur 's ochtends van start, met zo'n 47.000 deelnemers. Eerste binnenkomer was Ronald van Dort uit Ridderkerk, die de tocht in zijn rolstoel aflegt. Het Rode Kruis meldt dat vooral jongere lopers last hebben van blaren, terwijl ervaren wandelaars beter voorbereid zijn. Het belooft de hele week prima wandelweer te worden.
6: Nederland verbiedt vanaf 22 september de invoer en doorvoer van goederen uit illegale Israëlische nederzettingen.

0: Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft de Tweede Kamer over de ingangsdatum geïnformeerd. Een meerderheid in de Kamer vroeg vorig jaar al om zo'n verbod, nadat een Europees verbod niet haalbaar bleek. Ook de tussenhandel en activiteiten om het verbod te omzeilen worden verboden. De Raad van State heeft geen bezwaren, maar uit wel twijfels over de handhaafbaarheid. Een jaar na de invoering van de kentekenplicht voor elektrische steps rijden er volgens vergelijkingssite overstappen.nl nog altijd veel e-steps zonder kenteken op de openbare weg. Sinds 1 juli 2026 moet iedere goedgekeurde elektrische step een blauw kenteken hebben. Populaire merken als Xiaomi en Denver hebben geen RDW-goedkeuring en kunnen dus geen kenteken krijgen. Toch zijn deze steps gewoon in Nederland te koop, waardoor veel consumenten niet weten dat ze er niet mee de weg op mogen. Wie zonder geldig kenteken rijdt, riskeert een boete tussen de 290 en 490 euro en in beslagname van de step. De vuurwerkshow Waal in Vlammen tijdens de Nijmeegse Vierdaagse Feesten wordt dinsdagavond alsnog uitgevoerd. Het spektakel was zondag afgelast vanwege een defect aan het schip waarvan het vuurwerk zou worden afgeschoten. Door dat defect was er olie op het dek terechtgekomen, wat bij vuurwerk een grote brand had kunnen veroorzaken. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Voor de kust van Mauritanië zijn 144 migranten omgekomen of vermist geraakt bij pogingen om Europa te bereiken, meldt de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR. De slachtoffers vielen tussen 14 en 18 juli, toen bij drie reddingsoperaties 387 mensen werden gered. Het aantal migranten dat via zee Europa bereikt is dit jaar met meer dan een derde gedaald, maar het aantal doden blijft volgens UNHCR alarmerend hoog. Pet Service Holding neemt de bedrijfsactiviteiten over van RHR Concepts, een producent van premium kattenproducten. Daarmee versterkt het beursgenoteerde bedrijf uit Wormerveer zijn positie in de Europese markt voor huisdierproducten. De overname omvat onder meer de merken RHR Cat Trees en Dierenvilla. RHR Concepts kwam ondanks groeiende omzet in financiële problemen door oplopende kosten. De overname is volledig gefinancierd uit eigen middelen. De Italiaanse politie heeft in de haven van Vado Ligure 770 kilo cocaïne gevonden in een gekoelde container uit Ecuador. De drugs zaten verstopt tussen de bananen en hebben een geschatte straatwaarde van een kwart miljard euro. Het is de tweede grote drugsvondst in korte tijd in die haven, na een eerdere onderschepping van 340 kilo cocaïne. De autoriteiten hebben het toezicht aangescherpt omdat Vado Ligure steeds belangrijker wordt als handelsknooppunt in Europa. In Duitsland zijn de ouders van een 4 maanden oude baby veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf voor moord. Het kind overleed door verhongering in hun woning in het noordelijke Brunsbüttel. Volgens de rechter hebben de ouders bewust geaccepteerd dat hun dochter door gebrek aan voeding zou kunnen overlijden. De ouders hadden geldproblemen en misten afspraken bij de kinderarts, meldt Omroep NDR. Afrika is voor het eerst het continent met de meeste mensen die honger lijden, blijkt uit een rapport van de Verenigde Naties. Vorig jaar hadden naar schatting 309 miljoen Afrikanen te kampen met honger, zo'n 20% van de bevolking. Daarmee heeft Afrika Azië ingehaald, dat op 292 miljoen staat. Volgens de VN zijn klimaatrampen en conflicten in landen als Soedan en Congo belangrijke oorzaken. Wereldwijd daalde het percentage mensen met honger wel licht naar 7,8%. Bij een Israëlische luchtaanval op een wijk in Gaza-stad zijn dinsdag 6 leden van 1 gezin gedood, onder wie 4 kinderen. Israël zegt dat de aanval gericht was op een Hamas-strijder. Sinds het staakt het vuren van oktober gaat Israël door met luchtaanvallen, waarbij volgens de Palestijnen zeker 1150 mensen zijn omgekomen. Het Mensenrechtenkantoor van de VN stelt dat het nergens veilig is voor Palestijnen en dat de aanvallen de laatste dagen zelf zijn geïntensiveerd. Hulporganisatie CARE slaat alarm over de gezondheidssituatie, omdat schoon drinkwater nauwelijks beschikbaar is. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws.
0: Novo Nordisk heeft in de Verenigde Staten een rechtszaak aangespannen tegen concurrent Eli Lilly. Het Deense farmacieconcern vindt dat Eli Lilly misleidende reclame maakt voor de afslankprik Zepbound en het diabetesmedicijn Mounjaro, op basis van verouderde vergelijkingen over gewichtverlies. De twee bedrijven strijden om marktaandeel op de snel groeiende wereldwijde markt voor obesitasmedicijnen. Eli Lilly is inmiddels marktleider op basis van omzet, terwijl Novo Nordisk probeert terrein terug te winnen met onder meer een nieuwe afslankpil. Een Zuid-Koreaanse rederij biedt 6 maanden extra salaris aan bemanningsleden die bereid zijn om door de Straat van Hormuz te varen. Dat blijkt uit een document dat Bloomberg heeft ingezien. Ook andere rederijen proberen met hoge toeslagen voldoende bemanning te vinden voor de gevaarlijke zeestraat, meldt Bloomberg. De Straat van Hormuz is de enige vaarroute om per schip de Persische Golf te verlaten en is van groot belang voor het vervoer van olie en gas. De Verenigde Staten en China zijn van plan om in september gesprekken te voeren over kunstmatige intelligentie. Dat meldt persbureau Reuters op basis van ingewijden. De besprekingen vinden waarschijnlijk plaats voorafgaand aan het bezoek van de Chinese president Xi Jinping aan de VS op 24 september. Vanuit de VS zou minister van Financiën Scott Bessent de gesprekken leiden. Het zouden de eerste officiële gesprekken over AI tussen beide landen zijn sinds Trump president is. Datacenters zijn in 2035 waarschijnlijk verantwoordelijk voor ongeveer een vijfde van het totale elektriciteitsverbruik in de Verenigde Staten. Dat heeft onderzoeksbureau Bloomberg NEF becijferd. Nu zijn datacenters nog goed voor bijna 6% van de Amerikaanse stroomvraag. Maar door de opmars van kunstmatige intelligentie stijgt dat aandeel snel. Vooral na 2030 neemt het stroomgebruik van datacenters fors toe, wat de stroomnetten flink onder druk zet. Mercedes-Benz wil dat de Verenigde Staten een aankomende wet versoepelen die de verkoop van auto's van fabrikanten met meer dan 15% Chinees eigendom verbiedt, meldt Bloomberg. Mercedes is voor bijna 20% in Chinese handen en dringt erop aan de drempel naar 25% te verhogen. Amerikaanse politici overwegen ook een kwalitatieve toets op basis van het nationale veiligheidsrisico. Een verkoopverbod in Noord-Amerika zou een nieuwe klap zijn voor Mercedes, dat daar juist betere verkoopcijfers liet zien. Luchtvaartmaatschappij Swiss heeft 2 piloten vlak voor een vlucht vanuit Genève uit dienst gehaald, omdat ze vermoedelijk dronken waren. Bemanningsleden sloegen in mei enkele uren voor vertrek alarm. De piloten werden al in hun hotel vervangen en hebben sindsdien niet meer gevlogen. Het onderzoek loopt nog. En volgens Swiss kunnen overtredingen van de veiligheidsprincipes arbeidsrechtelijke gevolgen hebben.
2: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Wielrenners van Red Bull Bora Hansgrohe hebben maandagavond rond 10 uur een dopingtest ondergaan voor de tijdrit in de Tour de France. Volgens de ploeg lag een deel van de renners al te slapen. Ook renners van onder meer Decathlon, CMA CGM, Picnic, PostNL en Jayco Alula werden gecontroleerd. Eerder waren Pogacar en Vingegaard niet te spreken over onaangekondigde nachtelijke controles. Wielrennersvakbond CPA noemde de nachtelijke tests schadelijk voor herstel, gezondheid en veiligheid van de renners.
3: Telstar huurt aanvaller Emirhan Demirtjan voor een jaar van FC Utrecht. De 21-jarige Turkse jeugdinternational kwam afgelopen seizoen vooral uit voor de Utrechtse belofte in de eerste divisie. Volgens technisch directeur Jordi Zuidam is de verhuur een goede stap, omdat er bij het eerste elftal van Utrecht weinig speeltijd voor hem was weggelegd. Het Europees kampioenschap padel vindt volgend jaar in Nederland plaats. De eerste twee fases van het toernooi zijn begin maart. De finale week is van 7 tot en met 11 juli. Het EK wordt volgens Tennisbond KNLTB georganiseerd in meerdere speelsteden door heel Nederland. De exacte locaties en het speelschema volgen in september. Het Nederlandse mannenteam eindigde bij het laatste EK als vierde. De vrouwen behoren tot de beste 8 landen van de wereld. FC Volendam heeft een clubrecord gebroken met de verkoop van doelman Kene van Oevelen aan het naar de Premier League gepromoveerde Ipswich Town. Nooit eerder ontvingen de Noord-Hollanders zo'n hoog basisbedrag voor een speler. Volgens verschillende media gaat het om zo'n 4 miljoen euro. Het vorige record stond op naam van Mickey van de Ven, die in 2021 naar VfL Wolfsburg vertrok. De individuele tijdrit in de Tour de France is dinsdag om 13 uur begonnen. Het is de 16e etappe en de eerste rit van de laatste week. De renners leggen ruim 26 kilometer af van Evian-les-Bains naar Thonon-les-Bains, met in de eerste 10 kilometer een beklimming van de tweede categorie. Gele truidrager Tadej Pogacar start als laatste om 5:15, vlak na Remco Evenepoel als voorlaatste. Teambaas Jonathan Wouters van EF Education EasyPost heeft de nachtelijke dopingcontroles bij Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard in de Tour de France verdedigd. Wouters reed zelf in de ploeg van Lance Armstrong en verontschuldigde zich voor zijn eigen dopingverleden. Volgens Wouters is nachtelijk testen een zeer effectieve manier om microdosering van EPO en testosteron te voorkomen. Als zijn ploeg destijds 's nachts was getest, waren ze allemaal geschorst, stelt hij. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af en blijft het droog. In het Waddengebied trekt het dicht. Het wordt 19 tot 24 graden met een matige noordwestenwind. Vanavond neemt de bewolking toe en in het noorden kan later wat motregen vallen. Komende nacht in de noordelijke helft af en toe lichte regen. Morgen een grijze dag met lichte buien en maximaal 18 tot 21 graden. Koel voor de tijd van het jaar.
6: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
7: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. In het centrum van Roermond is dinsdag aan het einde van de ochtend een grote brand uitgebroken aan de Swalmerstraat. De politie en brandweer adviseerden bewoners in het hele centrum ramen en deuren te sluiten vanwege de rookontwikkeling. Rond 14 uur meldde de veiligheidsregio dat de brand flink was afgenomen en dat er nauwelijks nog rook vrij kwam. De brand ontstond in het dak van een woning en breidde zich niet uit naar naastgelegen panden. Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven oordeelt dat kippenvangen door ze aan twee poten op te tillen niet mag. De staatssecretaris had daar een uitzondering voor gemaakt, maar dat is in strijd met de Europese transportregels. Dierenrechtenorganisatie Wakker Dier had de zaak aangespannen. Uiterlijk op 1 januari 2027 moet de sector definitief gestopt zijn met het vangen aan de poten. De maximale dwangsom gaat omhoog, van 15.000 naar 60.000 euro. De eerste deelnemers aan de Nijmeegse Vierdaagse zijn dinsdagochtend binnengekomen op de wedren. De 108e editie ging om 4 uur 's ochtends van start, met zo'n 47.000 deelnemers. Eerste binnenkomer was Ronald van Dort uit Ridderkerk, die de tocht in zijn rolstoel aflegt. Het Rode Kruis meldt dat vooral jongere lopers last hebben van blaren, terwijl ervaren wandelaars beter voorbereid zijn. Het belooft de hele week prima wandelweer te worden.
2: Nederland verbiedt vanaf 22 september de invoer en doorvoer van goederen uit illegale Israëlische nederzettingen. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft de Tweede Kamer over de ingangsdatum geïnformeerd. Een meerderheid in de Kamer vroeg vorig jaar al om zo'n verbod, nadat een Europees verbod niet haalbaar bleek. Ook de tussenhandel en activiteiten om het verbod te omzeilen worden verboden. De Raad van State heeft geen bezwaren, maar uit wel twijfels over de handhaafbaarheid. Een jaar na de invoering van de kentekenplicht voor elektrische steps rijden er volgens vergelijkingssite overstappen.nl nog altijd veel e-steps zonder kenteken op de openbare weg. Sinds 1 juli 2026 moet iedere goedgekeurde elektrische step een blauw kenteken hebben. Populaire merken als Xiaomi en Denver hebben geen RDW-goedkeuring en kunnen dus geen kenteken krijgen. Toch zijn deze steps gewoon in Nederland te koop, waardoor veel consumenten niet weten dat ze er niet mee de weg op mogen. Wie zonder geldig kenteken rijdt, riskeert een boete tussen de 290 en 490 euro en in beslagname van de step. De vuurwerkshow Waal in Vlammen tijdens de Nijmeegse Vierdaagse Feesten wordt dinsdagavond alsnog uitgevoerd. Het spektakel was zondag afgelast vanwege een defect aan het schip waarvan het vuurwerk zou worden afgeschoten. Door dat defect was er olie op het dek terechtgekomen, wat bij vuurwerk een grote brand had kunnen veroorzaken. Dit was het Binnenlands Nieuws.
8: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. De Turkse oud-oppositieleider Özgür Özel richt een nieuwe partij op. 2 maanden geleden moest hij op last van de rechter vertrekken als voorzitter van de oppositiepartij CHP, omdat de stemming over zijn verkiezing ongeldig werd verklaard wegens vermeende omkoping. Die omstreden uitspraak leidde tot grote protesten in meerdere steden. In zijn afscheidstoespraak in het parlement zei Özel dat zijn nieuwe partij met afstand de grootste oppositiebeweging in het parlement zal worden. Voor de kust van Mauritanië zijn 144 migranten omgekomen of vermist geraakt bij pogingen om Europa te bereiken, meldt de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR. De slachtoffers vielen tussen 14 en 18 juli, toen bij 3 reddingsoperaties 387 mensen werden gered. Het aantal migranten dat via zee Europa bereikt, is dit jaar met meer dan een derde gedaald. Maar het aantal doden blijft volgens UNHCR alarmerend hoog. Pet Service Holding neemt de bedrijfsactiviteiten over van RHR Concepts, een producent van premium kattenproducten. Daarmee versterkt het beursgenoteerde bedrijf uit Wormerveer zijn positie in de Europese markt voor huisdierproducten. De overname omvat onder meer de merken RHR Cat Trees en Dierenvilla. RHR Concepts kwam ondanks groeiende omzet in financiële problemen door oplopende kosten. De overname is volledig gefinancierd uit eigen middelen. De Italiaanse politie heeft in de haven van Vado Ligure 770 kilo cocaïne gevonden in een gekoelde container uit Ecuador. De drugs zaten verstopt tussen de bananen en hebben een geschatte straatwaarde van een €250 miljoen. Het is de 2e grote drugsvondst in korte tijd in die haven, na een eerdere onderschepping van 340 kilo cocaïne. De autoriteiten hebben het toezicht aangescherpt omdat Vado Ligure steeds belangrijker wordt als handelsknooppunt in Europa. In Duitsland zijn de ouders van een 4 maanden oude baby veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf voor moord. Het kind overleed door verhongering in hun woning in het noordelijke Brunsbüttel. Volgens de rechter hebben de ouders bewust geaccepteerd dat hun dochter door gebrek aan voeding zou kunnen overlijden. De ouders hadden geldproblemen en misten afspraken bij de kinderarts, meldt Omroep NDR. Afrika is voor het eerst het continent met de meeste mensen die honger lijden, blijkt uit een rapport van de Verenigde Naties. Vorig jaar hadden naar schatting 309 miljoen Afrikanen te kampen met honger, zo'n 20% van de bevolking. Daarmee heeft Afrika Azië ingehaald, dat op 292 miljoen staat. Volgens de VN zijn klimaatrampen en conflicten in landen als Soedan en Congo belangrijke oorzaken. Wereldwijd daalde het percentage mensen met honger wel licht naar 7,8%. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
8: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. Zuid-Koreaanse rederij Sinokor biedt bemanningsleden 6 maanden extra salaris als ze een retourreis door de straat van Hormuz willen maken, meldt Bloomberg. Ook andere rederijen werken met hoge toeslagen om voldoende bemanning te vinden voor de gevaarlijke zeestraat. Het aantal schepen dat door de vaarweg passeert is sterk teruggelopen, tot slechts 7 op zondag. Voor de oorlog in het Midden-Oosten voeren er nog zo'n 120 schepen per dag doorheen. De Verenigde Staten en China zijn van plan om in september gesprekken te voeren over kunstmatige intelligentie, meldt Reuters op basis van ingewijden. De besprekingen vinden waarschijnlijk plaats voor het bezoek van de Chinese president Xi Jinping aan de VS op 24 september. Vanuit de VS zou minister van Financiën Bessent de gesprekken leiden. Beide landen maken zich steeds meer zorgen over elkaars AI-capaciteiten, onder meer op militair en economisch gebied. Het zouden de eerste officiële AI-gesprekken zijn tussen de twee landen sinds Trump president is. Novo Nordisk heeft in de Verenigde Staten een rechtszaak aangespannen tegen concurrent Eli Lilly. Het Deense farmacieconcern vindt dat Eli Lilly misleidende reclame maakt voor de afslankprik Zepbound en het diabetesmedicijn Mounjaro, op basis van verouderde vergelijkingen over gewichtverlies. De twee bedrijven strijden om marktaandeel op de snel groeiende wereldwijde markt voor obesitasmedicijnen. Eli Lilly is inmiddels marktleider op basis van omzet, terwijl Novo Nordisk probeert terrein terug te winnen met onder meer een nieuwe afslankpil. Datacenters zijn in 2035 waarschijnlijk verantwoordelijk voor ongeveer een vijfde van het totale elektriciteitsverbruik in de Verenigde Staten. Dat heeft onderzoeksbureau Bloomberg NEF becijferd. Nu zijn datacenters nog goed voor bijna 6% van de Amerikaanse stroomvraag. Maar door de opmars van kunstmatige intelligentie stijgt dat aandeel snel. Vooral na 2030 neemt het stroomgebruik van datacenters fors toe, wat de stroomnetten flink onder druk zet. Mercedes-Benz wil dat de Verenigde Staten een aankomende wet versoepelen die de verkoop van auto's van fabrikanten met meer dan 15% Chinees eigendom verbiedt, meldt Bloomberg. Mercedes is voor bijna 20% in Chinese handen en dringt erop aan de drempel naar 25% te verhogen. Amerikaanse politici overwegen ook een kwalitatieve toets op basis van het nationale veiligheidsrisico. Een verkoopverbod in Noord-Amerika zou een nieuwe klap zijn voor Mercedes, dat daar juist betere verkoopcijfers liet zien. Luchtvaartmaatschappij Swiss heeft 2 piloten vlak voor een vlucht vanuit Genève uit dienst gehaald, omdat ze vermoedelijk dronken waren. Bemanningsleden sloegen in mei enkele uren voor vertrek alarm. De piloten werden al in hun hotel vervangen en hebben sindsdien niet meer gevlogen. Het onderzoek loopt nog. En volgens Swiss kunnen overtredingen van de veiligheidsprincipes arbeidsrechtelijke gevolgen hebben. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws. Wielrenners van Red Bull Bora Hansgrohe hebben maandagavond rond 10 uur een dopingtest ondergaan voor de tijdrit in de Tour de France. Volgens de ploeg lag een deel van de renners al te slapen. Ook renners van onder meer Decathlon, CMA CGM, Picnic, PostNL en Jayco Alula werden gecontroleerd. Eerder waren Pogacar en Vingegaard niet te spreken over onaangekondigde nachtelijke controles. Wielrennersvakbond CPA noemde de nachtelijke tests schadelijk voor herstel, gezondheid en veiligheid van de renners. Telstar huurt aanvaller Emirhan Demirtian voor een jaar van FC Utrecht. De 21-jarige Turkse jeugdinternational kwam afgelopen seizoen vooral uit voor de Utrechtse belofte in de eerste divisie. Volgens technisch directeur Jordi Zuidam is de verhuur een goede stap, omdat er bij het eerste elftal van Utrecht weinig speeltijd voor hem was weggelegd. Het Europees kampioenschap padel vindt volgend jaar in Nederland plaats. De eerste twee fases van het toernooi zijn begin maart. De finale week is van 7 tot en met 11 juli. Het EK wordt volgens tennisbond KNLTB georganiseerd in meerdere speelsteden door heel Nederland. De exacte locaties en het speelschema volgen in september. Het Nederlandse mannenteam eindigde bij het laatste EK als vierde. De vrouwen behoren tot de beste 8 landen van de wereld. FC Volendam heeft een clubrecord gebroken met de verkoop van doelman Kene van Oevelen aan het naar de Premier League gepromoveerde Ipswich Town. Nooit eerder ontvingen de Noord-Hollanders zo'n hoog basisbedrag voor een speler. Volgens verschillende media gaat het om zo'n 4 miljoen euro. Het vorige record stond op naam van Mickey van de Ven, die in 2021 naar VfL Wolfsburg vertrok. De individuele tijdrit in de Tour de France is dinsdag om 13 uur begonnen. Het is de 16e etappe en de eerste rit van de laatste week. De renners leggen ruim 26 kilometer af van Evian-les-Bains naar Thonon-les-Bains, met in de eerste 10 kilometer een beklimming van de tweede categorie. Gele truidrager Tadej Pogacar start als laatste om 4:15, vlak na Remco Evenepoel als voorlaatste. Teambaas Jonathan Wouters van EF Education EasyPost heeft de nachtelijke dopingcontroles bij Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard in de Tour de France verdedigd. Wouters reed zelf in de ploeg van Lance Armstrong en verontschuldigde zich voor zijn eigen dopingverleden. Volgens Wouters is nachtelijk testen een zeer effectieve manier om microdosering van EPO en testosteron te voorkomen. Als zijn ploeg destijds 's nachts was getest, waren ze allemaal geschorst, stelt hij. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af en blijft het droog. In het Waddengebied trekt het dicht. Het wordt 19 graden op de Wadden tot 24 graden in het zuidoosten, met een matige noordwestenwind. Vanavond neemt de bewolking toe en in het noorden kan later wat motregen vallen. Komende nacht in de noordelijke helft af en toe lichte regen. Morgen overwegend grijs met lichte buien en met 18 tot 21 graden aan de koele kant voor de tijd van het jaar. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
7: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. In het centrum van Roermond is dinsdag aan het einde van de ochtend een grote brand uitgebroken aan de Swalmerstraat. De politie en brandweer adviseerden bewoners in het hele centrum ramen en deuren te sluiten vanwege de rookontwikkeling. Rond 14 uur meldde de veiligheidsregio dat de brand flink was afgenomen en dat er nauwelijks nog rook vrij kwam. De brand ontstond in het dak van een woning en breidde zich niet uit naar naastgelegen panden. Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven oordeelt dat kippenvangen door ze aan twee poten op te tillen niet mag. De staatssecretaris had daar een uitzondering voor gemaakt. Maar dat is in strijd met de Europese transportregels. Dierenrechtenorganisatie Wakker Dier had de zaak aangespannen. Uiterlijk op 1 januari 2027 moet de sector definitief gestopt zijn met het vangen aan de poten. De maximale dwangsom gaat omhoog, van 15.000 naar 60.000 euro. De eerste deelnemers aan de Nijmeegse Vierdaagse zijn dinsdagochtend binnengekomen op de wedren. De 108e editie ging om 4 uur 's ochtends van start, met zo'n 47.000 deelnemers. Eerste binnenkomer was Ronald van Dort uit Ridderkerk, die de tocht in zijn rolstoel aflegt. Het Rode Kruis meldt dat vooral jongere lopers last hebben van blaren, terwijl ervaren wandelaars beter voorbereid zijn. Het belooft de hele week prima wandelweer te worden. Nederland verbiedt vanaf 22 september de invoer en doorvoer van goederen uit illegale Israëlische nederzettingen. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft de Tweede Kamer over de ingangsdatum geïnformeerd. Een meerderheid in de Kamer vroeg vorig jaar al om zo'n verbod, nadat een Europees verbod niet haalbaar bleek. Ook de tussenhandel en activiteiten om het verbod te omzeilen worden verboden. De Raad van State heeft geen bezwaren, maar uit wel twijfels over de handhaafbaarheid. Een jaar na de invoering van de kentekenplicht voor elektrische steps rijden er volgens vergelijkingssite overstappen.nl nog altijd veel e-steps zonder kenteken op de openbare weg. Sinds 1 juli 2026 moet iedere goedgekeurde elektrische step een blauw kenteken hebben. Populaire merken als Xiaomi en Denver hebben geen RDW-goedkeuring en kunnen dus geen kenteken krijgen. Toch zijn deze steps gewoon in Nederland te koop, waardoor veel consumenten niet weten dat ze er niet mee de weg op mogen. Wie zonder geldig kenteken rijdt, riskeert een boete tussen de 290 en 490 euro en in beslagname van de step. De vuurwerkshow Waal in Vlammen tijdens de Nijmeegse Vierdaagse Feesten wordt dinsdagavond alsnog uitgevoerd. Het spektakel was zondag afgelast vanwege een defect aan het schip waarvan het vuurwerk zou worden afgeschoten. Door dat defect was er olie op het dek terechtgekomen, wat bij vuurwerk een grote brand had kunnen veroorzaken. Dit was het Binnenlands Nieuws.
9: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. De man die ervan verdacht wordt vorige maand 6 mensen te hebben doodgeschoten bij een opvanglocatie in het Noord-Duitse Stade, heeft zelfmoord gepleegd in de gevangenis. Volgens het ministerie van Justitie van Neder-Saxe werd hij dinsdagochtend vroeg dood aangetroffen in zijn eenpersoonscel. Bij de schietpartij kwamen 6 medewerkers om het leven. De aanleiding was vermoedelijk een voogdijconflict rond de dochter van de verdachte. De Turkse oud-oppositieleider Özgür Özel richt een nieuwe partij op. 2 maanden geleden moest hij op last van de rechter vertrekken als voorzitter van de oppositiepartij CHP, omdat de stemming over zijn verkiezing ongeldig werd verklaard wegens vermeende omkoping. Die omstreden uitspraak leidde tot grote protesten in meerdere steden. In zijn afscheidstoespraak in het parlement zei Özel dat zijn nieuwe partij met afstand de grootste oppositiebeweging in het parlement zal worden. Voor de kust van Mauritanië zijn 144 migranten omgekomen of vermist geraakt bij pogingen om Europa te bereiken, meldt de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR. De slachtoffers vielen tussen 14 en 18 juli, toen bij 3 reddingsoperaties 387 mensen werden gered. Het aantal migranten dat via zee Europa bereikt is dit jaar met meer dan een derde gedaald, maar het aantal doden blijft volgens UNHCR alarmerend hoog. Pet Service Holding neemt de bedrijfsactiviteiten over van RHR Concepts, een producent van premium kattenproducten. Daarmee versterkt het beursgenoteerde bedrijf uit Wormerveer zijn positie in de Europese markt voor huisdierproducten. De overname omvat onder meer de merken RHR Cat Trees en Dierenvilla. RHR Concepts kwam ondanks groeiende omzet in financiële problemen door oplopende kosten. De overname is volledig gefinancierd uit eigen middelen. De Italiaanse politie heeft in de haven van Vado Ligure 770 kilo cocaïne gevonden in een gekoelde container uit Ecuador. De drugs zaten verstopt tussen de bananen en hebben een geschatte straatwaarde van een €250 miljard. Het is de tweede grote drugsvondst in korte tijd in die haven, na een eerdere onderschepping van 340 kilo cocaïne. De autoriteiten hebben het toezicht aangescherpt omdat Vado Ligure steeds belangrijker wordt als handelsknooppunt in Europa. In Duitsland zijn de ouders van een 4 maanden oude baby veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf voor moord. Het kind overleed door verhongering in hun woning in het noordelijke Brunsbüttel. Volgens de rechter hebben de ouders bewust geaccepteerd dat hun dochter door gebrek aan voeding zou kunnen overlijden. De ouders hadden geldproblemen en misten afspraken bij de kinderarts, meldt Omroep NDR.
10: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
11: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
10: En nu het economisch nieuws.
0: Speelgoedfabrikant Hasbro heeft in het tweede kwartaal opnieuw beter gepresteerd dan verwacht. De omzet steeg met 15% naar $1,14 miljard. Vooral het kaartspel Magic the Gathering deed het goed, met een kwartaalomzet van ruim $545 miljoen. Hasbro verhoogt daarom de winstverwachting voor het hele jaar. Drie bedrijven die een miljardenaanbesteding voor de grondafhandeling op Schiphol hebben verloren, stappen naar de rechter. Swissport, Menzies en Avia Partner hebben een kort geding aangespannen tegen de uitkomst van de tender, schrijft het Financiële Dagblad. De aanbesteding heeft een geschatte waarde van €2,6 miljard en gaat onder meer over het in- en uitruimen van koffers. De rechtbank Den Haag behandelt de zaak begin september. Zuid-Koreaanse rederij Sinokor biedt bemanningsleden 6 maanden extra salaris als ze een retourreis door de straat van Hormuz willen maken, meldt Bloomberg. Ook andere rederijen werken met hoge toeslagen om voldoende bemanning te vinden voor de gevaarlijke zeestraat. Het aantal schepen dat door de vaarweg passeert is sterk teruggelopen, tot slechts 7 op zondag. Voor de oorlog in het Midden-Oosten voeren er nog zo'n 120 schepen per dag doorheen.
12: De Verenigde Staten en China zijn van plan om in september gesprekken te voeren over kunstmatige intelligentie, meldt Reuters op basis van ingewijden. De besprekingen vinden waarschijnlijk plaats voor het bezoek van de Chinese president Xi Jinping aan de VS op 24 september. Vanuit de VS zou minister van Financiën Bessent de gesprekken leiden. Beide landen maken zich steeds meer zorgen over elkaars AI-capaciteiten, onder meer op militair en economisch gebied. Het zouden de eerste officiële AI-gesprekken zijn tussen de twee landen sinds Trump president is.
13: Novo Nordisk heeft in de Verenigde Staten een rechtszaak aangespannen tegen concurrent Eli Lilly. Het Deense farmacieconcern vindt dat Eli Lilly misleidende reclame maakt voor de afslankprik Zepbound en het diabetesmedicijn Mounjaro, op basis van verouderde vergelijkingen over gewichtverlies. De twee bedrijven strijden om marktaandeel op de snel groeiende wereldwijde markt voor obesitasmedicijnen. Eli Lilly is inmiddels marktleider op basis van omzet, terwijl Novo Nordisk probeert terrein terug te winnen met onder meer een nieuwe afslankpil.
14: Datacenters zijn in 2035 waarschijnlijk verantwoordelijk voor ongeveer een vijfde van het totale elektriciteitsverbruik in de Verenigde Staten. Dat heeft onderzoeksbureau Bloomberg NEF becijferd. Nu zijn datacenters nog goed voor bijna 6% van de Amerikaanse stroomvraag.
13: maar door de opmars van kunstmatige intelligentie stijgt dat aandeel snel. Vooral na 2030 neemt het stroomgebruik van datacenters fors toe, wat de stroomnetten flink onder druk zet.
15: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
16: Tot slot het sportnieuws. Wielrenners van Red Bull Bora Hansgrohe hebben maandagavond rond 10 uur een dopingtest ondergaan voor de tijdrit in de Tour de France. Volgens de ploeg lag een deel van de renners al te slapen. Ook renners van onder meer Decathlon, CMA CGM, Picnic, PostNL en Jayco Alula werden gecontroleerd. Eerder waren Pogacar en Vingegaard niet te spreken over onaangekondigde nachtelijke controles. Wielrennersvakbond CPA noemde de nachtelijke tests schadelijk voor herstel, gezondheid en veiligheid van de renners. Telstar huurt aanvaller Emirhan Demirtian voor een jaar van FC Utrecht. De 21-jarige Turkse jeugdinternational kwam afgelopen seizoen vooral uit voor de Utrechtse belofte in de eerste divisie. Volgens technisch directeur Jordi Zuidam is de verhuur een goede stap, omdat er bij het eerste elftal van Utrecht weinig speeltijd voor hem was weggelegd. Het Europees kampioenschap padel vindt volgend jaar in Nederland plaats. De eerste twee fases van het toernooi zijn begin maart. De finale week is van 7 tot en met 11 juli. Het EK wordt volgens tennisbond KNLTB georganiseerd in meerdere speelsteden door heel Nederland. De exacte locaties en het speelschema volgen in september. Het Nederlandse mannenteam eindigde bij het laatste EK als vierde. De vrouwen behoren tot de beste 8 landen van de wereld. FC Volendam heeft een clubrecord gebroken met de verkoop van doelman Kene van Oevelen aan het naar de Premier League gepromoveerde Ipswich Town. Nooit eerder ontvingen de Noord-Hollanders zo'n hoog basisbedrag voor een speler. Volgens verschillende media gaat het om zo'n 4 miljoen euro. Het vorige record stond op naam van Mickey van de Ven, die in 2021 naar VfL Wolfsburg vertrok. De individuele tijdrit in de Tour de France is dinsdag om 13 uur begonnen. Het is de 16e etappe en de eerste rit van de laatste week. De renners leggen ruim 26 kilometer af van Evian-les-Bains naar Thonon-les-Bains, met in de eerste 10 kilometer een beklimming van de tweede categorie. Gele truidrager Tadej Pogacar start als laatste om 5:15, vlak na Remco Evenepoel als voorlaatste. Teambaas Jonathan Wouters van EF Education EasyPost heeft de nachtelijke dopingcontroles bij Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard in de Tour de France verdedigd. De Amerikaanse oudrenner reed zelf in de ploeg van Lance Armstrong en kent het dopingverleden van de wielersport van binnenuit. Volgens Wouters is testen midden in de nacht een effectieve manier om microdosering van EPO en testosteron te voorkomen. Hij bood Pogacar en Vingegaard zijn excuses aan voor het dopingverleden dat zulke controles noodzakelijk maakt. Vingegaard moest na een val in de rit later die dag opgeven. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
17: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
18: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af en blijft het droog. Het wordt 19 tot 24 graden met een matige noordwestenwind. Vanavond neemt de bewolking toe en in het noorden kan later wat motregen vallen. Komende nacht in de noordelijke helft af en toe lichte regen, met minima rond 10 tot 15 graden. Morgen overwegend bewolkt met lichte buien en met 18 tot 21 graden aan de koele kant voor de tijd van het jaar. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
7: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
19: Dit is het Binnenlands Nieuws. De rechtbank in Groningen heeft een 23-jarige man uit de gemeente Oldambt veroordeeld tot 15 maanden cel voor het bedreigen van slagerijen in de provincie. De man stuurde 14 e-mails waarin hij dreigde met een machete langs te komen. Hij was boos over dierenleed in de vleesindustrie en wilde slagers bang maken. De rechtbank ziet geen terroristisch motief, waardoor de straf lager uitvalt dan de 4 jaar die het Openbaar Ministerie had geëist. De man is verminderd toerekeningsvatbaar en hoeft door het voorwaardelijke deel van de straf niet terug naar de cel. In het centrum van Roermond is dinsdag aan het einde van de ochtend een grote brand uitgebroken aan de Zwalmerstraat. De politie en brandweer adviseerden bewoners in het hele centrum ramen en deuren te sluiten vanwege de rookontwikkeling. Rond 14 uur meldde de veiligheidsregio dat de brand flink was afgenomen en dat er nauwelijks nog rook vrij kwam. De brand ontstond in het dak van een woning en breidde zich niet uit naar naastgelegen panden. Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven oordeelt dat kippenvangen door ze aan 2 poten op te tillen niet mag. De staatssecretaris had daar een uitzondering voor gemaakt, maar dat is in strijd met de Europese transportregels. Dierenrechtenorganisatie Wakker Dier had de zaak aangespannen. Uiterlijk op 1 januari 2027 moet de sector definitief gestopt zijn met het vangen aan de poten. De maximale dwangsom gaat omhoog, van 15.000 naar 60.000 euro. De eerste deelnemers aan de Nijmeegse Vierdaagse zijn dinsdagochtend binnengekomen op de wedren. De 108e editie ging om 4 uur 's ochtends van start, met zo'n 47.000 deelnemers. Eerste binnenkomer was Ronald van Dort uit Ridderkerk, die de tocht in zijn rolstoel aflegt. Het Rode Kruis meldt dat vooral jongere lopers last hebben van blaren, terwijl ervaren wandelaars beter voorbereid zijn. Het belooft de hele week prima wandelweer te worden.
20: Nederland verbiedt vanaf 22 september de invoer en doorvoer van goederen uit illegale Israëlische nederzettingen. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft de Tweede Kamer over de ingangsdatum geïnformeerd. Een meerderheid in de Kamer vroeg vorig jaar al om zo'n verbod, nadat een Europees verbod niet haalbaar bleek. Ook de tussenhandel en activiteiten om het verbod te omzeilen worden verboden. De Raad van State heeft geen bezwaren, maar uit wel twijfels over de handhaafbaarheid.
21: Een jaar na de invoering van de kentekenplicht voor elektrische steps rijden er volgens vergelijkingssite overstappen.nl nog altijd veel e-steps zonder kenteken op de openbare weg. Sinds 1 juli 2026 moet iedere goedgekeurde elektrische step een blauw kenteken hebben. Populaire merken als Xiaomi en Denver hebben geen RDW-goedkeuring en kunnen dus geen kenteken krijgen. Toch zijn deze steps gewoon in Nederland te koop, waardoor veel consumenten niet weten dat ze er niet mee de weg op mogen. Wie zonder geldig kenteken rijdt, riskeert een boete tussen de 290 en 490 euro en in beslagname van de step.
22: Dit was het Binnenlands Nieuws.
23: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
24: Nu het buitenlands nieuws. De Europese Unie stopt de financiering van de Biennale van Venetië vanwege de Russische deelname dit jaar. De Europese Commissie beëindigt een lopende subsidie van 2 miljoen euro. Culturele projecten die met Europees belastinggeld worden betaald, moeten volgens de commissie democratische waarden waarborgen. Die waarden worden in het huidige Rusland niet gerespecteerd, aldus een woordvoerder.
25: De man die ervan verdacht wordt vorige maand 6 mensen te hebben doodgeschoten bij een opvanglocatie in het Noord-Duitse Stade, heeft zelfmoord gepleegd in de gevangenis. Volgens het ministerie van Justitie van Neder-Saxe werd hij dinsdagochtend vroeg dood aangetroffen in zijn eenpersoonscel. Bij de schietpartij kwamen 6 medewerkers om het leven. De aanleiding was vermoedelijk een voogdijconflict rond de dochter van de verdachte. De Turkse oud-oppositieleider Özgür Özel richt een nieuwe partij op. 2 maanden geleden moest hij op last van de rechter vertrekken als voorzitter van de oppositiepartij CHP, omdat de stemming over zijn verkiezing ongeldig werd verklaard wegens vermeende omkoping. Die omstreden uitspraak leidde tot grote protesten in meerdere steden. In zijn afscheidstoespraak in het parlement zei Özel dat zijn nieuwe partij met afstand de grootste oppositiebeweging in het parlement zal worden. Voor de kust van Mauritanië zijn 144 migranten omgekomen of vermist geraakt bij pogingen om Europa te bereiken, meldt de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR. De slachtoffers vielen tussen 14 en 18 juli, toen bij 3 reddingsoperaties 387 mensen werden gered. Het aantal migranten dat via zee Europa bereikt, is dit jaar met meer dan een derde gedaald. Maar het aantal doden blijft volgens UNHCR alarmerend hoog. Pet Service Holding neemt de bedrijfsactiviteiten over van RHR Concepts, een producent van premium kattenproducten. Daarmee versterkt het beursgenoteerde bedrijf uit Wormerveer zijn positie in de Europese markt voor huisdierproducten. De overname omvat onder meer de merken RHR Cat Trees en Dierenvilla. RHR Concepts kwam ondanks groeiende omzet in financiële problemen door oplopende kosten. De overname is volledig gefinancierd uit eigen middelen. De Italiaanse politie heeft in de haven van Vado Ligure 770 kilo cocaïne gevonden in een gekoelde container uit Ecuador. De drugs zaten verstopt tussen de bananen en hebben een geschatte straatwaarde van €250 miljoen. Het is de 2e grote drugsvondst in korte tijd in die haven, na een eerdere onderschepping van 340 kilo cocaïne. De autoriteiten hebben het toezicht aangescherpt omdat Vado Ligure steeds belangrijker wordt als handelsknooppunt in Europa. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
25: En nu het economisch nieuws. Speelgoedfabrikant Hasbro heeft in het 2e kwartaal opnieuw beter gepresteerd dan verwacht en verhoogt de prognose voor het hele jaar. De omzet steeg met 15% naar $1,14 miljard. Vooral het kaartspel Magic the Gathering deed het goed, met een kwartaalomzet van ruim $545 miljoen. Hasbro werd eerder dit jaar getroffen door een cyberaanval, waarvan de kosten op $25 miljoen worden geschat. 3 bedrijven die een miljardenaanbesteding voor de grondafhandeling op Schiphol hebben verloren, stappen naar de rechter. Swissport, Menzies en Avia Partner hebben een kort geding aangespannen tegen de uitkomst van de tender, schrijft het Financiële Dagblad. De aanbesteding heeft een geschatte waarde van €2,6 miljard en gaat onder meer over het in- en uitruimen van koffers. De rechtbank Den Haag behandelt de zaak begin september. Zuid-Koreaanse rederij Sinokor biedt bemanningsleden 6 maanden extra salaris als ze een retourreis door de straat van Hormuz willen maken, meldt Bloomberg. Ook andere rederijen werken met hoge toeslagen om voldoende bemanning te vinden voor de gevaarlijke zeestraat. Het aantal schepen dat door de vaarweg passeert is sterk teruggelopen, tot slechts 7 op zondag. Voor de oorlog in het Midden-Oosten voeren er nog zo'n 120 schepen per dag doorheen. De Verenigde Staten en China zijn van plan om in september gesprekken te voeren over kunstmatige intelligentie, meldt Reuters op basis van ingewijden. De besprekingen vinden waarschijnlijk plaats voor het bezoek van de Chinese president Xi Jinping aan de VS op 24 september. Vanuit de VS zou minister van Financiën Bessent de gesprekken leiden. Beide landen maken zich steeds meer zorgen over elkaars AI-capaciteiten, onder meer op militair en economisch gebied. Het zouden de eerste officiële AI-gesprekken zijn tussen de 2 landen sinds Trump president is. Novo Nordisk heeft in de Verenigde Staten een rechtszaak aangespannen tegen concurrent Eli Lilly. Het Deense farmacieconcern vindt dat Eli Lilly misleidende reclame maakt voor de afslankprik Zepbound en het diabetesmedicijn Mounjaro, op basis van verouderde vergelijkingen over gewichtverlies. De twee bedrijven strijden om marktaandeel op de snel groeiende wereldwijde markt voor obesitasmedicijnen. Eli Lilly is inmiddels marktleider op basis van omzet, terwijl Novo Nordisk probeert terrein terug te winnen met onder meer een nieuwe afslankpil.

0: over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Wielrenners van Red Bull Bora Hansgrohe hebben maandagavond rond 10 uur een dopingtest ondergaan voor de tijdrit in de Tour de France. Volgens de ploeg lag een deel van de renners al te slapen. Ook renners van onder meer Decathlon, CMA-CGM, Picnic, PostNL en Jayco Alula werden gecontroleerd. Eerder waren Pogacar en Vingegaard niet te spreken over onaangekondigde nachtelijke controles. Wielrennersvakbond CPA noemde de nachtelijke tests schadelijk voor herstel, gezondheid en veiligheid van de renners. Telstar huurt aanvaller Emirhan Demirtian voor een jaar van FC Utrecht. De 21-jarige Turkse jeugdinternational kwam afgelopen seizoen vooral uit voor de Utrechtse belofte in de eerste divisie. Volgens technisch directeur Jordi Zuidam is de verhuur een goede stap, omdat er bij het eerste elftal van Utrecht weinig speeltijd voor hem was weggelegd. Het Europees kampioenschap padel vindt volgend jaar in Nederland plaats. De eerste twee fases van het toernooi zijn begin maart. De finale week is van 7 tot en met 11 juli. Het EK wordt volgens tennisbond KNLTB georganiseerd in meerdere speelsteden door heel Nederland. De exacte locaties en het speelschema volgen in september. Het Nederlandse mannenteam eindigde bij het laatste EK als vierde. De vrouwen behoren tot de beste 8 landen van de wereld. FC Volendam heeft een clubrecord gebroken met de verkoop van doelman Kene van Oevelen aan het naar de Premier League gepromoveerde Ipswich Town. Nooit eerder ontvingen de Noord-Hollanders zo'n hoog basisbedrag voor een speler. Volgens verschillende media gaat het om zo'n 4 miljoen euro. Het vorige record stond op naam van Mickey van de Ven, die in 2021 naar VfL Wolfsburg vertrok. De individuele tijdrit in de Tour de France is dinsdag om 13 uur begonnen. Het is de 16e etappe en de eerste rit van de laatste week. De renners leggen ruim 26 kilometer af van Evian-les-Bains naar Thonon-les-Bains, met in de eerste 10 kilometer een beklimming van de tweede categorie. Gele truidrager Tadej Pogacar start als laatste om 4:15, vlak na Remco Evenepoel als voorlaatste. Teambaas Jonathan Wouters van EF Education EasyPost heeft de nachtelijke dopingcontroles bij Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard in de Tour de France verdedigd. De Amerikaanse oudrenner reed zelf in de ploeg van Lance Armstrong en kent het dopingverleden van de wielersport van binnenuit. Volgens Wouters is testen midden in de nacht een effectieve manier om microdosering van EPO en testosteron te voorkomen. Hij bood Pogacar en Vingegaard zijn excuses aan voor het dopingverleden dat zulke controles noodzakelijk maakt. Vingegaard moest na een val in de rit later die dag opgeven. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af en blijft het droog. Het wordt 19 tot 24 graden met een matige noordwestenwind. Vanavond neemt de bewolking toe en in het noorden kan later wat motregen vallen. Vannacht in de noordelijke helft af en toe lichte regen. Morgen overwegend bewolkt met lichte buien en met 18 tot 21 graden behoorlijk koel voor de tijd van het jaar. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Waddinxveen wordt deze week een kade langs de ringvaart over een lengte van 70 meter opgehoogd met een halve meter klei. Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard wil daarmee een mogelijke overstroming voorkomen. Bij heftige regenval stroomde eerder al water op de weg. Door de droogte wordt nu extra

0: zoet water het gebied ingelaten, waardoor het waterpeil op veel plekken hoog staat. Tijdens de werkzaamheden is één rijbaan afgesloten. Een 18-jarige man is veroordeeld tot een taakstraf van 100 uur en een grotendeels voorwaardelijke gevangenisstraf voor zijn rol bij de rellen in Amsterdam-Osdorp na de WK-kwartfinale van Marokko op 9 juli. Hij zou stenen hebben gegooid naar een politiebus. De man ontkende en sprak van een persoonsverwisseling, maar de rechter ging daarin niet mee. Hij kreeg 21 dagen cel opgelegd, waarvan 18 voorwaardelijk. Omdat hij na zijn aanhouding al 3 dagen vastzat, hoeft hij niet terug de gevangenis in. De rechtbank in Groningen heeft een 23-jarige man uit de gemeente Oldambt veroordeeld tot 15 maanden cel voor het bedreigen van slagerijen in de provincie. De man stuurde 14 e-mails waarin hij dreigde met een machete langs te komen. Hij was boos over dierenleed in de vleesindustrie en wilde slagers bang maken. De rechtbank ziet geen terroristisch motief, waardoor de straf lager uitvalt dan de 4 jaar die het Openbaar Ministerie had geëist. De man is verminder toerekeningsvatbaar en hoeft door het voorwaardelijke deel van de straf niet terug naar de cel. In het centrum van Roermond is dinsdag aan het einde van de ochtend een grote brand uitgebroken aan de Swalmerstraat. De politie en brandweer adviseerden bewoners in het hele centrum ramen en deuren te sluiten vanwege de rookontwikkeling. Rond 14 uur meldde de veiligheidsregio dat de brand flink was afgenomen en dat er nauwelijks nog rook vrij kwam. De brand ontstond in het dak van een woning en breidde zich niet uit naar naastgelegen panden. Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven oordeelt dat kippenvangen door ze aan 2 poten op te tillen niet mag. De staatssecretaris had daar een uitzondering voor gemaakt, maar dat is in strijd met de Europese transportregels. Dierenrechtenorganisatie Wakker Dier had de zaak aangespannen. Uiterlijk op 1 januari 2027 moet de sector definitief gestopt zijn met het vangen aan de poten. De maximale dwangsom gaat omhoog, van 15.000 naar 60.000 euro. De eerste deelnemers aan de Nijmeegse Vierdaagse zijn dinsdagochtend binnengekomen op de wedren. De 108e editie ging om 4 uur 's ochtends van start, met zo'n 47.000 deelnemers. Eerste binnenkomer was Ronald van Dort uit Ridderkerk, die de tocht in zijn rolstoel aflegt. Het Rode Kruis meldt dat vooral jongere lopers last hebben van blaren, terwijl ervaren wandelaars beter voorbereid zijn. Het belooft de hele week prima wandelweer te worden. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Hongaarse aanklagers zijn binnengevallen bij een datacentrum in een onderzoek naar Fidesz, de partij van oud-premier Viktor Orbán. Volgens de aanklagers gaat het om verduistering van geld rond het Nationaal Cultuurfonds. De huidige premier, Péter Magyar, heeft de strijd tegen corruptie tot prioriteit gemaakt en belooft het politieke systeem te zuiveren. Fidesz noemt de actie ongekend in het Hongarije van na het communisme. Bij de Iraanse aanvallen op Kuwait zijn ook energie- en ontziltingsinstallaties geraakt. Volgens de autoriteiten zijn de branden geblust en worden reparaties uitgevoerd. Het was de 4e dag op rij dat zulke installaties werden bestookt. Kuwait is voor ongeveer 90% afhankelijk van ontziltingsinstallaties voor de watervoorziening. De autoriteiten roepen inwoners op zuinig met energie om te gaan. De Europese Unie stopt de financiering van de Biennale van Venetië vanwege de Russische deelname dit jaar. De Europese Commissie beëindigt een lopende subsidie van 2 miljoen euro. Culturele projecten die met Europees belastinggeld worden betaald, moeten volgens de Commissie democratische waarden waarborgen. Die waarden worden in het huidige Rusland niet gerespecteerd, aldus een woordvoerder. De man die ervan verdacht wordt vorige maand 6 mensen te hebben doodgeschoten bij een opvanglocatie in het Noord-Duitse Stade, heeft zelfmoord gepleegd in de gevangenis. Volgens het ministerie van Justitie van Neder-Saxe werd hij dinsdagochtend vroeg dood aangetroffen in zijn eenpersoonscel. Bij de schietpartij kwamen 6 medewerkers om het leven. De aanleiding was vermoedelijk een voogdijconflict rond de dochter van de verdachte. De Turkse oud-oppositieleider Özgür Özel richt een nieuwe partij op. 2 maanden geleden moest hij op last van de rechter vertrekken als voorzitter van de oppositiepartij CHP, omdat de stemming over zijn verkiezing ongeldig werd verklaard wegens vermeende omkoping. Die omstreden uitspraak leidde tot grote protesten in meerdere steden. In zijn afscheidstoespraak in het parlement zei Özel dat zijn nieuwe partij met afstand de grootste oppositiebeweging in het parlement zal worden. Voor de kust van Mauritanië zijn 144 migranten omgekomen of vermist geraakt bij pogingen om Europa te bereiken, meldt de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR. De slachtoffers vielen tussen 14 en 18 juli, toen bij 3 reddingsoperaties 387 mensen werden gered. Het aantal migranten dat via zee Europa bereikt, is dit jaar met meer dan een derde gedaald. Maar het aantal doden blijft volgens UNHCR alarmerend hoog. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Speelgoedfabrikant Hasbro heeft in het tweede kwartaal opnieuw beter gepresteerd dan verwacht en verhoogt de prognose voor het hele jaar. De omzet steeg met 15% naar $1,14 miljard. Vooral het kaartspel Magic the Gathering deed het goed, met een kwartaalomzet van ruim $545 miljoen. Hasbro werd eerder dit jaar getroffen door een cyberaanval, waarvan de kosten op $25 miljoen worden geschat. 3 bedrijven die een miljardenaanbesteding voor de grondafhandeling op Schiphol hebben verloren, stappen naar de rechter. Swissport, Menzies en Avia Partner hebben een kort geding aangespannen tegen de uitkomst van de tender, schrijft het Financiële Dagblad. De aanbesteding heeft een geschatte waarde van €2,6 miljard en gaat onder meer over het in- en uitruimen van koffers. De rechtbank Den Haag behandelt de zaak begin september. Zuid-Koreaanse rederij Sinokor biedt bemanningsleden 6 maanden extra salaris als ze een retourreis door de straat van Hormuz willen maken, meldt Bloomberg. Ook andere rederijen werken met hoge toeslagen om voldoende bemanning te vinden voor de gevaarlijke zeestraat. Het aantal schepen dat door de vaarweg passeert is sterk teruggelopen, tot slechts 7 op zondag. Voor de oorlog in het Midden-Oosten voeren er nog zo'n 120 schepen per dag doorheen. De Verenigde Staten en China zijn van plan om in september gesprekken te voeren over kunstmatige intelligentie, meldt Reuters op basis van ingewijden. De besprekingen vinden waarschijnlijk plaats voor het bezoek van de Chinese president Xi Jinping aan de VS op 24 september. Vanuit de VS zou minister van Financiën Bessent de gesprekken leiden. Beide landen maken zich steeds meer zorgen over elkaars AI-capaciteiten, onder meer op militair en economisch gebied. Het zouden de eerste officiële AI-gesprekken zijn tussen de twee landen sinds Trump president is. Novo Nordisk heeft in de Verenigde Staten een rechtszaak aangespannen tegen concurrent Eli Lilly. Het Deense farmacieconcern vindt dat Eli Lilly misleidende reclame maakt voor de afslankprik Zepbound en het diabetesmedicijn Mounjaro, op basis van verouderde vergelijkingen over gewichtverlies. De twee bedrijven strijden om marktaandeel op de snel groeiende wereldwijde markt voor obesitasmedicijnen. Eli Lilly is inmiddels marktleider op basis van omzet, terwijl Novo Nordisk probeert terrein terug te winnen met onder meer een nieuwe afslankpil. Datacenters zijn in 2035 waarschijnlijk verantwoordelijk voor ongeveer een vijfde van het totale elektriciteitsverbruik in de Verenigde Staten. Dat heeft onderzoeksbureau Bloomberg NEF becijferd. Nu zijn datacenters nog goed voor bijna 6% van de Amerikaanse stroomvraag. Maar door de opmars van kunstmatige intelligentie stijgt dat aandeel snel. Vooral na 2030 neemt het stroomgebruik van datacenters fors toe, wat de stroomnetten flink onder druk zet. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. Wielrenners van Red Bull Bora Hansgrohe hebben maandagavond rond 10 uur een dopingtest ondergaan voor de tijdrit in de Tour de France. Volgens de ploeg lag een deel van de renners al te slapen. Ook renners van onder meer Decathlon, CMA CGM, Picnic, PostNL en Jayco Alula werden gecontroleerd. Eerder waren Pogacar en Vingegaard niet te spreken over onaangekondigde nachtelijke controles. Wielrennersvakbond CPA noemde de nachtelijke tests schadelijk voor herstel, gezondheid en veiligheid van de renners. Telstar huurt aanvaller Emirhan Demirtian voor een jaar van FC Utrecht. De 21-jarige Turkse jeugdinternational kwam afgelopen seizoen vooral uit voor de Utrechtse belofte in de eerste divisie. Volgens technisch directeur Jordi Zuidam is de verhuur een goede stap, omdat er bij het eerste elftal van Utrecht weinig speeltijd voor hem was weggelegd. Het Europees kampioenschap padel vindt volgend jaar in Nederland plaats. De eerste twee fases van het toernooi zijn begin maart. De finale week is van 7 tot en met 11 juli. Het EK wordt volgens tennisbond KNLTB georganiseerd in meerdere speelsteden door heel Nederland. De exacte locaties en het speelschema volgen in september. Het Nederlandse mannenteam eindigde bij het laatste EK als vierde. De vrouwen behoren tot de beste 8 landen van de wereld. FC Volendam heeft een clubrecord gebroken met de verkoop van doelman Kene van Oevelen aan het naar de Premier League gepromoveerde Ipswich Town. Nooit eerder ontvingen de Noord-Hollanders zo'n hoog basisbedrag voor een speler. Volgens verschillende media gaat het om zo'n 4 miljoen euro. Het vorige record stond op naam van Mickey van de Ven, die in 2021 naar VfL Wolfsburg vertrok. De individuele tijdrit in de Tour de France is dinsdag om 13 uur begonnen. Het is de 16e etappe en de eerste rit van de laatste week. De renners leggen ruim 26 kilometer af van Evian-les-Bains naar Thonon-les-Bains, met in de eerste 10 kilometer een beklimming van de tweede categorie. Gele truidrager Tadej Pogacar start als laatste om 5:15, vlak na Remco Evenepoel als voorlaatste. Teambaas Jonathan Wouters van EF Education EasyPost heeft de nachtelijke dopingcontroles bij Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard in de Tour de France verdedigd. De Amerikaanse oudrenner reed zelf in de ploeg van Lance Armstrong en kent het dopingverleden van de wielersport van binnenuit. Volgens Wouters is testen midden in de nacht een effectieve manier om microdosering van EPO en testosteron te voorkomen. Hij bood Pogacar en Vingegaard zijn excuses aan voor het dopingverleden dat zulke controles noodzakelijk maakt. Vingegaard moest na een val in de rit later die dag opgeven. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af en blijft het droog. In het Waddengebied trekt het dicht. Het wordt 19 tot 24 graden met een matige noordwestenwind. Vanavond neemt de bewolking toe en in het noorden kan later wat motregen vallen. Komende nacht lichte regen in de noordelijke helft. Morgen overwegend bewolkt met lichte buien en maximaal 18 tot 21 graden. Koel voor de tijd van het jaar. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland.
5: Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een 18-jarige man is veroordeeld tot een taakstraf van 100 uur... en een grotendeels voorwaardelijke gevangenisstraf... voor zijn rol bij de rellen in Amsterdam-Osdorp... na de WK-kwartfinale van Marokko op 9 juli. Hij zou stenen hebben gegooid naar een politiebus. De man ontkende en sprak van een persoonsverwisseling... maar de rechter ging daarin niet mee. Hij kreeg 21 dagen cel opgelegd, waarvan 18 voorwaardelijk. Omdat hij na zijn aanhouding al 3 dagen vastzat... hoeft hij niet terug de gevangenis in. In Waddinxveen wordt deze week een kade langs de ringvaart over een lengte van 70 meter opgehoogd met een halve meter klei. Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard wil daarmee een mogelijke overstroming voorkomen. Bij heftige regenval stroomde eerder al water op de weg. Door de droogte wordt nu extra zoet water het gebied ingelaten, waardoor het waterpeil op veel plekken hoog staat. Tijdens de werkzaamheden is 1 rijbaan afgesloten.
7: De rechtbank in Groningen heeft een 23-jarige man uit de gemeente Oldambt veroordeeld tot 15 maanden cel voor het bedreigen van slagerijen in de provincie. De man stuurde 14 e-mails waarin hij dreigde met een machete langs te komen. Hij was boos over dierenleed in de vleesindustrie en wilde slagers bang maken. De rechtbank ziet geen terroristisch motief, waardoor de straf lager uitvalt dan de 4 jaar die het Openbaar Ministerie had geëist. De man is verminderd toerekeningsvatbaar en hoeft door het voorwaardelijke deel van de straf niet terug naar de cel.
8: In het centrum van Roermond is dinsdag aan het einde van de ochtend een grote brand uitgebroken aan de Swalmerstraat. De politie en brandweer adviseerden bewoners in het hele centrum ramen en deuren te sluiten vanwege de rookontwikkeling. Rond 14 uur meldde de veiligheidsregio dat de brand flink was afgenomen en dat er nauwelijks nog rook vrij kwam. De brand ontstond in het dak van een woning en breidde zich niet uit naar naastgelegen panden.
9: Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven oordeelt dat kippenvangen door ze aan 2 poten op te tillen niet mag. De staatssecretaris had daar een uitzondering voor gemaakt, maar dat is in strijd met de Europese transportregels. Dierenrechtenorganisatie Wakker Dier had de zaak aangespannen. Uiterlijk op 1 januari 2027 moet de sector definitief gestopt zijn met het vangen aan de poten. De maximale dwangsom gaat omhoog, van 15.000 naar 60.000 euro.
10: De eerste deelnemers aan de Nijmeegse Vierdaagse zijn dinsdagochtend binnengekomen op de wedren. De 108e editie ging om 4 uur 's ochtends van start met zo'n 47.000 deelnemers. Eerste binnenkomer was Ronald van Dort uit Ridderkerk, die de tocht in zijn rolstoel aflegt. Het Rode Kruis meldt dat vooral jongere lopers last hebben van blaren, terwijl ervaren wandelaars beter voorbereid zijn. Het belooft de hele week prima wandelweer te worden.
11: Dit was het Binnenlands Nieuws.
12: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
13: Nu het buitenlands nieuws. De moord op de Britse oud-politica Anne Widdecombe is vastgelegd op een camera in haar huis. Zo melden aanklagers in een rechtbank in Londen. Op de beelden is te zien hoe de 78-jarige vrouw 21 keer met een hamer op haar hoofd werd geslagen. De verdachte zou haar hebben gevraagd naar bankpassen en een identiteitsbewijs en nam na de moord haar portemonnee mee. Widdecombe was een prominent lid van Reform UK en zat eerder in het Britse lagerhuis en het Europees Parlement.
14: Hongaarse aanklagers zijn binnengevallen bij een datacentrum in een onderzoek naar Fidesz, de partij van oud-premier Viktor Orbán. Volgens de aanklagers gaat het om verduistering van geld rond het Nationaal Cultuurfonds. De huidige premier, Péter Magyar, heeft de strijd tegen corruptie tot prioriteit gemaakt
15: en belooft het politieke systeem te zuiveren. Fidesz noemt de actie ongekend in het Hongarije van na het communisme.
16: Bij die Iraanse aanvallen op Koeweit zijn ook energie- en ontziltingsinstallaties geraakt. Volgens de autoriteiten zijn de branden geblust en worden reparaties uitgevoerd. Het was de vierde dag op rij dat zulke installaties werden bestookt. Koeweit is voor ongeveer 90% afhankelijk van ontziltingsinstallaties voor de watervoorziening. De autoriteiten roepen inwoners op zuinig met energie om te gaan.
17: De Europese Unie stopt de financiering van de Biennale van Venetië vanwege de Russische deelname dit jaar. De Europese Commissie beëindigt een lopende subsidie van 2 miljoen euro. Culturele projecten die met Europees belastinggeld worden betaald, moeten volgens de Commissie democratische waarden waarborgen. Die waarden worden in het huidige Rusland niet gerespecteerd, aldus een woordvoerder.
18: De man die ervan verdacht wordt vorige maand 6 mensen te hebben doodgeschoten bij een opvanglocatie in het Noord-Duitse Stade, heeft zelfmoord gepleegd in de gevangenis. Volgens het ministerie van Justitie van Neder-Saxe werd hij dinsdagochtend vroeg dood aangetroffen in zijn eenpersoonscel. Bij de schietpartij kwamen 6 medewerkers om het leven. De aanleiding was vermoedelijk een voogdijconflict rond de dochter van de verdachte.
19: De Turkse oud-oppositieleider Özgür Özel richt een nieuwe partij op. 2 maanden geleden moest hij op last van de rechter vertrekken als voorzitter van de oppositiepartij CHP, omdat de stemming over zijn verkiezing ongeldig werd verklaard wegens vermeende omkoping. Die omstreden uitspraak leidde tot grote protesten in meerdere steden. In zijn afscheidstoespraak in het parlement zei Özel dat zijn nieuwe partij met afstand de grootste oppositiebeweging in het parlement zal worden.
20: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
21: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
22: En nu het economisch nieuws. De beurzen in New York veerden dinsdag op na kleine verliezen een dag eerder. De Dow Jones steeg 0,4%, de S&P 500 klom 0,6% en de Nasdaq won 0,9%. De aandacht bleef uitgaan naar het conflict in het Midden-Oosten, na nieuwe aanvallen tussen de Verenigde Staten en Iran. Volgens nieuwssite Axios proberen Pakistan, Qatar, Egypte en andere bemiddelaars een staakt het vuren van 10 dagen te bewerkstelligen.
23: Speelgoedfabrikant Hasbro heeft in het tweede kwartaal opnieuw beter gepresteerd dan verwacht en verhoogt de prognose voor het hele jaar. De omzet steeg met 15% naar $1,14 miljard. Vooral het kaartspel Magic the Gathering deed het goed, met een kwartaalomzet van ruim $545 miljoen. Hasbro werd eerder dit jaar getroffen door een cyberaanval, waarvan de kosten op $25 miljoen worden geschat.
24: 3 bedrijven die een miljardenaanbesteding voor de grondafhandeling op Schiphol hebben verloren, stappen naar de rechter. Swissport, Menzies en Avia Partner hebben een kort geding aangespannen tegen de uitkomst van de tender, schrijft het Financiële Dagblad. De aanbesteding heeft een geschatte waarde van €2,6 miljard en gaat onder meer over het in- en uitruimen van koffers. De rechtbank Den Haag behandelt de zaak begin september.
25: Zuid-Koreaanse rederij Sinokor biedt bemanningsleden 6 maanden extra salaris als ze een retourreis door de straat van Hormuz willen maken, meldt Bloomberg. Ook andere rederijen werken met hoge toeslagen om voldoende bemanning te vinden voor de gevaarlijke zeestraat. Het aantal schepen dat door de vaarweg passeert is sterk teruggelopen, tot slechts 7 op zondag. Voor de oorlog in het Midden-Oosten voeren er nog zo'n 120 schepen per dag doorheen.
26: De Verenigde Staten en China zijn van plan om in september gesprekken te voeren over kunstmatige intelligentie, meldt Reuters op basis van ingewijden. De besprekingen vinden waarschijnlijk plaats voor het bezoek van de Chinese president Xi Jinping aan de VS op 24 september.
0: Vanuit de VS zou minister van Financiën Bessent de gesprekken leiden. Beide landen maken zich steeds meer zorgen over elkaars AI-capaciteiten, onder meer op militair en economisch gebied. Het zouden de eerste officiële AI-gesprekken zijn tussen de twee landen sinds Trump president is.
1: Novo Nordisk heeft in de Verenigde Staten een rechtszaak aangespannen tegen concurrent Eli Lilly. Het Deense farmacieconcern vindt dat Eli Lilly misleidende reclame maakt voor de afslankprik Zepbound en het diabetesmedicijn Mounjaro, op basis van verouderde vergelijkingen over gewichtverlies. De twee bedrijven strijden om marktaandeel op de snel groeiende wereldwijde markt voor obesitasmedicijnen. Eli Lilly is inmiddels marktleider op basis van omzet, terwijl Novo Nordisk probeert terrein terug te winnen met onder meer een nieuwe afslankpil.
2: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws. Telstar huurt aanvaller Emirhan Demirtian voor een jaar van FC Utrecht. De 21-jarige Turkse jeugdinternational kwam afgelopen seizoen vooral uit voor de Utrechtse belofte in de eerste divisie. Volgens technisch directeur Jordi Zuidam is de verhuur een goede stap, omdat er bij het eerste elftal van Utrecht weinig speeltijd voor hem was weggelegd. Het Europees kampioenschap padel vindt volgend jaar in Nederland plaats. De eerste twee fases van het toernooi zijn begin maart. De finale week is van 7 tot en met 11 juli. Het EK wordt volgens tennisbond KNLTB georganiseerd in meerdere speelsteden door heel Nederland. De exacte locaties en het speelschema volgen in september. Het Nederlandse mannenteam eindigde bij het laatste EK als vierde. De vrouwen behoren tot de beste 8 landen van de wereld. FC Volendam heeft een clubrecord gebroken met de verkoop van doelman Kene van Oevelen aan het naar de Premier League gepromoveerde Ipswich Town. Nooit eerder ontvingen de Noord-Hollanders zo'n hoog basisbedrag voor een speler. Volgens verschillende media gaat het om zo'n 4 miljoen euro. Het vorige record stond op naam van Mickey van de Ven, die in 2021 naar VfL Wolfsburg vertrok. De individuele tijdrit in de Tour de France is dinsdag om 13 uur begonnen. Het is de 16e etappe en de eerste rit van de laatste week. De renners leggen ruim 26 kilometer af van Evian-les-Bains naar Thonon-les-Bains, met in de eerste 10 kilometer een beklimming van de tweede categorie. Gele truidrager Tadej Pogacar start als laatste om 4:15, vlak na Remco Evenepoel als voorlaatste. Teambaas Jonathan Wouters van EF Education EasyPost heeft de nachtelijke dopingcontroles bij Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard in de Tour de France verdedigd. De Amerikaanse oudrenner reed zelf in de ploeg van Lance Armstrong en kent het dopingverleden van de wielersport van binnenuit. Volgens Wouters is testen midden in de nacht een effectieve manier om microdosering van EPO en testosteron te voorkomen. Hij bood Pogacar en Vingegaard zijn excuses aan voor het dopingverleden dat zulke controles noodzakelijk maakt. Vingegaard moest na een val in de rit later die dag opgeven. Voorzitter Javier Tebas van de Spaanse voetbalcompetitie La Liga haalt opnieuw hard uit naar FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Tebas bekritiseert onder meer de mogelijke uitbreiding van het WK naar 64 landen en vindt dat de FIFA de voetbalindustrie vernietigt. Volgens Tebas zijn het de nationale competities die de sport levend houden en tienduizenden banen creëren. Hij vindt dat Infantino moet aftreden, maar erkent dat er geen tegenkandidaat is. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
5: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen zonnig en droog, met temperaturen tussen 19 en 24 graden.
7: Er staat een matige noordwestenwind. Vanavond neemt de bewolking toe en in het noorden kan later wat motregen vallen. Komende nacht in de noordelijke helft af en toe lichte regen, in het zuiden blijft het droog. Morgen veel bewolking met af en toe regen en maximaal 18 tot 21 graden. Vrij koel voor de tijd van het jaar. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
8: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
9: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Koninklijke Marechaussee heeft in Etten-Leur iemand aangehouden die betrokken zou zijn bij mensensmokkel vanuit Griekenland naar Italië. Volgens Europol zijn in totaal 7 verdachten opgepakt, onder wie 5 in Griekenland en 1 in Bulgarije. De groep wordt gelinkt aan 12 gevallen van smokkel van mensen uit voornamelijk Syrië en Egypte tussen februari en juli dit jaar.
10: Een 18-jarige man is veroordeeld tot een taakstraf van 100 uur en een grotendeels voorwaardelijke gevangenisstraf voor zijn rol bij de rellen in Amsterdam-Osdorp na de WK-kwartfinale van Marokko op 9 juli. Hij zou stenen hebben gegooid naar een politiebus. De man ontkende en sprak van een persoonsverwisseling, maar de rechter ging daarin niet mee. Hij kreeg 21 dagen cel opgelegd, waarvan 18 voorwaardelijk. Omdat hij na zijn aanhouding al 3 dagen vastzat, hoeft hij niet terug de gevangenis in.
11: In Waddinxveen wordt deze week een kade langs de ringvaart over een lengte van 70 meter opgehoogd met een halve meter klei. Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard wil daarmee een mogelijke overstroming voorkomen. Bij heftige regenval stroomde eerder al water op de weg. Door de droogte wordt nu extra zoet water het gebied ingelaten, waardoor het waterpeil op veel plekken hoog staat. Tijdens de werkzaamheden is 1 rijbaan afgesloten.
12: De rechtbank in Groningen heeft een 23-jarige man uit de gemeente Oldambt veroordeeld tot 15 maanden cel voor het bedreigen van slagerijen in de provincie. De man stuurde 14 e-mails waarin hij dreigde met een machete langs te komen. Hij was boos over dierenleed in de vleesindustrie en wilde slagers bang maken. De rechtbank ziet geen terroristisch motief, waardoor de straf lager uitvalt dan de 4 jaar die het Openbaar Ministerie had geëist. De man is verminder toerekeningsvatbaar en hoeft door het voorwaardelijke deel van de straf niet terug naar de cel.
13: In het centrum van Roermond is dinsdag aan het einde van de ochtend een grote brand uitgebroken aan de Swalmerstraat. De politie en brandweer adviseerden bewoners in het hele centrum ramen en deuren te sluiten vanwege de rookontwikkeling. Rond 14 uur meldde de veiligheidsregio dat de brand flink was afgenomen en dat er nauwelijks nog rook vrij kwam. De brand ontstond in het dak van een woning en breidde zich niet uit naar naastgelegen panden.
27: Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven oordeelt dat kippenvangen door ze aan 2 poten op te tillen niet mag. De staatssecretaris had daar een uitzondering voor gemaakt, maar dat is in strijd met de Europese transportregels. Dierenrechtenorganisatie Wakker Dier had de zaak aangespannen. Uiterlijk op 1 januari 2027 moet de sector definitief gestopt zijn met het vangen aan de poten. De maximale dwangsom gaat omhoog, van 15.000 naar 60.000 euro.
28: Dit was het Binnenlands Nieuws.
21: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
29: Nu het buitenlands nieuws. De moord op de Britse oud-politica Anne Widdecombe is vastgelegd op een camera in haar huis. Zo melden aanklagers in een rechtbank in Londen. Op de beelden is te zien hoe de 78-jarige vrouw 21 keer met een hamer op haar hoofd werd geslagen. De verdachte zou haar hebben gevraagd naar bankpassen en een identiteitsbewijs en nam na de moord haar portemonnee mee. Widdecombe was een prominent lid van Reform UK en zat eerder in het Britse lagerhuis en het Europees Parlement.
14: Hongaarse aanklagers zijn binnengevallen bij een datacentrum in een onderzoek naar Fidesz, de partij van oud-premier Viktor Orbán. Volgens de aanklagers gaat het om verduistering van geld rond het Nationaal Cultuurfonds. De huidige premier, Péter Magyar, heeft de strijd tegen corruptie tot prioriteit gemaakt en belooft het politieke systeem te zuiveren. Fidesz noemt de actie ongekend in het Hongarije van na het communisme.
15: Bij de Iraanse aanvallen op Koeweit zijn ook energie- en ontziltingsinstallaties geraakt. Volgens de autoriteiten zijn de branden geblust en worden reparaties uitgevoerd. Het was de vierde dag op rij dat zulke installaties werden bestookt. Koeweit is voor ongeveer 90% afhankelijk van ontziltingsinstallaties voor de watervoorziening. De autoriteiten roepen inwoners op zuinig met energie om te gaan.
16: De Europese Unie stopt de financiering van de Biennale van Venetië vanwege de Russische deelname dit jaar. De Europese Commissie beëindigt een lopende subsidie van 2 miljoen euro. Culturele projecten die met Europees belastinggeld worden betaald, moeten volgens de Commissie democratische waarden waarborgen. Die waarden worden in het huidige Rusland niet gerespecteerd, aldus een woordvoerder.
17: De man die ervan verdacht wordt vorige maand 6 mensen te hebben doodgeschoten bij een opvanglocatie in het Noord-Duitse Stade, heeft zelfmoord gepleegd in de gevangenis. Volgens het ministerie van Justitie van Neder-Saksen werd hij dinsdagochtend vroeg dood aangetroffen in zijn eenpersoonscel. Bij de schietpartij kwamen 6 medewerkers om het leven. De aanleiding was vermoedelijk een voogdijconflict rond de dochter van de verdachte.
18: De Turkse oud-oppositieleider Özgür Özel richt een nieuwe partij op. 2 maanden geleden moest hij op last van de rechter vertrekken als voorzitter van de oppositiepartij CHP, omdat de stemming over zijn verkiezing ongeldig werd verklaard wegens vermeende omkoping. Die omstreden uitspraak leidde tot grote protesten in meerdere steden. In zijn afscheidstoespraak in het parlement zei Özel dat zijn nieuwe partij met afstand de grootste oppositiebeweging in het parlement zal worden.
19: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
20: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
22: En nu het economisch nieuws. De beurzen in New York veerden dinsdag op na de kleine verliezen van een dag eerder. De Dow Jones steeg 0,4%, de S&P 500 klom 0,6% en de Nasdaq won 0,9%. Volgens nieuwssite Axios proberen meerdere landen een staakt het vuren van 10 dagen te bewerkstelligen tussen Iran en de Verenigde Staten. Olie werd ruim 2% duurder doordat de Houthis rederijen waarschuwden niet meer naar Saoedische havens te varen. Industrieconcern 3M steeg ruim 8% na een verhoogde winstverwachting voor dit jaar.
23: De Europese gasprijzen zijn in de afgelopen 7 handelsdagen met meer dan 20% gestegen en bereikten bijna het hoogste niveau sinds half maart. Met escalerende conflicten in het Midden-Oosten verstoort de aanvoer van vloeibaar aardgas via de Straat van Hormuz, waar ongeveer een vijfde van het wereldwijde LNG doorheen wordt verscheept. De LNG-leveringen aan Noordwest-Europa liggen momenteel zo'n kwart lager dan het 30-daagse gemiddelde. Tegelijkertijd zijn de Europese gasopslagen slechts voor iets meer dan de helft gevuld, terwijl dat normaal rond deze tijd zo'n 70% is.
24: Techconcern Microsoft breidt zijn samenwerking met de Franse AI-startup Mistral verder uit. De nieuwe overeenkomst richt zich op de uitbreiding van de AI-infrastructuur in Europa. Financiële details zijn niet bekendgemaakt. Microsoft en Mistral werken al sinds 2024 samen op het gebied van AI-onderzoek en ontwikkeling.
30: Speelgoedfabrikant Hasbro heeft in het tweede kwartaal opnieuw beter gepresteerd dan verwacht en verhoogt de prognose voor het hele jaar. De omzet steeg met 15% naar $1,14 miljard. Vooral het kaartspel Magic the Gathering deed het goed,
0: met een kwartaalomzet van ruim $545 miljoen. Hasbro werd eerder dit jaar getroffen door een cyberaanval, waarvan de kosten op $25 miljoen worden geschat.
1: Drie bedrijven die een miljardenaanbesteding voor de grondafhandeling op Schiphol hebben verloren, stappen naar de rechter. Swissport, Menzies en Avia Partner hebben een kort geding aangespannen tegen de uitkomst van de tender, schrijft het Financiële Dagblad. De aanbesteding heeft een geschatte waarde van €2,6 miljard en gaat onder meer over het in- en uitruimen van koffers. De rechtbank Den Haag behandelt de zaak begin september.
2: Zuid-Koreaanse rederij Sinokor biedt bemanningsleden 6 maanden extra salaris als ze een retourreis door de straat van Hormuz willen maken, meldt Bloomberg. Ook andere rederijen werken met hoge toeslagen om voldoende bemanning te vinden voor de gevaarlijke zeestraat. Het aantal schepen dat door de vaarweg passeert is sterk teruggelopen, tot slechts 7 op zondag. Voor de oorlog in het Midden-Oosten voeren er nog zo'n 120 schepen per dag doorheen.
3: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
4: Tot slot het sportnieuws. FC Volendam heeft een clubrecord gebroken met de verkoop van doelman Kene van Oevelen aan het naar de Premier League gepromoveerde Ipswich Town. Nooit eerder ontvingen de Noord-Hollanders zo'n hoog basisbedrag voor een speler. Volgens verschillende media gaat het om zo'n €4 miljoen. Het vorige record stond op naam van Mickey van de Ven, die in 2021 naar VfL Wolfsburg vertrok. De individuele tijdrit in de Tour de France is dinsdag om 13 uur begonnen. Het is de 16e etappe en de eerste rit van de laatste week. De renners leggen ruim 26 kilometer af van Evian-les-Bains naar Thonon-les-Bains, met in de eerste 10 kilometer een beklimming van de tweede categorie. Gele truidrager Tadej Pogacar start als laatste om 4:15, vlak na Remco Evenepoel als voorlaatste. Teambaas Jonathan Wouters van EF Education EasyPost heeft de nachtelijke dopingcontroles bij Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard in de Tour de France verdedigd. De Amerikaanse oudrenner reed zelf in de ploeg van Lance Armstrong en kent het dopingverleden van de wielersport van binnenuit. Volgens Wouters is testen midden in de nacht een effectieve manier om microdosering van EPO en testosteron te voorkomen. Hij bood Pogacar en Vingegaard zijn excuses aan voor het dopingverleden dat zulke controles noodzakelijk maakt. Vingegaard moest na een val in de rit later die dag opgeven. Voorzitter Javier Tebas van de Spaanse voetbalcompetitie La Liga haalt opnieuw hard uit naar FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Tebas bekritiseert onder meer de mogelijke uitbreiding van het WK naar 64 landen en vindt dat de FIFA de voetbalindustrie vernietigt. Volgens Tebas zijn het de nationale competities die de sport levend houden en tienduizenden banen creëren. Hij vindt dat Infantino moet aftreden, maar erkent dat er geen tegenkandidaat is. Belgisch international Amadou Onana staat na een knieoperatie ongeveer 9 maanden aan de kant. De 24-jarige middenvelder van Aston Villa scheurde zijn voorste kruisband in de 8e finale van het WK tegen de Verenigde Staten. Onana is dinsdag succesvol geopereerd in Lyon en mist daardoor nagenoeg het hele komende voetbalseizoen. België werd in de kwartfinale uitgeschakeld door de latere wereldkampioen Spanje. Wielrenner Huub Arts heeft een van de betere tijden neergezet in de tijdrit van de Tour de France. De Nederlands kampioen tijdrijden liet achteraf weten dat hij sneller had gekund. Volgens Arts moest hij in de afdaling hard remmen voor 2 ploegauto's van Astana die voor hem reden. Dat haalde hem volledig uit zijn ritme. Arts zei dat het niet het verschil maakte voor de zege, maar noemde het een gebrek aan respect. Dit was het laatste sportnieuws.
5: Je luistert naar Talk Radio.
6: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie.
7: virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
8: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen zonnig en blijft het droog. De temperatuur ligt tussen 19 en 24 graden met een matige noordwestenwind. Vanavond neemt de bewolking toe en kan er in het noorden wat motregen vallen. Komende nacht valt er in de noordelijke helft af en toe lichte regen. Morgen is het overwegend bewolkt met af en toe regen en tussendoor wat zon. Het wordt dan een stuk koeler met maximaal 18 tot 21 graden. Morgenavond wordt het geleidelijk droog. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
9: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
10: Dit is het Binnenlands Nieuws.
11: De Koninklijke Marechaussee heeft in Etten-Leur iemand aangehouden die betrokken zou zijn bij mensensmokkel vanuit Griekenland naar Italië. Volgens Europol zijn in totaal 7 verdachten opgepakt, onder wie 5 in Griekenland en 1 in Bulgarije. De groep wordt gelinkt aan 12 gevallen van smokkel van mensen uit voornamelijk Syrië en Egypte tussen februari en juli dit jaar.
12: Een 18-jarige man is veroordeeld tot een taakstraf van 100 uur en een grotendeels voorwaardelijke gevangenisstraf voor zijn rol bij de rellen in Amsterdam-Osdorp na de WK-kwartfinale van Marokko op 9 juli. Hij zou stenen hebben gegooid naar een politiebus. De man ontkende en sprak van een persoonsverwisseling, maar de rechter ging daarin niet mee. Hij kreeg 21 dagen cel opgelegd, waarvan 18 voorwaardelijk. Omdat hij na zijn aanhouding al 3 dagen vastzat, hoeft hij niet terug de gevangenis in.
13: In Waddinxveen wordt deze week een kade langs de ringvaart over een lengte van 70 meter opgehoogd met een halve meter klei. Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard wil daarmee een mogelijke overstroming voorkomen. Bij heftige regenval stroomde eerder al water op de weg. Door de droogte wordt nu extra zoet water het gebied ingelaten, waardoor het waterpeil op veel plekken hoog staat. Tijdens de werkzaamheden is 1 rijbaan afgesloten.
25: De rechtbank in Groningen heeft een 23-jarige man uit de gemeente Oldambt veroordeeld tot 15 maanden cel voor het bedreigen van slagerijen in de provincie. De man stuurde 14 e-mails waarin hij dreigde met een machete langs te komen. Hij was boos over dierenleed in de vleesindustrie en wilde slagers bang maken. De rechtbank ziet geen terroristisch motief, waardoor de straf lager uitvalt dan de 4 jaar die het Openbaar Ministerie had geëist. De man is verminderd toerekeningsvatbaar en hoeft door het voorwaardelijke deel van de straf niet terug naar de cel.
26: In het centrum van Roermond is dinsdag aan het einde van de ochtend een grote brand uitgebroken aan de Swalmerstraat. De politie en brandweer adviseerden bewoners in het hele centrum ramen en deuren te sluiten vanwege de rookontwikkeling. Rond 14 uur meldde de veiligheidsregio dat de brand flink was afgenomen en dat er nauwelijks nog rook vrij kwam. De brand ontstond in het dak van een woning en breidde zich niet uit naar naastgelegen panden.
27: Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven oordeelt dat kippenvangen door ze aan 2 poten op te tillen niet mag. De staatssecretaris had daar een uitzondering voor gemaakt, maar dat is in strijd met de Europese transportregels. Dierenrechtenorganisatie Wakker Dier had de zaak aangespannen. Uiterlijk op 1 januari 2027 moet de sector definitief gestopt zijn met het vangen aan de poten. De maximale dwangsom gaat omhoog, van 15.000 naar 60.000 euro.
28: Dit was het Binnenlands Nieuws.
31: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
32: Nu het buitenlands nieuws. Het Libanese leger meldt dat Israëlische troepen hebben geschoten bij het dorp Zaftar el-Garbiye in het zuiden van Libanon. Dat dorp is een van de proefgebieden waaruit Israël zich zou terugtrekken.
14: Volgens het Libanese leger belemmert de aanval de uitvoering van die proef. De terugtrekking is onderdeel van een afspraak om te testen of het Libanese leger het staakt het vuren met Israël kan handhaven.
15: Het Spaanse kabinet heeft ingestemd met een wetsvoorstel voor een rookverbod in de openbare ruimte. Het verbod moet gaan gelden voor onder meer terrassen, parken en stranden. Ook komen er verdere beperkingen op het gebruik van vapes en strengere regels rond tabaksreclame. Het voorstel moet nog langs het parlement, waar de regeringspartijen geen meerderheid hebben. Ongeveer een kwart van de volwassen Spanjaarden rookt dagelijks.
16: De moord op de Britse oud-politica Anne Widdecombe is vastgelegd op een camera in haar huis, zo melden aanklagers in een rechtbank in Londen. Op de beelden is te zien hoe de 78-jarige vrouw 21 keer met een hamer op haar hoofd werd geslagen. De verdachte zou haar hebben gevraagd naar bankpassen en een identiteitsbewijs en nam na de moord haar portemonnee mee. Widdecombe was een prominent lid van Reform UK en zat eerder in het Britse lagerhuis en het Europees Parlement.
17: Hongaarse aanklagers zijn binnengevallen bij een datacentrum in een onderzoek naar Fidesz, de partij van oud-premier Viktor Orbán. Volgens de aanklagers gaat het om verduistering van geld rond het Nationaal Cultuurfonds. De huidige premier, Peter Magyar, heeft de strijd tegen corruptie tot prioriteit gemaakt en belooft het politieke systeem te zuiveren. Fidesz noemt de actie ongekend in het Hongarije van na het communisme.
18: Bij de Iraanse aanvallen op Koeweit zijn ook energie- en ontziltingsinstallaties geraakt. Volgens de autoriteiten zijn de branden geblust en worden reparaties uitgevoerd. Het was de vierde dag op rij dat zulke installaties werden bestookt. Koeweit is voor ongeveer 90% afhankelijk van ontziltingsinstallaties voor de watervoorziening. De autoriteiten roepen inwoners op zuinig met energie om te gaan.
19: De Europese Unie stopt de financiering van de Biennale van Venetië vanwege de Russische deelname dit jaar. De Europese Commissie beëindigt een lopende subsidie van 2 miljoen euro. Culturele projecten die met Europees belastinggeld worden betaald, moeten volgens de Commissie democratische waarden waarborgen. Die waarden worden in het huidige Rusland niet gerespecteerd, aldus een woordvoerder.
20: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
21: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
22: En nu het economisch nieuws. Het nieuwe speelpark Spelen bij Belen in Rotterdam heeft op de openingsdag het maximale aantal bezoekers verwelkomd. 1000 mensen hebben een ticket geboekt voor het speelpark. De speellocatie op het terrein van de voormalige vuilverbrandingsinstallatie aan de Doklaan is nog niet helemaal af, maar opende dinsdag al deels, zodat kinderen uit Rotterdam-Zuid zo snel mogelijk kunnen komen spelen. Ondernemer Henny van der Most werkte meer dan 10 jaar aan attractiepark Rivoli Rotterdam op dezelfde plek, maar slaagde er niet in dat park af te bouwen en te openen. 2 maanden geleden werd het bedrijf achter Rivoli, Speelstad Rotterdam, failliet verklaard. En vorige week ook zijn moederbedrijf, Van der Most Top Holding. Ondernemer Wim Beelen kocht het park in april tijdens een online veiling voor 6,5 miljoen euro.
23: De beurzen in New York veerden dinsdag op na de kleine verliezen van een dag eerder. De Dow Jones steeg 0,4%, de S&P 500 klom 0,6% en de Nasdaq won 0,9%. Volgens nieuwssite Axios proberen meerdere landen een staakt het vuren van 10 dagen te bewerkstelligen tussen Iran en de Verenigde Staten. Olie werd ruim 2% duurder doordat de Houthis rederijen waarschuwden niet meer naar Saoedische havens te varen. Industrieconcern 3M steeg ruim 8% na een verhoogde winstverwachting voor dit jaar.
24: Techconcern Microsoft breidt zijn samenwerking met de Franse AI-startup Mistral verder uit. De nieuwe overeenkomst richt zich op de uitbreiding van de AI-infrastructuur in Europa. Financiële details zijn niet bekendgemaakt.
0: Microsoft en Mistral werken al sinds 2024 samen op het gebied van AI-onderzoek en ontwikkeling.
1: De Europese gasprijzen zijn in de afgelopen 7 handelsdagen met meer dan 20% gestegen en bereikten bijna het hoogste niveau sinds half maart. Met escalerende conflicten in het Midden-Oosten verstoort de aanvoer van vloeibaar aardgas via de Straat van Hormuz, waar ongeveer een vijfde van het wereldwijde LNG doorheen wordt verscheept. De LNG-leveringen aan Noordwest-Europa liggen momenteel zo'n kwart lager dan het 30-daagse gemiddelde.

0: cyberaanval, waarvan de kosten op $25 miljoen worden geschat. Drie bedrijven die een miljardenaanbesteding voor de grondafhandeling op Schiphol hebben verloren, stappen naar de rechter. Swissport, Menzies en Avia Partner hebben een kort geding aangespannen tegen de uitkomst van de tender, schrijft het Financiële Dagblad. De aanbesteding heeft een geschatte waarde van €2,6 miljard en gaat onder meer over het in- en uitruimen van koffers. De rechtbank Den Haag behandelt de zaak begin september. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. De individuele tijdrit in de Tour de France is dinsdag om 13 uur begonnen. Het is de 16e etappe en de eerste rit van de laatste week. De renners leggen ruim 26 kilometer af van Evian-les-Bains naar Thonon-les-Bains, met in de eerste 10 kilometer een beklimming van de tweede categorie. Gele truidrager Tadej Pogacar start als laatste om 16:45, vlak na Remco Evenepoel als voorlaatste. Teambaas Jonathan Wouters van EF Education EasyPost heeft de nachtelijke dopingcontroles bij Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard in de Tour de France verdedigd. De Amerikaanse oudrenner reed zelf in de ploeg van Lance Armstrong en kent het dopingverleden van de wielersport van binnenuit. Volgens Wouters is testen midden in de nacht een effectieve manier om microdosering van EPO en testosteron te voorkomen. Hij bood Pogacar en Vingegaard zijn excuses aan voor het dopingverleden dat zulke controles noodzakelijk maakt. Vingegaard moest na een val in de rit later die dag opgeven. Voorzitter Javier Tebas van de Spaanse voetbalcompetitie La Liga haalt opnieuw hard uit naar FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Tebas bekritiseert onder meer de mogelijke uitbreiding van het WK naar 64 landen en vindt dat de FIFA de voetbalindustrie vernietigt. Volgens Tebas zijn het de nationale competities die de sport levend houden en tienduizenden banen creëren. Hij vindt dat Infantino moet aftreden, maar erkent dat er geen tegenkandidaat is. Belgisch international Amadou Onana staat na een knieoperatie ongeveer 9 maanden aan de kant. De 24-jarige middenvelder van Aston Villa scheurde zijn voorste kruisband in de 8e finale van het WK tegen de Verenigde Staten. Onana is dinsdag succesvol geopereerd in Lyon en mist daardoor nagenoeg het hele komende voetbalseizoen. België werd in de kwartfinale uitgeschakeld door de latere wereldkampioen Spanje. Wielrenner Huub Arts heeft een van de betere tijden neergezet in de tijdrit van de Tour de France. De Nederlands kampioen tijdrijden liet achteraf weten dat hij sneller had gekund. Volgens Arts moest hij in de afdaling hard remmen voor twee ploegauto's van Astana die voor hem reden. Dat haalde hem volledig uit zijn ritme. Arts zei dat het niet het verschil maakte voor de zege, maar noemde het een gebrek aan respect. Jesper de Jong is uitgeschakeld in de eerste ronde van het tennistoernooi van Estoril. De 26-jarige Nederlander verloor op het gravel in Portugal in 3 sets van de Kazach Timofey Skatov. De Jong won de eerste set overtuigend, maar kon daarna het niveau niet vasthouden. In de 3e set kwam hij op een achterstand van 5-0 en kon hij het tij niet meer keren. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen zonnig en droog, met temperaturen tussen de 19 graden op de Wadden en 24 graden in het zuidoosten. Er staat een matige noordwestenwind. Vanavond neemt de bewolking toe en in het noorden kan later wat motregen vallen. Komende nacht valt er in de noordelijke helft af en toe lichte regen. Morgen is het kouder voor de tijd van het jaar, met veel bewolking en af en toe lichte regenbuien. De temperatuur komt uit tussen de 18 en 21 graden. De wind waait matig uit het noordwesten, aan de kust vrij krachtig. In de loop van de avond wordt het geleidelijk droog.

0: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. De servers van de omstreden porno-website Motherless zijn in beslag genomen. Agenten vielen dinsdag 21 juli binnen bij een hostingbedrijf op locaties in Steenbergen, Rotterdam en Amsterdam, meldt het Openbaar Ministerie. De website kwam in opspraak omdat er naast reguliere porno mogelijk ook kinderporno en beelden van ernstig seksueel misbruik te zien waren. De servers worden de komende tijd uitgebreid onderzocht. Er zijn geen aanhoudingen verricht. Brandweerlieden uit het Overijsselse Kuinderen hebben een nieuw mobiel blusmiddel ontwikkeld tegen grote natuurbranden. Het gaat om een zogenoemde natte stoplijn. Een gekoppelde slang van 500 meter lang met sproeikoppen die een strook van 30 meter breed nat kunnen maken. Het systeem wordt handmatig uitgelegd, zodat brandweerwagens niet door natuurgebieden hoeven te rijden. Ploegleider Harco Bergman, ook boswachter, bedacht het idee nadat hij zag hoeveel schade brandweerwagens aanrichten in een door brand getroffen natuurgebied. De Koninklijke Marechaussee heeft in Etten-Leur iemand aangehouden die betrokken zou zijn bij mensensmokkel vanuit Griekenland naar Italië. Volgens Europol zijn in totaal 7 verdachten opgepakt, onder wie 5 in Griekenland en 1 in Bulgarije. De groep wordt gelinkt aan 12 gevallen van smokkel van mensen uit voornamelijk Syrië en Egypte tussen februari en juli dit jaar. Een 18-jarige man is veroordeeld tot een taakstraf van 100 uur en een grotendeels voorwaardelijke gevangenisstraf voor zijn rol bij de rellen in Amsterdam-Osdorp na de WK-kwartfinale van Marokko op 9 juli. Hij zou stenen hebben gegooid naar een politiebus. De man ontkende en sprak van een persoonsverwisseling, maar de rechter ging daarin niet mee. Hij kreeg 21 dagen cel opgelegd, waarvan 18 voorwaardelijk. Omdat hij na zijn aanhouding al 3 dagen vastzat, hoeft hij niet terug de gevangenis in. In Waddinxveen wordt deze week een kade langs de ringvaart over een lengte van 70 meter opgehoogd met een halve meter klei. Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard wil daarmee een mogelijke overstroming voorkomen. Bij heftige regenval stroomde eerder al water op de weg. Door de droogte wordt nu extra zoet water het gebied ingelaten, waardoor het waterpeil op veel plekken hoog staat. Tijdens de werkzaamheden is 1 rijbaan afgesloten. De rechtbank in Groningen heeft een 23-jarige man uit de gemeente Oldambt veroordeeld tot 15 maanden cel voor het bedreigen van slagerijen in de provincie. De man stuurde 14 e-mails waarin hij dreigde met een machete langs te komen. Hij was boos over dierenleed in de vleesindustrie en wilde slagers bang maken. De rechtbank ziet geen terroristisch motief, waardoor de straf lager uitvalt dan de 4 jaar die het Openbaar Ministerie had geëist. De man is verminderd toerekeningsvatbaar en hoeft door het voorwaardelijke deel van de straf niet terug naar de cel. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. Het Libanese leger meldt dat Israëlische troepen hebben geschoten bij het dorp Zaftar el-Garbiyeh in het zuiden van Libanon. Dat dorp is een van de proefgebieden waaruit Israël zich zou terugtrekken. Volgens het Libanese leger belemmert de aanval de uitvoering van die proef. De terugtrekking is onderdeel van een afspraak om te testen of het Libanese leger het staakt het vuren met Israël kan handhaven. Het Spaanse kabinet heeft ingestemd met een wetsvoorstel voor een rookverbod in de openbare ruimte. Het verbod moet gaan gelden voor onder meer terrassen, parken en stranden. Ook komen er verdere beperkingen op het gebruik van vapes en strengere regels rond tabaksreclame. Het voorstel moet nog langs het parlement, waar de regeringspartijen geen meerderheid hebben. Ongeveer een kwart van de volwassen Spanjaarden rookt dagelijks. De moord op de Britse oud-politica Anne Widdecombe is vastgelegd op een camera in haar huis, zo melden aanklagers in een rechtbank in Londen. Op de beelden is te zien hoe de 78-jarige vrouw 21 keer met een hamer op haar hoofd werd geslagen. De verdachte zou haar hebben gevraagd naar bankpassen en een identiteitsbewijs en nam na de moord haar portemonnee mee. Widdecombe was een prominent lid van Reform UK en zat eerder in het Britse lagerhuis en het Europees Parlement. Hongaarse aanklagers zijn binnengevallen bij een datacentrum in een onderzoek naar Fidesz, de partij van oud-premier Viktor Orbán. Volgens de aanklagers gaat het om verduistering van geld rond het Nationaal Cultuurfonds. De huidige premier, Peter Magyar, heeft de strijd tegen corruptie tot prioriteit gemaakt en belooft het politieke systeem te zuiveren. Fidesz noemt de actie ongekend in het Hongarije van na het communisme. Met de Iraanse aanvallen op Kuwait zijn ook energie- en ontziltingsinstallaties geraakt. Volgens de autoriteiten zijn de branden geblust en worden reparaties uitgevoerd. Het was de vierde dag op rij dat zulke installaties werden bestookt. Kuwait is voor ongeveer 90% afhankelijk van ontziltingsinstallaties voor de watervoorziening. De autoriteiten roepen inwoners op zuinig met energie om te gaan. De Europese Unie stopt de financiering van de Biennale van Venetië vanwege de Russische deelname dit jaar. De Europese Commissie beëindigt een lopende subsidie van 2 miljoen euro. Culturele projecten die met Europees belastinggeld worden betaald, moeten volgens de Commissie democratische waarden waarborgen. Die waarden worden in het huidige Rusland niet gerespecteerd, aldus een woordvoerder.
3: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
3: En nu het economisch nieuws. Microsoft breidt zijn samenwerking met de Franse AI-startup Mistral verder uit. De nieuwe overeenkomst richt zich op de uitbreiding van de AI-infrastructuur in Europa. Financiële details zijn niet bekendgemaakt. De twee bedrijven werken al sinds 2024 samen op het gebied van AI-onderzoek en ontwikkeling. Mistral, opgericht door voormalige ingenieurs van Google DeepMind en Meta, wil een Europees tegenwicht bieden aan de dominantie van grote Amerikaanse techbedrijven in AI. Het nieuwe speelpark Spelen bij Belen in Rotterdam heeft tot de openingsdag het maximale aantal van 1000 bezoekers verwelkomd. Het park is gebouwd op het terrein van het nooit geopende attractiepark Rivoli Rotterdam van ondernemer Henny van der Most, dat eerder dit jaar failliet ging. Ondernemer Wim Belen kocht het park op een veiling voor 6,5 miljoen euro. Het speelpark is bedoeld voor kinderen tot 12 jaar en opent in fase. Voorlopig is het alleen toegankelijk voor kinderen uit Rotterdam-Zuid. De beurzen in New York veerden dinsdag op na de kleine verliezen van een dag eerder. De Dow Jones steeg 0,4%, de S&P 500 klom 0,6% en de Nasdaq won 0,9%. Volgens nieuwssite Axios proberen meerdere landen een staakt het vuren van 10 dagen te bewerkstelligen tussen Iran en de Verenigde Staten. Olie werd ruim 2% duurder doordat de Houthis rederijen waarschuwden niet meer naar Saoedische havens te varen. Industrieconcern 3M steeg ruim 8% na een verhoogde winstverwachting voor dit jaar. De Europese gasprijzen zijn in de afgelopen 7 handelsdagen met meer dan 20% gestegen en bereikten bijna het hoogste niveau sinds half maart. Met escalerende conflicten in het Midden-Oosten verstoort de aanvoer van vloeibaar aardgas via de Straat van Hormuz, waar ongeveer een vijfde van het wereldwijde LNG doorheen wordt verscheept. De LNG-leveringen aan Noordwest-Europa liggen momenteel zo'n kwart lager dan het 30-daagse gemiddelde. Tegelijkertijd zijn de Europese gasopslagen slechts voor iets meer dan de helft gevuld, terwijl dat normaal rond deze tijd zo'n 70% is. Speelgoedfabrikant Hasbro heeft in het tweede kwartaal opnieuw beter gepresteerd dan verwacht en verhoogt de prognose voor het hele jaar. De omzet steeg met 15% naar $1,14 miljard. Vooral het kaartspel Magic the Gathering deed het goed, met een kwartaalomzet van ruim $545 miljoen. Hasbro werd eerder dit jaar getroffen door een cyberaanval, waarvan de kosten op $25 miljoen worden geschat. Drie bedrijven die een miljardenaanbesteding voor de grondafhandeling op Schiphol hebben verloren, stappen naar de rechter. Swissport, Menzies en Avia Partner hebben een kort geding aangespannen tegen de uitkomst van de tender, schrijft het Financiële Dagblad. De aanbesteding heeft een geschatte waarde van €2,6 miljard en gaat onder meer over het in- en uitruimen van koffers. De rechtbank Den Haag behandelt de zaak begin september. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
4: Tot slot het sportnieuws. De individuele tijdrit in de Tour de France is dinsdag om 13 uur begonnen. Het is de 16e etappe en de eerste rit van de laatste week. De renners leggen ruim 26 kilometer af van Evian-les-Bains naar Thonon-les-Bains, met in de eerste 10 kilometer een beklimming van de tweede categorie. Gele truidrager Tadej Pogacar start als laatste om 4:15, vlak na Remco Evenepoel als voorlaatste. Teambaas Jonathan Wouters van EF Education EasyPost heeft de nachtelijke dopingcontroles bij Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard in de Tour de France verdedigd. De Amerikaanse oudrenner reed zelf in de ploeg van Lance Armstrong en kent het dopingverleden van de wielersport van binnenuit. Volgens Wouters is testen midden in de nacht een effectieve manier om microdosering van EPO en testosteron te voorkomen. Hij bood Pogacar en Vingegaard zijn excuses aan voor het dopingverleden dat zulke controles noodzakelijk maakt. Vingegaard moest na een val in de rit later die dag opgeven. Voorzitter Javier Tebas van de Spaanse voetbalcompetitie La Liga haalt opnieuw hard uit naar FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Tebas bekritiseert onder meer de mogelijke uitbreiding van het WK naar 64 landen en vindt dat de FIFA de voetbalindustrie vernietigt. Volgens Tebas zijn het de nationale competities die de sport levend houden en tienduizenden banen creëren. Hij vindt dat Infantino moet aftreden, maar erkent dat er geen tegenkandidaat is. Belgisch international Amadou Onana staat na een knieoperatie ongeveer 9 maanden aan de kant. De 24-jarige middenvelder van Aston Villa scheurde zijn voorste kruisband in de 8e finale van het WK tegen de Verenigde Staten. Onana is dinsdag succesvol geopereerd in Lyon en mist daardoor nagenoeg het hele komende voetbalseizoen. België werd in de kwartfinale uitgeschakeld door de latere wereldkampioen Spanje. Wielrenner Huub Arts heeft een van de betere tijden neergezet in de tijdrit van de Tour de France. De Nederlands kampioen tijdrijden liet achteraf weten dat hij sneller had gekund. Volgens Arts moest hij in de afdaling hard remmen voor 2 ploegauto's van Astana die voor hem reden. Dat haalde hem volledig uit zijn ritme. Arts zei dat het niet het verschil maakte voor de zege, maar noemde het een gebrek aan respect. Jesper de Jong is uitgeschakeld in de eerste ronde van het tennistoernooi van Estoril. De 26-jarige Nederlander verloor op het gravel in Portugal in 3 sets van de Kazach Timofey Skatov. De Jong won de eerste set overtuigend, maar kon daarna het niveau niet vasthouden. In de 3e set kwam hij op een achterstand van 5-0 en kon hij het tij niet meer keren. Dit was het laatste sportnieuws.
5: Je luistert naar Talk Radio.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Op de meeste plaatsen schijnt de zon volop en het blijft droog.
6: De temperatuur ligt tussen 19 en 24 graden, met de hoogste waarde in het zuidoosten. Er staat een matige noordwestenwind. Vanavond neemt de bewolking toe en in het noorden kan later wat motregen vallen. Komende nacht valt er in de noordelijke helft af en toe lichte regen. Morgen is het kouder voor de tijd van het jaar, met 18 tot 21 graden. Er vallen lichte regenbuien, maar tussendoor breekt de zon soms even door. De wind is matig, aan de kust vrij krachtig. In de loop van de avond wordt het geleidelijk droog.
0: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. De servers van de omstreden porno-website Motherless zijn in beslag genomen. Agenten vielen dinsdag 21 juli binnen bij een hostingbedrijf op locaties in Steenbergen, Rotterdam en Amsterdam, meldt het Openbaar Ministerie. De website kwam in opspraak omdat er naast reguliere porno mogelijk ook kinderporno en beelden van ernstig seksueel misbruik te zien waren. Specialisten van Europol helpen bij het onderzoek naar het materiaal en de makers ervan. Er zijn geen aanhoudingen verricht. Brandweerlieden uit het Overijsselse Kuinderen hebben een nieuw mobiel blusmiddel ontwikkeld tegen grote natuurbranden. Het gaat om een zogenoemde natte stoplijn, een gekoppelde slang van 500 meter lang met sproeikoppen die een strook van 30 meter breed nat kunnen maken. Het systeem wordt handmatig uitgelegd, zodat brandweerwagens niet door natuurgebieden hoeven te rijden. Ploegleider Harco Bergman, ook boswachter, bedacht het idee nadat hij zag hoeveel schade brandweerwagens aanrichten in een door brand getroffen natuurgebied. De Koninklijke Marechaussee heeft in Etten-Leur iemand aangehouden die betrokken zou zijn bij mensensmokkel vanuit Griekenland naar Italië. Volgens Europol zijn in totaal 7 verdachten opgepakt, onder wie 5 in Griekenland en 1 in Bulgarije. De groep wordt gelinkt aan 12 gevallen van smokkel van mensen uit voornamelijk Syrië en Egypte tussen februari en juli dit jaar. Een 18-jarige man is veroordeeld tot een taakstraf van 100 uur en een grotendeels voorwaardelijke gevangenisstraf voor zijn rol bij de rellen in Amsterdam-Osdorp na de WK-kwartfinale van Marokko op 9 juli. Hij zou stenen hebben gegooid naar een politiebus. De man ontkende en sprak van een persoonsverwisseling, maar de rechter ging daarin niet mee. Hij kreeg 21 dagen cel opgelegd, waarvan 18 voorwaardelijk. Omdat hij na zijn aanhouding al 3 dagen vastzat, hoeft hij niet terug de gevangenis in. In Waddinxveen wordt deze week een kade langs de ringvaart over een lengte van 70 meter opgehoogd met een halve meter klei. Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard wil daarmee een mogelijke overstroming voorkomen. Bij heftige regenval stroomde eerder al water op de weg. Door de droogte wordt nu extra zoet water het gebied ingelaten, waardoor het waterpeil op veel plekken hoog staat. Tijdens de werkzaamheden is 1 rijbaan afgesloten. De rechtbank in Groningen heeft een 23-jarige man uit de gemeente Oldambt veroordeeld tot 15 maanden cel voor het bedreigen van slagerijen in de provincie. De man stuurde 14 e-mails waarin hij dreigde met een machete langs te komen. Hij was boos over dierenleed in de vleesindustrie en wilde slagers bang maken. De rechtbank ziet geen terroristisch motief, waardoor de straf lager uitvalt dan de 4 jaar die het Openbaar Ministerie had geëist. De man is verminder toerekeningsvatbaar en hoeft door het voorwaardelijke deel van de straf niet terug naar de cel. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
3: Nu het buitenlands nieuws. Canada sluit zich aan bij het Brits-Italiaans-Japanse programma voor een nieuw gevechtsvliegtuig, het Global Combat Air Program. Het land krijgt de rol van waarnemersstaat en draagt financieel niet bij. Premier Carney kondigde eerder aan minder defensiegeld te willen besteden aan Amerikaans materieel. Naast dit programma werken Duitsland, Frankrijk en Spanje aan een eigen nieuwe generatie gevechtsvliegtuigen.
7: Het Libanese leger meldt dat Israëlische troepen hebben geschoten bij het dorp Zaftar el-Garbiye in het zuiden van Libanon. Dat dorp is een van de proefgebieden waaruit Israël zich zou terugtrekken. Volgens het Libanese leger belemmert de aanval de uitvoering van die proef. De terugtrekking is onderdeel van een afspraak om te testen of het Libanese leger het staakt het vuren met Israël kan handhaven. Het Spaanse kabinet heeft ingestemd met een wetsvoorstel voor een rookverbod in de openbare ruimte. Het verbod moet gaan gelden voor onder meer terrassen, parken en stranden. Ook komen er verdere beperkingen op het gebruik van vapes en strengere regels rond tabaksreclame. Het voorstel moet nog langs het parlement, waar de regeringspartijen geen meerderheid hebben. Ongeveer een kwart van de volwassen Spanjaarden rookt dagelijks. De moord op de Britse oud-politica Anne Widdecombe is vastgelegd op een camera in haar huis, zo melden aanklagers in een rechtbank in Londen. Op de beelden is te zien hoe de 78-jarige vrouw 21 keer met een hamer op haar hoofd werd geslagen. De verdachte zou haar hebben gevraagd naar bankpassen en een identiteitsbewijs en nam na de moord haar portemonnee mee. Widdecombe was een prominent lid van Reform UK en zat eerder in het Britse lagerhuis en het Europees Parlement. Hongaarse aanklagers zijn binnengevallen bij een datacentrum in een onderzoek naar Fidesz, de partij van oud-premier Viktor Orbán. Volgens de aanklagers gaat het om verduistering van geld rond het Nationaal Cultuurfonds. De huidige premier, Peter Magyar, heeft de strijd tegen corruptie tot prioriteit gemaakt en belooft het politieke systeem te zuiveren. Fidesz noemt de actie ongekend in het Hongarije van na het communisme. Bij de Iraanse aanvallen op Koeweit zijn ook energie- en ontziltingsinstallaties geraakt. Volgens de autoriteiten zijn de branden geblust en worden reparaties uitgevoerd. Het was de vierde dag op rij dat zulke installaties werden bestookt. Koeweit is voor ongeveer 90% afhankelijk van ontziltingsinstallaties voor de watervoorziening. De autoriteiten roepen inwoners op zuinig met energie om te gaan. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
7: En nu het economisch nieuws. Het nieuwe speelpark Spelen bij Belen in Rotterdam heeft op de openingsdag alle 1000 tickets verkocht. Het park op het terrein van het voormalige attractiepark Rivoli aan de Doklaan is nog niet helemaal af, maar opende dinsdag al deels voor kinderen uit Rotterdam-Zuid. Ondernemer Wim Beelen kocht het terrein in april voor 6,5 miljoen euro op een online veiling. Het is een prikkelarm speelpark voor kinderen tot 12 jaar, zonder elektrische attracties met knipperende lichten en harde geluiden. Microsoft breidt zijn samenwerking met de Franse AI-startup Mistral verder uit. De nieuwe overeenkomst richt zich op de uitbreiding van de AI-infrastructuur in Europa. Financiële details zijn niet bekendgemaakt. De twee bedrijven werken al sinds 2024 samen op het gebied van AI-onderzoek en ontwikkeling. Mistral, opgericht door voormalige ingenieurs van Google DeepMind en Meta, wil een Europees tegenwicht bieden aan de dominantie van grote Amerikaanse techbedrijven in AI. De beurzen in New York veerden dinsdag op na de kleine verliezen van een dag eerder. De Dow Jones steeg 0,4%, de S&P 500 klom 0,6% en de Nasdaq won 0,9%. Volgens nieuwssite Axios proberen meerdere landen een staakt het vuren van 10 dagen te bewerkstelligen tussen Iran en de Verenigde Staten. Olie werd ruim 2% duurder doordat de Houthis rederijen waarschuwden niet meer naar Saoedische havens te varen. Industrieconcern 3M steeg ruim 8% na een verhoogde winstverwachting voor dit jaar. De Europese gasprijzen zijn in de afgelopen 7 handelsdagen met meer dan 20% gestegen en bereikten bijna het hoogste niveau sinds half maart. Met escalerende conflicten in het Midden-Oosten verstoort de aanvoer van vloeibaar aardgas via de Straat van Hormuz, waar ongeveer een vijfde van het wereldwijde LNG doorheen wordt verscheept. De LNG-leveringen aan Noordwest-Europa liggen momenteel zo'n kwart lager dan het 30-daagse gemiddelde. Tegelijkertijd zijn de Europese gasopslagen slechts voor iets meer dan de helft gevuld, terwijl dat normaal rond deze tijd zo'n 70% is. Speelgoedfabrikant Hasbro heeft in het tweede kwartaal opnieuw beter gepresteerd dan verwacht en verhoogt de prognose voor het hele jaar. De omzet steeg met 15% naar $1,14 miljard. Vooral het kaartspel Magic the Gathering deed het goed, met een kwartaalomzet van ruim $545 miljoen. Hasbro werd eerder dit jaar getroffen door een cyberaanval, waarvan de kosten op $25 miljoen worden geschat. Drie bedrijven die een miljardenaanbesteding voor de grondafhandeling op Schiphol hebben verloren, stappen naar de rechter. Swissport, Menzies en Aviapartner hebben een kort geding aangespannen tegen de uitkomst van de tender, schrijft het Financiële Dagblad. De aanbesteding heeft een geschatte waarde van €2,6 miljard en gaat onder meer over het in- en uitruimen van koffers. De rechtbank Den Haag behandelt de zaak begin september. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
4: Tot slot het sportnieuws. De individuele tijdrit in de Tour de France is dinsdag om 13 uur begonnen. Het is de 16e etappe en de eerste rit van de laatste week. De renners leggen ruim 26 kilometer af van Evian-les-Bains naar Thonon-les-Bains, met in de eerste 10 kilometer een beklimming van de tweede categorie. Gele truidrager Tadej Pogacar start als laatste om 4:45, vlak na Remco Evenepoel als voorlaatste. Teambaas Jonathan Wouters van EF Education EasyPost heeft de nachtelijke dopingcontroles bij Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard in de Tour de France verdedigd. De Amerikaanse oudrenner reed zelf in de ploeg van Lance Armstrong en kent het dopingverleden van de wielersport van binnenuit. Volgens Wouters is testen midden in de nacht een effectieve manier om microdosering van EPO en testosteron te voorkomen. Hij bood Pogacar en Vingegaard zijn excuses aan voor het dopingverleden dat zulke controles noodzakelijk maakt. Vingegaard moest na een val in de rit later die dag opgeven. Voorzitter Javier Tebas van de Spaanse voetbalcompetitie La Liga haalt opnieuw hard uit naar FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Tebas bekritiseert onder meer de mogelijke uitbreiding van het WK naar 64 landen en vindt dat de FIFA de voetbalindustrie vernietigt. Volgens Tebas zijn het de nationale competities die de sport levend houden en tienduizenden banen creëren. Hij vindt dat Infantino moet aftreden, maar erkent dat er geen tegenkandidaat is. Belgisch international Amadou Onana staat na een knieoperatie ongeveer 9 maanden aan de kant. De 24-jarige middenvelder van Aston Villa scheurde zijn voorste kruisband in de 8e finale van het WK tegen de Verenigde Staten. Onana is dinsdag succesvol geopereerd in Lyon en mist daardoor nagenoeg het hele komende voetbalseizoen. België werd in de kwartfinale uitgeschakeld door de latere wereldkampioen Spanje. Wielrenner Huub Arts heeft een van de betere tijden neergezet in de tijdrit van de Tour de France. De Nederlands kampioen tijdrijden liet achteraf weten dat hij sneller had gekund. Volgens Arts moest hij in de afdaling hard remmen voor 2 ploegauto's van Astana die voor hem reden. Dat haalde hem volledig uit zijn ritme. Arts zei dat het niet het verschil maakte voor de zege, maar noemde het een gebrek aan respect. Jesper de Jong is uitgeschakeld in de eerste ronde van het tennistoernooi van Estoril. De 26-jarige Nederlander verloor op het gravel in Portugal in 3 sets van de Kazach Timofey Skatov. De Jong won de eerste set overtuigend, maar kon daarna het niveau niet vasthouden. In de 3e set kwam hij op een achterstand van 5-0 en kon hij het tij niet meer keren. Dit was het laatste sportnieuws.
5: Je luistert naar Talk Radio.
8: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
9: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen zonnig en droog. De temperatuur ligt tussen 19 en 24 graden met een matige noordwestenwind. Vanavond neemt de bewolking toe en in het noorden kan later wat motregen vallen. Komende nacht valt er in de noordelijke helft af en toe lichte regen. Morgen is het bewolkt met af en toe regen en het wordt koeler, rond 18 tot 21 graden. Later op de avond wordt het geleidelijk droog. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. De politie is op zoek naar een man die verdacht wordt van een ernstige mishandeling in het Hunnerpark in Nijmegen tijdens de Vierdaagse feesten. Het incident vond plaats op 18 juli rond 21:15 s'avonds. Na de mishandeling gingen beelden rond op sociale media en het slachtoffer meldde zich bij de politie. De politie heeft een herkenbare foto van de verdachte gedeeld en roept getuigen en betrokkenen op zich te melden. De servers van de omstreden porno-website Motherless zijn in beslag genomen. Agenten vielen dinsdag 21 juli binnen bij een hostingbedrijf op locaties in Steenbergen, Rotterdam en Amsterdam, meldt het Openbaar Ministerie. De website kwam in opspraak omdat er naast reguliere porno mogelijk ook kinderporno en beelden van ernstig seksueel misbruik te zien waren. Specialisten van Europol helpen bij het onderzoek naar het materiaal en de makers ervan. Er zijn geen aanhoudingen verricht. Brandweerlieden uit het Overijsselse Kuinderen hebben een nieuw mobiel blusmiddel ontwikkeld tegen grote natuurbranden. Het gaat om een zogenoemde natte stoplijn. Een gekoppelde slang van 500 meter lang met sproeikoppen die een strook van 30 meter breed nat kunnen maken. Het systeem wordt handmatig uitgelegd, zodat brandweerwagens niet door natuurgebieden hoeven te rijden. Ploegleider Harco Bergman, ook boswachter, bedacht het idee nadat hij zag hoeveel schade brandweerwagens aanrichten in een door brand getroffen natuurgebied. De Koninklijke Marechaussee heeft in Ettenleur iemand aangehouden die betrokken zou zijn bij mensensmokkel vanuit Griekenland naar Italië. Volgens Europol zijn in totaal 7 verdachten opgepakt, onder wie 5 in Griekenland en 1 in Bulgarije. De groep wordt gelinkt aan 12 gevallen van smokkel van mensen uit voornamelijk Syrië en Egypte tussen februari en juli dit jaar. Een 18-jarige man is veroordeeld tot een taakstraf van 100 uur en een grotendeels voorwaardelijke gevangenisstraf voor zijn rol bij de rellen in Amsterdam-Osdorp na de WK-kwartfinale van Marokko op 9 juli. Hij zou stenen hebben gegooid naar een politiebus. De man ontkende en sprak van een persoonsverwisseling, maar de rechter ging daarin niet mee. Hij kreeg 21 dagen cel opgelegd, waarvan 18 voorwaardelijk. Omdat hij na zijn aanhouding al 3 dagen vastzat, hoeft hij niet terug de gevangenis in. In Waddinxveen wordt deze week een kade langs de ringvaart over een lengte van 70 meter opgehoogd met een halve meter klei. Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard wil daarmee een mogelijke overstroming voorkomen. Bij heftige regenval stroomde eerder al water op de weg. Door de droogte wordt nu extra zoet water het gebied ingelaten, waardoor het waterpeil op veel plekken hoog staat. Tijdens de werkzaamheden is 1 rijbaan afgesloten. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
7: Nu het buitenlands nieuws. In delen van Spanje geldt code oranje vanwege extreme hitte en een verhoogd risico op natuurbranden. Volgens Weer Online kunnen de temperaturen in het zuidoosten, rond Murcia, donderdag oplopen tot 45 graden. Na het weekend neemt de hitte tijdelijk af, maar richting het volgende weekend zijn lokaal opnieuw temperaturen rond de 45 graden mogelijk. Door de aanhoudende hitte en wind woekeren al meerdere grote natuurbranden in het land. De Iraanse president Pezeshkian zegt steeds meer contact te hebben met opperste leider Mujtaba Khamenei. Die raakte eind februari gewond bij Amerikaans-Israëlische aanvallen en is sindsdien niet meer in het openbaar verschenen. Bij diezelfde aanvallen kwam zijn vader Ali Khamenei, de toenmalige opperste leider, om het leven. Sinds Mujtaba Khamenei op 8 maart zijn vader opvolgde, heeft hij alleen schriftelijke verklaringen uitgegeven. Volgens bronnen worden geen beelden of audio gedeeld vanwege gezondheids- en veiligheidsoverwegingen. Canada sluit zich aan bij het Brits-Italiaans-Japanse programma voor een nieuw gevechtsvliegtuig, het Global Combat Air Program. Het land krijgt de rol van waarnemersstaat en draagt financieel niet bij. Premier Carney kondigde eerder aan minder defensiegeld te willen besteden aan Amerikaans materieel. Naast dit programma werken Duitsland, Frankrijk en Spanje aan een eigen nieuwe generatie gevechtsvliegtuigen. Het Libanese leger meldt dat Israëlische troepen hebben geschoten bij het dorp Zaftar el-Garbiyeh in het zuiden van Libanon. Dat dorp is een van de proefgebieden waaruit Israël zich zou terugtrekken. Volgens het Libanese leger belemmert de aanval de uitvoering van die proef. De terugtrekking is onderdeel van een afspraak om te testen of het Libanese leger het staakt het vuren met Israël kan handhaven. Het Spaanse kabinet heeft ingestemd met een wetsvoorstel voor een rookverbod in de openbare ruimte. Het verbod moet gaan gelden voor onder meer terrassen, parken en stranden. Ook komen er verdere beperkingen op het gebruik van vapes en strengere regels rond tabaksreclame. Het voorstel moet nog langs het parlement, waar de regeringspartijen geen meerderheid hebben. Ongeveer een kwart van de volwassen Spanjaarden rookt dagelijks. De moord op de Britse oud-politica Anne Widdecombe is vastgelegd op een camera in haar huis, zo melden aanklagers in een rechtbank in Londen. Op de beelden is te zien hoe de 78-jarige vrouw 21 keer met een hamer op haar hoofd werd geslagen. De verdachte zou er hebben gevraagd naar bankpassen en een identiteitsbewijs en nam na de moord haar portemonnee mee. Widdecombe was een prominent lid van Reform UK en zat eerder in het Britse lagerhuis en het Europees Parlement. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
7: En nu het economisch nieuws. Het nieuwe speelpark Spelen bij Belen in Rotterdam heeft op de openingsdag alle 1000 tickets verkocht. Het park op het terrein van het voormalige attractiepark Rivoli aan de Doklaan is nog niet helemaal af, maar opende dinsdag al deels voor kinderen uit Rotterdam-Zuid. Ondernemer Wim Beelen kocht het terrein in april voor 6,5 miljoen euro op een online veiling. Het is een prikkelarm speelpark voor kinderen tot 12 jaar, zonder elektrische attracties met knipperende lichten en harde geluiden. Microsoft breidt zijn samenwerking met de Franse AI-startup Mistral verder uit. De nieuwe overeenkomst richt zich op de uitbreiding van de AI-infrastructuur in Europa. Financiële details zijn niet bekendgemaakt. De twee bedrijven werken al sinds 2024 samen op het gebied van AI-onderzoek en ontwikkeling. Mistral, opgericht door voormalige ingenieurs van Google DeepMind en Meta, wil een Europees tegenwicht bieden aan de dominantie van grote Amerikaanse techbedrijven in AI. De beurzen in New York veerden dinsdag op na de kleine verliezen van een dag eerder. De Dow Jones steeg 0,4%, de S&P 500 klom 0,6% en de Nasdaq won 0,9%. Volgens nieuwssite Axios proberen meerdere landen een staakt het vuren van 10 dagen te bewerkstelligen tussen Iran en de Verenigde Staten. Olie werd ruim 2% duurder doordat de Houthis rederijen waarschuwden niet meer naar Saoedische havens te varen. Industrieconcern 3M steeg ruim 8% na een verhoogde winstverwachting voor dit jaar. De Europese gasprijzen zijn in de afgelopen 7 handelsdagen met meer dan 20% gestegen en bereikten bijna het hoogste niveau sinds half maart. Het escalerende conflict in het Midden-Oosten verstoort de aanvoer van vloeibaar aardgas via de Straat van Hormuz, waar ongeveer 1/5 van het wereldwijde LNG doorheen wordt verscheept. De LNG-leveringen aan Noordwest-Europa liggen momenteel zo'n 1/4 lager dan het 30-daagse gemiddelde. Tegelijkertijd zijn de Europese gasopslagen slechts voor iets meer dan de helft gevuld, terwijl dat normaal rond deze tijd zo'n 70% is. Speelgoedfabrikant Hasbro heeft in het tweede kwartaal opnieuw beter gepresteerd dan verwacht en verhoogt de prognose voor het hele jaar. De omzet steeg met 15% naar $1,14 miljard. Vooral het kaartspel Magic the Gathering deed het goed, met een kwartaalomzet van ruim $545 miljoen. Hasbro werd eerder dit jaar getroffen door een cyberaanval, waarvan de kosten op $25 miljoen worden geschat. Drie bedrijven die een miljardenaanbesteding voor de grondafhandeling op Schiphol hebben verloren, stappen naar de rechter. Swissport, Menzies en Avia Partner hebben een kort geding aangespannen tegen de uitkomst van de tender, schrijft het Financiële Dagblad. De aanbesteding heeft een geschatte waarde van €2,6 miljard en gaat onder meer over het in- en uitruimen van koffers. De rechtbank Den Haag behandelt de zaak begin september. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
4: Tot slot het sportnieuws. Teambaas Jonathan Wouters van EF Education EasyPost heeft de nachtelijke dopingcontroles bij Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard in de Tour de France verdedigd. De Amerikaanse oudrenner reed zelf in de ploeg van Lance Armstrong en kent het dopingverleden van de wielersport van binnenuit. Volgens Wouters is testen midden in de nacht een effectieve manier om microdosering van EPO en testosteron te voorkomen. Hij bood Pogacar en Vingegaard zijn excuses aan voor het dopingverleden dat zulke controles noodzakelijk maakt. Vingegaard moest na een val in de rit later die dag opgeven. Voorzitter Javier Tebas van de Spaanse voetbalcompetitie La Liga haalt opnieuw hard uit naar FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Tebas bekritiseert onder meer de mogelijke uitbreiding van het WK naar 64 landen en vindt dat de FIFA de voetbalindustrie vernietigt. Volgens Tebas zijn het de nationale competities die de sport levend houden en tienduizenden banen creëren. Hij vindt dat Infantino moet aftreden, maar erkent dat er geen tegenkandidaat is. Belgisch international Amadou Onana staat na een knieoperatie ongeveer 9 maanden aan de kant. De 24-jarige middenvelder van Aston Villa scheurde zijn voorste kruisband in de 8e finale van het WK tegen de Verenigde Staten. Onana is dinsdag succesvol geopereerd in Lyon en mist daardoor nagenoeg het hele komende voetbalseizoen. België werd in de kwartfinale uitgeschakeld door de latere wereldkampioen Spanje. Jesper de Jong is uitgeschakeld in de eerste ronde van het tennistoernooi van Estoril. De 26-jarige Nederlander verloor op het gravel in Portugal in 3 sets van de Kazach Timofey Skatov. De Jong won de eerste set overtuigend, maar kon daarna het niveau niet vasthouden. In de 3e set kwam hij op een achterstand van 5-0 en kon hij het tij niet meer keren. Wielrenner Huub Arts reed al vroeg een van de betere tijden in de tijdrit in de Tour de France, maar zegt dat hij sneller had gekund. De Nederlands kampioen van Lotto Intermarché ondervond in de afdaling hinder van 2 ploegauto's van Astana, waarvoor hij hard moest remmen. Volgens Arts haalde dat hem volledig uit zijn ritme. Later bood een staflid van Astana zijn excuses aan. Tijmen Arendsman is te laat begonnen aan zijn tijdrit in de 16e etappe van de Tour de France. De wielrenner van Netcompany Ineos verscheen te laat op het startpodium in Evian-les-Bains. De startklok had al ongeveer 15 seconden afgeteld toen hij vertrok. Arendsman won vorig jaar 2 etappes in de Ronde van Frankrijk. Dit was het laatste sportnieuws.
5: Je luistert naar Talk Radio.
10: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
9: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen zonnig en droog. De temperatuur ligt tussen 19 en 24 graden met een matige noordwestenwind. Vanavond neemt de bewolking toe en in het noorden kan later wat motregen vallen. Komende nacht valt er in de noordelijke helft af en toe lichte regen. Morgen is het bewolkt met af en toe lichte regenbuien, maar tussendoor breekt de zon soms even door. Met 18 tot 21 graden is het aan de koele kant voor de tijd van het jaar. De wind waait matig uit het noordwesten, aan de kust vrij krachtig. Morgenavond wordt het geleidelijk droog.
0: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. Brandweerlieden uit het Overijsselse Kaanderen hebben een nieuw mobiel blusmiddel ontwikkeld tegen grote natuurbranden. Het gaat om een zogenoemde natte stoplijn. Een gekoppelde slang van 500 meter lang met sproeikoppen die een strook van 30 meter breed nat kunnen maken. Het systeem wordt handmatig uitgelegd, zodat brandweerwagens niet door natuurgebieden hoeven te rijden. Volgens de bedenkers kan het binnen een kwartier operationeel zijn en ook preventief worden ingezet, bijvoorbeeld om kampeervoorzieningen te beschermen. Een van de drie verdachten van de ontvoering en afpersing van een man in Amsterdam half april mag zijn strafzaak in vrijheid afwachten. De rechtbank Amsterdam besloot daartoe tijdens een eerste inleidende zitting. De twee medeverdachten blijven vastzitten. De drie zouden het slachtoffer onder bedreiging langs pinautomaten hebben laten rijden om geld op te nemen. De rechtbank wil de zaak in het najaar inhoudelijk behandelen. Op de eerste dag van de Nijmeegse Vierdaagse zijn 12 wandelaars gedisqualificeerd. Het gaat om 2 militairen die te weinig bepakking bij zich hadden en 10 reguliere deelnemers die vooral sjoemelden met hun afstand. Volgens marsleider Henny Sakkers heerste er een heel positief gevoel onder de wandelaars, mede dankzij het relatief koele zomerweer. Veel lopers hadden vooraf zorgen over de hitte van de afgelopen weken. Fabrikant HBM Machines roept een stroomhaspel terug, omdat die tijdens gebruik gevaarlijk heet kan worden. Dat meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Het gaat om de HBM professionele 25 meter haspel. Die werd verkocht van januari tot en met juni dit jaar. Door een defect in de interne bedrading kan extreme oververhitting ontstaan, met kortsluiting en brand als gevolg. HBM vergoedt het product tegen de aankoopprijs. De politie is op zoek naar een man die verdacht wordt van een ernstige mishandeling in het Hunnerpark in Nijmegen tijdens de Vierdaagse feesten. Het incident vond plaats op 18 juli rond 21:45 s'avonds. Na de mishandeling gingen beelden rond op sociale media en het slachtoffer meldde zich bij de politie. De politie heeft een herkenbare foto van de verdachte gedeeld en roept getuigen en betrokkenen op zich te melden. De servers van de omstreden porno-website Motherless zijn in beslag genomen. Agenten vielen dinsdag 21 juli binnen bij een hostingbedrijf op locaties in Steenbergen, Rotterdam en Amsterdam, meldt het Openbaar Ministerie. De website kwam in opspraak omdat er naast reguliere porno mogelijk ook kinderporno en beelden van ernstig seksueel misbruik te zien waren. Specialisten van Europol helpen bij het onderzoek naar het materiaal en de makers ervan. Er zijn geen aanhoudingen verricht. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws.
11: Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
12: Nu het buitenlandsnieuws. Twee brandweerlieden zijn omgekomen bij het blussen van een brand nabij het vliegveld van Bordeaux. Het vuur ontstond rond 2:00 PM in een groen gebied bij een parkeerplaats en verspreidde zich van daaruit. Volgens de Franse zender BFM-TV vatte 6 tot 8 hectare vlam. Zo'n 100 brandweerlieden en blusvliegtuigen werden ingezet. Het vliegveld meldt dat enkele vluchten vertraging hebben opgelopen. In delen van Spanje geldt code oranje vanwege extreme hitte en een verhoogd risico op natuurbranden. Volgens Weer Online kunnen de temperaturen in het zuidoosten, rond Murcia, donderdag oplopen tot 45 graden. Na het weekend neemt de hitte tijdelijk af, maar richting het volgende weekend zijn lokaal opnieuw temperaturen rond de 45 graden mogelijk. Door de aanhoudende hitte en wind woekeren al meerdere grote natuurbranden in het land. De Iraanse president Pezeshkian zegt steeds meer contact te hebben met opperste leider Mujtaba Khamenei. Die raakte eind februari gewond bij Amerikaans-Israëlische aanvallen en is sindsdien niet meer in het openbaar verschenen. Bij diezelfde aanvallen kwam zijn vader Ali Khamenei, de toenmalige opperste leider, om het leven. Sinds Mujtaba Khamenei op 8 maart zijn vader opvolgde, heeft hij alleen schriftelijke verklaringen uitgegeven. Volgens bronnen worden geen beelden of audio gedeeld vanwege gezondheids- en veiligheidsoverwegingen. Canada sluit zich aan bij het Brits-Italiaans-Japanse programma voor een nieuw gevechtsvliegtuig, het Global Combat Air Program. Het land krijgt de rol van waarnemersstaat en draagt financieel niet bij. Premier Carney kondigde eerder aan minder defensiegeld te willen besteden aan Amerikaans materieel. Naast dit programma werken Duitsland, Frankrijk en Spanje aan een eigen nieuwe generatie gevechtsvliegtuigen. Het Libanese leger meldt dat Israëlische troepen hebben geschoten bij het dorp Zaftar el-Garbiye in het zuiden van Libanon. Dat dorp is een van de proefgebieden waaruit Israël zich zou terugtrekken. Volgens het Libanese leger belemmert de aanval de uitvoering van die proef. De terugtrekking is onderdeel van een afspraak om te testen of het Libanese leger het staakt het vuren met Israël kan handhaven. Het Spaanse kabinet heeft ingestemd met een wetsvoorstel voor een rookverbod in de openbare ruimte. Het verbod moet gaan gelden voor onder meer terrassen, parken en stranden. Ook komen er verdere beperkingen op het gebruik van vapes en strengere regels rond tabaksreclame. Het voorstel moet nog langs het parlement, waar de regeringspartijen geen meerderheid hebben. Ongeveer een kwart van de volwassen Spanjaarden rookt dagelijks. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
12: En nu het economisch nieuws. De Amerikaanse handelsvertegenwoordiger Jameson Greer hint op nieuwe importheffingen. Hij zei tegen CNBC dat er binnenkort actie wordt verwacht. Volgens de Financial Times staat president Trump op het punt nieuwe invoertarieven in te voeren voor tientallen landen. De huidige tijdelijke wereldwijde heffing van 10% loopt aanstaande vrijdag af. Greer kon nog geen specifieke tijdlijn geven, omdat eerst het congres en andere belanghebbenden moet worden geïnformeerd. Het nieuwe speelpark Spelen bij Belen in Rotterdam heeft op de openingsdag alle 1000 tickets verkocht. Het park op het terrein van het voormalige attractiepark Rivoli aan de Doklaan is nog niet helemaal af, maar opende dinsdag al deels voor kinderen uit Rotterdam-Zuid. Ondernemer Wim Beelen kocht het terrein in april voor 6,5 miljoen euro op een online veiling. Het is een prikkelarm speelpark voor kinderen tot 12 jaar, zonder elektrische attracties met knipperende lichten en harde geluiden.
13: Microsoft breidt zijn samenwerking met de Franse AI-startup Mistral verder uit. De nieuwe overeenkomst richt zich op de uitbreiding van de AI-infrastructuur in Europa. Financiële details zijn niet bekendgemaakt. De twee bedrijven werken al sinds 2024 samen op het gebied van AI-onderzoek en ontwikkeling. Mistral, opgericht door voormalige ingenieurs van Google DeepMind en Meta, wil een Europees tegenwicht bieden aan de dominantie van grote Amerikaanse techbedrijven in AI.

0: steeg ruim 8% na een verhoogde winstverwachting voor dit jaar. De Europese gasprijzen zijn in de afgelopen 7 handelsdagen met meer dan 20% gestegen en bereikten bijna het hoogste niveau sinds half maart. Met escalerende conflicten in het Midden-Oosten verstoort de aanvoer van vloeibaar aardgas via de Straat van Hormuz, waar ongeveer een vijfde van het wereldwijde LNG doorheen wordt verscheept. De LNG-leveringen aan Noordwest-Europa liggen momenteel zo'n kwart lager dan het 30-daagse gemiddelde. Tegelijkertijd zijn de Europese gasopslagen slechts voor iets meer dan de helft gevuld, terwijl dat normaal rond deze tijd zo'n 70% is. Speelgoedfabrikant Hasbro heeft in het tweede kwartaal opnieuw beter gepresteerd dan verwacht en verhoogt de prognose voor het hele jaar. De omzet steeg met 15% naar $1,14 miljard. Vooral het kaartspel Magic the Gathering deed het goed, met een kwartaalomzet van ruim $545 miljoen. Hasbro werd eerder dit jaar getroffen door een cyberaanval, waarvan de kosten op $25 miljoen worden geschat. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Teambaas Jonathan Wouters van EF Education EasyPost heeft de nachtelijke dopingcontroles bij Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard in de Tour de France verdedigd. De Amerikaanse oudrenner reed zelf in de ploeg van Lance Armstrong en kent het dopingverleden van de wielersport van binnenuit. Volgens Wouters is testen midden in de nacht een effectieve manier om microdosering van EPO en testosteron te voorkomen. Hij bood Pogacar en Vingegaard zijn excuses aan voor het dopingverleden dat zulke controles noodzakelijk maakt. Vingegaard moest na een val in de rit later die dag opgeven. Voorzitter Javier Tebas van de Spaanse voetbalcompetitie La Liga haalt opnieuw hard uit naar FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Tebas bekritiseert onder meer de mogelijke uitbreiding van het WK naar 64 landen en vindt dat de FIFA de voetbalindustrie vernietigt. Volgens Tebas zijn het de nationale competities die de sport levend houden en tienduizenden banen creëren. Hij vindt dat Infantino moet aftreden, maar erkent dat er geen tegenkandidaat is. Belgisch international Amadou Onana staat na een knieoperatie ongeveer 9 maanden aan de kant. De 24-jarige middenvelder van Aston Villa scheurde zijn voorste kruisband in de 8e finale van het WK tegen de Verenigde Staten. Onana is dinsdag succesvol geopereerd in Lyon en mist daardoor nagenoeg het hele komende voetbalseizoen. België werd in de kwartfinale uitgeschakeld door de latere wereldkampioen Spanje. Jesper de Jong is uitgeschakeld in de eerste ronde van het tennistoernooi van Estoril. De 26-jarige Nederlander verloor op het gravel in Portugal in 3 sets van de Kazach Timofey Skatov. De Jong won de eerste set overtuigend, maar kon daarna het niveau niet vasthouden. In de 3e set kwam hij op een achterstand van 5-0 en kon hij het tij niet meer keren. Wielrenner Huub Arts reed al vroeg een van de betere tijden in de tijdrit in de Tour de France, maar zegt dat hij sneller had gekund. De Nederlands kampioen van Lotto Intermarché ondervond in de afdaling hinder van 2 ploegauto's van Astana, waarvoor hij hard moest remmen. Volgens Arts haalde dat hem volledig uit zijn ritme. Later bood een staflid van Astana zijn excuses aan. Tijmen Arendsman is te laat begonnen aan zijn tijdrit in de 16e etappe van de Tour de France. De wielrenner van Netcompany Ineos verscheen te laat op het startpodium in Evian-les-Bains. De startklok had al ongeveer 15 seconden afgeteld toen hij vertrok. Arendsman won vorig jaar 2 etappes in de Ronde van Frankrijk. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met

0: de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen zonnig en droog, met temperaturen tussen de 19 graden op de Wadden en 24 graden in het zuidoosten. Er staat een matige noordwestenwind. Vanavond neemt de bewolking toe en in het noorden kan later wat motregen vallen. Komende nacht valt er in de noordelijke helft af en toe lichte regen. Morgen is het bewolkt met af en toe regen en het wordt koeler, rond de 18 tot 21 graden. In de loop van morgenavond wordt het geleidelijk droog. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op de eerste dag van de Nijmeegse Vierdaagse zijn 12 wandelaars gedisqualificeerd, onder wie 2 militairen met te weinig bepakking en 10 deelnemers die sjoemelden met hun afstand. Marsleider Henny Sakkers sprak van een positieve sfeer, mede dankzij het relatief koele weer. Bij de start werd een loper onwel op het Vierdaagse plein. De man is gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn toestand is niets bekendgemaakt. Een van de 3 verdachten van ontvoering en afpersing in Amsterdam mag zijn strafzaak in vrijheid afwachten. De rechtbank besloot daartoe omdat de man een andere rol had dan zijn medeverdachte. De 3 zouden in april een slachtoffer onder bedreiging langs pinautomaten hebben laten rijden om geld op te nemen. 2 van hen worden ook verdacht van 3 andere ontvoeringen en afpersingen. De inhoudelijke behandeling staat gepland voor het najaar. Brandweerlieden uit het Overijsselse Kaanderen hebben een nieuw mobiel blusmiddel ontwikkeld tegen grote natuurbranden. Het gaat om een zogenoemde natte stoplijn. Een gekoppelde slang van 500 meter lang met sproeikoppen die een strook van 30 meter breed nat kunnen maken. Het systeem wordt handmatig uitgelegd, zodat brandweerwagens niet door natuurgebieden hoeven te rijden. Volgens de bedenkers kan het binnen een kwartier operationeel zijn en ook preventief worden ingezet, bijvoorbeeld om kampeervoorzieningen te beschermen. Fabrikant HBM Machines roept een stroomhaspel terug, omdat die tijdens gebruik gevaarlijk heet kan worden. Dat meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Het gaat om de HBM professionele 25 meter haspel. Die werd verkocht van januari tot en met juni dit jaar. Door een defect in de interne bedrading kan extreme oververhitting ontstaan, met kortsluiting en brand als gevolg. HBM vergoedt het product tegen de aankoopprijs. De politie is op zoek naar een man die verdacht wordt van een ernstige mishandeling in het Hunnerpark in Nijmegen tijdens de Vierdaagse feesten. Het incident vond plaats op 18 juli rond 21:15 s'avonds. Na de mishandeling gingen beelden rond op sociale media en het slachtoffer meldde zich bij de politie. De politie heeft een herkenbare foto van de verdachte gedeeld en roept getuigen en betrokkenen op zich te melden. De servers van de omstreden porno-website Motherless zijn in beslag genomen. Agenten vielen dinsdag 21 juli binnen bij een hostingbedrijf op locaties in Steenbergen, Rotterdam en Amsterdam, meldt het Openbaar Ministerie. De website kwam in opspraak omdat er naast reguliere porno mogelijk ook kinderporno en beelden van ernstig seksueel misbruik te zien waren. Specialisten van Europol helpen bij het onderzoek naar het materiaal en de makers ervan. Er zijn geen aanhoudingen verricht. Dit was het Binnenlands Nieuws.
3: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. Tientallen toeristen zijn licht gewond geraakt bij een zwembadincident in een hotel vlakbij Marbella aan de Spaanse Costa del Sol, schrijft onder meer The Independent. Door een defect aan de waterzuiveringspomp kwamen vermoedelijk giftige gassen vrij, waardoor zwemmers misselijk werden. De slachtoffers zijn voornamelijk Britten. Een deel werd in het hotel behandeld, anderen werden naar het ziekenhuis gebracht. De lokale autoriteiten onderzoeken de precieze oorzaak. Twee brandweerlieden zijn omgekomen bij het blussen van een brand nabij het vliegveld van Bordeaux. Het vuur ontstond rond 2:00 's middags in een groen gebied bij een parkeerplaats en verspreidde zich van daaruit. Volgens de Franse zender BFM-TV vatte 6 tot 8 hectare vlam. Zo'n 100 brandweerlieden en blusvliegtuigen werden ingezet. Het vliegveld meldt dat enkele vluchten vertraging hebben opgelopen. In delen van Spanje geldt code oranje vanwege extreme hitte en een verhoogd risico op natuurbranden. Volgens Weer Online kunnen de temperaturen in het zuidoosten, rond Murcia, donderdag oplopen tot 45 graden. Na het weekend neemt de hitte tijdelijk af, maar richting het volgende weekend zijn lokaal opnieuw temperaturen rond de 45 graden mogelijk. Door de aanhoudende hitte en wind woekeren al meerdere grote natuurbranden in het land. De Iraanse president Pezeshkian zegt steeds meer contact te hebben met opperste leider Mujtaba Khamenei. Die raakte eind februari gewond bij Amerikaans-Israëlische aanvallen en is sindsdien niet meer in het openbaar verschenen. Bij diezelfde aanvallen kwam zijn vader Ali Khamenei, de toenmalige opperste leider, om het leven. Sinds Mujtaba Khamenei op 8 maart zijn vader opvolgde, heeft hij alleen schriftelijke verklaringen uitgegeven. Volgens bronnen worden geen beelden of audio gedeeld vanwege gezondheids- en veiligheidsoverwegingen. Canada sluit zich aan bij het Brits-Italiaans-Japanse programma voor een nieuw gevechtsvliegtuig, het Global Combat Air Program. Het land krijgt de rol van waarnemersstaat en draagt financieel niet bij. Premier Carney kondigde eerder aan minder defensiegeld te willen besteden aan Amerikaans materieel. Naast dit programma werken Duitsland, Frankrijk en Spanje aan een eigen nieuwe generatie gevechtsvliegtuigen. Het Libanese leger meldt dat Israëlische troepen hebben geschoten bij het dorp Zaftar el-Garbiye in het zuiden van Libanon. Dat dorp is een van de proefgebieden waaruit Israël zich zou terugtrekken. Volgens het Libanese leger belemmert de aanval de uitvoering van die proef. De terugtrekking is onderdeel van een afspraak om te testen of het Libanese leger het staakt het vuren met Israël kan handhaven. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. De Amerikaanse handelsvertegenwoordiger Jameson Greer hint op nieuwe importheffingen. Hij zei tegen CNBC dat er binnenkort actie wordt verwacht, maar kon nog geen tijdlijn geven. Volgens de Financial Times staat president Trump op het punt nieuwe tarieven in te voeren voor tientallen landen. De huidige tijdelijke wereldwijde heffing van 10% loopt aanstaande vrijdag af. Trump kondigde maandag al tarieven van 50% aan op Canadese goederen. Het nieuwe speelpark Spelen bij Belen in Rotterdam heeft op de openingsdag alle 1000 tickets verkocht. Het park op het terrein van het voormalige attractiepark Rivoli aan de Doklaan is nog niet helemaal af, maar opende dinsdag al deels voor kinderen uit Rotterdam-Zuid. Ondernemer Wim Beelen kocht het terrein in april voor 6,5 miljoen euro op een online veiling. Het is een prikkelarm speelpark voor kinderen tot 12 jaar, zonder elektrische attracties met knipperende lichten en harde geluiden. Microsoft breidt zijn samenwerking met de Franse AI-startup Mistral verder uit. De nieuwe overeenkomst richt zich op de uitbreiding van de AI-infrastructuur in Europa. Financiële details zijn niet bekendgemaakt. De twee bedrijven werken al sinds 2024 samen op het gebied van AI-onderzoek en ontwikkeling. Mistral, opgericht door voormalige ingenieurs van Google DeepMind en Meta, wil een Europees tegenwicht bieden aan de dominantie van grote Amerikaanse techbedrijven in AI. De beurzen in New York veerden dinsdag op na de kleine verliezen van een dag eerder. De Dow Jones steeg 0,4%, de S&P 500 klom 0,6% en de Nasdaq won 0,9%. Volgens nieuwssite Axios proberen meerdere landen een staakt het vuren van 10 dagen te bewerkstelligen tussen Iran en de Verenigde Staten. Olie werd ruim 2% duurder doordat de Houthis rederijen waarschuwden niet meer naar Saoedische havens te varen. Industrieconcern 3M steeg ruim 8% na een verhoogde winstverwachting voor dit jaar. De Europese gasprijzen zijn in de afgelopen 7 handelsdagen met meer dan 20% gestegen en bereikten bijna het hoogste niveau sinds half maart. Met escalerende conflicten in het Midden-Oosten verstoort de aanvoer van vloeibaar aardgas via de Straat van Hormuz, waar ongeveer 1/5 van het wereldwijde LNG doorheen wordt verscheept. De LNG-leveringen aan Noordwest-Europa liggen momenteel zo'n 1/4 lager dan het 30-daagse gemiddelde. Tegelijkertijd zijn de Europese gasopslagen slechts voor iets meer dan de helft gevuld, terwijl dat normaal rond deze tijd zo'n 70% is. Speelgoedfabrikant Hasbro heeft in het tweede kwartaal opnieuw beter gepresteerd dan verwacht en verhoogt de prognose voor het hele jaar. De omzet steeg met 15% naar $1,14 miljard. Vooral het kaartspel Magic the Gathering deed het goed, met een kwartaalomzet van ruim $545 miljoen. Hasbro werd eerder dit jaar getroffen door een cyberaanval, waarvan de kosten op $25 miljoen worden geschat. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
4: Tot slot het sportnieuws. Voorzitter Javier Tebas van de Spaanse voetbalcompetitie La Liga haalt opnieuw hard uit naar FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Tebas bekritiseert onder meer de mogelijke uitbreiding van het WK naar 64 landen en vindt dat de FIFA de voetbalindustrie vernietigt. Volgens Tebas zijn het de nationale competities die de sport levend houden en tienduizenden banen creëren. Hij vindt dat Infantino moet aftreden, maar erkent dat er geen tegenkandidaat is. Belgisch international Amadou Onana staat na een knieoperatie ongeveer 9 maanden aan de kant. De 24-jarige middenvelder van Aston Villa scheurde zijn voorste kruisband in de 8e finale van het WK tegen de Verenigde Staten. Onana is dinsdag succesvol geopereerd in Lyon en mist daardoor nagenoeg het hele komende voetbalseizoen. België werd in de 1/4 finale uitgeschakeld door de latere wereldkampioen Spanje. Jesper de Jong is uitgeschakeld in de eerste ronde van het tennistoernooi van Estoril. De 26-jarige Nederlander verloor op het gravel in Portugal in 3 sets van de Kazach Timofey Skatov. De Jong won de eerste set overtuigend, maar kon daarna het niveau niet vasthouden. In de 3e set kwam hij op een achterstand van 5-0 en kon hij het tij niet meer keren. Wielrenner Huub Arts reed al vroeg een van de betere tijden in de tijdrit in de Tour de France, maar zegt dat hij sneller had gekund. De Nederlands kampioen van Lotto Intermarché ondervond in de afdaling hinder van 2 ploegauto's van Astana, waarvoor hij hard moest remmen. Volgens Arts haalde dat hem volledig uit zijn ritme. Later bood een staflid van Astana zijn excuses aan. Tijmen Arendsman is te laat begonnen aan zijn tijdrit in de 16e etappe van de Tour de France. De wielrenner van Netcompany Ineos verscheen te laat op het startpodium in Evian-les-Bains. De startklok had al ongeveer 15 seconden afgeteld toen hij vertrok. Arendsman won vorig jaar 2 etappes in de Ronde van Frankrijk. Willem II neemt Eze Gürbüz op huurbasis over van SC Heerenveen, zonder optie tot koop. De 19-jarige rechtsbuiten doorliep de jeugdopleiding van Heerenveen en maakte op 17-jarige leeftijd zijn debuut in het eerste elftal. Volgens technisch manager Johan Hansma is een verhuur op dit moment het beste voor de ontwikkeling van Gürbüz. Dit was het laatste sportnieuws.
5: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen zonnig en droog. De temperatuur ligt tussen 19 en 24 graden met een matige noordwestenwind. Vanavond neemt de bewolking toe en in het noorden kan later wat motregen vallen. Vannacht valt er in de noordelijke helft af en toe lichte regen. In het zuiden blijft het droog. Morgen overdag bewolkt met af en toe regen en maximaal 18 tot 21 graden. Koel voor de tijd van het jaar. In de loop van morgenavond wordt het geleidelijk droog. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. De gemeente Altena vraagt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat om aanvullende maatregelen vanwege de sluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer. Lokale ondernemers hebben last van onrijden, hogere brandstofkosten en extra kosten door de nieuwe kilometerheffing voor vrachtwagens. Het college zegt begrip te hebben voor de oproepen uit de transportsector voor compensatie.
6: Op de eerste dag van de Nijmeegse Vierdaagse zijn 12 wandelaars gedisqualificeerd, onder wie 2 militairen met te weinig bepakking en 10 deelnemers die sjoemelden met hun afstand. Marsleider Henny Sakkers sprak van een positieve sfeer, mede dankzij het relatief koele weer. Bij de start werd een loper onwel op het Vierdaagse plein. De man is gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn toestand is niets bekendgemaakt. Een van de 3 verdachten van ontvoering en afpersing in Amsterdam mag zijn strafzaak in vrijheid afwachten. De rechtbank besloot daartoe omdat de man een andere rol had dan zijn medeverdachte. De 3 zouden in april een slachtoffer onder bedreiging langs pinautomaten hebben laten rijden om geld op te nemen. 2 van hen worden ook verdacht van 3 andere ontvoeringen en afpersingen. De inhoudelijke behandeling staat gepland voor het najaar. Brandweerlieden uit het Overijsselse Kaanderen hebben een nieuw mobiel blusmiddel ontwikkeld tegen grote natuurbranden. Het gaat om een zogenoemde natte stoplijn. Een gekoppelde slang van 500 meter lang met sproeikoppen die een strook van 30 meter breed nat kunnen maken. Het systeem wordt handmatig uitgelegd, zodat brandweerwagens niet door natuurgebieden hoeven te rijden. Volgens de bedenkers kan het binnen een kwartier operationeel zijn en ook preventief worden ingezet, bijvoorbeeld om kampeervoorzieningen te beschermen. Fabrikant HBM Machines roept een stroomhaspel terug, omdat die tijdens gebruik gevaarlijk heet kan worden. Dat meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Het gaat om de HBM professionele 25 meter haspel. Die werd verkocht van januari tot en met juni dit jaar. Door een defect in de interne bedrading kan extreme oververhitting ontstaan, met kortsluiting en brand als gevolg. HBM vergoedt het product tegen de aankoopprijs. De politie is op zoek naar een man die verdacht wordt van een ernstige mishandeling in het Hunnerpark in Nijmegen tijdens de Vierdaagse feesten. Het incident vond plaats op 18 juli rond 21:15 s'avonds. Na de mishandeling gingen beelden rond op sociale media en het slachtoffer meldde zich bij de politie. De politie heeft een herkenbare foto van de verdachte gedeeld en roept getuigen en betrokkenen op zich te melden. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
6: Nu het buitenlands nieuws. De Gates Foundation zegt dat uit een extern onderzoek geen bewijs is gekomen dat de overleden zedendelinquent Jeffrey Epstein door de stichting is betaald. Ook is geen bewijs gevonden dat de organisatie betrokken was bij of wist van Epsteins criminele activiteiten. Uit het onderzoek blijkt dat er tussen 2011 en 2014 contact was over 2 kwesties, waaronder de oprichting van een fonds. Bill Gates werd in juni door een commissie van het Congres verhoord over zijn contact met Epstein. Hij zei geen kennis te hebben gehad van diens misdaden. Tientallen toeristen zijn lichtgewond geraakt bij een zwembadincident in een hotel vlakbij Marbella aan de Spaanse Costa del Sol, schrijft onder meer The Independent. Door een defect aan de waterzuiveringspomp kwamen vermoedelijk giftige gassen vrij, waardoor zwemmers misselijk werden. De slachtoffers zijn voornamelijk Britten. Een deel werd in het hotel behandeld, anderen werden naar het ziekenhuis gebracht. De lokale autoriteiten onderzoeken de precieze oorzaak.
7: Twee brandweerlieden zijn omgekomen bij het blussen van een brand nabij het vliegveld van Bordeaux. Het vuur ontstond rond 2:00 's middags in een groen gebied bij een parkeerplaats en verspreidde zich van daaruit. Volgens de Franse zender BFM-TV vatte 6 tot 8 hectare vlam. Zo'n 100 brandweerlieden en blusvliegtuigen werden ingezet. Het vliegveld meldt dat enkele vluchten vertraging hebben opgelopen.
8: In delen van Spanje geldt code oranje vanwege extreme hitte en een verhoogd risico op natuurbranden. Volgens Weer Online kunnen de temperaturen in het zuidoosten, rond Murcia, donderdag oplopen tot 45 graden. Na het weekend neemt de hitte tijdelijk af, maar richting het volgende weekend zijn lokaal opnieuw temperaturen rond de 45 graden mogelijk. Door de aanhoudende hitte en wind woekeren al meerdere grote natuurbranden in het land.
9: De Iraanse president Pezeshkian zegt steeds meer contact te hebben met opperste leider Mujtaba Khamenei. Die raakte eind februari gewond bij Amerikaans-Israëlische aanvallen en is sindsdien niet meer in het openbaar verschenen. Bij diezelfde aanvallen kwam zijn vader Ali Khamenei, de toenmalige opperste leider, om het leven. Sinds Mujtaba Khamenei op 8 maart zijn vader opvolgde, heeft hij alleen schriftelijke verklaringen uitgegeven. Volgens bronnen worden geen beelden of audio gedeeld vanwege gezondheids- en veiligheidsoverwegingen.
10: Canada sluit zich aan bij het Brits-Italiaans-Japanse programma voor een nieuw gevechtsvliegtuig, het Global Combat Air Program. Het land krijgt de rol van waarnemersstaat en draagt financieel niet bij. Premier Carney kondigde eerder aan minder defensiegeld te willen besteden aan Amerikaans materieel. Naast dit programma werken Duitsland, Frankrijk en Spanje aan een eigen nieuwe generatie gevechtsvliegtuigen.
11: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
12: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
13: En nu het economisch nieuws. De Amerikaanse handelsvertegenwoordiger Jameson Greer hint op nieuwe importheffingen. Hij zei tegen CNBC dat er binnenkort actie wordt verwacht, maar kon nog geen tijdlijn geven. Volgens de Financial Times staat president Trump op het punt nieuwe tarieven in te voeren voor tientallen landen. De huidige tijdelijke wereldwijde heffing van 10% loopt aanstaande vrijdag af. Trump kondigde maandag al tarieven van 50% aan op Canadese goederen.
14: Het nieuwe speelpark Spelen bij Belen in Rotterdam heeft op de openingsdag alle 1000 tickets verkocht. Het park op het terrein van het voormalige attractiepark Rivoli aan de Doklaan is nog niet helemaal af, maar opende dinsdag al deels voor kinderen uit Rotterdam-Zuid. Ondernemer Wim Beelen kocht het terrein in april voor 6,5 miljoen euro op een online veiling. Het is een prikkelarm speelpark voor kinderen tot 12 jaar, zonder elektrische attracties met knipperende lichten en harde geluiden.
15: Microsoft breidt zijn samenwerking met de Franse AI-startup Mistral verder uit. De nieuwe overeenkomst richt zich op de uitbreiding van de AI-infrastructuur in Europa. Financiële details zijn niet bekendgemaakt. De twee bedrijven werken al sinds 2024 samen op het gebied van AI-onderzoek en ontwikkeling. Mistral, opgericht door voormalige ingenieurs van Google DeepMind en Meta, wil een Europees tegenwicht bieden aan de dominantie van grote Amerikaanse techbedrijven in AI.
16: De beurzen in New York veerden dinsdag op na de kleine verliezen van een dag eerder. De Dow Jones steeg 0,4%, de S&P 500 klom 0,6% en de Nasdaq won 0,9%.
17: Volgens nieuwssite Axios proberen meerdere landen een staakt het vuren van 10 dagen te bewerkstelligen tussen Iran en de Verenigde Staten. Olie werd ruim 2% duurder doordat de Houthis rederijen waarschuwden niet meer naar Saoedische havens te varen. Industrieconcern 3M steeg ruim 8% na een verhoogde winstverwachting voor dit jaar.
18: De Europese gasprijzen zijn in de afgelopen 7 handelsdagen met meer dan 20% gestegen en bereikten bijna het hoogste niveau sinds half maart. Met escalerende conflicten in het Midden-Oosten verstoort de aanvoer van vloeibaar aardgas via de Straat van Hormuz, waar ongeveer een vijfde van het wereldwijde LNG doorheen wordt verscheept. De LNG-leveringen aan Noordwest-Europa liggen momenteel zo'n kwart lager dan het 30-daagse gemiddelde. Tegelijkertijd zijn de Europese gasopslagen slechts voor iets meer dan de helft gevuld, terwijl dat normaal rond deze tijd zo'n 70% is.
19: Speelgoedfabrikant Hasbro heeft in het tweede kwartaal opnieuw beter gepresteerd dan verwacht en verhoogt de prognose voor het hele jaar. De omzet steeg met 15% naar $1,14 miljard. Vooral het kaartspel Magic the Gathering deed het goed, met een kwartaalomzet van ruim $545 miljoen. Hasbro werd eerder dit jaar getroffen door een cyberaanval, waarvan de kosten op $25 miljoen worden geschat.
20: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
21: Tot slot het sportnieuws.
22: Belgisch international Amadou Onana staat na een knieoperatie ongeveer 9 maanden aan de kant. De 24-jarige middenvelder van Aston Villa scheurde zijn voorste kruisband in de 8e finale van het WK tegen de Verenigde Staten. Onana is dinsdag succesvol geopereerd in Lyon en mist daardoor nagenoeg het hele komende voetbalseizoen. België werd in de kwartfinale uitgeschakeld door de latere wereldkampioen Spanje.
23: Jesper de Jong is uitgeschakeld in de eerste ronde van het tennistoernooi van Estoril. De 26-jarige Nederlander verloor op het gravel in Portugal in 3 sets van de Kazach Timofey Skatov. De Jong won de eerste set overtuigend, maar kon daarna het niveau niet vasthouden. In de 3e set kwam hij op een achterstand van 5-0 en kon hij het tij niet meer keren.
24: Wielrenner Huub Arts reed al vroeg een van de betere tijden in de tijdrit in de Tour de France, maar zegt dat hij sneller had gekund. De Nederlands kampioen van Lotto Intermarché ondervond in de afdaling hinder van 2 ploegauto's van Astana, waarvoor hij hard moest remmen. Volgens Arts haalde dat hem volledig uit zijn ritme. Later bood een staflid van Astana zijn excuses aan.
25: Tijmen Arendsman is te laat begonnen aan zijn tijdrit in de 16e etappe van de Tour de France. De wielrenner van Netcompany Ineos verscheen te laat op het startpodium in Evian-les-Bains. De startklok had al ongeveer 15 seconden afgeteld toen hij vertrok. Arendsman won vorig jaar 2 etappes in de Ronde van Frankrijk.
26: Willem II neemt Eze Gürbüz op huurbasis over van SC Heerenveen, zonder optie tot koop. De 19-jarige rechtsbuiten doorliep de jeugdopleiding van Heerenveen en maakte op 17-jarige leeftijd zijn debuut in het eerste elftal. Volgens technisch manager Johan Hansma is een verhuur op dit moment het beste voor de ontwikkeling van Gürbüz.
27: Tijmen Arendsman is kritisch op zichzelf na zijn te late start in de tijdrit van de Tour de France. De wielrenner van Netcompany Ineos verscheen zo'n 10 seconden te laat op het startpodium. Arendsman zei bij de NOS dat hij gefocust was, maar dat niemand hem een teken gaf om te vertrekken. Hij noemde het vooral zijn eigen verantwoordelijkheid. Arendsman eindigde op bijna 5 seconden van de tot dan toe snelste tijd.
28: Dit was het laatste sportnieuws.
29: Je luistert naar Talk Radio.
30: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op de eerste dag van de Nijmeegse Vierdaagse hebben bijna 45.000 wandelaars de finish gehaald. 805 deelnemers zijn niet gestart of onderweg uitgevallen, een gemiddeld aantal vergeleken met eerdere edities. Alle 47.000 startbewijzen waren vergeven, maar ruim 1200 deelnemers hadden hun startnummer niet opgehaald. De wandelaars van de 50 kilometer vertrokken om 4 uur 's ochtends voor de route door de Betuwe.
0: Op de eerste dag van de Nijmeegse Vierdaagse zijn 12 wandelaars gedisqualificeerd, onder meer wegens sjoemelen met de afstand. Marsleider Henny Sakkers sprak van een positieve sfeer, mede dankzij het relatief koele weer. Bij de start werd een loper onwel op het Vierdaagseplein en naar het ziekenhuis gebracht na reanimatie. Burgemeester Bruls maakt zich daarnaast zorgen over geweld en drugsgebruik op de Vierdaagse feesten, waar zaterdag 5 jongeren werden aangehouden voor mishandeling van een tienermeisje. De gemeente Altena vraagt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat om aanvullende maatregelen vanwege de sluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer. Lokale ondernemers hebben last van onrijden, hogere brandstofkosten en extra kosten door de nieuwe kilometerheffing voor vrachtwagens. Het college zegt begrip te hebben voor de oproepen uit de transportsector voor compensatie. Een van de 3 verdachten van ontvoering en afpersing in Amsterdam mag zijn strafzaak in vrijheid afwachten. De rechtbank besloot daartoe omdat de man een andere rol had dan zijn medeverdachte. De 3 zouden in april een slachtoffer onder bedreiging langs pinautomaten hebben laten rijden om geld op te nemen. 2 van hen worden ook verdacht van 3 andere ontvoeringen en afpersingen. De inhoudelijke behandeling staat gepland voor het najaar. Brandweerlieden uit het Overijsselse Kaanderen hebben een nieuw mobiel blusmiddel ontwikkeld tegen grote natuurbranden. Het gaat om een zogenoemde natte stoplijn. Een gekoppelde slang van 500 meter lang met sproeikoppen die een strook van 30 meter breed nat kunnen maken. Het systeem wordt handmatig uitgelegd, zodat brandweerwagens niet door natuurgebieden hoeven te rijden. Volgens de bedenkers kan het binnen een kwartier operationeel zijn en ook preventief worden ingezet, bijvoorbeeld om kampeervoorzieningen te beschermen. Fabrikant HBM Machines roept een stroomhaspel terug, omdat die tijdens gebruik gevaarlijk heet kan worden. Dat meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Het gaat om de HBM professionele 25 meter haspel. Die werd verkocht van januari tot en met juni dit jaar. Door een defect in de interne bedrading kan extreme oververhitting ontstaan, met kortsluiting en brand als gevolg. HBM vergoedt het product tegen de aankoopprijs. Dit was het Binnenlands Nieuws.
30: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op de eerste dag van de Nijmeegse Vierdaagse hebben bijna 45.000 wandelaars de finish gehaald. 805 deelnemers zijn niet gestart of onderweg uitgevallen, een gemiddeld aantal vergeleken met eerdere edities. Alle 47.000 startbewijzen waren vergeven, maar ruim 1200 deelnemers hadden hun startnummer niet opgehaald. De wandelaars van de 50 kilometer vertrokken om 4 uur 's ochtends voor de route door de Betuwe. Op de eerste dag van de Nijmeegse Vierdaagse zijn 12 wandelaars gedisqualificeerd, onder meer wegens sjoemelen met de afstand. Marsleider Henny Sakkers sprak van een positieve sfeer, mede dankzij het relatief koele weer. Bij de start werd een loper onwel op het Vierdaagseplein en naar het ziekenhuis gebracht na reanimatie. Burgemeester Bruls maakt zich daarnaast zorgen over geweld en drugsgebruik op de Vierdaagse feesten, waar zaterdag 5 jongeren werden aangehouden voor mishandeling van een tienermeisje. De gemeente Altena vraagt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat om aanvullende maatregelen vanwege de sluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer. Lokale ondernemers hebben last van onrijden, hogere brandstofkosten en extra kosten door de nieuwe kilometerheffing voor vrachtwagens. Het college zegt begrip te hebben voor de oproepen uit de transportsector voor compensatie. Een van de 3 verdachten van ontvoering en afpersing in Amsterdam mag zijn strafzaak in vrijheid afwachten. De rechtbank besloot daartoe omdat de man een andere rol had dan zijn medeverdachte. De 3 zouden in april een slachtoffer onder bedreiging langs pinautomaten hebben laten rijden om geld op te nemen. 2 van hen worden ook verdacht van 3 andere ontvoeringen en afpersingen. De inhoudelijke behandeling staat gepland voor het najaar.
1: Brandweerlieden uit het Overijsselse Kaanderen hebben een nieuw mobiel blusmiddel ontwikkeld tegen grote natuurbranden. Het gaat om een zogenoemde natte stoplijn. Een gekoppelde slang van 500 meter lang met sproeikoppen die een strook van 30 meter breed nat kunnen maken. Het systeem wordt handmatig uitgelegd, zodat brandweerwagens niet door natuurgebieden hoeven te rijden. Volgens de bedenkers kan het binnen een kwartier operationeel zijn en ook preventief worden ingezet, bijvoorbeeld om kampeervoorzieningen te beschermen. Fabrikant HBM Machines roept een stroomhaspel terug, omdat die tijdens gebruik gevaarlijk heet kan worden. Dat meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Het gaat om de HBM professionele 25 meter haspel. Die werd verkocht van januari tot en met juni dit jaar. Door een defect in de interne bedrading kan extreme oververhitting ontstaan, met kortsluiting en brand als gevolg. HBM vergoedt het product tegen de aankoopprijs. Dit was het Binnenlands Nieuws.
30: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op de eerste dag van de Nijmeegse Vierdaagse hebben bijna 45.000 wandelaars de finish gehaald. 805 deelnemers zijn niet gestart of onderweg uitgevallen, een gemiddeld aantal vergeleken met eerdere edities. Alle 47.000 startbewijzen waren vergeven, maar ruim 1200 deelnemers hadden hun startnummer niet opgehaald. De wandelaars van de 50 kilometer vertrokken om 4 uur 's ochtends voor de route door de Betuwe. Op de eerste dag van de Nijmeegse Vierdaagse zijn 12 wandelaars gedisqualificeerd, onder meer wegens sjoemelen met de afstand. Marsleider Henny Sakkers sprak van een positieve sfeer, mede dankzij het relatief koele weer. Bij de start werd een loper onwel op het Vierdaagseplein en naar het ziekenhuis gebracht na reanimatie. Burgemeester Bruls maakt zich daarnaast zorgen over geweld en drugsgebruik op de Vierdaagse feesten, waar zaterdag 5 jongeren werden aangehouden voor mishandeling van een tienermeisje. De gemeente Altena vraagt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat om aanvullende maatregelen vanwege de sluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer. Lokale ondernemers hebben last van onrijden, hogere brandstofkosten en extra kosten door de nieuwe kilometerheffing voor vrachtwagens. Het college zegt begrip te hebben voor de oproepen uit de transportsector voor compensatie. Een van de 3 verdachten van ontvoering en afpersing in Amsterdam mag zijn strafzaak in vrijheid afwachten. De rechtbank besloot daartoe omdat de man een andere rol had dan zijn medeverdachte. De 3 zouden in april een slachtoffer onder bedreiging langs pinautomaten hebben laten rijden om geld op te nemen. 2 van hen worden ook verdacht van 3 andere ontvoeringen en afpersingen. De inhoudelijke behandeling staat gepland voor het najaar.
1: Brandweerlieden uit het Overijsselse Kaanderen hebben een nieuw mobiel blusmiddel ontwikkeld tegen grote natuurbranden. Het gaat om een zogenoemde natte stoplijn. Een gekoppelde slang van 500 meter lang met sproeikoppen die een strook van 30 meter breed nat kunnen maken. Het systeem wordt handmatig uitgelegd, zodat brandweerwagens niet door natuurgebieden hoeven te rijden. Volgens de bedenkers kan het binnen een kwartier operationeel zijn en ook preventief worden ingezet, bijvoorbeeld om kampeervoorzieningen te beschermen.
30: Fabrikant HBM Machines roept een stroomhaspel terug, omdat die tijdens gebruik gevaarlijk heet kan worden. Dat meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Het gaat om de HBM professionele 25 meter haspel. Die werd verkocht van januari tot en met juni dit jaar. Door een defect in de interne bedrading kan extreme oververhitting ontstaan, met kortsluiting en brand als gevolg. HBM vergoedt het product tegen de aankoopprijs.
1: Dit was het Binnenlands Nieuws.
30: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op de eerste dag van de Nijmeegse Vierdaagse hebben bijna 45.000 wandelaars de finish gehaald. 805 deelnemers zijn niet gestart of onderweg uitgevallen, een gemiddeld aantal vergeleken met eerdere edities. Alle 47.000 startbewijzen waren vergeven, maar ruim 1200 deelnemers hadden hun startnummer niet opgehaald. De wandelaars van de 50 kilometer vertrokken om 4 uur 's ochtends voor de route door de Betuwe. Op de eerste dag van de Nijmeegse Vierdaagse zijn 12 wandelaars gedisqualificeerd, onder meer wegens sjoemelen met de afstand. Marsleider Henny Sakkers sprak van een positieve sfeer, mede dankzij het relatief koele weer. Bij de start werd een loper onwel op het Vierdaagseplein en naar het ziekenhuis gebracht na reanimatie. Burgemeester Bruls maakt zich daarnaast zorgen over geweld en drugsgebruik op de Vierdaagse feesten, waar zaterdag 5 jongeren werden aangehouden voor mishandeling van een tienermeisje. De gemeente Altena vraagt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat om aanvullende maatregelen vanwege de sluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer. Lokale ondernemers hebben last van onrijden, hogere brandstofkosten en extra kosten door de nieuwe kilometerheffing voor vrachtwagens. Het college zegt begrip te hebben voor de oproepen uit de transportsector voor compensatie. Een van de 3 verdachten van ontvoering en afpersing in Amsterdam mag zijn strafzaak in vrijheid afwachten. De rechtbank besloot daartoe omdat de man een andere rol had dan zijn medeverdachte. De 3 zouden in april een slachtoffer onder bedreiging langs pinautomaten hebben laten rijden om geld op te nemen. 2 van hen worden ook verdacht van 3 andere ontvoeringen en afpersingen. De inhoudelijke behandeling staat gepland voor het najaar.
2: Brandweerlieden uit het Overijsselse Kaanderen hebben een nieuw mobiel blusmiddel ontwikkeld tegen grote natuurbranden. Het gaat om een zogenoemde natte stoplijn. Een gekoppelde slang van 500 meter lang met sproeikoppen die een strook van 30 meter breed nat kunnen maken. Het systeem wordt handmatig uitgelegd, zodat brandweerwagens niet door natuurgebieden hoeven te rijden. Volgens de bedenkers kan het binnen een kwartier operationeel zijn en ook preventief worden ingezet, bijvoorbeeld om kampeervoorzieningen te beschermen.
30: Fabrikant HBM Machines roept een stroomhaspel terug, omdat die tijdens gebruik gevaarlijk heet kan worden. Dat meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Het gaat om de HBM professionele 25 meter haspel. Die werd verkocht van januari tot en met juni dit jaar. Door een defect in de interne bedrading kan extreme oververhitting ontstaan, met kortsluiting en brand als gevolg. HBM vergoedt het product tegen de aankoopprijs.
2: Dit was het Binnenlands Nieuws.
30: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op de eerste dag van de Nijmeegse Vierdaagse hebben bijna 45.000 wandelaars de finish gehaald. 805 deelnemers zijn niet gestart of onderweg uitgevallen, een gemiddeld aantal vergeleken met eerdere edities. Alle 47.000 startbewijzen waren vergeven, maar ruim 1200 deelnemers hadden hun startnummer niet opgehaald. De wandelaars van de 50 kilometer vertrokken om 4 uur 's ochtends voor de route door de Betuwe. Op de eerste dag van de Nijmeegse Vierdaagse zijn 12 wandelaars gedisqualificeerd, onder meer wegens sjoemelen met de afstand. Marsleider Henny Sakkers sprak van een positieve sfeer, mede dankzij het relatief koele weer. Bij de start werd een loper onwel op het Vierdaagseplein en naar het ziekenhuis gebracht na reanimatie. Burgemeester Bruls maakt zich daarnaast zorgen over geweld en drugsgebruik op de Vierdaagse feesten, waar zaterdag 5 jongeren werden aangehouden voor mishandeling van een tienermeisje. De gemeente Altena vraagt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat om aanvullende maatregelen vanwege de sluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer. Lokale ondernemers hebben last van onrijden, hogere brandstofkosten en extra kosten door de nieuwe kilometerheffing voor vrachtwagens. Het college zegt begrip te hebben voor de oproepen uit de transportsector voor compensatie.
2: Een van de 3 verdachten van ontvoering en afpersing in Amsterdam mag zijn strafzaak in vrijheid afwachten. De rechtbank besloot daartoe omdat de man een andere rol had dan zijn medeverdachte. De 3 zouden in april een slachtoffer onder bedreiging langs pinautomaten hebben laten rijden om geld op te nemen. 2 van hen worden ook verdacht van 3 andere ontvoeringen en afpersingen. De inhoudelijke behandeling staat gepland voor het najaar.
30: Brandweerlieden uit het Overijsselse Kaanderen hebben een nieuw mobiel blusmiddel ontwikkeld tegen grote natuurbranden. Het gaat om een zogenoemde natte stoplijn, een gekoppelde slang van 500 meter lang met sproeikoppen die een strook van 30 meter breed nat kunnen maken. Het systeem wordt handmatig uitgelegd, zodat brandweerwagens niet door natuurgebieden hoeven te rijden. Volgens de bedenkers kan het binnen een kwartier operationeel zijn en ook preventief worden ingezet, bijvoorbeeld om kampeervoorzieningen te beschermen.
3: Fabrikant HBM Machines roept een stroomhaspel terug, omdat die tijdens gebruik gevaarlijk heet kan worden. Dat meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Het gaat om de HBM professionele 25 meter haspel. Die werd verkocht van januari tot en met juni dit jaar. Door een defect in de interne bedrading kan extreme oververhitting ontstaan, met kortsluiting en brand als gevolg. HBM vergoedt het product tegen de aankoopprijs.
4: Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws.
6: Op de eerste dag van de Nijmeegse Vierdaagse hebben bijna 45.000 wandelaars de finish gehaald. 805 deelnemers zijn niet gestart of onderweg uitgevallen, een gemiddeld aantal vergeleken met eerdere edities. Alle 47.000 startbewijzen waren vergeven, maar ruim 1200 deelnemers hadden hun startnummer niet opgehaald. De wandelaars van de 50 kilometer vertrokken om 4 uur 's ochtends voor de route door de Betuwe.
7: Op de eerste dag van de Nijmeegse Vierdaagse zijn 12 wandelaars gedisqualificeerd, onder meer wegens sjoemelen met de afstand. Marsleider Henny Sakkers sprak van een positieve sfeer, mede dankzij het relatief koele weer. Bij de start werd een loper onwel op het Vierdaagseplein en naar het ziekenhuis gebracht na reanimatie. Burgemeester Bruls maakt zich daarnaast zorgen over geweld en drugsgebruik op de Vierdaagse feesten. Maar zaterdag 5 jongeren werden aangehouden voor mishandeling van een tienermeisje.
8: De gemeente Altena vraagt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat om aanvullende maatregelen vanwege de sluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer. Lokale ondernemers hebben last van onrijden, hogere brandstofkosten en extra kosten door de nieuwe kilometerheffing voor vrachtwagens. Het college zegt begrip te hebben voor de oproepen uit de transportsector voor compensatie.
9: Een van de 3 verdachten van ontvoering en afpersing in Amsterdam mag zijn strafzaak in vrijheid afwachten. De rechtbank besloot daartoe omdat de man een andere rol had dan zijn medeverdachte. De 3 zouden in april een slachtoffer onder bedreiging langs pinautomaten hebben laten rijden om geld op te nemen. 2 van hen worden ook verdacht van 3 andere ontvoeringen en afpersingen. De inhoudelijke behandeling staat gepland voor het najaar.
10: Brandweerlieden uit het Overijsselse Kaanderen hebben een nieuw mobiel blusmiddel ontwikkeld tegen grote natuurbranden. Het gaat om een zogenoemde natte stoplijn. Een gekoppelde slang van 500 meter lang met sproeikoppen die een strook van 30 meter breed nat kunnen maken. Het systeem wordt handmatig uitgelegd, zodat brandweerwagens niet door natuurgebieden hoeven te rijden. Volgens de bedenkers kan het binnen een kwartier operationeel zijn en ook preventief worden ingezet, bijvoorbeeld om kampeervoorzieningen te beschermen.
3: Fabrikant HBM Machines roept een stroomhaspel terug, omdat die tijdens gebruik gevaarlijk heet kan worden. Dat meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Het gaat om de HBM professionele 25 meter haspel. Die werd verkocht van januari tot en met juni dit jaar. Door een defect in de interne bedrading kan extreme oververhitting ontstaan, met kortsluiting en brand als gevolg. HBM vergoedt het product tegen de aankoopprijs.
4: Dit was het Binnenlands Nieuws.
11: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
12: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond schijnt de zon nog op veel plaatsen, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe. In het noorden kan later wat motregen vallen. De wind is matig uit het noordwesten en neemt landinwaarts af. Vannacht in de noordelijke helft af en toe lichte regen. In het zuiden blijft het droog. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overheersen de wolken met af en toe lichte regen. Tussendoor soms even zon. Met 18 tot 21 graden is het koel voor de tijd van het jaar. In de loop van de avond wordt het op de meeste plaatsen droog.
13: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
14: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
30: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op de eerste dag van de Nijmeegse Vierdaagse hebben bijna 45.000 wandelaars de finish gehaald. 805 deelnemers zijn niet gestart of onderweg uitgevallen. Een gemiddeld aantal vergeleken met eerdere edities. Alle 47.000 startbewijzen waren vergeven. Maar ruim 1200 deelnemers hadden hun startnummer niet opgehaald. De wandelaars van de 50 kilometer vertrokken om 4 uur 's ochtends voor de route door de Betuwe. Op de eerste dag van de Nijmeegse Vierdaagse zijn 12 wandelaars gedisqualificeerd. Onder meer wegens sjoemelen met de afstand. Marsleider Henny Sakkers sprak van een positieve sfeer, mede dankzij het relatief koele weer. Bij de start werd een loper onwel op het Vierdaagseplein en naar het ziekenhuis gebracht na reanimatie. Burgemeester Bruls maakt zich daarnaast zorgen over geweld en drugsgebruik op de Vierdaagse feesten, waar zaterdag 5 jongeren werden aangehouden voor mishandeling van een tienermeisje. De gemeente Altena vraagt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat om aanvullende maatregelen vanwege de sluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer. Lokale ondernemers hebben last van onrijden, hogere brandstofkosten en extra kosten door de nieuwe kilometerheffing voor vrachtwagens. Het college zegt begrip te hebben voor de oproepen uit de transportsector voor compensatie. Een van de 3 verdachten van ontvoering en afpersing in Amsterdam mag zijn strafzaak in vrijheid afwachten. De rechtbank besloot daartoe omdat de man een andere rol had dan zijn medeverdachte. De 3 zouden in april een slachtoffer onder bedreiging langs pinautomaten hebben laten rijden om geld op te nemen. 2 van hen worden ook verdacht van 3 andere ontvoeringen en afpersingen. De inhoudelijke behandeling staat gepland voor het najaar.
15: Brandweerlieden uit het Overijsselse Kaanre hebben een nieuw mobiel blusmiddel ontwikkeld tegen grote natuurbranden. Het gaat om een zogenoemde natte stoplijn. Een gekoppelde slang van 500 meter lang met sproeikoppen die een strook van 30 meter breed nat kunnen maken. Het systeem wordt handmatig uitgelegd, zodat brandweerwagens niet door natuurgebieden hoeven te rijden. Volgens de bedenkers kan het binnen een kwartier operationeel zijn en ook preventief worden ingezet, bijvoorbeeld om kampeervoorzieningen te beschermen.
16: Fabrikant HBM Machines roept een stroomhaspel terug, omdat die tijdens gebruik gevaarlijk heet kan worden. Dat meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Het gaat om de HBM professionele 25 meter haspel. Die werd verkocht van januari tot en met juni dit jaar. Door een defect in de interne bedrading kan extreme oververhitting ontstaan, met kortsluiting en brand als gevolg. HBM vergoedt het product tegen de aankoopprijs.
30: Dit was het Binnenlands Nieuws.
14: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
30: Nu het buitenlands nieuws. De Noorse politie gaat niet uit van opzet bij de grote brand in de stad Krokstadelva, vlakbij Oslo. De brand brak vrijdagavond uit in een woonwijk en verwoestte meer dan 100 huizen. Meer dan 400 mensen werden geëvacueerd. De politie zegt een idee te hebben waar het vuur is ontstaan, maar wil daar nog geen details over geven. De bluswerkzaamheden zijn dinsdag nog gaande, al is de situatie inmiddels onder controle.
17: In India wordt voor de 2e dag op rij gedemonstreerd door de zogenoemde kakkerlakkenbeweging, die vooral bestaat uit jonge Indiërs. Zij eisen het vertrek van de minister van Onderwijs na incidenten met examens die tot meerdere zelfdodingen leidden. Maandag kwam het tot botsingen met ordediensten waarbij traangas werd ingezet. Premier Modi beloofde de verantwoordelijken te vervolgen, maar demonstranten zijn niet gerustgesteld.
18: Dinsdag probeerden betogers de woning van Modi te bereiken.
19: De Amerikaanse president Trump zegt dat de Verenigde Staten Libanon willen helpen. Hij ontving dinsdag in het Witte Huis de Libanese president Joseph Aoun. Israël bezet nog altijd het zuiden van Libanon, ondanks een staakt het vuren dat in april werd gesloten. Deze week kondigde Israël aan zich

0: dat er tussen 2011 en 2014 contact was over twee kwesties, waaronder de oprichting van een fonds. Bill Gates werd in juni door een commissie van het Congres verhoord over zijn contact met Epstein. Hij zei geen kennis te hebben gehad van diens misdaden. Tientallen toeristen zijn lichtgewond geraakt bij een zwembadincident in een hotel vlakbij Marbella aan de Spaanse Costa del Sol, schrijft onder meer The Independent. Door een defect aan de waterzuiveringspomp kwamen vermoedelijk giftige gassen vrij, waardoor zwemmers misselijk werden. De slachtoffers zijn voornamelijk Britten. Een deel werd in het hotel behandeld, anderen werden naar het ziekenhuis gebracht. De lokale autoriteiten onderzoeken de precieze oorzaak. Twee brandweerlieden zijn omgekomen bij het blussen van een brand nabij het vliegveld van Bordeaux. Het vuur ontstond rond 2 uur 's middags in een groen gebied bij een parkeerplaats en verspreidde zich van daaruit. Volgens de Franse zender BFM-TV vatte 6 tot 8 hectare vlam. Zo'n 100 brandweerlieden en blusvliegtuigen werden ingezet. Het vliegveld meldt dat enkele vluchten vertraging hebben opgelopen. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. De AI-chatbot Grok is nu beschikbaar voor Nederlandse Tesla-bestuurders. De assistent is opgenomen in de nieuwste software-update van het bedrijf. Grok kan onder meer navigatieopdrachten geven, hands-free bellen mogelijk maken en advies geven over het gebruik van de auto. De chatbot is beschikbaar voor de modellen S, 3, X en Y en vereist een speciaal abonnement of een wifi-verbinding. De chipbedrijven BESI, ASMI en ASML lieten dinsdag een sterk herstel zien na weken van koersdalingen. BESI eindigde bovenaan de AEX met een winst van ruim 7%. De AEX sloot 0,6% hoger op bijna 1097 punten. De olieprijzen stegen verder door de spanningen in het Midden-Oosten. Beleggers kijken uit naar het rentebesluit van de ECB en kwartaalcijfers van grote Amerikaanse techbedrijven later deze week. De Canadese premier Mark Carney en de Amerikaanse president Donald Trump hebben afgesproken de komende weken intensiever te praten over handelskwesties. Carney zei dat alle opties open liggen als de Verenigde Staten doorgaan met hun dreigement om extra invoerheffingen op Canada in te voeren. Trump ondertekende maandag een decreet voor een heffing van 50% op verschillende Canadese producten, zoals wijn, ijshockeysticks en cement. Die heffingen moeten over een maand ingaan. De Amerikaanse handelsvertegenwoordiger Jameson Greer hint op nieuwe importheffingen. Hij zei tegen CNBC dat er binnenkort actie wordt verwacht, maar kon nog geen tijdlijn geven. Volgens de Financial Times staat president Trump op het punt nieuwe tarieven in te voeren voor tientallen landen. De huidige tijdelijke wereldwijde heffing van 10% loopt aanstaande vrijdag af. Trump kondigde maandag al tarieven van 50% aan op Canadese goederen. Het nieuwe speelpark Spelen bij Belen in Rotterdam heeft op de openingsdag alle 1000 tickets verkocht. Het park op het terrein van het voormalige attractiepark Rivoli aan de Doklaan is nog niet helemaal af, maar opende dinsdag al deels voor kinderen uit Rotterdam-Zuid. Ondernemer Wim Beelen kocht het terrein in april voor 6,5 miljoen euro op een online veiling. Het is een prikkelarm speelpark voor kinderen tot 12 jaar, zonder elektrische attracties met knipperende lichten en harde geluiden. Microsoft breidt zijn samenwerking met de Franse AI-startup Mistral verder uit. De nieuwe overeenkomst richt zich op de uitbreiding van de AI-infrastructuur in Europa. Financiële details zijn niet bekendgemaakt. De twee bedrijven werken al sinds 2024 samen op het gebied van AI-onderzoek en ontwikkeling. Mistral, opgericht door voormalige ingenieurs van Google DeepMind en Meta, wil een Europees tegenwicht bieden aan de dominantie van grote Amerikaanse techbedrijven in AI. Je bent nu weer helemaal bijgepraat.

0: bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Wielrenner Huub Arts reed al vroeg een van de betere tijden in de tijdrit in de Tour de France. Maar zegt dat hij sneller had gekund. De Nederlands kampioen van Lotto Intermarché ondervond in de afdaling hinder van twee ploegauto's van Astana, waarvoor hij hard moest remmen. Volgens Arts haalde dat hem volledig uit zijn ritme. Later bood een staflid van Astana zijn excuses aan. Tijmen Arendsman is te laat begonnen aan zijn tijdrit in de 16e etappe van de Tour de France. De wielrenner van Netcompany Ineos verscheen te laat op het startpodium in Evian-les-Bains. De startklok had al ongeveer 15 seconden afgeteld toen hij vertrok. Arendsman won vorig jaar twee etappes in de Ronde van Frankrijk. Willem II neemt Eze Gürbüz op huurbasis over van SC Heerenveen, zonder optie tot koop. De 19-jarige rechtsbuiten doorliep de jeugdopleiding van Heerenveen en maakte op 17-jarige leeftijd zijn debuut in het eerste elftal. Volgens technisch manager Johan Hansma is een verhuur op dit moment het beste voor de ontwikkeling van Gürbüz. Tijmen Arendsman is kritisch op zichzelf na zijn te late start in de tijdrit van de Tour de France. De wielrenner van Netcompany Ineos verscheen zo'n 10 seconden te laat op het startpodium. Arendsman zei bij de NOS dat hij gefocust was, maar dat niemand hem een teken gaf om te vertrekken. Hij noemde het vooral zijn eigen verantwoordelijkheid. Arendsman eindigde op bijna 5 seconden van de tot dan toe snelste tijd. Florian Lipovic heeft de Tour de France moeten verlaten na een zware val in de tijdrit. De Duitse wielrenner ging in een bocht aan het einde van de afdaling hard onderuit en kwam met zijn schouder tegen een stoeprand terecht. De 25-jarige Lipovic stond op de vijfde plaats in het algemeen klassement. Vorig jaar eindigde hij als derde, achter winnaar Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard. Remco Evenepoel heeft zijn tweede etappezege op rij geboekt in de Tour de France. De Belgische wereldkampioen tijdrijden won de individuele tijdrit over 26 kilometer en was 28 seconden sneller dan geleedruitdrager Tadej Pogacar. Evenepoel bracht zijn achterstand in het algemeen klassement terug tot 4 minuten en 32 seconden. Tijmen Arendsman werd als zevende de beste Nederlander. Florian Lipovic ging hard onderuit in de slotfase en moest de Tour verlaten. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond schijnt de zon nog op veel plaatsen, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe. In het noorden kan later wat motregen vallen. De wind is matig uit het noordwesten en neemt landinwaarts af. Vannacht in de noordelijke helft af en toe lichte regen. In het zuiden blijft het droog. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel bewolking met af en toe lichte regen of een bui. Tussendoor soms even zon. Met 18 tot 21 graden is het aan de koele kant voor de tijd van het jaar. De wind waait matig uit het noordwesten, aan de kust vrij krachtig. Morgenavond wordt het geleidelijk droog.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op de eerste dag van de Nijmeegse Vierdaagse hebben bijna 45.000 wandelaars de finish gehaald. 805 deelnemers zijn niet gestart of onderweg uitgevallen. Een gemiddeld aantal vergeleken met eerdere edities. Alle 47.000 startbewijzen waren vergeven. Maar ruim 1200 deelnemers hadden hun startnummer niet opgehaald. De wandelaars van de 50 kilometer vertrokken om 4 uur 's ochtends voor de route door de Betuwe. Op de eerste dag van de Nijmeegse Vierdaagse zijn 12 wandelaars gediskwalificeerd, onder meer wegens sjoemelen met de afstand. Marsleider Henny Sakkers sprak van een positieve sfeer, mede dankzij het relatief koele weer. Bij de start werd een loper onwel op het Vierdaagseplein en naar het ziekenhuis gebracht na reanimatie. Burgemeester Bruls maakt zich daarnaast zorgen over geweld en drugsgebruik op de Vierdaagse feesten, waar zaterdag 5 jongeren werden aangehouden voor mishandeling van een tienermeisje. De gemeente Altena vraagt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat om aanvullende maatregelen vanwege de sluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer. Lokale ondernemers hebben last van omrijden, hogere brandstofkosten en extra kosten door de nieuwe kilometerheffing voor vrachtwagens. Het college zegt begrip te hebben voor de oproepen uit de transportsector voor compensatie. Een van de 3 verdachten van ontvoering en afpersing in Amsterdam mag zijn strafzaak in vrijheid afwachten. De rechtbank besloot daartoe omdat de man een andere rol had dan zijn medeverdachte. De 3 zouden in april een slachtoffer onder bedreiging langs pinautomaten hebben laten rijden om geld op te nemen. 2 van hen worden ook verdacht van 3 andere ontvoeringen en afpersingen. De inhoudelijke behandeling staat gepland voor het najaar. Brandweerlieden uit het Overijsselse Kaanderen hebben een nieuw mobiel blusmiddel ontwikkeld tegen grote natuurbranden. Het gaat om een zogenoemde natte stoplijn. Een gekoppelde slang van 500 meter lang met sproeikoppen die een strook van 30 meter breed nat kunnen maken. Het systeem wordt handmatig uitgelegd, zodat brandweerwagens niet door natuurgebieden hoeven te rijden. Volgens de bedenkers kan het binnen een kwartier operationeel zijn en ook preventief worden ingezet, bijvoorbeeld om kampeervoorzieningen te beschermen. Fabrikant HBM Machines roept een stroomhaspel terug, omdat die tijdens gebruik gevaarlijk heet kan worden. Dat meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Het gaat om de HBM professionele 25 meter haspel. Die werd verkocht van januari tot en met juni dit jaar. Door een defect in de interne bedrading kan extreme oververhitting ontstaan, met kortsluiting en brand als gevolg. HBM vergoedt het product tegen de aankoopprijs.
6: Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
7: Nu het buitenlands nieuws. In India wordt voor de 2e dag op rij gedemonstreerd door de zogenoemde kakkerlakkenbeweging, die vooral bestaat uit jonge Indiërs. Zij eisen het vertrek van de minister van Onderwijs na incidenten met examens die tot meerdere zelfdodingen leidden. Maandag kwam het tot botsingen met ordediensten, waarbij traangas werd ingezet. Premier Modi beloofde de verantwoordelijken te vervolgen, maar demonstranten zijn niet gerustgesteld. Dinsdag probeerden betogers de woning van Modi te bereiken. De Noorse politie gaat niet uit van opzet bij de grote brand in de stad Krokstadelva, vlakbij Oslo. De brand brak vrijdagavond uit in een woonwijk en verwoestte meer dan 100 huizen. Meer dan 400 mensen werden geëvacueerd. De politie zegt een idee te hebben waar het vuur is ontstaan, maar wil daar nog geen details over geven. De bluswerkzaamheden zijn dinsdag nog gaande, al is de situatie inmiddels onder controle. De Amerikaanse president Trump zegt dat de Verenigde Staten Libanon willen helpen. Hij ontving dinsdag in het Witte Huis de Libanese president Joseph Aoun. Israël bezet nog altijd het zuiden van Libanon, ondanks een staakt het vuren dat in april werd gesloten. Deze week kondigde Israël aan zich terug te trekken uit zogenoemde pilotzones in dat gebied. Trump en Aoun spreken onder meer over een plan om Hezbollah te ontwapenen, een voorwaarde van Israël voor verdere terugtrekking. De Gates Foundation zegt dat uit een extern onderzoek geen bewijs is gekomen dat de overleden zedendelinquent Jeffrey Epstein door de stichting is betaald. Ook is geen bewijs gevonden dat de organisatie betrokken was bij of wist van Epsteins criminele activiteiten.
0: Uit het onderzoek blijkt dat er tussen 2011 en 2014 contact was over twee kwesties, waaronder de oprichting van een fonds. Bill Gates werd in juni door een commissie van het Congres verhoord over zijn contact met Epstein. Hij zei geen kennis te hebben gehad van diens misdaden. Tientallen toeristen zijn licht gewond geraakt bij een zwembadincident in een hotel vlakbij Marbella aan de Spaanse Costa del Sol, schrijft onder meer The Independent. Door een defect aan de waterzuiveringspomp kwamen vermoedelijk giftige gassen vrij, waardoor zwemmers misselijk werden. De slachtoffers zijn voornamelijk Britten. Een deel werd in het hotel behandeld, anderen werden naar het ziekenhuis gebracht. De lokale autoriteiten onderzoeken de precieze oorzaak. Twee brandweerlieden zijn omgekomen bij het blussen van een brand nabij het vliegveld van Bordeaux. Het vuur ontstond rond 2 uur 's middags in een groen gebied bij een parkeerplaats en verspreidde zich van daaruit. Volgens de Franse zender BFM-TV vatte 6 tot 8 hectare vlam. Zo'n 100 brandweerlieden en blusvliegtuigen werden ingezet. Het vliegveld meldt dat enkele vluchten vertraging hebben opgelopen. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
6: En nu het economisch nieuws. De AI-chatbot Grok is nu beschikbaar voor Nederlandse Tesla-bestuurders. De assistent is opgenomen in de nieuwste software-update van het bedrijf. Grok kan onder meer navigatieopdrachten geven, hands-free bellen mogelijk maken en advies geven over het gebruik van de auto. De chatbot is beschikbaar voor de modellen S, 3, X en Y en vereist een speciaal abonnement of een wifi-verbinding. De chipbedrijven BESI, ASMI en ASML lieten dinsdag een sterk herstel zien na weken van koersdalingen. BESI eindigde bovenaan de AEX met een winst van ruim 7%. De AEX sloot 0,6% hoger op bijna 1097 punten. De olieprijzen stegen verder door de spanningen in het Midden-Oosten. Beleggers kijken uit naar het rentebesluit van de ECB en kwartaalcijfers van grote Amerikaanse techbedrijven later deze week. De Canadese premier Mark Carney en de Amerikaanse president Donald Trump hebben afgesproken de komende weken intensiever te praten over handelskwesties. Carney zei dat alle opties open liggen als de Verenigde Staten doorgaan met hun dreigement om extra invoerheffingen op Canada in te voeren. Trump ondertekende maandag een decreet voor een heffing van 50% op verschillende Canadese producten, zoals wijn, ijshockeysticks en cement. Die heffingen moeten over een maand ingaan. De Amerikaanse handelsvertegenwoordiger Jameson Greer hint op nieuwe importheffingen. Hij zei tegen CNBC dat er binnenkort actie wordt verwacht, maar kon nog geen tijdlijn geven. Volgens de Financial Times staat president Trump op het punt nieuwe tarieven in te voeren voor tientallen landen. De huidige tijdelijke wereldwijde heffing van 10% loopt aanstaande vrijdag af. Trump kondigde maandag al tarieven van 50% aan op Canadese goederen. Het nieuwe speelpark Spelen bij Belen in Rotterdam heeft op de openingsdag alle 1000 tickets verkocht. Het park op het terrein van het voormalige attractiepark Rivoli aan de Doklaan is nog niet helemaal af, maar opende dinsdag al deels voor kinderen uit Rotterdam-Zuid. Ondernemer Wim Belen kocht het terrein in april voor 6,5 miljoen euro op een online veiling. Het is een prikkelarm speelpark voor kinderen tot 12 jaar, zonder elektrische attracties met knipperende lichten en harde geluiden. Microsoft breidt zijn samenwerking met de Franse AI-startup Mistral verder uit. De nieuwe overeenkomst richt zich op de uitbreiding van de AI-infrastructuur in Europa. Financiële details zijn niet bekendgemaakt. De twee bedrijven werken al sinds 2024 samen op het gebied van AI-onderzoek en ontwikkeling. Mistral, opgericht door voormalige ingenieurs van Google DeepMind en Meta, wil een Europees tegenwicht bieden aan de dominantie van grote Amerikaanse techbedrijven in AI.
8: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Willem II neemt Eze Gürbüz op huurbasis over van SC Heerenveen, zonder optie tot koop. De 19-jarige rechtsbuiten doorliep de jeugdopleiding van Heerenveen en maakte op 17-jarige leeftijd zijn debuut in het eerste elftal. Volgens technisch manager Johan Hansma is een verhuur op dit moment het beste voor de ontwikkeling van Gürbüz. Tijmen Arendsman is kritisch op zichzelf na zijn te late start in de tijdrit van de Tour de France. De wielrenner van Netcompany Ineos verscheen zo'n 10 seconden te laat op het startpodium. Arendsman zei bij de NOS dat hij gefocust was, maar dat niemand hem een teken gaf om te vertrekken. Hij noemde het vooral zijn eigen verantwoordelijkheid. Arendsman eindigde op bijna 5 seconden van de tot dan toe snelste tijd. Florian Lipovic heeft de Tour de France moeten verlaten na een zware val in de tijdrit. De Duitse wielrenner ging in een bocht aan het einde van de afdaling hard onderuit en kwam met zijn schouder tegen een stoeprand terecht. De 25-jarige Lipovic stond op de 5e plaats in het algemeen klassement. Vorig jaar eindigde hij als 3e, achter winnaar Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard. Remco Evenepoel heeft zijn 2e etappezege op rij geboekt in de Tour de France. De Belgische wereldkampioen tijdrijden won de individuele tijdrit over 26 kilometer en was 28 seconden sneller dan geleedruitdrager Tadej Pogacar. Evenepoel bracht zijn achterstand in het algemeen klassement terug tot 4 minuten en 32 seconden. Tijmen Arendsman werd als 7e de beste Nederlander. Florian Lipovic ging hard onderuit in de slotfase en moest de Tour verlaten. Remco Evenepoel noemt zijn 2e opeenvolgende ritzege in de Tour de France een bitterzoete overwinning. De Belg is trots op zijn tijdritzege, maar baalt van het uitvallen van ploeggenoot Florian Lipovic, die onderuit ging en moest opgeven. Evenepoel genoot van het publiek langs het parcours, waaronder zijn familie. Hij is er trots op dat hij als Belg won op de Belgische Nationale Feestdag. Gilbert Martina stopt per direct als voorzitter van de Voetbalbond van Curaçao vanwege gezondheidsredenen. Bij Martina is onlangs prostaatkanker vastgesteld. Hij koos ervoor zijn diagnose niet eerder openbaar te maken, zodat de aandacht kon uitgaan naar de eerste WK-deelname van Curaçao. In aanloop naar het WK zorgde de wisseling van bondscoach Fred Rutte naar Dick Advocaat voor de nodige ophef. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond schijnt de zon nog op veel plaatsen, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe. In het noorden kan later wat motregen vallen. De wind is matig uit het noordwesten en neemt landinwaarts af. Vannacht in de noordelijke helft af en toe lichte regen, verder droog. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overwegend bewolkt met af en toe lichte regen of een bui, maar tussendoor ook wat zon. Het wordt met 18 tot 21 graden vrij koel voor de tijd van het jaar. Morgenavond wordt het geleidelijk droog. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. De afvoer van de Rijn bij de Duitse grens is weer iets toegenomen, wat volgens Rijkswaterstaat wat meer ruimte geeft in de waterverdeling. Afgelopen weekend daalde de afvoer bij Lobith naar 715 kubieke meter per seconde, het laagste niveau ooit gemeten in juli. De komende dagen stijgt de afvoer richting 900 kubieke meter, maar volgende week neemt die weer af. De Maas daalt ondertussen verder en het wordt steeds moeilijker om overal voldoende water aan te voeren.
0: Op de eerste dag van de Nijmeegse Vierdaagse hebben bijna 45.000 wandelaars de finish gehaald. 805 deelnemers zijn niet gestart of onderweg uitgevallen. Een gemiddeld aantal vergeleken met eerdere edities. Alle 47.000 startbewijzen waren vergeven. Maar ruim 1200 deelnemers hadden hun startnummer niet opgehaald. De wandelaars van de 50 kilometer vertrokken om 4 uur 's ochtends voor de route door de Betuwe. Op de eerste dag van de Nijmeegse Vierdaagse zijn 12 wandelaars gedisqualificeerd. Onder meer wegens sjoemelen met de afstand. Marsleider Henny Sakkers sprak van een positieve sfeer, mede dankzij het relatief koele weer. Bij de start werd een loper onwel op het Vierdaagseplein en naar het ziekenhuis gebracht na reanimatie. Burgemeester Bruls maakt zich daarnaast zorgen over geweld en drugsgebruik op de Vierdaagse feesten, waar zaterdag 5 jongeren werden aangehouden voor mishandeling van een tienermeisje. De gemeente Altena vraagt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat om aanvullende maatregelen vanwege de sluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer. Lokale ondernemers hebben last van omrijden, hogere brandstofkosten en extra kosten door de nieuwe kilometerheffing voor vrachtwagens. Het college zegt begrip te hebben voor de oproepen uit de transportsector voor compensatie. Een van de 3 verdachten van ontvoering en afpersing in Amsterdam mag zijn strafzaak in vrijheid afwachten. De rechtbank besloot daartoe omdat de man een andere rol had dan zijn medeverdachte. De 3 zouden in april een slachtoffer onder bedreiging langs pinautomaten hebben laten rijden om geld op te nemen. 2 van hen worden ook verdacht van 3 andere ontvoeringen en afpersingen. De inhoudelijke behandeling staat gepland voor het najaar. Brandweerlieden uit het Overijsselse Kaanderen hebben een nieuw mobiel blusmiddel ontwikkeld tegen grote natuurbranden. Het gaat om een zogenoemde natte stoplijn. Een gekoppelde slang van 500 meter lang met sproeikoppen die een strook van 30 meter breed nat kunnen maken. Het systeem wordt handmatig uitgelegd, zodat brandweerwagens niet door natuurgebieden hoeven te rijden. Volgens de bedenkers kan het binnen een kwartier operationeel zijn en ook preventief worden ingezet. Bijvoorbeeld om kampeervoorzieningen te beschermen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Kuwait heeft de Iraanse ambassadeur ontboden na een aanval op de Kuwaitse tanker Kifan in de straat van Hormuz, waarbij meerdere bemanningsleden gewond raakten. Iran heeft de blokkade van de zeestraat opnieuw ingesteld nadat de tijdelijke deal met de Verenigde Staten is stukgelopen. Volgens Kuwait heeft Iran de afgelopen week ook elektriciteitscentrales en ontziltingsinstallaties in het land geraakt. Inwoners worden opgeroepen hun energieverbruik te beperken. In India wordt voor de 2e dag op rij gedemonstreerd door de zogenoemde kakkerlakkenbeweging, die vooral bestaat uit jonge Indiërs. Zij eisen het vertrek van de minister van Onderwijs na incidenten met examens die tot meerdere zelfdodingen leidden. Maandag kwam het tot botsingen met ordediensten waarbij traangas werd ingezet. Premier Modi beloofde de verantwoordelijken te vervolgen, maar demonstranten zijn niet gerustgesteld. Dinsdag probeerden betogers de woning van Modi te bereiken. De Noorse politie gaat niet uit van opzet bij de grote brand in de stad Krokstadelva, vlakbij Oslo. De brand brak vrijdagavond uit in een woonwijk en verwoestte meer dan 100 huizen. Meer dan 400 mensen werden geëvacueerd. De politie zegt een idee te hebben waar het vuur is ontstaan, maar wil daar nog geen details over geven. De bluswerkzaamheden zijn dinsdag nog gaande, al is de situatie inmiddels onder controle. De Amerikaanse president Trump zegt dat de Verenigde Staten Libanon willen helpen. Hij ontving dinsdag in het Witte Huis de Libanese president Joseph Aoun. Israël bezet nog altijd het zuiden van Libanon, ondanks een staakt het vuren dat in april werd gesloten. Deze week kondigde Israël aan zich terug te trekken uit zogenoemde pilotzones in dat gebied. Trump en Aoun spreken onder meer over een plan om Hezbollah te ontwapenen, een voorwaarde van Israël voor verdere terugtrekking.
9: De Gates Foundation zegt dat uit een extern onderzoek geen bewijs is gekomen dat de overleden zedendelinquent Jeffrey Epstein door de stichting is betaald. Ook is geen bewijs gevonden dat de organisatie betrokken was bij of wist van Epsteins criminele activiteiten. Uit het onderzoek blijkt dat er tussen 2011 en 2014 contact was over twee kwesties, waaronder de oprichting van een fonds. Bill Gates werd in juni door een commissie van het Congres verhoord over zijn contact met Epstein. Hij zei geen kennis te hebben gehad van diens misdaden.
10: Tientallen toeristen zijn licht gewond geraakt bij een zwembadincident in een hotel vlakbij Marbella aan de Spaanse Costa del Sol, schrijft onder meer The Independent. Door een defect aan de waterzuiveringspomp kwamen vermoedelijk giftige gassen vrij, waardoor zwemmers misselijk werden. De slachtoffers zijn voornamelijk Britten. Een deel werd in het hotel behandeld, anderen werden naar het ziekenhuis gebracht. De lokale autoriteiten onderzoeken de precieze oorzaak.
11: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
12: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
13: En nu het economisch nieuws. De AI-chatbot Grok is nu beschikbaar voor Nederlandse Tesla-bestuurders. De assistent is opgenomen in de nieuwste software-update van het bedrijf. Grok kan onder meer navigatieopdrachten geven, hands-free bellen mogelijk maken en advies geven over het gebruik van de auto. De chatbot is beschikbaar voor de modellen S, 3, X en Y en vereist een speciaal abonnement of een wifi-verbinding.
14: De chipbedrijven BESI, ASMI en ASML lieten dinsdag een sterk herstel zien na weken van koersdalingen. BESI eindigde bovenaan de AEX met een winst van ruim 7%. De AEX sloot 0,6% hoger op bijna 1097 punten. De olieprijzen stegen verder door de spanningen in het Midden-Oosten. Beleggers kijken uit naar het rentebesluit van de ECB en kwartaalcijfers van grote Amerikaanse techbedrijven later deze week.
15: De Canadese premier Mark Carney en de Amerikaanse president Donald Trump hebben afgesproken de komende weken intensiever te praten over handelskwesties. Carney zei dat alle opties open liggen als de Verenigde Staten doorgaan met hun dreigement om extra invoerheffingen op Canada in te voeren. Trump ondertekende maandag een decreet voor een heffing van 50% op verschillende Canadese producten, zoals wijn, ijshockeysticks en cement. Die heffingen moeten over een maand ingaan.
16: De Amerikaanse handelsvertegenwoordiger Jameson Greer hint op nieuwe importheffingen. Hij zei tegen CNBC dat er binnenkort actie wordt verwacht, maar kon nog geen tijdlijn geven. Volgens de Financial Times staat president Trump op het punt nieuwe tarieven in te voeren voor tientallen landen. De huidige tijdelijke wereldwijde heffing van 10% loopt aanstaande vrijdag af. Trump kondigde maandag al tarieven van 50% aan op Canadese goederen.
17: Het nieuwe speelpark Spelen bij Belen in Rotterdam heeft op de openingsdag alle 1000 tickets verkocht. Het park op het terrein van het voormalige attractiepark Rivoli aan de Doklaan is nog niet helemaal af, maar opende dinsdag al deels voor kinderen uit Rotterdam-Zuid. Ondernemer Wim Belen kocht het terrein in april voor 6,5 miljoen euro op een online veiling. Het is een prikkelarm speelpark voor kinderen tot 12 jaar, zonder elektrische attracties met knipperende lichten en harde geluiden.
18: Microsoft breidt zijn samenwerking met de Franse AI-startup Mistral verder uit. De nieuwe overeenkomst richt zich op de uitbreiding van de AI-infrastructuur in Europa. Financiële details zijn niet bekendgemaakt. De twee bedrijven werken al sinds 2024 samen op het gebied van AI-onderzoek en ontwikkeling. Mistral,
19: opgericht door voormalige ingenieurs van Google DeepMind en Meta, wil een Europees tegenwicht bieden aan de dominantie van grote Amerikaanse techbedrijven in AI.
20: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
21: Tot slot het sportnieuws. Willem II neemt Eze Gürbüz op huurbasis over van SC Heerenveen, zonder optie tot koop. De 19-jarige rechtsbuiten doorliep de jeugdopleiding van Heerenveen en maakte op 17-jarige leeftijd zijn debuut in het eerste elftal. Volgens technisch manager Johan Hansma is een verhuur op dit moment het beste voor de ontwikkeling van Gürbüz. Tijmen Arendsman is kritisch op zichzelf na zijn te late start in de tijdrit van de Tour de France. De wielrenner van Netcompany Ineos verscheen zo'n 10 seconden te laat op het startpodium. Arendsman zei bij de NOS dat hij gefocust was, maar dat niemand hem een teken gaf om te vertrekken. Hij noemde het vooral zijn eigen verantwoordelijkheid. Arendsman eindigde op bijna 5 seconden van de tot dan toe snelste tijd. Florian Lipovic heeft de Tour de France moeten verlaten na een zware val in de tijdrit. De Duitse wielrenner ging in een bocht aan het einde van de afdaling hard onderuit en kwam met zijn schouder tegen een stoeprand terecht. De 25-jarige Lipovic stond op de 5e plaats in het algemeen klassement. Vorig jaar eindigde hij als 3e, achter winnaar Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard.
22: Remco Evenepoel heeft zijn 2e etappezege op rij geboekt in de Tour de France. De Belgische wereldkampioen tijdrijden won de individuele tijdrit over 26 kilometer en was 28 seconden sneller dan geleedruitdrager Tadej Pogacar. Evenepoel bracht zijn achterstand in het algemeen klassement terug tot 4 minuten en 32 seconden. Tijmen Arendsman werd als 7e de beste Nederlander. Florian Lipovic ging hard onderuit in de slotfase en moest de Tour verlaten.
23: Remco Evenepoel spreekt van een bitterzoete overwinning na zijn tijdritzege in de Tour de France. De Belg is trots op zijn 2e ritzege op rij, maar baalt van het uitvallen van ploeggenoot Florian Lipovic. Evenepoel verkleinde zijn achterstand op Pogacar tot 4 minuten en 32 seconden, maar denkt niet aan de eindzege. Hij zegt dat Pogacar op weg is naar zijn 5e toerzege en dat hij zich op zijn eigen klassering richt.
24: Gilbert Martina stopt per direct als voorzitter van de Voetbalbond van Curaçao vanwege prostaatkanker. Hij maakte zijn diagnose niet eerder openbaar om de aandacht niet af te leiden van de eerste WK-deelname van Curaçao. Het is nog niet bekend wie hem opvolgt. Bondscoach Dick Advocaat sluit ondertussen niet uit dat hij langer aanbleef bij de bond.
25: Dit was het laatste sportnieuws.
26: Je luistert naar Talk Radio.
27: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
28: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond schijnt de zon nog op veel plaatsen, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe. In het noorden kan later wat motregen vallen. De wind is matig uit het noordwesten en neemt landinwaarts af. Vannacht in de noordelijke helft af en toe lichte regen. In het zuiden blijft het droog. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overwegend bewolkt met af en toe lichte regen of buien. Tussendoor soms even zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Koel voor de tijd van het jaar. De wind waait matig uit het noordwesten, aan de kust vrij krachtig. Morgenavond wordt het geleidelijk droog. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
29: Dit is het binnenlands nieuws. De afvoer van de Rijn bij de Duitse grens is weer iets toegenomen, wat volgens Rijkswaterstaat wat meer ruimte geeft in de waterverdeling. Afgelopen weekend daalde de afvoer bij Lobiet naar 715 kubieke meter per seconde, het laagste niveau ooit gemeten in juli.
0: De komende dagen stijgt de afvoer richting 900 kubieke meter, maar volgende week neemt die weer af. De Maas daalt ondertussen verder en het wordt steeds moeilijker om overal voldoende water aan te voeren. Op de eerste dag van de Nijmeegse Vierdaagse hebben bijna 45.000 wandelaars de finish gehaald. 805 deelnemers zijn niet gestart of onderweg uitgevallen. Een gemiddeld aantal vergeleken met eerdere edities. Alle 47.000 startbewijzen waren vergeven. Maar ruim 1200 deelnemers hadden hun startnummer niet opgehaald. De wandelaars van de 50 kilometer vertrokken om 4 uur 's ochtends voor de route door de Betuwe. Op de eerste dag van de Nijmeegse Vierdaagse zijn 12 wandelaars gedisqualificeerd, onder meer wegens sjoemelen met de afstand. Marsleider Henny Sakkers sprak van een positieve sfeer, mede dankzij het relatief koele weer. Bij de start werd een loper onwel op het Vierdaagseplein en naar het ziekenhuis gebracht na reanimatie. Burgemeester Bruls maakt zich daarnaast zorgen over geweld en drugsgebruik op de Vierdaagse feesten. Waar zaterdag 5 jongeren werden aangehouden voor mishandeling van een tienermeisje. De gemeente Altena vraagt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat om aanvullende maatregelen vanwege de sluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer. Lokale ondernemers hebben last van onrijden, hogere brandstofkosten en extra kosten door de nieuwe kilometerheffing voor vrachtwagens. Het college zegt begrip te hebben voor de oproepen uit de transportsector voor compensatie. Een van de 3 verdachten van ontvoering en afpersing in Amsterdam mag zijn strafzaak in vrijheid afwachten. De rechtbank besloot daartoe omdat de man een andere rol had dan zijn medeverdachte. De 3 zouden in april een slachtoffer onder bedreiging langs pinautomaten hebben laten rijden om geld op te nemen. 2 van hen worden ook verdacht van 3 andere ontvoeringen en afpersingen. De inhoudelijke behandeling staat gepland voor het najaar. Brandweerlieden uit het Overijsselse Kaanderen hebben een nieuw mobiel blusmiddel ontwikkeld tegen grote natuurbranden. Het gaat om een zogenoemde natte stoplijn. Een gekoppelde slang van 500 meter lang met sproeikoppen die een strook van 30 meter breed nat kunnen maken. Het systeem wordt handmatig uitgelegd, zodat brandweerwagens niet door natuurgebieden hoeven te rijden. Volgens de bedenkers kan het binnen een kwartier operationeel zijn en ook preventief worden ingezet, bijvoorbeeld om kampeervoorzieningen te beschermen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Meer dan 160.000 mensen zijn Zuid-Afrika ontvlucht vanwege de grote anti-immigratieprotesten in het land. Dat lijkt uit een telling van persbureau AFP. De meeste vluchtelingen kwamen uit Zimbabwe en Malawi. Demonstranten hadden geëist dat migranten voor 1 juli zouden vertrekken. Rond die deadline werden meerdere mensen gedood bij xenofobe aanvallen. Kuwait heeft de Iraanse ambassadeur ontboden na een aanval op de Kuwaitse tanker Kifan in de straat van Hormuz, waarbij meerdere bemanningsleden gewond raakten. Iran heeft de blokkade van de zeestraat opnieuw ingesteld nadat de tijdelijke deal met de Verenigde Staten is stuk gelopen. Volgens Kuwait heeft Iran de afgelopen week ook elektriciteitscentrales en ontziltingsinstallaties in het land geraakt. Inwoners worden opgeroepen hun energieverbruik te beperken. In India wordt voor de 2e dag op rij gedemonstreerd door de zogenoemde kakkerlakkenbeweging, die vooral bestaat uit jonge Indiërs. Zij eisen het vertrek van de minister van Onderwijs na incidenten met examens die tot meerdere zelfdodingen leidden. Maandag kwam het tot botsingen met ordediensten waarbij traangas werd ingezet. Premier Modi beloofde de verantwoordelijken te vervolgen, maar demonstranten zijn niet gerustgesteld. Dinsdag probeerden betogers de woning van Modi te bereiken.
2: De Noorse politie gaat niet uit van opzet bij de grote brand in de stad Krokstadelva, vlakbij Oslo. De brand brak vrijdagavond uit in een woonwijk en verwoestte meer dan 100 huizen. Meer dan 400 mensen werden geëvacueerd. De politie zegt een idee te hebben waar het vuur is ontstaan, maar wil daar nog geen details over geven. De bluswerkzaamheden zijn dinsdag nog gaande, al is de situatie inmiddels onder controle.
3: De Amerikaanse president Trump zegt dat de Verenigde Staten Libanon willen helpen. Hij ontving dinsdag in het Witte Huis de Libanese president Joseph Aoun. Israël bezet nog altijd het zuiden van Libanon, ondanks een staakt het vuren dat in april werd gesloten. Deze week kondigde Israël aan zich terug te trekken uit zogenoemde pilotzones in dat gebied. Trump en Aoun spreken onder meer over een plan om Hezbollah te ontwapenen, een voorwaarde van Israël voor verdere terugtrekking.
4: De Gates Foundation zegt dat uit een extern onderzoek geen bewijs is gekomen dat de overleden zedendelinquent Jeffrey Epstein door de stichting is betaald. Ook is geen bewijs gevonden dat de organisatie betrokken was bij of wist van Epsteins criminele activiteiten. Uit het onderzoek blijkt dat er tussen 2011 en 2014 contact was over twee kwesties, waaronder de oprichting van een fonds. Bill Gates werd in juni door een commissie van het Congres verhoord over zijn contact met Epstein. Hij zei geen kennis te hebben gehad van diens misdaden.
6: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
7: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
8: En nu het economisch nieuws.
9: De AI-chatbot Grok is nu beschikbaar voor Nederlandse Tesla-bestuurders. De assistent is opgenomen in de nieuwste software-update van het bedrijf. Grok kan onder meer navigatieopdrachten geven, hands-free bellen mogelijk maken en advies geven over het gebruik van de auto. De chatbot is beschikbaar voor de modellen S, 3, X en Y en vereist een speciaal abonnement of een wifi-verbinding.
10: De chipbedrijven BESI, ASMI en ASML lieten dinsdag een sterk herstel zien na weken van koersdalingen. BESI eindigde bovenaan de AEX met een winst van ruim 7%. De AEX sloot 0,6% hoger op bijna 1097 punten. De olieprijzen stegen verder door de spanningen in het Midden-Oosten. Beleggers kijken uit naar het rentebesluit van de ECB en kwartaalcijfers van grote Amerikaanse techbedrijven later deze week.
11: De Canadese premier Mark Carney en de Amerikaanse president Donald Trump hebben afgesproken de komende weken intensiever te praten over handelskwesties. Carney zei dat alle opties open liggen als de Verenigde Staten doorgaan met hun dreigement om extra invoerheffingen op Canada in te voeren. Trump ondertekende maandag een decreet voor een heffing van 50% op verschillende Canadese producten, zoals wijn, ijshockeysticks en cement. Die heffingen moeten over een maand ingaan.
12: De Amerikaanse handelsvertegenwoordiger Jameson Greer hint op nieuwe importheffingen. Hij zei tegen CNBC dat er binnenkort actie wordt verwacht, maar kon nog geen tijdlijn geven. Volgens de Financial Times staat president Trump op het punt nieuwe tarieven in te voeren voor tientallen landen. De huidige tijdelijke wereldwijde heffing van 10% loopt aanstaande vrijdag af. Trump kondigde maandag al tarieven van 50% aan op Canadese goederen.
30: Het nieuwe speelpark Spelen bij Belen in Rotterdam heeft op de openingsdag alle 1000 tickets verkocht. Het park op het terrein van het voormalige attractiepark Rivoli aan de Doklaan is nog niet helemaal af, maar opende dinsdag al deels voor kinderen uit Rotterdam-Zuid. Ondernemer Wim Belen kocht het terrein in april voor 6,5 miljoen euro op een online veiling. Het is een prikkelarm speelpark voor kinderen tot 12 jaar, zonder elektrische attracties met knipperende lichten en harde geluiden.
31: Microsoft breidt zijn samenwerking met de Franse AI-startup Mistral verder uit. De nieuwe overeenkomst richt zich op de uitbreiding van de AI-infrastructuur in Europa. Financiële details zijn niet bekendgemaakt. De twee bedrijven werken al sinds 2024 samen op het gebied van AI-onderzoek en ontwikkeling. Mistral, opgericht door voormalige ingenieurs van Google DeepMind en Meta, wil een Europees tegenwicht bieden aan de dominantie van grote Amerikaanse techbedrijven in AI.
13: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
25: Tot slot het sportnieuws. Tijmen Arendsman is kritisch op zichzelf na zijn te late start in de tijdrit van de Tour de France. De wielrenner van Netcompany Ineos verscheen zo'n 10 seconden te laat op het startpodium. Arendsman zei bij de NOS dat hij gefocust was, maar dat niemand hem een teken gaf om te vertrekken. Hij noemde het vooral zijn eigen verantwoordelijkheid. Arendsman eindigde op bijna 5 seconden van de tot dan toe snelste tijd. Florian Lipowicz heeft de Tour de France moeten verlaten na een zware val in de tijdrit. De Duitse wielrenner ging in een bocht aan het einde van de afdaling hard onderuit en kwam met zijn schouder tegen een stoeprand terecht. De 25-jarige Lipowicz stond op de 5e plaats in het algemeen klassement. Vorig jaar eindigde hij als 3e, achter winnaar Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard. Remco Evenepoel heeft zijn 2e etappezege op rij geboekt in de Tour de France. De Belgische wereldkampioen tijdrijden won de individuele tijdrit over 26 kilometer en was 28 seconden sneller dan geleedruitdrager Tadej Pogacar. Evenepoel bracht zijn achterstand in het algemeen klassement terug tot 4 minuten en 32 seconden. Tijmen Arendsman werd als 7e de beste Nederlander. Florian Lipowicz ging hard onderuit in de slotfase en moest de Tour verlaten. Remco Evenepoel spreekt van een bitterzoete overwinning na zijn tijdritzege in de Tour de France. De Belg is trots op zijn 2e ritzege op rij, maar baalt van het uitvallen van ploeggenoot Florian Lipowicz. Evenepoel verkleinde zijn achterstand op Pogacar tot 4 minuten en 32 seconden, maar denkt niet aan de eindzege. Hij zegt dat Pogacar op weg is naar zijn 5e toerzege en dat hij zich op zijn eigen klassering richt. Gilbert Martina stopt per direct als voorzitter van de Voetbalbond van Curaçao vanwege prostaatkanker. Hij maakte zijn diagnose niet eerder openbaar om de aandacht niet af te leiden van de eerste WK-deelname van Curaçao. Het is nog niet bekend wie hem opvolgt. Bondscoach Dick Advocaat sluit ondertussen niet uit dat hij langer aanbleef bij de bond. Crescencio Somerville staat op het punt om te tekenen bij het Saoedische Al Hilal, meldt The Athletic. De club zou een akkoord hebben bereikt met West Ham United en 80 miljoen euro willen betalen voor de Oranje International. AS Roma leek lang de grootste kans te maken, maar haakte af vanwege het hoge bod en het salaris dat Al Hilal biedt. Somerville ondergaat op korte termijn de medische keuring. Dit was het laatste sportnieuws.
26: Je luistert naar Talk Radio.
27: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
28: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond schijnt de zon nog op veel plaatsen, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe. In het noorden kan later wat motregen vallen. De wind is matig uit het noordwesten en neemt landinwaarts af. Vannacht in de noordelijke helft af en toe lichte regen. In het zuiden blijft het droog. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overwegend bewolkt met af en toe lichte regen of buien. Tussendoor soms even zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Koel voor de tijd van het jaar. De wind waait matig uit het noordwesten, aan de kust vrij krachtig. Morgenavond wordt het geleidelijk droog. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
31: Dit is het binnenlands nieuws. De afvoer van de Rijn bij de Duitse grens is weer iets toegenomen. wat volgens Rijkswaterstaat wat meer ruimte geeft in de waterverdeling. Afgelopen weekend daalde de afvoer bij Lobiet naar 715 kubieke meter per seconde, het laagste niveau ooit gemeten in juli. De komende dagen stijgt de afvoer richting 900 kubieke meter, maar volgende week neemt die weer af. De Maas daalt ondertussen verder en het wordt steeds moeilijker om overal voldoende water aan te voeren.
14: Op de eerste dag van de Nijmeegse Vierdaagse hebben bijna 45.000 wandelaars de finish gehaald. 805 deelnemers zijn niet gestart of onderweg uitgevallen, een gemiddeld aantal vergeleken met eerdere edities. Alle 47.000 startbewijzen waren vergeven, maar ruim 1200 deelnemers hadden hun startnummer niet opgehaald. De wandelaars van de 50 kilometer vertrokken om 4 uur 's ochtends voor de route door de Betuwe. Op de eerste dag van de Nijmeegse Vierdaagse zijn 12 wandelaars gedisqualificeerd, onder meer wegens sjoemelen met de afstand. Marsleider Henny Sakkers sprak van een positieve sfeer, mede dankzij het relatief koele weer. Bij de start werd een loper onwel op het Vierdaagseplein en naar het ziekenhuis gebracht na reanimatie. Burgemeester Bruls maakt zich daarnaast zorgen over geweld en drugsgebruik op de Vierdaagse feesten, waar zaterdag 5 jongeren werden aangehouden voor mishandeling van een tienermeisje. De gemeente Altena vraagt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat om aanvullende maatregelen vanwege de sluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer. Lokale ondernemers hebben last van onrijden, hogere brandstofkosten en extra kosten door de nieuwe kilometerheffing voor vrachtwagens. Het college zegt begrip te hebben voor de oproepen uit de transportsector voor compensatie. Een van de 3 verdachten van ontvoering en afpersing in Amsterdam mag zijn strafzaak in vrijheid afwachten. De rechtbank besloot daartoe omdat de man een andere rol had dan zijn medeverdachte. De 3 zouden in april een slachtoffer onder bedreiging langs pinautomaten hebben laten rijden om geld op te nemen. 2 van hen worden ook verdacht van 3 andere ontvoeringen en afpersingen. De inhoudelijke behandeling staat gepland voor het najaar.
15: Brandweerlieden uit het Overijsselse Kaanderen hebben een nieuw mobiel blusmiddel ontwikkeld tegen grote natuurbranden. Het gaat om een zogenoemde natte stoplijn, een gekoppelde slang van 500 meter lang met sproeikoppen die een strook van 30 meter breed nat kunnen maken. Het systeem wordt handmatig uitgelegd, zodat brandweerwagens niet door natuurgebieden hoeven te rijden. Volgens de bedenkers kan het binnen een kwartier operationeel zijn en ook preventief worden ingezet, bijvoorbeeld om kampeervoorzieningen te beschermen.
16: Dit was het Binnenlands Nieuws.
17: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
18: Nu het buitenlands nieuws. Meer dan 160.000 mensen zijn Zuid-Afrika ontvlucht vanwege de grote anti-immigratieprotesten in het land. Dat blijkt uit een telling van persbureau AFP. De meeste vluchtelingen kwamen uit Zimbabwe en Malawi. Demonstranten hadden geëist dat migranten voor 1 juli zouden vertrekken. Rond die deadline werden meerdere mensen gedood bij xenofobe aanvallen.
19: Kuwait heeft de Iraanse ambassadeur ontboden na een aanval op de Kuwaitse tanker Kifan in de straat van Hormuz, waarbij meerdere bemanningsleden gewond raakten. Iran heeft de blokkade van de zeestraat opnieuw ingesteld nadat de tijdelijke deal met de Verenigde Staten is stuk gelopen. Volgens Kuwait heeft Iran de afgelopen week ook elektriciteitscentrales en ontziltingsinstallaties in het land geraakt. Inwoners worden opgeroepen hun energieverbruik te beperken.
20: In India wordt voor de 2e dag op rij gedemonstreerd door de zogenoemde kakkerlakkenbeweging, die vooral bestaat uit jonge Indiërs. Zij eisen het vertrek van de minister van Onderwijs na incidenten met examens die tot meerdere zelfdodingen leiden.
0: Maandag kwam het tot botsingen met ordediensten waarbij traangas werd ingezet. Premier Modi beloofde de verantwoordelijken te vervolgen, maar demonstranten zijn niet gerustgesteld. Dinsdag probeerden betogers de woning van Modi te bereiken.
1: De Noorse politie gaat niet uit van opzet bij de grote brand in de stad Krokstadelva, vlakbij Oslo. De brand brak vrijdagavond uit in een woonwijk en verwoestte meer dan 100.

0: pilotzones in dat gebied. Trump en Aoun spreken onder meer over een plan om Hezbollah te ontwapenen, een voorwaarde van Israël voor verdere terugtrekking. De Gates Foundation zegt dat uit een extern onderzoek geen bewijs is gekomen dat de overleden zedendelinquent Jeffrey Epstein door de stichting is betaald. Ook is geen bewijs gevonden dat de organisatie betrokken was bij of wist van Epsteins criminele activiteiten. Uit het onderzoek blijkt dat er tussen 2011 en 2014 contact was over twee kwesties, waaronder de oprichting van een fonds. Bill Gates werd in juni door een commissie van het Congres verhoord over zijn contact met Epstein. Hij zei geen kennis te hebben gehad van diens misdaden. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. De AI-chatbot Grok is nu beschikbaar voor Nederlandse Tesla-bestuurders. De assistent is opgenomen in de nieuwste software-update van het bedrijf. Grok kan onder meer navigatieopdrachten geven, hands-free bellen mogelijk maken en advies geven over het gebruik van de auto. De chatbot is beschikbaar voor de modellen S, 3, X en Y en vereist een speciaal abonnement of een wifi-verbinding. De chipbedrijven BESI, ASMI en ASML lieten dinsdag een sterk herstel zien na weken van koersdalingen. BESI eindigde bovenaan de AEX met een winst van ruim 7%. De AEX sloot 0,6% hoger op bijna 1097 punten. De olieprijzen stegen verder door de spanningen in het Midden-Oosten. Beleggers kijken uit naar het rentebesluit van de ECB en kwartaalcijfers van grote Amerikaanse techbedrijven later deze week. De Canadese premier Mark Carney en de Amerikaanse president Donald Trump hebben afgesproken de komende weken intensiever te praten over handelskwesties. Carney zei dat alle opties open liggen als de Verenigde Staten doorgaan met hun dreigement om extra invoerheffingen op Canada in te voeren. Trump ondertekende maandag een decreet voor een heffing van 50% op verschillende Canadese producten, zoals wijn, ijshockeysticks en cement. Die heffingen moeten over een maand ingaan. De Amerikaanse handelsvertegenwoordiger Jameson Greer hint op nieuwe importheffingen. Hij zei tegen CNBC dat er binnenkort actie wordt verwacht, maar kon nog geen tijdlijn geven. Volgens de Financial Times staat president Trump op het punt nieuwe tarieven in te voeren voor tientallen landen. De huidige tijdelijke wereldwijde heffing van 10% loopt aanstaande vrijdag af. Trump kondigde maandag al tarieven van 50% aan op Canadese goederen. Het nieuwe speelpark Spelen bij Belen in Rotterdam heeft op de openingsdag alle 1000 tickets verkocht. Het park op het terrein van het voormalige attractiepark Rivoli aan de Doklaan is nog niet helemaal af, maar opende dinsdag al deels voor kinderen uit Rotterdam-Zuid. Ondernemer Wim Belen kocht het terrein in april voor 6,5 miljoen euro op een online veiling. Het is een prikkelarm speelpark voor kinderen tot 12 jaar, zonder elektrische attracties met knipperende lichten en harde geluiden. Microsoft breidt zijn samenwerking met de Franse AI-startup Mistral verder uit. De nieuwe overeenkomst richt zich op de uitbreiding van de AI-infrastructuur in Europa. Financiële details zijn niet bekendgemaakt. De twee bedrijven werken al sinds 2024 samen op het gebied van AI-onderzoek en ontwikkeling. Mistral, opgericht door voormalige ingenieurs van Google DeepMind en Meta, wil een Europees tegenwicht bieden aan de dominantie van grote Amerikaanse techbedrijven in AI. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Tijmen Arendsman is kritisch op zichzelf na zijn te late start in de tijdrit van de Tour de France. De wielrenner van Netcompany Ineos verscheen zo'n 10 seconden te laat op het startpodium. Arendsman zei bij de NOS dat hij gefocust was, maar dat niemand hem een teken gaf om te vertrekken. Hij noemde het vooral zijn eigen verantwoordelijkheid.

0: Arendsman eindigde op bijna 5 seconden van de tot dan toe snelste tijd. Florian Lipovic heeft de Tour de France moeten verlaten na een zware val in de tijdrit. De Duitse wielrenner ging in een bocht aan het einde van de afdaling hard onderuit en kwam met zijn schouder tegen een stoeprand terecht. De 25-jarige Lipovic stond op de 5e plaats in het algemeen klassement. Vorig jaar eindigde hij als 3e, achter winnaar Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard. Remco Evenepoel heeft zijn 2e etappezege op rij geboekt in de Tour de France. De Belgische wereldkampioen tijdrijden won de individuele tijdrit over 26 kilometer en was 28 seconden sneller dan geleedruitdrager Tadej Pogacar. Evenepoel bracht zijn achterstand in het algemeen klassement terug tot 4 minuten en 32 seconden. Tijmen Arendsman werd als 7e de beste Nederlander. Florian Lipovic ging hard onderuit in de slotfase en moest de Tour verlaten. Remco Evenepoel spreekt van een bitterzoete overwinning na zijn tijdritzege in de Tour de France. De Belg is trots op zijn 2e ritzege op rij, maar baalt van het uitvallen van ploeggenoot Florian Lipovic. Evenepoel verkleinde zijn achterstand op Pogacar tot 4 minuten en 32 seconden, maar denkt niet aan de eindzege. Hij zegt dat Pogacar op weg is naar zijn 5e toerzege en dat hij zich op zijn eigen klassering richt. Gilbert Martina stopt per direct als voorzitter van de Voetbalbond van Curaçao vanwege prostaatkanker. Hij maakte zijn diagnose niet eerder openbaar om de aandacht niet af te leiden van de eerste WK-deelname van Curaçao. Het is nog niet bekend wie hem opvolgt. Bondscoach Dick Advocaat sluit ondertussen niet uit dat hij langer aanbleef bij de bond. Crescencio Somerville staat op het punt om te tekenen bij het Saoedische Al-Hilal, meldt The Athletic. De club zou een akkoord hebben bereikt met West Ham United en 80 miljoen euro willen betalen voor de Oranje International. AS Roma leek lang de grootste kans te maken, maar haakte af vanwege het hoge bod en het salaris dat Al-Hilal biedt. Somerville ondergaat op korte termijn de medische keuring. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond schijnt de zon nog op veel plaatsen, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe. In het noorden kan later wat motregen vallen. De wind is matig uit het noordwesten en neemt landinwaarts af. Vannacht in de noordelijke helft af en toe lichte regen. In het zuiden blijft het droog. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overheersend bewolkt met af en toe lichte regen of buien. Tussendoor soms even zon. Met 18 tot 21 graden is het koel voor de tijd van het jaar. Morgenavond wordt het geleidelijk droog. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. Rijkswaterstaat meldt dat de afvoer van de Rijn bij Lobith weer iets toeneemt, wat meer ruimte geeft in de waterverdeling. Afgelopen weekend bereikte de Rijnafvoer een historisch dieptepunt voor juli, met 715 kubieke meter per seconde. De afvoer van de Maas daalt ondertussen verder en nadert het punt waarop aanvullende maatregelen nodig zijn. Het zoutgehalte in het westen van het land neemt toe. Buien in het weekend zijn volgens Rijkswaterstaat niet genoeg om het neerslagtekort te verkleinen. Op de eerste dag van de Nijmeegse Vierdaagse hebben bijna 45.000 wandelaars de finish gehaald. 805 deelnemers zijn niet gestart of onderweg uitgevallen, een gemiddeld aantal vergeleken met eerdere edities. Alle 47.000 startbewijzen waren vergeven, maar ruim 1200 deelnemers hadden hun startnummer niet opgehaald. De wandelaars van de 50 kilometer vertrokken om 4 uur 's ochtends voor de route door de Betuwe. Op de eerste dag van de Nijmeegse Vierdaagse zijn 12 wandelaars gedisqualificeerd. Onder meer wegens sjoemelen met de afstand. Marsleider Henny Sakkers sprak van een positieve sfeer, mede dankzij het relatief koele weer. Bij de start werd een loper onwel op het Vierdaagseplein en naar het ziekenhuis gebracht na reanimatie. Burgemeester Bruls maakt zich daarnaast zorgen over geweld en drugsgebruik op de Vierdaagse feesten, waar zaterdag 5 jongeren werden aangehouden voor mishandeling van een tienermeisje. De gemeente Altena vraagt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat om aanvullende maatregelen vanwege de sluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer. Lokale ondernemers hebben last van omrijden, hogere brandstofkosten en extra kosten door de nieuwe kilometerheffing voor vrachtwagens. Het college zegt begrip te hebben voor de oproepen uit de transportsector voor compensatie. Een van de 3 verdachten van ontvoering en afpersing in Amsterdam mag zijn strafzaak in vrijheid afwachten. De rechtbank besloot daartoe omdat de man een andere rol had dan zijn medeverdachte. De 3 zouden in april een slachtoffer onder bedreiging langs pinautomaten hebben laten rijden om geld op te nemen. 2 van hen worden ook verdacht van 3 andere ontvoeringen en afpersingen. De inhoudelijke behandeling staat gepland voor het najaar. Brandweerlieden uit het Overijsselse Kaanderen hebben een nieuw mobiel blusmiddel ontwikkeld tegen grote natuurbranden. Het gaat om een zogenoemde natte stoplijn. Een gekoppelde slang van 500 meter lang met sproeikoppen die een strook van 30 meter breed nat kunnen maken. Het systeem wordt handmatig uitgelegd, zodat brandweerwagens niet door natuurgebieden hoeven te rijden. Volgens de bedenkers kan het binnen een kwartier operationeel zijn en ook preventief worden ingezet, bijvoorbeeld om kampeervoorzieningen te beschermen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
3: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
4: Nu het buitenlands nieuws. 2 brandweerlieden zijn omgekomen bij het blussen van een brand nabij het vliegveld van Bordeaux. Hun voertuig werd door de vlammen ingesloten. Tussen de 6 en 8 hectare groengebied vat de vlam, waarna zo'n 100 brandweerlieden en blusvliegtuigen werden ingezet. De brand is inmiddels onder controle, maar enkele vluchten liepen vertraging op. President Macron heeft zijn medeleven betuigd aan de families van de slachtoffers. Meer dan 160.000 mensen zijn Zuid-Afrika ontvlucht vanwege de grote anti-immigratieprotesten in het land. Dat lijkt uit een telling van persbureau AFP. De meeste vluchtelingen kwamen uit Zimbabwe en Malawi. Demonstranten hadden geëist dat migranten voor 1 juli zouden vertrekken. Rond die deadline werden meerdere mensen gedood bij xenofobe aanvallen. Kuwait heeft de Iraanse ambassadeur ontboden na een aanval op de Kuwaitse tanker Kifan in de straat van Hormuz, waarbij meerdere bemanningsleden gewond raakten. Iran heeft de blokkade van de zeestraat opnieuw ingesteld nadat de tijdelijke deal met de Verenigde Staten is stuk gelopen. Volgens Kuwait heeft Iran de afgelopen week ook elektriciteitscentrales en ontziltingsinstallaties in het land geraakt. Inwoners worden opgeroepen hun energieverbruik te beperken. In India wordt voor de 2e dag op rij gedemonstreerd door de zogenoemde kakkerlakkenbeweging, die vooral bestaat uit jonge Indiërs. Zij eisen het vertrek van de minister van Onderwijs na incidenten met examens die tot meerdere zelfdodingen leidden. Maandag kwam het tot botsingen met ordediensten, waarbij traangas werd ingezet. Premier Modi beloofde de verantwoordelijken te vervolgen, maar demonstranten zijn niet gerustgesteld. Dinsdag probeerden betogers de woning van Modi te bereiken. De Noorse politie gaat niet uit van opzet bij de grote brand in de stad Krokstadelva, vlakbij Oslo. De brand brak vrijdagavond uit in een woonwijk en verwoestte meer dan 100 huizen. Meer dan 400 mensen werden geëvacueerd. De politie zegt een idee te hebben waar het vuur is ontstaan, maar wil daar nog geen details over geven. De bluswerkzaamheden zijn dinsdag nog gaande, al is de situatie inmiddels onder controle. De Amerikaanse president Trump zegt dat de Verenigde Staten Libanon willen helpen. Hij ontving dinsdag in het Witte Huis de Libanese president Joseph Aoun. Israël bezet nog altijd het zuiden van Libanon, ondanks een staakt het vuren dat in april werd gesloten. Deze week kondigde Israël aan zich terug te trekken uit zogenoemde pilotzones in dat gebied. Trump en Aoun spreken onder meer over een plan om Hezbollah te ontwapenen, een voorwaarde van Israël voor verdere terugtrekking. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
3: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
5: En nu het economisch nieuws.
4: De AI-chatbot Grok is nu beschikbaar voor Nederlandse Tesla-bestuurders. De assistent is opgenomen in de nieuwste software-update van het bedrijf. Grok kan onder meer navigatieopdrachten geven, hands-free bellen mogelijk maken en advies geven over het gebruik van de auto. De chatbot is beschikbaar voor de modellen S, 3, X en Y en vereist een speciaal abonnement of een wifi-verbinding. De chipbedrijven BESI, ASMI en ASML lieten dinsdag een sterk herstel zien na weken van koersdalingen. BESI eindigde bovenaan de AEX met een winst van ruim 7%. De AEX sloot 0,6% hoger op bijna 1097 punten. De olieprijzen stegen verder door de spanningen in het Midden-Oosten. Beleggers kijken uit naar het rentebesluit van de ECB en kwartaalcijfers van grote Amerikaanse techbedrijven later deze week. De Canadese premier Mark Carney en de Amerikaanse president Donald Trump hebben afgesproken de komende weken intensiever te praten over handelskwesties. Carney zei dat alle opties open liggen als de Verenigde Staten doorgaan met hun dreigement om extra invoerheffingen op Canada in te voeren. Trump ondertekende maandag een decreet voor een heffing van 50% op verschillende Canadese producten, zoals wijn, ijshockeysticks en cement. Die heffingen moeten over een maand ingaan. De Amerikaanse handelsvertegenwoordiger Jameson Greer hint op nieuwe importheffingen. Hij zei tegen CNBC dat er binnenkort actie wordt verwacht, maar kon nog geen tijdlijn geven. Volgens de Financial Times staat president Trump op het punt nieuwe tarieven in te voeren voor tientallen landen. De huidige tijdelijke wereldwijde heffing van 10% loopt aanstaande vrijdag af. Trump kondigde maandag al tarieven van 50% aan op Canadese goederen. Het nieuwe speelpark Spelen bij Belen in Rotterdam heeft op de openingsdag alle 1000 tickets verkocht. Het park op het terrein van het voormalige attractiepark Rivoli aan de Doklaan is nog niet helemaal af, maar opende dinsdag al deels voor kinderen uit Rotterdam-Zuid. Ondernemer Wim Beelen kocht het terrein in april voor 6,5 miljoen euro op een online veiling. Het is een prikkelarm speelpark voor kinderen tot 12 jaar, zonder elektrische attracties met knipperende lichten en harde geluiden. Microsoft breidt zijn samenwerking met de Franse AI-startup Mistral verder uit. De nieuwe overeenkomst richt zich op de uitbreiding van de AI-infrastructuur in Europa. Financiële details zijn niet bekendgemaakt. De twee bedrijven werken al sinds 2024 samen op het gebied van AI-onderzoek en ontwikkeling. Mistral, opgericht door voormalige ingenieurs van Google DeepMind en Meta, wil een Europees tegenwicht bieden aan de dominantie van grote Amerikaanse techbedrijven in AI. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
0: Tot slot het sportnieuws. Remco Evenepoel heeft zijn tweede etappezege op rij geboekt in de Tour de France. De Belgische wereldkampioen tijdrijden won de individuele tijdrit over 26 kilometer en was 28 seconden sneller dan geleedruitdrager Tadej Pogacar. Evenepoel bracht zijn achterstand in het algemeen klassement terug tot 4 minuten en 32 seconden. Tijmen Arendsman werd als zevende de beste Nederlander. Florian Lipovic ging hard onderuit in de slotfase en moest de Tour verlaten. Remco Evenepoel spreekt van een bitterzoete overwinning na zijn tijdritzege in de Tour de France. De Belg is trots op zijn tweede ritzege op rij, maar baalt van het uitvallen van ploeggenoot Florian Lipovic. Evenepoel verkleinde zijn achterstand op Pogacar tot 4 minuten en 32 seconden, maar denkt niet aan de eindzege. Hij zegt dat Pogacar op weg is naar zijn vijfde toerzege en dat hij zich op zijn eigen klassering richt. Gilbert Martina stopt per direct als voorzitter van de Voetbalbond van Curaçao vanwege prostaatkanker. Hij maakte zijn diagnose niet eerder openbaar om de aandacht niet af te leiden van de eerste WK-deelname van Curaçao. Het is nog niet bekend wie hem opvolgt. Bondscoach Dick Advocaat sluit ondertussen niet uit dat hij langer aanbleef bij de bond. Crescencio Somerville staat op het punt om te tekenen bij het Saoedische Al Hilal, meldt The Athletic. De club zou een akkoord hebben bereikt met West Ham United en 80 miljoen euro willen betalen voor de Oranje International. AS Roma leek lang de grootste kans te maken, maar haakte af vanwege het hoge bod en het salaris dat Al Hilal biedt. Somerville ondergaat op korte termijn de medische keuring. Gele truidrager Tadej Pogacar vindt dat de Tour de France nog niet beslist is, ondanks zijn voorsprong van 4 minuten en 32 seconden op Remco Evenepoel. De Sloveen werd voor de tweede rit op rij geklopt door Evenepoel in de tijdrit. Na de klim halverwege besloot Pogacar zonder risico's naar de finish te rijden. Hij vertelde ook dat hij bijna viel in dezelfde bocht waar Florian Lipovic onderuit ging en moest opgeven. De Belgische aanvaller Anthony Descotte blijft in de Nederlandse competitie voetballen. Fortuna Sittard huurt de 22-jarige speler komend seizoen van Sporting Charleroi. Descotte speelde eerder voor FC Utrecht en FC Volendam, waarmee hij vorig seizoen degradeerde uit de eredivisie. Dit was het laatste sportnieuws.
6: Je luistert naar Talk Radio.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond schijnt de zon nog op veel plaatsen, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe. In het noorden kan later wat motregen vallen. De wind is matig uit het noordwesten en neemt landinwaarts af. Vannacht in de noordelijke helft af en toe lichte regen. In het zuiden blijft het droog. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overheersend bewolkt met af en toe lichte regen of buien. Tussendoor soms even zon. Met 18 tot 21 graden is het koel voor de tijd van het jaar. Morgenavond wordt het geleidelijk droog. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. Rijkswaterstaat meldt dat de afvoer van de Rijn bij Lobith weer iets toeneemt, wat meer ruimte geeft in de waterverdeling. Afgelopen weekend bereikte de Rijnafvoer een historisch dieptepunt voor juli, met 715 kubieke meter per seconde. De afvoer van de Maas daalt ondertussen verder en nadert het punt waarop aanvullende maatregelen nodig zijn. Het zoutgehalte in het westen van het land neemt toe. Buien in het weekend zijn volgens Rijkswaterstaat niet genoeg om het neerslagtekort te verkleinen. Op de eerste dag van de Nijmeegse Vierdaagse hebben bijna 45.000 wandelaars de finish gehaald. 805 deelnemers zijn niet gestart of onderweg uitgevallen, een gemiddeld aantal vergeleken met eerdere edities. Alle 47.000 startbewijzen waren vergeven. Maar ruim 1200 deelnemers hadden hun startnummer niet opgehaald. De wandelaars van de 50 kilometer vertrokken om 4 uur 's ochtends voor de route door de Betuwe. Op de eerste dag van de Nijmeegse Vierdaagse zijn 12 wandelaars gedisqualificeerd. Onder meer wegens sjoemelen met de afstand. Marsleider Henny Sakkers sprak van een positieve sfeer, mede dankzij het relatief koele weer. Bij de start werd een loper onwel op het Vierdaagseplein en naar het ziekenhuis gebracht na reanimatie. Burgemeester Bruls maakt zich daarnaast zorgen over geweld en drugsgebruik op de Vierdaagse feesten, waar zaterdag 5 jongeren werden aangehouden voor mishandeling van een tienermeisje. De gemeente Altena vraagt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat om aanvullende maatregelen vanwege de sluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer. Lokale ondernemers hebben last van onrijden, hogere brandstofkosten en extra kosten door de nieuwe kilometerheffing voor vrachtwagens. Het college zegt begrip te hebben voor de oproepen uit de transportsector voor compensatie. Een van de 3 verdachten van ontvoering en afpersing in Amsterdam mag zijn strafzaak in vrijheid afwachten. De rechtbank besloot daartoe omdat de man een andere rol had dan zijn medeverdachte. De 3 zouden in april een slachtoffer onder bedreiging langs pinautomaten hebben laten rijden om geld op te nemen. 2 van hen worden ook verdacht van 3 andere ontvoeringen en afpersingen. De inhoudelijke behandeling staat gepland voor het najaar. Brandweerlieden uit het Overijsselse Kaanderen hebben een nieuw mobiel blusmiddel ontwikkeld tegen grote natuurbranden. Het gaat om een zogenoemde natte stoplijn. Een gekoppelde slang van 500 meter lang met sproeikoppen die een strook van 30 meter breed nat kunnen maken. Het systeem wordt handmatig uitgelegd, zodat brandweerwagens niet door natuurgebieden hoeven te rijden. Volgens de bedenkers kan het binnen een kwartier operationeel zijn en ook preventief worden ingezet. Bijvoorbeeld om kampeervoorzieningen te beschermen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
3: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
4: Nu het buitenlands nieuws. 2 brandweerlieden zijn omgekomen bij het blussen van een brand nabij het vliegveld van Bordeaux. Hun voertuig werd door de vlammen ingesloten. Tussen de 6 en 8 hectare groen gebied vat de vlam, waarna zo'n 100 brandweerlieden en blusvliegtuigen werden ingezet. De brand is inmiddels onder controle, maar enkele vluchten liepen vertraging op. President Macron heeft zijn medeleven betuigd aan de families van de slachtoffers. Meer dan 160.000 mensen zijn Zuid-Afrika ontvlucht vanwege de grote anti-immigratieprotesten in het land. Dat blijkt uit een telling van persbureau AFP. De meeste vluchtelingen kwamen uit Zimbabwe en Malawi. Demonstranten hadden geëist dat migranten voor 1 juli zouden vertrekken. Rond die deadline werden meerdere mensen gedood bij xenofobe aanvallen. Kuwait heeft de Iraanse ambassadeur ontboden na een aanval op de Kuwaitse tanker Kifan in de straat van Hormuz, waarbij meerdere bemanningsleden gewond raakten. Iran heeft de blokkade van de zeestraat opnieuw ingesteld nadat de tijdelijke deal met de Verenigde Staten is stukgelopen. Volgens Kuwait heeft Iran de afgelopen week ook elektriciteitscentrales en ontziltingsinstallaties in het land geraakt. Inwoners worden opgeroepen hun energieverbruik te beperken. In India wordt voor de 2e dag op rij gedemonstreerd door de zogenoemde kakkerlakkenbeweging, die vooral bestaat uit jonge Indiërs. Zij eisen het vertrek van de minister van Onderwijs na incidenten met examens die tot meerdere zelfdodingen leidden. Maandag kwam het tot botsingen met ordediensten waarbij traangas werd ingezet. Premier Modi beloofde de verantwoordelijken te vervolgen, maar demonstranten zijn niet gerustgesteld. Dinsdag probeerden betogers de woning van Modi te bereiken. De Noorse politie gaat niet uit van opzet bij de grote brand in de stad Krokstadelva, vlakbij Oslo. De brand brak vrijdagavond uit in een woonwijk en verwoestte meer dan 100 huizen. Meer dan 400 mensen werden geëvacueerd. De politie zegt een idee te hebben waar het vuur is ontstaan, maar wil daar nog geen details over geven. De bluswerkzaamheden zijn dinsdag nog gaande, al is de situatie inmiddels onder controle. De Amerikaanse president Trump zegt dat de Verenigde Staten Libanon willen helpen. Hij ontving dinsdag in het Witte Huis de Libanese president Joseph Aoun. Israël bezet nog altijd het zuiden van Libanon, ondanks een staakt het vuren dat in april werd gesloten. Deze week kondigde Israël aan zich terug te trekken uit zogenoemde pilotzones in dat gebied. Trump en Aoun spreken onder meer over een plan om Hezbollah te ontwapenen, een voorwaarde van Israël voor verdere terugtrekking. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
3: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
5: En nu het economisch nieuws.
4: De AI-chatbot Grok is nu beschikbaar voor Nederlandse Tesla-bestuurders. De assistent is opgenomen in de nieuwste software-update van het bedrijf. Grok kan onder meer navigatieopdrachten geven, hands-free bellen mogelijk maken en advies geven over het gebruik van de auto. De chatbot is beschikbaar voor de modellen S, 3, X en Y en vereist een speciaal abonnement of een wifi-verbinding. De chipbedrijven Besi, ASMI en ASML lieten dinsdag een sterk herstel zien na weken van koersdalingen. Besi eindigde bovenaan de AEX met een winst van ruim 7%. De AEX sloot 0,6% hoger op bijna 1097 punten. De olieprijzen stegen verder door de spanningen in het Midden-Oosten. Beleggers kijken uit naar het rentebesluit van de ECB en kwartaalcijfers van grote Amerikaanse techbedrijven later deze week. De Canadese premier Mark Carney en de Amerikaanse president Donald Trump hebben afgesproken de komende weken intensiever te praten over handelskwesties. Carney zei dat alle opties open liggen als de Verenigde Staten doorgaan met hun dreigement om extra invoerheffingen op Canada in te voeren. Trump ondertekende maandag een decreet voor een heffing van 50% op verschillende Canadese producten, zoals wijn, ijshockeysticks en cement. Die heffingen moeten over een maand ingaan. De Amerikaanse handelsvertegenwoordiger Jameson Greer hint op nieuwe importheffingen. Hij zei tegen CNBC dat er binnenkort actie wordt verwacht, maar kon nog geen tijdlijn geven. Volgens de Financial Times staat president Trump op het punt nieuwe tarieven in te voeren voor tientallen landen. De huidige tijdelijke wereldwijde heffing van 10% loopt aanstaande vrijdag af. Trump kondigde maandag al tarieven van 50% aan op Canadese goederen. Het nieuwe speelpark Spelen bij Belen in Rotterdam heeft op de openingsdag alle 1000 tickets verkocht. Het park op het terrein van het voormalige attractiepark Rivoli aan de Doklaan is nog niet helemaal af, maar opende dinsdag al deels voor kinderen uit Rotterdam-Zuid. Ondernemer Wim Beelen kocht het terrein in april voor 6,5 miljoen euro op een online veiling. Het is een prikkelarm speelpark voor kinderen tot 12 jaar, zonder elektrische attracties met knipperende lichten en harde geluiden. Microsoft breidt zijn samenwerking met de Franse AI-startup Mistral verder uit. De nieuwe overeenkomst richt zich op de uitbreiding van de AI-infrastructuur in Europa. Financiële details zijn niet bekendgemaakt. De twee bedrijven werken al sinds 2024 samen op het gebied van AI-onderzoek en ontwikkeling. Mistral, opgericht door voormalige ingenieurs van Google DeepMind en Meta, wil een Europees tegenwicht bieden aan de dominantie van grote Amerikaanse techbedrijven in AI. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws.
0: Remco Evenepoel heeft zijn tweede etappezege op rij geboekt in de Tour de France. De Belgische wereldkampioen tijdrijden won de individuele tijdrit over 26 kilometer en was 28 seconden sneller dan geleedruitdrager Tadej Pogacar. Evenepoel bracht zijn achterstand in het algemeen klassement terug tot 4 minuten en 32 seconden. Tijmen Arendsman werd als zevende de beste Nederlander. Florian Lipovic ging hard onderuit in de slotfase en moest de Tour verlaten. Remco Evenepoel spreekt van een bitterzoete overwinning na zijn tijdritzege in de Tour de France. De Belg is trots op zijn tweede ritzege op rij, maar baalt van het uitvallen van ploeggenoot Florian Lipovic. Evenepoel verkleinde zijn achterstand op Pogacar tot 4 minuten en 32 seconden, maar denkt niet aan de eindzege. Hij zegt dat Pogacar op weg is naar zijn vijfde toerzege en dat hij zich op zijn eigen klassering richt. Gilbert Martina stopt per direct als voorzitter van de Voetbalbond van Curaçao vanwege prostaatkanker. Hij maakte zijn diagnose niet eerder openbaar om de aandacht niet af te leiden van de eerste WK-deelname van Curaçao. Het is nog niet bekend wie hem opvolgt. Bondscoach Dick Advocaat sluit ondertussen niet uit dat hij langer aanbleeft bij de bond. Crescencio Somerville staat op het punt om te tekenen bij het Saoedische Al Hilal, meldt The Athletic. De club zou een akkoord hebben bereikt met West Ham United en 80 miljoen euro willen betalen voor de Oranje International. AS Roma leek lang de grootste kans te maken, maar haakte af vanwege het hoge bod en het salaris dat Al Hilal biedt. Somerville ondergaat op korte termijn de medische keuring. Gele truidrager Tadej Pogacar vindt dat de Tour de France nog niet beslist is, ondanks zijn voorsprong van 4 minuten en 32 seconden op Remco Evenepoel. De Sloveen werd voor de tweede rit op rij geklopt door Evenepoel in de tijdrit. Na de klim halverwege besloot Pogacar zonder risico's naar de finish te rijden. Hij vertelde ook dat hij bijna viel in dezelfde bocht waar Florian Lipovic onderuit ging en moest opgeven. De Belgische aanvaller Anthony Descotte blijft in de Nederlandse competitie voetballen. Fortuna Sittard huurt de 22-jarige speler komend seizoen van Sporting Charleroi. Descotte speelde eerder voor FC Utrecht en FC Volendam, waarmee hij vorig seizoen degradeerde uit de Eredivisie. Dit was het laatste sportnieuws.
6: Je luistert naar Talk Radio.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond schijnt de zon nog op veel plaatsen, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe. In het noorden kan later wat motregen vallen. De wind is matig uit het noordwesten en neemt landinwaarts af. Komende nacht valt er in de noordelijke helft af en toe lichte regen. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel bewolking met af en toe lichte regen of een bui, tussendoor soms even zon. Het wordt 18 tot 21 graden, vrij koel voor de tijd van het jaar. In de loop van de avond wordt het geleidelijk droog. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. Minister Van Essen van Landbouw wil voorkomen dat 5 pluimveehouders in Noord-Brabant hun stikstofvergunning verliezen. Hij gaat deze zomer nog in gesprek met de provincie, die uiterlijk 1 oktober een definitief besluit neemt. Volgens Van Essen kan het nieuwe stikstofpakket van het kabinet een oplossing bieden. Daarvoor is samenwerking tussen boeren, natuurorganisaties en overheden nodig. Rijkswaterstaat meldt dat de afvoer van de Rijn bij Lobith weer iets toeneemt, wat meer ruimte geeft in de waterverdeling. Afgelopen weekend bereikte de Rijnafvoer een historisch dieptepunt voor juli, met 715 kubieke meter per seconde. De afvoer van de Maas daalt ondertussen verder en nadert het punt waarop aanvullende maatregelen nodig zijn. Het zoutgehalte in het westen van het land neemt toe. Buien in het weekend zijn volgens Rijkswaterstaat niet genoeg om het neerslagtekort te verkleinen. Op de eerste dag van de Nijmeegse Vierdaagse hebben bijna 45.000 wandelaars de finish gehaald. 805 deelnemers zijn niet gestart of onderweg uitgevallen, een gemiddeld aantal vergeleken met eerdere edities. Alle 47.000 startbewijzen waren vergeven, maar ruim 1200 deelnemers hadden hun startnummer niet opgehaald. De wandelaars van de 50 kilometer vertrokken om 4 uur 's ochtends voor de route door de Betuwe. Op de eerste dag van de Nijmeegse Vierdaagse zijn 12 wandelaars gedisqualificeerd, onder meer wegens sjoemelen met de afstand. Marsleider Henny Sakkers sprak van een positieve sfeer, mede dankzij het relatief koele weer. Bij de start werd een loper onwel op het Vierdaagseplein en naar het ziekenhuis gebracht na reanimatie. Burgemeester Bruls maakt zich daarnaast zorgen over geweld en drugsgebruik op de Vierdaagse feesten, waar zaterdag 5 jongeren werden aangehouden voor mishandeling van een tienermeisje. De gemeente Altena vraagt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat om aanvullende maatregelen vanwege de sluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer. Lokale ondernemers hebben last van onrijden, hogere brandstofkosten en extra kosten door de nieuwe kilometerheffing voor vrachtwagens. Het college zegt begrip te hebben voor de oproepen uit de transportsector voor compensatie. Een van de 3 verdachten van ontvoering en afpersing in Amsterdam mag zijn strafzaak in vrijheid afwachten. De rechtbank besloot daartoe omdat de man een andere rol had dan zijn medeverdachte. De 3 zouden in april een slachtoffer onder bedreiging langs pinautomaten hebben laten rijden om geld op te nemen. 2 van hen worden ook verdacht van 3 andere ontvoeringen en afpersingen. De inhoudelijke behandeling staat gepland voor het najaar. Dit was het Binnenlands Nieuws.
3: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
4: Nu het buitenlands nieuws. De nieuwe Britse premier Andy Burnham wil minstens 1 dag per week in Manchester werken. Hij opent daar een extra premierskantoor, dat Number 10 North wordt genoemd. Burnham wil regionale overheden meer bevoegdheden geven en verplaatst daarvoor een deel van de overheidsbanen van Londen naar Manchester. De oud-burgemeester van Manchester begon maandag als regeringsleider en belde onder andere met de Amerikaanse president Trump en Europees commissievoorzitter von der Leyen. 2 brandweerlieden zijn omgekomen bij het blussen van een brand nabij het vliegveld van Bordeaux. Hun voertuig werd door de vlammen ingesloten. Tussen de 6 en 8 hectare groengebied vatte vlam, waarna zo'n 100 brandweerlieden en blusvliegtuigen werden ingezet. De brand is inmiddels onder controle, maar enkele vluchten liepen vertraging op. President Macron heeft zijn medeleven betuigd aan de families van de slachtoffers. Meer dan 160.000 mensen zijn Zuid-Afrika ontvlucht vanwege de grote anti-immigratieprotesten in het land. Dat lijkt uit een telling van persbureau AFP. De meeste vluchtelingen kwamen uit Zimbabwe en Malawi. Demonstranten hadden geëist dat migranten voor 1 juli zouden vertrekken. Rond die deadline werden meerdere mensen gedood bij xenofobe aanvallen. Kuwait heeft de Iraanse ambassadeur ontboden na een aanval op de Kuwaitse tanker Kifan in de straat van Hormuz, waarbij meerdere bemanningsleden gewond raakten. Iran heeft de blokkade van de zeestraat opnieuw ingesteld nadat de tijdelijke deal met de Verenigde Staten is stukgelopen. Volgens Kuwait heeft Iran de afgelopen week ook elektriciteitscentrales en ontziltingsinstallaties in het land geraakt. Inwoners worden opgeroepen hun energieverbruik te beperken. In India wordt voor de 2e dag op rij gedemonstreerd door de zogenoemde kakkerlakkenbeweging, die vooral bestaat uit jonge Indiërs. Zij eisen het vertrek van de minister van Onderwijs na incidenten met examens die tot meerdere zelfdodingen leidden. Maandag kwam het tot botsingen met ordediensten waarbij traangas werd ingezet. Premier Modi beloofde de verantwoordelijken te vervolgen, maar demonstranten zijn niet gerustgesteld. Dinsdag probeerden betogers de woning van Modi te bereiken. De Noorse politie gaat niet uit van opzet bij de grote brand in de stad Krokstadelva, vlakbij Oslo. De brand brak vrijdagavond uit in een woonwijk en verwoestte meer dan 100 huizen. Meer dan 400 mensen werden geëvacueerd. De politie zegt een idee te hebben waar het vuur is ontstaan, maar wil daar nog geen details over geven. De bluswerkzaamheden zijn dinsdag nog gaande, al is de situatie inmiddels onder controle. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
3: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
5: En nu het economisch nieuws. Vliegtuigbouwer Airbus wil de operationele winst tegen 2029 met ongeveer 75% verhogen. Tot 12 à 13 miljard euro. Het grootste deel moet komen uit de civiele luchtvaarttak. Airbus kondigde ook een aandeleninkoopprogramma van 5 miljard euro aan. De winst over het eerste kwartaal van dit jaar halveerde nog, doordat leveringen daalden tot het laagste niveau sinds 2009, vanwege problemen in de toeleveringsketen. De AI-chatbot Grok is nu beschikbaar voor Nederlandse Tesla-bestuurders. De assistent is opgenomen in de nieuwste software-update van het bedrijf. Grok kan onder meer navigatieopdrachten geven, hands-free bellen mogelijk maken en advies geven over het gebruik van de auto. De chatbot is beschikbaar voor de modellen S, 3, X en Y en vereist een speciaal abonnement of een wifi-verbinding. De chipbedrijven BESI, ASMI en ASML lieten dinsdag een sterk herstel zien na weken van koersdalingen. BESI eindigde bovenaan de AEX met een winst van ruim 7%. De AEX sloot 0,6% hoger op bijna 1097 punten. De olieprijzen stegen verder door de spanningen in het Midden-Oosten. Beleggers kijken uit naar het rentebesluit van de ECB en kwartaalcijfers van grote Amerikaanse techbedrijven later deze week. De Canadese premier Mark Carney en de Amerikaanse president Donald Trump hebben afgesproken de komende weken intensiever te praten over handelskwesties. Carney zei dat alle opties open liggen als de Verenigde Staten doorgaan met hun dreigement om extra invoerheffingen op Canada in te voeren. Trump ondertekende maandag een decreet voor een heffing van 50% op verschillende Canadese producten, zoals wijn, ijshockeysticks en cement. Die heffingen moeten over een maand ingaan. De Amerikaanse handelsvertegenwoordiger Jameson Greer hint op nieuwe importheffingen. Hij zei tegen CNBC dat er binnenkort actie wordt verwacht, maar kon nog geen tijdlijn geven. Volgens de Financial Times staat president Trump op het punt nieuwe tarieven in te voeren voor tientallen landen. De huidige tijdelijke wereldwijde heffing van 10% loopt aanstaande vrijdag af. Trump kondigde maandag al tarieven van 50% aan op Canadese goederen. Het nieuwe speelpark Spelen bij Belen in Rotterdam heeft op de openingsdag alle 1000 tickets verkocht. Het park op het terrein van het voormalige attractiepark Rivoli aan de Doklaan is nog niet helemaal af, maar opende dinsdag al deels voor kinderen uit Rotterdam-Zuid. Ondernemer Wim Belen kocht het terrein in april voor 6,5 miljoen euro op een online veiling. Het is een prikkelarm speelpark voor kinderen tot 12 jaar, zonder elektrische attracties met knipperende lichten en harde geluiden. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
0: Tot slot het sportnieuws. Remco Evenepoel heeft zijn tweede etappezege op rij geboekt in de Tour de France. De Belgische wereldkampioen tijdrijden won de individuele tijdrit over 26 kilometer en was 28 seconden sneller dan geleedruitdrager Tadej Pogacar. Evenepoel bracht zijn achterstand in het algemeen klassement terug tot 4 minuten en 32 seconden. Tijmen Arendsman werd als zevende de beste Nederlander. Florian Lipovic ging hard onderuit in de slotfase en moest de Tour verlaten. Remco Evenepoel spreekt van een bitterzoete overwinning na zijn tijdritzege in de Tour de France. De Belg is trots op zijn tweede ritzege op rij, maar baalt van het uitvallen van ploeggenoot Florian Lipovic. Evenepoel verkleinde zijn achterstand op Pogacar tot 4 minuten en 32 seconden, maar denkt niet aan de eindzege. Hij zegt dat Pogacar op weg is naar zijn vijfde toerzege en dat hij zich op zijn eigen klassering richt. Gilbert Martina stopt per direct als voorzitter van de Voetbalbond van Curaçao vanwege prostaatkanker. Hij maakte zijn diagnose niet eerder openbaar om de aandacht niet af te leiden van de eerste WK-deelname van Curaçao. Het is nog niet bekend wie hem opvolgt. Bondscoach Dick Advocaat sluit ondertussen niet uit dat hij langer aanbleef bij de bond. Crescencio Somerville staat op het punt om te tekenen bij het Saoedische Al Hilal, meldt The Athletic. De club zou een akkoord hebben bereikt met West Ham United en 80 miljoen euro willen betalen voor de Oranje International. AS Roma leek lang de grootste kans te maken, maar haakte af vanwege het hoge bod en het salaris dat Al Hilal biedt. Somerville ondergaat op korte termijn de medische keuring. Gele truidrager Tadej Pogacar vindt dat de Tour de France nog niet beslist is, ondanks zijn voorsprong van 4 minuten en 32 seconden op Remco Evenepoel. De Sloveen werd voor de tweede rit op rij geklopt door Evenepoel in de tijdrit. Na de klim halverwege besloot Pogacar zonder risico's naar de finish te rijden. Hij vertelde ook dat hij bijna viel in dezelfde bocht waar Florian Lipovic onderuit ging en moest opgeven. De Belgische aanvaller Anthony Descotte blijft in de Nederlandse competitie voetballen. Fortuna Sittard huurt de 22-jarige speler komend seizoen van Sporting Charleroi. Descotte speelde eerder voor FC Utrecht en FC Volendam, waarmee hij vorig seizoen degradeerde uit de eredivisie. Dit was het laatste sportnieuws.
6: Je luistert naar Talk Radio.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond schijnt de zon nog op veel plaatsen, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe. In het noorden kan later wat motregen vallen. De wind is matig uit het noordwesten en neemt landinwaarts af. Komende nacht valt er in de noordelijke helft af en toe lichte regen. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel bewolking met af en toe lichte regen of een bui, tussendoor soms even zon. Het wordt 18 tot 21 graden, vrij koel voor de tijd van het jaar. In de loop van de avond wordt het geleidelijk droog. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. Minister Van Essen van Landbouw wil voorkomen dat 5 pluimveehouders in Noord-Brabant hun stikstofvergunning verliezen. Hij gaat deze zomer nog in gesprek met de provincie, die uiterlijk 1 oktober een definitief besluit neemt. Volgens Van Essen kan het nieuwe stikstoppakket van het kabinet een oplossing bieden. Daarvoor is samenwerking tussen boeren, natuurorganisaties en overheden nodig. Rijkswaterstaat meldt dat de afvoer van de Rijn bij Lobith weer iets toeneemt, wat meer ruimte geeft in de waterverdeling. Afgelopen weekend bereikte de Rijnafvoer een historisch dieptepunt voor juli, met 715 kubieke meter per seconde. De afvoer van de Maas daalt ondertussen verder en nadert het punt waarop aanvullende maatregelen nodig zijn. Het zoutgehalte in het westen van het land neemt toe. Buien in het weekend zijn volgens Rijkswaterstaat niet genoeg om het neerslagtekort te verkleinen. Op de eerste dag van de Nijmeegse Vierdaagse hebben bijna 45.000 wandelaars de finish gehaald. 805 deelnemers zijn niet gestart of onderweg uitgevallen, een gemiddeld aantal vergeleken met eerdere edities. Alle 47.000 startbewijzen waren vergeven, maar ruim 1200 deelnemers hadden hun startnummer niet opgehaald. De wandelaars van de 50 kilometer vertrokken om 4 uur 's ochtends voor de route door de Betuwe. Op de eerste dag van de Nijmeegse Vierdaagse zijn 12 wandelaars gedisqualificeerd, onder meer wegens sjoemelen met de afstand. Marsleider Henny Sakkers sprak van een positieve sfeer, mede dankzij het relatief koele weer. Bij de start werd een loper onwel op het Vierdaagseplein en naar het ziekenhuis gebracht na reanimatie. Burgemeester Bruls maakt zich daarnaast zorgen over geweld en drugsgebruik op de Vierdaagse feesten. Maar zaterdag 5 jongeren werden aangehouden voor mishandeling van een tienermeisje. De gemeente Altena vraagt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat om aanvullende maatregelen vanwege de sluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer. Lokale ondernemers hebben last van omrijden, hogere brandstofkosten en extra kosten door de nieuwe kilometerheffing voor vrachtwagens. Het college zegt begrip te hebben voor de oproepen uit de transportsector voor compensatie. Een van de 3 verdachten van ontvoering en afpersing in Amsterdam mag zijn strafzaak in vrijheid afwachten. De rechtbank besloot daartoe omdat de man een andere rol had dan zijn medeverdachte. De 3 zouden in april een slachtoffer onder bedreiging langs pinautomaten hebben laten rijden om geld op te nemen. 2 van hen worden ook verdacht van 3 andere ontvoeringen en afpersingen. De inhoudelijke behandeling staat gepland voor het najaar. Dit was het Binnenlands Nieuws.
3: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
4: Nu het buitenlands nieuws. De nieuwe Britse premier Andy Burnham wil minstens 1 dag per week in Manchester werken. Hij opent daar een extra premierskantoor dat Number 10 North wordt genoemd. Burnham wil regionale overheden meer bevoegdheden geven en verplaatst daarvoor een deel van de overheidsbanen van Londen naar Manchester. De oud-burgemeester van Manchester begon maandag als regeringsleider en belde onder andere met de Amerikaanse president Trump en Europees commissievoorzitter von der Leyen. 2 brandweerlieden zijn omgekomen bij het blussen van een brand nabij het vliegveld van Bordeaux. Hun voertuig werd door de vlammen ingesloten. Tussen de 6 en 8 hectare groengebied vatte vlam, waarna zo'n 100 brandweerlieden en blusvliegtuigen werden ingezet. De brand is inmiddels onder controle, maar enkele vluchten liepen vertraging op. President Macron heeft zijn medeleven betuigd aan de families van de slachtoffers. Meer dan 160.000 mensen zijn Zuid-Afrika ontvlucht vanwege de grote anti-immigratieprotesten in het land. Dat lijkt uit een telling van persbureau AFP. De meeste vluchtelingen kwamen uit Zimbabwe en Malawi. Demonstranten hadden geëist dat migranten voor 1 juli zouden vertrekken. Rond die deadline werden meerdere mensen gedood bij xenofobe aanvallen. Kuwait heeft de Iraanse ambassadeur ontboden na een aanval op de Kuwaitse tanker Kifan in de straat van Hormuz, waarbij meerdere bemanningsleden gewond raakten. Iran heeft de blokkade van de zeestraat opnieuw ingesteld nadat de tijdelijke deal met de Verenigde Staten is stukgelopen. Volgens Kuwait heeft Iran de afgelopen week ook elektriciteitscentrales en ontziltingsinstallaties in het land geraakt. Inwoners worden opgeroepen hun energieverbruik te beperken. In India wordt voor de 2e dag op rij gedemonstreerd door de zogenoemde kakkerlakkenbeweging, die vooral bestaat uit jonge Indiërs. Zij eisen het vertrek van de minister van Onderwijs na incidenten met examens die tot meerdere zelfdodingen leidden. Maandag kwam het tot botsingen met ordediensten, waarbij traangas werd ingezet. Premier Modi beloofde de verantwoordelijken te vervolgen, maar demonstranten zijn niet gerustgesteld. Dinsdag probeerden betogers de woning van Modi te bereiken. De Noorse politie gaat niet uit van opzet bij de grote brand in de stad Krokstadelva, vlakbij Oslo. De brand brak vrijdagavond uit in een woonwijk en verwoestte meer dan 100 huizen. Meer dan 400 mensen werden geëvacueerd. De politie zegt een idee te hebben waar het vuur is ontstaan, maar wil daar nog geen details over geven. De bluswerkzaamheden zijn dinsdag nog gaande, al is de situatie inmiddels onder controle.

75% verhogen, tot 12 à 13 miljard euro. Het grootste deel moet komen uit de civiele luchtvaarttak. Airbus kondigde ook een aandeleninkoopprogramma van 5 miljard euro aan. De winst over het eerste kwartaal van dit jaar halveerde nog, doordat leveringen daalden tot het laagste niveau sinds 2009, vanwege problemen in de toeleveringsketen. De AI-chatbot Grok is nu beschikbaar voor Nederlandse Tesla-bestuurders. De assistent is opgenomen in de nieuwste software-update van het bedrijf. Grok kan onder meer navigatieopdrachten geven, hands-free bellen mogelijk maken en advies geven over het gebruik van de auto. De chatbot is beschikbaar voor de modellen S, 3, X en Y en vereist een speciaal abonnement of een wifi-verbinding. De chipbedrijven BESI, ASMI en ASML lieten dinsdag een sterk herstel zien na weken van koersdalingen. BESI eindigde bovenaan de AEX met een winst van ruim 7%. De AEX sloot 0,6% hoger op bijna 1097 punten. De olieprijzen stegen verder door de spanningen in het Midden-Oosten. Beleggers kijken uit naar het rentebesluit van de ECB en kwartaalcijfers van grote Amerikaanse techbedrijven later deze week. De Canadese premier Mark Carney en de Amerikaanse president Donald Trump hebben afgesproken de komende weken intensiever te praten over handelskwesties. Carney zei dat alle opties open liggen als de Verenigde Staten doorgaan met hun dreigement om extra invoerheffingen op Canada in te voeren. Trump ondertekende

0: tegen CNBC dat er binnenkort actie wordt verwacht, maar kon nog geen tijdlijn geven. Volgens de Financial Times staat president Trump op het punt nieuwe tarieven in te voeren voor tientallen landen. De huidige tijdelijke wereldwijde heffing van 10% loopt aanstaande vrijdag af. Trump kondigde maandag al tarieven van 50% aan op Canadese goederen. Het nieuwe speelpark Spelen bij Belen in Rotterdam heeft op de openingsdag alle 1000 tickets verkocht. Het park op het terrein van het voormalige attractiepark Rivoli aan de Doklaan is nog niet helemaal af, maar opende dinsdag al deels voor kinderen uit Rotterdam-Zuid. Ondernemer Wim Belen kocht het terrein in april voor 6,5 miljoen euro op een online veiling. Het is een prikkelarm speelpark voor kinderen tot 12 jaar, zonder elektrische attracties met knipperende lichten en harde geluiden. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Remco Evenepoel heeft zijn tweede etappezege op rij geboekt in de Tour de France. De Belgische wereldkampioen tijdrijden won de individuele tijdrit over 26 kilometer en was 28 seconden sneller dan geleedruitdrager Tadej Pogacar. Evenepoel bracht zijn achterstand in het algemeen klassement terug tot 4 minuten en 32 seconden. Tijmen Arendsman werd als zevende de beste Nederlander. Florian Lipovic ging hard onderuit in de slotfase en moest de Tour verlaten. Remco Evenepoel spreekt van een bitterzoete overwinning na zijn tijdritzege in de Tour de France. De Belg is trots op zijn tweede ritzege op rij, maar baalt van het uitvallen van ploeggenoot Florian Lipovic. Evenepoel verkleinde zijn achterstand op Pogacar tot 4 minuten en 32 seconden, maar denkt niet aan de eindzege. Hij zegt dat Pogacar op weg is naar zijn vijfde toerzege en dat hij zich op zijn eigen klassering richt. Gilbert Martina stopt per direct als voorzitter van de Voetbalbond van Curaçao vanwege prostaatkanker. Hij maakte zijn diagnose niet eerder openbaar om de aandacht niet af te leiden van de eerste WK-deelname van Curaçao. Het is nog niet bekend wie hem opvolgt. Bondscoach Dick Advocaat sluit ondertussen niet uit dat hij langer aanbleef bij de bond. Crescencio Somerville staat op het punt om te tekenen bij het Saoedische Al Hilal, meldt The Athletic. De club zou een akkoord hebben bereikt met West Ham United en 80 miljoen euro willen betalen voor de Oranje International. AS Roma leek lang de grootste kans te maken, maar haakte af vanwege het hoge bod en het salaris dat Al Hilal biedt. Somerville ondergaat op korte termijn de medische keuring. Gele truidrager Tadej Pogacar vindt dat de Tour de France nog niet beslist is, ondanks zijn voorsprong van 4 minuten en 32 seconden op Remco Evenepoel. De Sloveen werd voor de tweede rit op rij geklopt door Evenepoel in de tijdrit. Na de klim halverwege besloot Pogacar zonder risico's naar de finish te rijden. Hij vertelde ook dat hij bijna viel in dezelfde bocht waar Florian Lipovic onderuit ging en moest opgeven. De Belgische aanvaller Anthony Descotte blijft in de Nederlandse competitie voetballen. Fortuna Sittard huurt de 22-jarige speler komend seizoen van Sporting Charleroi. Descotte speelde eerder voor FC Utrecht en FC Volendam, waarmee hij vorig seizoen degradeerde uit de Eredivisie. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond schijnt de zon nog op veel plaatsen, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe. In het noorden kan later wat motregen vallen. De wind is matig uit het noordwesten en neemt landinwaarts af. Vannacht in de noordelijke helft af en toe lichte regen. In het zuiden blijft het droog. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overheersen de wolken met af en toe lichte regen of een bui. Tussendoor breekt de zon soms even door. Het wordt maar 18 tot 21 graden. Koel voor de tijd van het jaar. In de loop van de avond wordt het geleidelijk

0: droog. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Minister Van Essen van Landbouw wil voorkomen dat 5 pluimveehouders in Noord-Brabant hun stikstofvergunning verliezen. Hij gaat deze zomer nog in gesprek met de provincie, die uiterlijk 1 oktober een definitief besluit neemt. Volgens Van Essen kan het nieuwe stikstoppakket van het kabinet een oplossing bieden. Daarvoor is samenwerking tussen boeren, natuurorganisaties en overheden nodig.
3: Rijkswaterstaat meldt dat de afvoer van de Rijn bij Lobith weer iets toeneemt, wat meer ruimte geeft in de waterverdeling. Afgelopen weekend bereikte de Rijnafvoer een historisch dieptepunt voor juli, met 715 kubieke meter per seconde. De afvoer van de Maas daalt ondertussen verder en nadert het punt waarop aanvullende maatregelen nodig zijn. Het zoutgehalte in het westen van het land neemt toe. Buien in het weekend zijn volgens Rijkswaterstaat niet genoeg om het neerslagtekort te verkleinen. Op de eerste dag van de Nijmeegse Vierdaagse hebben bijna 45.000 wandelaars de finish gehaald. 805 deelnemers zijn niet gestart of onderweg uitgevallen, een gemiddeld aantal vergeleken met eerdere edities. Alle 47.000 startbewijzen waren vergeven, maar ruim 1200 deelnemers hadden hun startnummer niet opgehaald. De wandelaars van de 50 kilometer vertrokken om 4 uur 's ochtends voor de route door de Betuwe. Op de eerste dag van de Nijmeegse Vierdaagse zijn 12 wandelaars gedisqualificeerd, onder meer wegens sjoemelen met de afstand. Marsleider Henny Sakkers sprak van een positieve sfeer, mede dankzij het relatief koele weer. Bij de start werd een loper onwel op het Vierdaagseplein en naar het ziekenhuis gebracht na reanimatie. Burgemeester Bruls maakt zich daarnaast zorgen over geweld en drugsgebruik op de Vierdaagse feesten, waar zaterdag 5 jongeren werden aangehouden voor mishandeling van een tienermeisje. De gemeente Altena vraagt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat om aanvullende maatregelen vanwege de sluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer. Lokale ondernemers hebben last van onrijden, hogere brandstofkosten en extra kosten door de nieuwe kilometerheffing voor vrachtwagens. Het college zegt begrip te hebben voor de oproepen uit de transportsector voor compensatie. Een van de 3 verdachten van ontvoering en afpersing in Amsterdam mag zijn strafzaak in vrijheid afwachten. De rechtbank besloot daartoe omdat de man een andere rol had dan zijn medeverdachte. De 3 zouden in april een slachtoffer onder bedreiging langs pinautomaten hebben laten rijden om geld op te nemen. 2 van hen worden ook verdacht van 3 andere ontvoeringen en afpersingen. De inhoudelijke behandeling staat gepland voor het najaar. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. Het Franse parlement verbiedt de toegang tot sociale media voor kinderen onder de 15 jaar. Frankrijk is daarmee het eerste land in de Europese Unie met zo'n leeftijdsgrens voor apps als TikTok en Instagram. Vanaf 1 september mogen kinderen geen nieuwe accounts meer aanmaken en vanaf januari 2027 geldt het verbod ook voor bestaande accounts. President Macron noemt de wet een van de belangrijkste hervormingen van zijn laatste ambtstermijn. De Europese Commissie wil na de zomer een eigen voorstel presenteren. In Venezuela zijn 3 mensen overleden na besmetting met het Hantavirus, meldt het ministerie van Volksgezondheid. Volgens het ministerie zijn er geen aanwijzingen dat het virus van mens op mens is overgedragen. In april leidde een uitbraak van de Andes-variant op het Nederlandse cruiseschip Hondius wereldwijd tot grote zorgen. Daarbij kwamen ook 3 opvarenden om het leven.
3: Begin juli verklaarde de Wereldgezondheidsorganisatie die uitbraak als ingedampt. De nieuwe Britse premier Andy Burnham wil minstens 1 dag per week in Manchester werken. Hij opent daar een extra premierskantoor, dat Number 10 North wordt genoemd. Burnham wil regionale overheden meer bevoegdheden geven en verplaatst daarvoor een deel van de overheidsbanen van Londen naar Manchester. De oud-burgemeester van Manchester begon maandag als regeringsleider en belde onder andere met de Amerikaanse president Trump en Europees commissievoorzitter von der Leyen. 2 brandweerlieden zijn omgekomen bij het blussen van een brand nabij het vliegveld van Bordeaux. Hun voertuig werd door de vlammen ingesloten. Tussen de 6 en 8 hectare groen gebied vat de vlam, waarna zo'n 100 brandweerlieden en blusvliegtuigen werden ingezet. De brand is inmiddels onder controle, maar enkele vluchten liepen vertraging op. President Macron heeft zijn medeleven betuigd aan de families van de slachtoffers. Meer dan 160.000 mensen zijn Zuid-Afrika ontvlucht vanwege de grote anti-immigratieprotesten in het land. Dat lijkt uit een telling van persbureau AFP. De meeste vluchtelingen kwamen uit Zimbabwe en Malawi. Demonstranten hadden geëist dat migranten voor 1 juli zouden vertrekken. Rond die deadline werden meerdere mensen gedood bij xenofobe aanvallen. Kuwait heeft de Iraanse ambassadeur ontboden na een aanval op de Kuwaitse tanker Kifan in de straat van Hormuz, waarbij meerdere bemanningsleden gewond raakten. Iran heeft de blokkade van de zeestraat opnieuw ingesteld nadat de tijdelijke deal met de Verenigde Staten is stukgelopen. Volgens Kuwait heeft Iran de afgelopen week ook elektriciteitscentrales en ontziltingsinstallaties in het land geraakt. Inwoners worden opgeroepen hun energieverbruik te beperken. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
3: En nu het economisch nieuws. De afsluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer raakt wegrestaurant Napoleon bij Hank. Eigenaresse Adinda Geelhoed-Valk merkte maandag meteen dat het een stuk rustiger was. Normaal is er plek voor 125 vrachtwagens, maar maandag stonden er nog maar zo'n 20. Hoe langer de afsluiting duurt, hoe groter de impact op de omzet, verwacht ze. Vrachtverkeer mag sinds afgelopen weekend niet meer over de brug bij Gorinchem vanwege zorgen over de veiligheid van de constructie. Vliegtuigbouwer Airbus wil de operationele winst tegen 2029 met ongeveer 75% verhogen, tot 12 à 13 miljard euro. Het grootste deel moet komen uit de civiele luchtvaarttak. Airbus kondigde ook een aandeleninkoopprogramma van 5 miljard euro aan. De winst over het eerste kwartaal van dit jaar halveerde nog, doordat leveringen daalden tot het laagste niveau sinds 2009, vanwege problemen in de toeleveringsketen. De AI-chatbot Grok is nu beschikbaar voor Nederlandse Tesla-bestuurders. De assistent is opgenomen in de nieuwste software-update van het bedrijf. Grok kan onder meer navigatieopdrachten geven, hands-free bellen mogelijk maken en advies geven over het gebruik van de auto. De chatbot is beschikbaar voor de modellen S, 3, X en Y en vereist een speciaal abonnement of een wifi-verbinding. De chipbedrijven BESI, ASMI en ASML lieten dinsdag een sterk herstel zien na weken van koersdalingen. BESI eindigde bovenaan de AEX met een winst van ruim 7%. De AEX sloot 0,6% hoger op bijna 1097 punten. De olieprijzen stegen verder door de spanningen in het Midden-Oosten. Beleggers kijken uit naar het rentebesluit van de ECB en kwartaalcijfers van grote Amerikaanse techbedrijven later deze week. De Canadese premier Mark Carney en de Amerikaanse president Donald Trump hebben afgesproken de komende weken intensiever te praten over handelskwesties. Carney zei dat alle opties open liggen als de Verenigde Staten doorgaan met hun dreigement om extra invoerheffingen op Canada in te voeren. Trump ondertekende maandag een decreet voor een heffing van 50% op verschillende Canadese producten, zoals wijn, ijshockeysticks en cement. Die heffingen moeten over een maand ingaan. De Amerikaanse handelsvertegenwoordiger Jamieson Greer hint op nieuwe importheffingen. Hij zei tegen CNBC dat er binnenkort actie wordt verwacht, maar kon nog geen tijdlijn geven. Volgens de Financial Times staat president Trump op het punt nieuwe tarieven in te voeren voor tientallen landen. De huidige tijdelijke wereldwijde heffing van 10% loopt aanstaande vrijdag af. Trump kondigde maandag al tarieven van 50% aan op Canadese goederen. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
4: Tot slot het sportnieuws. Remco Evenepoel spreekt van een bitterzoete overwinning na zijn tijdritzege in de Tour de France. De Belg is trots op zijn tweede ritzege op rij, maar baalt van het uitvallen van ploeggenoot Florian Lipovic. Evenepoel verkleinde zijn achterstand op Pogacar tot 4 minuten en 32 seconden, maar denkt niet aan de eindzege. Hij zegt dat Pogacar op weg is naar zijn vijfde toerzege en dat hij zich op zijn eigen klassering richt. Gilbert Martina stopt per direct als voorzitter van de Voetbalbond van Curaçao vanwege prostaatkanker. Hij maakte zijn diagnose niet eerder openbaar om de aandacht niet af te leiden van de eerste WK-deelname van Curaçao. Het is nog niet bekend wie hem opvolgt. Bondscoach Dick Advocaat sluit ondertussen niet uit dat hij langer aanbleeft bij de bond. Crescencio Somerville staat op het punt om te tekenen bij het Saoedische Al-Hilal, meldt The Athletic. De club zou een akkoord hebben bereikt met West Ham United en 80 miljoen euro willen betalen voor de Oranje International. AS Roma leek lang de grootste kans te maken, maar haakte af vanwege het hoge bod en het salaris dat Al-Hilal biedt. Somerville ondergaat op korte termijn de medische keuring. Gele truidrager Tadej Pogacar vindt dat de Tour de France nog niet beslist is, ondanks zijn voorsprong van 4 minuten en 32 seconden op Remco Evenepoel. De Sloveen werd voor de tweede rit op rij geklopt door Evenepoel in de tijdrit. Na de klim halverwege besloot Pogacar zonder risico's naar de finish te rijden. Hij vertelde ook dat hij bijna viel in dezelfde bocht waar Florian Lipovic onderuit ging en moest opgeven. De Belgische aanvaller Anthony Descotte blijft in de Nederlandse competitie voetballen. Fortuna Sittard huurt de 22-jarige speler komend seizoen van Sporting Charleroi. Descotte speelde eerder voor FC Utrecht en FC Volendam, waarmee hij vorig seizoen degradeerde uit de eredivisie. Mark van Bommel wordt de nieuwe bondscoach van België, schrijft de Telegraaf. De gesprekken met de voormalige trainer van Antwerp zitten in de afrondende fase. Van Bommel volgt Rudy Garcia op en tekent naar verwachting tot en met het EK van 2028. Hij was vanaf het begin de topkandidaat, maar spreekt geen Frans, wat in Franstalig België gevoelig kan liggen. Dit was het laatste sportnieuws.
5: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond schijnt de zon nog op veel plaatsen, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe. In het noorden kan later wat motregen vallen. De wind is matig uit het noordwesten en neemt landinwaarts af. Vannacht in de noordelijke helft af en toe lichte regen. In het zuiden blijft het droog. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overheersen de wolken met af en toe lichte regen of een bui. Tussendoor breekt de zon soms even door. Het wordt maar 18 tot 21 graden. Koel voor de tijd van het jaar. In de loop van de avond wordt het geleidelijk droog. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Minister Van Essen van Landbouw wil voorkomen dat 5 pluimveehouders in Noord-Brabant hun stikstofvergunning verliezen. Hij gaat deze zomer nog in gesprek met de provincie, die uiterlijk 1 oktober een definitief besluit neemt. Volgens Van Essen kan het nieuwe stikstofpakket van het kabinet een oplossing bieden. Daarvoor is samenwerking tussen boeren, natuurorganisaties en overheden nodig. Rijkswaterstaat meldt dat de afvoer van de Rijn bij Lobith weer iets toeneemt, wat meer ruimte geeft in de waterverdeling. Afgelopen weekend bereikte de Rijnafvoer een historisch dieptepunt voor juli, met 715 kubieke meter per seconde. De afvoer van de Maas daalt ondertussen verder en nadert het punt waarop aanvullende maatregelen nodig zijn. Het zoutgehalte in het westen van het land neemt toe. Buien in het weekend zijn volgens Rijkswaterstaat niet genoeg om het neerslagtekort te verkleinen. Op de eerste dag van de Nijmeegse Vierdaagse hebben bijna 45.000 wandelaars de finish gehaald. 805 deelnemers zijn niet gestart of onderweg uitgevallen, een gemiddeld aantal vergeleken met eerdere edities. Alle 47.000 startbewijzen waren vergeven, maar ruim 1200 deelnemers hadden hun startnummer niet opgehaald. De wandelaars van de 50 kilometer vertrokken om 4 uur 's ochtends voor de route door de Betuwe. Op de eerste dag van de Nijmeegse Vierdaagse zijn 12 wandelaars gedisqualificeerd, onder meer wegens sjoemelen met de afstand. Marsleider Henny Sakkers sprak van een positieve sfeer, mede dankzij het relatief koele weer. Bij de start werd een loper onwel op het Vierdaagseplein en naar het ziekenhuis gebracht na reanimatie. Burgemeester Bruls maakt zich daarnaast zorgen over geweld en drugsgebruik op de Vierdaagse feesten, waar zaterdag 5 jongeren werden aangehouden voor mishandeling van een tienermeisje. De gemeente Altena vraagt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat om aanvullende maatregelen vanwege de sluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer. Lokale ondernemers hebben last van onrijden, hogere brandstofkosten en extra kosten door de nieuwe kilometerheffing voor vrachtwagens. Het college zegt begrip te hebben voor de oproepen uit de transportsector voor compensatie. Een van de 3 verdachten van ontvoering en afpersing in Amsterdam mag zijn strafzaak in vrijheid afwachten. De rechtbank besloot daartoe omdat de man een andere rol had dan zijn medeverdachte. De 3 zouden in april een slachtoffer onder bedreiging langs pinautomaten hebben laten rijden om geld op te nemen. 2 van hen worden ook verdacht van 3 andere ontvoeringen en afpersingen. De inhoudelijke behandeling staat gepland voor het najaar. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
3: Nu het buitenlands nieuws. Het Franse parlement verbiedt de toegang tot sociale media voor kinderen onder de 15 jaar. Frankrijk is daarmee het eerste land in de Europese Unie met zo'n leeftijdsgrens voor apps als TikTok en Instagram. Vanaf 1 september mogen kinderen geen nieuwe accounts meer aanmaken en vanaf januari 2027 geldt het verbod ook voor bestaande accounts. President Macron noemt de wet een van de belangrijkste hervormingen van zijn laatste ambtstermijn. De Europese Commissie wil na de zomer een eigen voorstel presenteren. In Venezuela zijn 3 mensen overleden na besmetting met het Hantavirus, meldt het ministerie van Volksgezondheid. Volgens het ministerie zijn er geen aanwijzingen dat het virus van mens op mens is overgedragen. In april leidde een uitbraak van de Andes-variant op het Nederlandse cruiseschip Hondius wereldwijd tot grote zorgen. Daarbij kwamen ook 3 opvarenden om het leven. Begin juli verklaarde de Wereldgezondheidsorganisatie die uitbraak als ingedampt. De nieuwe Britse premier Andy Burnham wil minstens 1 dag per week in Manchester werken. Hij opent daar een extra premierskantoor dat Number 10 North wordt genoemd. Burnham wil regionale overheden meer bevoegdheden geven en verplaatst daarvoor een deel van de overheidsbanen van Londen naar Manchester. De oud-burgemeester van Manchester begon maandag als regeringsleider en belde onder andere met de Amerikaanse president Trump en Europees commissievoorzitter von der Leyen. Twee brandweerlieden zijn omgekomen bij het blussen van een brand nabij het vliegveld van Bordeaux. Hun voertuig werd door de vlammen ingesloten. Tussen de 6 en 8 hectare groengebied vatte vlam, waarna zo'n 100 brandweerlieden en blusvliegtuigen werden ingezet. De brand is inmiddels onder controle, maar enkele vluchten liepen vertraging op. President Macron heeft zijn medeleven betuigd aan de families van de slachtoffers. Meer dan 160.000 mensen zijn Zuid-Afrika ontvlucht vanwege de grote anti-immigratieprotesten in het land. Dat lijkt uit een telling van persbureau AFP. De meeste vluchtelingen kwamen uit Zimbabwe en Malawi. Demonstranten hadden geëist dat migranten voor 1 juli zouden vertrekken. Rond die deadline werden meerdere mensen gedood bij xenofobe aanvallen. Kuwait heeft de Iraanse ambassadeur ontboden na een aanval op de Kuwaitse tanker Kifan in de straat van Hormuz, waarbij meerdere bemanningsleden gewond raakten. Iran heeft de blokkade van de zeestraat opnieuw ingesteld nadat de tijdelijke deal met de Verenigde Staten is stuk gelopen. Volgens Kuwait heeft Iran de afgelopen week ook elektriciteitscentrales en ontziltingsinstallaties in het land geraakt. Inwoners worden opgeroepen hun energieverbruik te beperken. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
3: En nu het economisch nieuws. De afsluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer raakt wegrestaurant Napoleon bij Hank. Eigenaresse Adinda Geelhoed-Valk merkte maandag meteen dat het een stuk rustiger was. Normaal is er plek voor 125 vrachtwagens, maar maandag stonden er nog maar zo'n 20. Hoe langer de afsluiting duurt, hoe groter de impact op de omzet, verwacht ze. Vrachtverkeer mag sinds afgelopen weekend niet meer over de brug bij Gorinchem vanwege zorgen over de veiligheid van de constructie. Vliegtuigbouwer Airbus wil de operationele winst tegen 2029 met ongeveer 75% verhogen, tot 12 à 13 miljard euro. Het grootste deel moet komen uit de civiele luchtvaarttak. Airbus kondigde ook een aandeleninkoopprogramma van 5 miljard euro aan. De winst over het eerste kwartaal van dit jaar halveerde nog, doordat leveringen daalden tot het laagste niveau sinds 2009, vanwege problemen in de toeleveringsketen. De AI-chatbot Grok is nu beschikbaar voor Nederlandse Tesla-bestuurders. De assistent is opgenomen in de nieuwste software-update van het bedrijf. Grok kan onder meer navigatieopdrachten geven, hands-free bellen mogelijk maken en advies geven over het gebruik van de auto. De chatbot is beschikbaar voor de modellen S, 3, X en Y en vereist een speciaal abonnement of een wifi-verbinding. De chipbedrijven BESI, ASMI en ASML lieten dinsdag een sterk herstel zien na weken van koersdalingen. BESI eindigde bovenaan de AEX met een winst van ruim 7%. De AEX sloot 0,6% hoger op bijna 1097 punten. De olieprijzen stegen verder door de spanningen in het Midden-Oosten. Beleggers kijken uit naar het rentebesluit van de ECB en kwartaalcijfers van grote Amerikaanse techbedrijven later deze week. De Canadese premier Mark Carney en de Amerikaanse president Donald Trump hebben afgesproken de komende weken intensiever te praten over handelskwesties. Carney zei dat alle opties open liggen als de Verenigde Staten doorgaan met hun dreigement om extra invoerheffingen op Canada in te voeren. Trump ondertekende maandag een decreet voor een heffing van 50% op verschillende Canadese producten, zoals wijn, ijshockeysticks en cement. Die heffingen moeten over een maand ingaan. De Amerikaanse handelsvertegenwoordiger Jameson Greer hint op nieuwe importheffingen. Hij zei tegen CNBC dat er binnenkort actie wordt verwacht, maar kon nog geen tijdlijn geven. Volgens de Financial Times staat president Trump op het punt nieuwe tarieven in te voeren voor tientallen landen. De huidige tijdelijke wereldwijde heffing van 10% loopt aanstaande vrijdag af. Trump kondigde maandag al tarieven van 50% aan op Canadese goederen. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
4: Tot slot het sportnieuws. Remco Evenepoel spreekt van een bitterzoete overwinning na zijn tijdritzege in de Tour de France. De Belg is trots op zijn tweede ritzege op rij, maar baalt van het uitvallen van ploeggenoot Florian Lipovic. Evenepoel verkleinde zijn achterstand op Pogacar tot 4 minuten en 32 seconden, maar denkt niet aan de eindzege. Hij zegt dat Pogacar op weg is naar zijn vijfde toerzege en dat hij zich op zijn eigen klassering richt. Gilbert Martina stopt per direct als voorzitter van de Voetbalbond van Curaçao vanwege prostaatkanker. Hij maakte zijn diagnose niet eerder openbaar om de aandacht niet af te leiden van de eerste WK-deelname van Curaçao. Het is nog niet bekend wie hem opvolgt. Bondscoach Dick Advocaat sluit ondertussen niet uit dat hij langer aanbleeft bij de bond. Crescencio Somerville staat op het punt om te tekenen bij het Saoedische Al Hilal, meldt The Athletic. De club zou een akkoord hebben bereikt met West Ham United en 80 miljoen euro willen betalen voor de Oranje International. AS Roma leek lang de grootste kans te maken, maar haakte af vanwege het hoge bod en het salaris dat Al Hilal biedt. Somerville ondergaat op korte termijn de medische keuring. Gele truidrager Tadej Pogacar vindt dat de Tour de France nog niet beslist is, ondanks zijn voorsprong van 4 minuten en 32 seconden op Remco Evenepoel. De Sloveen werd voor de tweede rit op rij geklopt door Evenepoel in de tijdrit. Na de klim halverwege besloot Pogacar zonder risico's naar de finish te rijden. Hij vertelde ook dat hij bijna viel in dezelfde bocht waar Florian Lipovic onderuit ging en moest opgeven. De Belgische aanvaller Anthony Descotte blijft in de Nederlandse competitie voetballen. Fortuna Sittard huurt de 22-jarige speler komend seizoen van Sporting Charleroi. Descotte speelde eerder voor FC Utrecht en FC Volendam, waarmee hij vorig seizoen degradeerde uit de eredivisie. Mark van Bommel wordt de nieuwe bondscoach van België, schrijft de Telegraaf. De gesprekken met de voormalige trainer van Antwerp zitten in de afrondende fase. Van Bommel volgt Rudy Garcia op en tekent naar verwachting tot en met het EK van 2028. Hij was vanaf het begin de topkandidaat, maar spreekt geen Frans, wat in Franstalig België gevoelig kan liggen. Dit was het laatste sportnieuws.
5: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond schijnt de zon nog op veel plaatsen, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe. In het noorden kan later wat motregen vallen. De wind is matig uit het noordwesten en neemt landinwaarts af. Vannacht in de noordelijke helft af en toe lichte regen. In het zuiden blijft het droog. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overheersen de wolken met af en toe lichte regen. Tussendoor breekt de zon soms even door. Met 18 tot 21 graden is het aan de koele kant voor de tijd van het jaar. De wind waait matig uit het noordwesten, aan de kust vrij krachtig. Morgenavond wordt het geleidelijk droog. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. De organisatie van de Sneekweek waarschuwt ondernemers voor oplichters die valse standplaatsen aanbieden voor het zeilevenement. De fraudeurs gebruiken de naam Sneekweekfestival 2026 het logo en het KVK-nummer van de stichting, maar met een ander bankrekeningnummer. De stichting benadrukt dat het programma al rond is en er geen standhouders meer worden gezocht. De organisatie heeft aangifte gedaan. De Sneekweek begint over 10 dagen. Minister Van Essen van Landbouw gaat deze zomer in gesprek met de provincie Noord-Brabant over het voornemen om de stikstofvergunningen van 5 pluimveehouders in te trekken. Het provinciebestuur ziet na een rechterlijke uitspraak geen andere optie, omdat de stikstofuitstoot bij kwetsbare natuurgebieden onvoldoende is verminderd. Uiterlijk 1 oktober valt een definitief besluit. Volgens Van Essen kan het nieuwe stikstofpakket van het kabinet voorkomen dat boeren hun vergunning verliezen. Hij wil ook met andere provincies overleggen over een consistente aanpak bij handhavingsverzoeken. Rijkswaterstaat meldt dat de afvoer van de Rijn bij Lobit weer iets toeneemt, wat meer ruimte geeft in de waterverdeling. Afgelopen weekend bereikte de Rijnafvoer een historisch dieptepunt voor juli, met 715 kubieke meter per seconde. De afvoer van de Maas daalt ondertussen verder en nadert het punt waarop aanvullende maatregelen nodig zijn. Het zoutgehalte in het westen van het land neemt toe. Buien in het weekend zijn volgens Rijkswaterstaat niet genoeg om het neerslagtekort te verkleinen. Op de eerste dag van de Nijmeegse Vierdaagse hebben bijna 45.000 wandelaars de finish gehaald. 805 deelnemers zijn niet gestart of onderweg uitgevallen. Een gemiddeld aantal vergeleken met eerdere edities. Alle 47.000 startbewijzen waren vergeven, maar ruim 1200 deelnemers hadden hun startnummer niet opgehaald. De wandelaars van de 50 kilometer vertrokken om 4 uur 's ochtends voor de route door de Betuwe. Op de eerste dag van de Nijmeegse Vierdaagse zijn 12 wandelaars gedisqualificeerd, onder meer wegens sjoemelen met de afstand. Marsleider Henny Sakkers sprak van een positieve sfeer, mede dankzij het relatief koele weer. Bij de start werd een loper onwel op het Vierdaagseplein en naar het ziekenhuis gebracht na reanimatie. Burgemeester Bruls maakt zich daarnaast zorgen over geweld en drugsgebruik op de Vierdaagse feesten, waar zaterdag 5 jongeren werden aangehouden voor mishandeling van een tienermeisje. De gemeente Altena vraagt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat om aanvullende maatregelen vanwege de sluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer. Lokale ondernemers hebben last van onrijden, hogere brandstofkosten en extra kosten door de nieuwe kilometerheffing voor vrachtwagens. Het college zegt begrip te hebben voor de oproepen uit de transportsector voor compensatie. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
3: Nu het buitenlands nieuws. Het Franse parlement verbiedt de toegang tot sociale media voor kinderen onder de 15 jaar. Frankrijk is daarmee het eerste land in de Europese Unie met zo'n leeftijdsgrens voor apps als TikTok en Instagram. Vanaf 1 september mogen kinderen geen nieuwe accounts meer aanmaken en vanaf januari 2027 geldt het verbod ook voor bestaande accounts. President Macron noemt de wet een van de belangrijkste hervormingen van zijn laatste ambtstermijn. De Europese Commissie wil na de zomer een eigen voorstel presenteren. In Venezuela zijn 3 mensen overleden na besmetting met het Hantavirus, meldt het ministerie van Volksgezondheid. Volgens het ministerie zijn er geen aanwijzingen dat het virus van mens op mens is overgedragen. In april leidde een uitbraak van de Andes-variant op het Nederlandse cruiseschip Hondius wereldwijd tot grote zorgen. Daarbij kwamen ook 3 opvarenden om het leven. Begin juli verklaarde de Wereldgezondheidsorganisatie die uitbraak als ingedampt. De nieuwe Britse premier Andy Burnham wil minstens 1 dag per week in Manchester werken. Hij opent daar een extra premierskantoor dat Number 10 North wordt genoemd. Burnham wil regionale overheden meer bevoegdheden geven en verplaatst daarvoor een deel van de overheidsbanen van Londen naar Manchester. De oud-burgemeester van Manchester begon maandag als regeringsleider en belde onder andere met de Amerikaanse president Trump en Europees commissievoorzitter von der Leyen. Twee brandweerlieden zijn omgekomen bij het blussen van een brand nabij het vliegveld van Bordeaux. Hun voertuig werd door de vlammen ingesloten. Tussen de 6 en 8 hectare groengebied vatte vlam, waarna zo'n 100 brandweerlieden en blusvliegtuigen werden ingezet. De brand is inmiddels onder controle, maar enkele vluchten liepen vertraging op. President Macron heeft zijn medeleven betuigd aan de families van de slachtoffers. Meer dan 160.000 mensen zijn Zuid-Afrika ontvlucht vanwege de grote anti-immigratieprotesten in het land. Dat lijkt uit een telling van persbureau AFP. De meeste vluchtelingen kwamen uit Zimbabwe en Malawi. Demonstranten hadden geëist dat migranten voor 1 juli zouden vertrekken. Rond die deadline werden meerdere mensen gedood bij xenofobe aanvallen. Kuwait heeft de Iraanse ambassadeur ontboden na een aanval op de Kuwaitse tanker Kifan in de straat van Hormuz, waarbij meerdere bemanningsleden gewond raakten. Iran heeft de blokkade van de zeestraat opnieuw ingesteld nadat de tijdelijke deal met de Verenigde Staten is stuk gelopen. Volgens Kuwait heeft Iran de afgelopen week ook elektriciteitscentrales en ontziltingsinstallaties in het land geraakt. Inwoners worden opgeroepen hun energieverbruik te beperken. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
3: En nu het economisch nieuws. Wegrestaurant Napoleon bij de Merwedebrug merkt direct de gevolgen van de afsluiting voor vrachtverkeer. Waar normaal 125 vrachtwagens terecht kunnen, stonden er maandag nog maar zo'n 20. Eigenaresse Geelhoed Valk wil compensatie voor de gemiste inkomsten. Ook de transportbranche heeft last van het verbod, omdat chauffeurs moeten omrijden. Brancheorganisatie TLN onderzoekt juridische stappen tegen de overheid. Vliegtuigbouwer Airbus wil de operationele winst tegen 2029 met ongeveer 75% verhogen, tot 12 à 13 miljard euro. Het grootste deel moet komen uit de civiele luchtvaarttak. Airbus kondigde ook een aandeleninkoopprogramma van 5 miljard euro aan. De winst over het eerste kwartaal van dit jaar halveerde nog, doordat leveringen daalden tot het laagste niveau sinds 2009, vanwege problemen in de toeleveringsketen. De AI-chatbot Grok is nu beschikbaar voor Nederlandse Tesla-bestuurders. De assistent is opgenomen in de nieuwste software-update van het bedrijf. Grok kan onder meer navigatieopdrachten geven, hands-free bellen mogelijk maken en advies geven over het gebruik van de auto. De chatbot is beschikbaar voor de modellen S, 3, X en Y en vereist een speciaal abonnement of een wifi-verbinding. De chipbedrijven BESI, ASMI en ASML lieten dinsdag een sterk herstel zien na weken van koersdalingen. BESI eindigde bovenaan de AEX met een winst van ruim 7%. De AEX sloot 0,6% hoger op bijna 1097 punten. De olieprijzen stegen verder door de spanningen in het Midden-Oosten. Beleggers kijken uit naar het rentebesluit van de ECB en kwartaalcijfers van grote Amerikaanse techbedrijven later deze week. De Canadese premier Mark Carney en de Amerikaanse president Donald Trump hebben afgesproken de komende weken intensiever te praten over handelskwesties. Carney zei dat alle opties open liggen als de Verenigde Staten doorgaan met hun dreigement om extra invoerheffingen op Canada in te voeren. Trump ondertekende maandag een decreet voor een heffing van 50% op verschillende Canadese producten, zoals wijn, ijshockeysticks en cement. Die heffingen moeten over een maand ingaan. De Amerikaanse handelsvertegenwoordiger Jameson Greer hint op nieuwe importheffingen. Hij zei tegen CNBC dat er binnenkort actie wordt verwacht, maar kon nog geen tijdlijn geven. Volgens de Financial Times staat president Trump op het punt nieuwe tarieven in te voeren voor tientallen landen. De huidige tijdelijke wereldwijde heffing van 10% loopt aanstaande vrijdag af. Trump kondigde maandag al tarieven van 50% aan op Canadese goederen. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
4: Tot slot het sportnieuws. Gilbert Martina stopt per direct als voorzitter van de Voetbalbond van Curaçao vanwege prostaatkanker. Hij maakte zijn diagnose niet eerder openbaar om de aandacht niet af te leiden van de eerste WK-deelname van Curaçao. Het is nog niet bekend wie hem opvolgt. Bondscoach Dick Advocaat sluit ondertussen niet uit dat hij langer aanbleef bij de bond. Crescencio Somerville staat op het punt om te tekenen bij het Saoedische Al Hilal, meldt The Athletic. De club zou een akkoord hebben bereikt met West Ham United en 80 miljoen euro willen betalen voor de Oranje International. AS Roma leek lang de grootste kans te maken, maar haakte af vanwege het hoge bod en het salaris dat Al Hilal biedt. Somerville ondergaat op korte termijn de medische keuring. Gele truidrager Tadej Pogacar vindt dat de Tour de France nog niet beslist is, ondanks zijn voorsprong van 4 minuten en 32 seconden op Remco Evenepoel. De Sloveen werd voor de tweede rit op rij geklopt door Evenepoel in de tijdrit. Na de klim halverwege besloot Pogacar zonder risico's naar de finish te rijden. Hij vertelde ook dat hij bijna viel in dezelfde bocht waar Florian Lipovic onderuit ging en moest opgeven. De Belgische aanvaller Anthony Descotte blijft in de Nederlandse competitie voetballen. Fortuna Sittard huurt de 22-jarige speler komend seizoen van Sporting Charleroi. Descotte speelde eerder voor FC Utrecht en FC Volendam, waarmee hij vorig seizoen degradeerde uit de eredivisie. Mark van Bommel wordt de nieuwe bondscoach van België, schrijft de Telegraaf. De gesprekken met de voormalige trainer van Antwerp zitten in de afrondende fase. Van Bommel volgt Rudy Garcia op en tekent naar verwachting tot en met het EK van 2028. Hij was vanaf het begin de topkandidaat, maar spreekt geen Frans, wat in Franstalig België gevoelig kan liggen. Botik van de Zandschulp is bij het tennistoernooi van Estoril in de eerste ronde uitgeschakeld. De als 60 geplaatste Nederlander verloor in 2 sets van de Portugese thuisspeler Jaime Faria met 6-3, 6-4. Van de Zandschulp kwam in de eerste set nauwelijks in zijn spel en stond al snel met 5-0 achter. Ook Jesper de Jong verloor eerder op dinsdag in de eerste ronde in Estoril. Dit was het laatste sportnieuws.
5: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond schijnt de zon nog op veel plaatsen, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe. In het noorden kan later wat motregen vallen. De wind is matig uit het noordwesten en neemt landinwaarts af. Vannacht in de noordelijke helft af en toe lichte regen. In het zuiden blijft het droog. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overheersen de wolken met af en toe lichte regen. Tussendoor breekt de zon soms even door. Met 18 tot 21 graden is het aan de koele kant voor de tijd van het jaar. De wind waait matig uit het noordwesten, aan de kust vrij krachtig. Morgenavond wordt het geleidelijk droog. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. De organisatie van de Sneekweek waarschuwt ondernemers voor oplichters die valse standplaatsen aanbieden voor het zeilevenement. De fraudeurs gebruiken de naam Sneekweek Festival 2026, het logo en het KVK-nummer van de stichting, maar met een ander bankrekeningnummer. De stichting benadrukt dat het programma al rond is en er geen standhouders meer worden gezocht. De organisatie heeft aangifte gedaan. De Snake Week begint over 10 dagen. Minister Van Essen van Landbouw gaat deze zomer in gesprek met de provincie Noord-Brabant over het voornemen om de stikstofvergunningen van 5 pluimveehouders in te trekken. Het provinciebestuur ziet na rechterlijke uitspraak geen andere optie, omdat de stikstofuitstoot bij kwetsbare natuurgebieden onvoldoende is verminderd. Uiterlijk 1 oktober valt een definitief besluit. Volgens Van Essen kan het nieuwe stikstofpakket van het kabinet voorkomen dat boeren hun vergunning verliezen. Hij wil ook met andere provincies overleggen over een consistente aanpak bij handhavingsverzoeken. Rijkswaterstaat meldt dat de afvoer van de Rijn bij Lobith weer iets toeneemt, wat meer ruimte geeft in de waterverdeling. Afgelopen weekend bereikte de Rijnafvoer een historisch dieptepunt voor juli, met 715 kubieke meter per seconde. De afvoer van de Maas daalt ondertussen verder en nadert het punt waarop aanvullende maatregelen nodig zijn. Het zoutgehalte in het westen van het land neemt toe. Buien in het weekend zijn volgens Rijkswaterstaat niet genoeg om het neerslagtekort te verkleinen. Op de eerste dag van de Nijmeegse Vierdaagse hebben bijna 45.000 wandelaars de finish gehaald. 805 deelnemers zijn niet gestart of onderweg uitgevallen, een gemiddeld aantal vergeleken met eerdere edities. Alle 47.000 startbewijzen waren vergeven, maar ruim 1200 deelnemers hadden hun startnummer niet opgehaald. De wandelaars van de 50 kilometer vertrokken om 4 uur 's ochtends voor de route door de Betuwe. Op de eerste dag van de Nijmeegse Vierdaagse zijn 12 wandelaars gedisqualificeerd, onder meer wegens sjoemelen met de afstand. Marsleider Henny Sakkers sprak van een positieve sfeer, mede dankzij het relatief koele weer. Bij de start werd een loper onwel op het Vierdaagseplein en naar het ziekenhuis gebracht na reanimatie. Burgemeester Bruls maakt zich daarnaast zorgen over geweld en drugsgebruik op de Vierdaagse feesten, waar zaterdag 5 jongeren werden aangehouden voor mishandeling van een tienermeisje. De gemeente Altena vraagt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat om aanvullende maatregelen vanwege de sluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer. Lokale ondernemers hebben last van onrijden, hogere brandstofkosten en extra kosten door de nieuwe kilometerheffing voor vrachtwagens. Het college zegt begrip te hebben voor de oproepen uit de transportsector voor compensatie. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
3: Nu het buitenlands nieuws. Het Franse parlement verbiedt de toegang tot sociale media voor kinderen onder de 15 jaar. Frankrijk is daarmee het eerste land in de Europese Unie met zo'n leeftijdsgrens voor apps als TikTok en Instagram. Vanaf 1 september mogen kinderen geen nieuwe accounts meer aanmaken en vanaf januari 2027 geldt het verbod ook voor bestaande accounts. President Macron noemt de wet een van de belangrijkste hervormingen van zijn laatste ambtstermijn. De Europese Commissie wil na de zomer een eigen voorstel presenteren. In Venezuela zijn 3 mensen overleden na besmetting met het Hantavirus, meldt het ministerie van Volksgezondheid. Volgens het ministerie zijn er geen aanwijzingen dat het virus van mens op mens is overgedragen. In april leidde een uitbraak van de Andes-variant op het Nederlandse cruiseschip Hondius wereldwijd tot grote zorgen. Daarbij kwamen ook 3 opvarenden om het leven. Begin juli verklaarde de Wereldgezondheidsorganisatie die uitbraak als ingedampt. De nieuwe Britse premier Andy Burnham wil minstens 1 dag per week in Manchester werken. Hij opent daar een extra premierskantoor, dat Number 10 North wordt genoemd. Burnham wil regionale overheden meer bevoegdheden geven en verplaatst daarvoor een deel van de overheidsbanen van Londen naar Manchester. De oud-burgemeester van Manchester begon maandag als regeringsleider en belde onder andere met de Amerikaanse president Trump en Europees Commissievoorzitter von der Leyen. Twee brandweerlieden zijn omgekomen bij het blussen van een brand nabij het vliegveld van Bordeaux. Hun voertuig werd door de vlammen ingesloten. Tussen de 6 en 8 hectare groengebied vat de vlam, waarna zo'n 100 brandweerlieden en blusvliegtuigen werden ingezet. De brand is inmiddels onder controle, maar enkele vluchten liepen vertraging op. President Macron heeft zijn medeleven betuigd aan de families van de slachtoffers. Meer dan 160.000 mensen zijn Zuid-Afrika ontvlucht vanwege de grote anti-immigratieprotesten in het land. Dat lijkt uit een telling van persbureau AFP. De meeste vluchtelingen kwamen uit Zimbabwe en Malawi. Demonstranten hadden geëist dat migranten voor 1 juli zouden vertrekken. Rond die deadline werden meerdere mensen gedood bij xenofobe aanvallen. Kuwait heeft de Iraanse ambassadeur ontboden na een aanval op de Kuwaitse tanker Kifan in de straat van Hormuz, waarbij meerdere bemanningsleden gewond raakten. Iran heeft de blokkade van de zeestraat opnieuw ingesteld nadat de tijdelijke deal met de Verenigde Staten is stuk gelopen. Volgens Kuwait heeft Iran de afgelopen week ook elektriciteitscentrales en ontziltingsinstallaties in het land geraakt. Inwoners worden opgeroepen hun energieverbruik te beperken.
6: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
6: En nu het economisch nieuws. Wegrestaurant Napoleon bij de Merwedebrug merkt direct de gevolgen van de afsluiting voor vrachtverkeer. Waar normaal 125 vrachtwagens terecht kunnen, stonden er maandag nog maar zo'n 20. Eigenaresse Geelhoed Valk wil compensatie voor de gemiste inkomsten. Ook de transportbranche heeft last van het verbod, omdat chauffeurs moeten omrijden. Brancheorganisatie TLN onderzoekt juridische stappen tegen de overheid. Vliegtuigbouwer Airbus wil de operationele winst tegen 2029 met ongeveer 75% verhogen, tot 12 à 13 miljard euro. Het grootste deel moet komen uit de civiele luchtvaarttak. Airbus kondigde ook een aandeleninkoopprogramma van 5 miljard euro aan. De winst over het eerste kwartaal van dit jaar halveerde nog, doordat leveringen daalden tot het laagste niveau sinds 2009, vanwege problemen in de toeleveringsketen. De AI-chatbot Grok is nu beschikbaar voor

0: 5% hoger op bijna 1097 punten. De olieprijzen stegen verder door de spanningen in het Midden-Oosten. Beleggers kijken uit naar het rentebesluit van de ECB en kwartaalcijfers van grote Amerikaanse techbedrijven later deze week. De Canadese premier Mark Carney en de Amerikaanse president Donald Trump hebben afgesproken de komende weken intensiever te praten over handelskwesties. Carney zei dat alle opties open liggen als de Verenigde Staten doorgaan met hun dreigement om extra invoerheffingen op Canada in te voeren. Trump ondertekende maandag een decreet voor een heffing van 50% op verschillende Canadese producten, zoals wijn, ijshockeysticks en cement. Die heffingen moeten over een maand ingaan. De Amerikaanse handelsvertegenwoordiger Jameson Greer hint op nieuwe importheffingen. Hij zei tegen CNBC dat er binnenkort actie wordt verwacht, maar kon nog geen tijdlijn geven. Volgens de Financial Times staat president Trump op het punt nieuwe tarieven in te voeren voor tientallen landen. De huidige tijdelijke wereldwijde heffing van 10% loopt aanstaande vrijdag af. Trump kondigde maandag al tarieven van 50% aan op Canadese goederen. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Gilbert Martina stopt per direct als voorzitter van de Voetbalbond van Curaçao vanwege prostaatkanker. Hij maakte zijn diagnose niet eerder openbaar om de aandacht niet af te leiden van de eerste WK-deelname van Curaçao. Het is nog niet bekend wie hem opvolgt. Bondscoach Dick Advocaat sluit ondertussen niet uit dat hij langer aanbleef bij de bond. Crescencio Somerville staat op het punt om te tekenen bij het Saoedische Al Hilal, meldt The Athletic. De club zou een akkoord hebben bereikt met West Ham United en 80 miljoen euro willen betalen voor de Oranje International. AS Roma leek lang de grootste kans te maken, maar haakte af vanwege het hoge bod en het salaris dat Al Hilal biedt. Somerville ondergaat op korte termijn de medische keuring. Gele truidrager Tadej Pogacar vindt dat de Tour de France nog niet beslist is, ondanks zijn voorsprong van 4 minuten en 32 seconden op Remco Evenepoel. De Sloveen werd voor de tweede rit op rij geklopt door Evenepoel in de tijdrit. Na de klim halverwege besloot Pogacar zonder risico's naar de finish te rijden. Hij vertelde ook dat hij bijna viel in dezelfde bocht waar Florian Lipovic onderuit ging en moest opgeven. De Belgische aanvaller Anthony Descotte blijft in de Nederlandse competitie voetballen. Fortuna Sittard huurt de 22-jarige speler komend seizoen van Sporting Charleroi. Descotte speelde eerder voor FC Utrecht en FC Volendam, waarmee hij vorig seizoen degradeerde uit de eredivisie. Mark van Bommel wordt de nieuwe bondscoach van België, schrijft de Telegraaf. De gesprekken met de voormalige trainer van Antwerp zitten in de afrondende fase. Van Bommel volgt Rudy Garcia op en tekent naar verwachting tot en met het EK van 2028. Hij was vanaf het begin de topkandidaat, maar spreekt geen Frans, wat in Franstalig België gevoelig kan liggen. Botik van de Zandschulp is bij het tennistoernooi van Estoril in de eerste ronde uitgeschakeld. De als 60e geplaatste Nederlander verloor in twee sets van de Portugese thuisspeler Jaime Faria met 6-3, 6-4. Van de Zandschulp kwam in de eerste set nauwelijks in zijn spel en stond al snel met 5-0 achter. Ook Jesper de Jong verloor eerder op dinsdag in de eerste ronde in Estoril. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond schijnt de zon nog op veel plaatsen, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe. In het noorden kan later wat motregen vallen. De wind is matig uit het noordwesten en neemt landinwaarts af. Vannacht in de noordelijke helft af en toe lichte regen. In het zuiden blijft het droog. Het koelt

0: af naar 10 tot 15 graden. Morgen overheersen de wolken met af en toe lichte regen. Tussendoor breekt de zon soms even door. Met 18 tot 21 graden is het aan de koele kant voor de tijd van het jaar. De wind waait matig uit het noordwesten, aan de kust vrij krachtig. Morgenavond wordt het geleidelijk droog. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. De organisatie van de Sneekweek waarschuwt ondernemers voor oplichters die valse standplaatsen aanbieden voor het zeilevenement. De fraudeurs gebruiken de naam Sneekweek Festival 2026, het logo en het KVK-nummer van de stichting, maar met een ander bankrekeningnummer. De stichting benadrukt dat het programma al rond is en er geen standhouders meer worden gezocht. De organisatie heeft aangifte gedaan. De Sneekweek begint over 10 dagen. Minister Van Essen van Landbouw gaat deze zomer in gesprek met de provincie Noord-Brabant over het voornemen om de stikstofvergunningen van 5 pluimveehouders in te trekken. Het provinciebestuur ziet na rechterlijke uitspraak geen andere optie, omdat de stikstofuitstoot bij kwetsbare natuurgebieden onvoldoende is verminderd. Uiterlijk 1 oktober valt een definitief besluit. Volgens Van Essen kan het nieuwe stikstofpakket van het kabinet voorkomen dat boeren hun vergunning verliezen. Hij wil ook met andere provincies overleggen over een consistente aanpak bij handhavingsverzoeken. Rijkswaterstaat meldt dat de afvoer van de Rijn bij Lobith weer iets toeneemt, wat meer ruimte geeft in de waterverdeling. Afgelopen weekend bereikte de Rijnafvoer een historisch dieptepunt voor juli, met 715 kubieke meter per seconde. De afvoer van de Maas daalt ondertussen verder en nadert het punt waarop aanvullende maatregelen nodig zijn. Het zoutgehalte in het westen van het land neemt toe. Buien in het weekend zijn volgens Rijkswaterstaat niet genoeg om het neerslagtekort te verkleinen. Op de eerste dag van de Nijmeegse Vierdaagse hebben bijna 45.000 wandelaars de finish gehaald. 805 deelnemers zijn niet gestart of onderweg uitgevallen. Een gemiddeld aantal vergeleken met eerdere edities. Alle 47.000 startbewijzen waren vergeven, maar ruim 1200 deelnemers hadden hun startnummer niet opgehaald. De wandelaars van de 50 kilometer vertrokken om 4 uur 's ochtends voor de route door de Betuwe. Op de eerste dag van de Nijmeegse Vierdaagse zijn 12 wandelaars gedisqualificeerd, onder meer wegens sjoemelen met de afstand. Marsleider Henny Sakkers sprak van een positieve sfeer, mede dankzij het relatief koele weer. Bij de start werd een loper onwel op het Vierdaagseplein en naar het ziekenhuis gebracht na reanimatie. Burgemeester Bruls maakt zich daarnaast zorgen over geweld en drugsgebruik op de Vierdaagse feesten, waar zaterdag 5 jongeren werden aangehouden voor mishandeling van een tienermeisje. De gemeente Altena vraagt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat om aanvullende maatregelen vanwege de sluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer. Lokale ondernemers hebben last van onrijden, hogere brandstofkosten en extra kosten door de nieuwe kilometerheffing voor vrachtwagens. Het college zegt begrip te hebben voor de oproepen uit de transportsector voor compensatie. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. Het Franse parlement verbiedt de toegang tot sociale media voor kinderen onder de 15 jaar. Frankrijk is daarmee het eerste land in de Europese Unie met zo'n leeftijdsgrens voor apps als TikTok en Instagram. Vanaf 1 september mogen kinderen geen nieuwe accounts meer aanmaken en vanaf januari 2027 geldt het verbod ook voor bestaande accounts. President Macron noemt de wet een van de belangrijkste hervormingen van zijn laatste ambtstermijn. De Europese Commissie wil na de zomer een eigen voorstel presenteren. In Venezuela zijn 3 mensen overleden na besmetting met het Hantavirus, meldt het ministerie van Volksgezondheid. Volgens het ministerie zijn er geen aanwijzingen dat het virus van mens op mens is overgedragen. In april leidde een uitbraak van de Andes-variant op het Nederlandse cruiseschip Hondius wereldwijd tot grote zorgen. Daarbij kwamen ook 3 opvarenden om het leven. Begin juli verklaarde de Wereldgezondheidsorganisatie die uitbraak als ingedampt. De nieuwe Britse premier Andy Burnham wil minstens 1 dag per week in Manchester werken. Hij opent daar een extra premierskantoor, dat Number 10 North wordt genoemd. Burnham wil regionale overheden meer bevoegdheden geven en verplaatst daarvoor een deel van de overheidsbanen van Londen naar Manchester. De oud-burgemeester van Manchester begon maandag als regeringsleider en belde onder andere met de Amerikaanse president Trump en Europees commissievoorzitter von der Leyen. 2 brandweerlieden zijn omgekomen bij het blussen van een brand nabij het vliegveld van Bordeaux. Hun voertuig werd door de vlammen ingesloten. Tussen de 6 en 8 hectare groengebied vatte vlam, waarna zo'n 100 brandweerlieden en blusvliegtuigen werden ingezet. De brand is inmiddels onder controle, maar enkele vluchten liepen vertraging op. President Macron heeft zijn medeleven betuigd aan de families van de slachtoffers. Meer dan 160.000 mensen zijn Zuid-Afrika ontvlucht vanwege de grote anti-immigratieprotesten in het land. Dat lijkt uit een telling van persbureau AFP. De meeste vluchtelingen kwamen uit Zimbabwe en Malawi. Demonstranten hadden geëist dat migranten voor 1 juli zouden vertrekken. Rond die deadline werden meerdere mensen gedood bij xenofobe aanvallen. Kuwait heeft de Iraanse ambassadeur ontboden na een aanval op de Kuwaitse tanker Kifan in de straat van Hormuz, waarbij meerdere bemanningsleden gewond raakten. Iran heeft de blokkade van de zeestraat opnieuw ingesteld nadat de tijdelijke deal met de Verenigde Staten is stuk gelopen. Volgens Kuwait heeft Iran de afgelopen week ook elektriciteitscentrales en ontziltingsinstallaties in het land geraakt. Inwoners worden opgeroepen hun energieverbruik te beperken.
3: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
3: En nu het economisch nieuws. Wegrestaurant Napoleon bij de Merwedebrug merkt direct de gevolgen van de afsluiting voor vrachtverkeer. Waar normaal 125 vrachtwagens terecht kunnen, stonden er maandag nog maar zo'n 20. Eigenaresse Geelhoed Valk wil compensatie voor de gemiste inkomsten. Ook de transportbranche heeft last van het verbod, omdat chauffeurs moeten omrijden. Brancheorganisatie TLN onderzoekt juridische stappen tegen de overheid. Vliegtuigbouwer Airbus wil de operationele winst tegen 2029 met ongeveer 75% verhogen, tot 12 à 13 miljard euro. Het grootste deel moet komen uit de civiele luchtvaarttak. Airbus kondigde ook een aandeleninkoopprogramma van 5 miljard euro aan. De winst over het eerste kwartaal van dit jaar halveerde nog, doordat leveringen daalden tot het laagste niveau sinds 2009, vanwege problemen in de toeleveringsketen. De AI-chatbot Grok is nu beschikbaar voor Nederlandse Tesla-bestuurders. De assistent is opgenomen in de nieuwste software-update van het bedrijf. Grok kan onder meer navigatieopdrachten geven, hands-free bellen mogelijk maken en advies geven over het gebruik van de auto. De chatbot is beschikbaar voor de modellen S, 3, X en Y en vereist een speciaal abonnement of een wifi-verbinding. De chipbedrijven BESI, ASMI en ASML lieten dinsdag een sterk herstel zien na weken van koersdalingen. BESI eindigde bovenaan de AEX met een winst van ruim 7%. De AEX sloot 0,6% hoger op bijna 1097 punten. De olieprijzen stegen verder door de spanningen in het Midden-Oosten. Beleggers kijken uit naar het rentebesluit van de ECB en kwartaalcijfers van grote Amerikaanse techbedrijven later deze week. De Canadese premier Mark Carney en de Amerikaanse president Donald Trump hebben afgesproken de komende weken intensiever te praten over handelskwesties. Carney zei dat alle opties open liggen als de Verenigde Staten doorgaan met hun dreigement om extra invoerheffingen op Canada in te voeren. Trump ondertekende maandag een decreet voor een heffing van 50% op verschillende Canadese producten, zoals wijn, ijshockeysticks en cement. Die heffingen moeten over een maand ingaan. De Amerikaanse handelsvertegenwoordiger Jameson Greer hint op nieuwe importheffingen. Hij zei tegen CNBC dat er binnenkort actie wordt verwacht, maar kon nog geen tijdlijn geven. Volgens de Financial Times staat president Trump op het punt nieuwe tarieven in te voeren voor tientallen landen. De huidige tijdelijke wereldwijde heffing van 10% loopt aanstaande vrijdag af. Trump kondigde maandag al tarieven van 50% aan op Canadese goederen. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
4: Tot slot het sportnieuws. Gilbert Martina stopt per direct als voorzitter van de Voetbalbond van Curaçao vanwege prostaatkanker. Hij maakte zijn diagnose niet eerder openbaar om de aandacht niet af te leiden van de eerste WK-deelname van Curaçao. Het is nog niet bekend wie hem opvolgt. Bondscoach Dick Advocaat sluit ondertussen niet uit dat hij langer aanbleef bij de bond. Crescencio Somerville staat op het punt om te tekenen bij het Saoedische Al Hilal, meldt The Athletic. De club zou een akkoord hebben bereikt met West Ham United en 80 miljoen euro willen betalen voor de Oranje International. AS Roma leek lang de grootste kans te maken, maar haakte af vanwege het hoge bod en het salaris dat Al Hilal biedt. Somerville ondergaat op korte termijn de medische keuring. Gele truidrager Tadej Pogacar vindt dat de Tour de France nog niet beslist is, ondanks zijn voorsprong van 4 minuten en 32 seconden op Remco Evenepoel. De Sloveen werd voor de tweede rit op rij geklopt door Evenepoel in de tijdrit. Na de klim halverwege besloot Pogacar zonder risico's naar de finish te rijden. Hij vertelde ook dat hij bijna viel in dezelfde bocht waar Florian Lipovic onderuit ging en moest opgeven. De Belgische aanvaller Anthony Descotte blijft in de Nederlandse competitie voetballen. Fortuna Sittard huurt de 22-jarige speler komend seizoen van Sporting Charleroi. Descotte speelde eerder voor FC Utrecht en FC Volendam, waarmee hij vorig seizoen degradeerde uit de eredivisie. Mark van Bommel wordt de nieuwe bondscoach van België, schrijft de Telegraaf. De gesprekken met de voormalige trainer van Antwerp zitten in de afrondende fase. Van Bommel volgt Rudy Garcia op en tekent naar verwachting tot en met het EK van 2028. Hij was vanaf het begin de topkandidaat, maar spreekt geen Frans, wat in Franstalig België gevoelig kan liggen. Botik van de Zandschulp is bij het tennistoernooi van Estoril in de eerste ronde uitgeschakeld. De als 60 geplaatste Nederlander verloor in 2 sets van de Portugese thuisspeler Jaime Faria met 6-3, 6-4. Van de Zandschulp kwam in de eerste set nauwelijks in zijn spel en stond al snel met 5-0 achter. Ook Jesper de Jong verloor eerder op dinsdag in de eerste ronde in Estoril. Dit was het laatste sportnieuws.
5: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond trekt er vanuit het noordwesten meer bewolking het land in en kan er hier en daar wat lichte regen vallen. De wind is zwak tot matig uit het noordwesten. Vannacht in de noordelijke helft af en toe lichte regen. In het zuiden blijft het droog. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen veel bewolking met af en toe lichte regen. Het wordt vrij koel voor de tijd van het jaar, met zo'n 18 tot 21 graden. De wind waait matig uit het noordwesten, aan de kust vrij krachtig. In de loop van de avond wordt het geleidelijk droog.
6: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. De burgemeester van Dijk en Waard laat een bedrijfspand in Herugowaard 6 maanden sluiten na een dodelijke schiet- en steekpartij op 1 juni. Bij het geweld kwamen wapens en drugsproductiemateriaal aan het licht. 2 verdachten zijn aangehouden. Volgens NH was het dodelijke slachtoffer de voortvluchtige Britse crimineel Tommy Parker, 52. Een 44-jarige verdachte uit Velzen en een 65-jarige verdachte uit Herugowaard raakten zwaar gewond. De organisatie van de Sneekweek waarschuwt ondernemers voor oplichters die valse standplaatsen aanbieden voor het zeilevenement. De fraudeurs gebruiken de naam Sneekweek Festival 2026, het logo en het KVK-nummer van de stichting, maar met een ander bankrekeningnummer. De stichting benadrukt dat het programma al rond is en er geen standhouders meer worden gezocht. De organisatie heeft aangifte gedaan. De Sneekweek begint over 10 dagen. Minister Van Essen van Landbouw gaat deze zomer in gesprek met de provincie Noord-Brabant over het voornemen om de stikstofvergunningen van 5 pluimveehouders in te trekken. Het provinciebestuur ziet na een rechterlijke uitspraak geen andere optie, omdat de stikstofuitstoot bij kwetsbare natuurgebieden onvoldoende is verminderd. Uiterlijk 1 oktober valt een definitief besluit. Volgens Van Essen kan het nieuwe stikstofpakket van het kabinet voorkomen dat boeren hun vergunning verliezen. Hij wil ook met andere provincies overleggen over een consistente aanpak bij handhavingsverzoeken. Rijkswaterstaat meldt dat de afvoer van de Rijn bij Lobith weer iets toeneemt, wat meer ruimte geeft in de waterverdeling. Afgelopen weekend bereikte de Rijnafvoer een historisch dieptepunt voor juli, met 715 kubieke meter per seconde. De afvoer van de Maas daalt ondertussen verder en nadert het punt waarop aanvullende maatregelen nodig zijn. Het zoutgehalte in het westen van het land neemt toe. Buien in het weekend zijn volgens Rijkswaterstaat niet genoeg om het neerslagtekort te verkleinen. Op de eerste dag van de Nijmeegse Vierdaagse hebben bijna 45.000 wandelaars de finish gehaald. 805 deelnemers zijn niet gestart of onderweg uitgevallen. Een gemiddeld aantal vergeleken met eerdere edities. Alle 47.000 startbewijzen waren vergeven. Maar ruim 1200 deelnemers hadden hun startnummer niet opgehaald. De wandelaars van de 50 kilometer vertrokken om 4 uur 's ochtends voor de route door de Betuwe. Op de eerste dag van de Nijmeegse Vierdaagse zijn 12 wandelaars gedisqualificeerd. Onder meer wegens sjoemelen met de afstand. Marsleider Henny Sakkers sprak van een positieve sfeer, mede dankzij het relatief koele weer. Bij de start werd een loper onwel op het Vierdaagseplein en naar het ziekenhuis gebracht na reanimatie. Burgemeester Bruls maakt zich daarnaast zorgen over geweld en drugsgebruik op de Vierdaagse feesten, waar zaterdag 5 jongeren werden aangehouden voor mishandeling van een tienermeisje.
6: Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
3: Nu het buitenlands nieuws. Het dodental na het bootongeluk in Guyana is opgelopen naar 41. Afgelopen weekend kapseisde een veerboot op weg van Georgetown naar Port Kaituma, waarna 10 mensen vermist raakten. Tot dusver zijn 77 opvarenden gered. Premier Phillips zei dinsdag dat er 179 mensen aan boord waren. 2 bemanningsleden testen positief op marihuana. Er loopt een onderzoek. Het Franse parlement verbiedt de toegang tot sociale media voor kinderen onder de 15 jaar. Frankrijk is daarmee het eerste land in de Europese Unie met zo'n leeftijdsgrens voor apps als TikTok en Instagram. Vanaf 1 september mogen kinderen geen nieuwe accounts meer aanmaken
2: En vanaf januari 2027 geldt het verbod ook voor bestaande accounts. President Macron noemt de wet een van de belangrijkste hervormingen van zijn laatste ambtstermijn. De Europese Commissie wil na de zomer een eigen voorstel presenteren.
3: In Venezuela zijn 3 mensen overleden na besmetting met het Hantavirus, meldt het ministerie van Volksgezondheid. Volgens het ministerie zijn er geen aanwijzingen dat het virus van mens op mens is overgedragen. In april leidde een uitbraak van de Andes-variant op het Nederlandse cruiseschip Hondius wereldwijd tot grote zorgen. Daarbij kwamen ook 3 opvarenden om het leven. Begin juli verklaarde de Wereldgezondheidsorganisatie die uitbraak als ingedampt.
7: De nieuwe Britse premier Andy Burnham wil minstens 1 dag per week in Manchester werken. Hij opent daar een extra premierskantoor, dat Number 10 North wordt genoemd. Burnham wil regionale overheden meer bevoegdheden geven en verplaatst daarvoor een deel van de overheidsbanen van Londen naar Manchester. De oud-burgemeester van Manchester begon maandag als regeringsleider en belde onder andere met de Amerikaanse president Trump en Europees commissievoorzitter von der Leyen.
8: 2 brandweerlieden zijn omgekomen bij het blussen van een brand nabij het vliegveld van Bordeaux. Hun voertuig werd door de vlammen ingesloten. Tussen de 6 en 8 hectare groengebied vat de vlam, waarna zo'n 100 brandweerlieden en blusvliegtuigen werden ingezet. De brand is inmiddels onder controle, maar enkele vluchten liepen vertraging op. President Macron heeft zijn medeleven betuigd aan de families van de slachtoffers.
9: Meer dan 160.000 mensen zijn Zuid-Afrika ontvlucht vanwege de grote anti-immigratieprotesten in het land. Dat blijkt uit een telling van persbureau AFP. De meeste vluchtelingen kwamen uit Zimbabwe en Malawi. Demonstranten hadden geëist dat migranten voor 1 juli zouden vertrekken. Rond die deadline werden meerdere mensen gedood bij xenofobe aanvallen.
10: Dit was het laatste Buitenlands Nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
3: En nu het economisch nieuws. Wegrestaurant Napoleon bij de Merwedebrug merkt direct de gevolgen van de afsluiting voor vrachtverkeer. Waar normaal 125 vrachtwagens terecht kunnen, stonden er maandag nog maar zo'n 20. Eigenaresse Geelhoed Valk wil compensatie voor de gemiste inkomsten. Ook de transportbranche heeft last van het verbod, omdat chauffeurs moeten omrijden. Brancheorganisatie TLN onderzoekt juridische stappen tegen de overheid.
11: Vliegtuigbouwer Airbus wil de operationele winst tegen 2029 met ongeveer 75% verhogen, tot 12 à 13 miljard euro. Het grootste deel moet komen uit de civiele luchtvaarttak. Airbus kondigde ook een aandeleninkoopprogramma van 5 miljard euro aan. De winst over het eerste kwartaal van dit jaar halveerde nog, doordat leveringen daalden tot het laagste niveau sinds 2009, vanwege problemen in de toeleveringsketen.
12: De AI-chatbot Grok is nu beschikbaar voor Nederlandse Tesla-bestuurders. De assistent is opgenomen in de nieuwste software-update van het bedrijf. Grok kan onder meer navigatieopdrachten geven, hands-free bellen mogelijk maken en advies geven over het gebruik van de auto. De chatbot is beschikbaar voor de modellen S, 3, X en Y en vereist een speciaal abonnement of een wifi-verbinding.
13: De chipbedrijven Besi, ASMI en ASML lieten dinsdag een sterk herstel zien na weken van koersdalingen. Besi eindigde bovenaan de AEX met een winst van ruim 7%. De AEX sloot 0,6% hoger op bijna 1097 punten. De olieprijzen stegen verder door de spanningen in het Midden-Oosten. Beleggers kijken uit naar het rentebesluit van de ECB en kwartaalcijfers van grote Amerikaanse techbedrijven later deze week.
14: De Canadese premier Mark Carney en de Amerikaanse president Donald Trump hebben afgesproken de komende weken intensiever te praten over handelskwesties.
15: Carney zei dat alle opties open liggen als de Verenigde Staten doorgaan met hun dreigement om extra invoerheffingen op Canada in te voeren. Trump ondertekende maandag een decreet voor een heffing van 50% op verschillende Canadese producten, zoals wijn, ijshockeysticks en cement. Die heffingen moeten over een maand ingaan.
16: De Amerikaanse handelsvertegenwoordiger Jameson Greer hint op nieuwe importheffingen. Hij zei tegen CNBC dat er binnenkort actie wordt verwacht, maar kon nog geen tijdlijn geven. Volgens de Financial Times staat president Trump op het punt nieuwe tarieven in te voeren voor tientallen landen. De huidige tijdelijke wereldwijde heffing van 10% loopt aanstaande vrijdag af. Trump kondigde maandag al tarieven van 50% aan op Canadese goederen.
17: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
18: Tot slot het sportnieuws. Crescencio Somerville staat op het punt om te tekenen bij het Saoedische Al Hilal, meldt The Athletic. De club zou een akkoord hebben bereikt met West Ham United en 80 miljoen euro willen betalen voor de Oranje International. AS Roma leek lang de grootste kans te maken, maar haakte af vanwege het hoge bod en het salaris dat Al Hilal biedt. Somerville ondergaat op korte termijn de medische keuring.
19: Gele truidrager Tadej Pogacar vindt dat de Tour de France nog niet beslist is, ondanks zijn voorsprong van 4 minuten en 32 seconden op Remco Evenepoel. De Sloveen werd voor de tweede rit op rij geklopt door Evenepoel in de tijdrit. Na de klim halverwege besloot Pogacar zonder risico's naar de finish te rijden. Hij vertelde ook dat hij bijna viel in dezelfde bocht waar Florian Lipovic onderuit ging en moest opgeven. De Belgische aanvaller Anthony Descotte blijft in de Nederlandse competitie voetballen. Fortuna Sittard huurt de 22-jarige speler komend seizoen van Sporting Charleroi. Descotte speelde eerder voor FC Utrecht en FC Volendam, waarmee hij vorig seizoen degradeerde uit de eredivisie. Mark van Bommel wordt de nieuwe bondscoach van België, schrijft de Telegraaf. De gesprekken met de voormalige trainer van Antwerp zitten in de afrondende fase. Van Bommel volgt Rudy Garcia op en tekent naar verwachting tot en met het EK van 2028. Hij was vanaf het begin de topkandidaat, maar spreekt geen Frans, wat in Franstalig België gevoelig kan liggen. Botik van de Zandschulp is bij het tennistoernooi van Estoril in de eerste ronde uitgeschakeld. De als 60 geplaatste Nederlander verloor in 2 sets van de Portugese thuisspeler Jaime Faria met 6-3, 6-4. Van de Zandschulp kwam in de eerste set nauwelijks in zijn spel en stond al snel met 5-0 achter. Ook Jesper de Jong verloor eerder op dinsdag in de eerste ronde in Estoril. Florian Lipovic heeft de Tour de France moeten verlaten na een zware val in de tijdrit. De Duitse renner ging in een bocht hard onderuit en liep een sleutelbeenbreuk op. Lipovic stond op de 5e plaats in het algemeen klassement. Vorig jaar eindigde hij nog als 3e achter Pogacar en Vingegaard. Het is al de 2e uitvaller onder de klassementsrenners, nadat Vingegaard zondag ook al opgaf na een val. Dit was het laatste sportnieuws.
5: Je luistert naar Talk Radio.
20: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
21: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond trekt er vanuit het noordwesten meer bewolking het land in, met hier en daar wat lichte regen. De wind is zwak tot matig uit het noordwesten. Komende nacht kan het in het noorden af en toe licht regenen, in het zuiden blijft het droog. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen is het bewolkt en valt er af en toe lichte regen, vooral in de ochtend. Het wordt met 18 tot 21 graden vrij koel voor de tijd van het jaar. De wind waait matig uit het noordwesten, aan de kust vrij krachtig. In de loop van de avond wordt het op de meeste plaatsen droog.
22: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland.
0: Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. De burgemeester van Dijk en Waard laat een bedrijfspand in Herugowaard 6 maanden sluiten na een dodelijke schiet- en steekpartij op 1 juni. Bij het geweld kwamen wapens en drugsproductiemateriaal aan het licht. 2 verdachten zijn aangehouden. Volgens NH was het dodelijke slachtoffer de voortvluchtige Britse crimineel Tommy Parker, 52. Een 44-jarige verdachte uit Velzen en een 65-jarige verdachte uit Herugowaard raakten zwaar gewond. De organisatie van de Sneekweek waarschuwt ondernemers voor oplichters die valse standplaatsen aanbieden voor het zeilevenement. De fraudeurs gebruiken de naam Sneekweek Festival 2026, het logo en het KVK-nummer van de stichting, maar met een ander bankrekeningnummer. De stichting benadrukt dat het programma al rond is en er geen standhouders meer worden gezocht. De organisatie heeft aangifte gedaan. De Sneekweek begint over 10 dagen.
6: Minister Van Essen van Landbouw gaat deze zomer in gesprek met de provincie Noord-Brabant over het voornemen om de stikstofvergunningen van 5 pluimveehouders in te trekken. Het provinciebestuur ziet na rechterlijke uitspraak geen andere optie, omdat de stikstofuitstoot bij kwetsbare natuurgebieden onvoldoende is verminderd. Uiterlijk 1 oktober valt een definitief besluit. Volgens Van Essen kan het nieuwe stikstofpakket van het kabinet voorkomen dat boeren hun vergunning verliezen. Hij wil ook met andere provincies overleggen over een consistente aanpak bij handhavingsverzoeken.
23: Rijkswaterstaat meldt dat de afvoer van de Rijn bij Lobith weer iets toeneemt, wat meer ruimte geeft in de waterverdeling. Afgelopen weekend bereikte de Rijnafvoer een historisch dieptepunt voor juli, met 715 kubieke meter per seconde. De afvoer van de Maas daalt ondertussen verder en nadert het punt waarop aanvullende maatregelen nodig zijn. Het zoutgehalte in het westen van het land neemt toe. Buien in het weekend zijn volgens Rijkswaterstaat niet genoeg om het neerslagtekort te verkleinen.
24: Op de eerste dag van de Nijmeegse Vierdaagse hebben bijna 45.000 wandelaars de finish gehaald. 805 deelnemers zijn niet gestart of onderweg uitgevallen. Een gemiddeld aantal vergeleken met eerdere edities. Alle 47.000 startbewijzen waren vergeven. Maar ruim 1200 deelnemers hadden hun startnummer niet opgehaald. De wandelaars van de 50 kilometer vertrokken om 4 uur 's ochtends voor de route door de Betuwe.
25: Op de eerste dag van de Nijmeegse Vierdaagse zijn 12 wandelaars gedisqualificeerd. Onder meer wegens sjoemelen met de afstand. Marsleider Henny Sakkers sprak van een positieve sfeer, mede dankzij het relatief koele weer. Bij de start werd een loper onwel op het Vierdaagseplein en naar het ziekenhuis gebracht na reanimatie. Burgemeester Bruls maakt zich daarnaast zorgen over geweld en drugsgebruik op de Vierdaagse feesten, waar zaterdag 5 jongeren werden aangehouden voor mishandeling van een tienermeisje.
26: Dit was het Binnenlands Nieuws.
27: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
28: Nu het buitenlands nieuws. De Oekraïense president Zelensky vervangt zijn commandant der strijdkrachten Oleksandr Sirski. Dat heeft hij bekendgemaakt via Telegram. Oud-commandant Mykhailo Drapaty neemt de functie over. Het dodental na het bootongeluk in Guyana is opgelopen naar 41. Afgelopen weekend kapseisde een veerboot op weg van Georgetown naar Port Kaituma, waarna tientallen mensen vermist raakten. Tot dusver zijn 77 opvarenden gered. Premier Phillips zei dinsdag dat er 179 mensen aan boord waren. 2 bemanningsleden testen positief op marihuana. Er loopt een onderzoek.
29: Het Franse parlement verbiedt de toegang tot sociale media voor kinderen onder de 15 jaar.
28: Frankrijk is daarmee het eerste land in de Europese Unie met zo'n leeftijdsgrens voor apps als TikTok en Instagram. Vanaf 1 september mogen kinderen geen nieuwe accounts meer aanmaken en vanaf januari 2027 geldt het verbod ook voor bestaande accounts. President Macron noemt de wet een van de belangrijkste hervormingen van zijn laatste ambtstermijn. De Europese Commissie wil na de zomer een eigen voorstel presenteren. In Venezuela zijn 3 mensen overleden na besmetting met het Hantavirus, meldt het ministerie van Volksgezondheid. Volgens het ministerie zijn er geen aanwijzingen dat het virus van mens op mens is overgedragen. In april leidde een uitbraak van de Andes-variant op het Nederlandse cruiseschip Hondius wereldwijd tot grote zorgen. Daarbij kwamen ook 3 opvarenden om het leven. Begin juli verklaarde de Wereldgezondheidsorganisatie die uitbraak als ingedampt. De nieuwe Britse premier Andy Burnham wil minstens 1 dag per week in Manchester werken. Hij opent daar een extra premierskantoor, dat Number 10 North wordt genoemd. Burnham wil regionale overheden meer bevoegdheden geven en verplaatst daarvoor een deel van de overheidsbanen van Londen naar Manchester. De oud-burgemeester van Manchester begon maandag als regeringsleider en belde onder andere met de Amerikaanse president Trump en Europees commissievoorzitter von der Leyen. 2 brandweerlieden zijn omgekomen bij het blussen van een brand nabij het vliegveld van Bordeaux. Hun voertuig werd door de vlammen ingesloten. Tussen de 6 en 8 hectare groen gebied vatte vlam, waarna zo'n 100 brandweerlieden en blusvliegtuigen werden ingezet. De brand is inmiddels onder controle, maar enkele vluchten liepen vertraging op. President Macron heeft zijn medeleven betuigd aan de families van de slachtoffers. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
27: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
28: En nu het economisch nieuws. Wegrestaurant Napoleon bij de Merwedebrug merkt direct de gevolgen van de afsluiting voor vrachtverkeer. Waar normaal 125 vrachtwagens terecht kunnen, stonden er maandag nog maar zo'n 20. Eigenaresse Geelhoed Valk wil compensatie voor de gemiste inkomsten. Ook de transportbranche heeft last van het verbod, omdat chauffeurs moeten omrijden. Brancheorganisatie TLN onderzoekt juridische stappen tegen de overheid. Vliegtuigbouwer Airbus wil de operationele winst tegen 2029 met ongeveer 75% verhogen, tot 12 à 13 miljard euro. Het grootste deel moet komen uit de civiele luchtvaarttak. Airbus kondigde ook een aandeleninkoopprogramma van 5 miljard euro aan. De winst over het eerste kwartaal van dit jaar halveerde nog, doordat leveringen daalden tot het laagste niveau sinds 2009, vanwege problemen in de toeleveringsketen. De AI-chatbot Grok is nu beschikbaar voor Nederlandse Tesla-bestuurders. De assistent is opgenomen in de nieuwste software-update van het bedrijf. Grok kan onder meer navigatieopdrachten geven, hands-free bellen mogelijk maken en advies geven over het gebruik van de auto. De chatbot is beschikbaar voor de modellen S, 3, X en Y en vereist een speciaal abonnement of een wifi-verbinding. De chipbedrijven Besi, ASMI en ASML lieten dinsdag een sterk herstel zien na weken van koersdalingen. Besi eindigde bovenaan de AEX met een winst van ruim 7%. De AEX sloot 0,6% hoger op bijna 1097 punten. De olieprijzen stegen verder door de spanningen in het Midden-Oosten. Beleggers kijken uit naar het rentebesluit van de ECB en kwartaalcijfers van grote Amerikaanse techbedrijven later deze week. De Canadese premier Mark Carney en de Amerikaanse president Donald Trump hebben afgesproken de komende weken intensiever te praten over handelskwesties. Carney zei dat alle opties open liggen als de Verenigde Staten doorgaan met hun dreigement om extra invoerheffingen op Canada in te voeren. Trump ondertekende maandag een decreet voor een heffing van 50% op verschillende Canadese producten, zoals wijn, ijshockeysticks en cement. Die heffingen moeten over een maand ingaan.
2: De Amerikaanse handelsvertegenwoordiger Jameson Greer hint op nieuwe importheffingen. Hij zei tegen CNBC dat er binnenkort actie wordt verwacht, maar kon nog geen tijdlijn geven. Volgens de Financial Times staat president Trump op het punt nieuwe tarieven in te voeren voor tientallen landen. De huidige tijdelijke wereldwijde heffing van 10% loopt aanstaande vrijdag af. Trump kondigde maandag al tarieven van 50% aan op Canadese goederen.
3: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
7: Tot slot het sportnieuws. Gele truidrager Tadej Pogačar vindt dat de Tour de France nog niet beslist is. Ondanks zijn voorsprong van 4 minuten en 32 seconden op Remco Evenepoel. De Sloveen werd voor de tweede rit op rij geklopt door Evenepoel in de tijdrit. Na de klim halverwege besloot Pogačar zonder risico's naar de finish te rijden. Hij vertelde ook dat hij bijna viel in dezelfde bocht waar Florian Lipovic onderuit ging en moest opgeven. De Belgische aanvaller Anthony Descotte blijft in de Nederlandse competitie voetballen. Fortuna Sittard huurt de 22-jarige speler komend seizoen van Sporting Charleroi. Descotte speelde eerder voor FC Utrecht en FC Volendam, waarmee hij vorig seizoen degradeerde uit de eredivisie. Mark van Bommel wordt de nieuwe bondscoach van België, schrijft de Telegraaf. De gesprekken met de voormalige trainer van Antwerp zitten in de afrondende fase. Van Bommel volgt Rudy Garcia op en tekent naar verwachting tot en met het EK van 2028. Hij was vanaf het begin de topkandidaat, maar spreekt geen Frans, wat in Franstalig België gevoelig kan liggen. Botik van de Zandschulp is bij het tennistoernooi van Estoril in de eerste ronde uitgeschakeld. De als 60e geplaatste Nederlander verloor in twee sets van de Portugese thuisspeler Jaime Faria met 6-3, 6-4. Van de Zandschulp kwam in de eerste set nauwelijks in zijn spel en stond al snel met 5-0 achter. Ook Jesper de Jong verloor eerder op dinsdag in de eerste ronde in Estoril. Florian Lipovic heeft de Tour de France moeten verlaten na een zware val in de tijdrit. De Duitse renner ging in een bocht hard onderuit en liep een sleutelbeenbreuk op. Lipovic stond op de vijfde plaats in het algemeen klassement. Vorig jaar eindigde hij nog als derde achter Pogačar en Vingegaard. Het is al de tweede uitvaller onder de klassementsrenners nadat Vingegaard zondag ook al opgaf na een val. Nathan Aké heeft met Fenerbahçe de heenwedstrijd in de tweede voorronde van de Champions League gewonnen. De Turkse club versloeg het Poolse Górnik Zabrze met 1-0 dankzij een doelpunt van Talisca. Oranje International Aké had een basisplaats en speelde de eerste helft mee. Volgende week woensdag volgt de return in Polen. De verliezer van het tweeluik stroomt door naar de derde voorronde van de Europa League. Dit was het laatste sportnieuws.
8: Je luistert naar Talk Radio.
9: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
10: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond trekt er vanuit het noordwesten meer bewolking het land in, met hier en daar wat lichte regen. De wind is zwak tot matig uit het noordwesten. Komende nacht kan het in het noorden af en toe licht regenen, in het zuiden blijft het droog. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen is het bewolkt en valt er af en toe lichte regen, vooral in de ochtend. Het wordt met 18 tot 21 graden vrij koel voor de tijd van het jaar. De wind waait matig uit het noordwesten, aan de kust vrij krachtig. In de loop van de avond wordt het op de meeste plaatsen droog.
11: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
12: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
13: Dit is het Binnenlands Nieuws. De burgemeester van Dijk en Waard laat een bedrijfspand in Herugowaard 6 maanden sluiten
5: na een dodelijke schiet- en steekpartij op 1 juni. Bij het geweld kwamen wapens en drugsproductiemateriaal aan het licht. 2 verdachten zijn aangehouden. Volgens NH was het dodelijke slachtoffer de voortvluchtige Britse crimineel Tommy Parker, 52. Een 44-jarige verdachte uit Velzen en een 65-jarige verdachte uit Heerhugowaard raakten zwaar gewond. De organisatie van de Sneekweek waarschuwt ondernemers voor oplichters die valse standplaatsen aanbieden voor het zeilevenement. De fraudeurs gebruiken de naam Sneekweek Festival 2026, het logo en het KVK-nummer van de stichting, maar met een ander bankrekeningnummer. De stichting benadrukt dat het programma al rond is en er geen standhouders meer worden gezocht. De organisatie heeft aangifte gedaan. De Sneekweek begint over 10 dagen. Minister Van Essen van Landbouw gaat deze zomer in gesprek met de provincie Noord-Brabant over het voornemen om de stikstofvergunningen van 5 pluimveehouders in te trekken. Het provinciebestuur ziet na rechterlijke uitspraak geen andere optie, omdat de stikstofuitstoot bij kwetsbare natuurgebieden onvoldoende is verminderd. Uiterlijk 1 oktober valt een definitief besluit. Volgens Van Essen kan het nieuwe stikstofpakket van het kabinet voorkomen dat boeren hun vergunning verliezen. Hij wil ook met andere provincies overleggen over een consistente aanpak bij handhavingsverzoeken. Rijkswaterstaat meldt dat de afvoer van de Rijn bij Lobith weer iets toeneemt, wat meer ruimte geeft in de waterverdeling. Afgelopen weekend bereikte de Rijnafvoer een historisch dieptepunt voor juli, met 715 kubieke meter per seconde. De afvoer van de Maas daalt ondertussen verder en nadert het punt waarop aanvullende maatregelen nodig zijn. Het zoutgehalte in het westen van het land neemt toe. Buien in het weekend zijn volgens Rijkswaterstaat niet genoeg om het neerslagtekort te verkleinen. Op de eerste dag van de Nijmeegse Vierdaagse hebben bijna 45.000 wandelaars de finish gehaald. 805 deelnemers zijn niet gestart of onderweg uitgevallen, een gemiddeld aantal vergeleken met eerdere edities. Alle 47.000 startbewijzen waren vergeven, maar ruim 1200 deelnemers hadden hun startnummer niet opgehaald. De wandelaars van de 50 kilometer vertrokken om 4 uur 's ochtends voor de route door de Betuwe. Op de eerste dag van de Nijmeegse Vierdaagse zijn 12 wandelaars gedisqualificeerd, onder meer wegens sjoemelen met de afstand. Marsleider Henny Sakkers sprak van een positieve sfeer, mede dankzij het relatief koele weer. Bij de start werd een loper onwel op het Vierdaagseplein en naar het ziekenhuis gebracht na reanimatie. Burgemeester Bruls maakt zich daarnaast zorgen over geweld en drugsgebruik op de Vierdaagse feesten, waar zaterdag 5 jongeren werden aangehouden voor mishandeling van een tienermeisje.
26: Dit was het Binnenlands Nieuws.
14: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal. Altijd. Nu.
26: Nu het buitenlands nieuws. De Oekraïense president Zelensky vervangt zijn commandant der strijdkrachten Oleksandr Sirski. Dat heeft hij bekendgemaakt via Telegram. Oud-commandant Mykhailo Drapaty neemt de functie over. Het dodental na het bootongeluk in Guyana is opgelopen naar 41. Afgelopen weekend kapseisde een veerboot op weg van Georgetown naar Port Kaituma, waarna tientallen mensen vermist raakten. Tot dusver zijn 77 opvarenden gered. Premier Phillips zei dinsdag dat er 179 mensen aan boord waren. 2 bemanningsleden testen positief op marihuana. Er loopt een onderzoek. Het Franse parlement verbiedt de toegang tot sociale media voor kinderen onder de 15 jaar. Frankrijk is daarmee het eerste land in de Europese Unie met zo'n leeftijdsgrens voor apps als TikTok en Instagram. Vanaf 1 september mogen kinderen geen nieuwe accounts meer aanmaken en vanaf januari 2027 geldt het verbod ook voor bestaande accounts. President Macron noemt de wet een van de belangrijkste hervormingen van zijn laatste ambtstermijn.
1: De Europese Commissie wil na de zomer een eigen voorstel presenteren.
15: In Venezuela zijn 3 mensen overleden na besmetting met het Hantavirus, meldt het ministerie van Volksgezondheid. Volgens het ministerie zijn er geen aanwijzingen dat het virus van mens op mens is overgedragen. In april leidde een uitbraak van de Andes-variant op het Nederlandse cruiseschip Hondius wereldwijd tot grote zorgen. Daarbij kwamen ook 3 opvarenden om het leven. Begin juli verklaarde de Wereldgezondheidsorganisatie die uitbraak als ingedampt.
16: De nieuwe Britse premier Andy Burnham wil minstens 1 dag per week in Manchester werken. Hij opent daar een extra premierskantoor, dat Number 10 North wordt genoemd. Burnham wil regionale overheden meer bevoegdheden geven en verplaatst daarvoor een deel van de overheidsbanen van Londen naar Manchester. De oud-burgemeester van Manchester begon maandag als regeringsleider en belde onder andere met de Amerikaanse president Trump en Europees commissievoorzitter von der Leyen.
17: 2 brandweerlieden zijn omgekomen bij het blussen van een brand nabij het vliegveld van Bordeaux. Hun voertuig werd door de vlammen ingesloten. Tussen de 6 en 8 hectare groengebied vat de vlam, waarna zo'n 100 brandweerlieden en blusvliegtuigen werden ingezet. De brand is inmiddels onder controle, maar enkele vluchten liepen vertraging op. President Macron heeft zijn medeleven betuigd aan de families van de slachtoffers.
18: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
19: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
20: En nu het economisch nieuws. Wegrestaurant Napoleon bij de Merwedebrug merkt direct de gevolgen van de afsluiting voor vrachtverkeer. Waar normaal 125 vrachtwagens terecht kunnen, stonden er maandag nog maar zo'n 20. Eigenaresse Geelhoed Valk wil compensatie voor de gemiste inkomsten. Ook de transportbranche heeft last van het verbod, omdat chauffeurs moeten omrijden. Brancheorganisatie TLN onderzoekt juridische stappen tegen de overheid.
21: Vliegtuigbouwer Airbus wil de operationele winst tegen 2029 met ongeveer 75% verhogen, tot 12 à 13 miljard euro. Het grootste deel moet komen uit de civiele luchtvaarttak. Airbus kondigde ook een aandeleninkoopprogramma van 5 miljard euro aan. De winst over het eerste kwartaal van dit jaar halveerde nog, doordat leveringen daalden tot het laagste niveau sinds 2009, vanwege problemen in de toeleveringsketen.
22: De AI-chatbot Grok is nu beschikbaar voor Nederlandse Tesla-bestuurders. De assistent is opgenomen in de nieuwste software-update van het bedrijf. Grok kan onder meer navigatieopdrachten geven, hands-free bellen mogelijk maken en advies geven over het gebruik van de auto. De chatbot is beschikbaar voor de modellen S, 3, X en Y en vereist een speciaal abonnement of een wifi-verbinding.
29: De chipbedrijven BESI, ASMI en ASML lieten dinsdag een sterk herstel zien na weken van koersdalingen. BESI eindigde bovenaan de AEX met een winst van ruim 7%. De AEX sloot 0,6% hoger op bijna 1097 punten. De olieprijzen stegen verder door de spanningen in het Midden-Oosten. Beleggers kijken uit naar het rentebesluit van de ECB en kwartaalcijfers van grote Amerikaanse techbedrijven later deze week.
30: De Canadese premier Mark Carney en de Amerikaanse president Donald Trump hebben afgesproken de komende weken intensiever te praten over handelskwesties. Carney zei dat alle opties open liggen als de Verenigde Staten doorgaan met hun dreigement om extra invoerheffingen op Canada in te voeren. Trump ondertekende maandag een decreet voor een heffing van 50% op verschillende Canadese producten, zoals wijn, ijshockeysticks en cement. Die heffingen moeten over een maand ingaan.
31: De Amerikaanse handelsvertegenwoordiger Jameson Greer hint op nieuwe importheffingen. Hij zei tegen CNBC dat er binnenkort actie wordt verwacht, maar kon nog geen tijdlijn geven. Volgens de Financial Times staat president Trump op het punt nieuwe tarieven in te voeren voor tientallen landen. De huidige tijdelijke wereldwijde heffing van 10% loopt aanstaande vrijdag af. Trump kondigde maandag al tarieven van 50% aan op Canadese goederen.
0: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws.

0: vorig seizoen degradeerde uit de Eredivisie. Mark van Bommel wordt de nieuwe bondscoach van België, schrijft de Telegraaf. De gesprekken met de voormalige trainer van Antwerp zitten in de afrondende fase. Van Bommel volgt Rudy Garcia op en tekent naar verwachting tot en met het EK van 2028. Hij was vanaf het begin de topkandidaat, maar spreekt geen Frans, wat in Franstalig België gevoelig kan liggen. Botik van de Zandschulp is bij het tennistoernooi van Estoril in de eerste ronde uitgeschakeld. De als 60 geplaatste Nederlander verloor in 2 sets van de Portugese thuisspeler Jaime Faria met 6-3, 6-4. Van de Zandschulp kwam in de eerste set nauwelijks in zijn spel en stond al snel met 5-0 achter. Ook Jesper de Jong verloor eerder op dinsdag in de eerste ronde in Estoril. Florian Lipovic heeft de Tour de France moeten verlaten na een zware val in de tijdrit. De Duitse renner ging in een bocht hard onderuit en liep een sleutelbeenbreuk op. Lipovic stond op de 5e plaats in het algemeen klassement. Vorig jaar eindigde hij nog als 3e achter Pogacar en Vingegaard. Het is al de 2e uitvaller onder de klassementsrenners nadat Vingegaard zondag ook al opgaf na een val. Nathan Aké heeft met Fenerbahçe de heenwedstrijd in de 2e voorronde van de Champions League gewonnen. De Turkse club versloeg het Poolse Górnik Zabrze met 1-0 dankzij een doelpunt van Talisca. Oranje International Aké had een basisplaats en speelde de eerste helft mee. Volgende week woensdag volgt de return in Polen. De verliezer van het tweeluik stroomt door naar de 3e voorronde van de Europa League. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond trekt er vanuit het noordwesten meer bewolking het land in, met hier en daar wat lichte regen. De wind is zwak tot matig uit het noordwesten. Komende nacht kan het in het noorden af en toe licht regenen, in het zuiden blijft het droog. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen is het bewolkt en valt er af en toe lichte regen, vooral in de ochtend. Het wordt met 18 tot 21 graden vrij koel voor de tijd van het jaar. De wind waait matig uit het noordwesten, aan de kust vrij krachtig. In de loop van de avond wordt het op de meeste plaatsen droog. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. De burgemeester van Dijk en Waard laat een bedrijfspand in Herugowaard 6 maanden sluiten na een dodelijke schiet- en steekpartij op 1 juni. Bij het geweld kwamen wapens en drugsproductiemateriaal aan het licht. 2 verdachten zijn aangehouden. Volgens NH was het dodelijke slachtoffer de voortvluchtige Britse crimineel Tommy Parker, 52. Een 44-jarige verdachte uit Velzen en een 65-jarige verdachte uit Herugowaard raakten zwaar gewond. De organisatie van de Sneekweek waarschuwt ondernemers voor oplichters die valse standplaatsen aanbieden voor het zeilevenement. De fraudeurs gebruiken de naam Sneekweek Festival 2026, het logo en het KVK-nummer van de stichting, maar met een ander bankrekeningnummer. De stichting benadrukt dat het programma al rond is en er geen standhouders meer worden gezocht. De organisatie heeft aangifte gedaan. De Sneekweek begint over 10 dagen. Minister Van Essen van Landbouw gaat deze zomer in gesprek met de provincie Noord-Brabant over het voornemen om de stikstofvergunningen van 5 pluimveehouders in te trekken. Het provinciebestuur ziet na rechterlijke uitspraak geen andere optie, omdat de stikstofuitstoot bij kwetsbare natuurgebieden onvoldoende is verminderd. Uiterlijk 1 oktober valt een definitief besluit. Volgens Van Essen kan het nieuwe stikstofpakket van het kabinet voorkomen dat boeren hun vergunning verliezen. Hij wil ook met andere provincies overleggen over een consistente aanpak bij handhavingsverzoeken.

0: Rijkswaterstaat meldt dat de afvoer van de Rijn bij Lobith weer iets toeneemt, wat meer ruimte geeft in de waterverdeling. Afgelopen weekend bereikte de Rijnafvoer een historisch dieptepunt voor juli, met 715 kubieke meter per seconde. De afvoer van de Maas daalt ondertussen verder en nadert het punt waarop aanvullende maatregelen nodig zijn. Het zoutgehalte in het westen van het land neemt toe. Buien in het weekend zijn volgens Rijkswaterstaat niet genoeg om het neerslagtekort te verkleinen. Op de eerste dag van de Nijmeegse Vierdaagse hebben bijna 45.000 wandelaars de finish gehaald. 805 deelnemers zijn niet gestart of onderweg uitgevallen, een gemiddeld aantal vergeleken met eerdere edities. Alle 47.000 startbewijzen waren vergeven, maar ruim 1200 deelnemers hadden hun startnummer niet opgehaald. De wandelaars van de 50 kilometer vertrokken om 4 uur 's ochtends voor de route door de Betuwe. Op de eerste dag van de Nijmeegse Vierdaagse zijn 12 wandelaars gedisqualificeerd, onder meer wegens sjoemelen met de afstand. Marsleider Henny Sakkers sprak van een positieve sfeer, mede dankzij het relatief koele weer. Bij de start werd een loper onwel op het Vierdaagseplein en naar het ziekenhuis gebracht na reanimatie. Burgemeester Bruls maakt zich daarnaast zorgen over geweld en drugsgebruik op de Vierdaagse feesten, waar zaterdag 5 jongeren werden aangehouden voor mishandeling van een tienermeisje. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Oekraïense president Zelensky vervangt zijn commandant der strijdkrachten Oleksandr Sirski. Dat heeft hij bekendgemaakt via Telegram. Oud-commandant Mykhailo Drapaty neemt de functie over. Het dodental na het bootongeluk in Guyana is opgelopen naar 41. Afgelopen weekend kapseisde een veerboot op weg van Georgetown naar Port Kaituma, waarna tientallen mensen vermist raakten. Tot dusver zijn 77 opvarenden gered. Premier Phillips zei dinsdag dat er 179 mensen aan boord waren. 2 bemanningsleden testen positief op marihuana. Er loopt een onderzoek. Het Franse parlement verbiedt de toegang tot sociale media voor kinderen onder de 15 jaar. Frankrijk is daarmee het eerste land in de Europese Unie met zo'n leeftijdsgrens voor apps als TikTok en Instagram. Vanaf 1 september mogen kinderen geen nieuwe accounts meer aanmaken en vanaf januari 2027 geldt het verbod ook voor bestaande accounts. President Macron noemt de wet een van de belangrijkste hervormingen van zijn laatste ambtstermijn. De Europese Commissie wil na de zomer een eigen voorstel presenteren. In Venezuela zijn 3 mensen overleden na besmetting met het Hantavirus, meldt het ministerie van Volksgezondheid. Volgens het ministerie zijn er geen aanwijzingen dat het virus van mens op mens is overgedragen. In april leidde een uitbraak van de Andes-variant op het Nederlandse cruiseschip Hondius wereldwijd tot grote zorgen. Daarbij kwamen ook 3 opvarenden om het leven. Begin juli verklaarde de Wereldgezondheidsorganisatie die uitbraak als ingedampt. De nieuwe Britse premier Andy Burnham wil minstens 1 dag per week in Manchester werken. Hij opent daar een extra premierskantoor, dat Number 10 North wordt genoemd. Burnham wil regionale overheden meer bevoegdheden geven en verplaatst daarvoor een deel van de overheidsbanen van Londen naar Manchester. De oud-burgemeester van Manchester begon maandag als regeringsleider en belde onder andere met de Amerikaanse president Trump en Europees commissievoorzitter von der Leyen. 2 brandweerlieden zijn omgekomen bij het blussen van een brand nabij het vliegveld van Bordeaux. Hun voertuig werd door de vlammen ingesloten. Tussen de 6 en 8 hectare groen gebied vat de vlam, waarna zo'n 100 brandweerlieden en blusvliegtuigen werden ingezet. De brand is inmiddels onder controle, maar enkele vluchten liepen vertraging op. President Macron heeft zijn medeleven betuigd aan de families van de slachtoffers. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Wegrestaurant Napoleon bij de Merwedebrug merkt direct de gevolgen van de afsluiting voor vrachtverkeer. Waar normaal 125 vrachtwagens terecht kunnen, stonden er maandag nog maar zo'n 20. Eigenaresse Geelhoed Valk wil compensatie voor de gemiste inkomsten. Ook de transportbranche heeft last van het verbod, omdat chauffeurs moeten omrijden. Brancheorganisatie TLN onderzoekt juridische stappen tegen de overheid. Vliegtuigbouwer Airbus wil de operationele winst tegen 2029 met ongeveer 75% verhogen, tot 12 à 13 miljard euro. Het grootste deel moet komen uit de civiele luchtvaarttak. Airbus kondigde ook een aandeleninkoopprogramma van 5 miljard euro aan. De winst over het eerste kwartaal van dit jaar halveerde nog, doordat leveringen daalden tot het laagste niveau sinds 2009, vanwege problemen in de toeleveringsketen. De AI-chatbot Grok is nu beschikbaar voor Nederlandse Tesla-bestuurders. De assistent is opgenomen in de nieuwste software-update van het bedrijf. Grok kan onder meer navigatieopdrachten geven, hands-free bellen mogelijk maken en advies geven over het gebruik van de auto. De chatbot is beschikbaar voor de modellen S, 3, X en Y en vereist een speciaal abonnement of een wifi-verbinding. De chipbedrijven BESI, ASMI en ASML lieten dinsdag een sterk herstel zien na weken van koersdalingen. BESI eindigde bovenaan de AEX met een winst van ruim 7%. De AEX sloot 0,6% hoger op bijna 1097 punten. De olieprijzen stegen verder door de spanningen in het Midden-Oosten. Beleggers kijken uit naar het rentebesluit van de ECB en kwartaalcijfers van grote Amerikaanse techbedrijven later deze week. De Canadese premier Mark Carney en de Amerikaanse president Donald Trump hebben afgesproken de komende weken intensiever te praten over handelskwesties. Carney zei dat alle opties open liggen als de Verenigde Staten doorgaan met hun dreigement om extra invoerheffingen op Canada in te voeren. Trump ondertekende maandag een decreet voor een heffing van 50% op verschillende Canadese producten, zoals wijn, ijshockeysticks en cement. Die heffingen moeten over een maand ingaan. De Amerikaanse handelsvertegenwoordiger Jameson Greer hint op nieuwe importheffingen. Hij zei tegen CNBC dat er binnenkort actie wordt verwacht, maar kon nog geen tijdlijn geven. Volgens de Financial Times staat president Trump op het punt nieuwe tarieven in te voeren voor tientallen landen. De huidige tijdelijke wereldwijde heffing van 10% loopt aanstaande vrijdag af. Trump kondigde maandag al tarieven van 50% aan op Canadese goederen. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Gele truidrager Tadej Pogacar vindt dat de Tour de France nog niet beslist is. Ondanks zijn voorsprong van 4 minuten en 32 seconden op Remco Evenepoel. De Sloveen werd voor de tweede rit op rij geklopt door Evenepoel in de tijdrit. Na de klim halverwege besloot Pogacar zonder risico's naar de finish te rijden. Hij vertelde ook dat hij bijna viel in dezelfde bocht waar Florian Lipovic onderuit ging en moest opgeven. De Belgische aanvaller Anthony Descotte blijft in de Nederlandse competitie voetballen. Fortuna Sittard huurt de 22-jarige speler komend seizoen van Sporting Charleroi. Descotte speelde eerder voor FC Utrecht en FC Volendam, waarmee hij vorig seizoen degradeerde uit de eredivisie. Mark van Bommel wordt de nieuwe bondscoach van België, schrijft de Telegraaf. De gesprekken met de voormalige trainer van Antwerp zitten in de afrondende fase. Van Bommel volgt Rudy Garcia op en tekent naar verwachting tot en met het EK van 2028. Hij was vanaf het begin de topkandidaat, maar spreekt geen Frans, wat in Franstalig België gevoelig kan liggen.
2: Botik van de Zandschulp is bij tennistoernooi van Estoril in de eerste ronde uitgeschakeld. De als 60 geplaatste Nederlander verloor in 2 sets van de Portugese thuisspeler Jaime Faria met 6-3, 6-4. Van de Zandschulp kwam in de eerste set nauwelijks in zijn spel en stond al snel met 5-0 achter. Ook Jesper de Jong verloor eerder op dinsdag in de eerste ronde in Estoril. Florian Lipovic heeft de Tour de France moeten verlaten na een zware val in de tijdrit. De Duitse renner ging in een bocht hard onderuit en liep een sleutelbeenbreuk op. Lipovic stond op de 5e plaats in het algemeen klassement. Vorig jaar eindigde hij nog als 3e achter Pogacar en Vingegaard. Het is al de 2e uitvaller onder de klassementsrenners nadat Vingegaard zondag ook al opgaf na een val. Nathan Aké heeft met Fenerbahçe de heenwedstrijd in de 2e voorronde van de Champions League gewonnen. De Turkse club versloeg het Poolse Górnik Zabrze met 1-0 dankzij een doelpunt van Talisca. Oranje international Aké had een basisplaats en speelde de eerste helft mee. Volgende week woensdag volgt de return in Polen. De verliezer van het tweeluik stroomt door naar de 3e voorronde van de Europa League. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond trekt vanuit het noordwesten meer bewolking het land in en kan er plaatselijk wat lichte regen vallen. Vannacht in het noorden af en toe lichte regen, in het zuiden blijft het droog. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen veel bewolking met af en toe lichte regen en het wordt vrij koel, 18 tot 21 graden. De wind waait matig uit het noordwesten, aan de kust vrij krachtig. In de loop van de avond wordt het geleidelijk droog. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De burgemeester van Dijk en Waard laat een bedrijfspand in Herugowaard 6 maanden sluiten na een dodelijke schiet- en steekpartij op 1 juni. Bij het geweld kwamen wapens en drugsproductiemateriaal aan het licht. 2 verdachten zijn aangehouden. Volgens NH was het dodelijke slachtoffer de voortvluchtige Britse crimineel Tommy Parker, 52. Een 44-jarige verdachte uit Velzen en een 65-jarige verdachte uit Herugowaard raakten zwaar gewond. De organisatie van de Sneekweek waarschuwt ondernemers voor oplichters die valse standplaatsen aanbieden voor het zeilevenement. De fraudeurs gebruiken de naam Sneekweek Festival 2026, het logo en het KVK-nummer van de stichting, maar met een ander bankrekeningnummer. De stichting benadrukt dat het programma al rond is en er geen standhouders meer worden gezocht. De organisatie heeft aangifte gedaan. De Sneekweek begint over 10 dagen. Minister Van Essen van Landbouw gaat deze zomer in gesprek met de provincie Noord-Brabant over het voornemen om de stikstofvergunningen van 5 pluimveehouders in te trekken. Het provinciebestuur ziet na een rechterlijke uitspraak geen andere optie, omdat de stikstofuitstoot bij kwetsbare natuurgebieden onvoldoende is verminderd. Uiterlijk 1 oktober valt een definitief besluit. Volgens Van Essen kan het nieuwe stikstofpakket van het kabinet voorkomen dat boeren hun vergunning verliezen. Hij wil ook met andere provincies overleggen over een consistente aanpak bij handhavingsverzoeken. Rijkswaterstaat meldt dat de afvoer van de Rijn bij Lobith weer iets toeneemt, wat meer ruimte geeft in de waterverdeling. Afgelopen weekend bereikte de Rijnafvoer een historisch dieptepunt voor juli, met 715 kubieke meter per seconde. De afvoer van de Maas daalt ondertussen verder en nadert het punt waarop aanvullende maatregelen nodig zijn. Het zoutgehalte in het westen van het land neemt toe. Buien in het weekend zijn volgens Rijkswaterstaat niet genoeg om het neerslagtekort te verkleinen. Op de eerste dag van de Nijmeegse Vierdaagse hebben bijna 45.000 wandelaars de finish gehaald. 805 deelnemers zijn niet gestart of onderweg uitgevallen, een gemiddeld aantal vergeleken met eerdere edities. Alle 47.000 startbewijzen waren vergeven, maar ruim 1200 deelnemers hadden hun startnummer niet opgehaald. De wandelaars van de 50 kilometer vertrokken om 4 uur 's ochtends voor de route door de Betuwe. Op de eerste dag van de Nijmeegse Vierdaagse zijn 12 wandelaars gedisqualificeerd, onder meer wegens sjoemelen met de afstand. Marsleider Henny Sakkers sprak van een positieve sfeer, mede dankzij het relatief koele weer. Bij de start werd een loper onwel op het Vierdaagseplein en naar het ziekenhuis gebracht na reanimatie. Burgemeester Bruls maakt zich daarnaast zorgen over geweld en drugsgebruik op de Vierdaagse feesten, waar zaterdag 5 jongeren werden aangehouden voor mishandeling van een tienermeisje. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal. Altijd. Nu.
5: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse minister van Defensie, Pete Hegseth, schat de kosten van de oorlog tegen Iran tot dusver op zo'n 37,5 miljard dollar. Omgerekend circa 32,5 miljard euro. Halverwege mei was nog sprake van bijna 29 miljard dollar. Hegseth verdedigde tegenover een senaatscommissie ook een verzoek voor zo'n 67 miljard dollar aan extra financiering. De oorlog begon eind februari met Amerikaans-Israëlische aanvallen op Iran. Een tijdelijke deal over onder meer een staakt het vuren kwam te vervallen na nieuwe aanvallen over en weer. De Oekraïense president Zelensky vervangt zijn commandant der strijdkrachten Oleksandr Sirski door Mykhailo Drapaty. De wissel volgt op dagenlange protesten na het ontslag van de populaire minister van Defensie, Fedorov, die slecht kon samenwerken met Sirski. Demonstranten eisten het vertrek van Sirski en de benoeming van Drapaty, die nu commandant van de zogenoemde Joint Forces is. Fedorov krijgt volgens Zelensky een andere hoge functie, zonder dat duidelijk is welke precies. Het dodental na het bootongeluk in Guyana is opgelopen naar 41. Afgelopen weekend kapseisde een veerboot op weg van Georgetown naar Port Kaituma, waarna tientallen mensen vermist raakten. Tot dusver zijn 77 opvarenden gered. Premier Phillips zei dinsdag dat er 179 mensen aan boord waren. 2 bemanningsleden testten positief op marihuana. Er loopt een onderzoek. Het Franse parlement verbiedt de toegang tot sociale media voor kinderen onder de 15 jaar. Frankrijk is daarmee het eerste land in de Europese Unie met zo'n leeftijdsgrens voor apps als TikTok en Instagram. Vanaf 1 september mogen kinderen geen nieuwe accounts meer aanmaken en vanaf januari 2027 geldt het verbod ook voor bestaande accounts. President Macron noemt de wet een van de belangrijkste hervormingen van zijn laatste ambtstermijn. De Europese Commissie wil na de zomer een eigen voorstel presenteren. In Venezuela zijn 3 mensen overleden na besmetting met het Hantavirus, meldt het ministerie van Volksgezondheid. Volgens het ministerie zijn er geen aanwijzingen dat het virus van mens op mens is overgedragen. In april leidde een uitbraak van de Andes-variant op het Nederlandse cruiseschip Hondius wereldwijd tot grote zorgen. Daarbij kwamen ook 3 opvarenden om het leven. Begin juli verklaarde de Wereldgezondheidsorganisatie die uitbraak als ingedampt. De nieuwe Britse premier Andy Burnham wil minstens 1 dag per week in Manchester werken. Hij opent daar een extra premierskantoor, dat Number 10 North wordt genoemd. Burnham wil regionale overheden meer bevoegdheden geven en verplaatst daarvoor een deel van de overheidsbanen van Londen naar Manchester. De oud-burgemeester van Manchester begon maandag als regeringsleider en belde onder andere met de Amerikaanse president Trump en Europees Commissievoorzitter von der Leyen. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
5: En nu het economisch nieuws.
0: De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag hoger gesloten. Met name dankzij een herstel bij chipbedrijven. De Dow Jones steeg 0,7%. De S&P 500 won 0,9% en techbeurs Nasdaq ging 1,3% omhoog. Chipbedrijven als Marvell Technology, Micron en Intel stegen fors, nadat de sector vorige week nog flinke verliezen leed door zorgen over hoge AI-investeringen. Ook 3M en speelgoedfabrikant Hasbro behoorden tot de winnaars na sterke kwartaalcijfers. Wegrestaurant Napoleon bij de Merwedebrug merkt direct de gevolgen van de afsluiting voor vrachtverkeer. Waar normaal 125 vrachtwagens terecht kunnen, stonden er maandag nog maar zo'n 20. Eigenaresse Geelhoed Valk wil compensatie voor de gemiste inkomsten. Ook de transportbranche heeft last van het verbod, omdat chauffeurs moeten omrijden. Brancheorganisatie TLN onderzoekt juridische stappen tegen de overheid.
5: Vliegtuigbouwer Airbus wil de operationele winst tegen 2029 met ongeveer 75% verhogen, tot 12 à 13 miljard euro. Het grootste deel moet komen uit de civiele luchtvaarttak. Airbus kondigde ook een aandeleninkoopprogramma van 5 miljard euro aan. De winst over het eerste kwartaal van dit jaar halveerde nog, doordat leveringen daalden tot het laagste niveau sinds 2009, vanwege problemen in de toeleveringsketen. De AI-chatbot Grok is nu beschikbaar voor Nederlandse Tesla-bestuurders. De assistent is opgenomen in de nieuwste software-update van het bedrijf. Grok kan onder meer navigatieopdrachten geven, hands-free bellen mogelijk maken en advies geven over het gebruik van de auto. De chatbot is beschikbaar voor de modellen S, 3, X en Y en vereist een speciaal abonnement of een wifi-verbinding. De chipbedrijven BESI, ASMI en ASML lieten dinsdag een sterk herstel zien na weken van koersdalingen. BESI eindigde bovenaan de AEX met een winst van ruim 7%. De AEX sloot 0,6% hoger op bijna 1097 punten. De olieprijzen stegen verder door de spanningen in het Midden-Oosten. Beleggers kijken uit naar het rentebesluit van de ECB en kwartaalcijfers van grote Amerikaanse techbedrijven later deze week. De Canadese premier Mark Carney en de Amerikaanse president Donald Trump hebben afgesproken de komende weken intensiever te praten over handelskwesties. Carney zei dat alle opties open liggen als de Verenigde Staten doorgaan met hun dreigement om extra invoerheffingen op Canada in te voeren. Trump ondertekende maandag een decreet voor een heffing van 50% op verschillende Canadese producten, zoals wijn, ijshockeysticks en cement. Die heffingen moeten over een maand ingaan.
6: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. De Belgische aanvaller Anthony Descotte blijft in de Nederlandse competitie voetballen. Fortuna Sittard huurt de 22-jarige speler komend seizoen van Sporting Charleroi. Descotte speelde eerder voor FC Utrecht en FC Volendam, waarmee hij vorig seizoen degradeerde uit de eredivisie. Mark van Bommel wordt de nieuwe bondscoach van België, schrijft de Telegraaf. De gesprekken met de voormalige trainer van Antwerp zitten in de afrondende fase. Van Bommel volgt Rudy Garcia op en tekent naar verwachting tot en met het EK van 2028. Hij was vanaf het begin de topkandidaat, maar spreekt geen Frans, wat in Franstalig België gevoelig kan liggen. Botik van de Zandschulp is bij het tennistoernooi van Estoril in de eerste ronde uitgeschakeld. De als 60 geplaatste Nederlander verloor in twee sets van de Portugese thuisspeler Jaime Faria met 6-3, 6-4. Van de Zandschulp kwam in de eerste set nauwelijks in zijn spel en stond al snel met 5-0 achter. Ook Jesper de Jong verloor eerder op dinsdag in de eerste ronde in Estoril. Florian Lipovic heeft de Tour de France moeten verlaten na een zware val in de tijdrit. De Duitse renner ging in een bocht hard onderuit en liep een sleutelbeenbreuk op. Lipovic stond op de 5e plaats in het algemeen klassement. Vorig jaar eindigde hij nog als 3e achter Pogacar en Vingegaard. Het is al de 2e uitvaller onder de klassementsrenners, nadat Vingegaard zondag ook al opgaf na een val. Nathan Aké heeft met Fenerbahçe de heenwedstrijd in de 2e voorronde van de Champions League gewonnen. De Turkse club versloeg het Poolse Górnik Zabrze met 1-0 dankzij een doelpunt van Talisca. Oranje International Aké had een basisplaats en speelde de eerste helft mee. Volgende week woensdag volgt de return in Polen. De verliezer van het tweeluik stroomt door naar de 3e voorronde van de Europa League. Darter Michael van Gerwen is er opnieuw niet in geslaagd de kwartfinales van het World Matchplay te bereiken. De 37-jarige Nederlander verloor in de 2e ronde in Blackpool van landgenoot Dirk van Duivenbode met 14-12. Van Duivenbode leidde ruim, maar Van Gerwen knokte zich terug, waarna Van Duivenbode de partij alsnog won. Vorig jaar strandde Van Gerwen ook al in de 2e ronde. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond trekt vanuit het noordwesten meer bewolking het land in en kan er plaatselijk wat lichte regen vallen. Vannacht in het noorden af en toe lichte regen, in het zuiden blijft het droog. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen veel bewolking met af en toe lichte regen en het wordt vrij koel, 18 tot 21 graden. De wind waait matig uit het noordwesten, aan de kust vrij krachtig. In de loop van de avond wordt het geleidelijk droog. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. De burgemeester van Dijk en Waard laat een bedrijfspand in Herugowaard 6 maanden sluiten na een dodelijke schiet- en steekpartij op 1 juni. Bij het geweld kwamen wapens en drugsproductiemateriaal aan het licht. 2 verdachten zijn aangehouden. Volgens NH was het dodelijke slachtoffer de voortvluchtige Britse crimineel Tommy Parker, 52. Een 44-jarige verdachte uit Velzen en een 65-jarige verdachte uit Herugowaard raakten zwaar gewond. De organisatie van de Sneekweek waarschuwt ondernemers voor oplichters die valse standplaatsen aanbieden voor het zeilevenement. De fraudeurs gebruiken de naam Sneekweek Festival 2026, het logo en het KVK-nummer van de stichting, maar met een ander bankrekeningnummer. De stichting benadrukt dat het programma al rond is en er geen standhouders meer worden gezocht. De organisatie heeft aangifte gedaan. De Sneekweek begint over 10 dagen. Minister Van Essen van Landbouw gaat deze zomer in gesprek met de provincie Noord-Brabant over het voornemen om de stikstofvergunningen van 5 pluimveehouders in te trekken. Het provinciebestuur ziet na rechterlijke uitspraak geen andere optie, omdat de stikstofuitstoot bij kwetsbare natuurgebieden onvoldoende is verminderd. Uiterlijk 1 oktober valt een definitief besluit. Volgens Van Essen kan het nieuwe stikstofpakket van het kabinet voorkomen dat boeren hun vergunning verliezen. Hij wil ook met andere provincies overleggen over een consistente aanpak bij handhavingsverzoeken. Rijkswaterstaat meldt dat de afvoer van de Rijn bij Lobith weer iets toeneemt, wat meer ruimte geeft in de waterverdeling. Afgelopen weekend bereikte de Rijnafvoer een historisch dieptepunt voor juli, met 715 kubieke meter per seconde. De afvoer van de Maas daalt ondertussen verder en nadert het punt waarop aanvullende maatregelen nodig zijn. Het zoutgehalte in het westen van het land neemt toe. Buien in het weekend zijn volgens Rijkswaterstaat niet genoeg om het neerslagtekort te verkleinen.
0: Op de eerste dag van de Nijmeegse Vierdaagse hebben bijna 45.000 wandelaars de finish gehaald. 805 deelnemers zijn niet gestart of onderweg uitgevallen. Een gemiddeld aantal vergeleken met eerdere edities. Alle 47.000 startbewijzen waren vergeven. Maar ruim 1200 deelnemers hadden hun startnummer niet opgehaald. De wandelaars van de 50 kilometer vertrokken om 4 uur 's ochtends voor de route door de Betuwe. Op de eerste dag van de Nijmeegse Vierdaagse zijn 12 wandelaars gedisqualificeerd, onder meer wegens sjoemelen met de afstand. Marsleider Henny Sakkers sprak van een positieve sfeer, mede dankzij het relatief koele weer. Bij de start werd een loper onwel op het Vierdaagseplein en naar het ziekenhuis gebracht na reanimatie. Burgemeester Bruls maakt zich daarnaast zorgen over geweld en drugsgebruik op de Vierdaagse feesten, waar zaterdag 5 jongeren werden aangehouden voor mishandeling van een tienermeisje. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal. Altijd. Nu.
5: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse minister van Defensie, Pete Hegseth, schat de kosten van de oorlog tegen Iran tot dusver op zo'n 37,5 miljard dollar. Omgerekend circa 32,5 miljard euro. Halverwege mei was nog sprake van bijna 29 miljard dollar. Hegseth verdedigde tegenover een senaatscommissie ook een verzoek voor zo'n 67 miljard dollar aan extra financiering. De oorlog begon eind februari met Amerikaans-Israëlische aanvallen op Iran. Een tijdelijke deal over onder meer een staakt het vuren kwam te vervallen na nieuwe aanvallen over en weer. De Oekraïense president Zelensky vervangt zijn commandant der strijdkrachten Oleksandr Sirski door Mykhailo Drapaty. De wissel volgt op dagenlange protesten na het ontslag van de populaire minister van Defensie, Fedorov, die slecht kon samenwerken met Sirski. Demonstranten eisten het vertrek van Sirski en de benoeming van Drapaty, die nu commandant van de zogenoemde Joint Forces is. Fedorov krijgt volgens Zelensky een andere hoge functie, zonder dat duidelijk is welke precies. Het dodental na het bootongeluk in Guyana is opgelopen naar 41. Afgelopen weekend kapseisde een veerboot op weg van Georgetown naar Port Kaituma, waarna tientallen mensen vermist raakten. Tot dusver zijn 77 opvarenden gered. Premier Phillips zei dinsdag dat er 179 mensen aan boord waren. 2 bemanningsleden testen positief op marihuana. Er loopt een onderzoek. Het Franse parlement verbiedt de toegang tot sociale media voor kinderen onder de 15 jaar. Frankrijk is daarmee het eerste land in de Europese Unie met zo'n leeftijdsgrens voor apps als TikTok en Instagram. Vanaf 1 september mogen kinderen geen nieuwe accounts meer aanmaken en vanaf januari 2027 geldt het verbod ook voor bestaande accounts. President Macron noemt de wet een van de belangrijkste hervormingen van zijn laatste ambtstermijn. De Europese Commissie wil na de zomer een eigen voorstel presenteren. In Venezuela zijn 3 mensen overleden na besmetting met het Hantavirus, meldt het ministerie van Volksgezondheid. Volgens het ministerie zijn er geen aanwijzingen dat het virus van mens op mens is overgedragen. In april leidde een uitbraak van de Andes-variant op het Nederlandse cruiseschip Hondius wereldwijd tot grote zorgen. Daarbij kwamen ook 3 opvarenden om het leven. Begin juli verklaarde de Wereldgezondheidsorganisatie die uitbraak als ingedampt. De nieuwe Britse premier Andy Burnham wil minstens 1 dag per week in Manchester werken. Hij opent daar een extra premierskantoor, dat Number 10 North wordt genoemd. Burnham wil regionale overheden meer bevoegdheden geven en verplaatst daarvoor een deel van de overheidsbanen van Londen naar Manchester. De oud-burgemeester van Manchester begon maandag als regeringsleider en belde onder andere met de Amerikaanse president Trump en Europees commissievoorzitter von der Leyen.
7: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
7: En nu het economisch nieuws.
8: De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag hoger gesloten, met name dankzij een herstel bij chipbedrijven. De Dow Jones steeg 0,7%, de S&P 500 won 0,9% en techbeurs Nasdaq ging 1,3% omhoog. Chipbedrijven als Marvell Technology, Micron en Intel stegen fors, nadat de sector vorige week nog flinke verliezen leed door zorgen over hoge AI-investeringen. Ook 3M en speelgoedfabrikant Hasbro behoorden tot de winnaars na sterke kwartaalcijfers.
9: Wegrestaurant Napoleon bij de Merwedebrug merkt direct de gevolgen van de afsluiting voor vrachtverkeer. Waar normaal 125 vrachtwagens terecht kunnen, stonden er maandag nog maar zo'n 20. Eigenaresse Geelhoed Valk wil compensatie voor de gemiste inkomsten. Ook de transportbranche heeft last van het verbod, omdat chauffeurs moeten omrijden. Brancheorganisatie TLN onderzoekt juridische stappen tegen de overheid.
10: Vliegtuigbouwer Airbus wil de operationele winst tegen 2029 met ongeveer 75% verhogen, tot 12 à 13 miljard euro. Het grootste deel moet komen uit de civiele luchtvaarttak. Airbus kondigde ook een aandeleninkoopprogramma van 5 miljard euro aan. De winst over het eerste kwartaal van dit jaar halveerde nog, doordat leveringen daalden tot het laagste niveau sinds 2009, vanwege problemen in de toeleveringsketen.
11: De AI-chatbot Grok is nu beschikbaar voor Nederlandse Tesla-bestuurders. De assistent is opgenomen in de nieuwste software-update van het bedrijf. Grok kan onder meer navigatieopdrachten geven, hands-free bellen mogelijk maken en advies geven over het gebruik van de auto. De chatbot is beschikbaar voor de modellen S, 3, X en Y en vereist een speciaal abonnement of een wifi-verbinding.
12: De chipbedrijven BESI, ASMI en ASML lieten dinsdag een sterk herstel zien na weken van koersdalingen. BESI eindigde bovenaan de AEX met een winst van ruim 7%. De AEX sloot 0,6% hoger op bijna 1097 punten. De olieprijzen stegen verder door de spanningen in het Midden-Oosten. Beleggers kijken uit naar het rentebesluit van de ECB en kwartaalcijfers van grote Amerikaanse techbedrijven later deze week.
13: De Canadese premier Mark Carney en de Amerikaanse president Donald Trump hebben afgesproken de komende weken intensiever te praten over handelskwesties. Carney zei dat alle opties open liggen als de Verenigde Staten doorgaan met hun dreigement om extra invoerheffingen op Canada in te voeren. Trump ondertekende maandag een decreet voor een heffing van 50% op verschillende Canadese producten, zoals wijn, ijshockeysticks en cement. Die heffingen moeten over een maand ingaan.
6: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. De Belgische aanvaller Anthony Descotte blijft in de Nederlandse competitie voetballen. Fortuna Sittard huurt de 22-jarige speler komend seizoen van Sporting Charleroi. Descotte speelde eerder voor FC Utrecht en FC Volendam, waarmee hij vorig seizoen degradeerde uit de eredivisie. Mark van Bommel wordt de nieuwe bondscoach van België, schrijft de Telegraaf. De gesprekken met de voormalige trainer van Antwerp zitten in de afrondende fase. Van Bommel volgt Rudy Garcia op en tekent naar verwachting tot en met het EK van 2028. Hij was vanaf het begin de topkandidaat, maar spreekt geen Frans, wat in Franstalig België gevoelig kan liggen. Botik van de Zandschulp is bij het tennistoernooi van Estoril in de eerste ronde uitgeschakeld. De als 60e geplaatste Nederlander verloor in twee sets van de Portugese thuisspeler Jaime Faria met 6-3, 6-4. Van de Zandschulp kwam in de eerste set nauwelijks in zijn spel en stond al snel met 5-0 achter. Ook Jesper de Jong verloor eerder op dinsdag in de eerste ronde in Estoril.
14: Florian Lipovic heeft de Tour de France moeten verlaten na een zware val in de tijdrit. De Duitse renner ging in een bocht hard onderuit en liep een sleutelbeenbreuk op. Lipovic stond op de 5e plaats in het algemeen klassement. Vorig jaar eindigde hij nog als 3e achter Pogacar en Vingegaard. Het is al de 2e uitvaller onder de klassementsrenners nadat Vingegaard zondag ook al opgaf na een val. Nathan Aké heeft met Fenerbahçe de heenwedstrijd in de 2e voorronde van de Champions League gewonnen. De Turkse club versloeg het Poolse Górnik Zabrze met 1-0 dankzij een doelpunt van Talisca. Oranje International Aké had een basisplaats en speelde de eerste helft mee. Volgende week woensdag volgt de return in Polen. De verliezer van het tweeluik stroomt door naar de 3e voorronde van de Europa League. Darter Michael van Gerwen is er opnieuw niet in geslaagd de kwartfinales van het World Matchplay te bereiken. De 37-jarige Nederlander verloor in de 2e ronde in Blackpool van landgenoot Dirk van Duivenbode met 14-12. Van Duivenbode leidde ruim, maar Van Gerwen knokte zich terug, waarna Van Duivenbode de partij alsnog won. Vorig jaar strandde Van Gerwen ook al in de 2e ronde. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
15: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond neemt de bewolking vanuit het noordwesten toe en kan er plaatselijk wat lichte regen vallen. De wind is zwak tot matig uit het noordwesten. Vannacht in het noorden af en toe lichte regen, in het zuiden blijft het droog. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen veel bewolking met af en toe lichte regen en vrij koel voor de tijd van het jaar met zo'n 18 tot 21 graden. De wind waait matig uit het noordwesten, aan de kust vrij krachtig. In de loop van de avond wordt het geleidelijk droog.
16: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
17: Dit is het Binnenlands Nieuws. De reisadviezen voor meerdere landen in het Midden-Oosten zijn aangescherpt vanwege een verslechterde veiligheidssituatie. Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten hebben nu een oranje reisadvies. Wat betekent dat reizen alleen wordt aangeraden als het noodzakelijk is. Voor Bahrein geldt code rood. Het ministerie van Buitenlandse Zaken roept Nederlanders daarop het land te verlaten. In Nijmegen heeft dinsdagavond een schietincident plaatsgevonden aan de Graafseweg. Een jonge man raakte daarbij gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Het incident gebeurde rond 10 uur 's avonds, terwijl in de stad meerdere feesten plaatsvonden als onderdeel van de Vierdaagse. De omgeving is afgezet voor onderzoek en er is nog niemand aangehouden. De burgemeester van Dijk en Waard laat een bedrijfspand in Herugowaard 6 maanden sluiten na een dodelijke schiet- en steekpartij op 1 juni. Bij het geweld kwamen wapens en drugsproductiemateriaal aan het licht. 2 verdachten zijn aangehouden. Volgens NH was het dodelijke slachtoffer de voortvluchtige Britse crimineel Tommy Parker, 52. Een 44-jarige verdachte uit Velzen en een 65-jarige verdachte uit Herugowaard raakten zwaar gewond. De organisatie van de Sneekweek waarschuwt ondernemers voor oplichters die valse standplaatsen aanbieden voor het zeilevenement. De fraudeurs gebruiken de naam Sneekweekfestival 2026, het logo en het KVK-nummer van de stichting, maar met een ander bankrekeningnummer. De stichting benadrukt dat het programma al rond is en er geen standhouders meer worden gezocht. De organisatie heeft aangifte gedaan. De Sneekweek begint over 10 dagen. Minister Van Essen van Landbouw gaat deze zomer in gesprek met de provincie Noord-Brabant over het voornemen om de stikstofvergunningen van 5 pluimveehouders in te trekken. Het provinciebestuur ziet na rechterlijke uitspraak geen andere optie,
18: omdat de stikstofuitstoot bij kwetsbare natuurgebieden onvoldoende is verminderd. Uiterlijk 1 oktober valt een definitief besluit. Volgens Van Essen kan het nieuwe stikstofpakket van het kabinet voorkomen dat boeren hun vergunning verliezen. Hij wil ook met andere provincies overleggen over een consistente aanpak bij handhavingsverzoeken.
19: Rijkswaterstaat meldt dat de afvoer van de Rijn bij Lobith weer iets toeneemt, wat meer ruimte geeft in de waterverdeling. Afgelopen weekend bereikte de Rijnafvoer een historisch dieptepunt voor juli, met 715 kubieke meter per seconde. De afvoer van de Maas daalt ondertussen verder en nadert het punt waarop aanvullende maatregelen nodig zijn. Het zoutgehalte in het westen van het land neemt toe. Buien in het weekend zijn volgens Rijkswaterstaat niet genoeg om het neerslagtekort te verkleinen.
20: Dit was het Binnenlands Nieuws.
21: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
22: Nu het buitenlands nieuws. De voormalige Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, heeft positief gereageerd op de aanstelling van een nieuwe commandant der strijdkrachten. Op sociale media spreekt hij van een frisse wind en nieuwe hoop. Fedorov werd vorige week onverwacht ontslagen, mogelijk vanwege zijn slechte verhouding met de afgezette commandant Sirski. Hij zegt Sirski te hebben gebeld om hem te bedanken voor zijn militaire prestaties. Volgens Fedorov is het nu zaak om sneller te gaan en fouten uit het verleden te corrigeren.
23: De Amerikaanse minister van Defensie, Pete Hegseth, schat de kosten van de oorlog tegen Iran tot dusver op zo'n 37,5 miljard dollar, omgerekend circa 32,5 miljard euro. Halverwege mei was nog sprake van bijna 29 miljard dollar. Hegseth verdedigde tegenover een senaatscommissie ook een verzoek voor zo'n 67 miljard dollar aan extra financiering. De oorlog begon eind februari met Amerikaans-Israëlische aanvallen op Iran. Een tijdelijke deal over onder meer een staakt het vuren kwam te vervallen na nieuwe aanvallen over en weer.
24: De Oekraïense president Zelensky vervangt zijn commandant der strijdkrachten Oleksandr Sirski door Mykhailo Drapaty. De wissel volgt op dagenlange protesten na het ontslag van de populaire minister van Defensie Fedorov, die slecht kon samenwerken met Sirski. Demonstranten eisten het vertrek van Sirski en de benoeming van Drapaty, die nu commandant van de zogenoemde Joint Forces is. Fedorov krijgt volgens Zelensky een andere hoge functie, zonder dat duidelijk is welke precies.
25: Het dodental na het bootongeluk in Guyana is opgelopen naar 41. Afgelopen weekend kapseisde een veerboot op weg van Georgetown naar Port Kaituma, waarna tientallen mensen vermist raakten. Tot dusver zijn 77 opvarenden gered. Premier Phillips zei dinsdag dat er 179 mensen aan boord waren. Twee bemanningsleden testten positief op marihuana. Er loopt een onderzoek.
26: Het Franse parlement verbiedt de toegang tot sociale media voor kinderen onder de 15 jaar. Frankrijk is daarmee het eerste land in de Europese Unie met zo'n leeftijdsgrens voor apps als TikTok en Instagram. Vanaf 1 september mogen kinderen geen nieuwe accounts meer aanmaken en vanaf januari 2027 geldt het verbod ook voor bestaande accounts. President Macron noemt de wet een van de belangrijkste hervormingen van zijn laatste ambtstermijn. De Europese Commissie wil na de zomer een eigen voorstel presenteren.
27: In Venezuela zijn 3 mensen overleden na besmetting met het Hantavirus, meldt het ministerie van Volksgezondheid. Volgens het ministerie zijn er geen aanwijzingen dat het virus van mens op mens is overgedragen. In april leidde een uitbraak van de Andes-variant op het Nederlandse cruiseschip Hondius wereldwijd tot grote zorgen. Daarbij kwamen ook 3 opvarenden om het leven. Begin juli verklaarde de Wereldgezondheidsorganisatie die uitbraak als ingedampt.
28: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
21: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag hoger gesloten, met name dankzij een herstel bij chipbedrijven. De Dow Jones steeg 0,7%, de S&P 500 won 0,9% en techbeurs Nasdaq ging 1,3% omhoog. Chipbedrijven als Marvel Technology, Micron en Intel stegen fors, nadat de sector vorige week nog flinke verliezen leed door zorgen over hoge AI-investeringen. Ook 3M en speelgoedfabrikant Hasbro behoorden tot de winnaars na sterke kwartaalcijfers. Wegrestaurant Napoleon bij de Merwedebrug merkt direct de gevolgen van de afsluiting voor vrachtverkeer. Waar normaal 125 vrachtwagens terecht kunnen, stonden er maandag nog maar zo'n 20. Eigenaresse Geelhoed Valk wil compensatie voor de gemiste inkomsten. Ook de transportbranche heeft last van het verbod, omdat chauffeurs moeten omrijden. Brancheorganisatie TLN onderzoekt juridische stappen tegen de overheid. Vliegtuigbouwer Airbus wil de operationele winst tegen 2029 met ongeveer 75% verhogen, tot 12 à 13 miljard euro. Het grootste deel moet komen uit de civiele luchtvaarttak. Airbus kondigde ook een aandeleninkoopprogramma van 5 miljard euro aan. De winst over het eerste kwartaal van dit jaar halveerde nog, doordat leveringen daalden tot het laagste niveau sinds 2009, vanwege problemen in de toeleveringsketen. De AI-chatbot Grok is nu beschikbaar voor Nederlandse Tesla-bestuurders. De assistent is opgenomen in de nieuwste software-update van het bedrijf. Grok kan onder meer navigatieopdrachten geven, hands-free bellen mogelijk maken en advies geven over het gebruik van de auto. De chatbot is beschikbaar voor de modellen S, 3, X en Y en vereist een speciaal abonnement of een wifi-verbinding. De chipbedrijven BESI, ASMI en ASML lieten dinsdag een sterk herstel zien na weken van koersdalingen. BESI eindigde bovenaan de AEX met een winst van ruim 7%. De AEX sloot 0,6% hoger op bijna 1097 punten. De olieprijzen stegen verder door de spanningen in het Midden-Oosten. Beleggers kijken uit naar het rentebesluit van de ECB en kwartaalcijfers van grote Amerikaanse techbedrijven later deze week. De Canadese premier Mark Carney en de Amerikaanse president Donald Trump hebben afgesproken de komende weken intensiever te praten over handelskwesties. Carney zei dat alle opties open liggen als de Verenigde Staten doorgaan met hun dreigement om extra invoerheffingen op Canada in te voeren. Trump ondertekende maandag een decreet voor een heffing van 50% op verschillende Canadese producten, zoals wijn, ijshockeysticks en cement. Die heffingen moeten over een maand ingaan.
5: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
7: Tot slot het sportnieuws. De Belgische aanvaller Anthony Descotte blijft in de Nederlandse competitie voetballen. Fortuna Sittard huurt de 22-jarige speler komend seizoen van Sporting Charleroi. Descotte speelde eerder voor FC Utrecht en FC Volendam, waarmee hij vorig seizoen degradeerde uit de eredivisie. Mark van Bommel wordt de nieuwe bondscoach van België, schrijft de Telegraaf. De gesprekken met de voormalige trainer van Antwerp zitten in de afrondende fase. Van Bommel volgt Rudy Garcia op en tekent naar verwachting tot en met het EK van 2028. Hij was vanaf het begin de topkandidaat, maar spreekt geen Frans, wat in Franstalig België gevoelig kan liggen. Botik van de Zandschulp is bij het tennistoernooi van Estoril in de eerste ronde uitgeschakeld. De als 60e geplaatste Nederlander verloor in twee sets van de Portugese thuisspeler Jaime Faria met 6-3, 6-4. Van de Zandschulp kwam in de eerste set nauwelijks in zijn spel en stond al snel met 5-0 achter. Ook Jesper de Jong verloor eerder op dinsdag in de eerste ronde in Estoril. Florian Lipovic heeft de Tour de France moeten

0: Gornik Saabse met 1-0 dankzij een doelpunt van Talisca. Oranje International Aké had een basisplaats en speelde de eerste helft mee. Volgende week woensdag volgt de return in Polen. De verliezer van het tweeluik stroomt door naar de derde voorronde van de Europa League. Darter Michael van Gerwe is er opnieuw niet in geslaagd de kwartfinales van het World Matchplay te bereiken. De 37-jarige Nederlander verloor in de tweede ronde in Blackpool van landgenoot Dirk van Duivenbode met 14-12. Van Duivenbode leidde ruim, maar Van Gerwe knokte zich terug, waarna Van Duivenbode de partij alsnog won. Vorig jaar strandde Van Gerwe ook al in de tweede ronde. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond neemt de bewolking vanuit het noordwesten toe en kan er plaatselijk wat lichte regen vallen. De wind is zwak tot matig uit het noordwesten. Vannacht in het noorden af en toe lichte regen, in het zuiden blijft het droog. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen veel bewolking met af en toe lichte regen en vrij koel voor de tijd van het jaar met zo'n 18 tot 21 graden. De wind waait matig uit het noordwesten, aan de kust vrij krachtig. In de loop van de avond wordt het geleidelijk droog.
4: Dit was het weer.
3: Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. De reisadviezen voor meerdere landen in het Midden-Oosten zijn aangescherpt vanwege een verslechterde veiligheidssituatie. Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten hebben nu een oranje reisadvies. Wat betekent dat reizen alleen wordt aangeraden als het noodzakelijk is. Voor Bahrein geldt code rood. Het ministerie van Buitenlandse Zaken roept Nederlanders daarop het land te verlaten. In Nijmegen heeft dinsdagavond een schietincident plaatsgevonden aan de Graafseweg. Een jonge man raakte daarbij gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Het incident gebeurde rond 10 uur 's avonds, terwijl in de stad meerdere feesten plaatsvonden als onderdeel van de Vierdaagse. De omgeving is afgezet voor onderzoek en er is nog niemand aangehouden. De burgemeester van Dijk en Waard laat een bedrijfspand in Herugowaard 6 maanden sluiten na een dodelijke schiet- en steekpartij op 1 juni. Bij het geweld kwamen wapens en drugsproductiemateriaal aan het licht. 2 verdachten zijn aangehouden. Volgens NH was het dodelijke slachtoffer de voortvluchtige Britse crimineel Tommy Parker, 52. Een 44-jarige verdachte uit Velzen en een 65-jarige verdachte uit Herugowaard raakten zwaar gewond. De organisatie van de Sneekweek waarschuwt ondernemers voor oplichters die valse standplaatsen aanbieden voor het zeilevenement. De fraudeurs gebruiken de naam Sneekweek Festival 2026. Het logo en het KVK-nummer van de stichting, maar met een ander bankrekeningnummer. De stichting benadrukt dat het programma al rond is en er geen standhouders meer worden gezocht. De organisatie heeft aangifte gedaan. De Sneekweek begint over 10 dagen. Minister Van Essen van Landbouw gaat deze zomer in gesprek met de provincie Noord-Brabant over het voornemen om de stikstofvergunningen van 5 pluimveehouders in te trekken. Het provinciebestuur ziet na een rechterlijke uitspraak geen andere optie, omdat de stikstofuitstoot bij kwetsbare natuurgebieden onvoldoende is verminderd. Uiterlijk 1 oktober valt een definitief besluit. Volgens Van Essen kan het nieuwe stikstofpakket van het kabinet voorkomen dat boeren hun vergunning verliezen. Hij wil ook met andere provincies overleggen over een consistente aanpak bij handhavingsverzoeken. Rijkswaterstaat meldt dat de afvoer van de Rijn bij Lobith weer iets toeneemt, wat meer ruimte geeft in de waterverdeling. Afgelopen weekend bereikte de Rijnafvoer een historisch dieptepunt voor juli, met 715

0: kubieke meter per seconde. De afvoer van de Maas daalt ondertussen verder en nadert het punt waarop aanvullende maatregelen nodig zijn. Het zoutgehalte in het westen van het land neemt toe. Buien in het weekend zijn volgens Rijkswaterstaat niet genoeg om het neerslagtekort te verkleinen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. De voormalige Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, heeft positief gereageerd op de aanstelling van een nieuwe commandant der strijdkrachten. Op sociale media spreekt hij van een frisse wind en nieuwe hoop. Fedorov werd vorige week onverwacht ontslagen, mogelijk vanwege zijn slechte verhouding met de afgezette commandant Sirski. Hij zegt Sirski te hebben gebeld om hem te bedanken voor zijn militaire prestaties. Volgens Fedorov is het nu zaak om sneller te gaan en fouten uit het verleden te corrigeren.
2: De Amerikaanse minister van Defensie, Pete Hegseth, schat de kosten van de oorlog tegen Iran tot dusver op zo'n 37,5 miljard dollar, omgerekend circa 32,5 miljard euro. Halverwege mei was nog sprake van bijna 29 miljard dollar. Hegseth verdedigde tegenover een senaatscommissie ook een verzoek voor zo'n 67 miljard dollar aan extra financiering. De oorlog begon eind februari met Amerikaans-Israëlische aanvallen op Iran. Een tijdelijke deal over onder meer een staakt het vuren kwam te vervallen na nieuwe aanvallen over en weer.
0: De Oekraïense president Zelensky vervangt zijn commandant der strijdkrachten, Oleksandr Sirski, door Mykhailo Drapaty. De wissel volgt op dagenlange protesten na het ontslag van de populaire minister van Defensie, Fedorov, die slecht kon samenwerken met Sirski. Demonstranten eisten het vertrek van Sirski en de benoeming van Drapaty, die nu commandant van de zogenoemde Joint Forces is. Fedorov krijgt volgens Zelensky een andere hoge functie, zonder dat duidelijk is welke precies. Het dodental na het bootongeluk in Guyana is opgelopen naar 41. Afgelopen weekend kapseisde een veerboot op weg van Georgetown naar Port Kaituma, waarna tientallen mensen vermist raakten. Tot dusver zijn 77 opvarenden gered. Premier Phillips zei dinsdag dat er 179 mensen aan boord waren. Twee bemanningsleden testten positief op marihuana. Er loopt een onderzoek. Het Franse parlement verbiedt de toegang tot sociale media voor kinderen onder de 15 jaar. Frankrijk is daarmee het eerste land in de Europese Unie met zo'n leeftijdsgrens voor apps als TikTok en Instagram. Vanaf 1 september mogen kinderen geen nieuwe accounts meer aanmaken en vanaf januari 2027 geldt het verbod ook voor bestaande accounts. President Macron noemt de wet een van de belangrijkste hervormingen van zijn laatste ambtstermijn. De Europese Commissie wil na de zomer een eigen voorstel presenteren. In Venezuela zijn 3 mensen overleden na besmetting met het Hantavirus, meldt het ministerie van Volksgezondheid. Volgens het ministerie zijn er geen aanwijzingen dat het virus van mens op mens is overgedragen. In april leidde een uitbraak van de Andes-variant op het Nederlandse cruiseschip Hondius wereldwijd tot grote zorgen. Daarbij kwamen ook 3 opvarenden om het leven. Begin juli verklaarde de Wereldgezondheidsorganisatie die uitbraak als ingedampt. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag hoger gesloten, met name dankzij een herstel bij chipbedrijven. De Dow Jones steeg 0,7%, de S&P 500 won 0,9% en techbeurs Nasdaq ging 1,3% omhoog. Chipbedrijven als Marvel Technology, Micron en Intel stegen fors, nadat de sector vorige week nog flinke verliezen leed door zorgen over hoge AI-investeringen. Ook 3M en speelgoedfabrikant Hasbro behoorden tot de winnaars na sterke kwartaalcijfers. Wegrestaurant Napoleon bij de Merwedebrug merkt direct de gevolgen van de afsluiting voor vrachtverkeer. Waar normaal 125 vrachtwagens terecht kunnen, stonden er maandag nog maar zo'n 20. Eigenaresse Geelhoed Valk wil compensatie voor de gemiste inkomsten. Ook de transportbranche heeft last van het verbod, omdat chauffeurs moeten omrijden. Brancheorganisatie TLN onderzoekt juridische stappen tegen de overheid. Vliegtuigbouwer Airbus wil de operationele winst tegen 2029 met ongeveer 75% verhogen, tot 12 à 13 miljard euro. Het grootste deel moet komen uit de civiele luchtvaarttak. Airbus kondigde ook een aandeleninkoopprogramma van 5 miljard euro aan. De winst over het eerste kwartaal van dit jaar halveerde nog, doordat leveringen daalden tot het laagste niveau sinds 2009, vanwege problemen in de toeleveringsketen. De AI-chatbot Grok is nu beschikbaar voor Nederlandse Tesla-bestuurders. De assistent is opgenomen in de nieuwste software-update van het bedrijf. Grok kan onder meer navigatieopdrachten geven, hands-free bellen mogelijk maken en advies geven over het gebruik van de auto. De chatbot is beschikbaar voor de modellen S, 3, X en Y en vereist een speciaal abonnement of een wifi-verbinding. De chipbedrijven BESI, ASMI en ASML lieten dinsdag een sterk herstel zien na weken van koersdalingen. BESI eindigde bovenaan de AEX met een winst van ruim 7%. De AEX sloot 0,6% hoger op bijna 1097 punten. De olieprijzen stegen verder door de spanningen in het Midden-Oosten. Beleggers kijken uit naar het rentebesluit van de ECB en kwartaalcijfers van grote Amerikaanse techbedrijven later deze week. De Canadese premier Mark Carney en de Amerikaanse president Donald Trump hebben afgesproken de komende weken intensiever te praten over handelskwesties. Carney zei dat alle opties open liggen als de Verenigde Staten doorgaan met hun dreigement om extra invoerheffingen op Canada in te voeren. Trump ondertekende maandag een decreet voor een heffing van 50% op verschillende Canadese producten, zoals wijn, ijshockeysticks en cement. Die heffingen moeten over een maand ingaan. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. De Belgische aanvaller Anthony Descotte blijft in de Nederlandse competitie voetballen. Fortuna Sittard huurt de 22-jarige speler komend seizoen van Sporting Charleroi. Descotte speelde eerder voor FC Utrecht en FC Volendam, waarmee hij vorig seizoen degradeerde uit de eredivisie. Mark van Bommel wordt de nieuwe bondscoach van België, schrijft de Telegraaf. De gesprekken met de voormalige trainer van Antwerp zitten in de afrondende fase. Van Bommel volgt Rudy Garcia op en tekent naar verwachting tot en met het EK van 2028. Hij was vanaf het begin de topkandidaat, maar spreekt geen Frans, wat in Franstalig België gevoelig kan liggen. Botik van de Zandschulp is bij het tennistoernooi van Estoril in de eerste ronde uitgeschakeld. De als 60e geplaatste Nederlander verloor in twee sets van de Portugese thuisspeler Jaime Faria met 6-3, 6-4. Van de Zandschulp kwam in de eerste set nauwelijks in zijn spel en stond al snel met 5-0 achter. Ook Jesper de Jong verloor eerder op dinsdag in de eerste ronde in Estoril. Florian Lipovic heeft de Tour de France moeten verlaten na een zware val in de tijdrit. De Duitse renner ging in een bocht hard onderuit en liep een sleutelbeenbreuk op. Lipovic stond op de vijfde plaats in het algemeen klassement. Vorig jaar eindigde hij nog als derde achter Pogacar en Vingegaard. Het is al de tweede uitvaller onder de klassementsrenners, nadat Vingegaard zondag ook al opgaf na een val. Nathan Aké heeft met Fenerbahçe de heenwedstrijd in de tweede voorronde van de Champions League gewonnen.
3: De Turkse club versloeg het Poolse Górnik Zabrze met 1-0 dankzij een doelpunt van Talisca. Oranje International AK had een basisplaats en speelde de eerste helft mee. Volgende week woensdag volgt de return in Polen. De verliezer van het tweeluik stroomt door naar de derde voorronde van de Europa League. Darter Michael van Gerwen is er opnieuw niet in geslaagd de kwartfinales van het World Matchplay te bereiken. De 37-jarige Nederlander verloor in de tweede ronde in Blackpool van landgenoot Dirk van Duivenbode met 14-12. Van Duivenbode leidde ruim, maar Van Gerwen knokte zich terug, waarna Van Duivenbode de partij alsnog won. Vorig jaar strandde Van Gerwen ook al in de tweede ronde. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
5: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond trekt vanuit het noordwesten meer bewolking het land in en kan er hier en daar wat lichte regen vallen. De wind is zwak tot matig uit het noordwesten. Komende nacht valt er in het noorden af en toe lichte regen, in het zuiden blijft het droog. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overheersen de wolken en valt er af en toe lichte regen. Met 18 tot 21 graden is het vrij koel voor de tijd van het jaar. De wind waait matig uit het noordwesten, aan de kust vrij krachtig. In de loop van de avond wordt het geleidelijk droog. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
7: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
8: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het gerechtshof in Den Bosch legt geen straf op aan een man die in 2023 nog 12 jaar cel kreeg voor een schietpartij in Bergen op Zoom. De schietpartij was in oktober 2021 bij een speeltuintje waar de verdachte en een andere man in totaal 19 schoten op elkaar losten. Het hof acht poging tot doodslag bewezen, maar oordeelt dat de man handelde uit noodweer. Wie als eerste schoot, is ook na getuigenverklaringen niet duidelijk geworden. De reisadviezen voor meerdere landen in het Midden-Oosten zijn aangescherpt vanwege een verslechterde veiligheidssituatie. Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten hebben nu een oranje reisadvies. Wat betekent dat reizen alleen wordt aangeraden als het noodzakelijk is. Voor Bahrein geldt code rood. Het ministerie van Buitenlandse Zaken roept Nederlanders daarop het land te verlaten. In Nijmegen heeft dinsdagavond een schietincident plaatsgevonden aan de Graafseweg. Een jonge man raakte daarbij gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Het incident gebeurde rond 10 uur 's avonds, terwijl in de stad meerdere feesten plaatsvonden als onderdeel van de Vierdaagse. De omgeving is afgezet voor onderzoek en er is nog niemand aangehouden. De burgemeester van Dijk en Waard laat een bedrijfspand in Herugowaard 6 maanden sluiten na een dodelijke schiet- en steekpartij op 1 juni. Bij het geweld kwamen wapens en drugsproductiemateriaal aan het licht. 2 verdachten zijn aangehouden. Volgens NH was het dodelijke slachtoffer de voortvluchtige Britse crimineel Tommy Parker, 52. Een 44-jarige verdachte uit Velzen en een 65-jarige verdachte uit Herugowaard raakten zwaar gewond. De organisatie van de Sneekweek waarschuwt ondernemers voor oplichters die valse standplaatsen aanbieden voor het zeilevenement. De fraudeurs gebruiken de naam Sneekweekfestival 2026, het logo en het KVK-nummer van de stichting, maar met een ander bankrekeningnummer. De stichting benadrukt dat het programma al rond is en er geen standhouders meer worden gezocht. De organisatie heeft aangifte gedaan. De Sneekweek begint over 10 dagen. Minister Van Essen van Landbouw gaat deze zomer in gesprek met de provincie Noord-Brabant over het voornemen om de stikstofvergunningen van 5 pluimveehouders in te trekken. Het provinciebestuur ziet na rechterlijke uitspraak geen andere optie, omdat de stikstofuitstoot bij kwetsbare natuurgebieden onvoldoende is verminderd. Uiterlijk 1 oktober valt een definitief besluit. Volgens Van Essen kan het nieuwe stikstofpakket van het kabinet voorkomen dat boeren hun vergunning verliezen. Hij wil ook met andere provincies overleggen over een consistente aanpak bij handhavingsverzoeken.
9: Dit was het Binnenlands Nieuws.
7: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
8: Nu het buitenlands nieuws. De voormalige Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, heeft positief gereageerd op de aanstelling van een nieuwe commandant der strijdkrachten. Op sociale media spreekt hij van een frisse wind en nieuwe hoop. Fedorov werd vorige week onverwacht ontslagen, mogelijk vanwege zijn slechte verhouding met de afgezette commandant Sirski. Hij zegt Sirski te hebben gebeld om hem te bedanken voor zijn militaire prestaties. Volgens Fedorov is het nu zaak om sneller te gaan en fouten uit het verleden te corrigeren.
2: De Amerikaanse minister van Defensie, Pete Hegseth, schat de kosten van de oorlog tegen Iran tot dusver op zo'n 37,5 miljard dollar. Omgerekend circa 32,5 miljard euro. Halverwege mei was nog sprake van bijna 29 miljard dollar. Hegseth verdedigde tegenover een senaatscommissie ook een verzoek voor zo'n 67 miljard dollar aan extra financiering. De oorlog begon eind februari met Amerikaans-Israëlische aanvallen op Iran. Een tijdelijke deal over onder meer een staakt het vuren kan te vervallen na nieuwe aanvallen over en weer.
8: De Oekraïense president Zelensky vervangt zijn commandant der strijdkrachten Oleksandr Sirski door Mykhailo Drapaty. De wissel volgt op dagenlange protesten na het ontslag van de populaire minister van Defensie Fedorov, die slecht kon samenwerken met Sirski. Demonstranten eisten het vertrek van Sirski en de benoeming van Drapaty, die nu commandant van de zogenoemde Joint Forces is. Fedorov krijgt volgens Zelensky een andere hoge functie, zonder dat duidelijk is welke precies. Het dodental na het bootongeluk in Guyana is opgelopen naar 41. Afgelopen weekend kapseisde een veerboot op weg van Georgetown naar Port Kaituma, waarna tientallen mensen vermist raakten. Tot dusver zijn 77 opvarenden gered. Premier Phillips zei dinsdag dat er 179 mensen aan boord waren. Twee bemanningsleden testten positief op marihuana. Er loopt een onderzoek. Het Franse parlement verbiedt de toegang tot sociale media voor kinderen onder de 15 jaar. Frankrijk is daarmee het eerste land in de Europese Unie met zo'n leeftijdsgrens voor apps als TikTok en Instagram. Vanaf 1 september mogen kinderen geen nieuwe accounts meer aanmaken en vanaf januari 2027 geldt het verbod ook voor bestaande accounts. President Macron noemt de wet een van de belangrijkste hervormingen van zijn laatste ambtstermijn. De Europese Commissie wil na de zomer een eigen voorstel presenteren. In Venezuela zijn 3 mensen overleden na besmetting met het Hantavirus, meldt het ministerie van Volksgezondheid. Volgens het ministerie zijn er geen aanwijzingen dat het virus van mens op mens is overgedragen. In april leidde een uitbraak van de Andes-variant op het Nederlandse cruiseschip Hondius wereldwijd tot grote zorgen. Daarbij kwamen ook 3 opvarenden om het leven. Begin juli verklaarde de Wereldgezondheidsorganisatie die uitbraak als ingedampt. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
7: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
8: En nu het economisch nieuws. De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag hoger gesloten, met name dankzij een herstel bij chipbedrijven. De Dow Jones steeg 0,7%, de S&P 500 won 0,9% en techbeurs Nasdaq ging 1,3% omhoog.
10: Chipbedrijven als Marvell Technology, Micron en Intel stegen fors, nadat de sector vorige week nog flinke verliezen leed door zorgen over hoge AI-investeringen. Ook 3M en speelgoedfabrikant Hasbro behoorden tot de winnaars na sterke kwartaalcijfers.
11: Wegrestaurant Napoleon bij de Merwedebrug merkt direct de gevolgen van de afsluiting voor vrachtverkeer. Waar normaal 125 vrachtwagens terecht kunnen, stonden er maandag nog maar zo'n 20. Eigenaresse Geelhoed Valk wil compensatie voor de gemiste inkomsten. Ook de transportbranche heeft last van het verbod, omdat chauffeurs moeten omrijden. Brancheorganisatie TLN onderzoekt juridische stappen tegen de overheid.
12: Vliegtuigbouwer Airbus wil de operationele winst tegen 2029 met ongeveer 75% verhogen, tot 12 à 13 miljard euro. Het grootste deel moet komen uit de civiele luchtvaarttak. Airbus kondigde ook een aandeleninkoopprogramma van 5 miljard euro aan. De winst over het eerste kwartaal van dit jaar halveerde nog, doordat leveringen daalden tot het laagste niveau sinds 2009, vanwege problemen in de toeleveringsketen.
13: De AI-chatbot Grok is nu beschikbaar voor Nederlandse Tesla-bestuurders. De assistent is opgenomen in de nieuwste software-update van het bedrijf. Grok kan onder meer navigatieopdrachten geven, hands-free bellen mogelijk maken en advies geven over het gebruik van de auto. De chatbot is beschikbaar voor de modellen S, 3, X en Y en vereist een speciaal abonnement of een wifi-verbinding.
14: De chipbedrijven Besi, ASMI en ASML lieten dinsdag een sterk herstel zien na weken van koersdalingen. Besi eindigde bovenaan de AEX met een winst van ruim 7%. De AEX sloot 0,6% hoger op bijna 1097 punten. De olieprijzen stegen verder door de spanningen in het Midden-Oosten. Beleggers kijken uit naar het rentebesluit van de ECB en kwartaalcijfers van grote Amerikaanse techbedrijven later deze week.
15: De Canadese premier Mark Carney en de Amerikaanse president Donald Trump hebben afgesproken de komende weken intensiever te praten over handelskwesties. Carney zei dat alle opties open liggen als de Verenigde Staten doorgaan met hun dreigement om extra invoerheffingen op Canada in te voeren. Trump ondertekende maandag een decreet voor een heffing van 50% op verschillende Canadese producten, zoals wijn, ijshockeysticks en cement. Die heffingen moeten over een maand ingaan.
16: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
17: Tot slot het sportnieuws. De Belgische aanvaller Anthony Descotte blijft in de Nederlandse competitie voetballen. Fortuna Sittard huurt de 22-jarige speler komend seizoen van Sporting Charleroi. Descotte speelde eerder voor FC Utrecht en FC Volendam, waarmee hij vorig seizoen degradeerde uit de eredivisie. Mark van Bommel wordt de nieuwe bondscoach van België, schrijft de Telegraaf. De gesprekken met de voormalige trainer van Antwerp zitten in de afrondende fase. Van Bommel volgt Rudy Garcia op en tekent naar verwachting tot en met het EK van 2028. Hij was vanaf het begin de topkandidaat, maar spreekt geen Frans, wat in Franstalig België gevoelig kan liggen. Botik van de Zandschulp is bij het tennistoernooi van Estoril in de eerste ronde uitgeschakeld. De als 60 geplaatste Nederlander verloor in twee sets van de Portugese thuisspeler Jaime Faria met 6-3, 6-4. Van de Zandschulp kwam in de eerste set nauwelijks in zijn spel en stond al snel met 5-0 achter. Ook Jesper de Jong verloor eerder op dinsdag in de eerste ronde in Estoril. Florian Lipovic heeft de Tour de France moeten verlaten na een zware val in de tijdrit. De Duitse renner ging in een bocht hard onderuit en liep een sleutelbeenbreuk op. Lipovic stond op de vijfde plaats in het algemeen klassement. Vorig jaar eindigde hij nog als derde achter Pogacar en Vingegaard. Het is al de tweede uitvaller onder de klassementsrenners, nadat Vingegaard zondag ook al opgaf na een val. Nathan Aké heeft met Fenerbahçe de heenwedstrijd in de tweede voorronde van de Champions League gewonnen. De Turkse club versloeg het Poolse Górnik Zabrze met 1-0 dankzij een doelpunt van Talisca. Oranje International Ake had een basisplaats en speelde de eerste helft mee. Volgende week woensdag volgt de return in Polen. De verliezer van het tweeluik stroomt door naar de derde voorronde van de Europa League. Darter Michael van Gerwe is er opnieuw niet in geslaagd de kwartfinales van het World Matchplay te bereiken. De 37-jarige Nederlander verloor in de tweede ronde in Blackpool van landgenoot Dirk van Duivenbode met 14-12. Van Duivenbode leidde ruim, maar Van Gerwe knokte zich terug, waarna Van Duivenbode de partij alsnog won. Vorig jaar strandde Van Gerwe ook al in de tweede ronde. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
18: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond trekt vanuit het noordwesten meer bewolking het land in en kan er hier en daar wat lichte regen vallen. De wind is zwak tot matig uit het noordwesten. Komende nacht valt er in het noorden af en toe lichte regen, in het zuiden blijft het droog. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overheersen de wolken en valt er af en toe lichte regen. Met 18 tot 21 graden is het vrij koel voor de tijd van het jaar. De wind waait matig uit het noordwesten, aan de kust vrij krachtig. In de loop van de avond wordt het geleidelijk droog. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
7: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
19: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het gerechtshof in Den Bosch legt geen straf op aan een man die in 2023 nog 12 jaar cel kreeg voor een schietpartij in Bergen op Zoom. De schietpartij was in oktober 2021 bij een speeltuintje waar de verdachte en een andere man in totaal 19 schoten op elkaar losten. Het hof acht poging tot doodslag bewezen, maar oordeelt dat de man handelde uit noodweer. Wie als eerste schoot is ook na getuigenverklaringen niet duidelijk geworden. De reisadviezen voor meerdere landen in het Midden-Oosten zijn aangescherpt vanwege een verslechterde veiligheidssituatie. Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten hebben nu een oranje reisadvies. Wat betekent dat reizen alleen wordt aangeraden als het noodzakelijk is. Voor Bahrein geldt code rood. Het ministerie van Buitenlandse Zaken roept Nederlanders daarop het land te verlaten. In Nijmegen heeft dinsdagavond een schietincident plaatsgevonden aan de Graafseweg. Een jonge man raakte daarbij gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Het incident gebeurde rond 10 uur 's avonds, terwijl in de stad meerdere feesten plaatsvonden als onderdeel van de Vierdaagse. De omgeving is afgezet voor onderzoek en er is nog niemand aangehouden. De burgemeester van Dijk en Waard laat een bedrijfspand in Herugowaard 6 maanden sluiten na een dodelijke schiet- en steekpartij op 1 juni. Bij het geweld kwamen wapens en drugsproductiemateriaal aan het licht. 2 verdachten zijn aangehouden. Volgens NH was het dodelijke slachtoffer de voortvluchtige Britse crimineel Tommy Parker, 52. Een 44-jarige verdachte uit Velzen en een 65-jarige verdachte uit Herugowaard raakten zwaar gewond. De organisatie van de Sneekweek waarschuwt ondernemers voor oplichters die valse standplaatsen aanbieden voor het zeilevenement. De fraudeurs gebruiken de naam Sneekweek Festival 2026, het logo en het KVK-nummer van de stichting, maar met een ander bankrekeningnummer. De stichting benadrukt dat het programma al rond is en er geen standhouders meer worden gezocht. De organisatie heeft aangifte gedaan. De Sneekweek begint over 10 dagen. Minister Van Essen van Landbouw gaat deze zomer in gesprek met de provincie Noord-Brabant over het voornemen om de stikstofvergunningen van 5 pluimveehouders in te trekken. Het provinciebestuur ziet na rechtelijke uitspraak geen andere optie
20: omdat de stikstofuitstoot bij kwetsbare natuurgebieden onvoldoende is verminderd. Uiterlijk 1 oktober valt een definitief besluit. Volgens Van Essen kan het nieuwe stikstofpakket van het kabinet voorkomen dat boeren hun vergunning verliezen. Hij wil ook met andere provincies overleggen over een consistente aanpak bij handhavingsverzoeken.
9: Dit was het Binnenlands Nieuws.
7: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
21: Nu het buitenlands nieuws. De voormalige Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, heeft positief gereageerd op de aanstelling van een nieuwe commandant der strijdkrachten. Op sociale media spreekt hij van een frisse wind en nieuwe hoop. Fedorov werd vorige week onverwacht ontslagen, mogelijk vanwege zijn slechte verhouding met de afgezette commandant Sirski. Hij zegt Sirski te hebben gebeld om hem te bedanken voor zijn militaire prestaties. Volgens Fedorov is het nu zaak om sneller te gaan en fouten uit het verleden te corrigeren.
22: De Amerikaanse minister van Defensie, Pete Hegseth, schat de kosten van de oorlog tegen Iran tot dusver op zo'n 37,5 miljard dollar, omgerekend circa 32,5 miljard euro. Halverwege mei was nog sprake van bijna 29 miljard dollar. Hegseth verdedigde tegenover een senaatscommissie ook een verzoek voor zo'n 67 miljard dollar aan extra financiering. De oorlog begon eind februari met Amerikaans-Israëlische aanvallen op Iran. Een tijdelijke deal over onder meer een staakt het vuren kan te vervallen na nieuwe aanvallen over en weer.
23: De Oekraïense president Zelensky vervangt zijn commandant der strijdkrachten Oleksandr Sirski door Mykhailo Drapaty. De wissel volgt op dagenlange protesten na het ontslag van de populaire minister van Defensie Fedorov, die slecht kon samenwerken met Sirski. Demonstranten eisten het vertrek van Sirski en de benoeming van Drapaty, die nu commandant van de zogenoemde Joint Forces is. Fedorov krijgt volgens Zelensky een andere hoge functie, zonder dat duidelijk is welke precies.
24: Het dodental na het bootongeluk in Guyana is opgelopen naar 41. Afgelopen weekend kapseisde een veerboot op weg van Georgetown naar Port Kaituma, waarna tientallen mensen vermist raakten. Tot dusver zijn 77 opvarenden gered. Premier Phillips zei dinsdag dat er 179 mensen aan boord waren. Twee bemanningsleden testten positief op marihuana. Er loopt een onderzoek.
25: Het Franse parlement verbiedt de toegang tot sociale media voor kinderen onder de 15 jaar. Frankrijk is daarmee het eerste land in de Europese Unie met zo'n leeftijdsgrens voor apps als TikTok en Instagram. Vanaf 1 september mogen kinderen geen nieuwe accounts meer aanmaken en vanaf januari 2027 geldt het verbod ook voor bestaande accounts. President Macron noemt de wet een van de belangrijkste hervormingen van zijn laatste ambtstermijn. De Europese Commissie wil na de zomer een eigen voorstel presenteren.
26: In Venezuela zijn 3 mensen overleden na besmetting met het Hantavirus, meldt het ministerie van Volksgezondheid. Volgens het ministerie zijn er geen aanwijzingen dat het virus van mens op mens is overgedragen. In april leidde een uitbraak van de Andes-variant op het Nederlandse cruiseschip Hondius wereldwijd tot grote zorgen. Daarbij kwamen ook 3 opvarenden om het leven. Begin juli verklaarde de Wereldgezondheidsorganisatie die uitbraak als ingedampt.
27: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
28: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
29: En nu het economisch nieuws.
30: De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag hoger gesloten, met name dankzij een herstel bij chipbedrijven. De Dow Jones steeg 0,7%, de S&P 500 won 0,9% en techbeurs Nasdaq ging 1,3% omhoog. Chipbedrijven als Marvell Technology, Micron en Intel stegen fors, nadat de sector vorige week nog flinke verliezen leed door zorgen over hoge AI-investeringen. Ook 3M en speelgoedfabrikant Hasbro behoorden tot de winnaars na sterke kwartaalcijfers.
0: Wegrestaurant Napoleon bij de Merwedebrug merkt direct de gevolgen van de afsluiting voor vrachtverkeer. Waar normaal 125 vrachtwagens terecht kunnen, stonden er maandag nog maar zo'n 20. Eigenaresse Geelhoed Valk wil compensatie voor de gemiste inkomsten. Ook de transportbranche heeft last van het verbod, omdat chauffeurs moeten omrijden. Brancheorganisatie TLN onderzoekt juridische stappen tegen de overheid.
1: Vliegtuigbouwer Airbus wil de operationele winst tegen 2029 met ongeveer 75% verhogen, tot 12 à 13 miljard euro. Het grootste deel moet komen uit de civiele luchtvaarttak. Airbus kondigde ook een aandeleninkoopprogramma van 5 miljard euro aan. De winst over het eerste kwartaal van dit jaar halveerde nog, doordat leveringen daalden tot het laagste niveau sinds 2009, vanwege problemen in de toeleveringsketen.
2: De AI-chatbot Grok is nu beschikbaar voor Nederlandse Tesla-bestuurders. De assistent is opgenomen in de nieuwste software-update van het bedrijf. Grok kan onder meer navigatieopdrachten geven, hands-free bellen mogelijk maken en advies geven over het gebruik van de auto. De chatbot is beschikbaar voor de modellen S, 3, X en Y en vereist een speciaal abonnement of een wifi-verbinding.
3: De chipbedrijven BESI, ASMI en ASML lieten dinsdag een sterk herstel zien na weken van koersdalingen. BESI eindigde bovenaan de AEX met een winst van ruim 7%. De AEX sloot 0,6% hoger op bijna 1097 punten. De olieprijzen stegen verder door de spanningen in het Midden-Oosten. Beleggers kijken uit naar het rentebesluit van de ECB en kwartaalcijfers van grote Amerikaanse techbedrijven later deze week.
5: De Canadese premier Mark Carney en de Amerikaanse president Donald Trump hebben afgesproken de komende weken intensiever te praten over handelskwesties. Carney zei dat alle opties open liggen als de Verenigde Staten doorgaan met hun dreigement om extra invoerheffingen op Canada in te voeren. Trump ondertekende maandag een decreet voor een heffing van 50% op verschillende Canadese producten, zoals wijn, ijshockeysticks en cement. Die heffingen moeten over een maand ingaan.
8: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
10: Tot slot het sportnieuws. De Belgische aanvaller Anthony Descotte blijft in de Nederlandse competitie voetballen. Fortuna Sittard huurt de 22-jarige speler komend seizoen van Sporting Charleroi. Descotte speelde eerder voor FC Utrecht en FC Volendam, waarmee hij vorig seizoen degradeerde uit de eredivisie. Mark van Bommel wordt de nieuwe bondscoach van België, schrijft de Telegraaf. De gesprekken met de voormalige trainer van Antwerp zitten in de afrondende fase. Van Bommel volgt Rudy Garcia op en tekent naar verwachting tot en met het EK van 2028. Hij was vanaf het begin de topkandidaat, maar spreekt geen Frans, wat in Franstalig België gevoelig kan liggen. Botik van de Zandschulp is bij tennistoernooi van Estoril in de eerste ronde uitgeschakeld. De als 60e geplaatste Nederlander verloor in twee sets van de Portugese thuisspeler Jaime Faria met 6-3, 6-4. Van de Zandschulp kwam in de eerste set nauwelijks in zijn spel en stond al snel met 5-0 achter. Ook Jesper de Jong verloor eerder op dinsdag in de eerste ronde in Estoril.
11: Florian Lipovic heeft de Tour de France moeten verlaten na een zware val in de tijdrit. De Duitse renner ging in een bocht hard onderuit en liep een sleutelbeenbreuk op. Lipovic stond op de vijfde plaats in het algemeen klassement. Vorig jaar eindigde hij nog als derde achter Pogacar en Vingegaard. Het is al de tweede uitvaller onder de klassementsrenners, nadat Vingegaard zondag ook al opgaf na een val. Nathan Aké heeft met Fenerbahçe de heenwedstrijd in de tweede voorronde van de Champions League gewonnen.
4: De Turkse club versloeg het Poolse Górnik Zabrze met 1-0 dankzij een doelpunt van Talisca. Oranje International Aké had een basisplaats en speelde de eerste helft mee. Volgende week woensdag volgt de return in Polen. De verliezer van het tweeluik stroomt door naar de derde voorronde van de Europa League. Darter Michael van Gerwen is er opnieuw niet in geslaagd de kwartfinales van het World Matchplay te bereiken. De 37-jarige Nederlander verloor in de tweede ronde in Blackpool van landgenoot Dirk van Duivenbode met 14-12. Van Duivenbode leidde ruim, maar Van Gerwen knokte zich terug, waarna Van Duivenbode de partij alsnog won. Vorig jaar strandde Van Gerwen ook al in de tweede ronde. Dit was het laatste sportnieuws.
6: Je luistert naar Talk Radio.
12: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
13: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vandaag overheersen de wolken en valt er af en toe lichte regen. Met 18 tot 21 graden is het vrij koel voor de tijd van het jaar. De wind waait matig uit het noordwesten, aan de kust vrij krachtig. Vanavond wordt het geleidelijk droog. Morgen meer kans op zon, vooral landinwaarts. En het wordt iets warmer, met temperaturen tot 23 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
28: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
14: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het slachtoffer van het schietincident bij de Nijmeegse Vierdaagse Feesten is overleden. De man raakte dinsdagavond rond 10 uur 's avonds gewond aan de Graafse Weg en werd naar het ziekenhuis gebracht, waar hij later die avond overleed. Over zijn identiteit is nog niets bekend. De politie heeft de omgeving afgezet en zet een speurhond in. Er is nog niemand aangehouden. Het gerechtshof in Den Bosch legt geen straf op aan een man die in 2023 nog 12 jaar cel kreeg voor een schietpartij in Bergen op Zoom. De schietpartij was in oktober 2021 bij een speeltuintje waar de verdachte en een andere man in totaal 19 schoten op elkaar losten. Het hof acht poging tot doodslag bewezen, maar oordeelt dat de man handelde uit noodweer. Wie als eerste schoot, is ook na getuigenverklaringen niet duidelijk geworden. De reisadviezen voor meerdere landen in het Midden-Oosten zijn aangescherpt vanwege een verslechterde veiligheidssituatie. Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten hebben nu een oranje reisadvies, wat betekent dat reizen alleen wordt aangeraden als het noodzakelijk is. Voor Bahrein geldt code rood. Het ministerie van Buitenlandse Zaken roept Nederlanders daarop het land te verlaten. In Nijmegen heeft dinsdagavond een schietincident plaatsgevonden aan de Graafse Weg. Een jonge man raakte daarbij gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Het incident gebeurde rond 10 uur 's avonds, terwijl in de stad meerdere feesten plaatsvonden als onderdeel van de Vierdaagse. De omgeving is afgezet voor onderzoek en er is nog niemand aangehouden. De burgemeester van Dijk en Waard laat een bedrijfspand in Herugowaard 6 maanden sluiten na een dodelijke schiet- en steekpartij op 1 juni. Bij het geweld kwamen wapens en drugsproductiemateriaal aan het licht. 2 verdachten zijn aangehouden. Volgens NH was het dodelijke slachtoffer de voortvluchtige Britse crimineel Tommy Parker, 52. Een 44-jarige verdachte uit Velzen en een 65-jarige verdachte uit Herugowaard raakten zwaar gewond. De organisatie van de Sneekweek waarschuwt ondernemers voor oplichters die valse standplaatsen aanbieden voor het zeilevenement. De fraudeurs gebruiken de naam Sneekweek Festival 2026, het logo en het KVK-nummer van de stichting, maar met een ander bankrekeningnummer. De stichting benadrukt dat het programma al rond is en er geen standhouders meer worden gezocht. De organisatie heeft aangifte gedaan. De Sneekweek begint over 10 dagen.
7: Dit was het Binnenlands Nieuws.
9: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
15: Nu het buitenlands nieuws. Een Duitse vrouw is dinsdag om het leven gekomen bij een val van ongeveer 200 meter in Zuid-Tirol, in het noorden van Italië. Ze maakte deel uit van een groep van 10 mensen die een bergtocht zou maken in de Passeiervallei. Een half uur na het begin van de tocht viel ze. Hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar de vrouw was op slag dood. Het was het tweede dodelijke bergongeluk in de regio in enkele dagen.
16: De voormalige Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, heeft positief gereageerd op de aanstelling van een nieuwe commandant der strijdkrachten. Op sociale media spreekt hij van een frisse wind en nieuwe hoop. Fedorov werd vorige week onverwacht ontslagen, mogelijk vanwege zijn slechte verhouding met de afgezette commandant Sirski. Hij zegt Sirski te hebben gebeld om hem te bedanken voor zijn militaire prestaties. Volgens Fedorov is het nu zaak om sneller te gaan en fouten uit het verleden te corrigeren.
17: De Amerikaanse minister van Defensie, Pete Hegseth, schat de kosten van de oorlog tegen Iran tot dusver op zo'n 37,5 miljard dollar. Omgerekend circa 32,5 miljard euro. Halverwege mei was nog sprake van bijna 29 miljard dollar. Hegseth verdedigde tegenover een senaatscommissie ook een verzoek voor zo'n 67 miljard dollar aan extra financiering. De oorlog begon eind februari met Amerikaans-Israëlische aanvallen op Iran. Een tijdelijke deal over onder meer een staakt het vuren kwam te vervallen na nieuwe aanvallen over en weer.
18: De Oekraïense president Zelensky vervangt zijn commandant der strijdkrachten Oleksandr Sirski door Mykhailo Drapaty. De wissel volgt op dagenlange protesten na het ontslag van de populaire minister van Defensie Fedorov, die slecht kon samenwerken met Sirski. Demonstranten eisten het vertrek van Sirski en de benoeming van Drapaty, die nu commandant van de zogenoemde Joint Forces is. Fedorov krijgt volgens Zelensky een andere hoge functie, zonder dat duidelijk is welke precies.
19: Het dodental na het bootongeluk in Guyana is opgelopen naar 41. Afgelopen weekend kapseisde een veerboot op weg van Georgetown naar Port Kaituma, waarna tientallen mensen vermist raakten. Tot dusver zijn 77 opvarenden gered. Premier Phillips zei dinsdag dat er 179 mensen aan boord waren. Twee bemanningsleden testten positief op marihuana. Er loopt een onderzoek.
20: Het Franse parlement verbiedt de toegang tot sociale media voor kinderen onder de 15 jaar. Frankrijk is daarmee het eerste land in de Europese Unie met zo'n leeftijdsgrens voor apps als TikTok en Instagram. Vanaf 1 september mogen kinderen geen nieuwe accounts meer aanmaken en vanaf januari 2027 geldt het verbod ook voor bestaande accounts. President Macron noemt de wet een van de belangrijkste hervormingen van zijn laatste ambtstermijn. De Europese Commissie wil na de zomer een eigen voorstel presenteren.
21: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
22: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
23: En nu het economisch nieuws. De gemiddelde prijs van agrarische grond is in het tweede kwartaal met bijna 7% gestegen tot 108.500 euro per hectare. Dat melden het kadaster en de Universiteit Wageningen. De stijging valt extra op omdat de prijs in het eerste kwartaal nog daalde. Ondanks een groter aanbod van grasland door de stikstofregeling, waarbij zo'n 1100 veehouderijen stopten, bleef de gemiddelde grondprijs vrijwel gelijk. Volgens de onderzoekers wordt het effect op de markt pas zichtbaar als het vrijgekomen grasland meer wordt verhandeld.
0: De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag hoger gesloten, met name dankzij een herstel bij chipbedrijven. De Dow Jones steeg 0,7%, de S&P 500 won 0,9% en techbeurs Nasdaq ging 1,3% omhoog. Chipbedrijven als Marvel Technology, Micron en Intel stegen fors, nadat de sector vorige week nog flinke verliezen leed door zorgen over hoge AI-investeringen. Ook 3M en speelgoedfabrikant Hasbro behoorden tot de winnaars na sterke kwartaalcijfers.
1: Wegrestaurant Napoleon bij de Merwedebrug merkt direct de gevolgen van de afsluiting voor vrachtverkeer. Waar normaal 125 vrachtwagens terecht kunnen, stonden er maandag nog maar zo'n 20. Eigenaresse Geelhoed Valk wil compensatie voor de gemiste inkomsten. Ook de transportbranche heeft last van het verbod, omdat chauffeurs moeten omrijden. Brancheorganisatie TLN onderzoekt juridische stappen tegen de overheid.
2: Vliegtuigbouwer Airbus wil de operationele winst tegen 2029 met ongeveer 75% verhogen, tot 12 à 13 miljard euro. Het grootste deel moet komen uit de civiele luchtvaarttak. Airbus kondigde ook een aandeleninkoopprogramma van 5 miljard euro aan. De winst over het eerste kwartaal van dit jaar halveerde nog, doordat leveringen daalden tot het laagste niveau sinds 2009, vanwege problemen in de toeleveringsketen.
3: De AI-chatbot Grok is nu beschikbaar voor Nederlandse Tesla-bestuurders. De assistent is opgenomen in de nieuwste software-update van het bedrijf. Grok kan onder meer navigatieopdrachten geven, hands-free bellen mogelijk maken en advies geven over het gebruik van de auto. De chatbot is beschikbaar voor de modellen S, 3, X en Y en vereist een speciaal abonnement of een wifi-verbinding.
7: De chipbedrijven BESI, ASMI en ASML lieten dinsdag een sterk herstel zien na weken van koersdalingen. BESI eindigde bovenaan de AEX met een winst van ruim 7%. De AEX sloot 0,6% hoger op bijna 1097 punten. De olieprijzen stegen verder door de spanningen in het Midden-Oosten. Beleggers kijken uit naar het rentebesluit van de ECB en kwartaalcijfers van grote Amerikaanse techbedrijven later deze week.
24: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
25: Tot slot het sportnieuws. De Belgische aanvaller Anthony Descotte blijft in de Nederlandse competitie voetballen. Fortuna Sittard huurt de 22-jarige speler komend seizoen van Sporting Charleroi. Descotte speelde eerder voor FC Utrecht en FC Volendam, waarmee hij vorig seizoen degradeerde uit de eredivisie.
26: Mark van Bommel wordt de nieuwe bondscoach van België, schrijft de Telegraaf. De gesprekken met de voormalige trainer van Antwerp zitten in de afrondende fase. Van Bommel volgt Rudy Garcia op en tekent naar verwachting tot en met het EK van 2028. Hij was vanaf het begin de topkandidaat, maar spreekt geen Frans, wat in Franstalig België gevoelig kan liggen.
27: Botik van de Zandschulp is bij tennistoernooi van Estoril in de eerste ronde uitgeschakeld. De als 60e geplaatste Nederlander verloor in twee sets van de Portugese thuisspeler Jaime Faria met 6-3, 6-4. Van de Zandschulp kwam in de eerste set nauwelijks in zijn spel en stond al snel met 5-0 achter. Ook Jesper de Jong verloor eerder op dinsdag in de eerste ronde in Estoril.
29: Florian Lipovic heeft de Tour de France moeten verlaten na een zware val in de tijdrit. De Duitse renner ging in een bocht hard onderuit en liep een sleutelbeenbreuk op. Lipovic stond op de vijfde plaats in het algemeen klassement. Vorig jaar eindigde hij nog als derde achter Pogacar en Vingegaard. Het is al de tweede uitvaller onder de klassementsrenners nadat Vingegaard zondag ook al opgaf na een val.
30: Nathan Aké heeft met Fenerbahçe de heenwedstrijd in de tweede voorronde van de Champions League gewonnen. De Turkse club versloeg het Poolse Górnik Zabrze met 1-0 dankzij een doelpunt van Talisca. Oranje International Aké had een basisplaats en speelde de eerste helft mee. Volgende week woensdag volgt de return in Polen. De verliezer van het tweeluik stroomt door naar de derde voorronde van de Europa League.
29: Darter Michael van Gerwen is er opnieuw niet in geslaagd de kwartfinales van het World Matchplay te bereiken. De 37-jarige Nederlander verloor in de tweede ronde in Blackpool van landgenoot Dirk van Duivenbode met 14-12. Van Duivenbode leidde ruim, maar Van Gerwen knokte zich terug, waarna Van Duivenbode de partij alsnog won. Vorig jaar strandde Van Gerwen ook al in de

0: Vandaag overheersen de wolken en valt er af en toe lichte regen. Met 18 tot 21 graden is het vrij koel voor de tijd van het jaar. De wind waait matig uit het noordwesten, aan de kust vrij krachtig. Vanavond wordt het geleidelijk droog. Morgen meer kans op zon, vooral landinwaarts. En het wordt iets warmer, met temperaturen tot 23 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het slachtoffer van het schietincident bij de Nijmeegse Vierdaagse Feesten is overleden. De man raakte dinsdagavond rond 10 uur 's avonds gewond aan de Graafseweg en werd naar het ziekenhuis gebracht, waar hij later die avond overleed. Over zijn identiteit is nog niets bekend. De politie heeft de omgeving afgezet en zet een speurhond in. Er is nog niemand aangehouden. Het gerechtshof in Den Bosch legt geen straf op aan een man die in 2023 nog 12 jaar cel kreeg voor een schietpartij in Bergen-op-Zoom. De schietpartij was in oktober 2021 bij een speeltuintje waar de verdachte en een andere man in totaal 19 schoten op elkaar losten. Het hof acht poging tot doodslag bewezen, maar oordeelt dat de man handelde uit noodweer. Wie als eerste schoot, is ook na getuigenverklaringen niet duidelijk geworden. De reisadviezen voor meerdere landen in het Midden-Oosten zijn aangescherpt vanwege een verslechterde veiligheidssituatie. Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten hebben nu een oranje reisadvies, wat betekent dat reizen alleen wordt aangeraden als het noodzakelijk is. Voor Bahrein geldt code rood. Het ministerie van Buitenlandse Zaken roept Nederlanders daarop het land te verlaten. In Nijmegen heeft dinsdagavond een schietincident plaatsgevonden aan de Graafseweg. Een jonge man raakte daarbij gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Het incident gebeurde rond 10 uur 's avonds, terwijl in de stad meerdere feesten plaatsvonden als onderdeel van de Vierdaagse. De omgeving is afgezet voor onderzoek en er is nog niemand aangehouden. De burgemeester van Dijk en Waard laat een bedrijfspand in Herugowaard 6 maanden sluiten na een dodelijke schiet- en steekpartij op 1 juni. Bij het geweld kwamen wapens en drugsproductiemateriaal aan het licht. 2 verdachten zijn aangehouden. Volgens NH was het dodelijke slachtoffer de voortvluchtige Britse crimineel Tommy Parker, 52. Een 44-jarige verdachte uit Velzen en een 65-jarige verdachte uit Herugowaard raakten zwaar gewond. De organisatie van de Sneekweek waarschuwt ondernemers voor oplichters die valse standplaatsen aanbieden voor het zeilevenement. De fraudeurs gebruiken de naam Sneekweek Festival 2026, het logo en het KVK-nummer van de stichting, maar met een ander bankrekeningnummer. De stichting benadrukt dat het programma al rond is en er geen standhouders meer worden gezocht. De organisatie heeft aangifte gedaan. De Sneekweek begint over 10 dagen.
3: Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. Een Duitse vrouw is dinsdag om het leven gekomen bij een val van ongeveer 200 meter in Zuid-Tirol, in het noorden van Italië. Ze maakte deel uit van een groep van 10 mensen die een bergtocht zou maken in de Passeiervallei. Een half uur na het begin van de tocht viel ze. Hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar de vrouw was op slag dood. Het was het tweede dodelijke bergongeluk in de regio in enkele dagen. De voormalige Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, heeft positief gereageerd op de aanstelling van een nieuwe commandant der strijdkrachten. Op sociale media spreekt hij van een frisse wind en nieuwe hoop. Fedorov werd vorige week onverwacht ontslagen, mogelijk vanwege zijn slechte verhouding met de afgezette commandant Sirski. Hij zegt Sirski.

0: Yi te hebben gebeld om hem te bedanken voor zijn militaire prestaties. Volgens Fedorov is het nu zaak om sneller te gaan en fouten uit het verleden te corrigeren.
1: De Amerikaanse minister van Defensie, Pete Hegseth, schat de kosten van de oorlog tegen Iran tot dusver op zo'n 37,5 miljard dollar. Omgerekend circa 32,5 miljard euro. Halverwege mei was nog sprake van bijna 29 miljard dollar. Hegseth verdedigde tegenover een senaatscommissie ook een verzoek voor zo'n 67 miljard dollar aan extra financiering. De oorlog begon eind februari met Amerikaans-Israëlische aanvallen op Iran. Een tijdelijke deal over onder meer een staakt het vuren kwam te vervallen na nieuwe aanvallen over en weer.
2: De Oekraïense president Zelensky vervangt zijn commandant der strijdkrachten, Oleksandr Sirski, door Mykhailo Drapaty. De wissel volgt op dagenlange protesten na het ontslag van de populaire minister van Defensie, Fedorov, die slecht kon samenwerken met Sirski. Demonstranten eisten het vertrek van Sirski en de benoeming van Drapaty, die nu commandant van de zogenoemde Joint Forces is. Fedorov krijgt volgens Zelensky een andere hoge functie, zonder dat duidelijk is welke precies.
3: Het dodental na het bootongeluk in Guyana is opgelopen naar 41. Afgelopen weekend kapseisde een veerboot op weg van Georgetown naar Port Kaituma, waarna tientallen mensen vermist raakten. Tot dusver zijn 77 opvarenden gered. Premier Phillips zei dinsdag dat er 179 mensen aan boord waren. Twee bemanningsleden testten positief op marihuana. Er loopt een onderzoek.
4: Het Franse parlement verbiedt de toegang tot sociale media voor kinderen onder de 15 jaar. Frankrijk is daarmee het eerste land in de Europese Unie met zo'n leeftijdsgrens voor apps als TikTok en Instagram. Vanaf 1 september mogen kinderen geen nieuwe accounts meer aanmaken en vanaf januari 2027 geldt het verbod ook voor bestaande accounts. President Macron noemt de wet een van de belangrijkste hervormingen van zijn laatste ambtstermijn. De Europese Commissie wil na de zomer een eigen voorstel presenteren.
5: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
6: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
7: En nu het economisch nieuws. De gemiddelde prijs van agrarische grond is in het tweede kwartaal met bijna 7% gestegen tot 108.500 euro per hectare. Dat melden het kadaster en de Universiteit Wageningen. De stijging valt extra op omdat de prijs in het eerste kwartaal nog daalde. Ondanks een groter aanbod van grasland door de stikstofregeling, waarbij zo'n 1100 veehouderijen stopten, bleef de gemiddelde grondprijs vrijwel gelijk. Volgens de onderzoekers wordt het effect op de markt pas zichtbaar als het vrijgekomen grasland meer wordt verhandeld.
8: De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag hoger gesloten, met name dankzij een herstel bij chipbedrijven. De Dow Jones steeg 0,7%, de S&P 500 won 0,9% en techbeurs Nasdaq ging 1,3% omhoog. Chipbedrijven als Marvel Technology, Micron en Intel stegen fors, nadat de sector vorige week nog flinke verliezen leed door zorgen over hoge AI-investeringen. Ook 3M en speelgoedfabrikant Hasbro behoorden tot de winnaars na sterke kwartaalcijfers.
9: Wegrestaurant Napoleon bij de Merwedebrug merkt direct de gevolgen van de afsluiting voor vrachtverkeer. Waar normaal 125 vrachtwagens terecht kunnen, stonden er maandag nog maar zo'n 20. Eigenaresse Geelhoed Valk wil compensatie voor de gemiste inkomsten. Ook de transportbranche heeft last van het verbod, omdat chauffeurs moeten omrijden. Brancheorganisatie TLN onderzoekt juridische stappen tegen de overheid.
10: Vliegtuigbouwer Airbus wil de operationele winst tegen 2029 met ongeveer 75% verhogen, tot 12 à 13 miljard euro. Het grootste deel moet komen uit de civiele luchtvaarttak.
11: Airbus kondigde ook een aandeleninkoopprogramma van 5 miljard euro aan. De winst over het eerste kwartaal van dit jaar halveerde nog, doordat leveringen daalden tot het laagste niveau sinds 2009, vanwege problemen in de toeleveringsketen.
12: De AI-chatbot Grok is nu beschikbaar voor Nederlandse Tesla-bestuurders. De assistent is opgenomen in de nieuwste software-update van het bedrijf. Grok kan onder meer navigatieopdrachten geven, hands-free bellen mogelijk maken en advies geven over het gebruik van de auto. De chatbot is beschikbaar voor de modellen S, 3, X en Y en vereist een speciaal abonnement of een wifi-verbinding.
13: De chipbedrijven BESI, ASMI en ASML lieten dinsdag een sterk herstel zien na weken van koersdalingen. BESI eindigde bovenaan de AEX met een winst van ruim 7%. De AEX sloot 0,6% hoger op bijna 1097 punten. De olieprijzen stegen verder door de spanningen in het Midden-Oosten. Beleggers kijken uit naar het rentebesluit van de ECB en kwartaalcijfers van grote Amerikaanse techbedrijven later deze week.
14: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
15: Tot slot het sportnieuws. De Belgische aanvaller Anthony Descotte blijft in de Nederlandse competitie voetballen. Fortuna Sittard huurt de 22-jarige speler komend seizoen van Sporting Charleroi. Descotte speelde eerder voor FC Utrecht en FC Volendam, waarmee hij vorig seizoen degradeerde uit de eredivisie. Mark van Bommel wordt de nieuwe bondscoach van België, schrijft de Telegraaf. De gesprekken met de voormalige trainer van Antwerp zitten in de afrondende fase. Van Bommel volgt Rudy Garcia op en tekent naar verwachting tot en met het EK van 2028. Hij was vanaf het begin de topkandidaat, maar spreekt geen Frans, wat in Franstalig België gevoelig kan liggen. Botik van de Zandschulp is bij het tennistoernooi van Estoril in de eerste ronde uitgeschakeld. De als 60 geplaatste Nederlander verloor in 2 sets van de Portugese thuisspeler Jaime Faria met 6-3, 6-4. Van de Zandschulp kwam in de eerste set nauwelijks in zijn spel en stond al snel met 5-0 achter. Ook Jesper de Jong verloor eerder op dinsdag in de eerste ronde in Estoril. Florian Lipovic heeft de Tour de France moeten verlaten na een zware val in de tijdrit. De Duitse renner ging in een bocht hard onderuit en liep een sleutelbeenbreuk op. Lipovic stond op de 5e plaats in het algemeen klassement. Vorig jaar eindigde hij nog als 3e achter Pogacar en Vingegaard. Het is al de 2e uitvaller onder de klassementsrenners nadat Vingegaard zondag ook al opgaf na een val. Nathan Aké heeft met Fenerbahçe de heenwedstrijd in de 2e voorronde van de Champions League gewonnen. De Turkse club versloeg het Poolse Górnik Zabrze met 1-0 dankzij een doelpunt van Talisca. Oranje International Aké had een basisplaats en speelde de eerste helft mee. Volgende week woensdag volgt de return in Polen. De verliezer van het tweeluik stroomt door naar de 3e voorronde van de Europa League. Darter Michael van Gerwen is er opnieuw niet in geslaagd de kwartfinales van het World Matchplay te bereiken. De 37-jarige Nederlander verloor in de 2e ronde in Blackpool van landgenoot Dirk van Duivenbode met 14-12. Van Duivenbode leidde ruim, maar Van Gerwen knokte zich terug, waarna Van Duivenbode de partij alsnog won. Vorig jaar strandde Van Gerwen ook al in de 2e ronde. Dit was het laatste sportnieuws.
16: Je luistert naar Talk Radio.
17: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
18: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht valt er in het noorden af en toe wat lichte regen. In het zuiden blijft het droog. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Overdag veel bewolking en plaatselijk lichte regen. Het wordt maar 18 tot 21 graden. Vrij koel voor de tijd van het jaar. De wind waait matig uit het noordwesten. Aan de kust vrij krachtig. Vanavond wordt het geleidelijk droog. Morgen meer ruimte voor de zon, vooral landinwaarts. En het wordt iets warmer met zo'n 19 tot 23 graden.
19: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
20: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
21: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bij een schietincident nabij de Nijmeegse Vierdaagse Feesten is dinsdagavond een jonge man gewond geraakt en later in het ziekenhuis overleden. De schietpartij vond rond 10 uur 's avonds plaats aan de Graafse Weg. De politie heeft nog niemand aangehouden en roept getuigen op zich te melden. Over de identiteit van het slachtoffer en de verdachte is nog niets bekend. De politie ziet op dit moment geen verband tussen het incident en de Vierdaagse Feesten. Het gerechtshof in Den Bosch legt geen straf op aan een man die in 2023 nog 12 jaar cel kreeg voor een schietpartij in Bergen-op-Zoom. De schietpartij was in oktober 2021 bij een speeltuintje waar de verdachte en een andere man in totaal 19 schoten op elkaar losten. Het hof acht poging tot doodslag bewezen, maar oordeelt dat de man handelde uit noodweer. Wie als eerste schoot, is ook na getuigenverklaringen niet duidelijk geworden. De reisadviezen voor meerdere landen in het Midden-Oosten zijn aangescherpt vanwege een verslechterde veiligheidssituatie. Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten hebben nu een oranje reisadvies, wat betekent dat reizen alleen wordt aangeraden als het noodzakelijk is. Voor Bahrein geldt code rood. Het ministerie van Buitenlandse Zaken roept Nederlanders daarop het land te verlaten. In Nijmegen heeft dinsdagavond een schietincident plaatsgevonden aan de Graafse Weg. Een jonge man raakte daarbij gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Het incident gebeurde rond 10 uur 's avonds, terwijl in de stad meerdere feesten plaatsvonden als onderdeel van de Vierdaagse. De omgeving is afgezet voor onderzoek en er is nog niemand aangehouden. De burgemeester van Dijk en Waard laat een bedrijfspand in Hierugowaard 6 maanden sluiten na een dodelijke schiet- en steekpartij op 1 juni. Bij het geweld kwamen wapens en drugsproductiemateriaal aan het licht. 2 verdachten zijn aangehouden. Volgens NH was het dodelijke slachtoffer de voortvluchtige Britse crimineel Tommy Parker, 52. Een 44-jarige verdachte uit Velzen en een 65-jarige verdachte uit Hierugowaard raakten zwaar gewond. De organisatie van de Sneekweek waarschuwt ondernemers voor oplichters die valse standplaatsen aanbieden voor het zeilevenement. De fraudeurs gebruiken de naam Sneekweek Festival 2026, het logo en het KVK-nummer van de stichting, maar met een ander bankrekeningnummer. De stichting benadrukt dat het programma al rond is en er geen standhouders meer worden gezocht. De organisatie heeft aangifte gedaan. De Sneekweek begint over 10 dagen.
19: Dit was het Binnenlands Nieuws.
22: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
21: Nu het buitenlands nieuws. Een Duitse vrouw is dinsdag om het leven gekomen bij een val van ongeveer 200 meter in Zuid-Tirol, in het noorden van Italië. Ze maakte deel uit van een groep van 10 mensen die een bergtocht zou maken in de Passeiervallei. Een half uur na het begin van de tocht viel ze. Hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar de vrouw was op slag dood. Het was het 2e dodelijke bergongeluk in de regio in enkele dagen.
23: De voormalige Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, heeft positief gereageerd op de aanstelling van een nieuwe commandant der strijdkrachten. Op sociale media spreekt hij van een frisse wind en nieuwe hoop. Fedorov werd vorige week onverwacht ontslagen, mogelijk vanwege zijn slechte verhouding met de afgezette commandant Sirski. Hij zegt Sirski te hebben gebeld om hem te bedanken voor zijn militaire prestaties.
21: Volgens Fedorov is het nu zaak om sneller te gaan en fouten uit het verleden te corrigeren.
0: De Amerikaanse minister van Defensie, Pete Hegseth, schat de kosten van de oorlog tegen Iran tot dusver op zo'n 37,5 miljard dollar. Omgerekend circa 32,5 miljard euro. Halverwege mei was nog sprake van bijna 29 miljard dollar. Hegseth verdedigde tegenover een senaatscommissie ook een verzoek voor zo'n 67 miljard dollar aan extra financiering. De oorlog begon eind februari met Amerikaans-Israëlische aanvallen op Iran. Een tijdelijke deal over onder meer een staakt het vuren kwam te vervallen na nieuwe aanvallen over en weer.
1: De Oekraïense president Zelensky vervangt zijn commandant der strijdkrachten, Oleksandr Sirski, door Mykhailo Drapaty. De wissel volgt op dagenlange protesten na het ontslag van de populaire minister van Defensie, Fedorov, die slecht kon samenwerken met Sirski. Demonstranten eisten het vertrek van Sirski en de benoeming van Drapaty, die nu commandant van de zogenoemde Joint Forces is. Fedorov krijgt volgens Zelensky een andere hoge functie, zonder dat duidelijk is welke precies.
2: Het dodental na het bootongeluk in Guyana is opgelopen naar 41. Afgelopen weekend kapseisde een veerboot op weg van Georgetown naar Port Kaituma, waarna tientallen mensen vermist raakten. Tot dusver zijn 77 opvarenden gered. Premier Phillips zei dinsdag dat er 179 mensen aan boord waren. Twee bemanningsleden testten positief op marihuana. Er loopt een onderzoek.
21: Het Franse parlement verbiedt de toegang tot sociale media voor kinderen onder de 15 jaar. Frankrijk is daarmee het eerste land in de Europese Unie met zo'n leeftijdsgrens voor apps als TikTok en Instagram. Vanaf 1 september mogen kinderen geen nieuwe accounts meer aanmaken en vanaf januari 2027 geldt het verbod ook voor bestaande accounts. President Macron noemt de wet een van de belangrijkste hervormingen van zijn laatste ambtstermijn. De Europese Commissie wil na de zomer een eigen voorstel presenteren.
3: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
24: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
25: En nu het economisch nieuws.
26: De gemiddelde prijs van agrarische grond is in het tweede kwartaal met bijna 7% gestegen tot 108.500 euro per hectare. Dat melden het kadaster en de Universiteit Wageningen. De stijging valt extra op omdat de prijs in het eerste kwartaal nog daalde. Ondanks een groter aanbod van grasland door de stikstofregeling, waarbij zo'n 1100 veehouderijen stopten, bleef de gemiddelde grondprijs vrijwel gelijk. Volgens de onderzoekers wordt het effect op de markt pas zichtbaar als het vrijgekomen grasland meer wordt verhandeld.
21: De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag hoger gesloten, met name dankzij een herstel bij chipbedrijven. De Dow Jones steeg 0,7%, de S&P 500 won 0,9% en techbeurs Nasdaq ging 1,3% omhoog. Chipbedrijven als Marvell Technology, Micron en Intel stegen fors, nadat de sector vorige week nog flinke verliezen leed door zorgen over hoge AI-investeringen. Ook 3M en speelgoedfabrikant Hasbro behoorden tot de winnaars na sterke kwartaalcijfers.
27: Wegrestaurant Napoleon bij de Merwedebrug merkt direct de gevolgen van de afsluiting voor vrachtverkeer. Waar normaal 125 vrachtwagens terecht kunnen, stonden er maandag nog maar zo'n 20. Eigenaresse Geelhoed Valk wil compensatie voor de gemiste inkomsten. Ook de transportbranche heeft last van het verbod, omdat chauffeurs moeten omrijden. Brancheorganisatie TLN onderzoekt juridische stappen tegen de overheid.
28: Vliegtuigbouwer Airbus wil de operationele winst tegen 2029 met ongeveer 75% verhogen, tot 12 à 13 miljard euro. Het grootste deel moet komen uit de civiele luchtvaarttak. Airbus kondigde ook een aandeleninkoopprogramma van 5 miljard euro aan.
27: De winst over het eerste kwartaal van dit jaar halveerde nog, doordat leveringen daalden tot het laagste niveau sinds 2009, vanwege problemen in de toeleveringsketen. De AI-chatbot Grok is nu beschikbaar voor Nederlandse Tesla-bestuurders. De assistent is opgenomen in de nieuwste software-update van het bedrijf. Grok kan onder meer navigatieopdrachten geven, hands-free bellen mogelijk maken en advies geven over het gebruik van de auto. De chatbot is beschikbaar voor de modellen S, 3, X en Y en vereist een speciaal abonnement of een wifi-verbinding. De chipbedrijven BESI, ASMI en ASML lieten dinsdag een sterk herstel zien na weken van koersdalingen. BESI eindigde bovenaan de AEX met een winst van ruim 7%. De AEX sloot 0,6% hoger op bijna 1097 punten. De olieprijzen stegen verder door de spanningen in het Midden-Oosten. Beleggers kijken uit naar het rentebesluit van de ECB en kwartaalcijfers van grote Amerikaanse techbedrijven later deze week.
4: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
5: Tot slot het sportnieuws. De Belgische aanvaller Anthony Descotte blijft in de Nederlandse competitie voetballen. Fortuna Sittard huurt de 22-jarige speler komend seizoen van Sporting Charleroi. Descotte speelde eerder voor FC Utrecht en FC Volendam, waarmee hij vorig seizoen degradeerde uit de eredivisie. Mark van Bommel wordt de nieuwe bondscoach van België, schrijft de Telegraaf. De gesprekken met de voormalige trainer van Antwerp zitten in de afrondende fase. Van Bommel volgt Rudy Garcia op en tekent naar verwachting tot en met het EK van 2028. Hij was vanaf het begin de topkandidaat, maar spreekt geen Frans, wat in Franstalig België gevoelig kan liggen. Botik van de Zandschulp is bij het tennistoernooi van Estoril in de eerste ronde uitgeschakeld. De als 60 geplaatste Nederlander verloor in twee sets van de Portugese thuisspeler Jaime Faria met 6-3, 6-4. Van de Zandschulp kwam in de eerste set nauwelijks in zijn spel en stond al snel met 5-0 achter. Ook Jesper de Jong verloor eerder op dinsdag in de eerste ronde in Estoril. Florian Lipovic heeft de Tour de France moeten verlaten na een zware val in de tijdrit. De Duitse renner ging in een bocht hard onderuit en liep een sleutelbeenbreuk op. Lipovic stond op de vijfde plaats in het algemeen klassement. Vorig jaar eindigde hij nog als derde achter Pogacar en Vingegaard. Het is al de tweede uitvaller onder de klassementsrenners nadat Vingegaard zondag ook al opgaf na een val. Nathan Aké heeft met Fenerbahçe de heenwedstrijd in de tweede voorronde van de Champions League gewonnen. De Turkse club versloeg het Poolse Górnik Zabrze met 1-0 dankzij een doelpunt van Talisca. Oranje International Aké had een basisplaats en speelde de eerste helft mee. Volgende week woensdag volgt de return in Polen. De verliezer van het tweeluik stroomt door naar de derde voorronde van de Europa League. Darter Michael van Gerwen is er opnieuw niet in geslaagd de kwartfinales van het World Matchplay te bereiken. De 37-jarige Nederlander verloor in de tweede ronde in Blackpool van landgenoot Dirk van Duivenbode met 14-12. Van Duivenbode leidde ruim, maar Van Gerwen knokte zich terug, waarna Van Duivenbode de partij alsnog won. Vorig jaar strandde Van Gerwen ook al in de tweede ronde. Dit was het laatste sportnieuws.
6: Je luistert naar Talk Radio.
7: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
8: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht valt er in het noorden af en toe wat lichte regen. In het zuiden blijft het droog. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Overdag veel bewolking en plaatselijk lichte regen. Het wordt maar 18 tot 21 graden. Vrij koel voor de tijd van het jaar. De wind waait matig uit het noordwesten. Aan de kust vrij krachtig. Vanavond wordt het geleidelijk droog. Morgen meer ruimte voor de zon, vooral landinwaarts. En het wordt iets warmer met zo'n 19 tot 23 graden.
19: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
9: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
10: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bij een schietincident nabij de Nijmeegse Vierdaagse Feesten is dinsdagavond een jonge man gewond geraakt en later in het ziekenhuis overleden. De schietpartij vond rond 10 uur 's avonds plaats aan de Graafseweg. De politie heeft nog niemand aangehouden en roept getuigen op zich te melden. Over de identiteit van het slachtoffer en de verdachte is nog niets bekend. De politie ziet op dit moment geen verband tussen het incident en de Vierdaagse Feesten.
11: Het gerechtshof in Den Bosch legt geen straf op aan een man die in 2023 nog 12 jaar cel kreeg voor een schietpartij in Bergen op Zoom. De schietpartij was in oktober 2021 bij een speeltuintje waar de verdachte en een andere man in totaal 19 schoten op elkaar losten. Het hof acht poging tot doodslag bewezen, maar oordeelt dat de man handelde uit noodweer. Wie als eerste schoot, is ook na getuigenverklaringen niet duidelijk geworden.
12: De reisadviezen voor meerdere landen in het Midden-Oosten zijn aangescherpt vanwege een verslechterde veiligheidssituatie. Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten hebben nu een oranje reisadvies, wat betekent dat reizen alleen wordt aangeraden als het noodzakelijk is. Voor Bahrein geldt code rood. Het ministerie van Buitenlandse Zaken roept Nederlanders daarop het land te verlaten.
13: In Nijmegen heeft dinsdagavond een schietincident plaatsgevonden aan de Graafseweg. Een jonge man raakte daarbij gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Het incident gebeurde rond 10 uur 's avonds, terwijl in de stad meerdere feesten plaatsvonden als onderdeel van de Vierdaagse. De omgeving is afgezet voor onderzoek en er is nog niemand aangehouden.
14: De burgemeester van Dijk en Waard laat een bedrijfspand in Hierugowaard 6 maanden sluiten na een dodelijke schiet- en steekpartij op 1 juni. Bij het geweld kwamen wapens en drugsproductiemateriaal aan het licht. 2 verdachten zijn aangehouden. Volgens NH was het dodelijke slachtoffer de voortvluchtige Britse crimineel Tommy Parker, 52. Een 44-jarige verdachte uit Velzen en een 65-jarige verdachte uit Hierugowaard raakten zwaar gewond.
15: De organisatie van de Sneekweek waarschuwt ondernemers voor oplichters die valse standplaatsen aanbieden voor het zeilevenement. De fraudeurs gebruiken de naam Sneekweek Festival 2026, het logo en het KVK-nummer van de stichting, maar met een ander bankrekeningnummer. De stichting benadrukt dat het programma al rond is en er geen standhouders meer worden gezocht. De organisatie heeft aangifte gedaan. De Sneekweek begint over 10 dagen.
16: Dit was het Binnenlands Nieuws.
17: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
29: Nu het buitenlands nieuws. Een Duitse vrouw is dinsdag om het leven gekomen bij een val van ongeveer 200 meter in Zuid-Tirol, in het noorden van Italië. Ze maakte deel uit van een groep van 10 mensen die een bergtocht zou maken in de Passeiervallei. Een half uur na het begin van de tocht viel ze. Hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar de vrouw was op slag dood. Het was het tweede dodelijke bergongeluk in de regio in enkele dagen.
30: De voormalige Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, heeft positief gereageerd op de aanstelling van een nieuwe commandant der strijdkrachten. Op sociale media spreekt hij van een frisse wind en nieuwe hoop. Fedorov werd vorige week onverwacht ontslagen, mogelijk vanwege zijn slechte verhouding met de afgezette commandant Sirski. Hij zegt Sirski te hebben gebeld om hem te bedanken voor zijn militaire prestaties. Volgens Fedorov is het nu zaak om sneller te gaan en fouten uit het verleden te corrigeren.
0: De Amerikaanse minister van Defensie, Pete Hegseth, schat de kosten van de oorlog tegen Iran tot dusver op zo'n 37,5 miljard dollar. Omgerekend circa 32,5 miljard euro. Halverwege mei was nog sprake van bijna 29 miljard dollar. Hegseth verdedigde tegenover een senaatscommissie ook een verzoek voor zo'n 67 miljard dollar aan extra financiering. De oorlog begon eind februari met Amerikaans-Israëlische aanvallen op Iran. Een tijdelijke deal over onder meer een staakt het vuren kwam te vervallen na nieuwe aanvallen over en weer.
1: De Oekraïense president Zelensky vervangt zijn commandant der strijdkrachten Oleksandr Sirski door Mykhailo Drapaty. De wissel volgt op dagenlange protesten na het ontslag van de populaire minister van Defensie Fedorov, die slecht kon samenwerken met Sirski. Demonstranten eisten het vertrek van Sirski en de benoeming van Drapaty, die nu commandant van de zogenoemde Joint Forces is. Fedorov krijgt volgens Zelensky een andere hoge functie, zonder dat duidelijk is welke precies.
2: Het dodental na het bootongeluk in Guyana is opgelopen naar 41. Afgelopen weekend kapseisde een veerboot op weg van Georgetown naar Port Kaituma, waarna tientallen mensen vermist raakten. Tot dusver zijn 77 opvarenden gered. Premier Phillips zei dinsdag dat er 179 mensen aan boord waren. Twee bemanningsleden testen positief op marihuana. Er loopt een onderzoek.
3: Het Franse parlement verbiedt de toegang tot sociale media voor kinderen onder de 15 jaar. Frankrijk is daarmee het eerste land in de Europese Unie met zo'n leeftijdsgrens voor apps als TikTok en Instagram. Vanaf 1 september mogen kinderen geen nieuwe accounts meer aanmaken en vanaf januari 2027 geldt het verbod ook voor bestaande accounts. President Macron noemt de wet een van de belangrijkste hervormingen van zijn laatste ambtstermijn. De Europese Commissie wil na de zomer een eigen voorstel presenteren.
18: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
20: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
22: En nu het economisch nieuws.
23: De gemiddelde prijs van agrarische grond is in het tweede kwartaal met bijna 7% gestegen tot 108.500 euro per hectare. Dat melden het kadaster en de Universiteit Wageningen. De stijging valt extra op omdat de prijs in het eerste kwartaal nog daalde. Ondanks een groter aanbod van grasland door de stikstofregeling, waarbij zo'n 1100 veehouderijen stopten, bleef de gemiddelde grondprijs vrijwel gelijk. Volgens de onderzoekers wordt het effect op de markt pas zichtbaar als het vrijgekomen grasland meer wordt verhandeld.
24: De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag hoger gesloten, met name dankzij een herstel bij chipbedrijven. De Dow Jones steeg 0,7%, de S&P 500 won 0,9% en techbeurs Nasdaq ging 1,3% omhoog. Chipbedrijven als Marvell Technology, Micron en Intel stegen fors, nadat de sector vorige week nog flinke verliezen leed door zorgen over hoge AI-investeringen. Ook 3M en speelgoedfabrikant Hasbro behoorden tot de winnaars na sterke kwartaalcijfers.
25: Wegrestaurant Napoleon bij de Merwedebrug merkt direct de gevolgen van de afsluiting voor vrachtverkeer. Waar normaal 125 vrachtwagens terecht kunnen, stonden er maandag nog maar zo'n 20. Eigenaresse Geelhoed Valk wil compensatie voor de gemiste inkomsten. Ook de transportbranche heeft last van het verbod, omdat chauffeurs moeten omrijden. Brancheorganisatie TLN onderzoekt juridische stappen tegen de overheid.
26: Vliegtuigbouwer Airbus wil de operationele winst tegen 2029 met ongeveer 75% verhogen, tot 12 à 13 miljard euro. Het grootste deel moet komen uit de civiele luchtvaarttak. Airbus kondigde ook een aandeleninkoopprogramma van 5 miljard euro aan. De winst over het eerste kwartaal van dit jaar halveerde nog, doordat leveringen daalden tot het laagste niveau sinds 2009, vanwege problemen in de toeleveringsketen.
4: De AI-chatbot Grok is nu beschikbaar voor Nederlandse Tesla-bestuurders. De assistent is opgenomen in de nieuwste software-update van het bedrijf. Grok kan onder meer navigatieopdrachten geven, hands-free bellen mogelijk maken en advies geven over het gebruik van de auto. De chatbot is beschikbaar voor de modellen S, 3, X en Y en vereist een speciaal abonnement of een wifi-verbinding. De chipbedrijven BESI, ASMI en ASML lieten dinsdag een sterk herstel zien na weken van koersdalingen. BESI eindigde bovenaan de AEX met een winst van ruim 7%. De AEX sloot 0,6% hoger op bijna 1097 punten. De olieprijzen stegen verder door de spanningen in het Midden-Oosten. Beleggers kijken uit naar het rentebesluit van de ECB en kwartaalcijfers van grote Amerikaanse techbedrijven later deze week. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
5: Tot slot het sportnieuws. De Belgische aanvaller Anthony Descotte blijft in de Nederlandse competitie voetballen. Fortuna Sittard huurt de 22-jarige speler komend seizoen van Sporting Charleroi. Descotte speelde eerder voor FC Utrecht en FC Volendam, waarmee hij vorig seizoen degradeerde uit de eredivisie. Mark van Bommel wordt de nieuwe bondscoach van België, schrijft de Telegraaf. De gesprekken met de voormalige trainer van Antwerp zitten in de afrondende fase. Van Bommel volgt Rudy Garcia op en tekent naar verwachting tot en met het EK van 2028. Hij was vanaf het begin de topkandidaat, maar spreekt geen Frans, wat in Franstalig België gevoelig kan liggen. Botik van de Zandschulp is bij het tennistoernooi van Estoril in de eerste ronde uitgeschakeld. De als 60e geplaatste Nederlander verloor in twee sets van de Portugese thuisspeler Jaime Faria met 6-3, 6-4. Van de Zandschulp kwam in de eerste set nauwelijks in zijn spel en stond al snel met 5-0 achter. Ook Jesper de Jong verloor eerder op dinsdag in de eerste ronde in Estoril. Florian Lipovic heeft de Tour de France moeten verlaten na een zware val in de tijdrit. De Duitse renner ging in een bocht hard onderuit en liep een sleutelbeenbreuk op. Lipovic stond op de vijfde plaats in het algemeen klassement. Vorig jaar eindigde hij nog als derde achter Pogacar en Vingegaard. Het is al de tweede uitvaller onder de klassementsrenners nadat Vingegaard zondag ook al opgaf na een val. Nathan Aké heeft met Fenerbahçe de heenwedstrijd in de tweede voorronde van de Champions League gewonnen. De Turkse club versloeg het Poolse Górnik Zabrze met 1-0 dankzij een doelpunt van Talisca. Oranje International Aké had een basisplaats en speelde de eerste helft mee. Volgende week woensdag volgt de return in Polen. De verliezer van het tweeluik stroomt door naar de derde voorronde van de Europa League. Darter Michael van Gerwen is er opnieuw niet in geslaagd de kwartfinales van het World Matchplay te bereiken. De 37-jarige Nederlander verloor in de tweede ronde in Blackpool van landgenoot Dirk van Duivenbode met 14-12. Van Duivenbode leidde ruim, maar Van Gerwen knokte zich terug, waarna Van Duivenbode de partij alsnog won. Vorig jaar strandde Van Gerwen ook al in de tweede ronde. Dit was het laatste sportnieuws.
6: Je luistert naar Talk Radio.
7: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
8: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vandaag overheersen de wolken en valt er af en toe lichte regen. Met 18 tot 21 graden is het vrij koel voor de tijd van het jaar. De wind waait matig uit het noordwesten, aan de kust vrij krachtig. Vanavond wordt het geleidelijk droog. Morgen ziet het er beter uit. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door en het wordt iets warmer met zo'n 19 tot 23 graden.
9: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
10: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
11: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bij een schietincident nabij de Nijmeegse Vierdaagse Feesten is dinsdagavond een jonge man gewond geraakt en later in het ziekenhuis overleden. De schietpartij vond rond 10 uur 's avonds plaats aan de Graafseweg. De politie heeft nog niemand aangehouden en roept getuigen op zich te melden. Over de identiteit van het slachtoffer en de verdachte is nog niets bekend. De politie ziet op dit moment geen verband tussen het incident en de Vierdaagse Feesten. Het gerechtshof in Den Bosch legt geen straf op aan een man die in 2023 nog 12 jaar cel kreeg voor een schietpartij in Bergen-op-Zoom. De schietpartij was in oktober 2021 bij een speeltuintje waar de verdachte en een andere man in totaal 19 schoten op elkaar losten. Het hof acht poging tot doodslag bewezen, maar oordeelt dat de man handelde uit noodweer. Wie als eerste schoot, is ook na getuigenverklaringen niet duidelijk geworden. De reisadviezen voor meerdere landen in het Midden-Oosten zijn aangescherpt vanwege een verslechterde veiligheidssituatie. Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten hebben nu een oranje reisadvies, wat betekent dat reizen alleen wordt aangeraden als het noodzakelijk is. Voor Bahrein geldt code rood. Het ministerie van Buitenlandse Zaken roept Nederlanders daarop het land te verlaten. In Nijmegen heeft dinsdagavond een schietincident plaatsgevonden aan de Graafseweg. Een jonge man raakte daarbij gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Het incident gebeurde rond 10 uur 's avonds, terwijl in de stad meerdere feesten plaatsvonden als onderdeel van de Vierdaagse. De omgeving is afgezet voor onderzoek en er is nog niemand aangehouden. De burgemeester van Dijk en Waard laat een bedrijfspand in Herugowaard 6 maanden sluiten na een dodelijke schiet- en steekpartij op 1 juni. Bij het geweld kwamen wapens en drugsproductiemateriaal aan het licht. 2 verdachten zijn aangehouden. Volgens NH was het dodelijke slachtoffer de voortvluchtige Britse crimineel Tommy Parker, 52. Een 44-jarige verdachte uit Velzen en een 65-jarige verdachte uit Herugowaard raakten zwaar gewond. De organisatie van de Sneekweek waarschuwt ondernemers voor oplichters die valse standplaatsen aanbieden voor het zeilevenement. De fraudeurs gebruiken de naam Sneekweek Festival 2026, het logo en het KVK-nummer van de stichting, maar met een ander bankrekeningnummer. De stichting benadrukt dat het programma al rond is en er geen standhouders meer worden gezocht. De organisatie heeft aangifte gedaan. De Sneekweek begint over 10 dagen.
12: Dit was het Binnenlands Nieuws.
13: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
14: Nu het buitenlands nieuws. In het zuiden van Frankrijk woedt een grote natuurbrand in het departement Var. Binnen enkele uren ging 1700 hectare in vlammen op. Bijna 400 mensen zijn geëvacueerd bij de dorpen Cotignac, Montfort-sur-Argent en Coran. Bijna 1000 brandweerlieden en blusvliegtuigen bestrijden het vuur. Volgens de Vlaamse Weerdienst is het uitzonderlijk droge weer de oorzaak van de brand.
15: Een Duitse vrouw is dinsdag om het leven gekomen bij een val van ongeveer 200 meter in Zuid-Tirol, in het noorden van Italië. Ze maakte deel uit van een groep van 10 mensen die een bergtocht zou maken in de Passeiervallei. Een half uur na het begin van de tocht viel ze. Hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar de vrouw was op slag dood. Het was het 2e dodelijke bergongeluk in de regio in enkele dagen.
16: De voormalige Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, heeft positief gereageerd op de aanstelling van een nieuwe commandant der strijdkrachten. Op sociale media spreekt hij van een frisse wind en nieuwe hoop. Fedorov werd vorige week onverwacht ontslagen, mogelijk vanwege zijn slechte verhouding met de afgezette commandant Sirski. Hij zegt Sirski te hebben gebeld om hem te bedanken voor zijn militaire prestaties.
24: Volgens Fedorov is het nu zaak om sneller te gaan en fouten uit het verleden te corrigeren.
0: De Amerikaanse minister van Defensie, Pete Hegseth, schat de kosten van de oorlog tegen Iran tot dusver op zo'n 37,5 miljard dollar. Omgerekend circa 32,5 miljard euro. Halverwege mei was nog sprake van bijna 29 miljard dollar. Hegseth verdedigde tegenover een senaatscommissie ook een verzoek voor zo'n 67 miljard dollar aan extra financiering. De oorlog begon eind februari met Amerikaans-Israëlische aanvallen op Iran. Een tijdelijke deal over onder meer een staakt het vuren kan te vervallen na nieuwe aanvallen over en weer.
1: De Oekraïense president Zelensky vervangt zijn commandant der strijdkrachten Oleksandr Sirski door Mykhailo Drapaty. De wissel volgt op dagenlange protesten na het ontslag van de populaire minister van Defensie Fedorov, die slecht kon samenwerken met Sirski. Demonstranten eisten het vertrek van Sirski en de benoeming van Drapaty, die nu commandant van de zogenoemde Joint Forces is. Fedorov krijgt volgens Zelensky een andere hoge functie, zonder dat duidelijk is welke precies.
2: Het dodental na het bootongeluk in Guyana is opgelopen naar 41. Afgelopen weekend kapseisde een veerboot op weg van Georgetown naar Port Kaituma, waarna tientallen mensen vermist raakten. Tot dusver zijn 77 opvarenden gered. Premier Phillips zei dinsdag dat er 179 mensen aan boord waren. Twee bemanningsleden testen positief op marihuana. Er loopt een onderzoek.
3: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
17: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
19: En nu het economisch nieuws.
21: De gemiddelde prijs van agrarische grond is in het tweede kwartaal met bijna 7% gestegen tot 108.500 euro per hectare. Dat melden het kadaster en de Universiteit Wageningen. De stijging valt extra op omdat de prijs in het eerste kwartaal nog daalde. Ondanks een groter aanbod van grasland door de stikstofregeling, waarbij zo'n 1100 veehouderijen stopten, bleef de gemiddelde grondprijs vrijwel gelijk. Volgens de onderzoekers wordt het effect op de markt pas zichtbaar als het vrijgekomen grasland meer wordt verhandeld.
24: De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag hoger gesloten, met name dankzij een herstel bij chipbedrijven. De Dow Jones steeg 0,7%, de S&P 500 won 0,9% en techbeurs Nasdaq ging 1,3% omhoog. Chipbedrijven als Marvell Technology, Micron en Intel stegen fors, nadat de sector vorige week nog flinke verliezen leed door zorgen over hoge AI-investeringen. Ook 3M en speelgoedfabrikant Hasbro behoorden tot de winnaars na sterke kwartaalcijfers.
27: Wegrestaurant Napoleon bij de Merwedebrug merkt direct de gevolgen van de afsluiting voor vrachtverkeer. Waar normaal 125 vrachtwagens terecht kunnen, stonden er maandag nog maar zo'n 20. Eigenaresse Geelhoed Valk wil compensatie voor de gemiste inkomsten. Ook de transportbranche heeft last van het verbod, omdat chauffeurs moeten omrijden. Brancheorganisatie TLN onderzoekt juridische stappen tegen de overheid.
28: Vliegtuigbouwer Airbus wil de operationele winst tegen 2029 met ongeveer 75% verhogen, tot 12 à 13 miljard euro. Het grootste deel moet komen uit de civiele luchtvaarttak. Airbus kondigde ook een aandeleninkoopprogramma van 5 miljard euro aan. De winst over het eerste kwartaal van dit jaar halveerde nog, doordat leveringen daalden tot het laagste niveau sinds 2009, vanwege problemen in de toeleveringsketen.
29: De AI-chatbot Grok is nu beschikbaar voor Nederlandse Tesla-bestuurders. De assistent is opgenomen in de nieuwste software-update van het bedrijf. Grok kan onder meer navigatieopdrachten geven, hands-free bellen mogelijk maken en advies geven over het gebruik van de auto. De chatbot is beschikbaar voor de modellen S, 3, X en Y en vereist een speciaal abonnement of een wifi-verbinding.
4: De chipbedrijven BESI, ASMI en ASML lieten dinsdag een sterk herstel zien na weken van koersdalingen. BESI eindigde bovenaan de AEX met een winst van ruim 7%. De AEX sloot 0,6% hoger op bijna 1097 punten. De olieprijzen stegen verder door de spanningen in het Midden-Oosten. Beleggers kijken uit naar het rentebesluit van de ECB en kwartaalcijfers van grote Amerikaanse techbedrijven later deze week.
5: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
6: Tot slot het sportnieuws. De Belgische aanvaller Anthony Descotte blijft in de Nederlandse competitie voetballen. Fortuna Sittard huurt de 22-jarige speler komend seizoen van Sporting Charleroi. Descotte speelde eerder voor FC Utrecht en FC Volendam, waarmee hij vorig seizoen degradeerde uit de eredivisie. Mark van Bommel wordt de nieuwe bondscoach van België, schrijft de Telegraaf. De gesprekken met de voormalige trainer van Antwerp zitten in de afrondende fase. Van Bommel volgt Rudy Garcia op en tekent naar verwachting tot en met het EK van 2028. Hij was vanaf het begin de topkandidaat, maar spreekt geen Frans, wat in Franstalig België gevoelig kan liggen. Botik van de Zandschulp is bij het tennistoernooi van Estoril in de eerste ronde uitgeschakeld. De als 60 geplaatste Nederlander verloor in twee sets van de Portugese thuisspeler Jaime Faria met 6-3, 6-4. Van de Zandschulp kwam in de eerste set nauwelijks in zijn spel en stond al snel met 5-0 achter. Ook Jesper de Jong verloor eerder op dinsdag in de eerste ronde in Estoril. Florian Lipovic heeft de Tour de France moeten verlaten na een zware val in de tijdrit. De Duitse renner ging in een bocht hard onderuit en liep een sleutelbeenbreuk op. Lipovic stond op de vijfde plaats in het algemeen klassement. Vorig jaar eindigde hij nog als derde achter Pogacar en Vingegaard. Het is al de tweede uitvaller onder de klassementsrenners nadat Vingegaard zondag ook al opgaf na een val. Nathan Aké heeft met Fenerbahçe de heenwedstrijd in de tweede voorronde van de Champions League gewonnen. De Turkse club versloeg het Poolse Górnik Zabrze met 1-0 dankzij een doelpunt van Talisca. Oranje International Aké had een basisplaats en speelde de eerste helft mee. Volgende week woensdag volgt de return in Polen. De verliezer van het tweeluik stroomt door naar de derde voorronde van de Europa League. Darter Michael van Gerwen is er opnieuw niet in geslaagd de kwartfinales van het World Matchplay te bereiken. De 37-jarige Nederlander verloor in de tweede ronde in Blackpool van landgenoot Dirk van Duivenbode met 14-12. Van Duivenbode leidde ruim, maar Van Gerwen knokte zich terug, waarna Van Duivenbode de partij alsnog won. Vorig jaar strandde Van Gerwen ook al in de tweede ronde. Dit was het laatste sportnieuws.
7: Je luistert naar Talk Radio.
18: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
20: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vandaag overheersen de wolken en valt er af en toe lichte regen. Met 18 tot 21 graden is het vrij koel voor de tijd van het jaar. De wind waait matig uit het noordwesten, aan de kust vrij krachtig. Vanavond wordt het geleidelijk droog. Morgen ziet het er beter uit. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door en het wordt iets warmer met zo'n 19 tot 23 graden.
22: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
23: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
25: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bij een schietincident nabij de Nijmeegse Vierdaagse Feesten is dinsdagavond een jonge man gewond geraakt en later in het ziekenhuis overleden. De schietpartij vond rond 10 uur 's avonds plaats aan de Graafse Weg. De politie heeft nog niemand aangehouden en roept getuigen op zich te melden. Over de identiteit van het slachtoffer en de verdachte is nog niets bekend.
8: De politie ziet op dit moment geen verband tussen het incident en de vierdaagse feesten.
9: Het gerechtshof in Den Bosch legt geen straf op aan een man die in 2023 nog 12 jaar cel kreeg voor een schietpartij in Bergen-op-Zoom. De schietpartij was in oktober 2021 bij een speeltuintje waar de verdachte en een andere

0: als het noodzakelijk is. Voor Bahrein geldt code rood. Het ministerie van Buitenlandse Zaken roept Nederlanders daarop het land te verlaten. In Nijmegen heeft dinsdagavond een schietincident plaatsgevonden aan de Graafseweg. Een jonge man raakte daarbij gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Het incident gebeurde rond 10 uur 's avonds, terwijl in de stad meerdere feesten plaatsvonden als onderdeel van de Vierdaagse. De omgeving is afgezet voor onderzoek en er is nog niemand aangehouden. De burgemeester van Dijk en Waard laat een bedrijfspand in Herugowaard 6 maanden sluiten na een dodelijke schiet- en steekpartij op 1 juni. Bij het geweld kwamen wapens en drugsproductiemateriaal aan het licht. 2 verdachten zijn aangehouden. Volgens NH was het dodelijke slachtoffer de voortvluchtige Britse crimineel Tommy Parker, 52. Een 44-jarige verdachte uit Velzen en een 65-jarige verdachte uit Herugowaard raakten zwaar gewond. De organisatie van de Sneekweek waarschuwt ondernemers voor oplichters die valse standplaatsen aanbieden voor het zeilevenement. De fraudeurs gebruiken de naam Sneekweek Festival 2026, het logo en het KVK-nummer van de stichting, maar met een ander bankrekeningnummer. De stichting benadrukt dat het programma al rond is en er geen standhouders meer worden gezocht. De organisatie heeft aangifte gedaan. De Sneekweek begint over 10 dagen.
1: Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. In het zuiden van Frankrijk woedt een grote natuurbrand in het departement Var. Binnen enkele uren ging 1700 hectare in vlammen op. Bijna 400 mensen zijn geëvacueerd bij de dorpen Cotignac, Montfort-sur-Argent en Coran. Bijna 1000 brandweerlieden en blusvliegtuigen bestrijden het vuur. Volgens de Vlaamse Weerdienst is het uitzonderlijk droge weer de oorzaak van de brand. Een Duitse vrouw is dinsdag om het leven gekomen bij een val van ongeveer 200 meter in Zuid-Tirol, in het noorden van Italië. Ze maakte deel uit van een groep van 10 mensen die een bergtocht zou maken in de Passeiervallei. Een half uur na het begin van de tocht viel ze. Hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar de vrouw was op slag dood. Het was het 2e dodelijke bergongeluk in de regio in enkele dagen. De voormalige Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, heeft positief gereageerd op de aanstelling van een nieuwe commandant der strijdkrachten. Op sociale media spreekt hij van een frisse wind en nieuwe hoop. Fedorov werd vorige week onverwacht ontslagen, mogelijk vanwege zijn slechte verhouding met de afgezette commandant Sirski. Hij zegt Sirski te hebben gebeld om hem te bedanken voor zijn militaire prestaties. Volgens Fedorov is het nu zaak om sneller te gaan en fouten uit het verleden te corrigeren. De Amerikaanse minister van Defensie, Pete Hegseth, schat de kosten van de oorlog tegen Iran tot dusver op zo'n $37,5 miljard, omgerekend circa €32,5 miljard. Halverwege mei was nog sprake van bijna $29 miljard. Hegseth verdedigde tegenover een senaatscommissie ook een verzoek voor zo'n $67 miljard aan extra financiering. De oorlog begon eind februari met Amerikaans-Israëlische aanvallen op Iran. Een tijdelijke deal over onder meer een staakt het vuren kwam te vervallen na nieuwe aanvallen over en weer. De Oekraïense president Zelensky vervangt zijn commandant der strijdkrachten Oleksandr Sirski door Mykhailo Drapaty. De wissel volgt op dagenlange protesten na het ontslag van de populaire minister van Defensie Fedorov, die slecht kon samenwerken met Sirski. Demonstranten eisten het vertrek van Sirski en de benoeming van Drapaty, die nu commandant van de zogenoemde Joint Forces is. Fedorov krijgt volgens Zelensky een andere hoge functie, zonder dat duidelijk is welke precies.

0: Het dodental na het bootongeluk in Guyana is opgelopen naar 41. Afgelopen weekend kapseisde een veerboot op weg van Georgetown naar Port Kaituma, waarna tientallen mensen vermist raakten. Tot dusver zijn 77 opvarenden gered. Premier Phillips zei dinsdag dat er 179 mensen aan boord waren. Twee bemanningsleden testten positief op marihuana. Er loopt een onderzoek. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. De gemiddelde prijs van agrarische grond is in het tweede kwartaal met bijna 7% gestegen tot €108.500 per hectare. Dat melden het kadaster en de Universiteit Wageningen. De stijging valt extra op omdat de prijs in het eerste kwartaal nog daalde. Ondanks een groter aanbod van grasland door de stikstofregeling, waarbij zo'n 1100 veehouderijen stopten, bleef de gemiddelde grondprijs vrijwel gelijk. Volgens de onderzoekers wordt het effect op de markt pas zichtbaar als het vrijgekomen grasland meer wordt verhandeld. De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag hoger gesloten, met name dankzij een herstel bij chipbedrijven. De Dow Jones steeg 0,7%, de S&P 500 won 0,9% en techbeurs Nasdaq ging 1,3% omhoog. Chipbedrijven als Marvell Technology, Micron en Intel stegen fors, nadat de sector vorige week nog flinke verliezen leed door zorgen over hoge AI-investeringen. Ook 3M en speelgoedfabrikant Hasbro behoorden tot de winnaars na sterke kwartaalcijfers. Wegrestaurant Napoleon bij de Merwedebrug merkt direct de gevolgen van de afsluiting voor vrachtverkeer. Waar normaal 125 vrachtwagens terecht kunnen, stonden er maandag nog maar zo'n 20. Eigenaresse Geelhoed Valk wil compensatie voor de gemiste inkomsten. Ook de transportbranche heeft last van het verbod, omdat chauffeurs moeten omrijden. Brancheorganisatie TLN onderzoekt juridische stappen tegen de overheid. Vliegtuigbouwer Airbus wil de operationele winst tegen 2029 met ongeveer 75% verhogen, tot 12 à 13 miljard euro. Het grootste deel moet komen uit de civiele luchtvaarttak. Airbus kondigde ook een aandeleninkoopprogramma van 5 miljard euro aan. De winst over het eerste kwartaal van dit jaar halveerde nog, doordat leveringen daalden tot het laagste niveau sinds 2009, vanwege problemen in de toeleveringsketen. De AI-chatbot Grok is nu beschikbaar voor Nederlandse Tesla-bestuurders. De assistent is opgenomen in de nieuwste software-update van het bedrijf. Grok kan onder meer navigatieopdrachten geven, hands-free bellen mogelijk maken en advies geven over het gebruik van de auto. De chatbot is beschikbaar voor de modellen S, 3, X en Y en vereist een speciaal abonnement of een wifi-verbinding. De chipbedrijven BESI, ASMI en ASML lieten dinsdag een sterk herstel zien na weken van koersdalingen. BESI eindigde bovenaan de AEX met een winst van ruim 7%. De AEX sloot 0,6% hoger op bijna 1097 punten. De olieprijzen stegen verder door de spanningen in het Midden-Oosten. Beleggers kijken uit naar het rentebesluit van de ECB en kwartaalcijfers van grote Amerikaanse techbedrijven later deze week.
2: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. De Belgische aanvaller Anthony Descotte blijft in de Nederlandse competitie voetballen. Fortuna Sittard huurt de 22-jarige speler komend seizoen van Sporting Charleroi. Descotte speelde eerder voor FC Utrecht en FC Volendam, waarmee hij vorig seizoen degradeerde uit de eredivisie. Mark van Bommel wordt de nieuwe bondscoach van België, schrijft de Telegraaf. De gesprekken met de voormalige trainer van Antwerp zitten in de afrondende fase. Van Bommel volgt Rudy Garcia op en tekent naar verwachting tot en met het EK van 2028. Hij was vanaf het begin de topkandidaat, maar spreekt geen Frans, wat in Franstalig België gevoelig kan liggen. Botik van de Zandschulp is bij het tennistoernooi van Estoril in de eerste ronde uitgeschakeld. De als 60e geplaatste Nederlander verloor in twee sets van de Portugese thuisspeler Jaime Faria met 6-3, 6-4. Van de Zandschulp kwam in de eerste set nauwelijks in zijn spel en stond al snel met 5-0 achter. Ook Jesper de Jong verloor eerder op dinsdag in de eerste ronde in Estoril. Florian Lipovic heeft de Tour de France moeten verlaten na een zware val in de tijdrit. De Duitse renner ging in een bocht hard onderuit en liep een sleutelbeenbreuk op. Lipovic stond op de vijfde plaats in het algemeen klassement. Vorig jaar eindigde hij nog als derde achter Pogacar en Vingegaard. Het is al de tweede uitvaller onder de klassementsrenners nadat Vingegaard zondag ook al opgaf na een val. Nathan Aké heeft met Fenerbahçe de heenwedstrijd in de tweede voorronde van de Champions League gewonnen. De Turkse club versloeg het Poolse Górnik Zabrze met 1-0 dankzij een doelpunt van Talisca. Oranje International Aké had een basisplaats en speelde de eerste helft mee. Volgende week woensdag volgt de return in Polen. De verliezer van het tweeluik stroomt door naar de derde voorronde van de Europa League. Darter Michael van Gerwen is er opnieuw niet in geslaagd de kwartfinales van het World Matchplay te bereiken. De 37-jarige Nederlander verloor in de tweede ronde in Blackpool van landgenoot Dirk van Duivenbode met 14-12. Van Duivenbode leidde ruim, maar van Gerwen knokte zich terug, waarna van Duivenbode de partij alsnog won. Vorig jaar strandde van Gerwen ook al in de tweede ronde. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht valt er in het noorden af en toe wat lichte regen. In het zuiden blijft het droog. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Overdag veel bewolking met af en toe lichte regen. Het wordt maar 18 tot 21 graden. Vrij koel voor eind juli. De wind waait matig uit het noordwesten. Aan de kust vrij krachtig. Vanavond wordt het geleidelijk droog. Morgen ziet het er wat beter uit. Op steeds meer plaatsen kan de zon doorbreken. Met temperaturen tot 23 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bij een schietincident nabij de Nijmeegse Vierdaagse feesten is dinsdagavond een jonge man gewond geraakt en later in het ziekenhuis overleden. De schietpartij vond rond 10 uur 's avonds plaats aan de Graafse Weg. De politie heeft nog niemand aangehouden en roept getuigen op zich te melden. Over de identiteit van het slachtoffer en de verdachte is nog niets bekend. De politie ziet op dit moment geen verband tussen het incident en de Vierdaagse feesten. Het gerechtshof in Den Bosch legt geen straf op aan een man die in 2023 nog 12 jaar cel kreeg voor een schietpartij in Bergen-op-Zoom. De schietpartij was in oktober 2021 bij een speeltuintje waar de verdachte en een andere man in totaal 19 schoten op elkaar losten. Het hof acht poging tot doodslag bewezen, maar oordeelt dat de man handelde uit noodweer. Wie als eerste schoot is ook na getuigenverklaringen niet duidelijk geworden. De reisadviezen voor meerdere landen in het Midden-Oosten zijn aangescherpt vanwege een verslechterde veiligheidssituatie. Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten hebben nu een oranje reisadvies, wat betekent dat reizen alleen wordt aangeraden als het noodzakelijk is. Voor Bahrein geldt code rood. Het ministerie van Buitenlandse Zaken roept Nederlanders daarop het land te verlaten. In Nijmegen heeft dinsdagavond een schietincident plaatsgevonden aan de Graafse Weg. Een jonge man raakte daarbij gewond en is naar het ziekenhuis.